0: Nachtzuster, en dat is het liedje van Doe Maar. En laat dat nou toevallig ook het liedje zijn waar dit programma naar genoemd is. Je kunt bellen naar 0800-1121 met al je vragen. Romeo.
1: Goedenacht, nachtzuster, met Romeo.
0: Hallo.
1: Ik had een vraagje over de toeslagenaffaire.
0: Ja.
1: Want zij die ten onrechte, zeg maar, gezien zijn als fraudeurs. Maar nu is de vraag, kan de Belastingdienst het geld niet weer terugbetalen? Of is het geld naar de staatskist gegaan? Dat is de vraag.
0: Ja. Nou ja, in allebei de gevallen zou eigenlijk natuurlijk de Belastingdienst het geld moeten terugbetalen,
1: ja,
0: toch?
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja, maar het duurt zo lang allemaal.
0: Ja, dat
1: toen
0: snap ik dus ook nog.
1: Is al dat geld naar de staatskist gegaan op een of andere manier?
0: Nou ja, natuurlijk wel.
1: Ja. Oh, toch nog?
0: Ja, maar natuurlijk.
1: Dus met andere woorden, dus zeg maar de koning en de koningin en de prinsessen, dus die profiteren van dat geld dan, komt het op neer.
0: Nou, dus zo zou je het kunnen zien, maar dat is een redelijk iets te kort door de bocht redenering. Want je kunt ook zeggen, de nieuw aangelegde snelweg bij Winterswijk profiteert ervan.
1: Ja, ja.
0: Uiteindelijk, al het geld wat de regering uitgeeft, moet natuurlijk ten goede komen van het land.
1: Ja, maar dat is toch krom, want hun van de belasting, dus die fraudeurs zijn ten onrechte, zeg maar. Dus bestempeld als fraudeur, terwijl het niet zo is. Snap je?
0: Ja.
1: Maar je kent er genoeg, hè? Die zijn hun gezin kwijtgeraakt. En ja, hun woning moest, dus ze werd verkocht en dat soort dingen, snap je?
0: Ja. Ja, alleen het is natuurlijk wel zo dat in het hele systeem, en daar gaat het natuurlijk mis, maar in het hele systeem is het in het begin gewoon belastinggeld wat binnenkomt geweest. Dus dat gaat dan gewoon in het systeem ook naar geld waar belastinggeld aan uitgegeven wordt. Dus dat is op zich niet zo gek. Alleen,
1: ja, maar ja.
0: Ja, alleen op het moment dat je erachter. Kijk, het is net als dat je per ongeluk van de bank €200 overgeschreven krijgt. En je krijgt die €200 en je denkt dat dat terecht is en je geeft het uit. En als je er dan achter komt dat dat niet terecht is, dan moet het. Nou ja, dan weet ik niet eens of het geld dan echt terug moet. Dan zou je het geld terug moeten geven. Alleen ik snap dus ook niet waarom dat niet gebeurt. Waarom er nog steeds mensen in dat systeem zitten.
1: Maar misschien is iemand van de Belastingdienst die zit te luisteren.
0: Ja, die zit vast te springen om dat even uit te leggen.
1: Ja, en daarom ja.
0: Ja, nee, maar er zijn wel heel veel mensen die de verhalen natuurlijk op de voet volgen. En die dat misschien kunnen uitleggen. Waarom die fouten niet rechtgezet kunnen worden.
1: Precies, ja.
0: Ja. Wat ben je ondertussen aan het doen, Romeo?
1: Oh ja, ik ben een beetje aan het opruimen, nachtzuster.
0: Oh ja, want dat doe je om 2:50 s'nachts.
1: Ja, ik ben toch aan de lijn.
0: Ja,
1: en
0: wat ben je aan het opruimen dan?
1: Nou, ik ben nog wat dozen aan het uitpakken.
0: Ben je verhuisd?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, dus ik ben hier pas komen wonen, zeg maar.
0: Oh, dus dat ga je nu uitpakken?
1: Ja, ja.
0: Nou, dan wordt het er vannacht nog gezelliger van ook. Dat is mooi.
1: Ja, daarom en dan blijf maar luisteren naar jullie mooie programma.
0: Heel fijn. Nou, dankjewel voor je vraag.
1: Graag gedaan.
0: En een goede nacht.
1: Hetzelfde nachtzuster.
0: Dag Romeo, hoi.
1: Doeg, doeg.
0: En als je een vraag hebt, 0800-1121. Mensen vinden het altijd fijn als ik het even zeg, dat het, als het rustig is. Nou, ik weet, het is ook op de chat is het heel rustig, maar ook in de telefooncentrale is het heel rustig. Misschien omdat het lekker warm is, dat mensen vroeg naar bed zijn gegaan in de hoop dat ze dan konden slapen en niet wakker lagen van de warmte. Maar er beginnen nu wat mensen zich te melden, in ieder geval in de chat. Maar bellen kan nu vrij makkelijk. 0800-1121. 1, 2, 1. Gerrit.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hi, Gerrit.
2: Hi. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt als je in bed ligt en dat je in één keer een enorme stekende, heftige pijn voelt in je kuitspieren.
0: Ja.
2: Dus je verkrampt in je kuitspieren.
0: Ja.
2: Ja. Ik weet niet of je dat wel, of jij het wel eens meegemaakt hebt.
0: Ja.
2: Nou, ik heb het meerdere keren meegemaakt en zelfs in beide benen tegelijk. Mijn vraag is eigenlijk, wat is de oorzaak hiervan en hoe kun je dit voorkomen?
0: Ja, dat is best een goeie, want je ligt niet vermoedend in bed. En opeens verkrampt je spier.
2: Ja, en En dan zul je net zien dat je probeert in je remstand te komen. En dan krijg je die enorme stekende pijn in je kuitspieren. Nou, joh, je gaat door de echte hel.
0: Maar waarom zou dat inderdaad zijn als je toch net ligt?
2: Ja, daarom juist. Dus die vraag, dacht ik bij mezelf, dat is misschien wel een vraag voor de nachtzuster.
0: Ja, en...
2: Dat is eigenlijk de luisteraars van het programma.
0: Ja, precies. Want het is natuurlijk niet de vraag voor mij. Want ik heb ook geen idee. Ik heb wel... Je moet dan dus, als je zo kramp krijgt... moet je dus je tenen naar je toe trekken.
2: Dat weet ik. Ik weet dat dat een directe oplossing is. Maar hoe... Dus wat is eigenlijk de oorzaak van dit hele euvel eigenlijk aan je lichaam? En hoe kun je dit eigenlijk in de nabije toekomst kunnen voorkomen dat het eigenlijk weer eigenlijk de kop opsteekt?
0: Ja, en waarom is het altijd je kuit? Want je hebt nooit een keer in je bovenarm of zo opeens verschrikkelijk kramp als je in bed ligt. Nee, tenminste, ik niet.
2: Of bij een andere spier.
0: Nee, je hebt gelijk. Nou, als mensen zijn die hier een antwoord op kunnen geven... dan kunnen ze bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Gerrit.
2: Is goed, dankjewel.
0: Oké, goeienacht. Ja, en dan... Oh, gelukkig, er beginnen nu wat lijntjes te knipperen. Maar ja, dan moeten we ze natuurlijk ook nog eventjes kijken... of de verbinding tot stand kunnen komen. En mensen moeten altijd eventjes helemaal door die telefooncentrale heen. Want als het drukker is, dan moet je even wachten totdat je aan zeg maar het eindpunt van de telefooncentrale bent gekomen. Charlotte?
3: Dank je.
0: Kijk, hoi. Zeg het eens.
3: Hi Astrid.
0: Hallo Charlotte.
3: Lang geleden, Barbara Charlotte.
0: Barbara Charlotte?
3: Ik heb jou vaker gebeld.
0: Ja, maar ik heb geen geheugen, sorry.
3: Nee, gelukkig maar.
0: Ja, precies. Anders wist ik het nu allemaal wel. Kon ik gewoon ook vertellen waarom je kramp kreeg in je kuiten. Ja,
3: ja dat. Nou, vanwege de Romeo. Ik denk, oh, weet je wat? Oh, nachtzusters op, dus. En toen hoorde ik hem iets over de aardverf-affaire die we in Nederland kennen... waar ik zelf ook slachtoffer van ben. En mijn
0: echt,
3: beide
0: waar?
3: Kinderen, 1 maand. Die krijgen we niet terug. 1800 euro of ik even terug wil dokken. Goeie baan. Ik heb teruggedokt. En Romeo... Die vraagt zich af, waar is dat geld heen? Klopt.
0: Ja.
3: Belastinggeld, zoals jij al heel duidelijk uitlegde... gaat inderdaad in de staatskas. Daar hebben de koning en zijn prachtige meiden geen enkele sjoegen aan... want het gaat in de staatskas of er nou inderdaad Winterswijk mee verblijven of niet. Maar op het moment, die 1800 euro die ik zelf schade heb geleden... aan deze toeslagaffaire...
0: Mm-hmm.
3: heb ik geprobeerd terug te vorderen bij de Belastingdienst. Maar omdat ik meteen heb afgelost... kwam ik niet aan in aanmerking voor de toeslagaffaire. Ik ging niet mee, want ik had te snel afbetaald... en het bedrag is te klein.
0: Oh ja. Oh
3: dus
0: ja.
3: Mijn 18.000 euro, 1800 euro, excuus,
0: ja.
3: Romeo... is inderdaad naar de staatskas gegaan.
0: Nou, bedankt namens de straatverlichting in Krommenie.
3: Dank je. Graag gedaan, jongens. Nee, met een goede baan kan dat. Maar erger inderdaad wat hij zegt... De hoofdpijn tijdens het uitpakken van zijn dozen. Leuk, hij is aan het verhuizen. Vraagteken. Maar het is wel zo. Je moet dus als jij in die periode inderdaad te veel hebt terug te betalen... moet je de staatsaansprakelijk stellen en maar bidden... dat je inderdaad in genoegdoening komt. Dat je je geld terugkrijgt.
0: Ja.
3: En erger nog, als dat inderdaad zo is, krijgen jouw kinderen elk... ik heb er 2 die erbij betrokken waren van de 3 kinderen die ik heb...
0: Oh.
3: Die krijgen elk een persoonlijke genoegdoening van rond de 30.000 euro. Maar dan moet je wel in aanmerking kunnen komen. En dat beslist dezelfde partij als die deze fout heeft gemaakt.
0: Oh.
3: Dus die 1800 euro, daar fluit ik nog steeds tegen.
0: Ja.
3: Dat gaat natuurlijk ook wel echt over lang geleden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar ik blijf het zo een vreemd verhaal vinden.
3: Ja, ik ook. Ik heb 1,5 dag voor de Belastingdienst gewerkt.
0: Oh.
3: Ik ben er huilend weggegaan.
0: Ja.
3: Zonder dolle.
0: Ja.
3: De eerste dag ging ik huilend naar huis. Maar ik had een andere baan nodig. En Belastingdienst leek oké. Okay. Ik wilde voor de RDW gaan werken. Rijksdienst voor de weg. Maar ik kwam terecht op, helaas, de toeslagopdeling. Dat wilde ik niet. En heb per se 1,5 dag volgehouden. Waarom? Om dit verhaal. Wat wij moesten doen, was de mensen die in aanmerking zouden kunnen komen... eventueel bij de belasting doorverbinden naar een andere afdeling. En daar zaten hele intelligente, lieve mensen.
0: Mm-hmm.
3: Niet lief, per se, wel bij de bij het koffiemachine. Verder niet. Want die moesten de mensen van die lijn afkrijgen. Dus heel veel mensen die eigenlijk automatisch van verwachten...
0: Mm-hmm.
3: dat wij iets verkeerd doen. Als ik iets verkeerd doe, net zoals jij zei over die 200 euro... Weet je wel, als jij bij de bank 200 euro op je rekening gestort krijgt...
0: Ja.
3: hoef jij geen melding te maken, bla bla. Behalve als de bank wat vraagt, dan moet je terugbetalen.
0: Oh.
3: Maar dus eigenlijk vinden wij dat als de staat dat doet... Hè, in dit geval van mij ook en vele anderen, liefst wel.
0: Ja, maar dat is...
3: Dat is het ook. Dat is het gewoon ook.
0: Oké, maar ik probeer toch een beetje duidelijk te krijgen, want...
3: Ja.
0: Oké, je hebt heel veel gezegd waar ik weer vragen over heb. Dus ik moet even bij het begin beginnen. Mm-hmm. Jij had te maken met de toeslagenaffaire. Je hebt toeslag gekregen en die moest je terugbetalen.
3: Ja, ten onrechte.
0: Oké.
3: Want ik was aan het werk. Dus hoezo krijg ik geen kinderopvangtoeslag?
0: Ja.
3: Nou, dat vond men toen.
0: Maar ik heb ook wel eens te veel gekregen. En dan moest ik het terugbetalen.
3: Dat vind ik nog akkoord.
0: Ja.
3: Maar dat was in mijn geval niet het geval.
0: Oké. Dus omdat het maar 1800 euro is, geven ze het niet terug.
3: Onder een bepaalde grens en dan krijg je allerlei boe-boe tegen je hoofd. En toen hadden we een prachtige advocaat in Rotterdam, een hele beroemde, ik ben haar naam kwijt. Die is dus die hele shit die nu aan de hand is, waardoor mensen wel genoegdoening krijgen, dus wel hun geld terugkrijgen. Die is dat toen begonnen. Haar huwelijk is naar de Ratchmodee.
0: Oh.
3: Haar kinderen hebben uiteindelijk als een van de allerlaatste overigens wel die genoegdoening gekregen van de overheid. Schadevergoeding. Zij heeft zich toen hard gemaakt om alle mensen die dit meemaakten. Dat waren vooral mensen met een etnische achtergrond.
0: Ja.
3: En met vraagtekens. En bij mij, ik heb een hele Nederlandse naam lijkt, maar dat is niet helemaal waar. Ik ben helemaal niet heel erg Nederlands.
0: Oh, nou ja.
3: Ja.
0: Nou, het zijn bijzaken. Even door, ja.
3: Nee, maar de grossen van de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire... zijn mensen met een etnische achtergrond.
0: Ja.
3: Of een andere vorm van wat men etnisch profileert bij de Belastingdienst. En die mensen krijgen in veel gevallen geen genoegdoening... omdat de belasting eerst zegt, ja, maar het is een bedrag... Mevrouw, en u heeft het meteen terugbetaald, want elk gezonde ouder doet natuurlijk. Want jezus, we werken niet voor de grap. En als de Belastingdienst dat terug eist, dan betaal je terug. Nou, ik heb dat te snel gedaan.
0: Dat blijft ook een raar verhaal. Maar de mensen die dat niet gedaan hebben...
3: Die niks hebben gezegd.
0: Ja.
3: En allemaal te gronden zijn gericht en nog steeds niet hebben kunnen doen. Omdat ze niet durfden of redenen te veel... doel aan hun hoofd vanwege deze enorme schuld. Er zijn mensen die zijn echt, inderdaad wat Romeo ook zei, hun huis kwijtgeraakt. Er zijn zelfs families hun kinderen kwijtgeraakt.
0: Ja, ja, maar dat zei, jij zei toch ook even tussendoor dat het ook voor twee kinderen effect had gehad?
3: Mijn eigen twee oudste dochters, ja, degelijk.
0: En wat was dan...
3: Nou, dan heb je een goede baan, denk je.
0: Ja.
3: Dan mag je in één klap, mag je 1800, in mijn geval dan maar 1800 euro terugbetalen.
0: Ja.
3: Welk effect heeft dat op die kinderen? Mama, ik moet naar de middelbare school, ik heb een nieuwe laptop nodig.
0: Ja, en dat heb je dan niet.
3: Hoe ga je dat doen? Als alleenstaande moeder van drie kinderen.
0: Ja.
3: Die jongste was nog een baby, die had geen opvang toen nog.
0: Nee. Oké, ja. Dat. Dus en inderdaad, als je een groot bedrag hebt moeten terugbetalen, dan. Maar ik snap nooit zo goed waarom dan die kinderen uit huis zijn gehaald.
3: Nou, omdat op het moment, dat hebben we het eerder over gehad. Ik ben bewindvoerder.
0: Ja.
3: Op het moment dat ouders in de schulden terechtkomen, kom je eerst in het verhaal van de schuldenbewind. Wat heel veel mensen is gebeurd in dit geval. Omdat de Belastingdienst is de grootste eiser. Op het moment in Nederland is dat de grootste eiser. Als jij geld hebt te betalen, betaal je dat allereerst terug aan de Belastingdienst. Omdat je bewoont in Nederland.
0: Ja.
3: De belasting maakt, wat jij ook zegt, de snelweg in Winterswijk, de lampen in Krommenie. Dat is wat wij doen met belastinggeld. Dat is wat we doen. Dus allereerst de grootste
0: Maar mijn vraag was waarom kinderen uit huis worden geplaatst.
3: Omdat de Belastingdienst de grootste eiser is en ook heel veel dwang heeft. In elke toeslag moet jij in 24 maanden je schuld terugbetalen aan de Belastingdienst. Als die schuld door deze affaire, hè, ze hebben niet 1 jaar gepakt, gelukkig is in mijn geval maar 1 maand.
0: Maar waarom worden de kinderen uit huis geplaatst?
3: Omdat mensen in schulden terechtkomen.
0: Ja, precies. Dus die kunnen, ja.
3: Ouders kunnen de schulden niet meer aan, kunnen niet meer goed zorgen voor hun kinderen.
0: Ja.
3: Daarom krijgen ze zorgen, krijgen ze ruzie in huis. Kinderen hebben er last van, trauma's. School maakt een melding, gaat niet lekker thuis. Kinderen hebben trauma's. Zo werkt dat het systeem.
0: Nou ja, en dan snap ik dus nog steeds niet dat onze Belastingdienst niet ergens dan dat geld vandaan haalt, wat ze onterecht dan.
3: Dat staat er namelijk gewoon. Daar heeft Romeo gelijk in. Dat staat in de staatskast. Daar heeft hij gelijk in. Dat gaat niet naar de koning. Dat staat er compleet los van.
0: Nou, er gaat vast wel een dubbeltje naar de koning. Er gaat altijd een dubbeltje naar alles.
3: Nee, maar niet uit dat stuk.
0: Oh.
3: Wat geïnd wordt. We hebben natuurlijk een afspraak met het Koningshuis. Het Koningshuis zorgt voor internationale betrekkingen. Dat is hun taak.
0: Ja.
3: Worden ze voor betaald?
0: Ja.
3: Veel.
0: Ja.
3: Kan. Politiek verhaal.
0: Maar kan toch net dat. Nou goed. Maar.
3: Ja,
0: ja, dankjewel. Ik krijg nu een appje van iemand die zegt: ga je even de toeslagenaffaire oplossen met wat vragen? Dat zou toch fijn zijn?
3: Nee, dat
0: hè?
3: Kan niet. Dat zou fijn zijn als de Belastingdienst.
0: Ja.
3: Inderdaad, de mensen die ze te veel hebben, hand in eigen boezem, we hebben te veel betaald, doe mij even gewoon.
0: Nee, maar dat is natuurlijk. Ik snap wel dat het even tijd kost om dat per persoon uit te zoeken wat er nou precies gebeurd is. Want dat zijn natuurlijk allemaal verschillende gevallen en het moet allemaal uitgezocht worden met ondertussen te weinig personeel. Alleen het duurt nu wel heel lang.
3: We hebben een team, Astrid, ze hebben een team met juristen erop gezet.
0: Ja, dat moet toch wat sneller kunnen?
3: Juristen.
0: Oh ja. Nou, dankjewel.
3: Ik ben anderhalf dag weg.
0: Dank je wel voor al je uitleg.
3: Ja, niet. Ja.
0: Doeg.
3: Oké. Okay.
0: Doeg. Twan.
4: Goeienacht.
0: Hi, dag Twan.
4: Hallo. Ik heb al een hele tijd een paar vragen, maar het is altijd lastig om bij jullie door te komen.
0: Nou, dus jij hoorde van het is wat rustig vannacht.
4: Precies.
0: Goed gedaan, Twan.
4: Ja, heel goed.
0: Ja.
4: Mijn eerste vraag is. Tegenwoordig hebben alle opladers van elektronische apparatuur hebben dezelfde stekker. Een USB-C-stekkertje.
0: Ja. Ja.
4: Maar een laptop en een telefoon en een babyfoon en noem maar op, dat zijn allemaal andere apparaten.
0: Ja.
4: Mag je nou zomaar straffeloos elke adapter in elk apparaat douwen?
0: Oh ja.
4: Ik kan me voorstellen, en ik doe het regelmatig, dat ik de stekker van mijn laptop niet in mijn telefoon mag houden. Het gaat wel lekker snel trouwens. Maar wat zijn de effecten daar nou van?
0: Ja. Ja, ja.
4: Is het schadelijk?
0: Nou, weet je wat mijn telefoon dus tegen mij zei? Vandaag?
4: Je hebt een vals ding in me zitten.
0: Nee, ik denk dat hij dat bedoelde. Maar hij zei, trage lader.
4: Oh, ja,
0: dat vond ik dus erg onaardig ten opzichte van de lader. Ja. Ik bedoel, die leest dat ook.
4: Ja.
0: Maar hoezo trage lader? En welke lader is dan snel? En hoe zie ik dat?
4: Ik kan me voorstellen dat je als je je lader van je telefoon in je laptop duwt.
0: Ja, dat mijn laptop een trage lader vindt.
4: Precies.
0: Ja, want een laptop heeft veel meer functies en dingen dan de telefoon. Maar als een telefoon al zegt dat het een traag, waar is het dan een lader voor? Of is
4: misschien
0: het gewoon
4: wel voor een babyfoon of voor een. We hebben zo'n kastje voor de tolpoorten in de camper zitten. En dat is maar een heel klein ding. Dan hoef je maar één keer per jaar op te laden. Ja.
0: Ja.
4: Dat is een trage lader, denk ik. Maar wat waar ik benieuwd naar ben, is ontstaat er ergens schade, of heeft het uiteindelijk gevolg voor batterijen?
0: Is het erg? Ja.
4: He? Dus mag je zomaar straffeloos elke USB-C-lader in elk apparaat houden?
0: Ja. Ik denk dat het wel mag. Want er is geen USB-C-politie, maar inderdaad kan het schadelijk zijn.
4: Ja, ja. Precies.
0: Oké. Okay. Staat genoteerd. Dat weet vast wel iemand.
4: Dat denk ik ook wel.
0: Hopen dat zijn telefoon of haar telefoon opgeladen is. Ja.
4: Goed, de tweede vraag die ik heb,
0: ja.
4: Daar heb ik eigenlijk altijd al aan zitten denken, hoe kan dat nou? Je hebt, als je een creditkaart hebt, dan staat er aan de voorkant een lange nummer. Trouwens, elke bankpas is tegenwoordig een creditkaart.
5: Ja.
4: En aan de achterkant staat een CVC-code.
5: Oh.
4: Dat is een beveiligingscode.
5: Oh.
4: Er zijn drie cijfertjes.
5: Die staan
4: achter op het pasje.
5: Ja.
4: En, maar je moet hem overal invullen. Wil je kunnen betalen als je een reis wil boeken of zo, of een vliegticket.
5: Ja.
4: Dan moet je die 16 cijfers invullen. Plus die CVC-code. Ja, wat is daar nou? Wat heeft dat nou voor functie? Om dat ook nog achter op het pasje te zetten, want mag niemand zien. En je moet het overal invullen. Wat is daar nou de gedachte achter? Achter die CVC-code.
0: Maar dat is dan toch gewoon puur omdat het nog een stap is?
4: Ja, maar als je het overal in moet vullen, dan kijk, als ze mijn gegevens hacken,
5: ja,
4: dan hebben ze die 16 cijfers.
0: En die drie.
4: En die drie.
5: Ja.
4: En ik ben pas lid geworden van Odido. Dus ik vrees dat ik lid ben. Maar als je dat... Ik snap dat dat... Het is een soort digitale pincode, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik moet het wel overal invullen. In hetzelfde formulier, in hetzelfde rijtje.
5: Ja.
4: Als die 16 cijfers, ja.
5: Ja.
4: Is er dan, wat is daar de functie dan? Ik snap het niet.
0: Nee. En CVC, staat dat ook echt voor creditcard veiligheidscode?
4: Ik heb er nooit over nagedacht. Oh. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, zo klinkt het wel een beetje. Ja, ja,
4: precies.
0: Nou, ik zeg 0800-1121 als je weet hoe dit werkt. EVC, staat dat ook echt voor creditcard veiligheidscode?
4: Ik heb er nooit over nagedacht. Oh. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, zo klinkt het wel een beetje. Ja, ja,
4: precies.
0: Nou, ik zeg 0800-1121 als je weet hoe dit werkt. En als je twijfelt...

0: iets doet bij de spieren in je been.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb het wel gehoord en het werkt altijd.
0: Ja, misschien is het ook het placebo-effect. Dus dat je denkt van, er ligt nu gelukkig handzeep, ik ontspan mijn benen. Maar als het werkt, werkt het. Dus dan vertellen we dat gewoon niet.
1: Nee, precies.
0: Ja. Nou, fijn. Dankjewel, Twan.
1: Oké.

0: En wat doe je er tegen? Nou, Twan die legt handzeep onder het kussenhoes. Of onder het matrashoes. Ja, nou ja, als het werkt, werkt het. Eens even kijken, wat gebeurt er met het geld van de toeslagenouders? Waarom duurt het eigenlijk gewoon zo lang? Dat is eigenlijk de vraag. Waarom krijgen mensen niet compensatie en wordt het geregeld? Die USB-C-stekker die tegenwoordig aan heel veel apparaten zit, maakt het wat uit welke stekker je in welk apparaat steekt? En waar is de CVC-code voor op een creditcard? Want als je het steeds doorgeeft met je creditcardnummer, dan ben je eigenlijk dus niet 16 cijfers, maar gewoon 19 cijfers aan het doorgeven. Dus dan maakt zo'n extra losse code geen verschil. 0800-1121 ook. Als je zelf een vraag hebt voor dit lijstje. Millie?
1: Ja, goedenavond Astrid.
0: Hallo Millie.
1: Hi. Ik heb een vraag.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook even reageren op de vorige bellers.
0: Ja, ga je gang.
1: De CVC-code. Dat is de Card Verification Code.
0: Oh.
1: En die staat niet voor niks op de achterkant. Dat is een extra moeilijkheid. Als iemand over jouw creditcardnummer beschikt, kan hij dat gebruiken.
0: Ja.
1: Maar voor die CVC-code heb je de fysieke kaart nodig.
0: Oh ja, dan heb je de andere kant ook nodig.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus ook als mensen over een kopie van je creditcard beschikken en dus over het nummer, hebben ze nooit de CVC-code.
0: Klinkt wel een beetje als Peppy en Kokkie beveiliging. Want als mensen een kopie van je kaart kunnen maken, kunnen ze ook een kopie maken van de achterkant van je kaart.
1: Nou, in sommige gevallen, soms in hotels bijvoorbeeld, moet je een kopie van je creditcard achterlaten. Ik zeg niet dat het super waterdicht is.
0: Nee.
1: Maar dat is wel de reden dat die kaart, dat nummer achterop staat.
0: Ja, het is een extra handeling.
1: Je moet de kaart in handen hebben om dat te kunnen zien.
0: Ja.
1: Ja, dat was één dingetje.
0: Of een kopie. Ja.
1: Ja.
0: Of het is ergens ingevuld. Ja.
1: Ik weet dus niet, als er gegevens gehackt worden, of die CVC-code wordt opgeslagen. Als dat zo zou zijn, hoefde je hem niet iedere keer in te vullen.
0: Nee, precies. En er zal toch wel ergens ook onderscheid erin gemaakt worden, waardoor je toch altijd twee stappen nodig hebt in plaats van één.
1: Ja, want je moet behalve die CVC-code ook altijd de geldigheid van de kaart.
0: Ook dus nog, hè? Ja, dus drie stappen eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Terwijl, ja, inderdaad, dat vul je ook vaak in. Dus, ja.
1: Ja. Nou ja.
0: Oké.
1: Okay. Goed, dat was één aanvulling. Kramp. Ja, dat kan een beetje een medisch onderwerp zijn. En dat doen we niet in Nachtzuster.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet uit ervaring dat kramp een bijwerking kan zijn van sommige medicijnen. Dus als het erg vervelend is, is het verstandig om of met de apotheker of met de huisarts te overleggen.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk, als je er echt last van hebt.
1: Ja.
0: Maar als je gewoon afvraagt waarom je dat... Nou, het is natuurlijk ook... Kijk, het kan natuurlijk zijn dat iemand af en toe kramp krijgt, zoals net Twan vertelde. Zijn vrouw had het toen ze in verwachting was.
1: Mm-hmm.
0: Dan blijkbaar doet het dan ook weer wat met je lijf.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon af en toe die enorme kramp in één of twee benen krijgen. Dus er verkrampt af en toe iets op het moment dat je gaat ontspannen.
1: Ja.
0: En dat is dan bijna altijd je been.
1: Ja.
0: Dus ik ben toch nog wel benieuwd waarom dat vaak voorkomt.
1: Nou, ja. Dan moet er dus iemand met medische kennis bellen.
0: Ja, of iemand die vaak kramp had en dat gevraagd heeft aan de dokter of aan een fysio.
1: Ja, nou ja, ik dus.
0: Ja.
1: Ik heb heel vaak kramp. En toen bleek dat door de maagzuurremmer.
0: Ja.
1: De magnesiumgehalte in mijn lijf afnam.
0: Oh.
1: En dat veroorzaakt kramp.
0: Magnesiumtekort?
1: Ja.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Maar goed, dat is geen medisch ding, dat is persoonlijke ervaring.
0: Ja, precies. Als je denkt dat je magnesiumtekort hebt, niet gewoon op krijtjes gaan sabbelen, maar eventjes bij de huisarts checken.
1: Ja. Ja. Ja. Maar ik belde voor een vraag.
0: Ja.
1: In het nieuws de laatste tijd. Die Gaza flotilla.
0: Ja.
1: Die vloot die 52 schepen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen.
0: Ja.
1: Die zijn dus allemaal gestopt door de Israëlische overheid.
0: Ja.
1: Alle mensen zijn van boord gehaald.
0: Ja.
1: Dat is voortdurend in het nieuws.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit me af te vragen, wat gebeurt er met die boten? En vooral met al die hulpgoederen erop.
0: Ja.
1: En daar hoor je niks over. En volgens mij is het allemaal particulier geld wat daarin zit. En ik denk, kan dat zomaar? Dat is toch piraterij? Ze kunnen toch niet zomaar al die boten inpikken? En al die goederen die erop staan.
0: Nou ja, in welke water waren ze? In welke wateren waren ze?
1: Internationale wateren.
0: Oh ja. Oeh.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ben benieuwd wie dat heeft voorbij horen komen de afgelopen tijd. Dus wat is er met de schepen en met de goederen?
1: Ja, precies. Want ik heb op het zitten zoeken op internet, waar je naar al het nieuws gaat over het feit dus dat die boten geënterd zijn.
0: Ja.
1: En dat de mensen natuurlijk gehaald. En dan ook dat nare verhaal wat daar dan nog weer.
0: Ja, dat niet zachtzinnig gaat. Ja.
1: Nee, precies. En ik vraag me dus af wat er met die boten en vooral ook met de inhoud gebeurt.
0: 0800-1121. Dankjewel, Millie.
1: Jij ook bedankt.
0: Doeg.
1: Dag.
0: Marco.
2: Ja, goedenavond, nachtzuster.
0: Goedenavond, Marco.
2: Ja, ik werd eigenlijk gebeld door een collega van jou.
0: Oh.
2: Ik was wat aan het chatten en omdat ik dat eventjes op de radio wilde vertellen.
0: Oh, zat je op de chat? Ja, ik zat even niet in de chat te kijken, want het was er net zo rustig. Oh, waar komen al die mensen vandaan?
2: Ja.
0: Het is heel druk opeens. Nou, en waar had je een antwoord op?
2: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik kwam er een beetje invallen. En toen ging het over USB-C-aansluiting op apparaten.
0: Ja.
2: En dan moet je eerlijk zeggen, ik was in het begin ook altijd een beetje heuvelig van wat kun je nou waarop aansluiten? Maar ja, in feite maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
0: Mm-hmm.
2: En dat zou ook gek zijn, want dan zou half Nederland klagen over apparaten die in één keer kapot gaan en dergelijke.
0: Ja.
2: Ik heb het laatst eens een keertje uitgeprobeerd met een switch van een kind van mij.
0: Oh.
2: Die moest opgeladen worden, maar die had de lader niet bij. Dus, nou ja, ik had hier een telefoonlader bij me.
0: Ja.
2: En hij laadde gewoon op. Dus. Maar die kabeltjes, die laders, die zijn zo gemaakt dat die de oudere varianten, zeg maar, die hebben wat minder vermogen. En je kunt ze tegenwoordig bij het warenhuis waar je veel voor weinig krijgt, zullen we zeggen, voor een paar pleuro kun je die al krijgen. Die hebben wat meer capaciteit en wat meer hogere apparage, zeg maar. En dan laat die telefoon of in dit geval een switch, als hij het aan kan, laat hij ook sneller op.
0: Ja, oh ja.
2: Maar ik denk voor echte technische achtergrond en dergelijke zou je bijvoorbeeld een instantie zoals TUV of KEMA of zo, die zouden daar meer over kunnen uitleggen waarschijnlijk.
0: Ja,
2: Want daar worden ze vaak ook wel gekeurd.
0: Ja.
2: Maar ja, ik, je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat je een apparaatje willekeurig eigenlijk wel op een USB-kabeltje kunt aansluiten en dan laat hij gewoon.
0: Ja, alleen, maar dat is natuurlijk de reden ook waarom het allemaal USB-C-kabels zijn geworden. Als het verschillende USB-C-kabels zijn geworden, dan ben je nog geen stap verder. Want
2: nee,
0: dan moet je een USB-C-X-lader hebben voor de ene en een USB-C-I-lader voor de andere. En dan had je net zo goed die andere oude laders kunnen houden.
2: Exact. Maar het is ook de insteek van de EU was destijds inderdaad om daar een eenheid in te kweken.
0: Ja.
2: En dat is dan ook op zich wel goed gelukt. En al die apparaten zijn wel zo ver beveiligd dat ze niet zomaar doorbranden of wat dan ook.
0: Nee.
2: Of andersom, dat het kabeltje in één keer of dat de stop uit je meterkast liep of zo.
0: Oh ja.
2: Dat zou ook gek zijn natuurlijk, hè? Want dan heb je inderdaad, wat je net zegt, nog niks bereikt.
0: Nee, precies. Nou, dankjewel Marco.
2: Ja, nou, alsjeblieft.
0: En een goede nacht.
2: Dat wens ik jullie ook.
0: Doeg, doei. Luc.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hi.
3: Hallo. Nee, ik wou even meteen de vorige bellen even aanvullen over de USB-C.
0: Ja.
3: Eigenlijk wat hij zegt klopt. Dus het heeft niet heel veel, kan niet heel veel schade toebrengen.
0: Mm-hmm.
3: Zeg maar, wat je sommige telefoons hebben verschillende. Het heeft te maken met het blokje wat je bijvoorbeeld erin doet. Je hebt een blokje waar je stekker doet. En daar doe je een USB-C-kabel aan. En dat gaat dan naar je telefoon.
0: Ja.
3: Dat blokje kan een aantal hoeveelheid stroom leveren. Gewoon, die heeft een bepaald vermogen.
0: Oh.
3: Die je kan leveren. En de telefoon die vraagt een bepaald vermogen om op te kunnen laden.
0: Mm-hmm.
3: Als dat te ver uit elkaar ligt. Dus bijvoorbeeld je doet een telefoonoplader. Die gebruik je om je laptop op te laden.
0: Ja.
3: Dan kan die dus niet de stroom leveren die de laptop nodig heeft om te kunnen opladen. Dus laten we zeggen dat dus de laptop 20 volt of 20 of 45 watt nodig heeft om op te laden. Dat kleine stekkertje kan dat niet leveren.
0: Okay.
3: Tegenwoordig is het zo dat de laptop dan ook weigert tussen aanhalingstekens om op te laden. Omdat anders de batterij te lui wordt. Oftewel, als je dat vaak genoeg doet, voorheen dan.
0: Mm-hmm.
3: Dan gaat je batterij echt achteruit qua capaciteit. Dus dan dat kan je ook als goed opzoeken op je telefoon of op je laptop.
0: Oh.
3: Dat je de capaciteit van je batterij nog kan zien. Hoeveel ja. vermogen, hoeveel procent van de capaciteit van je batterij kan jij nog benutten.
0: Oké.
3: En tegenwoordig
0: en dan wordt
3: hij
0: lui. Ja.
3: Ja, en tegenwoordig is dat beveiligd.
0: Mm-hmm.
3: Vandaar ook dat de stekker, de USB-C, dat maakt niet zoveel uit. Dus als jij te weinig stroom hebt, als jij te weinig stroom kan leveren met een blokje wat jij erin doet,
0: mm-hmm.
3: dan kan hij gewoon de stroom niet leveren en laat hij niet op.
0: Oh.
3: Andersom, dus stel je voor je hebt een grote oplader, bijvoorbeeld voor een laptop, en die gebruik je voor je telefoon.
0: Ja.
3: Die telefoon vraagt maar een x-bepaald vermogen om op te laden.
0: Ja.
3: En die laptoplader kan dat makkelijk leveren.
0: Ja.
3: Dus dat levert ook geen probleem op.
0: Oké. En gaat het ook niet super snel dan? Sjoep, dat die vol is.
3: Dat kan.
0: Oh.
3: Daar gaan we echt te technisch. Je hebt een bepaald... Oh. Nee, ik kan het niet uitleggen. Sorry, maar dat gaat goed.
0: Kijk, dat is toch het belangrijkste. Nou, fijn. Ja. Dankjewel, Luc.
3: Ja, geen probleem.
0: Oké, goeienacht.
3: Yo,
0: doei.

Dankjewel. Dat was Rod Stewart natuurlijk en Hot Legs. Wat veroorzaakt kramp in je benen als je 's avonds in bed ligt?

0: Die had een hele straat vol USB-C-kabels. Electric Avenue was die straat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik dat als je mee wilt praten. Waarom wordt het toeslagenprobleem maar niet opgelost? Waarom zijn daar nog steeds mensen mee bezig? 0800-1121. Waarom krijg je soms 's nachts kramp in je been? En wat doe je er tegen? Die USB-C-stekkers, daar hebben we het net over gehad met Marco en Luc. En de creditcard is beantwoord door Millie. Millie zelf kwam dan weer met de vraag... wat is er gebeurd met de schepen en de hulpgoederen... die richting Gaza gingen met die vloot... die is aangehouden, geënterd... en waarvan de mensen zijn meegenomen naar Israël. 0800-1121. Eén, hetzelfde nummer wat je dus kunt gebruiken voor je antwoorden. Ria?
1: Ja?
0: Hallo, Ria.
1: Hallo.
0: Je mag het zeggen.
1: Ik spreek met Ria uit Job. Leusden.
0: Hi.
1: Hi. Van die zeep is echt waar, hoor.
0: Ja, maar hoe dan?
1: Dat gaat om speciale zeep. Oh. Het gaat om sunlight zeep.
0: Oh.
1: Dat is S-U-N-L-I-G-H-T.
0: Z-E-E-P.
1: S-U-N.
0: Ja.
1: L-I-G-H-T. Sunlight zeep.
0: En dat helpt tegen kramp.
1: Dat zijn blokken zeep van vroeger.
0: Ja.
1: Ik word 91, dus als er nog meer mensen luisteren van mijn leeftijd, die zullen dat ongetwijfeld weten. En dat leg je tussen je lakens en dat helpt tegen kramp. Dat is ouderwetse zeep van vroeger.
0: Ja. En heb je enig idee waarom zeep zou helpen tegen het feit dat de spieren in je been verkrampen?
1: Ik heb geen idee, maar het helpt. Het is iets van vroeger.
0: Ja, en heb je die blokken nog in huis?
1: Ik heb er één voor me liggen.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: Die gaat vannacht ondertussen de lakens.
1: Nou, ik heb gelukkig geen kramp in mijn been.
0: Nee, omdat je dat blok zeep voor je hebt liggen. Ja.
1: Nou, ik vind het zo leuk om dat te bewaren, omdat het zo oud van vroeger is.
0: Ja, precies. Nou, leuk. Dank je wel, Ria.
1: Ik hoop dat er meer mensen bellen van mijn leeftijd. En die zullen dat ongetwijfeld beamen.
0: Ja, ja, maar het zou ook wel fijn zijn als iemand mij kan vertellen waarom een zeep tussen je lakens helpt tegen kramp.
1: De ouderwetse van sunlight zeep.
0: Ja, alleen die.
1: Ja, alleen die.
0: Of vooral heel goed die.
1: Succes met je programma.
0: Dankjewel, Ria.
1: Doeg.
0: Jan?
2: Ja?
0: Hallo.
2: Hallo, goeienacht om te beginnen. Ik hoorde dat verhaal over die, ja, ik zou het bijna piraterij willen noemen.
0: Ja.
2: Van die marine. Mm. Maar nu het volgende. Onder welke vlag vaart het schip? Want als dat de Nederlandse vlag is, dan is dat schip Nederlands grondgebied, hè?
0: Ja, alleen het waren volgens mij geen Nederlandse of onder Nederlandse vlag varende schepen.
2: Dat weet ik niet. Maar
0: nee, ik ook
2: dat
0: niet.
2: Dat is voor mij dus ook de vraag. Punt 2 is de volgende vraag. Als ik me bevind op een schip, onder welke vlag dan ook, en ik bevind me op het, ja, de Vrije Zee, het Mare Liberum, hè, van Hugo de Groot, dat is een Nederlands gegeven, dan ben jij dus vrij. En als jij dus door piraten of wat dan ook, zeerovers, hoe je het noemt, of een brutale mogendheid die meent dat hij jouw schip mag aanhouden, mag hij dat, naar mijn mening, niet in zijn territoriale water. Als je daarin komt, dan is hij daar de baas en dan heb je daarna te luisteren.
0: Nou, ik wens je veel succes met het aanpakken van Israël. Ja.
2: Ja, nou ja, Israël is voor mij dus Israël. En ik heb dus op Joodse mensen niets tegen. Maar het geeft ook weer een vervloekte sfeer op deze wijze. Want we hoorden de reacties al. Mag jij je met geweld verzetten tegen een dergelijke aanval? Als burger hoef je dat te pikken. Dat jij dus, ik weet dus wel, in die Somalische zeerovers, die worden aangepakt door gewapende beveiligers. Dat doen commerciële schepen.
0: Mm-hmm.
2: Die mogen dat dus. Ook in die wateren daar. Maar als gewone burger, stel dat je gewoon op een schip zit en dat schip wordt aangevallen door dit soort grappenmakers die denken dat ze met een klein bootje erop kunnen klimmen en enteren, commando's. Ja, ik weet precies hoe dat allemaal
0: gaat. Nou, noem het maar grappenmakers. Maar,
2: ja, Maar nou ga ik me daartegen verzetten. Mag jij, ja, met wat dan ook, je kunt van alle dingen een wapen maken hoor. Want een fles met een molotovcocktail, een paar molotovcocktails op dat bootje, wat entert. Ik denk dat het bootje heel gauw in de fik staat. En dat het onprettig is voor de piraten die bij jou aan boord willen komen. Mag je je verdedigen daartegen?
0: Ja.
2: En ik stel het volgende. Stel dat in jouw grondgebied in Nederland ook een bende binnenkomt van een of andere club, wie dan ook, noem maar op, een agressieve mogendheid. Mag je als burger daartegen verzetten? He, ook gewapenderhand met wat je dan zelf kan. Je kan tegenwoordig allerhande dingen nog kopen ook hoor. Maar je kunt je ook met, zelf met je blote handen, als je dat geleerd hebt in de tijd als militair, om iemand uit te schakelen met je vingers, dan kun je dat toepassen.
0: Ja.
2: Moet jij buigen voor zo'n idioot? Want het is gewoon maar wij doen dit,
0: maar,
2: wij doen dat.
0: Maar je kunt, Jan, je kunt niet in deze vraag alle verschillende idioten. Nee,
2: ik vind oorlogvoeren is een idiotie.
0: Dat is ook zo. Maar je kunt niet alles over één kam scheren. Dus ik snap wat je bedoelt. Maar...
2: Nou ja, ik bedoel het recht, Astrid. Ja. De Vrije Zee, het Mare Liberum.
0: Ja, ja, Vrije Zee.
2: Kijk, als de USA bijvoorbeeld op een andere mogendheid het presteert om een schip aan te houden binnen de Vrije Zee, de vrijheid...
0: Jan. Dekt het de lading als ik zeg, mag je je met geweld verzetten als je in internationale wateren geënterd wordt?
2: Ja, waar dan ook op de wereld.
0: Ja, dat dekt wel de lading van wat je ook daadwerkelijk wil vragen.
2: Ja.
0: Okay,
2: en een wereldorde die zou dit moeten kunnen sanctioneren in de vorm dat ze zeggen, dit pikken wij niet.
0: Mm-hmm.
2: En binnen uw eigen strook bent u... Dat hebben we hier toch met de Noordzee ook. En met Engeland en anderen hebben we gewoon afspraken. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, maar het is op het moment...
2: Cyprus is bijvoorbeeld, als het in de buurt van Cyprus is... dan zou dat onder Cyprus vallen.
0: Ja, maar het is natuurlijk op dit moment... wat betreft Gaza, ligt het wat ingewikkeld.
2: Nou,
0: want je kunt wel op je strepen
2: Gaza,
0: gaan staan.
2: Wat in Gaza gebeurt is een schande. He? Wat in Israël gebeurt is door... Gaza is ook een schande.
0: Nou, niet door Gaza. Goed, ja, maar laten we deze discussie... laten we
2: ik sta de broederschap van de mensheid voor, hoor.
0: Kijk, dat is mooi, Jan. Ik ga proberen jouw vraag beantwoord te krijgen. In ieder geval hartelijk dank voor het bellen, Jan. 0800-1121.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 3:00, Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente Stadskanaal meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en daar eieren neergelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed.
5: zuster, Astrid de Jong.
0: 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Als je zou willen uitleggen waarom het probleem met de toeslagen, kinderopvangtoeslagen, maar niet wordt opgelost. Waarom krijgt niet iedereen het geld terug en krijgen mensen een vergoeding voor het geleden leed? 0800-1121. Waarom krijg je kramp in je been als je gaat slapen en wat doe je er tegen? Behalve sunlight zeep tussen de lakens leggen, heb ik net geleerd. Je kunt antwoorden doorgeven door te bellen naar 0800-1121 of te mailen nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X en op Facebook naar me op zoek en dan vind je me onder de naam Nachtzuster. En je kunt altijd, als je wil, komen chatten. Doe dat op radio1.nl/nachtzuster. En daar verzamelen zich op dit moment een hoop wakkere mensen die over de uitzending praten en soms ook over heel andere dingen. Dan mag je ook nog, als je wil, even meekijken op NPO 1 Extra. En als je een appje wil sturen, dan kan dat via de NPO Luister-app. Dat is hartstikke gratis en wordt heel erg gewaardeerd door mij hier. Millie die vroeg zich af wat er gebeurd is met de schepen en de goederen die voor Gaza zijn geënterd door Israël. Die hele vloot vol hulpgoederen. Ja, en Jan die wil graag weten, hadden de mensen aan boord van die schepen zich mogen verzetten met geweld als ze geënterd worden op internationale wateren? En hij wil ook graag weten onder welke vlag deze vloot met hulpgoederen voer. Nou, mocht je er iets over weten, neem dan de moeite om even te bellen naar 0800-1121. En datzelfde geldt over andere onderwerpen of als je natuurlijk zelf een vraag op tafel wil leggen. Doe dat dan even.

0: Een mooi liedje van Dido was dat. White Flag heet het. 0800-1121, zeg ik maar weer eens. Benny. Hi Benny, je klinkt heel erg veel weg. Heb je de telefoon op de speaker staan toevallig?
1: Ja.
0: Dan moet je even af, anders dan kunnen we je niet goed verstaan.
1: Pardon, heb ik nu gedaan.
0: Ja, dan ben je lekker dichtbij. Zeg het eens.
1: Okay. Nou, ik had een vraag. Waar zitten onze hurken?
0: Oh ja.
1: Nou, Mark, help maar even. Lurven-kladden.
0: Ja, de hurken, de lurven en de kladden. Ja, ja, dit is natuurlijk wel een vraag die wel eens eerder geweest is.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik onthoud nooit zoveel.
1: Dat is beter.
0: Ja, lurven.
1: Ik ben ook mee bezig, maar dat gaat niet lukken.
0: Maar volgens mij hebben we geen hurken, maar zitten we op onze hurken.
1: Ja, maar waar zijn die hurken dan?
0: Nee, dat is niet waar. Dat was het. Oh, waarom onthoud ik nou nooit eens wat er besproken wordt?
1: Ah, daar heb ik ook last van. Dat nee, heeft met leeftijd te maken.
0: Het is, we zitten niet op onze hurken. Dat is, we hurken. Het is een werkwoord. Hurken.
1: Nee, het is een werkwoord.
0: Het is wel een werkwoord.
1: Nee, maar ik bedoel...
0: Ja, maar daar hurken, hebben we ervan hurken, gemaakt. Hurken. Maar hurken is iets anders dan lurven en kladden.
1: Oké. Okay.
0: En kladden weet ik nog, dat weet ik nog.
1: Oké. Okay.
0: Ja, oh, wacht even, hoe was het ook weer? Kladden? Ja,
1: pagoens toch, pagoens?
0: Ja, het, ja, ja, nou, of gewoon...
1: Waar komt het pagoens vandaan dan?
0: Waar komt het hele pagoens vandaan?
1: Ja.
0: Ja, oh, dat is wel grappig om dat weer eens te bespreken. Want we hebben het er vaak over, maar ja, eigenlijk
1: dat
0: leggen
1: is
0: we...
1: Dat is uiteindelijk mijn vraag, want ik stel een vraag met uiteindelijk waar ik het zelf het antwoord weet. Maar waar bestaat het bagoens uit?
0: Ja, nou dat is een leuke vraag.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is een volkstaal, maar hoe die ontstaan is, weet nou, ik echt niet. Het is het volkse spraakgebruik van heel vroeger, ja.
1: Ik wil niet bij de hand gaan doen, maar er zit een verschil tussen spreektaal en schrijftaal.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh. Maar heel even, hè, want nu hebben we bargoens, lurven, kladden en hurken.
1: Ja.
0: Dat is dit heel veel, maar een beetje slimme uitlegger die kan dat allemaal in één keer uitleggen. Maar ik graaf in mijn geheugen en ik weet dat kladden...
1: Ja.
0: Is een combinatie van lappen en kleden. En dat is dus hoe vroeger, zeg maar, je lappen, oude kleding. Vroeger hadden mensen natuurlijk gewoon ook lappen omgeknoopt en dat soort dingen. En dat waren je kladden. Nee, die weet ik nog.
1: Maar hoe is dat? Uiteindelijk mijn vraag, hoe ontstaat het bagoens en waar komt het vandaan?
0: Ja. Dus het bargoens verklaart. En als iemand dan ook nog weet hoe het met je lurven zit... want die weet ik niet meer... dan zou dat mooi zijn als we dat mee kunnen nemen. Dankjewel, ja, Benny en Mark.
1: Oh, ja, ja. Mijn plaaggeest die zit naast me. Normaal gesproken is hij ook luisteraar... maar hij slaapt nu vannacht bij mij.
0: Wat? Hij slaapt vannacht? Is hij in slaap gevallen? Ja. Oh, hij slaapt bij jou?
1: Ja, ja. Normaal gesproken zijn we aparte luisteraars. Ah. We zijn grote fan van jouw programma.
0: Ah. En dan zitten jullie allebei thuis te luisteren... en nu zitten jullie met elkaar te luisteren. Ah, wat zoet.
1: Ja. Ja. En samen hebben we een vraag bij elkaar gesmeed.
0: Ja.
1: En hij zegt tegen mij... maar hier gaat Astrid geen antwoord op weten. Ik zei, nou, je moet het niet onderschatten. Hè?
0: Nou, ik weet eigenlijk bijna nergens een antwoord op. Maar vergeet niet dat er een paar mensen meeluisteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, de markt kan wel bij jou logeren. Maar dat wil niet zeggen dat er meteen dat de luistercijfers gehalveerd zijn.
1: Nee, maar we hebben vaker deze discussies gehad. Ik ben ook een ruime fan van jou bij Radio Flevoland en bij anderen.
0: Nou, lekker bezig, Benny. Dank je wel daarvoor. Ja, zit ik het toch allemaal niet voor niks te doen. Fijn. Nou,
1: ik ga jou nooit vergeten, maar jij mij ook niet, toch?
0: Nou, ik ben bang dat dit wel even blijft hangen. Maar uiteindelijk vergeet ik dit ook weer, hoor. Ja.
1: Oké,
0: Lurven, kladden, hurken, bargoens. Ik heb het allemaal genoteerd, het gaat goed komen.
1: Je moet ook een beetje de humor van het programma blijven inzien, toch?
0: Welke humor?
1: Nou, die wij samen hebben met z'n allen.
0: Oh, nou, ik neem dit allemaal bloedserieus.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, hey, dankjewel, nou. Benny.
1: Jij ook, hè?
0: Zorg je goed voor mannen.
1: Goeie uitzending.
0: Oké, doei.
1: Doeg.
0: Doeg. Oh, was al weg. Arpa.
2: Ja, hier ben ik, ja.
0: Hallo, zeg ja. Het eens.
2: Ik wou reageren op die meneer met kramp in de kuiten.
0: Ja.
2: En er zijn wel verschillende oorzaken, hoor, zoals bij alles.
0: Ja.
2: Een verkeerde slaaphouding kan het ook zijn. Maar wat heel veel voorkomt, dat is een vochttekort. Dat is bij mij dus het geval.
0: Vochttekort?
2: Ja,
0: vochttekort. Oh, niet genoeg gedronken.
2: Ja, doordat je te weinig drinkt of veel transpireert. Of alcohol kan ook van invloed zijn daarop.
0: Nou, je droog je vanuit, hè?
2: Dat is eigenlijk niet.
0: Ja, dat maar. Onttrekt ja, vocht.
2: Geen alcohol.
0: Ja.
2: Maar ik heb zelfs wel zo erg gehad, hè, dat ik dan naar Antwerpen ging heen en weer op een dag. En dan drink ik heel weinig. Omdat ik dan niet in de trein wil moeten plassen. Ik ben zo iemand.
0: Ja, maar dit hoor ik echt. Dit hoor ik steeds vaker bij vriendinnen ook.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Maar dat vreekt zich dan s'avonds. Want dan kom ik s'avonds laat thuis en dan heb je enorme dorst. Dat is ook heel fijn. Dan drink je binnen 10 minuten een hele fles perensap leeg.
0: Oh, doe maar.
2: Maar dat is dan, denk ik zelf, kan niet. Het helpt wel een beetje, maar dat kan ook onvoldoende zijn. Hè? Want ik zei er straks tegen de regie ook. Dan denk ik zelf aan een plant die slappe blaadjes heeft. Als je die water geeft, dan zijn ze niet in 10 minuten weer stijf, die blaadjes.
0: Nee.
2: Dat is soms een paar uur. En ik heb dus echt al zo erg gehad dan, dat ik s'nachts dan naar het toilet moest gaan. En dan van de kramp kroop ik dan over de grond of kon zelfs niet meer kruipen. Dus ik kon niet meer voor of achteruit. En elke beweging 1 millimeter naar rechts of 1 millimeter naar links. Dan schreeuwde ik het uit. Ik ben gewoon niet kleinzerig. Maar ik wist niet meer zoeken. Ik wist niet meer waar ik het moest zoeken van de pijn. Zo erg kan dat zijn.
0: Ja.
2: En ik heb eigenlijk de gewoonte. En dat heeft daar niks mee te maken. Dat is zomaar ontstaan in mijn leven. Om van dat ik op de dag steeds meer ga drinken. Dus 's avonds drink ik het meeste. Thee, koffie en water. Dus ik ben eigenlijk. Het heet iets van hydrateren ook.
0: Ja.
2: Weet ik niet precies. Dan ben ik voldoende gehydrateerd. Dus ik heb er normaal gesproken eigenlijk nooit last van. Ik denk ook zelf dat het met de leeftijd te maken heeft. Want als kind, als toen ik 12 was of 20, zo had ik nergens last van. Ik ben 73. Dus dat is volgens mij ook van invloed. Dat je daar gevoeliger voor bent. Maar ja, bij mij is het echt iets vocht dus hoor. En dat kun je ook vinden op internet. Dat is een heel veel voorkomende oorzaak. Voldoende vocht moet je hebben in je lichaam.
0: Dus ik vind het zo raar, want meestal zijn dingen, als je nadenkt over de functie van de dingen aan je lijf en wat er nodig is om het allemaal bezig te houden, dan is het allemaal wel logisch. Alleen ik vind het dus best wel onlogisch dat je als je 's avonds naar bed gaat, opeens kramp krijgt omdat je niet genoeg gedronken hebt.
2: Ja,
0: ik vraag me af wat er dan gebeurt met je spieren, waardoor ze opeens denken, jee, we gaan in de kramp.
2: Ja, ik weet het ook niet, maar het is echt. Dat kun je gewoon opzoeken ook. Dat is heel veel voorkomende oorzaak. Dus te weinig vocht.
0: Ja.
2: En ik ga liever 3 of 4 keer 's nachts plassen dan 1 of 2 keer.
0: Oh.
2: Ik ben eigenlijk. Ik heb, als ik voldoende gedronken heb, heb ik nergens last van.
0: Nee, behalve dat je moet plassen.
2: Dat wel, ja.
0: Ja, het is ook allemaal. Er is altijd wel weer wat. Nou, dank je wel, Arpa, voor je uitleg.
2: Astrid, ja.
0: Goeienacht.
2: Ja, goeienacht. Dag.
0: Bert.
3: Ja, goeiedag met Bert.
0: Hi Bert.
3: Ik had wat aanvulling op die krampen.
0: Ja.
3: Nou, ten eerste, als je de dag begint, moet je altijd 2 grote bekers water opdrinken.
0: Oh.
3: Dat is het eerste.
0: Oh.
3: Want 's nachts drijft er wat vocht af, dus dan ga je drinken.
0: Ja.
3: En dan over die benen. Nou, die mevrouw van dat zeep. Als je onder. Ja, ik kan het niet heel moeilijk uitleggen.
0: Oh.
3: Maar onder je voeten, daar zitten de meeste gevoelsprieten van je lichaam.
0: Ja.
3: Ja, die zitten onder je voeten. En die mevrouw van die zeep. En dat die onder je voeten. Die nemen geuren en gevoelens op. Want er zijn dus fysiotherapeuten. Die masseren onder je voet. En dan krijg je in een bepaalde ligging, in je bepaalde ligging lichaam, dan gooi je dit een goed gevoel.
0: Ja.
3: En dat is het. Nou, en dan over die spieren, dan komt je ik ben ook wat op leeftijd, ik gebruik ook, hoe heet het, die pillen, nou, ik ben het even kwijt, die M-pillen, het werd net genoemd.
0: Oh, daar heb ik zeker, magnesium.
3: Ja, magnesium, ja. Dat komt een lichaam tekort.
0: Ja.
3: Maar omdat je benen, je voeten en op de oude leeftijd, die zijn te ver van je hart af, dus... Die bloedstroom, die popt niet geregeld door.
0: Oh, ja.
3: En dan wordt die spieren en die zenuwen worden niet gevoed. En daar ligt het aan. Je komt gewoon een paar dingen tekort. Dus ook als je bijvoorbeeld T3 neemt, die vitamine, die zijn ook heel erg goed.
0: Oké, nou, maar ik snap nu wel waarom je kramp krijgt in je kuiten en niet in je de bovenarmen of iets dergelijks.
3: Ja, dat sommige mensen hebben er ook van, hoor je er last van in hun handen. Als ze een tijd iets in een vaste vorm vasthouden, dan wekt ook krampen op.
0: Okay.
3: Maar zuiver, vochtig voet en magnesium.
0: Ja, maar dat zit dus in je voeten of in je kuiten, omdat dat ver weg zit van de hele toevoer. Maar,
3: juist,
0: dus
3: inderdaad.
0: Dus dan kan het een tekort zijn van magnesium of gewoon vocht. Of...
3: Ja, vocht hebben mensen. 'S morgens moet je altijd 2 bekers water drinken. Dat is het beste van het is. Want ze zeggen ook, 'S morgens eten als een koning en 's avonds als een zwerver. Dat is een algemeen gezegde van vroeger.
0: Oh, oké. Goed. Nou, dat eigenlijk beantwoordt dat alles wel. Ja, dit van het zeep blijf ik een raar verhaal vinden, hoor.
3: Nee,
0: ja, ik snap.
3: Het zijn gewoon gevoelens. Die voeten nemen ontzettend veel op. Daar zitten zoveel... Tastorganen, dat is ongelooflijk. Ik heb er een plaatje van. Bijvoorbeeld op mijn telefoon zitten. Die ken ik je wel toestellen. Dat zijn allemaal delen, dat is ongelooflijk.
0: Ja. Oké. Nee, ja, ik snap het. Want ik heb wel eens eerder natuurlijk iets gehoord over wat je allemaal aan je voeten door kunt geven. Goed, maar dus iets met opnemen van iets.
3: Ja, maar ja, dat is gewoon zo.
0: Ja.
3: Kijk, je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld bedwant. Heb je ook wel eens vet van gehoord?
0: Van?
3: Van bedwanten.
0: Ja, want
3: nou, er zijn sommige mensen die gebruiken medicijnen en die hebben daar helemaal geen last van.
0: Van bedwanten?
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat is gewoon zo.
0: Okay.
3: Het lichaam scheidt ook af.
0: Ja, alleen wat dat met zeep onder je lakens te maken heeft, snap ik nog steeds niet.
3: Doe het maar bij je voeten. Dat is sunlichtzeep wat die mevrouw bedoelde.
0: Ja.
3: Dat zijn die vierkante blokken, die kon je vroeger door midden
0: nou,
3: breken.
0: Nou, ik hoor dat je ze nog steeds gewoon kunt kopen.
3: Ja, je zou natuurlijk, als je geld geeft, is alles te koop.
0: Oh, nou... Oké, maar dat is een andere discussie. Maar dankjewel Bert voor de voelspriet in je voeten.
3: Ja, onder je voeten zitten ontzettend veel organen. En het gaat door het hele lichaam.
0: Er zitten geen organen onder je voeten, maar ik begrijp wat
3: je
0: bedoelt.
3: Nee, die organen die zijn om je lichaam functioneel te houden.
0: Ja, oké.
3: Okay.
0: Dankjewel Bert.
3: Ik heb een uitzending weer vandaag.
0: Dankjewel.
3: Knallen, hè? Hoi.
0: Doei. Doei. Doei.

0: is een liedje van Lenny Koor van een album. Het is het liedje Terug op mijn blote voeten. 0800-1121. Dat blijft het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Als je mee wil praten over de volgende onderwerpen. Waarom is nog steeds niet alles geregeld met het geld van de toeslagenaffaire? Nou, de kramp daar, waarom je die krijgt, weten we inmiddels. Wat je er tegen doet, weten we ook inmiddels. Het enige wat nog eventueel beantwoord zou kunnen worden, als je dat toevallig weet, is waarom je die kramp vaak krijgt als je in bed ligt. Zo tegen het in slaap vallen aan. Dan krijgen veel mensen één keer in de zoveel tijd opeens verschrikkelijke kramp in hun kuiten. Waarom juist op dat moment? 0800-1121. Millie die wil graag weten wat er gebeurd is met de schepen en de goederen, de hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza, maar werden geënterd door Israël. Jan die wil wel graag weten onder welke vlag die vloot voer, want het waren meerdere schepen, dus onder welke vlag voeren ze. En wil Jan graag weten of ze zich met geweld hadden mogen verzetten tegen Israël, die dus de schepen op is gekomen in internationale wateren. En dat zijn alle vragen die ik nu nog open heb staan. Dus dat, daar zijn we snel doorheen. Zodra er iemand belt met verstand van die hele toestand daar bij Gaza. Dus mocht je zelf iets toe willen voegen of kunnen voegen aan dit rijtje, dan kun je bellen. 0800-1121. Oh, en ik vergeet Benny, hè, die dus wil weten waar Benny en Mark, die willen graag weten waar je lurven zitten. Waar je hurken zitten, volgens mij heb ik dat al uitgelegd. En waar het bargoens vandaan komt. 0800-1121. Henry?
1: Ja, goedenacht.
0: Goedenacht, Henry.
1: Ik heb twee antwoorden.
0: Ja.
1: En betreffende Israël en ook die van het bargoens.
0: Oh ja, dan hebben we natuurlijk niks meer over. Maar dat is mooi, want daar zijn we uiteindelijk voor. Ja.
1: Nee, zeg maar welke je het als eerste wil.
0: Laten we de hele kwestie Israël even oplossen.
1: Ja. Nou, dat zou vreselijk niet lukken in deze tijd.
0: Jammer.
1: Ja, heel erg jammer. Goed, het is inderdaad, vind ik, een act van piraterij. Deze bootjes met humanitaire goederen. Het is mij ook niet heel duidelijk. De goederen die zijn geconfiskeerd, voor zover ik weet. En als het goed is, vaarden ze onder de Turkse vlag.
0: Turkse vlag?
1: Turkse vlag.
0: Ja. Oh?
1: Want ze zijn vanuit Turkije naar Gaza gegaan.
0: Oké. Ja, ik begreep dat het begreep uit de app dat het een internationale vloot was.
1: Ja, dat is het.
0: Maar dan voer je dus de vlag van het land waar je uit vertrekt.
1: Ja. Oh. Ja, dat leek het beste. En, ja, ik zou zeggen allemaal onder vlag van je eigen land, maar
0: ja. Oké. Okay. Dus en je zegt het is een gebeurtenis van piraterij.
1: Ja.
0: Dan ik neem aan dat je jezelf dan mag verdedigen.
1: Ja, dat ligt helaas wat anders. Want je hebt het over iets aan militairen die ze doen. En je bent waren burgers. En je wil je ten eerste niet want het gaat om Gaza en niet om Israël. Je wilt je niet verlagen tot het niveau van Israël. liever niet.
0: Nou, ik zou dat ook niet durven, maar klopt mijn hele beeld niet. Maar als je met elkaar besluit om goederen naar Gaza te gaan brengen en er komt een schip met militairen bij je aan boord, ja, wat wil je?
1: Voor Israël, je wilt je niet verlagen tot het niveau van Israël.
0: Nou, ik zou dat ook niet durven, maar klopt mijn hele beeld niet. Maar als je met elkaar besluit om goederen naar Gaza te gaan brengen en er komt een schip met militairen bij je aan boord, ja, wat wil je doen? Wil je gaan schieten, gaan slaan?

0: dan had je ook Bargoens.
1: Ja, het Bargoens. Ja. Dat is de, of een taal kan ik beter zeggen, van reizigers. En dat, dit zijn woonwagenbewoners.
0: Mm, ja.
1: Ook wel kampers genoemd. En het Bargoens heeft invloeden uit het Jiddisch.
0: Ja.
1: Dit is een Joodse mengtaal. Die komt uit Oost-Europa, voornamelijk. En ja, het is een beetje uitgewaaierd over de rest van Europa.
0: Wat ook weer te maken had natuurlijk met het feit dat het gesproken werd door reizigers.
1: Ja.
0: Dus die hebben het ook overal weer geïntroduceerd. Die hebben overal wat opgepikt, maar ook overal het Bargoens weer geïntroduceerd.
1: Ja. Nee, het is een grappige taal. Het Bargoens op zich versta ik niks van als je geen reiziger bent. Maar jij kent misschien een paar woorden.
0: Ja.
1: En ik herken ook woorden vanuit het Jiddisch.
0: Ja, dat als het overlapt toch weer een beetje, hè? Ja.
1: Ja. En het Jiddisch, ja, dat kennen we weer uit Amsterdam. Bijvoorbeeld, ja, Mokum. Dat betekent mijn lieve stadje. Ja.
0: Oh. Ja, ik weet wel, mijn vaders bijnaam was vroeger, toen hij nog jong was Poen.
1: Oh ja, geld, hè?
0: Ja, dus waaruit ik concludeer dat hij rijk was vroeger.
1: Dat denk ik wel,
0: waarom zou je iemand anders Poen noemen?
1: Ja.
0: Nou, maar ja, goed, niks meer van gemerkt later, hoor.
1: Nee.
0: Oké, okay. Nou, dank je wel voor je uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goed, doeg, Henry.
1: Ja.
0: Greet.
2: Dag Astrid.
0: Hallo.
2: Greet.
0: Dag Greet. Hallo.
2: Ik kom toch nog eventjes terug op die krant.
0: Ja.
2: Het is zo, ik heb neuropathie aan mijn benen. Ik voel ze steeds wat minder, tot mijn knie ongeveer.
0: Oh.
2: En ik heb daardoor ook veel last, met name in mijn voeten, kramp. En ook 's nachts. De oorzaak daarvan, ja, daar ga ik me niet aan blootstellen, want dat weet ik gewoon niet.
0: Oh.
2: Maar mijn huisarts heeft van meerdere collega's van haar een middel bedacht. En dat zijn augurken. Maar dan geen gewone augurken, maar zure augurken. Dus ik heb altijd een pot augurken op de aanrecht staan. En dagelijks eet ik daar 2 van. En soms drink ik ook een beetje van dat sap. En dat doe ik dan in een medicijnbekertje, die grote ongeveer. En dan vervang ik bijvoorbeeld 1 augurk daardoor. En het helpt gigantisch. Ik heb sinds die tijd gewoon geen kramp meer. Echt niet. En ik heb er heel veel last van gehad. En het is dus echt mijn huisarts die dat signaal heeft gegeven. En ik heb een aantal maanden geleden een internationale tennisser, die was met een groot concours bezig, of hoe je dat dan ook noemt. En die kreeg kramp.
0: Ja.
2: En die vroeg om een bekertje met zuur. Of dat nou azijn was of nou waarschijnlijk wel iets anders. Maar in ieder geval een zure substantie. En hij kon weer verder tennissen.
0: Oh.
2: Dus het is echt internationaal, ergens in Australië, ja. Ook heel veel waar, dat weet ik ook niet precies.
0: Internationaal zuur, ja.
2: Ja, maar ik vond dat, maar die augurken, het is werkelijk, en ze heeft het dus echt ook van haar collega's, hoor, mijn huisarts.
0: Ja.
2: Die heeft het ook op een of andere congres gehoord, en dus
0: maar
2: het helpt geweldig.
0: Ik denk dat het eten van augurken niet echt kwaad kan. Maar ik denk wel van, als je nou zo last hebt van kramp in je benen of in je voeten, dat je denkt van, oh, ik wil alles wel proberen, dat je ook even naar de huisarts moet. Want het kan zijn dat het bij jou helpt, maar dat iemand anders om een andere reden vreselijk kramp heeft.
2: Oh, ja, zeker hoor. Ja. Ja.
0: Maar het klinkt inderdaad wel. Nou, kijk. Dat is een beetje het verwarrende. De vragensteller die hiermee kwam, Gerrit, die zei ook, heel veel mensen hebben wel eens, als ze 's avonds naar bed gaan, opeens kramp in hun been.
2: Ja.
0: Het is wel iets heel herkenbaars. Maar heel af en toe kramp in je been, of echt regelmatig last van die krampen, dan kan er natuurlijk iets medisch aan ten grondslag liggen.
2: Dat zou kunnen, ja. Maar in ieder geval, dit helpt mij tot op de dag van vandaag geweldig.
0: Okay.
2: En daar ben ik ontzettend blij mee. En ik heb het dus niet

0: van een kwakzalver of van wie dan ook, maar gewoon. En ze zei van, nou, er zijn heel veel mensen die dat ook op deze manier doen.
1: Dus, maar jij weet dus niet waarom je last hebt van...
0: Nee, en het is ook echt alleen maar 's nachts. En het is met name dus in mijn voeten, of in ieder geval van mijn enkels naar beneden toe.
1: Ja. Ja. Nou ja, heel veel mensen hebben ook last van onrustige benen. Hè? Dat is echt ook zo'n hele... Kijk, ik doe dit nu al een aantal jaar. Iets wat dan altijd weer ter sprake komt... is dat je, als je gaat slapen, last krijgt van onrustige benen. Maar dat heeft ook weer te maken met dat als je gaat liggen... en je gaat je echt helemaal ontspannen... dat het dan het ontspannen gewoon
0: dat
1: niet helemaal lukt.
0: Dat denk ik ook, hoor. Ja, dat denk ik ook.
1: Maar die kramp, dat is, vind ik, blijf ik raar vinden. Dat als je alles ontspant, dat je juist op dat moment kramp krijgt.
0: Ja, en dat kan ik niet uitleggen. Dat zou ik ook echt niet weten.
1: Nee. Mocht iemand daar nog iets over kunnen zeggen, 0800-1121. En eet eens een augurk. Oh, fijn, Greet, want ik heb bijna niks meer over. Ja, zeg het eens.
0: Ik heb sinds een paar seizoenen een bamboe dekbed van bamboe.
1: Een bamboe dekbed?
0: Ja, daar zijn heel veel textiele vormen nu van gemaakt.
1: Oh ja, je hebt ook bamboe
0: en sokken. Maar ook dekbedden.
1: Oh.
0: Ik merk gewoon dat het 's winters gewoon veel meer warmte geeft dan een gewoon dekbed. En 's zomers ook wel lekker koel is.
1: Oh.
0: En ik heb geen idee hoe dat komt. Is het dan een heel ander materiaal? Het is natuurlijk materiaal, denk ik. Maar hoe komt het dan dat het toch best wel veel voor je doet?
1: Ja. Ja, maar moeten we dit behandelen? Want als nu blijkt dat het volledig placebo is... omdat jij dit gelooft dat bamboe zo goed is... dan voel je straks die warmte en die koelte niet meer.
0: Nee, dat hoeft helemaal
1: gewoon,
0: niet. Maar
1: het
0: is gewoon iets wat mij opgevallen is. En waar ik denk van, nou, wat doet die vezel dan anders... dan een gewone, normale vezel van textiel?
1: Ja, ik kan het ook niet bedenken. Nee.
0: Nee,
1: het is gewoon... Ja, het is een plantje waar ze de vezels uittrekken en textiel van maken. Dus,
0: ja, maar ik hoor het wel vaker, hoor, van mensen. Dat het gewoon een heerlijk... een prima vervanging is voor de normale vezels.
1: Oh. 0800-1121. Dankjewel, Greet.
0: Oké, fijne dag.
1: Doeg. Muriel. Eens even kijken, hoor. Of Muriel al door
2: ben het.
1: Hallo.
2: Hi Astrid. Goedemorgen.
1: Zeg het eens.
2: Ik ben ervaringsdeskundige met de krampen, hoor.
1: Echt waar?
2: Het is verschrikkelijk.
1: Dat is niet om te lachen.
2: Ja, ik maak er zelf af en toe een grapje van. En dan ga ik liggen.
1: Ja.
2: En dan begint de krampen bij mijn tenen beneden. En het eindigt in mijn liezen. En dan denk ik, oh, als je even doorgaat, dan ga je naar mijn hart. Dan ben ik dood.
1: Oh, okay. Nou, zeg.
2: Dat is
1: gelukkig nog niet gebeurd.
2: Maar ik kan me herinneren, als kind zeide, had ik heel veel last van krampen. En dan denk ik dat het waarschijnlijk een kalktekort komt en zo. Dat zegt de dokter ook. En mijn moeder liet me nooit gaan zwemmen, omdat ze bang was dat ik zou verdrinken, omdat ik kramp in mijn benen zou krijgen.
1: Ja. Dus, wat zielig.
2: Daardoor heb ik tot de dag van heden geen zwemdiploma.
1: Nee.
2: Maar die krampen, als ik veel gelopen heb en weinig gedronken, dan kan ik de klok op gelijk zetten dat ik 's nachts 2 uur last heb van krampen.
1: Oh.
2: Want ik heb bij de huisarts mee gelopen. En die zegt dan dat mijn spieren dan verzuurd zijn en dan kom je in rust. En dan kan je nergens naartoe. Dan kan op een of andere stof nergens naartoe in je lichaam.
1: Nee.
2: Ik ben nu ook wakker geworden van krampen en ik luister naar jullie. En ik denk, oh jee, kijk, daar is hij. Maar ik heb ook een methode van een mevrouw geleerd. Als ik dan zo een bruine elastiekje op een elastiekje aan mijn voet doe, weet je dat het dan wel helpt om de krampen te verlichten.
1: Oh.
2: Dat is een alternatieve methode. Dus als ik de kramp heb, ik heb altijd elastiekjes naast mijn bed en flessen water. Dan begin ik, denk ik van, hoeveel water heb ik op de dag gedronken? Als ik minder dan 1,5 liter heb gedronken de hele dag, heb ik elke avond krampen.
1: Ja, en heb je al eens een zure bom
2: Weet je, dat zure bom hoor ik nu pas. Maar ik heb thuiszorg gedaan bij hele oude mensen. En toen had de oudere meneer me ook gezegd om die sunlightzeep in mijn bed te zetten. Hij had het over sunlightzeep. Ja. Dat ik dan een blok sunlightzeep in mijn, en dat het zou helpen.
1: Ja.
2: In mijn gedachten had het 1 of 2 keer geholpen. En dan later niet meer. En zo, maar ik heb vaak die ook die theorieën gehoord, dat zeep helpt en dan die elastiekjes helpen en bij mij helpt water en erop letten. En nu heb ik magnesiumtabletten van de huisarts, moet ik magnesiumtabletten gebruiken.
1: Oh ja, ja.
2: Kalktekort heb dat het daardoor kan komen. Maar het is niet leuk. Ik maak er wel grapjes om, maar om elke dag wakker te liggen van krampen, het is niet leuk. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb er jaren last van. Zo. Maar
1: ja.
2: Ach, het leven gaat gewoon door. Ik ben een positieve vrouw. En het leven gaat gewoon door. En dan lig ik 2 uurtjes in de wakker, 3 uurtjes, dan kan ik naar jullie luisteren.
1: Heel fijn, ja.
2: En dan val ik dan wel weer in slaap. En als het echt heel, heel erg is, wil ik wel mijn been ook een beetje omhoog. Mijn voeteneinde een beetje omhoog doen. En dan wil het ook wel helpen.
1: Oké. Nou, volgens mij hebben we inmiddels zoveel tips voor de kramp gehad. Dat,
2: maar ook gewoon echt naar de huisarts ervoor gaan, hoor. Want daar heb ik
1: als je echt last hebt.
2: Om het te laten onderzoeken en zo. Ja. Dus, jullie hebben heel veel tips gehad. En ik luister en ik ga morgen een pot augurken kopen.
1: Ja, toch maar even proberen die augurken. Ja, en ik het weer niet terugvinden. Maar ik zag net in de chat, Tech Knight, die zei gewoon heel simpel dat als je... Hier, dit is wel in één zinnetje nog eventjes een toevoeging. Spieren verbruiken glucose en zuurstof, waardoor melkzuur ophoopt dat afgevoerd wordt als je in rust gaat.
2: Ja.
1: Nou, en dan wordt dan afgevoerd, dan krijg je even kramp en dan eet je een zure bom. Of dan leg je een plak zeep onder je bamboe dekbed en dan het helpt, hoop ik.
2: Okay.
1: Ja,
2: jij vat het heel mooi samen.
1: Ja, ik doe mijn best.
2: En dan komt de elastiekje er nog mee.
1: Ja, maar wat doe je met dat elastiekje dan? Want dat klinkt niet goed.
2: Ik draag hem om mijn enkels. Ik draag hem om mijn enkels.
1: Maar je moet geen elastiekjes om je enkels doen.
2: Ja, maar je moet geen strakke elastiekjes doen. Oh, ja. Ik draag van die postbode elastiekjes op straat op.
1: Ja.
2: En die zitten ruim, toch?
1: Hangt er vanaf hoe dik je enkels zijn en hoe groot het elastiekje is.
2: Ja, maar mijn enkels zijn niet zo dik. Dus, Nee, je moet geen strakke dingen.
1: Ja, niet de boel gaan lopen afklemmen, alsjeblieft.
2: Nee. Bedankt, ik ga verder luisteren.
1: Ja, nou, weinig kramp gewenst, Muriel. Dank je wel.
2: Ja, oké, doeg.

0: Is goed, Jan. Jan Smit, dan volg je haar benen. 0800-1121. Bel me als je een vraag wil voorleggen aan iedereen die wakker is om 13 minuten voor 4 s'nachts. Of als je een antwoord weet op een van de vragen. Nou, zijn er niet zoveel meer, moet ik zeggen. Nou, ach, 5 is ook eigenlijk genoeg om weer over te praten. Maar het zou leuk zijn als je nog wat onderwerpen aan wil dragen of een antwoord hebt. De vraag van Romeo van het begin van deze uitzending was waarom de toeslagenaffaire nog niet financieel is afgewikkeld. Millie die wilde graag weten wat er gebeurd is met de schepen en de goederen die in beslag zijn genomen door Israël. Voor Gaza. Even kijken. Jan die wil graag weten onder welke vlag die vloot voer. Maar nu herinner ik me dat iemand zei, Henry, zei dat ze onder de Turkse vlag voeren. Dus die vraag is al beantwoord, sorry daarvoor. Benny die wil graag weten waar je lurven zitten en je hurken. En Greet die vraagt zich af waarom haar nieuwe bamboe dekbed zo koel is in de zomer en warm in de winter. Waarom werken die vezeltjes van een bamboestof beter dan sommige andere stoffen? 0800-1121. En je nieuwe vragen natuurlijk ook via datzelfde telefoonnummer. John?
1: Ja, hallo. Goedendag.
0: Hallo, dag John.
1: Ja, hoe gaat het ermee?
0: Wat zeg je?
1: Hoe gaat het ermee?
0: Ik versta je echt heel slecht.
1: Oh, daar ga ik even...
0: Ben ik benieuwd wat je gaat doen dan. Ja.
1: Even mijn andere hand vasthouden.
0: Oh ja, je andere hand vasthouden, ja.
1: Ja, even mijn telefoon in mijn andere hand.
0: Nou, waar belde je over, John?
1: Ja, ik... dat van die schepen, weet je wel, van Israël. Dat, die gasten, die Israëli's, die hebben dat in internationale wateren gedaan. Dus ze hebben weer de wet overtreden en er is weer geen hond die er wat aan doet. Dat wou ik er even over zeggen.
0: Ja, nou, dat was vraag niet. De vraag is, wat is er gebeurd met die schepen en die goederen?
1: Ja, ik wou dat graag even kwijt.
0: Het is eruit. Het is eruit. En ja. Waar belde je over?
1: Ik bel voor. Ik heb 2 vragen voor je. Ja. Dat is ook al vragen. Te springen. Nou, de eerste vraag is geldt over die gele bloem langs de weg. Ik heb 2 weken terug reed ik door het hele land. Van het noorden naar het zuiden moest ik ergens zijn. En overal allemaal koolzaad. Dat ken ik dan wel, weet je wel, van de gele spul. Maar ook verschrikkelijk veel boterbloemen. En nog meer gele bloemen. Die herkende ik niet, zeg maar. Het leek een beetje op distel, maar het was een andere soort. En dan vroeg ik mij af, is dat nou wel of geen goed teken voor de natuur? Dat er zoveel van dat spul langs de weg staat.
0: Maar waarom zou dat geen goed teken zijn?
1: Nou, omdat die zit met die stikstof en die CO2. Hè? Dus, die boterbloemen, dat is nieuw. Dat is... Die heb ik al zo lang niet gezien, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En nou staat de natuur er helemaal pas zomaar aan.
0: Ja.
1: En dan vraag ik mijn af...
0: Of het
1: nou
0: kwaad
1: door...
0: kan dat er zoveel gele bloemen zijn?
1: Nou ja, laten we het dan op die bot... Kijk, dat koolzaad, weet je wel, dat weet ik wel. Dat, ik weet niet of dat ook goed of slecht is, maar goed, dat staat er elk jaar. Maar die boterbloemen, dat is iets wat ik herken van vroeger, zeg maar. Van zo lang geleden. Ik was echt, ik stond echt te kijken. Kwam die boterbloemen al vandaan, joh. En
0: ja.
1: dat is of een goed teken voor de natuur. Laten we het op die boterbloemen, laten we het toch ophouden. Is er iemand die weet of dat nou een goed of een slecht teken is voor de biodiversiteit, zeg maar. Laten we dat maar...
0: Ja, ik probeer alleen. Nou ja, goede vragen, slechte vragen bestaan niet. Alleen ik probeer te begrijpen waarom het niet goed zou zijn als er bloemen bloeien.
1: Nou, ja, kijk, ze zeggen dat bepaalde soorten die verpesten het voor de rest. Zeg maar.
0: Oh ja, of de net al dit, dat het allemaal ook hetzelfde is, misschien.
1: Ja, brandnetel bijvoorbeeld, dat. Als dat heel veel staat, dat komt, volgens mij is dat niet helemaal goed. Hoewel dat daar ook wel weer bepaalde soorten insecten opkomen natuurlijk. Maar dat schijnt wel een teken te zijn. Maar boterbloemen, die had ik al zo lang niet gezien. En nou starten alle bermen, die stonden er 2 weken sowieso. En ik heb ze van de week nog steeds gezien. En pinksterbloemen zie ik helemaal niet.
0: Ja, dat zou kunnen, hè? Dat de boterbloemen de pinksterbloemen...
1: Bijvoorbeeld?
0: Verstikken. Ja. Oh, verstikken, ja. En had je nog een vraag?
1: Ja. Als de... Kijk, ik weet van andere talen dat het anders werkt, maar bij ons is alles hij. Als de auto niet wil starten, dan doet hij het niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet van bepaalde instanties, politieke partijen, dan zeggen ze zij.
0: Ja. Hè?
1: CDA, zij doet het hartstikke goed. Bepaalde instanties ook, boten ook, volgens mij. Maar alle andere dingen in onze taal is allemaal hij. Ik weet niet of jij dat... gênant vindt als vrouw zijnde, het moet er raar overkomen, toch?
0: Ja, nu je het zegt.
1: Alles is hij. Ja. Hij doet mijn arm. Ik heb mijn arm gestoten, hij doet zeer. Ja. Alles is hij. Ik vraag mij af hoe dat zo gegroeid is. Ik weet dan van, in de Franse taal heb je le et la.
0: Ja.
1: En dat is, la voiture, elle ne marche. Ik zeg, ik heb even zitten graven. Elle ne marche pas is het volgens mij, hoor. Dan zeggen ze gewoon, ze doet het niet.
0: Nee.
1: En in het Engels, daar zeggen ze tegen alles it. Alles is het in het Engels. It doesn't work. En in het Duits is het es. En wij zeggen tegen alles, hij doet het niet, hij doet zeer. De zon, hij schijnt zo fel. Je snapt wel wat ik bedoel, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus alles is hij. Ik vind het een beetje gênant eigenlijk voor jullie. Eigenlijk voor jullie soort, wou ik zeggen. Maar jullie vrouwen, zeg maar. Ik vraag me toch af hoe dat zo gegroeid is.
0: Maar... Kijk, het is niet helemaal waar natuurlijk. Je hebt in het Nederlands woorden die mannelijk zijn, woorden die vrouwelijk zijn en woorden die onzijdig zijn, zoals
1: onzijdig,
0: huis.
1: Ja.
0: Ja. Dus dan zeg je het.
1: Dat werkt alleen met de lidwoorden, de, het en. Dat klopt. En dat is ook zoiets, maar goed, daar ga ik nog niet over klagen. Maar
0: nou, het is wel zo dat de vrouwelijke eigenlijk weet, ja. Ik ben natuurlijk een beetje een taalpurist. Maar de woorden die officieel vrouwelijk zijn, zelfs die worden in het dagelijks taalgebruik niet als vrouwelijk. Daar wordt niet als vrouwelijk naar verwezen.
1: Nee, dat dus, is raar. En alle dieren ook, of dat nou mannetjes of vrouwen zijn.
0: Nou, dat is ook niet waar, want als je van een dier weet dat het een vrouwtje is, zoals een koe, dan zeg je van haar. Je zegt niet van hem als het over een koe gaat.
1: Nou, dan moet ik je heel hard teleurstellen. Want vorige week was heel toevallig op de televisie een boer. En dan ging het over melk en vleeskoeien. Misschien dat iemand daar kan beamen. En die boer zegt hij. En toen zegt die interviewer, die zegt, je zegt hij tegen die koe. Hij zegt ja. Hij zegt, maar het is toch een... Ja, zegt hij, maar wij zeggen tegen alle koeien hij. Hij zegt, en dat doen alle boeren.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, erg waar.
0: Terwijl je op zich vrij zeker weet dat iedere koe een vrouwtje is.
1: Juist, ja. En het volgens mij was het bij van de keuringsdienst van waarde was. Het ging over vleeskoeien en melkkoeien.
0: Ja.
1: En die boer zegt, wij zeggen gewoon tegen alle koeien hij. Hij zegt, dat doen alle boeren.
0: Ja.
1: Dus hij stond er echt zoveel van en bemoeide niet mee, weet je.
0: Ja, maar er zijn volgens mij bijvoorbeeld het woord structuur is volgens mij vrouwelijk.
1: Okay,
0: maar niemand zegt natuurlijk van de structuur, ik begrijp hem niet helemaal. Niemand zegt ook, ik begrijp haar niet helemaal. Iedereen zegt, ik begrijp het niet helemaal.
1: Nee,
0: of de vereniging heeft haar vergadering vanavond of zo. Dat zeggen we ook niet.
1: Nee, toch?
0: Maar
1: is op zich raar, toch?
0: Ja, nou ja.
1: Een beetje mankement in onze taal, denk ik.
0: Ik denk dat het gewoon wel slim is om het allemaal over één kam te scheren. Waarom zou je het zo ingewikkeld maken?
1: Ja,
0: Nee, het is gewoon zo dat als mensen het niet weten, dan is meestal de kans groter dat het hij is. En dan zeggen ze gewoon hij. Dus...
1: Blijkbaar.
0: Ja.
1: We zijn wel een beetje een paternalistische samenleving.
0: Nou ja, en daar, kijk, dat is dan een beetje het probleem met jouw vraag. Dat is natuurlijk ook gewoon het antwoord.
1: Oh, nou, dan zijn we heel klaar.
0: Nou ja, mensen mogen me tegenspreken, maar als je niet weet of de directeur een man of een vrouw is, dan ga je er toch meestal vanuit dat het een man is. Ja, omdat we nog steeds inderdaad in een paternalistische samenleving leven.
1: Ja.
0: Waarin mannen net nog steeds een iets grotere rol spelen dan de vrouwen. Zeg ik zonder daar een waardeoordeel aan te koppelen.
1: Ja, nou ja, ik...
0: Verandert nog wel, denk ik.
1: Ja, maar het verandert ook zo weer terug.
0: Wat dus, zeg het verandert ook zo weer terug? Nou, dat denk ik niet, hoor.
1: Nou, is er weer een of andere mafkees zoals daar in Amerika... als die hier ook komt te zitten, dan veranderen alle woke dingen... veranderen zo weer terug.
0: Wel, nee.
1: Dat wordt zo aan de kant geschoven.
0: Wel,
1: dus,
0: nee.
1: En jullie verdienen nog steeds niet net zoveel als de mannen. Dat is ook weer gebleken. Nee. Ik geloof dat het 20% scheelt. Nou, dat is toch schandalig.
0: Nou ja, maar we zijn inmiddels wel op het punt... dat vrouwen iets mogen verdienen. En niet dat ze voor hun bankrekening nog afhankelijk zijn van een man.
1: Ik vind je erg bescheiden.
0: Nou, nee hoor, ik geef de ontwikkelingen tijd.
1: Ja...
0: Heel veel mannen moeten er nog aan wennen dat ze niet het hoofd van het gezin zijn.
1: Dus als jouw dochter straks verpleegster wordt... en ze gaat op dezelfde tijd aan de gang als haar collega, jonge verpleger...
0: Ja.
1: En zij verdient €400 netto minder in de maand... dan vind jij dat prima en dan ga je aan je dochter uitleggen dat dat allemaal wel goed kan een keer.
0: Nou ja, ik hoop dat het dan tegen die tijd in ieder geval €200 minder is. Dat dat een ontwikkeling is. Maar als mijn dochter verder gelukkig is als verpleegster... en ze kan er goed van rondkomen... dan mag ze zelf beslissen of ze daar een strijd van maakt of niet.
1: Nee, nee, je moet natuurlijk ga je daar niet gelijk een strijd van maken.
0: Nee, maar we moeten het nog even tijd geven. Het is, we moeten nog zien dat er heel veel vrouwen leiders kunnen zijn. We moeten nog zien dat vrouwen hetzelfde kunnen verdienen. En dan zo langzaam maar zeker worden we net allemaal dezelfde soort mensen. Maar waarom lijken er meer woorden mannelijk te zijn in de Nederlandse taal dan vrouwelijk? Zo zet ik hem neer, John.
1: Ik weet het al niet meer.
0: Die vraag heb je echt gesteld. Geloof dat nou maar.
1: Ja. Waarom? Ik hoop dat hij beantwoord wordt.
0: Ik hoop ook dat...
1: hij beantwoord wordt.
0: Ja, ik hoop dat er heel veel mannen bellen. Ja. En vrouwen.
1: En die boterbloemen, hè?
0: Ja, die boterbloemen neem ik ook mee. Dankjewel, John.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 4 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland... zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft ook de families inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren... is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China... zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen... Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shaanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend... voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis zorgde voor bedden op die locatie. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket. Die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het overal helder. Het is afgekoeld tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster Astrid de Jong.
0: En zo hebben we opeens weer een rijtje vragen van John bijvoorbeeld. Waarom lijken er meer woorden mannelijk te zijn dan vrouwelijk in de Nederlandse taal? En waarom staan er heel veel gele bloemen opeens langs de weg? En kan dat kwaad dat het één of twee verschillende soorten zijn die dominant staan zijn in de bermen? Greet die wil graag weten waarom haar bamboe dekbed zo lekker slaapt. Dus waarom lijken de bamboevezeltjes koeler in de zomer en warmer in de winter dan andere vezeltjes in dekbedden? 0800-1121. En Benny die wil graag weten waar je lurven en je hurken zitten. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl of eventjes een berichtje plaatsen op X of op Facebook. Je kunt appen, gratis en voor niks, via de NPO Luister-app. En je kunt ook komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Meekijken kan op NPO 1 Extra. En mailen kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Had ik dat al gezegd? Nou ja, even snel doorpraten, want het is bijna 4 over 4. Maar Millie wil nog graag weten wat er gebeurd is met de schepen en de goederen die in beslag zijn genomen door Israël voor de kust van Gaza, waarin hulpgoederen werden vervoerd. En Romeo, de eerste vraag van deze aflevering van Nachtzuster, wil graag weten waarom nog steeds niet alles financieel is opgelost rondom de toeslagenaffaire. Nou, mocht je antwoorden hebben, bel dan even of neem een van de andere manieren om te reageren. 0800-1121 is het snelste en het makkelijkst. Maar het is nu 4 minuten over 4, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Zijn dit Stars on 45.

0: Lekker oertjes zit er ook in, hè? The Stars on 45 was dat. Bert? Bert? Bert is in slaap gevallen. Bert denkt van, nou, het is goed. Misschien is Bert hier. Bert?
1: Ik ben er.
0: Ah, sorry Bert, je zit onder een ander knopje dan ik dacht. Of niet? Bert?
1: Goedemorgen.
0: Ik heb nu echt geen idee waar je bent. Wacht even, Bert, kun je eventjes vertellen wat je gisteravond gegeten hebt?
1: Wat ik gisteravond gegeten heb?
0: Ja, nou, het hoeft dan niet meer, want ik heb je gevonden. Ik weet onder welk knopje. Ik had gewoon voor de zekerheid 4 knopjes aangezet. En toen hoorde ik je, maar dan staan er heel veel knopjes aan. Dus nu heb ik je gevonden. Fijn Bert, wat kan ik voor je doen of jij voor mij?
1: Nou, wat kunnen wij doen voor de wereld?
0: Ja.
1: Ja, tv-programma van Maarten van Rossum en Emma Wortenboer.
0: Ja.
1: Die gaan samen op herhaling in Kamp Amersfoort.
0: Ja.
1: En bij de poort werd dus om de legitimatie gevraagd. Emma had het niet bij zich, dus ze moest nog even terugrennen. En daar maakte Maarten heel leuk gebruik van door iets te gaan vertellen over die idee. Nee, over het rijbewijs. En toen hield hij dat zo voor zich. En dacht, kijk, er zit een kijkluikje in. En als je goed kijkt, dan zie je jezelf erin. Maar ja, op de Van Rossum manier wist je niet of dat nou ernst of leuk was.
0: Ja.
1: Maar dan ben ik dus zelf ook eens naar het rijbewijs gaan kijken. En dan, ja, als je de voorkant van het rijbewijs ziet, zie je drie keer je eigen bakwerk.
0: Is nog nooit iemand opgevallen?
1: Nee. Maar verder kijkend zie ik dat BSN-nummer, ja, dat komt als je dan naar een herhaling kijkt. Dan kom je weer bij je eigen militaire paspoort. En dan zie ik dat laatste nummer, ik ga het hier niet opnoemen, dat het correspondeert met het vroegere militaire registratienummer. Klopt dit?
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk, dat je militaire registratienummer gewoon de voorloper van het BSN-nummer is. Ik heb even mijn rijbewijs erbij gepakt, maar ik zie niet mijn eigen bakwerk. Waar moet ik dat zien dan?
1: Dan moet je hem even goed tegen het licht houden, letterlijk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, ik heb hem digitaal bij me. Dus dat kan niet. Dat ga ik dan thuis straks even doen.
1: Oh, ik heb hem op plastic.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ik wist dat niet. Moet je ook eigenlijk niet vertellen, want nu weten de boeven dat ze dat dus moeten verwerken in je rijbewijs.
1: Nog een keer?
0: Nou, de boeven die zitten nu te luisteren en die denken, ja. Oh, dat moeten we ook nog verwerken in de namaakrijbewijzen.
1: Ja, in de ideale wereld liggen alle boeven nu te slapen of zitten dat achter de tralies.
0: Ja, of ze zijn op boevenpad nu natuurlijk.
1: Op boevenpad.
0: Zijn er dingen? Ja, dat
1: nou
0: zijn ze
1: is
0: nu.
1: Het vannacht, is het Pinkster,
0: ja.
1: Zaterdag. Is dat dan tevens Luilaksnacht?
0: Nee, toch?
1: Of is het
0: dat vind ik dan echt. Er gebeurt nu heel veel met mij als je dat zegt. Want ik kom uit Zaanstad. Waar wij altijd luilak vierden.
1: Ja.
0: Als kind werd ik dus gewoon luilak heel vroeg wakker om met krijt op ramen of met kaarsvet op ramen en allemaal dat soort dingen.
1: Wat deed dat?
0: Dat was ik.
1: Ja.
0: Want het luilak. En nu woon ik dus al een hele tijd niet meer in de Zaan. En buiten waar ik vandaan kom, leeft dat niet.
1: Nee.
0: Dus als jij nu zegt, is het luilak, dan voel ik meteen een enorm schuldgevoel dat ik luilak gemist heb. Terwijl als ik in mijn huidige woonplaats Kampen nu iets op de ramen ga schrijven, dan krijg ik echt wel ruzie.
1: Ja, dan moet je hier legitimeren.
0: Ja, met mijn rijbewijs. En dan moet ik dus even, als ik mijn valse rijbewijs meeneem, even checken of je wel, als je hem tegen het licht houdt, 3 keer jezelf ziet. En om maar weer terug te komen inderdaad op waar we het daadwerkelijk over hadden. Is het burgerservice-nummer hetzelfde, of een deel daarvan, als het oude militaire nummer?
1: Ja, en om nog eventjes Maarten te volgen van... wat doet dat luikje in je rijbewijs?
0: Wat doet
1: en
0: dat?
1: Wat doet dat doorkijkvenstertje in je rijbewijs? Oh. Want daar staat dus ook een stuk informatie in. En daar staat dus je eigen foto ook in.
0: Oh.
1: Ja, dan heb je het toch weer meer als jij digitaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Want ja, anders dan kan je digitaal gewoon de boel blazeren. Dat is ook weer niet de bedoeling. Oké, nou dankjewel Bert.
1: Dan nog een kleine toegevoeging over de luilaksnacht. Ja. Jij zegt in Zaanstreek, was dat traditie. Hier in de omgeving van Delft en dan Midden-Delftland, dus zeg maar boerengebied in, dan kon het gebeuren dat de boeren hadden nog melkbussen aan de weg staan. Nou, die stonden 3 dorpen verderop. Dat was een bepaald soort ongein.
0: Ja, maar het is geen luilak.
1: Ja, dat hoorde bij luilak.
0: Nee, dat is geen luilak is dat je om mensen dat ze met de zomer in de aantocht eventjes grote schoonmaak doen. En als ze dat niet doen, dan worden ze gemotiveerd doordat we zeg maar een beetje rommel maakten, zodat dus dat of lawaai maakten om mensen wakker te krijgen.
1: Ja.
0: Maar we gingen geen dingen verstoppen natuurlijk.
1: Oh, maar die melkbussen die wilden denk ik ook wel herrie maken achter de.
0: Oh ja, uiteindelijk weer wel. Hè? Ja. Ja. Nou,
1: hey, maar...
0: dankjewel voor deze terugtocht naar mijn jeugd en voor de vragen.
1: Dank je.
0: Goedendag Bert. Hoi. Dag. Gerrit.
2: Hallo, hier ben Gerrit.
0: Dag Gerrit, je mag
2: ik
0: het zeggen.
2: Ik heb een hele mooie vraag.
0: Ja.
2: Vroeger werden de vluchtelingen opgevangen door het Rode Kruis. Waarom is dat niet meer?
0: Omdat het COA dat nu op zich heeft genoemd.
2: Het Rode Kruis ging het veel beter.
0: Ja.
2: Het waren gewoon mensen die op een gegeven moment semi-vrijwillig deden.
0: Mm. Ja.
2: En die waren ervoor opgeleid.
0: Oh.
2: Dat was vroeger gewoon door het Rode Kruis gedaan.
0: Oh ja.
2: Zoals ik heb me nog herinneren, de Hongaren en zo. Ze werden opgevangen door het Rode Kruis. En dat ging goed.
0: Ja.
2: En waarom is het afgeschaft?
0: Ja. Ja, ik weet niet of het Rode Kruis onder de huidige omstandigheden vluchtelingen zou moeten opvangen, of het dan beter zou gaan als dat het nu
2: ik
0: door
2: denk het wel.
0: Ja, jij denkt het wel.
2: Omdat die mensen, die hebben allerlei factoren, hadden die. En dat waren dus niet geprivatiseerd, maar eigenlijk min of meer semi-militaristisch gedaan door de mensen zelf. Vrijwilligers. Een gedeelte vrijwilligers.
0: Ja. Ja. Ik hoop dat iemand hier een zinnig antwoord op kan geven.
2: Ik hoop het ook.
0: Ja.
2: Ik hoop dat meneer Jette nou eens luistert.
0: Dat wie luistert?
2: Meneer Jette?
0: Ja, dat hij het weer helemaal terug...
2: Ja.
0: Ja, terugdraait. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt voor de tip.
2: Ja, dank je.
0: En een goede nacht, Gerrit.
2: Ja, dank je.
0: Goed, doeg. Doeg. Henk.
3: Ja. Astrid.
0: Ja, Henk.
3: Ja, het is dat registratienummer van het leger, althans bij mij, is niet hetzelfde als het BSN-nummer.
0: Oh, je hebt even gecheckt?
3: Ja. Ik heb de laatste tijd zoveel mijn BSN-nummer moeten gebruiken. Dat ik dat uit mijn hoofd ken. En ik heb mijn registratienummer van dat leger natuurlijk ook uit mijn hoofd.
0: Ja, ken je dat nog?
3: Ja. Dat zijn ze wat. Ja, dat is 3907 alleen 246.
0: Oké, ja.
3: En de laatste 3 cijfers zijn anders dan op een BSN-nummer.
0: Oh, maar wacht even. Alleen de laatste 3 cijfers zijn anders.
3: Nee, die meneer die beweert dat de laatste 3 cijfers van je militaire registratienummer hetzelfde zijn.
0: Ja, oké. Okay.
3: De laatste 3 cijfers.
0: Misschien
3: van
0: is dat wel bij hem toevallig zo.
3: Hè?
0: Kan bij hem toevallig zo zijn.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: En zit er helemaal geen overeenkomst in?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dan is het duidelijk.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Het is fijn dat jij het eventjes gecheckt hebt. Wat zeg je?
3: Ik zeg de rest. Weet ik niet.
0: Oké, dat versta ik niet.
3: Oké. Okay.
0: Ja, maar leuk geprobeerd.
3: Goed.
0: Dankjewel, Henk, voor het checken.
3: Dag, Astrid.
0: Dag. Ja, dat is wel mooi. Dat gewoon één iemand dat meteen kan checken. En dat dan dus blijkt dat het inderdaad niet hetzelfde nummer is. Ik kan me wel voorstellen dat we inderdaad per ongeluk twee keer hetzelfde nummer hebben. Of dat deze persoon twee keer hetzelfde nummer heeft. Het is wel heel toevallig, denk ik. Maar misschien dat het overlapt. Ja, ik heb wel nieuwe vragen nodig. Dat kan via 0800-1121. Even kijken, want ik probeer ondertussen een liedje te vinden. Dat zoek ik. Ik zoek het liedje waar ik aan moest denken bij de vraag over dat registratienummer. Toen moest ik meteen aan dit liedje denken. Hier is het. Oh, waarom staat het liedje er niet in? Oh, hier. Hier staat het. Tuurlijk staat het liedje erin. Alleen, het is een beetje een vreemd bestandje. Even kijken of die het doet als ik hem zo aanzet. Oh, gelukkig. Nou, Ricky heeft de rijbewijsnummer, de BSN-nummer, de militaire registratienummer en de huisnummer allemaal bij zich.

0: Ricky, don't lose that number van Steely Dan was dat. Het is rustig vannacht, dus mocht je graag een keertje je vraag willen stellen of je zit te twijfelen of je je antwoord door zal geven, doe dat dan even, want nu zoef je de telefooncentrale door alsof het niks is. Als je bijvoorbeeld antwoord kunt geven op Romeo, waarom het financieel nog steeds niet is afgehandeld met de toeslagenouders, of de mensen die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Millie die wil nog steeds graag weten wat er gebeurd is met de schepen en de goederen die door Israël zijn geënterd voor de Gazastrook. Benny wil nog steeds graag weten waar je lurven en je hurken zitten. En Greet die wil weten waarom haar nieuwe dekbed, hoes, van bamboe koel is in de zomer en warm in de winter. John, die is het opgevallen dat in de berm op dit moment extreem veel boterbloemen staan en andere gele bloemen. En hij vraagt zich af of dat slecht is voor andere planten, andere flora. En John die vraagt zich af waarom het lijkt alsof er veel meer woorden mannelijk zijn in de Nederlandse taal dan vrouwelijk. Bert, die had die vraag over het burgerservice-nummer. Nou, dat is in ieder geval niet hetzelfde als het oude militaire registratienummer. Want dat is gecheckt door Henk. Die heeft allebei de nummers er even bijgenomen. Bert wil ook graag weten waar het doorkijkvenstertje in je rijbewijs voor is. Nou heb ik mijn rijbewijs niet bij me, dus ik snap niet heel goed wanneer of je dan wat hij bedoelt met dat doorkijkvenstertje. Maar als jij je rijbewijs bij de hand hebt, jij waarschijnlijk wel. En Gerrit die wil weten waarom vluchtelingen niet meer worden opgevangen door het Rode Kruis. Hij zegt dat dat vroeger het geval was. 0800-1121. En als je een nieuwe vraag wil stellen, dan waardeer ik dat ook heel erg. Want we hebben nog anderhalf uur te gaan. We moeten natuurlijk wel ergens over kunnen praten met elkaar. En dan zijn antwoorden belangrijk, maar ook natuurlijk de vragen. Gerard.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Gerard.
0: Hi.
1: Ik vraag me af, wanneer ben je een antisemiet?
0: Oeh.
1: Ik heb heel veel en met het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking problemen met Israël en hun gedrag.
0: Ja. Ja.
1: En degenen die dat uitvoeren hebben allemaal de Joodse religie.
0: Ja.
1: En dat wordt dan snel dan door elkaar gehaald, denk ik dan. En dan ben je dan een antisemiet.
0: Ja. Ja, dat is moeilijk.
1: Ik vind van niet.
0: Nou, Gerard, het is natuurlijk zo dat je kunt voor pro-Israël zijn en anti-Israël zijn.
1: Ja.
0: Maar dat betekent niet automatisch dat je ook pro-Joods of anti-Joods bent.
1: Nee, iedereen mag. Dat ben ik ook niet. Iedereen mag in zijn eigen sprookje geloven, toch? Of je een katholiek bent of islam, of, maakt niet uit.
0: Maar ik zit even te denken, want je zou kunnen zeggen de regering van Israël is verantwoordelijk voor wat er gebeurt in Gaza.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft kun je daar natuurlijk niet alle Joodse mensen op afrekenen.
1: Nee, er zijn er ook genoeg die er tegen zijn.
0: Ja, alleen aan de andere... Ja, dus maar aan de andere kant kiezen de mensen in Israël, kiezen die regering.
1: Ja, kijk, en die regering bestaat niet alleen de Netanyahu, maar ook fel orthodox Joodse heren. En dus, dat valt ook op.
0: Ja, maar wat moeilijk. Ja, ik vind
1: alleen al door hun kleding en zo.
0: Even denken. Het is denk ik zo dat je niet antisemitisch bent. Mogen mensen thuis mogen mij corrigeren hoor. Maar je bent niet antisemiet als je. Dat ruimt. Als je tegen wat er op dit moment gebeurt in Gaza bent.
1: Ja, dat vind
0: maar
1: ik ook.
0: Wat ik wel vind. Kijk, je kunt op dit moment gewoon niet. Niet kunnen aanzien wat er voor leed plaatsvindt in Gaza.
1: Ja.
0: Maar je kunt aan de andere kant ook meeleven met mensen in Israël.
1: Hoe meeleven? Niet.
0: Nee, je kunt het. Het is te combineren. Je kunt zeggen van mensen die in constante angst voor Hamas hebben geleefd. Of mensen die. Wat voor overtuiging dan ook hebben. Daar kun je mee meeleven. En ondertussen ook meeleven met mensen in Gaza.
1: Ja, ja. Nou, het is toch wel heel ingewikkeld. Want. Ja, maar dat is mijn persoonlijke visie. Die staat Israël had nooit opgericht mogen worden.
0: Nou ja, en dat is dus het grote probleem.
1: Ja.
0: Je zou, denk ik, de geschiedenis van Israël en Palestina moeten bestuderen.
1: Ja.
0: Inclusief alle ontwikkelingen, inclusief alle overleggen en afspraken die daartoe geleid hebben.
1: Ja.
0: Voordat je een volledige mening kunt hebben over het hele Midden-Oosten conflict.
1: Ja, nou, dan ben je.
0: Moeten bestuderen.
1: Ja.
0: Inclusief alle ontwikkelingen, inclusief alle overleggen en afspraken die daartoe geleid hebben.
1: Ja.
0: Voordat je een volledige mening kunt hebben over het hele Midden-Oosten conflict.
1: Ja, nou, dan ben ik het helemaal met je eens.
0: Maar je kan.

0: heb ik nog niet zo heel lang geleden gesprekken gehad over racisme.
1: Ja.
0: En kwam ik erachter dat ik toch ook wel ergens op sommige gebieden racistisch denk.
1: Ja, dat doe je. Kijk, ik zou... wat de Joodse gemeenschap in Nederland, die houdt zijn mond dicht. Maar als zij ook met Israël niet eens zouden zijn, wat die uitspoken... Dan zouden ze heel verstandig zijn om dat openlijk uit te spreken. Dan krijgen ze steun.
0: Nou ja, dat denk ik dus niet. Want er is wel heel veel antisemitisme.
1: Ja, ja. Dat
0: en dat wil je natuurlijk niet voeden.
1: Nee, maar ze... Nee, maar als ze duidelijk hun uit gaan spreken... van tegen wat de Israëlische regering op dit moment allemaal uitspookt... en al langer, en wat er op de Westbank gebeurt... want het is niet alleen de regering die aan het spoken, maar het laat ook toe wat er op de Westbank allemaal aan moorden... en weet ik wat partijen gaande
0: zijn. Maar kan je daar druk over maken... maar ik vind jouw vraag eigenlijk heel legitiem.
1: Ja.
0: Want ben je dan antisemitisme? Ja. Zelfs als je een zwart... Stel dat je ik zeg niet dat het bij jou zo is... maar stel dat je niet volledig geïnformeerd bent... over alle afspraken die gemaakt zijn en wat er allemaal speelt...
1: Ja.
0: En je hebt toch een mening over Israël en Gaza... en je mening is dan 100% zwart-wit... van Israël handelt verkeerd... als dat helemaal los van wat er waar is en wat er niet waar is... jouw mening is,
1: ja.
0: Dan ben je... nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Kun je anti-Israël zijn zonder dat je antisemiet bent?
1: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd of iemand daar een zinnig antwoord op kan geven.
1: Ik vind van niet dus, maar misschien de anderen dat anders denken...
0: Ja, het heeft er natuurlijk mee te maken dat Israël... Is Israël Joods? Is dat een synoniem of is dat een deel?
1: Ja, dat
0: of is dat
1: katholieke en protestante Joden zijn,
0: ja.
1: Denk ik. Die zullen vast wel zijn.
0: Ja.
1: Die zijn misschien wel tegen. Dat weet ik allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar het is
0: nou, er zijn heel veel mensen volledig ingevoerd in dit dossier.
1: Yo.
0: Dus als die het kunnen beantwoorden, 0800-1121. Dankjewel, Gerard.
1: Oké, graag gedaan. Doeg.
0: Tineke.
2: Hi, Astrid.
0: Hi, Tineke.
2: Ik heb vanavond geluisterd naar 2:12. En daar is de vraag gesteld. Hoe heet de gele bloemetje langs de bedden?
0: Oh, wat grappig.
2: En het lijkt op een botenbloem, maar het is een heel andere naam. En die weet ik dus niet te produceren. Maar in ieder geval, die gele bloemetjes nemen ontzettend veel stikstof weg uit de ruimte.
0: Dus het zijn hele goede bloemetjes?
2: Hele goede bloemetjes.
0: Oké. Maar de vraag is ook, is het wel goed voor de paarse of de roze bloemetjes die daar willen groeien?
2: Ja, dan krijgen we daar weer een oorlogje over.
0: Ja.
2: Dat weet ik dus even
0: maar het
2: niet.
0: Is wel zo, want het is, wat ik geleerd heb... is dat net als met het avondeten... hoe meer kleurtjes, hoe beter. Voor de bijtjes
2: en de hommeltjes. Als je kijkt bij de bermen bij ons in Amstelveen...
0: Ja.
2: Stikt het van de kleurtjes.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan is die daar net niet geweest. Maar goed, het zijn goede gele bloemetjes.
2: Ja.
0: Kijk, dat is fijn om te weten. Ben ik toch blij dat je even belde, Tineke. Dank je wel.
2: Ja, dan heb ik er nog eentje.
0: Ja.
2: Van toeslagouders.
0: Ja.
2: Die ambtenaren hebben trage opladers.
0: Die hebben de verkeerde opladers aan,
2: ja.
0: aan zichzelf zitten.
2: Ja, precies.
0: Ja, nee, het zijn echt juridische procedures. En er was iemand die stuurde mij weer een eye-opener. Ja, het is altijd leuker als mensen bellen, want dan kunnen ze het zelf vertellen. Maar sommige mensen kunnen we niet terugbellen als ze appen. Even kijken hoor, want dat was... ik vond het wel een hele goede bijdrage van iemand... waar ik dus dan weer niet aan gedacht had. Oh ja, hier, van Eugène, die zegt... de teruggaven van de toeslagaffaire zijn ingewikkeld... omdat er ook weer mensen zijn die onterecht aanspraak maken op die terugbetaling.

0: dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld. Want dan moet je van iedere zaak moet je dan een beslissing. En dan gaat iemand weer in bezwaar. En dan moet die beslissing ook weer. En dat maakt natuurlijk het totaalplaatje oneindig veel ingewikkelder.
1: Ja, dat komt omdat wij zo ontzettend veel Nederlanders hebben die de rafelrandjes van het fatsoen opzoeken.
0: Ja, dat is wel een beetje een Nederlandse hobby, hè?
1: Ja, ik vind dat een beetje vervelend. Want als je het niet terecht op hebt, dan blijf je met je vingers ervan af.
0: Zou je denken, maar er zijn toch wel veel mensen die daar anders over denken, helaas.
1: Ja. Nou, die komen zichzelf wel een keer tegen.
0: Is ook zo. Dat denk ik ook altijd. Ja.
1: En dat luilakken is niet alleen in de Zaanstreek, hè?
0: Nee, maar niet waar ik nu woon. Maar waar is het nog meer?
1: Nou, wat dacht je, Amsterdam? Alle fietsen onder de Muiderpoorttunnel zetten?
0: Oh. Eigenlijk is het in heel Noord-Holland toch wel, luilak?
1: Daar zijn we altijd een beetje achterlijk bezig.
0: Ja, maar is het nu luilak?
1: Ja.
0: Oh, wat erg. Ik heb het gewoon helemaal niet meegekregen. Maar echt vannacht ook. Dus ik kan nog, als ik straks naar huis ga, eventjes wat modder op de ramen smeren hier.
1: Nou, als je daar lol in hebt.
0: Ja, ik heb er wel altijd lol in, sorry.
1: Je bent echt in je kindertijd blijven steken.
0: Nee, ik help de mensen die vergeten dat ze moeten schoonmaken met de zomer in aantocht.
1: Ja, maar dat is niet meer, Astrid.
0: Tuurlijk
1: dat
0: wel.
1: Vroeger toen de kolenkachels er nog bestonden.
0: Oh ja, het hoeft
1: dan
0: het is echt
1: je grote
0: niet meer
1: schoonmaak houden, want dan was alles zwart van de rook en de loeven, noem maar op.
0: Het is ook eigenlijk allemaal niet meer zo nodig. Natuurlijk, de glazenwasser komt gewoon 2 keer in de week.
1: Precies.
0: Ja, of 1 keer in de 2 weken, sorry. Dat is
1: nou,
0: wel heel overdreven.
1: Komt 1 keer in de 7 weken, maar dat is ook
0: echt?
1: Prima.
0: Hoe heb je dat geregeld? Ik kan geen glazenwasser vinden die maar 1 keer in de 7 weken wil komen.
1: Nou, dat is gewoon één, want ik woon op 1 hoog, hè?
0: Oh ja, dan hoeft het ook niet. Goed, dank je wel, Tineke.
1: Oké. Okay.
0: Goeienacht, hè?
1: Hey,
0: doeg. Etienne.
2: Ja, hoi. Over die mannen-vrouwen discussie. Daar zou ik wel. Het is mij wel opgevallen dat als ik op de televisie aan het kijken ben wat voor programma's er komen, dan kom ik dus sportwedstrijden tegen en dan staat er Ajax PSV met een V'tje erachter. Bijvoorbeeld, dat is dan het vrouwelijke team. Ook bij de nationale elftal is me dat opgevallen. Bij de mannelijke wedstrijden staan geen emmetje. Dat
0: zijn de gewone en de vrouwen. Ja,
2: ja, dat is eigenlijk kan dat niet, hè? Vind ik persoonlijk. Ja. Meer weet ik er niet van, hoor, over de hij-woorden en de zij-woorden. Maar dat vond ik echt opvallend en dat vind ik een beetje. Ja, hoe zeg je dat netjes? Een beetje. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet zeggen. Maar ik vind dat er zou ook een emmetje moeten staan bij de mannenwedstrijd.
0: Eigenlijk wel. Dit is heel grappig. Ik ben weer in een fuik beland op de sociale media van klein feminisme. Dus ik ben op zich niet zo heel feministisch ingesteld. Maar veel vrouwen delen op dit moment met elkaar voorbeelden van hoe ze de vrouwenrechten proberen wat onder de aandacht te brengen op een hele subtiele manier.
2: Ja.
0: En dat is echt heel, heel grappig. Bijvoorbeeld door als een man op reis gaat altijd even te zeggen van jeetje, ga je op reis? Wie past er dan al die tijd op de kinderen? Want dat is wat vrouwen altijd te horen krijgen als ze op reis gaan. En mannen nooit natuurlijk. Dus allemaal van die hele kleine feministische dingen. En een van de dingen daarbij was een Amerikaans filmpje wat ik zag. Was een vrouw die maakte het jaarboek, wat een groot ding is natuurlijk in Amerika. Dus het jaarboek voor een school. En die zette dan bij alle sporten, als het een jongensteam was, zetten ze de boys bij. Dus de boys soccer team en de boys baseball team. En bij de meisjes zetten ze er niks bij.
2: Ja, ja.
0: Dus het zijn van die hele kleine, dat noemen ze dan little acts of feminism. Dus als je er niet op let, merk je het niet. Maar nu dat jij hier dit toevallig zegt, denk ik, als je het zo omdoet, is het raar. Maar zoals het gewoon gebeurt, wordt het gewoon gevonden. Ja, het is
2: genormaliseerd, hè? Op een of andere manier.
0: Ja, nou ja, paternalistisch. De man heeft heel lang gewoon de hoofdrol gespeeld in het leven. We hebben nog een inhaalslagje te maken.
2: Ja, en wie neemt dan het voortouw, is de vraag.
0: Ja, nou ja, dat doen natuurlijk. We hebben de Dolomina's weer terug. En we hebben genoeg sterke vrouwen die van zich laten horen op het moment. En zo langzaam maar zeker worden we misschien gewoon allemaal gelijk aan elkaar.
2: Ja. En van dat sionisme kan ik dan nog toevoegen dat je bent antisemitisch, heb ik begrepen, als je het bestaansrecht van het Joodse volk ontkent.
0: Het bestaansrecht? Maar dat, ik kan me daar dus niks bij voorstellen. Maar dat, ik denk dat weet je waarom ik denk dat dat niet waar is?
2: Oh.
0: Ja, sorry. Maar dat, dan zou antisemitisme dus heel duidelijk zijn. Net als dat racisme dan... De definitie van racisme is ook niet dat je het bestaansrecht van mensen met een andere culturele achtergrond ontkent. Maar het is dat je vooroordelen tegen iemand hebt op basis van zijn culturele achtergrond. Dus ik, volgens mij, als je zegt alle Joden zijn rijk en uit op macht, ben je toch ook een antisemiet? Of ben je echt pas een antisemiet als je wil dat Joden niet bestaan?
2: Ja, het anti zit erin, hè?
0: Ja, je bent tegen...
2: Het is letterlijk betekent het tegen Joden.
0: Ja, oké.
2: Nou, het is geen antwoord, hoor. Maar,
0: het is weer een aanzet in de richting van het antwoord.
2: En het is natuurlijk gebruiken de Ben Gaviers en de Netanyahu's van deze wereld... gebruiken dat te pas en te onpas. Dus,
0: nou, dat is alles wat je zegt. Ben je dus anti-Joods in plaats van anti-beleid van Israël?
2: Dat maken zij ervan, die mensen op die boten. Dat werden ook terroristen genoemd.
0: Ja, moeilijk. Ja.
2: Ja, vreedzaam komen ze hulpgoederen brengen en dan ben je een terrorist in hun ogen.
0: Ja.
2: Dan steun je de Hamas en zo. Ja, het is ontzettend naar, maar ja, wie doet daar weer wat aan? Ik zou het echt niet weten. Nee. Nou, dan mijn vraag maar.
0: Ja.
2: Eentje is, misschien weet jij die wel. Wij zaten later vanavond nog op een terrasje en er was een afscheiding van plasticachtig glas. Ik weet het niet zeker, maar daar scheen de zon doorheen en iemand zat daar volop in en iemand zei, joh, je moet niet te veel. En toen was er iemand anders die zei, nou, achter glas kan de zon geen kwaad. En
0: daar
2: wil ik het fijne van weten. Is dat inderdaad zo? Ozon, verbranding, als je...
0: UV,
2: Ja, ik heb geen idee, maar de een zei van wel, de ander van niet. Die persoon bleef ook gewoon zitten, hoor. Want, Maar dat vroeg ik mij af. En ik zou graag willen weten waar de dure spullen die aangeboden worden bij de kringloopwinkel, waar die blijven.
0: De dure spullen?
2: Ja,
0: of de waardevolle spullen?
2: Ja, nou ja. Datgene wat er niet staat, want ik kom wel eens in een kringloopwinkel, ja, daar vind je echt geen antieke stoel of zo. En ik kan me voorstellen dat er soms huizen leeggehaald worden van mensen die overleden zijn. Dat de familie zegt van, kom maar op met je vrachtwagen van de kringloopwinkel, haal het maar op hier. En er zal best wel eens wat tussen zitten waar wat niet in de winkel terechtkomt. Want het kan best wel leuke spulletjes, maar het is allemaal natuurlijk niet veel meer waard dan 2 tientjes, 3 tientjes.
0: Ja, tenzij je mazzel hebt.
2: Nou, ik heb er nooit iets van veel waarde gezien, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, ik zie wel eens dingen van echt wel waarde. Niet belachelijk veel, geen Rembrandt-schilderij of zo. Maar ik zie wel eens bijvoorbeeld kleding van een bepaald merk. Maar dat is dan ook bij de kringloopwinkel inmiddels best wel duur.
2: Oké, ja. Nee, kleding, daar kijk ik nooit naar. Dat...
0: Maar stel dat de kringloopwinkel dus een Chinese vaas vindt die geld waard is, dus dan zetten ze hem niet in de winkel, hè? Nee. Maar wat doen ze er dan mee?
2: Ja.
0: Ja.
2: Gaat het naar een opkoper of wordt, ja, geen idee, marktplaats? Het zal toch wel aan iemand... Ja, nee, ik durf er niks van te zeggen eigenlijk.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste kringloopwinkels... die hebben daar inmiddels heel veel oog voor. En die verkopen dat dan gewoon via de daarvoor bestemde wegen. Dus je hebt bijvoorbeeld boeken, antieke... ik kan het woord niet uitspreken. Een bedrijf dat antieke boeken inkoopt. En je hebt natuurlijk een bedrijf dat de schilderijen koopt... Dat ze het op die manier doen. weet het eigenlijk ook niet.
2: Nee, nee.
0: Nou. Oké, dankjewel voor de vraag.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een goede nacht.
2: En die van het van de zon, hè? Achterglas, ja. Dat het kwaad kan. Ja, oké.
0: Oké, dankjewel, Etienne.
2: Oké, bedankt. Fijne nacht verder.
0: Jij ook.
2: Dag hoor. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages.

0: prachtig. Julie Andrews uit The Sound of Music met My Favorite Things. 0800-1121 is mijn nummer als je weet wat er gebeurt met waardevolle spullen die terechtkomen bij de kringloopwinkel. Worden die gewoon in de winkel gezet? 0800-1121. Achter glas in de zon zitten kan geen kwaad. Is dat waar of onwaar? 0800-1121. En wanneer ben je een antisemiet? Vraagt Gerard. Gerrit wil graag weten waarom de vluchtelingen in Nederland niet worden opgevangen door het Rode Kruis. En Bert wil weten waar het doorkijkvenstertje in je rijbewijs voor is. John vraagt waarom het zo lijkt dat er meer mannelijke woorden zijn in de Nederlandse taal dan in de vrouwelijke, dan vrouwelijke woorden. En al die gele bloemen die hij ziet langs de kant van de weg, kan dat kwaad dat het er zoveel zijn? Nou, daar belde Tineke net over. Die zei juist die gele bloemetjes die je nu overal ziet, die nemen heel veel stikstof op, dus dat is heel goed. Maar ja, John wil graag weten hoe het is voor de andere bloemetjes, dat die gele bloemetjes de hele tijd opduiken. Greet, die heeft een nieuwe bamboe dekbedhoes en vraagt zich af waarom dat. Nou ja, ik heb er hoes van gemaakt, maar ik heb het eigenlijk niet gevraagd. Misschien heb je ook wel dekbedden gevuld met bamboevezels. Weet ik eigenlijk niet. Denk ik nu opeens. Maar Geet zei van het voelt in de zomer koel en in de winter warm. Dus wat is er met die vezeltjes dat zo goed werkt in een dekbed? En Benny wil weten waar je lurven en je hurken zitten. En Millie vraagt zich af wat er met de schepen en de goederen is gebeurd die door Israël zijn geënterd op de internationale wateren voor Gaza. En Romeo vraagt zich nog steeds af waarom het nog steeds niet financieel is afgehandeld met de toeslagenouders. Dan zag ik net heel lief iemand in de chat zeggen, waarom neem je niet voor lief dat sommige mensen onterecht een vergoeding opvragen, zodat in ieder geval iedereen zijn geld terugkrijgt. Ik kan me voorstellen dat de Belastingdienst daar niet helemaal achter staat. Dus daarmee is misschien die vraag ook al wel beantwoord. Maar als je er nog iets over wil zeggen, dan kan dat via 0800-1121. Henry.
1: Hoi, goeienacht.
0: Dag Henry.
1: Ik heb mijn vraag, die gaat over buienradar.
0: Ja.
1: Nou, dat had ik op mijn telefoon afgelopen week een keer bekeken. En er stond er op een bepaald uur heel langdurig dat er 9,7 millimeter zou vallen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is een hele flinke bui. En, maar gewoon stom toevallig bekeek ik dat op de computer. En dat bleken dus totaal andere neerslagwaarden te zijn. Dus op die computer was het in ieder geval veel minder. Maar bijna alle uren die weken heel veel af. En dan is eigenlijk wel raar. Want je denkt, het komt van buienradar af. En je verwacht dat dat enigszins hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was werkelijk totaal niet. En en het leek er ook bijna op. Dus er komt geen mensenwerk aan te pas. Dat gaat iets met computers en satellieten en zo. Maar ik vond die verschillen nog wel heel extreem. En dat zou kunnen door een technische storing of zo. Maar het is toch wel raar natuurlijk.
0: Oké, maar wat is nu je vraag?
1: Wat is de achtergrond? Waarom die waarde zo. Dus wat je dan op je pc binnenkrijgt en op je smartphone. Nee, dat waren werkelijk totaal anders was dat.
0: Maar waar kijk je nu? Want als je natuurlijk op een onbetrouwbare weersite kijkt, ja, dan is het logisch dat die waarden afwijken.
1: Nee, met de merknaam buienradar, allebei. En wat je dan dus zag, dat was werkelijk totaal anders. Dus op de smartphone was het langdurig in een bepaald uur 9,7 millimeter, een aantal uren. Maar ik bekeek het op computer. Ja, dat was gewoon.
0: Dus je kijkt op buienradar, op de computer en in de app?
1: Ja.
0: En dat verschilt?
1: Ja, en dan, kijk, is toch logisch, er kan 10%, 20%, 30% verschil aan zitten, maar dit was zo'n gigantisch verschil. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg raar.
0: Ja, dat vind ik ook raar. Ja, nou, als iemand dat bekend voorkomt en die weet hoe het komt, 0800-1121. Dankjewel, Henry.
1: Ja, hoi.
0: Hoi. Tony.
2: Hoi.
0: Hallo.
2: Hoi. Ja, ik heb gebeld naar aanleiding van het antisemitisme en zo. En intussen hoorde ik was een beetje laat met inschakelen. Hoorde ik iets over luilak.
0: Ja.
2: Dat vond ik toen zo ontzettend leuk. Want
0: een mooie combinatie.
2: Ik ook even over luilak. Mag dat ook?
0: Nee, ja, je mag over allebei bellen. Je hebt nog 5,5 minuut tot het nieuws.
2: Precies,
0: dus
2: hartstikke goed.
0: Bars maar los.
2: Ik als kind. Wij hadden in Haarlem, toen ik jong was, was er dus altijd luilak. En dat was dus inderdaad, dat was de dag voor Pinksteren. En die duurde dan de hele nacht.
0: Ja.
2: Maar dat werd een beetje lastig, want er waren met name de jongeren die dan de hele nacht aan het keten waren door heel Haarlem.
0: Ja.
2: En hebben ze bedacht toen ik 14, 15 was, een luilak-oriëntatierit voor die jeugd.
0: Een luilak-oriëntatierit? Dit klinkt als een gesponsord gemeenteproject.
2: Ja, maar dat was inderdaad. Ja. En dan kreeg je een schema en dan moest je s morgens om 3 uur en dan moest je overal ergens een stempeltje halen en dan fietste die ongeveer tot in IJmuiden en weer terug. Nou, en dan hadden ze gewoon op die manier. Ik weet niet of ze het vaker hebben gedaan. Ik heb 1 keer dat gefietst toen. Waar waren al die jongeren even onder de pannen? Die waren leuk aan het fietsen, terwijl.
0: Ja.
2: Ja, nou goed. Nu
0: slim.
2: Tegenwoordig is de luilak. Dat is de luilakmarkt, hoorde ik van mijn zusje van de week. Die gaat 's nachts om 2 uur dicht. Nou ja, dan denk je, ja, wat is het nou voor een luilakmarkt? Als het in de nacht, je moet juist. Oké, dat was dat.
0: Ja.
2: En nou, over het antisemitisme en Jood zijn. Ik vind dat zo ontzettend simpel. Er is zo'n groot verschil tussen Israël en zijn politiek en mensen die gewoon vanuit zichzelf Jood zijn. Gewoon, zoals ik vroeger een heleboel mensen kende, toevallig, die Joods waren, dacht ik altijd. Ik ben zo blij dat ze niet allemaal zijn omgebracht in de oorlog.
0: Ja.
2: Dat ik nog een paar.
0: Daar is iedereen wel blij om, hoor.
2: Wat? Er zijn mensen die zijn gewoon Joods toevallig. Van huis uit. Ik bedoel, vanuit geboorte, als volk. Dat kan toch gewoon? Dat heeft toch niets te maken met wat Netanyahu daar in Israël doet? Het is toch gewoon. Als je daar tegen bent en ze zegt je bent een antisemiet, dan hebben zij het niet begrepen. Want het is gewoon de framing vanuit Israël. Als zij doen wat absoluut niet kan met Gaza, met de westelijke Jordaanoever. Dat is schandelijk. En als je daar iets van zegt, zeggen ze, jij bent een antisemiet.
0: Nou ja, dat is natuurlijk precies andersom als hoe de vraag wordt gesteld.
2: Ja.
0: Want daarom wordt nu natuurlijk wel die vraag gesteld, wanneer ben je een antisemiet?
2: Je bent een antisemiet als je vanuit jezelf iets tegen Joden hebt. Maar dat is niet hetzelfde als dat je tegen het beleid van Israël bent. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
0: Nou, het overlapt natuurlijk wel. En je kunt niet zeggen dat Israël niet Joods is.
2: Nee, het overlapt juist niet. Het zijn verschillende dingen.
0: Ja, het zijn wel verschillende dingen. Maar er zit natuurlijk wel. Het is wel.
2: Ja,
0: begrijpelijk.
2: Je kunt zeggen, iedere persoon in Israël is een Jood. Maar niet iedere Jood is een Israëliet. Maar ik weet niet of iedereen in Israël een Jood is. Dat hoeft ook niet eens.
0: Nee, dat is zeker niet zo.
2: Ook in Israël wonen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus je moet daar gewoon heel scherp onderscheid van tussen maken. Want
0: ja, maar daarom stelt hij de vraag natuurlijk ook zo. Hij vraagt niet, als je tegen het beleid van Israël bent, ben je dan een antisemiet? Want iedereen weet dat het antwoord daarop nee is. Ondanks dat dat wel zo geframed wordt. Maar de vraag is, wanneer ben je een antisemiet?
2: Nou, als je tegen Joden bent in de zin van, er zijn mensen die zijn Jood in de letterlijke zin dat eigenlijk, ik bedoel, er zijn mensen die noemen zich Jood, maar die zijn niet officieel Jood, want je kunt alleen maar Jood zijn als je moeder Joods was.
0: Ja.
2: Dus dat soort verschillen zijn er. Maar als iemand zich Jood noemt en Jood voelt, en daar zijn mensen die daartegen zijn, die ja. Dus.
0: Nou, die mogen zich dan trots antisemiet noemen als ze dat willen.
2: Ja.
0: Het is een beetje raar, maar dat moet er maar. Ja.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, Tony.
2: Okay.
0: Voor je poging om het allemaal helder te krijgen.
2: Okay.
0: Goeienacht nog.
2: Dag.
0: Vragen en antwoorden 0800-1121.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 5:00, Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook grote zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij de explosie om het leven kwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Het laatste uurtje alweer met de eerste vraag uit deze uitzending. Nou ja, eigenlijk is die ook wel grotendeels beantwoord. Waarom de financiële toestanden rondom de toeslagenaffaire nog steeds niet zijn afgewikkeld. En wat is er gebeurd met de schepen en de goederen die door Israël zijn geënterd in de internationale wateren voor Gaza? Mocht je antwoorden hebben, dan kun je bellen naar 0800-1121. En mocht je vragen hebben, kun je ook bellen naar 0800-1121. Je mag altijd mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl of een berichtje sturen via X of via Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt een appje sturen via de NPO Luister-app. En je kunt komen chatten op radio1.nl. /nachtzuster. Meekijken, maar dan zie je eigenlijk alleen maar de hele tijd mijn hoofd. Maar dat kan via NPO 1 Extra, als je dat leuk vindt. Dat zijn de mogelijkheden om mee te doen aan dit programma. Doe dat ook vooral. Bijvoorbeeld als je weet waar je lurven zitten of je hurken. Dat willen Benny en Mark graag weten. Als je Greet kunt vertellen waarom de vezeltjes van bamboe zo geschikt zijn voor een dekbed. Het blijft koel als het warm is en wordt warm als het koud is. Dus ze vraagt zich af waarom die vezeltjes beter werken dan andere vezeltjes. John, die vraagt zich af waarom er meer woorden mannelijk lijken te zijn in de Nederlandse taal dan vrouwelijk. En Bert, die wil weten waar het doorkijkvenstertje in je rijbewijs voor is. Gerrit, die vraagt zich af waarom vluchtelingen in Nederland tegenwoordig worden opgevangen door het COA en niet meer door het Rode Kruis, zoals vroeger, zegt Gerrit. Gerard, die wil dus weten wanneer je een antisemiet bent, al is die inmiddels door Tony zojuist wel beantwoord. Etienne wil weten of het kwaad kan om achter glas in de zon te gaan zitten. En waar gaan de waardevolle spullen heen die ingeleverd worden bij de kringloopwinkel, is ook een vraag van Etienne. En Henry die krijgt als hij op de computer inlogt andere meldingen van buienradar dan wanneer hij op zijn telefoon kijkt. En hij vraagt zich af hoe dat kan dat er zulke grote verschillen zijn. Nou, mocht je dat weten, ook dan kun je bellen naar 0800 1121. En ook als je nieuwe vragen hebt dus.

0: When the rain begins to fall, German Jackson en Pia Zadora waren dat. 0800-1121. Blijf dat gewoon bellen, dat nummer. Ook dit laatste uurtje van Nachtzuster. Ben?
1: Een vriendelijk goedemorgen.
0: Vriendelijk goedemorgen, Ben.
1: Oh, ja, het heeft een tijdje geduurd.
0: Ja.
1: Paar jaartjes asperger.
0: Ik wou net zeggen, het is aspergeseizoen, dus het, ik vind het niet gek dat je belt. Ja,
1: ik denk een jaar of 10.
0: Ja, ik weet het ook. Ik heb geen geheugen, maar Ben...
1: Ja, ik
0: hoor je stem.
1: Ja.
0: En ik onthoud nooit wat, maar ik associeer het onmiddellijk met asperges. Ik weet niet waarom, maar...
1: Nee, maar
0: is,
1: jij bent daar hartstikke goed in.
0: In vergeten?
1: Niet vergeten.
0: Nou, ik hoor wel eens anders. Maar goed.
1: Ieder zijn ding. Ja. Ik hoop dat je nog 100 jaar door mag gaan.
0: Ik ook, Ben. Ja, als jij dan iedere 10 jaar belt... dat is goed geregeld.
1: Het is toch een fantastisch programma.
0: Ja, hè? Ja, vind ik ook. Ja.
1: En dan denk ik wel eens, ach, wat heeft die meneer weer een mooie vraag. En wat heeft die weer een mooie vraag. Maar mijn vraag is deze.
0: Ja.
1: Ik heb op de televisie een uitzending gezien over hoe je een varken smakelijk kan maken. Als wij nu naar de winkel gaan en we halen een kip... en je wil hem zo, nadat je hem hebt gekookt of iets dergelijks... dan zit daar absoluut geen smaak aan.
0: Oh.
1: Als je een stuk rund koopt, daar zit absoluut geen smaak aan.
0: Heb je corona gehad, Ben?
1: Wat zegt u?
0: Of je corona hebt gehad?
1: Ja, en de ziekte van Lyme. En,
0: ook nog.
1: En long covid. Ja, het hele zootje in 6 weken.
0: Maar dan is je smaak ook weg, toch?
1: Heeft daar helemaal niks mee uit te staan.
0: Oh.
1: Ga naar de winkel, haal een kip.
0: Ja.
1: En er zit geen smaak aan. Wij moeten het hebben van die kruidenrommel-ding.
0: Oh.
1: Dus je kunt net zo goed een bankstel opeten.
0: Met genoeg kipkruiden.
1: Nee, zonder. Er zit meer smaak aan mijn bankstel als aan een kip. En dus het komt door de consumptiemaatschappij. Het moet heel snel.
0: Ja.
1: En doordat het zo snel gaat, wordt er helemaal geen aandacht meer aan besteed. Als jij een kipje hebt in je tuin...
0: Ja.
1: Nou, daar zit veel meer smaak aan.
0: Maar,
1: dus de vraag,
0: krijgt dat kipje dan meer aandacht? En smaak, is die daardoor smakelijker?
1: Absoluut, zeker weten.
0: Maar hoezo dan? Hoe krijg je smaak van aandacht? Wisten we het maar.
1: Dat heb ik net gezegd eigenlijk. Maar ik hoor graag de kenner.
0: Maar wat is de vraag?
1: De vraag is, waarom zit er geen smaak aan vlees?
0: Maar je zegt net zelf omdat er geen aandacht aan wordt besteed.
1: Nee, ik heb geen antwoord gegeven. Ik wil graag een antwoord.
0: Oké. Nou, ik moet zeggen, als ik kip kook...
1: Mm.
0: Dan smaakt dat naar kip.
1: Dan smaakt kip? Wat zei je?
0: Als ik kip... Nou, een bak meestal. Dan smaakt het naar kip.
1: Ja, dat is waar. Maar als jij een kip in je tuin laat... Er zit verschil in tussen een dag en een nacht. Maar ik zet je weer aan. Ik ga naar je luisteren.
0: Ja.
1: En ik ben razend nieuwsgierig. Ik wens je het allerbeste.
0: Dankjewel, Ben.
1: Doei, liefie.
0: Doeg. 0800-1121. Louise.
2: Ja.
0: Ja, Hallo Louise.
2: Dat was even wachten.
0: Ja, duurde het lang? Ja, als de, nee, net dat nieuws ertussen zeker. Ja.
2: Ik zit ondertussen naar de tennis te kijken. Dat is mijn
0: een
2: van mijn vele hobby's.
0: Is er tennis?
2: Ja, er is heel veel tennis.
0: Waar is er tennis?
2: Roland Garros.
0: Nu?
2: In Frankrijk, ja. Maar ja, dit is een uitzending van vanmiddag. Maar...
0: Ik wou net zeggen, het is 16:45. Het is nu niet midden op de dag in Frankrijk.
2: Ja, nee, er zijn natuurlijk altijd herhalingen.
0: Jij gaat om 5:00 s'nachts herhalingen van Roland Garros zitten. Maar dan weet je al wie er gewonnen heeft.
2: Nee.
0: Oh, dan kan ik je wel even vertellen.
2: Ja, dat kan wel, maar nee, ik wil dat niet weten. Tuurlijk kan ik dat op teletext kan ik het opzoeken. Maar dat hoeft toch niet?
0: Oké.
2: Nee, maar die tik heb ik van mijn moeder. Die ging ook s'nachts soms op om naar New York te kijken. En dan kwam de hulp 's morgens. U zit te slapen. Nee, kijk tennis. Geweldig.
0: Wauw, ja.
2: Ja, dat vieren heb ik ook.
0: Nou, goed, wat leuk. Ja.
2: Iets anders.
0: Ja.
2: We hadden het, hadden het over Luilak. En op een gegeven moment, ongeveer een half uur geleden denk ik nu, hoorde ik buiten, ik denk, wat hoor ik? Hoorde ik dus motoren.
0: Ja.
2: En ik heb wel 10 minuten buiten op het balkon staan kijken naar een lint van, ik denk wel 2000 motoren.
0: Wat?
2: Geweldig!
0: Waar was dit?
2: Dit is, ik woon in Delft. In Delft.
0: Echt waar? Was er een luilakoptocht van motoren in Delft?
2: Wat zeg je?
0: Was er een optocht van motoren vanwege luilak in Delft?
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: En ik vond het geweldig, want ik weet wel dat er wel eerder hier het een en ander gebeurde, maar dit was zo groot. En ik was tot tranen toe geroerd, want luilak ken ik, zou bijna zijn als geen ander. Maar, want in Drenthe noemen ze het fleppen.
0: Fleppen?
2: En dan moest je dus zorgen dat je spullen in de tuin vaststonden of weg waren. Anders dan werd het geslept. Dan werd het meegenomen en ergens anders neergezet. En de eerste keer wist ik het niet. Ik dacht, vlek, waar is mijn fiets? Hé, we zijn de
0: stoelen. Maar ik heb vannacht dat voorbeeld ook gehoord van dingen verplaatsen. Dat ken ik dan zelf weer niet. Ik krijg nu van Steven en van Gert een berichtje van Omroep Delft door. Inderdaad, over de rit van motoren en scooters vanwege Luilak leeft. Luilak leeft, Delft beeft.
2: Ja, geweldig, toch?
0: Ja, wat leuk.
2: Ja, helemaal aan het eind was er één motormuis, politie, en die reed heel rustig, zo van, ik begeleid jullie wel, helemaal aan het eind, en geen stroom reed in de weg. En ik vond het zo geweldig. Ik denk, oude tijden komen terug.
0: De gemeente Delft liet weten dat mensen mogelijk wakker konden worden van ronkende motoren en klaksons. En toeters. De gemeente benadrukt dat het evenement niet door haar wordt georganiseerd. En dat er geen vergunning voor is aangevraagd.
2: Maar goed, maakt niet uit, joh. Ik woon in een heel groot flat, heel veel mensen.
0: En
2: er werd nergens licht aangestoken. En ik was volgens mij de enige die het hoorde. En die ervan genoot. Ik vond het geweldig.
0: Nou, wat leuk. Ja, ik weet wel dat wij vroeger... Ik probeer dat voor me te halen, want het is echt lang geleden. Maar mijn achterbuurjongen...
2: Ja.
0: Stefan Dekker. En die had dan nog vrienden.
2: Ja.
0: Nou, kan niet meer terughalen. Die hadden allemaal een brommer. En dan deden ze iets met de uitlaat, waardoor die brommers...
2: Ja,
0: wat? Wat deden ze dan? Haalden ze de uitlaat eraf? Of juist...
2: Nee, ja, denk het wel. Dan doe je iets met de knalpot, waardoor het lawaai niet weggenomen wordt.
0: Nee, dus het wordt echt heel lawaaiig, wordt een brommer dan. Dat deden ze wel ook 's ochtends, om iedereen wakker te maken, om met de grote schoonmaak te beginnen.
2: Ja, precies.
0: Ja, oké. Leuk dat je dit even meldt, dat het in Delft feest was.
2: Ja, er is heel vaak feest.
0: Nou, en complimenten voor ook de lokale of de streekomroep van Delft. Die dit gewoon dus plaatst om 5:02 op zaterdagochtend.
2: Ja, nou ja, denk ik wel.
0: Ja, ja. Nou, ik krijg dit berichtje door nu. Dus het is, dat is geplaatst dus 20 minuten geleden. Dus die zijn opgestaan bij de streekomroep of de lokale omroep om dit allemaal eventjes online te zetten. Is toch leuk?
2: Geweldig.
0: Ja, nou, iedereen is lekker bezig. Dank je wel. Dag Louise.
2: Oké, heb het goed. En ik hoor je nog iets vragen. Oh ja, als jij zegt van je ziet alleen mijn hoofd als je naar NPO extra kijkt.
0: Ja.
2: Dat is niet waar, want jij klimt heel eng op een wiebelstoel met in de ene hand het ene ding en in de andere hand het andere ding. Ik vind dat iedere keer doodeng. Ik denk iedere keer wel godslechts fout.
0: Ja, sorry. Ja. Ja, dat is halverwege om 4:04 moet ik altijd even wakker worden. Dus dan is het inderdaad, als je dan wil kijken... Dan
2: maar waarom op een wiebelstoel?
0: Ja, weet je, omdat dit is gewoon deze stoel. Daar kan ik niks aan doen.
2: Maar je kunt toch ook vragen of ze niet een normale stoel neerzetten?
0: Nee, maar ik mag helemaal niet op een stoel klimmen.
2: Ja, maar ik zie je echt een keer vallen en je been breken of zo. Blah!
0: Nou, dan ben ik wel nieuws.
2: Oh ja,
0: leuke radio.
2: Jij valt wel eens in bij Radio 5, hè?
0: Ook, ja.
2: Ja? Ja. Weet je waar ik zo van geniet en waar ik expres voor van de televisie overschakel naar de radio? Het Wilhelmus.
0: Ach ja.
2: Jij bent de enige die dat doen.
0: Leuk, hè, is dat?
2: Vroeger was dat op 1 en 2 en 3.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig alleen maar op 5. En ook niet altijd. Op zondag doen ze het niet.
0: Nee.
2: En soms dan blijft het weg. Dan denk ik dat ze te kort tijd hebben, weet ik veel. Dan denk ik, oh, ik wil niet weg.
0: Zo, je hele zin aan, Louise. Wat zei je?
2: Huh?
0: Ik kon je niet meer verstaan, het laatste stukje.
2: Oh, nou, ik dacht van het Wilhelmus is weg, maar het Wilhelmus gaat niet weg.
0: Nee. Maar ja, Radio 5 is de zender voor mensen die ietsje ouder zijn. Ietsje. Dus...
2: Oh, nou, ik ben denk ik 2 keer jou.
0: Ja, dus die herinneren zich dat Wilhelmus nog. Dus dan is het logisch om dat te doen. Maar om het nou op elke zender te doen, dat is misschien ook weer wat veel.
2: En waarom?
0: Waarom?
2: Dus er komt onze hymne.
0: Nee, ja, je zet hem maar op... Kijk, we zijn allemaal de publieke omroep. Als je de Wilhelmus wil horen, zet je maar even op Radio 5.
2: Ja,
0: zo makkelijk is het. En dan weer terug naar Radio 1, tenminste, op vrijdagnacht.
2: Ja, oké. Okay, ja, want het tennis is afgelopen. Okay.
0: Het tennis is afgelopen.
2: Ja, nu wel, maar over een paar uur zijn ze er weer.
0: Ja, dan kun je weer kijken. Dus ik zou nog even een tukje doen.
2: Oké.
0: Ja. Welterusten, Louise. Oh, ik zie nu dat ik ervoor gekozen heb om een plaat te draaien van 6 minuten. Dat is wel erg lang, maar dan kan ik even rustig koffie halen. Het is trouwens een liedje van Michael Jackson. En het is speciaal geschreven over mijn stoelendansjes. En het heet Dangerous.

0: Afgelopen week de film over Michael Jackson gezien. Valt een hoop over te zeggen, maar was toch wel bijzonder hoor. Als je die jeugd een beetje meekrijgt. Michael Jackson dus en Dangerous hoorde je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Ik heb een mooi lijstje met vragen nog, maar het zou wel fijn zijn als we die allemaal kunnen beantwoorden. Dus... waarom is de hele toeslagenaffaire nog steeds niet financieel afgerond? Wat is er gebeurd met de schepen en de hulpgoederen die zijn geënterd door Israël in internationale wateren? Waar zitten je lurven en je hurken? Hoe kan het dat Greet een bamboe dekbed heeft dat koeler is in de zomer en warmer in de winter dan elk ander dekbed? Waarom lijkt het alsof er meer woorden mannelijk zijn in de Nederlandse taal dan vrouwelijk? Waar is het doorkijkvenstertje in je rijbewijs voor? Waarom worden vluchtelingen niet meer opgevangen door het Rode Kruis in Nederland? Wanneer ben je een antisemiet? Vraagt Gerard. Etienne vraagt zich af of het klopt dat het geen kwaad kan om in de zon te zitten als je binnen zit, achter glas. En Etienne wil weten waar de waardevolle spullen bij de kringloopwinkel naartoe gaan. Henry die zegt er is een groot verschil tussen buienradar op mijn telefoon of buienradar op de computer. Hoe kan dat? En Ben wil weten waarom er geen smaak meer zit aan het vlees van tegenwoordig. Even kijken, ja, dan heb ik alle vragen doorgenomen. Ja, ik heb alle vragen weer doorgenomen. En dan heb ik ook nog een cryptogram voor je. En het cryptogram of de crypto van vannacht luidt als volgt. Asielzoekers opvangen als het hard regent. Asielzoekers opvangen als het hard regent. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven ook alleen maar via de telefoon 0800-1121. Sebastiaan.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sebastiaan.
1: Hey, ik had een antwoord op die doorkijk dingetje op je rijbewijs.
0: Oh, ja, vertel.
1: Dat is een veiligheidskenmerk.
0: Dat is een van de manieren waarop je kunt zien dat je niet met een vals rijbewijs te maken hebt.
1: Ja, dat is om tegen vervalsing te voorkomen. Want als je je pasje wat scheef houdt, dan kan die ook van kleur veranderen. Of je ziet je pasfoto in het raampje.
0: Ja. Ja, dus het is me nooit opgevallen. Maar het is dus, zit dus nog een heel ingenieus systeem in je rijbewijs.
1: Ja, dat is om tegen vervalsing te voorkomen. Want als je je pasje wat scheef houdt, dan kan die ook van kleur veranderen. Of je ziet je pasfoto in het raampje.
0: Ja. Ja, dus het is me nooit opgevallen. Maar het is dus, zit dus nog een heel ingenieus systeem in je rijbewijs ingebouwd.
1: Ja,

0: Zijn we blij mee?
1: Ja, nou, geen probleem.
0: Dank je, goeienacht.
1: Zelfde.
0: Dag. Bakker Johan. Duurt altijd even, hè, want die moet dan eventjes teruglopen naar de telefoon.
2: Goedemorgen, mevrouw de Jong.
0: Goedemorgen, Bakker Johan.
2: Ik heb een toelichting, een antwoord op de vraag. Die is al diverse keren beantwoord, maar waar het eigenlijk fout gegaan is met die toeslagenaffaire, daar is nog steeds niet benoemd.
0: Nou, en dat is?
2: En dat is, de Belastingdienst is een club die ingericht is om geld te innen.
0: Oh, dit heb je al eens eerder verteld.
2: Ja.
0: Ja. Ja, was ik weer vergeten natuurlijk, maar ga je gang. Ja.
2: Nou ja, en als je dan de cultuur helemaal moet veranderen, dat werkt niet. En toen is die puinhoop ontstaan met toeslagenaffaire. Dat is echt een hele, hele verschrikkelijke puinhoop.
0: Ja.
2: Die is zo groot. De belastingdiensten zijn ontzettend veel goede mensen weggegaan, want die gingen met pensioen. Dus ze zijn zwaar onderbezet. Daar begint het al mee.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn best mensen afgewezen vroeger, die dus een klacht hadden met de toeslagenaffaire een klacht hadden. En die zijn niet gehoord. Dus die gaan het op een andere manier proberen.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je één geval, dat komt er dan 3-4 keer op het bureau te liggen. En dan schiet het helemaal niet meer op.
0: Nee.
2: Ik denk dat ze heel genereus moeten zijn, net als toen de tijd prinses Laurentien voorstelde. Die heeft zich ook daar even
0: mee
2: bemoeid.
0: Die was toen toch wel goed bezig om dit allemaal af te ronden.
2: En die ging, die zei, op mijn manier, dan zijn we zo klaar. Kost het heel veel geld. En zijn de mensen waar het om gaat, die zijn eigenlijk tevreden gesteld.
0: Ja, ja.
2: En nou hebben ze niets, maar nou hebben ze onbeschoft veel geld, zijn ze kwijt. Het komt, de mensen zijn ontevreden die het aangaat. En de puinhoop die wordt alleen maar groter.
0: Ja, en dat is ook. Ik kreeg daar weer vragen over. Nee, ik kan het allemaal niet zo snel meer terugvinden. Maar iemand die zegt: het kost ook heel veel geld. Al die toestanden met kinderen die hieronder lijden. Mensen die begeleiding moeten krijgen. Zo, dat kost ook allemaal weer hartstikke veel geld. Dus. En ik kreeg appjes van iemand die zichzelf Libo noemt.
2: Mm.
0: En die was niet te bellen, maar die zegt in een appje: ik ben luisterend schrijver bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is dat ken ik dan weer, want daar heb ik een oproep van gezien. Dat zijn vrijwilligers die schrijven de verhalen op van de mensen die in de penarie zitten.
2: Mm.
0: En die Libo die zegt dus dit: de Belastingdienst heeft van veel gedupeerden zelf geen gegevens meer. Die vernietigen ze na een aantal jaar. Het is dus nu aan de toeslagenouders zelf om hun onschuld en hun schade te bewijzen. Dat is heel veel werk en zeer complex. Ook zijn er inmiddels ouders het land uitgevlucht uit wanhoop. Die wonen gewoon niet meer in Nederland. Of er is schaamte onder de ouders omdat ze zelfs als ze weten dat het niet hun schuld is, hebben ze toch schroom om zich te melden dat zij dus onder die verdachte mensen hebben gevallen.
2: Ja, maar die zijn heel gauw in een bak gegooid met dit zijn oplichters. Hè, mensen die eronder. Ja, en ooit een kommaatje verkeerd. Ja, en dan ging het hele schip die ging aan het rollen. Nou, dat zijn gewoon verschrikkelijke zaken. Helemaal vergelijkbaar met Groningen, want daar komen ze ook nooit uit.
0: En Henry die zegt nu: het Rijk weigert om allerlei persoonlijke informatie aan betrokkenen te melden. Heel veel privé-informatie over personen en gezinnen is verwijderd of weggemoffeld. Ja, het is maar net hoe je het dan.
2: Nog niet zo lang geleden hebben ze ook een dossier van ik weet niet hoeveel miljoen.
0: Wel weer gevonden,
2: ja. Maar die waren bewust achterover. Ja, net maar zeg ja. Maar heel wantrouwend mag je dit benaderen.
0: Ja, het is heel verschrikkelijk, hè? Maar blijft duren. Ja.
2: Het blijft duren. Nou, dat lossen wij niet op. En Laurentien had moeten blijven zitten. En dan denk ik dat het in Nederland opgelost was. Tegen de cultuur van de andere club in.
0: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Dat die er nog. Hoe zeg je dat? Die sloeg spijkers met koppen?
2: Die kon inderdaad spijkers met koppen slaan. Die wist waar het pijn deed. Maar die wist ook welk belang ze dienden. En dat was het belangrijkste.
0: Ja.
2: Die mensen die dupeerden, dat is het belangrijkste.
0: Ja.
2: Dan moet het vergaan. Maar
0: dankjewel, Bakker Johan.
2: Dat is wat ik ervan weet.
0: Ja, dankjewel voor je uitleg weer. Dag.
2: Hoi.
0: Hoi. Fred.

0: Ja, goeiedag met Astrid, met Fred.
1: Hi.
0: Ik wil even wat zeggen over de kringloop. Over dure goederen. Ja, ja. Ik ben een tijdje bestuurder geweest. En toevallig, ja, misschien heb je het wel gelezen in de krant, vorige week of twee weken terug is er een boek gevonden hier in Eemnes in de kringloop.
1: Huh?
0: Van de eerste druk van het Anne Frank.
1: Oh?
0: Dagboek van Anne Frank.
1: Oh.
0: Nou, dat is dus apart gelegd. En dan gaat het naar een veilinghuis.
1: Ja.
0: En het heeft, ik geloof, iets van 3.000 of 3.500 euro opgebracht. En zo gaat het dus met goederen waarvan ze zelf niet de waarde kunnen bepalen. Een heleboel wordt wel bepaald, want wat er binnenkomt, dat kunnen ze bijna allemaal terugvinden op internet.
1: Ja, tegenwoordig wel, ja. Ja.
0: Nou, en zo werkt dat. En ja, het is ook wel zo dat de andere kant, de mensen controleren elkaar wel, hoor. Dus het is niet zo dat ik kan dat even achterhouden. Want het valt een ander op die het ook gezien heeft dat het binnenkomt. Hé, waar is dat ding gebleven? Zo is het wel.
1: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk met hele dure dingen. Maar net eventjes, want ik ging altijd op zoek naar van die jaren 60 oranje dingen.
0: Ja, ken ik.
1: Ja, en toen ging iedereen, natuurlijk was ik ook geïnfluenced, maar nu gaat iedereen op zoek naar van die jaren 60 oranje dingen. Maar je ziet ze nooit meer in de kringloopwinkel.
0: Oh.
1: Dus ik denk, dan wordt dat dan eerst...
0: Nee. Nee, dan is het er waarschijnlijk ook niet. Dan is het al weg, ja.
1: Ja.
0: Kringloop is bijna allemaal opruimen van de huizen.
1: Ja.
0: En wat hier, vooral in het Gooi... Ja, daar zijn zoveel oude mensen waarvan de kinderen in het buitenland wonen. En die mensen overlijden dan. Die kinderen komen even een maand terug. En dan moet alles weg en dan gaat het naar de kringloop.
1: Ja,
0: ja, ja. Ik had een kennis en die zeer gefortuneerd. En die kinderen hadden gewoon echt hele mooie bronzen kunst naar de kringloop gebracht. Nou, dat was nooit de bedoeling natuurlijk.
1: Nee. Nou ja, aan de andere kant, ik ben al mijn oude boeken aan het wegdoen. En op een gegeven moment moet je ook maar denken, als er iets waardevols tussen zit, dan heeft iemand gewoon geluk.
0: Ja, want ik ken wel boeken die 20.000 gulden dan in de tijd van de gulden opgebracht hebben.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh.
0: Ja, dat komt eens in de zoveel jaar voor misschien, hoor.
1: Oh, maar nou, ik ga toch even de dozen weer opentrekken dan.
0: Doe maar niet, hoor. Je hebt er heel veel werk.
1: Ja, precies. Dat kost ook allemaal weer heel veel tijd.
0: Ja.
1: Nou, dank je wel, Fred.
0: Oké, alsjeblieft.
1: Goeienacht nog.
0: Goed, dag.
1: Doeg. Ed.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ed.
2: We bellen voor de crypto.
1: Oh, bel je voor de crypto? Oh, wacht even. Ik zit helemaal in het verkeerde bestandje, zie ik. Wacht even hoor, ja. De crypto. Asielzoekers opvangen als het hard regent. 6 letters. Waar kwam je op uit?
2: Ik kwam op gieten uit.
1: Oh, kom je daar nou bij?
2: In het nieuws is dat een aantal asielzoekers opgevangen worden in het plaatsje Gieten.
1: Ja, dat is ook zo. En dat had je meegekregen, hè?
2: Ja.
1: Ja, en gieten is ook als het hard regent en het is 6 letters, dus het is helemaal goed, Ed. Waar kom je vandaan?
2: Veendam.
1: Veendam. Ed Geerlings uit Veendam?
2: Ja, dat klopt.
1: En Ed Geerlings, wil je de Omroep Max sokken in je bezit krijgen of het Omroep Max kaartspel?
2: Het kaartspel lijkt me wel leuk.
1: Het kaartspel. Ga je daarmee aan de slag van de zomer?
2: Zeker weten.
1: Wens ik je heel veel plezier en gefeliciteerd, hè, met het goed oplossen van het cryptogram.
2: Dankjewel. En we hebben eeuwige roem, zoals ik hoorde.
1: We hebben?
2: Eeuwige roem.
1: Eeuwige roem, ja, nee. Nou, eeuwige roem deze week.
2: Ja, deze week, ja.
1: Ja, ja. Geniet ervan, hè, Ed?
2: Dat zullen we doen.
1: Oké, doeg. Hoi.

0: Set fire to the rain, Adele was dat. 0800-1121. Nog een kwartiertje te gaan en een poging doen om alle vragen beantwoord te krijgen. Ten eerste de vraag van Millie. Die wil dus weten wat er gebeurd is met die schepen en die hulpgoederen. We hebben natuurlijk wel gelezen dat dat de mensen die onderweg waren naar Gaza met internationale vloot, dat die mensen naar Israël zijn gebracht en uiteindelijk ook weer naar huis zijn gekomen. Zowel ook de Nederlanders die aan boord waren. Maar wat is er dan met die schepen en die goederen gebeurd? Wil Millie graag weten. 0800-1121. Benny die wil graag weten waar je lurven zitten en waar je hurken zitten. 0800-1121. Nou, niemand meldt zich over het bamboe van Greet. Die heeft een bamboe dekbed en vraagt zich af waarom dat zo prettig slaapt. Waarom het koel is in de warmte en warm is in de kou. John die wil weten waarom het zo lijkt dat er meer woorden mannelijk zijn in de Nederlandse taal dan vrouwelijk. Gerrit die vroeg zich af waarom vluchtelingen niet meer worden opgevangen door het Rode Kruis, maar door de Nederlandse regering in de vorm van het COA. Gerard die vraagt wanneer ben je een antisemiet? Etienne wil weten of het echt geen kwaad kan als je in de zon zit, maar achter glas, bijvoorbeeld in zeg maar de etalage van een cafeetje of iets dergelijks, kun je dan in de zon gaan zitten. Henry die vindt het vreemd dat buienradar op zijn telefoon en op zijn computer totaal verschillende waarden geeft. En Ben die vroeg zich af waarom er geen smaak meer zit aan het vlees van tegenwoordig. Dat zijn alle vragen die nog open zijn. Mocht je een gedeeltelijk of een heel antwoord weten, bel dan nu naar 0800-1121. Er komen wel al wat antwoorden binnen, ook via de app. Mensen die hun telefoon vervolgens niet opnemen, dus dan ga ik toch maar even voorlezen uit andermans werk. Jani die zegt buienradar kan zijn dat hij de locatie verschillend heeft ingevoerd, want soms hoost het in Limburg en schijnt de zon in Friesland, dus daar zou Henry dan nog eens even goed naar kunnen kijken. Het kan ook nog, daar heb ik geen naam bij, maar het kan ook nog zijn dat hij de tijdsinstellingen anders heeft staan, dus dat hij bijvoorbeeld op zijn telefoon kijkt naar de komende 2 uur, maar op zijn computer kijkt naar de komende 2 dagen, dan zie je natuurlijk ook een verschil in voorspellingen. Dus daar zou het verschil in het gebruik van buienradar in kunnen zitten. Nou, mocht jij nog daar een antwoord op weten, kun je dus bellen naar 0800-1121. En eens even kijken. Ik kreeg nog een nagekomen berichtje over die kramp. Want ik vroeg me dus heel erg, we kregen van meerdere mensen, je moet een stuk zeep en dan per definitie een stuk sunlight zeep tussen de lakens leggen. En ik vroeg me dus af hoe dat nou kan helpen. Dat er zeep onder je lakens ligt, dat dat helpt tegen de kramp in je benen. Nou, HJ die zegt, je moet even logisch nadenken over die zeep. Het zuur uit je spieren moet afgevoerd worden, want anders krijg je kramp. Nou, in bed lig je stil en dan voert dus het zuur moeilijker af. Dat hebben we met elkaar al vastgesteld inmiddels. Als je nu met je been telkens tegen een willekeurig stuk aankomt, of dat nou zeep is of iets anders, een willekeurig stuk zeep aankomt, dan beweeg je dus iedere keer een beetje en dan voert dus automatisch het zuur makkelijker af. En zeker weten dat het bij sommige mensen niet werkt, maar zo werkt de volksmond. Het werkt altijd 100% als je een paar keer hoort dat het werkt. Ja, dan ergens in dit hele verhaal is het dus toch een soort placebo-effect. Dus zou het ook kunnen helpen tegen kramp in je kuiten als je inderdaad een piramide of een beeldje van Jip en Janneke in je bed legt, denk ik. 0800-1121. Oscar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb een antwoord op de vraag van de lurven en het hurken.
0: Ja, vertel.
1: Nou, dat lurven, dat betekent dat je gewoon bij je ergens bij een willekeurige plek op je lichaam gepakt wordt.
0: Oh, je zit dus eigenlijk helemaal vol met lurven.
1: Nou ja, ze zijn niet aanwezig, maar zo wordt dan... Hè, ja, die zijn helemaal niet aanwezig, die lurven. Maar
0: het is een uitdrukking.
1: Uitdrukking van, ik pak hem bij zijn lurven. En dan betekent dat dat iemand gewoon te pakken wordt genomen... bij een willekeurige lichaamsdeel.
0: Ja.
1: En die hurken, dat is ook geen lichaamsdeel. Want het is op het moment dat je door je benen zakt en je knieën uitspreidt... dan zit je op je hurken, zoals dat heet.
0: Ja, nou ik zei dat ook. Je zit eigenlijk niet op je hurken, maar je hurkt.
1: Nee. Of je hurkt, ja.
0: Nou ja, en dat is op je hurken zitten geworden bij ons. Maar eigenlijk moet je zeggen, je hurkt. Dus je zakt
1: precies.
0: Door je benen. Ja.
1: Het is ook een soort werkwoord geworden, hè?
0: Ja.
1: Je hurkt en dan zit je met gespreide benen. En dat is het. Meer is het niet.
0: Nee. Dus je hebt geen hurken, maar je hurkt.
1: Ja, inderdaad. En je hebt ook geen lurven. Maar dat is gewoon ook een beeldspraak... dat je gewoon ergens bij een willekeurig gedeelte van je lichaam vastgepakt wordt.
0: Ja, of bij je kleding. Want ik herinner me dat de kladden, bij iemand bij je kladden grijpen... dat is dus bij de vodden of de lappen pakken.
1: Ja, ik weet niet of dat per se met omdat je meestal gekleed bent, dan moet je bij je kladden gepakt. Maar het is ook geen duidelijk onderscheid.
0: Nee.
1: Nou ja, dat is het dan.
0: Ja, dus de lurven, de hurken, de kladden. De lurven en de kladden lijken op elkaar. En de hurken, dat komt gewoon van hurken. Nou, fijn, ja. Oscar, dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Goeienacht nog.
1: Jij ook, ja.
0: Dag. Daar kreeg ik dan ook nog weer een appje over van Daphne. Even kijken, want die had ergens een artikel gevonden... wat ze meegestuurd heeft. Ja, hier. Oh ja. De precieze oorsprong van het woord lurf is niet zeker... maar de volgende verklaringen circuleren. Lurven zijn vodden of kleding... wat afkomstig is van het Zweedse woord lurva, wat lap betekent. Dus dan kom je weer bij de kladden. En in sommige dialecten verwijst het woord lurf... naar de twee stukjes vel die bij sommige geiten en schapen onderaan de hals hangen. Nou, ik weet niet of we inderdaad, als we iemand bij de lurven grijpen... of we diegene dan bij stukjes vel onderaan de hals pakken. Maar dat denk ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nou ja, het zijn allemaal maar woorden die we gebruiken... voor verschillende uitdrukkingen die door de jaren heen... natuurlijk allemaal gewoon in het gebruik zijn geworden. Eens even kijken, want we komen zo uit bij Kevin... die de antwoorden op een aantal vragen heeft verzameld voor ons. Maar dat betekent dat ik nog wel even tijd heb om een plaatje te draaien. En even kijken, dan wilde ik dus... Het is een beetje raar, maar het lijkt ook wel alsof ons systeem een beetje mager is geworden vannacht. Want daar is het liedje waarvan ik dacht van dat past mooi bij de lurven en de kladden.

0: ik zet zo eventjes Natasha Bedingfield uit. Sorry, Natasha. Ik was iets te rap, omdat ik ook alvast het liedje waarmee ik dit programma altijd eindig aan wilde zetten. Maar dat is me nou weer mislukt. Even kijken. Oh. Komen we niet helemaal uit, maar dat maakt ook niet uit. Dat betekent dat we nog wel een kleine 2 minuten hebben om Kevin nog even te spreken, die op zoek is gegaan naar antwoorden op de chat en op de sociale media, en die hopelijk nog wat onbeantwoorde vragen kan beantwoorden. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, ga je gang.
1: Ja, een heleboel staat er nog open. Over de flotilla is niet zo heel erg veel bekend. Behalve dan dat ook in het verleden de boten en ook de inhoud is overgenomen door het Israëlische leger en daarmee Israël. Dus dat is wat ik daarover binnenkreeg. Het ging net natuurlijk even over lurven en over hurken. Waarbij ik nog een kleine toevoeging heb dat het woord hurken is afgeleid van het oude woord hukken uit de 15e eeuw. En dat betekent dan weer hoek. Dus het betekent letterlijk...
0: De hoek die je met je knieën maakt. Oh ja, ja, logisch eigenlijk. Ja.
1: Ja, de bamboedekens. Nou, het is een natuurlijke temperatuurregulatie. Dus dat betekent dat er ook een hoge vochtopname in zit. Het is een beetje ingewikkeld. Het zijn holle vezels. Dus die voeren dan die warmte en transpiratie in de zomer snel af. Waardoor ze verkoelend werken. Maar je ook wel weer warm houden in de winter. Dus nou, dat is precies heel logisch. Overigens, het ging over buienradar. Dat is toch wel nog een hele lastige. Want het zou toch echt moeten gaan om 2 verschillende locaties. Het is lastig. Niemand heeft echt een antwoord over hoe het dan kan verschillen dat op een computer of in de app er 2 verschillende antwoorden zijn.
0: Oh ja, nou ja, ik heb het er wel al voor gedragen dat dat te maken kan hebben met het verkeerd instellen van de tijdsduur of de locatie. Achterglas in de zon zitten kan wel kwaad, heb ik doorgekregen van Gerard.
1: Ja. Zeker.
0: En vluchtelingen worden tegenwoordig opgevangen door de overheid. En dan zijn we door de tijd heen. Dankjewel, Kevin.
2: NPO Radio 1.
3: 6:00, Stef Bandstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die stof wordt gebruikt voor onder meer de productie van plexiglas. De situatie leek eerst onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder nu bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Wrangler Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1. VPRO.
13: Een uur cultuur. Teddy Tops.
14: Je luistert naar een uur cultuur van zaterdag 23 mei. Ook in deze week vol besmettingen door virale infecties en xenofobie ga ik in gesprek met een kunstenaar. Omdat schoonheid het mooiste en het beste medicijn is. En daarom ontvang ik een lijst cultuurtips het komende uur en ga ik in gesprek over nieuw werk met een maker. Maar eerst deel ik een gedicht. Om van of mee wakker te worden is dit van de Palestijns-Syrische-Zweedse dichter Gayat Almadoun, Antropologie. Sinds ik heb gezien dat ze barbaarse mannen tentoonstelden die ze geketend hadden meegebracht uit de koloniën, weet ik wie de echte barbaren zijn. Naast mij zit theatermaker Thomas Schoot. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Hij studeerde af aan de regieopleiding in Maastricht en keerde daarna in 2009 terug naar Den Haag om zijn theatergezelschap Firma Mes op te zetten, samen met 4 studiegenoten. En daarmee maakte hij al heel veel locatievoorstellingen, waaronder Rishi, geselecteerd voor het theaterfestival, en afgelopen jaar Medicijn met Maurits de Bruin. En nu is er Room Service, een locatievoorstelling over en in een aankomend asielzoekerscentrum. Thomas Schoot werd in 1985 geboren in Den Haag. En zit nu hier, naast mij, achter een koffietje.
15: Yes. Ja, want die is al op.
14: Die is al op. Ja. Oh, jammer. Ja, daar, want daar in Den Haag, daar komt er dus één. Een veelbesproken AZC. Ja. Maar eerst huist die locatie nog een groep theatermakers en haar publiek.
15: Ja.
14: Wat is dit voor plek?
15: Het is een voormalig ziekenhuis, het oude Haga ziekenhuis. En dat staat al een tijdje leeg. En daar is een hoop om te doen geweest. Omdat de wijk eigenlijk verwacht had dat daar seniorenwoningen in zouden komen. En dat komt het waarschijnlijk ook uiteindelijk wel. Maar daartussen is nu een tijdelijk plan voor opvang van verschillende groepen. Dus er zit nu al een dakloze opvang van het Leger des Heils. Een winteropvang. En dan zijn er eigenlijk verschillende groepen die worden opgevangen. Dus een aantal kwetsbare jongeren of jongeren die uit een beveiligde woonsituatie komen. Een kleine groep. En dan iets van 440 asielzoekers. En dat is aangekondigd een aantal jaar geleden eigenlijk al. En dat heeft voor heel veel opschudding gezorgd in de wijk. Zoals je wel op meer plekken in het land ziet. Maar vooral wat dat zo... Want je wordt er de hele tijd mee doodgegooid. Maar wat dat zo lokaal doet, dat vonden we heel spannend om te onderzoeken.
14: Ja, er wordt een bepaalde groep wordt vooral doodgegooid met dit onderwerp. En dat zijn de mensen die er moeten komen zelf. Maar de voorstelling begon met een brief op de mat. Want een deel van jullie gezelschap woont in deze wijk ook. Waar dit oude Haga ziekenhuis staat.
15: Ja, Roos en Daan, twee van de acteurs, die wonen in de Bomenbuurt. En dat ziekenhuis staat eigenlijk precies op het kruispunt tussen de Bomenbuurt, de Bloemenbuurt en de Vogelwijk. En met name de Vogelwijk, daar staan grote huizen. Het zijn mensen met best wat geld, hoog opgeleid. Het was voornamelijk een beetje links georiënteerde, D66-wijk zou ik willen zeggen. Tot aan de laatste verkiezingen. Net als in de rest van Den Haag heeft de groep De Mos daar heel grote winst behaald. En ik denk dat deze locatie en wat daar om te doen is geweest, daar heel veel in heeft uitgemaakt. En de beeldvorming daaromheen. Ja.
14: Want hoe is dit ontstaan? Deze makers, deze acteurs hadden deze brief op de mat. En was er meteen al duidelijk van, oh, we willen hier iets mee doen, theater gaan maken?
15: Of? Nou, wij wilden eigenlijk al, we waren al van plan om een voorstelling te maken over. Je had een aantal jaar geleden toen, tijdens die echte grote nood in Ter Apel, moest er in Den Haag noodopvang voor iets van 100 vluchtelingen gevonden worden. En dat was in het Atlantiek Hotel in Kijkduin. Ik neem even een slokje water. Ja. En wat ons eigenlijk, daarom heet die voorstelling ook nog steeds Room Service. Want het is, een invalshoek die we dachten te willen nemen daar was hoe dat hotelpersoneel, zeg maar, van het een op de andere dag, zeg maar, van hotelpersoneel naar opvang moest gaan. En de regen, een soort van hospitality en dan een soort versobering. En hoe ga je daar opeens mee om? Dus we wilden eigenlijk daarop inzoomen. Dat leek ons interessant. Maar terwijl we dit opzetten en we dachten, we willen dat op locatie doen, was die locatie aan de Sportlaan, dat ziekenhuis, daar was zoveel om te doen. En toen kregen we eigenlijk de kans om daarin te spelen, omdat er nu zo'n gat zit waarin het nog niet verbouwd wordt tot noodopvang. En toen dachten we, ja, maar dan moet het ook over die plek gaan en dan moet het over de directe omgeving gaan. En toen zijn we eigenlijk, toen is Roos Eimers, die dus een van die woont in die wijk, is ontzettend veel mensen gaan interviewen. Dus buurtbewoners, ondernemers, winkeliers, maar ook mensen van het COA, mensen van de gemeente. Later ook Jannemieke Kaspers, die heeft een groot deel van de tekst ook geschreven, is ook meegegaan. En want wij waren toen nog eigenlijk, de rest van ons was bezig met medicijn te maken op dat moment. En
14: de voorstelling.
15: De voorstelling, ja. Oh ja, dat hebben we niet gezegd. Hebben we nog helemaal niet. En ja, wij kwamen daar dus bij in het maakproces. En eigenlijk op dat moment brachten we ook naar buiten dat deze voorstelling kwam. En toen wisten mensen ons ook te vinden. Dus heel veel mensen die zeiden van, oh, jullie gaan die voorstelling maken, maar heb je dan wel hier aan gedacht? Maar heb je die wel gesproken? Want jullie zeggen het nu wel dat je allemaal mensen spreekt, maar dus heel veel mensen vonden het heel belangrijk dat zij wel gehoord werden, merkten we. Ze zijn al die gesprekken ook aangegaan. En dat was vaak ook vanuit een soort wantrouwen. Want wij zijn kunstenaars en word je niet ingehuurd door de gemeente en de lobby. Je bent onderdeel van de lobby. Dus het was voor ons ook heel interessant. Omdat wij willen gewoon met nieuwsgierigheid en heel open in al die gesprekken gaan. En we willen ook onszelf uitdagen in dat ook een voorstelling is waar iedereen samen kan komen en waar de buurt samen kan komen en het vervolgens over hebben. Dus dat betekent ook dat je ook echt nieuwsgierig moet zijn naar al die perspectieven. En wat zit daar dan achter? En waarom vind je wat je vindt? En waarom voel je daar zoveel bij?
14: En wanneer merkten jullie, want het ging in het begin natuurlijk ook over, ging het over de asielzoekers, de mensen die asiel komen zoeken.
15: Ja.
14: Maar het gaat eigenlijk meer over de mensen die in die buurt die er daarmee te maken krijgen.
15: Ja, ja.
14: Waar in dat onderzoek kwam je erachter dat het meer gaat over een samenleving en het samen proberen te leven dan over nieuwkomers?
15: Ik denk door die gesprekken. Doordat je. En ook door het feit dat mensen er dus heel veel over kwijt willen. En ja, er gebeurt ook iets in die wijk. Die wijk ziet zichzelf als heel saamhorig, heel gemoedelijk. En op het moment dat dit werd aangekondigd, werd er een appgroep begonnen eigenlijk. En daar, dat was om aankondigingen in te doen over die locatie. Wat er nou precies mee gebeurt, want mensen waren toch wel nieuwsgierig. En dat ontspoorde vrij snel. En ja, dat werd heel fel en verhit. En toen is er eigenlijk een afsplitsing geweest. Dus er is een nieuwe WhatsApp-groep gekomen. En die noemt zichzelf Welkom Nieuwe Buren. En daar kwamen eigenlijk de voorstanders in. En de rest bleef in die groep. En dat is echt tegenover elkaar komen staan. En wat we ook gemerkt hebben is dat daar zit echt heel veel pijn in die wijk. En ook vriendschappen die niet meer konden bestaan over dit onderwerp. En dit is echt al, ik denk dat het geloof ik iets van 5 jaar geleden of 7 jaar geleden, toen begon het. Ik weet niet precies wanneer het echt die plannen echt naar buiten zijpelden. Maar dit is al lang gaande en het is al lang in onduidelijkheid en het is er nog steeds niet. En ik denk dat dat heel funest is voor die wijk. Omdat dat zeggen veel mensen ook. Ook heel erg heftige tegenstanders die daar heel actief ook hun stem overal willen laten horen. Omdat ze er echt heel veel belang voelen dat het er niet komt op de manier die nu is aangekondigd. Die zeggen ook van het zou eigenlijk, zou het makkelijker zijn als het er nu gewoon zou zijn. Maar ik heb ook op een gegeven moment hadden we een gesprek met een vrouw en die kon alles heel goed vertellen. En die is ook heel druk mee, was er. En heel actief. Dus ze is gewoon overal de hele tijd over dit onderwerp. En ik vroeg haar, maar wat ga je straks doen als het er is? Dat wist ze oprecht niet. Dus het is ook een soort zingeving voor haar om hier zich over op te winden. Klinkt eigenlijk oneerbiediger dan ik het bedoel. Maar gewoon hier zo mee. Dit is gewoon haar dagelijks. Dit absorbeert haar dagelijks. En waarom? Omdat ze denk ik voelt. Ja, en ook van ja, maar ik woon daar op die hoek. En wat ga ik meemaken? En dan gaat er natuurlijk allerlei verhalen en mythes en beelden die nu nog helemaal niet aan de hand zijn, leven.
14: Ja. Ja. En wat voor emoties hebben jullie gevonden achter al deze felle voor- en tegenstanders van dit AZC?
15: Het gaat natuurlijk veel over een gevoel van onveiligheid. Hè? Kijk, er is op een gegeven moment is er in een documentaire geweest. Van Sembla, een uitzending over Stack Oost. Dat was een woonproject hier in Amsterdam. En daar zijn dingen misgegaan. Dat was ook een plek waar studenten en asielzoekers of statushouders eigenlijk aan elkaar gekoppeld werden in een soort buddy-systeem. En dan die studenten kregen dan woonruimte en die konden zich dan inzetten. Dat is niet altijd goed gegaan. Dus daar is sprake geweest van intimidatie en verkrachting. Zij vertellen daar op een heel genuanceerde manier over. Want die studenten die zijn allemaal daar niet zomaar alleen maar komen wonen van oh yes, want dan heb ik woonruimte. Nee, die hebben daar ook wel een soort vanuit een soort idealisme. En daar is hele slechte begeleiding op geweest in dat project. Nou, en die uitzending laat eigenlijk een heel genuanceerd beeld zien van een realiteit waar inderdaad dingen misgaan. En dat daar niet voor weggekeken wordt. En tegelijkertijd ook een heel duidelijk besef van ja, maar mensen moeten natuurlijk opgevangen worden. Alleen dat is vervolgens. Dus ik vind dat daar heel genuanceerd over gepraat wordt. Maar dat is vervolgens in die appgroepen en zo, in Den Haag, natuurlijk een stok om mee te slaan. Want zie je wel, daar gaat het mis. En hier gaan we nog veel meer verschillende groepen bij elkaar zetten.
14: Ja. Maar nuance is in appgroepen natuurlijk geen plek.
15: Nee. Maar daar wordt het wel allemaal gevoed.
14: Ja.
15: Want ik denk dat mensen daar het gesprek aan gaan. En dat doen ze niet live op de hoek van de straat. Of nee. In het parkje. Of
14: bij een voorstelling.
15: Want
14: dat is wel iets wat jullie willen creëren. Want We komen dus dat nog te maken AZC binnen. Er is koffie, er zijn koeken.
15: Ja.
14: We worden begeleid naar de tribune.
15: Ja.
14: En dan welke verhalen zien we daar allemaal samenkomen?
15: Het begint eigenlijk bij de acteurs zelf. Het zijn 5 acteurs, waarvan 2 vaste acteurs van ons gezelschap en 3 mensen die wij erbij gevraagd hebben. En je komt er ook achter dat dat de verhouding is. En dan doet er nog iemand mee. En dat is eigenlijk elke avond, nee, niet elke avond, maar dat is een wisselend steeds iemand anders. En dat is een statushouder die meegedaan heeft in een traject met theaterlessen eigenlijk hier parallel aan. En dat is eigenlijk geen professionele acteur, maar die gaat zich wel helemaal erin gooien en wordt meegenomen in die voorstelling. En moet gewoon dezelfde dingen doen die andere acteurs doen. En dan vervolgens gaat het er eigenlijk over dat zij dus die wijk gaan spelen. En al die mensen die voorbij komen. En hoe doe je dat? Hoe speel je mensen? Dus het gaat ook heel erg over theater. Over hoe transformeer je naar iemand die jij niet bent. Die misschien wel andere opvattingen heeft. Die een andere geschiedenis met zich meedraagt. Daar ben je natuurlijk altijd mee bezig. Maar hoe spelen 6 acteurs al die mensen? En wil je dat in een hele korte tijd? Dus hoe je dat doet, daar gaat de voorstelling denk ik ook over. Omdat het gaat over empathie ook. Hoe kan ik me echt in jou verplaatsen?
14: Is dat ook ergens confronterend geweest tijdens het maakproces? Heb je dat ergens op die manier ervaren?
15: Ja, op veel momenten.
14: Is een voorbeeld noemen?
15: Nou ja, een voorbeeld is denk ik Roos. Die heeft een interview gehad op een gegeven moment met een vrouw. En die was vrij bozig, pinnig en ook meteen best aanvallend naar Roos. Ze zei van ja, want jullie hebben je informatie zeker uit de pers gehaald. En toen zei ze, ja, ik denk het. Dat is dus fake, want de pers is links. En toen daar was ze heel vijandig meteen, terwijl Roos eigenlijk heel open dat gesprek in wilde. En ze merkte bij zichzelf een enorme weerstand en ook een soort, nu stop ik, want in deze vijandigheid ga ik. Maar nee, professioneel neem ik me voor om hierin door te gaan en open te staan. En vervolgens gaat het dan over, na die ervaring, hoe speel ik haar? En dat wordt ook een gesprek, dus met de regisseur, dus met mij eigenlijk, wat zij na vertelt over hoe ga ik haar nu spelen. Dus dat is een voorbeeld, maar ik denk dat een ander voorbeeld ook is. Wij hebben bedacht dat het belangrijk is dat daar ook de stem van die statushouders in komt. Omdat in al deze gesprekken en in al deze bijeenkomsten zijn er allemaal mensen aanwezig, maar nooit de mensen die daar uiteindelijk opgevangen worden, die zijn nooit bij geen enkel gesprek zitten zij aan tafel. Dus wij vonden dat belangrijk, maar vervolgens, wat dan? en dan? En hoe gaan we dat dan doen als dat niet een professionele acteur is die met veel minder repetitietijd opeens daar zich in moet bewegen en zich veilig moet voelen en niet ingezet moet worden voor iets wat voor ons belangrijk is om te zeggen. En ja, daar loop je dus in het, dat ben je aan het ontdekken in het maakproces. Dus dat is onbekend en ongemakkelijk. En dat wat er dus voor nodig is, merken we nu ook weer, dat de hele open deur is dat je die mensen dus leert kennen. En dat gebeurt nu eigenlijk. We zijn de voorstelling aan het afmaken, maar nu ontstaat er een band en het zijn ook verschillende mensen. Dus het duurt dan even voordat je. Ja, statushouder is natuurlijk niet een identiteit. Het zijn gewoon 4 verschillende mensen die meedoen. En die krijgen nu een gezicht, ook voor ons. En dus die voorstelling gaat ook groeien. En ik denk dat we ook nog even. We hebben gisteren de eerste try-out gespeeld. En ik denk er is heel veel. We hebben ruimte ingebouwd dat bepaalde scènes, denk ik, ook kunnen gaan groeien en misschien ook wel veel meer tijd en ruimte in gaan nemen uiteindelijk. Doordat je iemand leert kennen. En ik denk dat daar de voorstelling ook over gaat.
14: Ja, het is ook interessant dat eigenlijk dat ook reflecteert de achterstand die ze überhaupt hebben. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook in deze voorstelling. Iedereen is acteur, kent het script in zijn hoofd.
15: Spreekt heel goed Nederlands.
14: Ja, weet waarom we dit doen.
15: Ja.
14: Hoe het is om voor het publiek te staan.
15: Precies, ja.
14: En zij moeten...
15: Zij moeten daar maar
14: in
15: gewoon...
14: In een paar dagen tijd.
15: Ja, en ook in een professionele setting. Ik bedoel, wij zijn nu een voorstelling aan het afmonteren. Dus dan komt alles bij elkaar. Dat zijn ontzettend lange dagen. En zij komen wel om de beurt. Maar dat is wel een heel... het is gewoon heftig om daarin te staan. En dat is voor acteurs ook onzeker. En ik moet weer een nieuwe afspraak. Ik dacht dat ik hier links moest lopen. En nu moet ik opeens deze vlag vastpakken en naar rechts lopen. Terwijl we vanavond spelen... dat moet ik wel even verwerken. En dat bestaat allemaal naast elkaar. En dat is vind ik ook is ingewikkeld, maar ook heel mooi. Omdat,
14: en het laat ook zien hoe zeer dit gesprek eigenlijk vooral over mensen gaat... en nooit met deze mensen gevoerd wordt.
15: Ja, precies.
14: Het gaat over een angst voor een groep mensen met wie we niet in contact komen.
15: Ja.
14: En eigenlijk, wat jij zegt, komt er uit het onderzoek ook... met die buurtbewoners, van ja, als het er gewoon maar alvast is... dan stopt misschien deze woede of deze angst ook wel. Of in elk geval...
15: Ja, nou ja, het grappige is dat een van de mensen die we spraken... die echt felle tegenstander is, die denk ik van zichzelf vindt... en ik denk dat dat ook zo is, dat zij, ondanks dat ze heel fel tegen is... echt de connectie zoekt met iedereen en het gesprek met iedereen aangaat. Maar ook met ons. Nou ja, wat ik interessant vond in dat gesprek is dat je... Dat gaat vaak over gevoelswaarheid, hè, en feiten hebben geen zin. En je denkt heel vaak toch dan ook vanuit je eigen referentiekader... van ja, iemand die anders denkt als ik, die heeft die gevoelswaarheid... Maar die heb je zelf ook. En dat vergeet je wel eens. Want
14: is die gevoelswaarheid?
15: Nou, in dat gesprek ging het over... dingen die aan de hand zouden zijn in de... Dus het ging eigenlijk over een bepaalde netwerk. Nee, doet er eigenlijk niet toe, want ik kan het ook niet heel goed aan produceren. Maar ik merkte gewoon dat zij met feiten kwam... waarvan ik dacht, ja, dat geloof ik niet. En toen, even later, dacht ik... Maar waarom weet ik dat zo zeker? Want misschien is dat wel waar wat ze zegt. En daar betrapte ik mezelf op. En dat doen we natuurlijk allemaal.
14: We cherrypicken.
15: Ja.
14: Ja, dat is zo. En is er een... wat kan theater? Dus het is nu het is theater geworden omdat jullie ermee aan de slag zijn gegaan.
15: Mm-hmm.
14: Wat kan je met theater wel wat je op een buurtbijeenkomst... of op een inspraakavond bij de politiek niet kan? Wat?
15: Nou, ik denk dat er al... Ik moet het meemaken, want ik ben benieuwd hoe de sfeer... Gisteren was de sfeer heel goed. Het was een hele zonnige dag. Iedereen kwam lekker in zijn zomerkleding op zijn fietsje aan. Dus mensen hadden er ook wel al zin in. Maar ik denk... je ziet je gespiegeld even... waardoor het makkelijker is om daarna het ook... buiten jezelf een gesprek aan te gaan... wat niet alleen maar over jezelf gaat. Want je kan je verschuilen achter ook... personages die dat gespeeld hebben. Dus je kan je... doordat je heel veel verschillende soorten mensen... met verschillende manieren van denken hebt gezien... heb je je gespiegeld gezien... en heb je ook andere mensen gezien. En het grappige is dat... mensen hebben vaak het idee... die zeggen dan van... Ja, bijvoorbeeld gisteren waren een groepje... Ik denk dat er in de zaal ook echt tegenstanders en voorstanders gisteren al zaten. Maar die voorstanders die zeiden van... ik ben wel benieuwd hoe dit dan gaat landen bij die tegenstanders. Want dat is dan wel heel erg over de top. Terwijl dat volgens mij helemaal niet zo landt bij mensen die zo denken. Die zien inderdaad hun eigen gedachten goed... en zien het op een bepaalde manier gespeeld en uitvergroot. Maar dat is ook gewoon theater, zou ik maar zeggen. Dus dat is niet zo gevaarlijk. Zeg maar. Het is ook spel en het is ook licht. Ik denk dat dat soort... toch iets kan ontzenuwen. Ja. Dat hoop ik in ieder geval.
14: Dus dat iedereen zich gereflecteerd ziet... en daarom het gesprek misschien makkelijker voert? Of hoe hoop je dat ze daar weggaan?
15: En ook... Nou, dat wilde ik net zeggen over die mevrouw. Ik zei toen op een gegeven moment, zei ik tegen die mevrouw, ik geef nu geen antwoord op je vraag, maar kom terug. Toen zei ik tegen die vrouw, zou je niet... Want zij vond het zo intens jammer dat die buurt nu zo gepolariseerd was. En toen zei ze van ja, en daar wilde ze echt iets aan doen. En ik voelde ook dat is echt. Ze heeft nog echter is die agenda tegen die AZC, maar meteen daaronder zit, ik wil verbinding. En toen zei ik van, nou, misschien kan je dan een keer een avond organiseren en dat je al die mensen uitnodigt waar je al de hele tijd in gesprek wilt, maar dat je afspreekt van, we mogen het over alles hebben behalve over die komst van de AZC. En ik dacht, nou, maar ze, voor haar was het een soort van eureka moment. Ze zei, ja, dat ga ik doen, dat moet ik doen. Dat vond ik zo lief.
14: dat eronder zat en dat...
15: Ja, dat soort van, dat echt wel ook een echte wens naar die verbinding is. Dus het is niet alleen maar boos ageren tegen iets. Er zit
14: die woede verbinding in de weg? Want je kunt ook zeggen dat woede ook verbindt. Want er zijn natuurlijk wel mensen die elkaar heel erg vinden in die...
15: Ja, dus er zijn vriendschappen uit elkaar gevallen in die wijk. Maar er zijn ook in die appgroepen zijn ook nieuwe vrienden ontstaan.
14: Ja.
15: Ja.
14: Iedereen is boos eigenlijk. Dat kunnen we concluderen.
15: Ja.
14: En daaronder zit misschien wel die wens tot verbinding. Maar laten we heel even luisteren ook naar hoe die voorstelling klinkt en naar hoe het kan klinken als iedereen kwaad is.
15: Yes.

0: Ja. Iedereen is boos.
1: Ja, ja. Het is een nummer van M. Alberto. Die is onderdeel vast terugkerend maker eigenlijk van ons gezelschap. Componist en dramaturg ook. En dit nummer had hem geschreven. Spot on, denk ik.
0: Ja, het is wel raak. En, want Firma Mens maakt heel vaak locatievoorstellingen. Mm-hmm. En het heeft ook iets. De verhalen die komen uit de samenleving. Het is niet, mm-hmm. Het voelt niet als iets wat je hebt bedacht van ik vind dat we het hierover moeten hebben. Maar het is meer iets van hier gaat het over.
1: En dan gaan we het ophalen.
0: Ja, ja. Waarom is dat jullie werkwijze? Wat is dat? Wat maakt dat zo'n.
1: Waarom is het hier? Ja, ik denk dat er een soort oprechte nieuwsgierigheid achter zit naar de verborgen werelden. Dus ook, we maken heel vaak voorstellingen over iets waar ik echt geen flauw. Dus ja, vorige keer de farmaceutische industrie. En dan kijk je, wat is dan de invalshoek? Maar, want ik weet er niks over. We gaan hierna een voorstelling maken over de wapenindustrie. Daar weet ik niks over. Maar ik ga er wel een voorstelling over maken. En ik denk dat. Ja, dat. Gewoon maar daarin gaan en dan die informatie opzoeken. Maar wel door middel van echt in contact staan met mensen die daar middenin staan. En echt zelf ook als makers die gesprekken aangaan. Dus niet alleen maar research ophalen, maar gewoon zo tegenover elkaar zitten en de dingen vragen. Dat is eigenlijk. Onze werkwijze, omdat we als collectief werken, doen de acteurs daar dus ook in mee. In ieder geval onze vaste groep acteurs. Want wij maken, we verzinnen de dingen met elkaar. Wat voor een uitingsvorm dat dan vervolgens krijgt, is elke keer een beetje anders. Want we maken documentair theater. Maar dat heeft eigenlijk al een heel erg tegenstrijdigheid. Want theater gaat over illusie creëren. En documentair is een soort. Ja,
0: illusie te doorbreken.
1: Ja, en een waarheid te vinden. Of de werkelijkheid. En dat vind ik heel leuk, want je doet dus iets wat niet kan.
0: Ja.
1: En daar moet je elke keer weer een nieuwe vorm voor vinden.
0: En toch haalt de werkelijkheid je soms ook in. Tenminste, mm-hmm. Ik kan me voorstellen, de wapenindustrie is natuurlijk ook niet een heel kalme, rustig vaarwater waar je in terecht komt. Maar dit bij Roomservice is dat zeker ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Nu. Zit er inderdaad een veiligheidsprotocol in de tekst, in de voorstelling zelf, die nodig zou zijn.
1: Ja.
0: Maar die is ook echt nodig.
1: Ja, we hadden het in de tekst stond al heel lang een dialoogje.
0: Kalme, rustig vaarwater waar je in terecht komt. Maar dit bij Roomservice is dat zeker ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Nu zit er inderdaad een veiligheidsprotocol in de tekst, in de voorstelling zelf, die nodig zou zijn.
1: Ja.
0: Maar die is ook echt nodig.
1: Ja, we hadden het in de tekst stond al heel lang een dialoogje. Dat Lisa van der Wien.

0: dat heeft natuurlijk de hele tijd door ons hoofd gesproken. Want je weet wat er allemaal gaande is nu. En nu, afgelopen week, werden er inderdaad allemaal protesten aangekondigd daar op die locatie. En hebben we dus inderdaad een veiligheidsplan moeten maken. Dus die plannen zijn er nu, die protocollen zijn er nu. Dus met politie en de gemeente en allerlei partijen samengekomen. En dat is gewoon om een soort veiligheid te creëren voor onszelf en ons publiek. En,
1: voor een heel genuanceerde voorstelling op locatie.
0: Ja, dat is heftig, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is.
1: Is dat niet ook beangstigend als makers zijnde?
0: Nu het aan de hand is, vind ik het niet meer zo beangstigend. Maar toen we daarover dachten van tevoren, toen vond ik het wel, jeetje, gaan we dit echt doen? Vond ik wel spannend. Maar ik voel me, ik ben ook heel gerustgesteld door wat ik weet, hoe het gaat. Er is ook niks aan de hand tot er iets aan de hand is. Dus zo nuchter ben ik dan ook wel weer erin. En volgens mij wij allemaal. Maar ja, ik ben regisseur van de voorstelling, maar we hebben dat gezelschap. Je bent ook werkgever. Ik vind het ook een verantwoordelijkheid naar gewoon het team wat voor je werkt. Waar je echt wel wat van vraagt. Ja.
1: En waar we achter zijn is dat wel iedereen boos is, maar toch ook heel genuanceerd kan zijn. En dat daarachter misschien juist een wens tot verbinding zit.
0: Nou, die is er zeker, denk ik.
1: Maar dan moet je geen stenen gooien. Gewoon verbinden.
0: Nee, er zijn misschien ook mensen die dat gewoon willen doen.
1: Ja, we zitten alweer op een half uur van onze uur cultuur.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Ja, mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uur cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit theatermaker Thomas Schoots. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En we gaan beginnen met muziek. We gaan luisteren naar Tudo van Lineker.
0: Mm-hmm.
1: Wil je dat introduceren voor mij?
0: Ja, zij is een Braziliaanse artiest. Een beetje, Braziliaanse pop gemengd met samba, soul, R&B maakt. En zij is een zwarte transgender vrouw. Eigenlijk een heel belangrijk icoon is in de LGBTQ gemeenschap in Brazilië. Maar daarnaast een enorm grote artiest is. Heeft heel veel Grammys, Latin Grammys gewonnen. Heeft op Copacabana Beach voor 2 miljoen mensen opgetreden. En is ook nu buiten Brazilië bekend. En naast dat ze een fantastische stem heeft en mooie muziek maakt, is ze dus ook gewoon door het feit dat zij in Brazilië worden de meeste trans mensen, transgender mensen, zeker van kleur, vermoord over heel de wereld. En dat zij die positie in kan nemen is echt heel betekenisvol. Maar het staat helemaal los van elkaar. En dat is, dat vind ik heel mooi. En ik kende haar niet. Ik ken haar muziek echt nog maar net. En toen was ik in Paradiso bij een concert vorig jaar. En daar waren heel veel Braziliaanse mensen die hier wonen. En dat was echt een heel andere concertbeleving. Ik denk dat wij muziek helemaal niet zo diep beleven. Dat het echt een heel groot cultureel verschil is. En ik heb denk ik geen woord van de zangeres zelf verstaan, want iedereen was aan het schreeuw zingen van begin tot einde. Dus alles werd helemaal. Dat was gewoon een totaal nieuwe ervaring. En dat staat binnenkort ook weer in Paradiso. Dus er zijn nog kaarten, dus zou zeker gaan.
1: Meteen een concerttip. We gaan luisteren naar Tudo van Lineker.

0: Ja, ik vind het nu al lastig om stil te blijven zitten.
1: Ja, ja, wat ik nog wel mooi vind is... het nummer gaat dus... het hele album eigenlijk gaat rondom een gevoel, een woord saudade. En dat is een Portugees woord waar wij eigenlijk geen vertaling voor hebben. Dus dat zegt al heel veel, want...
0: ja, taal... Ik wil vragen, wat betekent het? Maar ja.
1: Ja, ja, nou, het betekent een soort verlangen naar iets of iemand die er niet meer is, of dat er niet meer is. Maar zonder negativiteit erbij. Of zo, het is een soort positief verlangen wat je vervult. En dat kennen we eigenlijk niet. En dat is wel grappig, omdat het gaat in de voorstelling ook... die we nu maken, gaat het op een gegeven moment over een horizon. Aan de hand van Gadamer, een filosoof, die heeft het over horizons versmelting. En, want die zegt van, je eigen horizon is een soort bewegelijk veld van alles wat voor jou denkbaar en voelbaar en voorstelbaar is. En in contact met een ander kom je, kan dat samensmelten eigenlijk. Maar daar heb je taal voor nodig. De enige manier om daarbij te komen is taal. En dat is niet een middel, maar dat is namelijk iets waar we ons in begeven. Dus als er niet een woord voor iets is, dan beleef je het denk ik misschien ook wel minder. Dus hier is een album vol, wat ja, gewoon over de liefde gaat eigenlijk.
0: Ja, wat me ook doet denken aan, als je die horizon ziet met allemaal beren daarop. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk een heel andere beleving. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen nu op dit moment inderdaad vooral die beren zien.
1: Ja. Ja.
0: In die horizon.
1: En die blijf je denk ik ook, die blijf je denk ik ook zien. Ook als daar nieuwe beelden overheen vallen. Want die zijn.
0: Ja.
1: Die zijn daar, die komen daar doorheen. Maar misschien kan je het wel iets zachter maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en die horizons die kunnen versmelten. En daar dat voel je ook in deze muziek of in deze, op deze plaat.
1: Ja, omdat het zo breed gedragen artiest is. Die ook over zoiets simpels zingt. En dat bestaat, mag gewoon bestaan.
0: Ja, ja, we gaan ook het concert in Paradiso tippen. En mocht je nu willen weten wat je net hebt gehoord of wie je net hebt gehoord of waar je er naartoe kan, dan komen al die tips online. Straks zijn die terug te lezen. In de show notes, zoals we dat noemen. Je hebt Chicks in Dialogue op je tiplijst gezet. Want ja. Firma Mes gaat niet alleen over het genuanceerde menselijke perspectief. maar ook, nee. ook niet-menselijke dieren komen aan bod.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn dus deze week gaan we in première met Room Service. Maar ook dit weekend gaan we in première met Chicks in Dialogue. En dat kan omdat dat een van onze andere vaste acteurs is. Een solo van Lindertje Mans. En zij gaat dit hele weekend op O-Festival spelen. Waar ook nog kaarten voor zijn. Ja. Zij maakt zij is eigenlijk al langere tijd bezig met een onderzoek naar kippentaal. Zij heeft eigenlijk, zoals we altijd werken, namelijk in interviews met mensen, is zij naar een groep kippen gegaan. En heeft ze geprobeerd dat gesprek te openen.
0: Chicks onder elkaar.
1: Chicks onder elkaar, ja. Ja, het gaat ook over haar vrouwelijkheid en over het woord chick. Een ex van haar noemde haar wel eens zo. En dacht dat van, wat vind ik daar nou van? En op welke manier ben ik verbonden met die kippen? En ze is dat gesprek aangegaan. Maar ja, al snel concludeerde ze, ik spreek een taal niet. Dus hoe ga ik die leren? Nou, is er best wel onderzoek naar gedaan. Sinds de jaren 80 ongeveer. Maar er is heel veel niet over bekend. En kan er heel veel feitjes over. Maar in ieder geval, een van de dingen die ik wel interessant vond is dat er dus zijn bepaalde geluiden vastgelegd. Dus je hebt, ga ik het nu doen, maar je hebt dus zeg maar bak bak baka. Dat is een die dat hoor je heel vaak.
0: Noem je mij nu?
1: Nee, dat is ik heb een ei gelegd. En zo zijn er allemaal frases en.
0: Doe er nog eens een.
1: Weet ik zo uit. Nou, je hebt ook een soort grom. Ja, je hebt verschillende geluiden. Dus bijvoorbeeld voor gevaar uit de lucht is een bepaald geluid. Maar een gevaar op de grond is dan weer een ander geluid. Maar het grappige is dat die geluiden zijn best wel onderzocht. Terwijl geluiden van geluksgeluiden, of dat mensen, dieren, ja. Dat die kippen zich gewoon senang voelen en daar, die geluiden zijn eigenlijk nauwelijks onderzocht.
0: Want dus, ik heb een ei gelegd, dat lijkt me wel een geluksmoment, toch? Voor een kip. Weet ik niet.
1: Weet je dat niet?
0: Ingevuld.
1: Weet je hoe dat voelt?
0: Ja, weet ik geen idee.
1: Het doet heel erg pijn. Misschien wel. Of
0: ja,
1: niet.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ik zou misschien ook wel...
1: Daar heeft ze het ook over in de voorstelling. Ja. En de vorm van de voorstelling is dus eigenlijk... Het is een soort van tussen een theatrale lezing en een cursus kippentaal. Die uitmondt in een opera, in een kakelopera van een compositie van de kakels die zij heeft gevonden. Kakels die ze inmiddels begrijpt en die je als publiek dan ook begrijpt. En andere die ze nog niet begrijpt.
0: Ja, want 60% heb ik ook geleerd van alle vogels op aarde is kip.
1: Ja.
0: Dus het is hoog tijd om die taal te leren.
1: Ja.
0: En heeft ze dan, ik ben dan ook nog wel benieuwd naar wat voor kip, heeft ze dan boerderijkippen geïnterviewd of legbatterijkippen of vleeskippen?
1: Nee, dus is naar in Grosthuizen is ze opgegroeid bij Hoorn. En de buurman die had een hele toom kippen. Daar is ze.
0: Dus redelijk gelukkige kippen heeft ze geïnterviewd.
1: Ja.
0: Dat zal ook nog wel schelen.
1: Ja, dat scheelt zeker. Want de opnames in die stallen zijn. Dat geluid, bijvoorbeeld over die. Van gevaar in de lucht. Dat is een soort heel harde, hoge krijs. Dat hoor je daar de hele tijd. Als ze ook met van die grijpmachines gepakt worden.
0: Ook akelig. Maar ja. Dit weekend dus op O-Festival. En daarna gaat ze allerlei andere festivals nog af met haar kippen. Zijn er ook kippen in de voorstelling?
1: Nee. We gaan ons die voorstellen en we gaan zelf de kip
0: precies. Worden, ja. Geen kip is harmed in deze.
1: Zij ze zelf, ja.
0: En dan daarna gaat ze nog het theater in.
1: Ja.
0: Je hebt het boek Wellness, Welzijn van Nathan Hill op je lijst gezet.
1: Ja.
0: Waarom moeten we dit lezen?
1: Ik vond het een heel mooi boek over een liefdesrelatie. Wat hij zelf geschreven is begonnen met schrijven in zijn 20er jaren. Is nu in de 40 en heeft het afgeschreven. En heeft toen ook die hoofdstuk eigenlijk moeten herschrijven. En het volgt dus ook een liefdesrelatie in die zo'n tijdsbestek heeft. Dat wordt heel mooi beschreven. Maar je ziet dus ook hoe zo'n relatie verandert over de tijd. Ik vind dat hij dat heel ontzettend mooi heeft beschreven. Maar waar het mij zo deed beseffen is dat je dat liefde ook gewoon zo'n constructie is die je kiest. En dat je kan je de ander echt ooit echt kennen. Ik ben nu in de 40, 41. En ja, ik heb echt heel veel levens geleefd al, voor mijn gevoel. En als ik nu iemand ontmoet, die heeft dat ook waarschijnlijk. En je ontmoet elkaar nu en je kiest ervoor. En nu is dit onze realiteit samen. En we leren elkaar steeds beter kennen. Maar je komt nooit bij die levens. Daar ga je nooit bij komen. En die eigenlijk, naarmate hun relatie vordert, hebben die individuele verledens spelen een steeds belangrijkere rol. En dat vond ik, dat raakte me enorm.
0: En waarom raakt jou dat? Is dat iets waar je mee...
1: Ik heb zelf relaties gehad en single geweest. En je gaat dan, ik denk, dan ga je over nadenken van waarom is dat? En hoe sta je überhaupt in verbinding staan met andere mensen? Ik denk dat voor veel mensen in deze tijd best wel een uitdaging is. En hoe goed moet je jezelf... We zijn ook allemaal bezig met onszelf zo goed kennen. En ik ben daar best wel vaak over in de war. En hoe neemt iemand anders daar ruimte in? Daar kon ik mooi over doordenken. En eigenlijk zit er ook één hoofdstuk in het boek. Dat vind ik het al de moeite waard van dat hele boek. Dat staat er een beetje los van. Maar dat gaat over een vader van het hoofdpersonage. En die wil in contact komen met zijn zoon. Dus hebben zijn eigenlijk contact verloren. En gaat dan op Facebook. En om contact te zoeken met die zoon. Maar die raakt dan eigenlijk... het lukt dan niet meteen om contact te vinden. Maar die ziet wel allerlei andere dingen. En... schrikt daar een beetje van. Want die ziet allemaal dingen over de wereld. En eigenlijk gaat het over zo'n algoritme waar je in verliest. En hij wordt steeds meer bevestigd in. En kijk, we weten allemaal wel hoe dat werkt. Hè? Dat je in zo'n algoritme, dat je in zo'n rabbit hole kan verdwijnen. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit zo helder, soort ook heel technisch beschreven. Van hoe dat algoritme dan precies te werk werkt. Maar ook gewoon zo mooi dat het dus vanuit een soort, ook weer die zoektocht naar verbinding. Maar een soort illusie van een zelf krijg je gespiegeld. En ik heb dat onlangs zelf ook ervaren. Dat je dus op momenten dat er iets gebeurt en je zit minder lekker in je vel. Dan, ik heb een voorstelling gemaakt over, dat ging over sectes. Er is ook onderzoek geweest van hoe kom je nou in de secte terecht. Hè? En ik denk dat veel mensen van zichzelf denken dat gebeurt mij niet. Maar dat is dus heel onterecht, want ze hebben onderzocht van wat bindt. Wat is er een verbindende factor tussen mensen? Maar dat is er helemaal niet, want iedereen met verschillende achtergronden, verschillende opleidingsniveau, verschillende welzijn, overkomt dat. Het enige gemene deler die is dat als er een soort hele heftige gebeurtenis in je leven is, dus je bent een verhuizing of een relatiebreuk of. En dat je dan wel ontvankelijk bent voor die dingen. En ik heb onlangs dat ik ook een soort van mijn eigen gevoelens de hele tijd gespiegeld kreeg in mijn algoritme. Voordat ik zelf doorhad dat mijn gevoelens waren. En dat vond ik echt doodeng.
0: Want welk gevoel was dit?
1: Nou, dit ging dan na een relatiebreuk. Dus dat ging eerst over van allemaal filmpjes van hoe krijg je je ex terug? En dan was het. En ging zo steeds verder, maar eigenlijk steeds één stap voor waar ik was. En ja, dat gebeurt dus. En ik raakte er echt van in de war. Ik denk dan dat ik iemand ben die dat allemaal heel goed doorziet. En dat het toch. Ik vond dit echt eng. En ik ben best wel. Omdat ik het zo ervaarde, dacht ik van oké, dat gaan we dus, dat gaan we nog veel meer meemaken.
0: Ja, en hoever, want ik denk dat daar ook, dat ook is waar je voorstellingen over maakt, is hoe drijven mensen van elkaar weg?
1: Ja.
0: En hoe kunnen we ervoor zorgen om dat tegen te gaan of zo? Ja. Hoe kunnen we de realiteit.
1: Precies, ja.
0: Van verbinding nog ervaren?
1: Ervaren, ja.
0: Zonder dat we dat allemaal moeten zoeken in heftigheid.
1: Ja.
0: En algoritmes.
1: Ja.
0: Nou, oké, die staat ook op onze lijst. Welzijn.
1: Ja.
0: Is een belangrijke. Je hebt de documentaire Tussen Wal en Schip. Geruisloos Indisch. Mm-hmm. Getipt.
1: Ja.
0: En dan ook de nieuwe film, want er komt een nieuwe documentaire, Mama Koe, van Jakarta tot de Molukken. In juni in de bioscoop.
1: Mm-hmm.
0: Die heb je allebei op je lijst gezet. Waarom gaan we deze zien?
1: Nou, die nieuwe heb ik nog niet gezien, maar die. Het is nu de derde film van die makers over het Indische verleden. En vanuit de derde generatie verteld. En daar is veel over gemaakt, over dat Indisch zwijgen. Die eerste generatie die eigenlijk geleerd heeft om te zwijgen over alles, over het verleden. En dat is ook een beetje overgegaan op die tweede generatie. Die daar ook geen vragen bij stellen. Maar nu een derde generatie die eigenlijk de pijn helemaal niet meer voelt zelf. En die veel meer door wil vragen. En dat gebeurt ook op een hele mooie manier in die documentaire. Dus het zijn eigenlijk drie portretten van een. Iemand van die derde generatie met hun opa of oma. En die gaan naar Rotterdam, naar de Lloydkade, waar 75 jaar geleden die mensen naar Nederland zijn gekomen. En die bevragen hun opa en oma, maar echt ook wel vanuit een soort noodzaak. Dat moet nu, want daarna is het er niet meer. En daar zit. Die gesprekken zijn ontzettend herkenbaar voor mij in mijn eigen familie.
0: Want jouw grootouders komen.
1: Ja,
0: daar ook van.
1: Ja, en mijn moeder. Maar met het overlijden van mijn oma, wat al was toen ik 12 was, is die cultuur ook een beetje naar de achtergrond geraakt. En heb ik ook pas veel later, echt nog best wel onlangs, een aantal jaar geleden, gerealiseerd hoe groot onderdeel dat ook van mijn identiteit is. Ik ben daar nooit op die manier mee bezig geweest. En wat ik in de documentaire heel mooi vind, zijn die gesprekken die dus de frustratie ook laten zien van oké, maar ik ga nu toch doorvragen. Ook al merk ik dat. En er is één scène, en die vind ik echt fantastisch. Dan heb je zij Jip, geloof ik. En die is met haar oma in Togo in een grote Aziatische supermarkt. En die oma die ontdekt dan kruiden die ze heel lang niet heeft gezien. En dan zegt ze, die koop ik dan. En dan koop ik ook eentje voor jou. En dan lopen ze zo verder. En dan zegt zij tegen haar oma, zegt van ja, oma, ik vind het soms wel jammer dat ik dan zoveel niet weet. En ook op bijvoorbeeld welke kruiden of van het eten. Daar weet ik ook zo weinig van. Maar er is zoveel dat ik niet weet. En zeggen ze, ja, dan weet je het nu, toch? Maar dat is nu, ik kan het niet nadoen. Want er zit geen sarcasme. Dus het is gewoon echt van, het is nu opgelost. Want ik heb jou die kruiden gegeven. Dus nu weet je het. En dat echt geloven. En dan staat ze daar met lege handen. En je ziet de hele tijd die pogingen. En het heeft ook iets. Ja, het wordt bijna poëtisch hoe dat gewoon niet gaat komen.
0: Nee.
1: En daar kan ook een soort berusting in zitten.
0: Ja, het is heel mooi. Het is ook heel mooi gemaakt. En het zegt dus inderdaad jou ook iets over waar jij dan weer vandaan komt. Welke kruiden jij hebt gemist in je leven. Ik wil nog even ook naar als laatst naar Patti Smith. Bij de Nobelprijsuitreiking aan Bob Dylan.
1: Ja.
0: Laten we heel even luisteren eerst naar een fragmentje uit dat concert. Want zij was daar wel, waar Bob Dylan niet was.
1: Oké.

0: Ja, prachtige, heel kort fragmentje van iets wat je inderdaad zelf op YouTube kan en moet opzoeken. Waarom wilde je dit ook laten zien? Of
1: ja,
0: luisteren?
1: Het is volgens mij, ik heb het idee dat het best wel een bekend fragment is, maar het is dus inderdaad de Nobelprijs uitreiking aan Bob Dylan, waar hij zelf niet is en zij gaat mag daar optreden. Hij heeft dat heel goed voorbereid. En naartoe geleefd en staat daar met een enorm orkest, een zaal vol, het Koningshuis zit daar en zij staat daar middenin, ze mag gaan zingen en dan vergeet ze de tekst. En dat is zo'n mooi puur moment dat ik gewoon dat wat je gewoon niet zo vaak ziet.
0: Toch dat menselijke wat ook in jouw voorstelling heel erg terugkomt en waar we allemaal naar op zoek zijn.
1: Ja.
0: Naar dat felbare eigenlijk.
1: Precies.
0: Want dat zijn we allemaal. Ik wil je heel erg danken voor je tips, Thomas Schoot. Ze zijn allemaal online terug te vinden. En sinds gisteravond is de voorstelling Room Service een maand lang te zien in het oude Haga ziekenhuis aan de Spoorlaan in Den Haag. Dit was een Uur Cultuur. Morgen zit ik hier weer tegenover filmmaker Amanda van Hesteren. En straks kun je op deze zender luisteren naar Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Heb een heel mooi cultureel weekend. Dit was een Uur Cultuur en ik was en ben Teddy Tops.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Was je blijven schrijven?
5: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
6: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
7: Of bioloog.
8: Dokter.
6: Kapper.
8: Of misschien acteur.
9: Of radiomaker.
5: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
10: Zou we bevriend zijn met ons, denk je?
11: Dat weet ik misschien niet. Wel?
5: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Ster.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: NPO Radio 1. 7 uur.
22: Katrien Straatman.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
23: Goedemorgen, het is zaterdag 23 mei. Hij verloor de verkiezingen, maar toch wordt hij premier van Slovenië, Janez Janša. En hij heeft een appeltje te schillen met de EU. En opnieuw was het overvol in Ter Apel. Een overzicht van het nieuws met Sydney Dijkers.
3: Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt die tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. En in Den Haag heeft een voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance. Die hadden slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer voor vandaag. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind dan op, waardoor het iets afkoelt.
23: Hij verloor de verkiezingen, maar wordt nu toch premier van Slovenië, de rechtsconservatieve Janez Janša, zo onze correspondent.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
23: Slovenië heeft 2 maanden na de verkiezingen een nieuwe premier. De rechtsconservatieve Janez Janša verloor de verkiezingen nipt, maar heeft nu genoeg steun verzameld om toch aan zijn 4e termijn te beginnen. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ja, hij verloor dus de verkiezingen en wordt toch premier. Hoe kan dat?
0: Ja, die verkiezingen werden inderdaad nipt gewonnen. Je zei het al, door de liberale vrijheidsbeweging van de vorige premier, Robert Golob. 29 zetels haalde die binnen. En Janša, ja, die komt daar vlak achter met 28. Ja, Golob die heeft vervolgens geprobeerd een coalitie te vormen met andere partijen, maar dat is niet gelukt. En ja, daarom mocht Janša het proberen. Ja, en dat lukte wel. Die gaat nu een regering vormen met maar liefst 4 andere rechtse partijen. En dan nog komen ze niet aan de meerderheid. Mm. Maar er is een nieuwe anti-establishment partij en die wil wel gedogen. En ja, zo kan het dat gisteren 51 van de 90 Sloveense parlementariërs voor dit minderheidskabinet stemden. En ja, nu kan Janša dus voor de 4e keer een regering gaan samenstellen.
23: En zo te horen wil hij een rechtse koers varen.
0: Ja, hij wil onder meer de belastingen verlagen, het ondernemersklimaat verbeteren, economische groei op die manier aanwakkeren. Ook de pensioenen verhogen, bureaucratie aanpakken en corruptie. Nou, dat klinkt allemaal niet heel spannend. Wat de Slovenen echt gaan merken, dat is dat er weer een meer traditionele wind gaat waaien in hun land. Janša stelt de Sloveense cultuur en tradities voorop, zegt hij. Is bijvoorbeeld ook tegen verruiming van rechten voor de LHBTI-gemeenschap. En tegelijkertijd voor een strenger migratiebeleid. En van zijn vorige premierschappen weten we ook dat hij toen bijvoorbeeld de persvrijheid heeft geprobeerd in te perken. Dat leidde toen tot grote protesten. En dat hij heel kritisch is op het functioneren van de EU. Dus echt een groot verschil met zijn liberale voorganger.
23: Ja, precies, dat zeg je al. Dus wat zal de EU daarvan merken? Die zullen ook hun hart wel een beetje vasthouden, denk ik. Zijn ze net van Orbán af en nu dit?
0: Ja, we kunnen zeker een eurosceptisch, eurokritisch geluid gaan verwachten van Slovenië. Janša behoort tot de leiders die vinden dat de EU nu te bemoeizuchtig en te liberaal is. Hij is veel meer voorstander van een unie van natiestaten in plaats van landen die steeds verder integreren. Nou, dan zal hij onder andere aansluiting vinden bij de leiders van Tsjechië en Slowakije. Ja, je noemde hem al Orbán. Daar was Janša tijdens zijn vorige ambtstermijn een nauwe bondgenoot van. Nou, die is natuurlijk weggestemd inmiddels door de Hongaren. Maar ook toen al was er 1 heel groot verschil. Orbán was natuurlijk pro-Russisch, maar Janša is altijd uitgesproken pro-Oekraïns geweest. Hij was zelfs een van de eerste Europese leiders die de trein namen en bij de Oekraïnse president Zelensky op bezoek gingen. Vrij snel na de Russische inval in 2022. Dus ja, op dat punt hoeft de EU zeker niet bang te zijn voor skepsis of blokkades. Er is wel nog een ander land dat heel blij zal zijn met Janša als premier in Slovenië, en dat is Israël. De vorige regering van Slovenië was openlijk pro-Palestijns en een van de felste critici binnen de EU als het ging om het geweld dat Israël gebruikt in Gaza. Nou, Janša staat juist bekend als heel pro-Israëlisch.
23: Het wordt dus zijn 4e termijn. Hoe kijken de Slovenen naar hem als nieuwe premier?
0: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van aan welke Slovenië dat vraagt. Het land is echt tot op het bot verdeeld. Het liberale deel, ja, dat woont vooral in de steden. En die vonden de afgelopen 5 jaar een verademing na die 3 eerdere regeringen van Janša, die ze toch wel als verstikkend ervoeren. Nou, die dachten natuurlijk 4 jaar geleden dat ze van hem af waren. En die zijn natuurlijk niet blij dat ze hem nu toch weer als premier krijgen. Maar ja, aan de andere kant natuurlijk de conservatieve Slovenen, vooral op het platteland, die hebben meer oog voor de traditionele waarden waar Janša voor zegt te staan. En die houden ook wel van zijn directe, ja, soms wat botte stijl. Janša is ook een groot bewonderaar van de Amerikaanse president Trump. Nou, nu moet hij laten zien of hij toch ook kan verbinden, of dat die polarisatie zich onder zijn regering nu verder gaat verdiepen in Slovenië.
23: We gaan het zien. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het is feest in Groningen, want het Stadspark van Groningen bestaat 100 jaar. Eigenlijk is het park al wat ouder, maar 100 jaar geleden werd daar een groot paviljoen geopend. En dat grijpt de stad Groningen aan om er een feestje van te maken. Dit hele weekende is er van alles te doen. En verslaggever Mark Robin Visser die ging vast kijken.
1: 3, 2, 1. Ja, oh, wat heerlijk. Het water is een beetje bruin, maar ik hoor aan de plons dat het lekker is, of niet?
2: Heerlijk.
4: Het water is heerlijk, hoor.
6: Heel goed te doen.
25: We zijn aan het trainen voor het triathlon, dus we moesten een keer in het open water zwemmen. Ah. En dan is dit best een mooi stuk.
26: Ja. Precies 100 meter, heen en weer. Of heen is precies 100, terug ook weer.
27: En de boeien liggen op 25, dus je kan ook precies je afstand meten.
28: Ideaal.
27: En voor ons, in het open water zwem je altijd een beetje meer naar links en rechts. Dat konden we nu voor het eerste keer echt goed oefenen.
1: Nou, lekker afdrogen en succes met de triathlon.
26: Ja, bedankt. Ja,
27: bedankt. Fijne dag. Fijne dag.
1: Dat was het water. Nu bij de kinderboerderij. Die is hier ook sinds de jaren 60. Met, je hoort ze al, schapen, pauwen en een heleboel andere dieren.
4: Komt allemaal goed. Geef ik jou even een bak. Kijk eens, alsjeblieft. Moet je wel delen. En ik geef jou een bak. Jij moet ook delen met alle kinderen die wat willen. En moet je kijken. Kijk, alle eentjes die eten zo uit de hand. Kijk, ze zijn allemaal heel erg braaf. Zie je dat? Hartstikke leuk, hè?
1: Ja, de varkentjes hebben natuurlijk door dat de eenden en de ganzen worden gevoerd. Die willen ook wat. En zo gaat dat hier dag in dag uit in het stadspark op de kinderboerderij. En natuurlijk is het hier ook feest met een insectententoonstelling, een natuurspeurtocht, een poepsafari en boerderijbingo. Zo is er voor iedereen, voor jong en oud, wat te doen in dit ruim 100 jaar oude stadspark. En het is ook een park met een hele interessante geschiedenis. Die ooit begon met de steenrijke industrieel Jan Evert Scholten. Die het initiatief nam voor dit park. En Marinke Steenhuis is cultuurhistoricus en die weet er alles van.
5: Ja, Jan Evert was een hele grote industrieel. By far de rijkste familie van Groningen. En hij dacht, ik wil een park waar iedereen welkom is. Maar ik wil ook een park dat niet geïsoleerd ligt, maar dat eigenlijk vast zit met een soort tentakels aan de rest van de stad en ook aan het buitengebied. Dus hij kocht ook land, allerlei boerenland, vind je allemaal actes van, notariële actes, ver buiten de stad. En daar maakte hij fiets- en wandelroutes. En dat had ook weer alles te maken met de suikerfabriek, die lag in Hoogkerk. Zodat je daar ook, dat de arbeiders uit Hoogkerk ook naar dit park konden komen. Dus in die zin is het super democratisch. En we hebben het over 1909. En dat is het moment dat nergens in Nederland dat nog gebeurt. En ik vind dat Groningen dat verhaal best wel wat beter mag vertellen.
1: Nou, dat heb je nu gedaan. En het park heeft zichzelf bewezen, mag je zeggen. In die 100, ruim 100 jaar.
5: Dat kan je zeker zeggen. Er is in 26 een prachtig paviljoen geopend. En ook na de oorlog zijn er allemaal functies bijgekomen. Van midgetgolf, kinderboerderij, kanoën, scoutingterrein. Er was zelfs een camping waar je naar de tententoonstelling kon. En dan kon je dus kijken na de oorlog, toen we nog niet met de charter naar Ibiza gingen, welke tent je ging uitzoeken. En daar kon je ook in.
1: Kamperen in eigen land.
5: Kamperen in eigen land.
1: Met de fiets.
5: Dus het is heel bijzonder, omdat het park eigenlijk in die 100 jaar is meegegroeid met de veranderende samenleving, met de welvaartsstaat.
1: Ja, dit is het stadspark anno nu, hè?
6: Ja.
1: Gefeliciteerd allemaal.
6: Wat vindt u ervan? Vindt het mooi?
1: Een moderne skatebaan, of niet?
6: Ja, ik vind het vrij modern, ja. Zeker weten. Ja,
1: doet hij het goed?
6: Hij doet het zeker goed. Er komt nog meer bij. Er zijn plannen,
1: hè?
6: Ja, er zijn plannen. Dan wordt het nog beter. Alleen maar beter.
1: 100 jaar geleden was dat hier nog niet, hè? Jullie weten dat het park 100 jaar oud is?
6: Oh, serieus?
1: Ja.
6: Oh, dat wist ik niet.
1: Oh, ik dacht dat jullie daarom het bier open hadden gemaakt.
6: Nee, dat is bij ons altijd feest.
1: Nou, dit weekend dubbel feest.
6: Nou, dan gaan we er wel even op drinken, denk ik.
1: Dacht ik ook.
6: 100%.
10: Ja. Ja, en dan nog zo'n lekker weer erbij ook. Mark Romein Visser was dat in het Stadspark in Groningen, dat dit weekende dus zijn 100ste verjaardag viert.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Het is 14 over 7. In Met het oog op morgen ging het over Cuba gisteravond. Het Witte Huis heeft de pijlen gericht op dat land. Eerder deze week werd de Cubaanse oud-president Raúl Castro aangeklaagd door de VS vanwege het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes in 1996. En volgens de buitenlandminister Rubio vormt Cuba al jaren een bedreiging voor de VS. Trump liet al weten dat hij de president is die iets aan Cuba gaat doen. Journalist en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman vertelde dat de druk echt wordt opgevoerd.
13: Er is een vliegtuigschip gearriveerd in de regio. Eerder al zijn er allerlei dingen gelekt via Amerikaanse media. Namelijk dat Cuba 300 drones in bezit zou hebben waarmee ze ook Amerikaanse doelen kunnen aanvallen. Generaals hebben laten doorschemeren dat invasie inderdaad een reële optie is, enzovoort, enzovoort. Dit is precies het beeld wat ze willen bereiken. En dat bereikt natuurlijk ook Havana.
10: Amerika is hier al een tijd mee bezig. Olieleveranties vanuit Venezuela en Mexico zijn helemaal stopgezet.
13: waardoor er dus bijna geen brandstof meer aankomt op Cuba. En de bedoeling daarvan was dat de Cubaanse regering in beweging zou komen richting economische en politieke hervormingen. Nou, dat is nu bijna 4 maanden gaande en er is niks gebeurd, er beweegt niks. Amerikanen zijn ongeduldig aan het worden. En nou ja, dit is dan een soort plan B, een tweede stap om het alsnog voor elkaar te krijgen.
23: In RTL Tonight ging het over de Gaza-flotilla. 3 Nederlandse opvarenden die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn terug in Nederland. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. En dat is volgens het internationaal recht illegaal. Vervolgens werden ze meegenomen naar Israël. Cerise van Kesteren vertelde dat ze daarna is mishandeld.
3: Mijn polsen zijn zwaar gekneusd. Omdat we natuurlijk echt superlang met tie-rips, nou ja, ik op mijn rug, sommige mensen voor hun hoofd. Maar voor mij dus op mijn rug, op mijn knieën, denk zeker 8 uur daar hebben gezeten. En vervolgens word je dan meegenomen ook aan die tie-rap. En worden er gewoon handboeien omgedaan. En ook onze voeten werden geboeid. Dus in dat opzicht zit er gewoon constant druk op. En op een gegeven moment, als daar aangetrokken blijft worden, ja, dan krijg je dit. Je ziet ook de tie-raps nog lichtelijk in mijn huid staan.
23: Maar ze staat toch altijd achter het doel van haar reis.
3: Ik ben daar met een doel naartoe gekomen natuurlijk om, nou ja, wat mij in eerste instantie hulpgoederen te leveren. En als dat nu niet via deze weg lukt, dan hoop ik dat het in ieder geval een politiek wat teweeg gaat brengen om ervoor te zorgen dat die hulpgoederen die daar echt hartstikke nodig zijn, dat die daar wel gewoon terechtkomen.
23: In Café Kokkelman ging het over de lange arm van Teheran. Vandaag is er in Den Haag een internationale demonstratie tegen het regime in Iran. De Iraans-Nederlandse Negin Nafisi loopt mee. Dat deed ze eerder ook in München bij een andere grote demonstratie. Hoewel die in Duitsland was, waande ze zich niet veilig.
7: Voordat ik naar die demonstratie ging, heb ik een volmacht afgegeven aan een vriend van mij die hier in Nederland bleef. Van mocht er mij wat overkomen, regel dan de zaken die gedaan moeten worden voor mij. Dus daar heb ik gewoon rekening mee gehouden.
14: Je hield er rekening mee dat je niet zou terugkeren van een demonstratie?
7: Er kan zomaar een terroristisch of een aanslag gepleegd worden op oppositie.
14: Maar door wie?
7: Door het Iraanse regime.
23: Volgens Nafisi oefent Iran via de ambassade van het Iraanse regime invloed uit in Nederland.
7: Wat ook heel interessant is om te weten is dat het regime op dit moment wordt geregeerd door revolutionaire garde.
14: Ja.
7: Die staat op de terreurlijst van Europa sinds februari.
14: Ja.
7: En we hebben eigenlijk dus een kantoor van een terroristische organisatie hier in Nederland, die ook gewoon beveiligd wordt door Nederlandse staat.
14: Wat zou je willen?
7: Dat die gesloten wordt. Dat is gewoon gevaarlijk voor Iraniërs hier, maar ook voor Nederlanders.
23: En dat was gisteravond op Radio en TV. Nederlanders zijn tevreden over hoe schoon hun buurt is, schrijft het AD Sydney.
15: 3/4 van de mensen komt niet zo vaak troep op straat tegen, komt uit een onderzoek waar de krant over schrijft. Vooral in dorpen is het vaak schoon. Toch zijn er ook ergernissen, zoals afval dat naast vuilcontainers staat, een doorn in het oog. Hondenpoep, blikjes, peuken en fastfoodverpakkingen zorgen ook voor minder schone straten. Mensen geven het onderzoek aan dat de boete voor het gooien van viezigheid op straat wel omhoog mag. Vaker een opruimstraf uitdelen vinden ze ook een goed idee. Politici moeten het vaak ontgelden op X, blijkt uit een analyse van de Volkskrant. De krant dook in de berichten die werden geplaatst de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig november. En vrolijk stemt het niet. De 80.000 berichten die de krant heeft geanalyseerd op dat platform. We rijden uw kind met plezier dood in een toenmalige zone 30. En je verdient de wielen van een vrachtauto over je kaka-lelijke gezicht. Het zijn berichten gericht aan partijleiders die vlak voor de verkiezingen zijn geplaatst. Ondanks de bagger is vertrekken van X geen optie voor veel politici. Niet zolang er ook dingen worden gepost die ertoe doen, zeggen ze dan erbij. De overheid heeft te weinig zicht op aanbieders van begeleid wonen voor jongeren, schrijft Follow the Money. Het aantal aanbieders van begeleid wonen groeit snel de laatste jaren. Er is dan ook veel geld mee te verdienen. Tussen die aanbieders zitten zorgverleners met goede bedoelingen, maar ook criminelen, ziet het onderzoeksplatform. Er gaan miljarden euro's aan belastinggeld naar deze manier van zorg, maar de overheid heeft geen idee naar wie dat geld eigenlijk gaat. Toezichthouders die de markt in de gaten moeten houden, wijzen naar elkaar. En gemeenten lopen achter de feiten aan. En met een lang en zonnig weekend voor de boeg staan in de Telegraaf tips voor de barbecue.
23: Ah, natuurlijk.
15: Ja, Suzanne Arets is de barbecue-expert en hoopt dat Nederlanders de komende dagen verder kijken dan het traditionele stokbroodje, de huzarensalade en satéstokjes.
23: Helemaal voor.
15: Ze heeft dan ook tips voor een geslaagd weekend grillen. Koop bijvoorbeeld niet te veel bijgerechten, zo zegt ze. Nederland is volgens haar van oorsprong niet echt een barbecue-land. We zijn verpest met al die voorverpakte bakjes, zegt ze. We laten ons vlees aanbranden en eten zoveel bijgerechten dat we nauwelijks toekomen aan de barbecue zelf. Ja, wat is nou beter? Houtskool of briketten?
23: Ik doe het nooit, geen idee.
15: Houtskool, zegt ze, dat fikt namelijk lekker snel.
23: Oké. Okay. Gisteravond was de laatste speelronde in de vrouwen-eredivisie. PSV was al kampioen, toch was er nog een hoop om voor te spelen. Ajax probeerde tegen Heerenveen plek 2 en daarmee Champions League voetbal veilig te stellen. En dat lukte, zag commentator Dien van het Laar.
8: De eindstand is bekend. Ajax heeft plek 2 veroverd. Moest wel van ver komen, want na de eerste helft stond er een 1-0 achterstand op het scorebord. Maar dat poetsten de vrouwen uit Amsterdam in de tweede helft goed en wel weg. Met 3 treffers. En dus plek 2 voor hen. Wat betekent voorronde Champions League voetbal voor Ajax Amsterdam. Er was geen Europees voetbal voor FC Twente. Nee, zij grepen ernaast na een nederlaag tegen landskampioen PSV in de laatste speelronde. Thuis werd er met 2-1 verloren. En omdat Feyenoord won, werden zij de nummer 3 van de competitie. En eindigt Twente op de 4e plek. En dat betekent dat de bekerwinnaar van dit seizoen geen Europees voetbal gaat spelen volgend seizoen. Nee, zij vallen net overal naast wat dat betreft. En dus Feyenoord naar de eerste voorronde van de Europa Cup. Maar belangrijker, Ajax op plek 2 en daarmee voorronde Champions League voetbal in Amsterdam.
23: Voor de speelsters van Ajax was het dan ook echt tijd voor feest, zei aanvaller Ranneke Derks.
9: We hebben feest in de kleedkamer, we hebben Champions League gehaald, dus op dit moment kan het even niet beter.
8: Hoeveel opluchting brengt zo'n tweede plek?
9: Ja, allereerst natuurlijk dankjewel. Ja, supermooi natuurlijk om Champions League voorronde te mogen spelen, dus ja, echt geweldig.
8: Is daarmee het seizoen ook geslaagd voor je?
9: Ik denk het wel, als je kijkt naar de groep die we hebben, heel jong. Heel veel potentie, veel wisselingen gehad. Ja, dat dit wel natuurlijk iets was waar we naartoe gingen werken. We wilden heel graag kampioen worden, dat is niet gelukt. Maar ja, dan wil je minimaal tweede worden en dat is wel echt heel mooi.
8: Ben jij nog enigszins vanavond een beetje in onzekerheid gekomen vanwege die eerste helft?
9: Nee, eigenlijk niet. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar ook in de eerste helft. Zij krijgen natuurlijk best wel een gekke goal tegen. Hè. Die gaat via René van Asten omhoog en dan schiet ze hem binnen. Voor de rest hebben ze eigenlijk vrij weinig gecreëerd. Ik moet wel zeggen, in de eerste...
23: Ja, dat zei Ajax-trainster Anouk Bruil terwijl ze een champagne-douche kreeg. De voetballers van FC Twente hoopten op Champions League voetbal, maar grepen op de laatste speeldag dus naast Europees voetbal. Twente verloor van landskampioen PSV en doordat Feyenoord met 3-0 won van NAC, speelt Twente volgend seizoen niet Europees. En dat frustreert aanvoerder Danique van Ginkel.
12: Ik denk voor de club is het echt super pijnlijk. Als je kijkt wat wij afgelopen seizoen in Europa hebben neergezet, hebben we gewoon goede wedstrijden gespeeld. Ik denk dat wij dit seizoen een hele lange tijd het heel goed hebben gedaan. En het vandaag ook verdiend hadden om minimaal gelijk te spelen.
8: Waarom lukte het niet?
12: Super grote kansen niet maken, dan krijg je dit. En ik denk dat dat wel een samenvatting is van het hele seizoen. Als je kijkt naar zoveel kansen die wij niet maken, dit seizoen zat het gewoon aan alle kanten tegen voor ons. Kijk naar de wedstrijd uit tegen Hera, daar begon het al, zeg maar 0-0, maar super grote kansen. De een naar de ander die uitviel met nog een tegenslag. Als je zag hoeveel basisspeelsters nu langs de kant stonden.
8: Ja, een hele dunne bank had je vandaag ook, hè?
12: Ja, we bouwen eigenlijk vooral op meiden die vanuit het jonge elftal doorstromen. En als je denk ik alles bij elkaar legt, was de tweede helft wel een samenvatting van ons hele seizoen. Het wilde gewoon niet.
23: Ja, een teleurstelling was er ook bij Hera United. De club die vorig jaar als eerste onafhankelijke profclub voor vrouwen werd opgericht, degradeerde uit de eredivisie. Helaas. Ja, de zon kwam al zo mooi op vanochtend en de vogels die zongen dat het een lieve lust was. Het belooft een prachtige dag te worden. Dus ik had zin in een zonnig liedje. Dan kom ik al gauw uit bij mijn all-time favorite Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.

0: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunten van het nieuws, Sydney.
9: Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds daar aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen. Stadskanaal heeft voor de derde avond op rij asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging dit keer om zo'n 80 mensen. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Een ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. Ruim een uur na het opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan.
8: En bij Weerplaza zit Rico Schreuder. Rico, ik heb zo'n idee dat het wel mooi weer gaat worden vandaag.
10: Daar heb je helemaal gelijk in, want het wordt echt prachtig weer vandaag. Trekken weliswaar wat sluierwolken en laten we vandaag ook wat stapelwolken over het land. Maar ik denk wel dat het overal droog blijft. Al kan er op de Waddeneilanden misschien wel een klein spettenbuitje voorkomen. Maar verder is het overal droog en het wordt ook behoorlijk warm vandaag met 26 tot 29 graden. Alleen in de kustgebieden, ja, daar krijgen we te maken met wind van zee. En dan gaat het later vanmiddag echt duidelijk afkoelen.
8: En wordt het dan ook gelijk vandaag de warmste dag van het Pinksterweek aan de, of gaan we nog meer krijgen?
10: Nou, morgen is het iets minder warm. Wel volop zonneschijn morgen met 22 tot lokaal 27 graden. Pinkster maandag, dan gaat de temperatuur weer omhoog. En dan kan het landinwaarts zo'n 28, 29 graden weer worden. Ook dan is het in de kustgebieden geleidelijk aan weer wat minder warm. En na Pinkster blijft het zonovergoten lenteweer. Met temperatuur in eerste instantie nog ruimschoots boven de 20 graden. Maar woensdag en donderdag is het tijdelijk wat minder warm. Want dan gaat de wind wat meer uit het noorden waaien. En dan moeten we het doen met 17 tot 22 graden.
8: Maar de eerste dagen gewoon heel erg lekker. Dankjewel, Rico Schreuder. Komt er een verbod op motoren in het heuvelrijke landschap rond Vaals? We spreken zo de wethouder.
11: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 21:30 bij de EFTA.
14: Alleen de prijs is anders.
15: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 21:55 bij de EO op NPO 2.

0: Meer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Motoren, oldtimers, wielrenners, er rijdt van alles door het Heuvelland in Zuid-Limburg. En dat wordt te druk, vindt de gemeente Vaals. Dinsdag stemt de gemeenteraad over een plan om grote motortochten aan banden te leggen. Erika Jagers is loco-burgemeester van de gemeente Vaals. Goedemorgen, mevrouw Jagers.
5: Goedemorgen.
4: Ja, is dit nodig? Loopt het zo de spuigaten uit in Vaals en omgeving?
5: Nou, wat wij heel graag willen in Vaals en de omgeving is dat de leefbaarheid in ons mooie, prachtige Heuvelland niet nog meer onder druk komt te staan dan dat het op dit moment al is.
4: Want de inwoners hebben er last van?
5: Ja, onze inwoners geven aan in eigenlijk het hele Heuvelland, niet alleen in de gemeente Vaals, geven aan van wij vinden dat iedereen welkom is, maar het loopt op bepaalde dagen, zeker als de zon schijnt en het droog is, gewoon de spuigaten uit.
4: En nu heeft u geloof ik in overleg met de inwoners een plan afgesproken.
5: Ja, wij hebben een participatietraject doorlopen met de inwoners van onze gemeente. En zij geven aan dat zeker op de piekmomenten, en het geven ook metingen aan, dat het te druk is op onze smalle, heuvelachtige wegen. En dan moet u zich voorstellen, dan maken daar niet alleen gemotoriseerde voertuigen gebruik van, maar ook inderdaad fietsers, wandelaars. Mm. En jij zit rustig in je tuin en de rust is dan voorbij.
4: Ja, en op piekmomenten bedoelt u vooral met lekker weer en zo, en vakanties.
5: Ja, zodra het droog is, dan is het gewoon ontzettend druk bij ons in het zuiden.
4: Dus u gaat zich nu vooral op motoren richten. Wat gaat u eraan doen? Wat voor plannen komen er? Of maatregelen kan ik beter zeggen?
5: Sorry?
4: Maatregelen kan ik beter zeggen.
5: Ja, het gaat niet alleen om motoren, het gaat om gemotoriseerde voertuigen. Uh-huh. Dus ook auto's en andere voertuigen met een motor. Wij hebben een regel ingesteld dat gemotoriseerde voertuigen die georganiseerd komen, tussen de 10 en 49 voertuigen worden verplicht om dat te melden bij de gemeente vooraf. En als er meer dan 49 voertuigen deelnemen, dan komt er een vergunningsplicht voor de toertochten. En daarvan vergunnen we er nog 4 per jaar. En zijn er meer aanvragen, dan worden die niet vergund.
4: En hoeveel van dat soort tochten worden er nu gemaakt dan per jaar?
5: Dus 4.
4: Dus dan is er toch geen verschil?
5: Nee, maar wel dat mensen nu verplicht worden om zich te melden. Mm-hmm.
4: Maar goed, dan melden ze het. En dan?
5: Ja, en dan mag je bij ons door de gemeente als je met minder dan 49 voertuigen bent. Maar dan mag je niet meer door de landelijke wegen en door de stiltegebieden.
4: Mm-hmm. En gaat u daarop dat handhaven? Want dat lijkt me nogal lastig om daar de hele tijd op toe te zien.
5: Ja, nee, daar zal worden op toegezien op piekmomenten. Er worden regelmatig acties gehouden, zoals ook een week of 2 geleden. Dan wordt er door de politie en BOA's op bepaalde punten mensen staande gehouden. En de politie neemt dan mensen mee naar een grote controleplek. En daar worden bijvoorbeeld geluidsmetingen gedaan. Wordt er gekeken of voertuigen aangepast zijn, waardoor ze extra kabaal maken of sneller kunnen rijden dan van origine.
4: Oké, dus wordt wel echt actie op ondernomen. Het lijkt me ook een heel moeilijke zaak, een dilemma. Want ja, u wilt natuurlijk ook de toeristen hebben. Hè? Het is dus ook fijn dat mensen het daar zo mooi vinden en daar tochten gaan maken. Maar tegelijkertijd wilt u het ook regulieren tegenhouden. Is dat niet een heel lastig pakket waar u in zit?
5: Ja, dat klopt. Dat is de hele tijd balanceren tussen van waar is iedereen tevreden mee? Waar zijn onze inwoners die hier wonen voor de rust en de leefbaarheid, maar ook de ondernemers willen hun boterham verdienen.

0: Ja, waar natuurlijk ook uiteindelijk inwoners bij werken.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een spanningsveld, hè?
0: Ja.
1: Ja, oké. Goed, nou, we gaan zien of het werkt. Ik dank u wel voor die toelichting. Lokale burgemeester Erika Jagers van de gemeente Vaals. Steeds meer landen in de EU willen, net als Nederland, producten uit illegale Joodse nederzettingen verbieden. Ze zijn het geweld van kolonisten tegen de Palestijnse bewoners beu. Dat geweld treft ook Tabé, een christelijk dorp op de bezette westelijke Jordaanoever. Een succesvolle bierbrouwerij daar komt steeds verder in het nauw, ziet verslaggever Sander van Hoorn.
2: And these are the fermenters, and this is the German filter.
3: Een gesprek met Nadim Ghouri, de oprichter van Tuiberbier, begint met een rondleiding.
2: Sending to these tanks for the beer, and then from
3: Hij is trots. We zijn in 1994 begonnen met bier maken hier.
2: After the Oslo Agreement, we came with the full energy, with full of hope.
3: Het was ten tijde van de Oslo-akkoorden en iedereen zat vol energie en hoop om het eerste Palestijnse bierbedrijf op te richten. En ik ben er trots op wat ik in 31 jaar bereikt heb.
2: This is a state-of-the-art equipment, a big expansion.
3: En neem me mee naar het nieuwe deel van de fabriek. Nog grotere vaten, een hoge loods waar ze tot aan het plafond komen. Klaar voor de groei, maar de tijden zijn veranderd. Na 7 oktober al helemaal. En nu heb je de kolonisten die geholpen worden door het leger en gesteund door de regering.
2: Now the settlers are showing violence and attacks.
3: Bent u dan niet bang dat ze de brouwerij binnenvallen?
2: We're hoping not to, but they've been touching everything.
3: Ik hoop het niet, zegt hij. Maar ze claimen alles. Ik heb land waar ik zelf niet eens meer kan komen. Meer dan 50 dunam. En nu hebben de kolonisten er een hek omheen gezet.
2: My son was planning to plant this with the grapes.
3: Mijn zoon was van plan daar druiven te planten voor onze wijngaarden, voor onze wijnmakerij. Dat kan hij nu niet meer doen omdat de kolonisten het hebben ingenomen.
2: Because of the settler took it over.
3: Het wordt erger en erger, zegt Nadim Ghouri.
2: Worst. Worst. Because of the new government making these settlers attack. The difficulty with the flying checkpoints, the gates that they put everywhere.
3: Op de weg hier naartoe viel het me al op dat er ook hier een groot stalen hek op de weg is dat zomaar dicht kan. En er stond een geïmproviseerd checkpoint dat alle auto's controleerde. Het is maar een klein dorp, maar er stond al een lange file.
2: They have another shipment in the port.
3: Hij pakt er een lijst bij. Dit is een zending die nu in de haven staat. En ze zeggen daar dat er geen stempel op staat.
2: That's what they say, and it does not have the stamp.
3: Dat we de zending helemaal terug moeten halen en dat we het dan opnieuw moeten proberen. Het is beleid, zegt hij, om de economie hier kapot te maken. Een kerk in het dorp loopt langzaam vol. Nadim Ghouri is naar die andere kerk gegaan, de Grieks-Orthodoxe. Ik ben in de katholieke. Priester Bashar Fawadle leidt de dienst. De rituelen, met achter het altaar een schildering van Jezus Christus die tussen huizen loopt. Het zou zomaar hier om de hoek kunnen zijn.
4: Behind us there is the entrance of Jesus to Taibe.
3: Nou, zegt vader Fawadle, dat was hier om de hoek. We zien de intocht van Jezus in Taibe, toen nog Efraïm. En als je het evangelie van Johannes leest, dan zie je dat Jezus Jeruzalem verliet na de opstanding van Lazarus en naar de nabijgelegen woestijn ging.
4: He came to the nearby of the desert as a safe place for himself.
3: Een veilige plek vond hij daar. Nu is diezelfde plek bepaald onveilig.
4: Now we are in not non-safe place. And already there is 15 families already left from Taibe.
3: En daarom trekken veel mensen weg. Het kolonistengeweld komt nu van alle kanten.
4: In the recent month the change is growing. It's growing and growing a lot.
3: De afgelopen maand is het alleen maar erger geworden.
4: A lot of attacks by the settlers, burned the fire in the cars.
3: Auto's werden in brand gestoken, graffiti op de muren aangebracht, landbouw vernietigd. Nadim Ghouri, die van de bierbrouwerij, die zei nog dat hij teleurgesteld is in de wereld, in de Verenigde Staten, in de Europese Unie, die uiteindelijk Israël steunen, dat juist hier voor de problemen zorgt. Vader Fawadle verwoordt het poëtischer.
4: We believe that prayers can make miracles.
3: Wij geloven in wonderen.
4: Because we are the witnesses.
3: Onze voorouders waren getuigen, hoorden hier de preken van Jezus, want
4: because he was here.
3: Hij was hier.
4: The Christians in Netherlands that pray for ourselves.
3: Ik hoop dat de christenen in Nederland voor ons bidden.
1: U hoorde een reportage vanaf de bezette westelijke Jordaanoever van verslaggever Sander van Hoorn.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Katrien Straatman.
1: In Boskoop ging de wekker vroeg vanochtend, want om 3 uur is daar het jaarlijkse Luilak voetbaltoernooi begonnen, waaraan 1000 kinderen maar liefst meedoen. Verslaggever Danny Simons is in Boskoop. Danny, waarom voetballen ze in Boskoop zo vroeg? 3 uur.
7: Omdat het heel populair is. Omdat het heel populair is, okay. Katrien. Ja, eerst begonnen ze om 5 uur 's ochtends. Maar ja, er doen inmiddels zoveel teams aan mee dat ze het hebben moeten vervroegen. Daarom beginnen ze nu om 3 uur 's
1: in
7: nachts.
1: Het donker.
7: En ik zal even schetsen hoe het hier eruit ziet. Maar het is ontzettend populair. Want rijen dik aan fietsen en fatbikes uiteraard. Mm-hmm. Er staan ook allemaal mobiele kleedkamers hier op het parkeerterrein. En verderop achter het veld, ja, je moet je voorstellen, een soort festivalcamping waarbij kinderen lekker zitten te chillen op een klapstoeltjes als ze niet aan de beurt zijn. En naast mij de voorzitter van de organisatie, Michel Verbeek. Eerst dus om 5 uur 's nachts. Het is de 69e editie. Inmiddels dus zo populair dat er heel veel teams doen. Hoe is het zo ontstaan?
8: Ja, Luilak is in principe een traditie die al zeg maar vooral in Noord-Holland heel erg is. En die zat op de een of andere manier is die ook overgewaaid naar Boskoop in de tijd. En in Boskoop had je op een gegeven moment toch wat ondeugende jonge jongens, zeg maar, op brommers. En wat ze eigenlijk gezegd hebben, de burgemeester en wethouder, is: als we nou eens een voetbaltoernooi organiseren, dan halen we de rottigheid van straat. Zo is het eigenlijk ontstaan. En zo is het in de jaren 50. Ik heb nog een kennis van mij, die is in de 80. Die heeft aan het eerste toernooi meegedaan. En zo is het ontstaan en langzaam gegroeid naar het grote toernooi wat het nu is. We hebben ooit 135 teams gehad, nu 93. Ja, en er doen gewoon 1000 kinderen aan het toernooi mee. En ze staan allemaal te trappelen om 2 uur al bij de ingang om naar binnen te kunnen.
7: Ja, en een van die teams, die sprak ik net, die hebben nu eventjes pauze. Dat is een meidenteam en ze hebben zichzelf de unieke naam gegeven: Dakduif Defense.
9: Ik had ooit eens een keer een naam, Dakduif, als Roblox-account. Toen was deze naam gekomen. Ja.
7: En zijn jullie dan, zoals ze dat noemen, een gelegenheidsvoetbalteam alleen voor vandaag? Of zijn jullie dat normaal gesproken ook altijd?
10: Nou, er zijn wel een aantal dames die ook op voetbal zitten, maar eigenlijk is het alleen vandaag. Maar ik zeg, we gaan hierna gewoon in een soort elftal starten en dan kunnen we gewoon nationaal gaan. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee.
11: We gaan van onze eigen club oprichten, gewoon Dakduiven. Iedereen komt gewoon.
7: Jullie hebben dus helemaal de smaak te pakken. En wat ik me dan afvraag, dit is om 3 uur 's nachts begonnen. Waarom in hemelsnaam? Wie kan mij dat uitleggen?
12: Ja, het is gewoon een soort een heel ding. Dus iedereen vindt het gewoon leuk en het is hartstikke gezellig met elkaar.
7: Maar is het echt gezellig?
12: Ja, echt gezellig.
7: Om 3 uur 's nachts?
12: Ja, zeker.
7: Zijn er dan niet mensen die denken, ik had nog in bed willen blijven liggen?
12: Nou, wij zijn nog niet naar bed geweest eigenlijk.
7: Wie hebben dat allemaal doorgehaald? Even vingers omhoog. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoe doe je dat?
12: Oh, nou ja, gewoon een beetje bezig blijven en dan word je niet zo snel moe. En het is heel gezellig, dus dan is het niet zo erg.
7: En hoe blijf je bezig dan, los van het voetbal?
12: Nou, ja, ik weet niet. Gewoon bij andere wedstrijden kijken en een beetje rondjes blijven lopen en zo.
7: Is er niet een punt dat je helemaal instort? Dat je een soort man met de hamer tegenkomt? Wat zeg je?
11: Het belangrijkste is door blijven eten.
7: Oh, vandaar al deze snacks en allemaal suiker hier. Dit is het geheim.
11: Ja, gewoon extra veel suiker en dan kom je de dag wel door.
7: En eventjes qua sportieve prestaties. Hoe staan jullie ervoor, dit toernooi?
11: Eerste wedstrijd 3-1 gewonnen en de tweede wedstrijd 2-2.
7: Hoeveel moeten jullie er nog?
11: Nog 2.
7: En? Wat?
11: Nog drie, sorry.
7: Zal de vermoeidheid wel zijn.
11: Ja, precies. Werk omheen.
7: En wat verwacht je qua eindstand?
11: Ja, gewoon winnen natuurlijk.
7: Ja.
11: Alles winnen. Je mag nog wel wat eten als je wilt, hoor.
7: Nee, alsjeblieft niet. Moet er niet aan denken. Succes. Nou, geen vermoeidheid dus te bekennen bij deze dames. Michel, je staat nog steeds naast me van de organisatie. Volgend jaar dus de 70e editie. Dat wordt extra groots?
8: Ja, dat gaan we extra groots aanpakken. Wat we precies gaan doen, dat kunnen we natuurlijk nog niet helemaal zeggen. We gaan in ieder geval kijken. We hebben elk jaar een bekende prijs uitreiken. Dit jaar komt Floris Goebel bij ons de prijzen uitreiken. We willen eigenlijk...
7: Bioloog, hè?
8: Ja, de bioloog en kinderboekenschrijver. Dus met name voor de jongste jeugd is dat het leukst bij de prijsuitreiking. Dus we willen daar toch echt wel gaan uitpakken. Dus we hopen dat we toch een goede vis te pakken krijgen, zeg maar, dat gebied. Ja, en we gaan waarschijnlijk ook wat extra activiteiten doen. We hebben wel eens een springkussen gehad bij een 60e editie. Denk aan dat soort dingen. En voor de rest moeten we het ook allemaal als bestuur nog bedenken. Maar daar gaan we zeker iets heel moois van maken.
7: We gaan het meemaken. Maar eerst vandaag dus wakker blijven. Michel Verbeek van de organisatie hier van het Luilak voetbaltoernooi in Boskoop.
1: Dankjewel, Danny Simons. Een bijzonder afscheid voor Estefana Polman. Daarover schrijft nu.nl Sydney.
6: De 33-jarige handbalster speelde gisteren haar laatste wedstrijd als prof en sloot haar carrière af met 8 goals voor Rapid Bucharest. Haar ploeg won met 32-30 en na afloop volgde een uitgebreid afscheid met veel applaus van het publiek en haar ploeggenoten. In Nederland is Polman vooral bekend door haar verdiensten voor het Nederlands team. Daar nam ze eerder al afscheid van. Onvrede bij de voetbalsters van FC Utrecht bij het laatste duel van de competitie. Na dit seizoen vertrekken er maar liefst 11 speelsters. 9 van hen krijgen geen nieuw contract en daar zijn ze niet blij mee. Tijdens de teamfoto voor de wedstrijd hadden de vrouwen daarom een speciaal shirt aangetrokken. Was te horen bij ESPN.
13: En het statement dus van FC Utrecht. Wij passen niet in het budget. Het budget dus van FC Utrecht.
6: Naast de uithaal naar de club stond er op de shirts ook een bedankje aan de fans. De vrouwen uit Utrecht wonnen gisteravond wel met 2-1 van Hera United. Dat degradeert uit de eredivisie. En rond de Formule 1 Grand Prix van Canada zien we vaker bosmarmotten op en rond die baan daar. Maar dit keer veroorzaakte een van die beestjes een crash. Coureur Alexander Albon die verloor in de training de controle over zijn bolide nadat hij over een bosmarmot reed en knalde met zijn auto vervolgens dus tegen de muur. Albon die had zoveel schade dat hij gisteravond niet mee kon doen aan de sprintkwalificatie. En helaas liep het ook voor die bosmarmot niet zo goed af.
14: Ja.
6: Max Verstappen die hoopte waarschijnlijk ook op meer. Hij kwalificeerde zich als 7e. En George Russell die behaalde de pole position voor deze sprintrace.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
15: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet.

0: Leisure got it bad. Bij de piramide van Gizeh in Egypte neemt Rico Verhoeven het vanavond op tegen de Oekraïense wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk. Verhoeven is kickbokser, maar stapt voor het eerst in de ring als bokser. In Egypte is collega Rida Deraoui van NOS Sport. Ja, Rida, is dat een groot verschil voor de niet-kenners zoals ik, boksen of kickboksen?
1: Ja, dat is zeker een groot verschil. Boksen is heel technisch en heel bewegelijk. Dus ook heel veel voetenwerk in de ring. Mm-hmm. Terwijl kickboksen juist heel hard is. En dan gaat het er echt om hoe hard je kan stoten. Dus er zit wel degelijk een groot verschil in, ja.
0: Ja, boksen komt meer bij kijken als ik jou zo hoor.
1: In principe wel.
0: Ja, ja, ja. Jij hebt gisteravond nog Verhoeven gesproken, hè, voor de telefoon.
1: Ja.
0: Is hij er helemaal klaar voor?
1: Hij is zeker klaar voor. Hij heeft eigenlijk alle voorbereidingen gehad. Alle harde trainingen zitten erop. Dus voor hem zit er niks anders meer op dan even goed tot rust komen. En wachten eigenlijk op showtime, zoals hij het zei.
0: Ja, ik zei voor de telefoon, maar misschien heb je hem ook wel echt gesproken. Want jij zit in Egypte, toch? Ja,
1: precies. Ik heb hem gewoon gesproken gisteren tijdens de officiële weging.
0: Precies.
1: Dus het moment dat ze elkaar gaan kijken hoeveel ze wegen.
0: Ja. Staat er nou voor hem veel op het spel vanavond? Of is het meer prestige gewoon het een keer doen en een keer meedoen tegen een echt wereldkampioen boksen opnemen?
1: Nee, er staat zeker wat op het spel. Mm-hmm. De WBC-titel, dus de van de boksbond, die staat op het spel. Dus als hij wint, dan is hij ook meteen de wereldkampioen.
0: En maakt die kans?
1: Is lastig eerlijk zeggen. Maar als je het gewoon heel realistisch gaat bekijken en als je gaat kijken wat er in de vechtsportwereld, wat de kenners een beetje zeggen, is het heel lastig. Is de kans dat hij kan winnen, minimaal.
0: Ja.
1: Maar in de vechtsport weet je het nooit. Er hoeft maar één klap raak te komen. Uh-huh. Te raken en dan kan je
0: kan een hele andere kant op vallen, dubbeltje. Ja, ja. Zeg, dus, bij Gizeh in Egypte, waarom in hemelsnaam daar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. De mensen die dat beslissen van de organisatie, die doen het vooral eigenlijk heel vaak in Saoedi-Arabië. Maar ze wilden dit keer wat speciaals doen, omdat het natuurlijk ook een speciaal gevecht is, kampioen tegen de kampioen. Mm-hmm. En op een of andere manier zijn ze uiteindelijk in Egypte uitgekomen.
0: Ja, gewoon voor het plaatje, die piramide op de achtergrond,
1: ja.
0: Is dat het vooral?
1: Ja. Ja, ik denk vooral de uitstraling inderdaad. Het is toch wel een bijzonder plaatje, moet ik zeggen.
0: Het is niet zo dat een van de twee mannen daar wat mee heeft of zo. Dat hij op die plek, zeg maar, wil gaan boksen.
1: Nee, dat niet. Rico heeft wel gisteren in een interview aangegeven dat het wel voor hem een speciale plek is. Omdat hij hier ook nog goede herinneringen aan heeft met zijn moeder. Die is overleden tijdens zijn trainingskamp.
0: Hmm.
1: En toen tijdens het opruimen kwam hij een foto tegen van zijn moeder voor de piramides. Dus uiteindelijk is deze plek nu wel een beetje speciaal geworden voor hem. Maar dit was niet op voorhand bedacht.
0: Het heeft wel een beetje emotionele betekenis. Dus ook.
1: Ja.
0: We gaan je even opletten vanavond. Ja, ik zei al, je zegt het is een kleine kans dat hij wint, maar toch?
1: Ja, nou ja, ik zit hier nog met wat andere Nederlandse journalisten. Wij zijn natuurlijk in flinke minderheid. Dus wij hopen natuurlijk dat Rico met de winst ervan doorgaat. En wij gaan gewoon vooral genieten van een mooie wedstrijd, denk ik. En we hopen dat Rico met een tactisch meesterplan komt en de winst mee in huis gaat nemen.
0: Nou, je weet het niet. We gaan het horen morgen allemaal, hoe het is afgelopen. En veel plezier bij het kijken daar in Egypte. Dankjewel, Rida Deraoui van NOS Sport.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Vliegende ratten worden ze genoemd, maar is dat terecht? Irwan Droog schreef juist een ode aan de stadsduif. Emma Leswies heeft Surinaamse roots en onderzoekt het koloniale verleden van haar witte schoonfamilie in de film Bagazi, wat we meedragen.
3: In feite geef jij mij met terugwerkende kracht mijn ouders een beetje terug.
2: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en correspondent Carlijn van Houwelingen verliet na 10 jaar Amerika. Wat deed een heel tijdperk Trump met haar?
4: Immigranten, en ik was daar ook een immigrant, worden hier in detentiecentra gestopt.
2: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
6: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 21:45 bij de EO op NPO 2.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Katrien Straatman.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt ebola nu een zeer grote bedreiging voor de volksgezondheid. En een gasexplosie in een kolenmijn in China. Een overzicht van het nieuws met Sidney Dijkers.
16: Bij die gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds daar aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen vannacht opgevangen voor wie er geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. Ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in Kamp Vught. Het gaat om Eddy Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van Kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbrake Blomhardt is overleden. Zij zat in 1943 in Kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbrake Blomhardt werd 105 jaar oud. Het weer nog. De dag begint zonnig met weinig wind. En de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm vandaag met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over. En aan de kust steekt dan een stevige wind op, waardoor het iets afkoelt.
0: In een deel van Congo zijn rouwbijeenkomsten verboden omdat familieleden het lichaam van een ebola-slachtoffer wilden aanraken. Zo onze correspondent erover.
8: Ster.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
20: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
24: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
25: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
24: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
26: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het dreigingsniveau van ebola in Congo verder verhoogd. Volgens de WHO is het virus nu een zeer grote bedreiging voor de volksgezondheid. Afgelopen dagen kwamen er in Congo honderden besmettingen bij. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, om hoeveel besmettingen in totaal gaat het nu eigenlijk?
27: Ja, het officieel vastgestelde aantal besmettingen staat op 82. Maar het aantal vermoedelijke besmettingen is flink hoger. Dat is 750. En het aantal verdachte sterfgevallen is 177. Ja, ze gaan er dus vanuit dat dit virus al een tijdje doorwoekert in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ja, en vandaar ook dat er waarschijnlijk zoveel besmettingen of verdachte besmettingen bijkomen. Uiteindelijk willen ze natuurlijk ook gaan kijken van ja, hoeveel nieuwe besmettingen zijn er dan dadelijk, om te zien of ze het echt kunnen indammen.
0: Ik wil zeggen, want het is ook heel moeilijk om echt zeker te weten hoeveel het zijn. Hè? Daar hebben ze echt nog niet precies een beeld van, toch?
27: Precies, inderdaad. Ja, dat komt onder meer omdat deze regio heel erg afgelegen ligt. Dus er is geen laboratorium in de buurt. Dan moet het echt duizenden kilometers verderop naar de hoofdstad Kinshasa. Bovendien is het wat lastiger om deze specifieke variant vast te stellen.
0: Ja, ja. Hoe reageert de lokale bevolking op deze noodsituatie? Zijn ze er bewust van?
27: Ja, er is natuurlijk wel heel veel bewustwording nu in de dorpen. Maar er is ook heel erg veel angst, heel veel paniek en heel veel woede en wantrouwen. Deze week bijvoorbeeld ging een ebola-kliniek in de fik. Omdat familie boos was dat ze een lichaam van een verdachte overledene niet meekregen. Vaak raken mensen besmet als ze bijvoorbeeld een overleden patiënt ritueel wassen. Ja, en zij wilden dus hun geliefde meenemen uit die kliniek. En ja, het besef hoe gevaarlijk dat was, dat was er niet helemaal. Ook omdat er heel veel fabels rondgaan over ebola. Dat het eigenlijk verzonnen is, misschien door het Westen, om zo geld te verdienen. Ook wel dat als je juist een ziekenhuis nu ingaat, dat je dan juist overlijdt. Dus ja, naast heel veel extra artsen en verplegers om mensen te helpen, is er toch ook vooral heel veel voorlichting nodig in deze gebieden.
0: Terwijl er eerder uitbraken zijn geweest, ook helemaal niet zo lang geleden. Je zou zeggen, inmiddels is dat bekend, maar dat is dus niet zo.
27: Nou ja, klopt. Maar toen zagen we dat wantrouwen ook wel. Toen was het eigenlijk hetzelfde. En dit is natuurlijk ook wel gewoon een gebied wat heel afgelegen is, met een falende overheid, waar mensen heel vaak aan hun lot worden overgelaten. Ja, en dan opeens lopen er allemaal mensen in dat soort beschermende pakken rond. En krijg je je geliefde niet mee. Dus dat leidt wel tot heel veel onrust daar.
0: Ja. Ook in buurland Oeganda zijn een aantal besmettingen. Wat is er nou bekend over de situatie daar? Is daar ook grote zorg?
27: Ja, eigenlijk niet. Dat gaat echt maar om twee besmettingen tot nu toe, waarvan één persoon is overleden. Dat gaat ook om Congolezen die naar Oeganda zijn overgestoken. En eigenlijk zeggen ze daar, de situatie is onder controle. Ik moet zeggen dat de Oegandese autoriteiten ook een beetje boos zijn, dat ze zo vaak genoemd worden in één adem met Congo. En op kaartjes rood kleuren. Zij zeggen van ja, het is absoluut niet te vergelijken wat er nu in de Democratische Republiek Congo gebeurt. En ja, ze hebben het ook nu wel goed onder controle, in die zin dat ze ook bijvoorbeeld nu de grens hebben dichtgedaan. De grens met Democratische Republiek Congo. Daar mag alleen nog maar essentieel verkeer doorheen. Vrachtwagens bijvoorbeeld met voedsel, maar geen personen meer. Dus ze proberen het zo echt buiten de deur te houden.
0: Ja, het waren dus vooral in Congo rond. Lukte de WHO en andere organisaties hier natuurlijk ook om deze epidemie in te dammen?
27: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt zelf ook wel, we hollen achter de feiten aan om het onder controle te krijgen. Maar we zien natuurlijk wel dat er veel meer hulp naartoe gaat. Dat wordt nu flink opgeschaald. Er wordt ook wel veel over gesproken hoe juist hulp is teruggetrokken de afgelopen jaren. Onder meer ook door de Amerikanen. Die hebben natuurlijk heel abrupt op een gegeven moment hulp stopgezet aan de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook aan lokale hulporganisaties, juist in Congo. Die juist werken met mensen, juist voorlichting geven, juist in de gaten houden, duikt dit virus ergens op. Dus ja, dat wordt nu opgeschaald. Verder hoorde gisteren ook van wetenschappers van de Universiteit van Oxford dat ze een vaccin aan het ontwikkelen zijn voor deze variant, want dat bestaat dus niet. Nee. En zij hopen, zeggen ze, dat vaccin binnen 2 tot 3 maanden klaar kan zijn.
0: Ja, tot die tijd is het dus heel spannend allemaal. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. En in Nederland is in het Radboud UMC in Nijmegen een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Joost Hopman zit in de infectiepreventiegroep van de WHO en is arts microbioloog bij het UMC Groningen. Goedemorgen, meneer Hopman.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot is nou de kans dat deze patiënt ook echt ebola heeft?
1: Nou, er wordt altijd een inschatting gemaakt en de inschatting op dit moment is dat het een lage verdenking is.
0: Een lage verdenking, want wat kan u van deze patiënt vaststellen dan? Waarom denkt u dat het een lage verdenking is?
1: Nou, ik ben zelf niet betrokken bij de behandeling in het Radboud UMC. Maar hoe het gaat, is dat we een inschatting maken of de patiënt in contact is geweest met een bewezen positieve patiënt uit het gebied. En als dat zo is, dan wordt gekeken hoe lang die blootstelling is geweest. En op basis daarvan gaan we kijken en inschatten hoe hoog die verdenking is.
0: Oké, dus tot nu toe nog niet grote paniek, begrijp ik. Maar welke maatregelen neemt een ziekenhuis trouwens als een patiënt verdacht wordt van ebola? Want dit is zeer besmettelijk en zeer dodelijk.
1: Zeker. En het is ook ongelooflijk belangrijk dat daar dus over een lange periode en in de keten goed op getraind wordt en op wordt voorbereid. En we zijn eigenlijk in Nederland zijn we sinds de grote uitbraak die is geweest in West-Afrika in 2014, zijn alle universitaire medische centra en ook de ketens, het RIVM, de GGD, huisartsen en de regiopartners zijn daarop voorbereid. En er liggen protocollen, er liggen maatregelen en daar wordt op getraind.
0: Precies, er zijn ook mensen voor die daarin gespecialiseerd zijn, die weten wat ze moeten doen.
1: Precies, en we hebben, wat we in Nederland hebben besloten is dat de zorg van de opvang en de behandeling van dergelijke patiënten in een aantal centra gaat plaatsvinden. En daar hebben we de UMC's, de Universitair Medische Centra, voor bepaald. En daar zijn de mensen dus echt getraind. De intensivisten, de verpleegkundigen, de internisten, infectiologen die een ongelooflijke belangrijke rol spelen. Maar ook dus in samenwerking met de regiopartners, met de GGD.
0: Ja.
1: En u kunt zich voorstellen dat het natuurlijk heel veel, dat vergt jarenlange training, continue updates. En in zo'n geval waar we nu in staan, dan wordt alles weer opgeschaald.
0: Ja, aan de ene kant is dat soms ook wel, ja, dat klinkt vervelend, maar ook wel eens goed dat je dan even kan testen of alles nog werkt als je een mogelijk geval binnenkrijgt, kan ik me voorstellen. Of de protocollen werken.
1: Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. En dus dat je inderdaad ieder jaar dat daar iedereen die daarbij betrokken is ook weer even gewoon dat oefent en traint. En dat kost natuurlijk geld en dat kost tijd. En dat is inderdaad, wanneer zoiets plaatsvindt, dan staat iedereen weer helemaal op scherp.
0: Ja, ja, precies. Zijn er ooit ebola-besmettingen in ons land vastgesteld eigenlijk?
1: Nou, ebola-patiënten, er zijn zeker patiënten hier behandeld met virale hemorragische koortsen. Dus het is eigenlijk een groep van virussen. En daar zijn inderdaad twee patiënten in Nederland behandeld geweest.
0: En hoe is dat? Dat is toen verder snel dus tot staan gebracht. Daar was geen paniek.
1: Nou, het grote verschil met de situatie zoals die net is geschetst. Mm-hmm. In Congo is dat wij hier een stabiele situatie hebben. We hele goede faciliteiten hebben in de ziekenhuizen en in de regio's. En dat mensen inderdaad tijd en middelen krijgen om daarvoor te trainen en de spullen hebben. Dus in onze situatie in Nederland, wij kunnen zeker, en daarom wordt het risico op verspreiding in Nederland en in Europa ook op klein geschat, omdat er kan zeker een introductie, zo noemen we dat, plaatsvinden van een patiënt met een dergelijk virus. Alleen verdere verspreiding, zoals we zien in Congo, is heel onwaarschijnlijk, gezien de infrastructuur en gezien de competenties en expertise die we hier beschikbaar hebben.
0: Ja, precies. Dus als ik u goed begrijp, Nederland is goed voorbereid wat dat betreft. Er is nu geen reden tot zorg.
1: Geen reden tot zorg, maar absoluut zullen we blijvend ons moeten voorbereiden en daar ook de middelen voor moeten vrijmaken. Zodat we dat ook in de toekomst kunnen blijven zijn.
0: Ik dank u hartelijk voor het gesprek. Joost Hopman van de infectiepreventiegroep van de WHO en arts microbioloog bij het UMC Groningen. Na 3 decennia stopt een belangrijke columnist bij Trouw door gedoe met de hoofdredactie van de krant, Sydney.
16: Door een opstapeling van redenen heeft Sylvian Efimenko besloten niet meer te schrijven voor de krant die hem, zoals hij zelf schrijft, het meest dierbaar is. Zo vond de hoofdredactie van Trouw het bijvoorbeeld een probleem dat Efimenko vanuit Italië zijn column schrijft. De columnist was het daar niet mee eens. In 34 jaar tijd zijn de columns van Efimenko meer dan 3000 keer in de krant verschenen. De hoofdredactie van Trouw schrijft het te betreuren dat Efimenko stopt als columnist.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje moet weten wat er in de samenleving leeft. Hè? Dat is in Italië misschien wat lastig.
16: Ja, dat zou misschien wel een van de redenen kunnen zijn. Ja. Weten we niet precies natuurlijk, nee. Maar dat zou best wel kunnen, ja. De overheid heeft te weinig zicht op aanbieders van begeleid wonen voor jongeren, schrijft Follow the Money. Het aantal aanbieders van begeleid wonen groeit snel de laatste jaren. Er is er dan ook veel geld mee te verdienen. Tussen die aanbieders zitten zorgverleners met goede bedoelingen, maar er zitten ook criminelen tussen, ziet het onderzoeksplatform. Er gaan miljarden aan belastinggeld naar deze manier van zorg. Maar de overheid heeft geen idee naar wie dat geld eigenlijk gaat. Toezichthouders die de markt in de gaten moeten houden wijzen naar elkaar en gemeenten lopen achter de feiten aan. Politici moeten het vaak ontgelden op X, blijkt uit een analyse van de Volkskrant. De krant ook in de berichten die werden geplaatst op het platform de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorige november. En vrolijk stemt het niet, de 80.000 berichten die de krant heeft geanalyseerd. We rijden uw kind met plezier dood in een toenmalige zone 30... en je verdient de wielen van een vrachtauto over je kaka-lelijke gezicht. Het zijn berichten gericht aan partijleiders die vlak voor de verkiezingen zijn geplaatst. Ondanks de bagger is vertrekken van X geen optie voor veel politici. Niet zolang er ook dingen worden gepost die ertoe doen, zeggen ze. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staat inmiddels achter een wolfwerend hek, schrijft RTV Drenthe. En dat is een groot verschil met het jaar ervoor. Toen was het nog maar een derde van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het dus afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten zijn in Drenthe iets vaker beschermd tegen de wolf.
2: Dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Ineens was er een koerswijziging van de Poolse regering. Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht die in een ander EU-land zijn gesloten, worden toch erkend. De regering moest dit doen na uitspraken van de hoogste Europese rechter en een rechtbank in Polen. En dat biedt mogelijkheden voor Poolse stellen die graag willen trouwen. Een reportage van correspondent Christian Pauwen.
3: Ik zit met Bart en Sławek op de bank in hun gezellig appartement in Warschau. Veel plantjes en ik zie een glundering in de ogen.
4: So you were a little bit surprised still. Atlet.
3: Terwijl ze naar een video kijken van hun romantische trip naar Parijs 2 weken geleden. Toen ging Bart op een knie tijdens een feestje daar met andere LHBTI-activisten.
4: Nie wierzysz, nie wiedziałem, że to trzeba nałożyć i że dlatego ludzie oczekiwali na ten moment.
3: Ik wist niet dat je de ring moest omdoen en dat mensen op dit moment aan het wachten waren.
4: Nałóż mu, niech on się zgodzi i wtedy już przepadło wszystko.
3: Ik dacht, hier, doe hem om.
4: Wtedy już nie ma wyjścia.
3: Nu kan je niet meer terug. Bartek Staszewski is LHBTI-activist. Sławek Wodziński, ambtenaar. Ze kennen elkaar al 13 jaar en nu heeft trouwen eindelijk zin.
6: No, my czekamy na to, żeby móc brać ślub w Polsce. Tak, to był nasz cel. Dlatego też nie chcieliśmy brać za granicą.
3: We waren aan het wachten om in Polen uiteindelijk te trouwen, zegt Sławek. Dat was ons doel. En daarom wilden we maar niet naar het buitenland. Maar aangezien we toch niet kunnen verwachten dat we de komende 10 jaar in Polen kunnen trouwen, zijn we er nu toch maar voor gegaan. Want ja, nu geeft een huwelijk in het buitenland feitelijk dezelfde rechten.
6: Daje takie prawa, jakbyśmy go zawarli w Polsce. Wszystko na to wskazuje, że tak.
3: Al stribbelde de regering eerst nog tegen, zelfs na een oordeel van de hoogste Europese rechter. Omdat ze duidelijk bang zijn meer conservatieve kiezers te verliezen in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar. Ondanks een belofte van premier Tusk om juist op te komen voor de rechten van LHBTI'ers in Polen. Vorige week gingen ze toch overstag. Tusk bood zelfs zijn excuses aan.
7: Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani.
3: Inmiddels is het huwelijk van meerdere echtparen, zowel in de hoofdstad Warschau als in Wrocław, erkend.
4: To jest kwestia godnościowa. Szkoda tylko, że to się wydarzyło na zewnątrz, że to musimy te śluby brać na zewnątrz Polski.
3: Dit is een kwestie van onze waardigheid, zegt Bart. Het is alleen jammer dat we deze huwelijken in het buitenland nog moeten sluiten. Al is het allemaal nog niet zo eenvoudig. Zo staat er nu bijvoorbeeld nog op de akte man en vrouw. Dat moet dus aangepast worden. Maar er zijn ook grote vraagtekens over hoe deze erkenning in de praktijk gaat uitpakken.
8: Hi.
10: Hi.
8: Christian.
10: Hi. Nice to meet you. Carolina. Hi. Ja.
3: Ik heb afgesproken met Carolina Gjerdal. Zij is advocaat van Lambda. Zij zette zich in voor de rechten van LHBTI'ers in Polen. Ja, het is belangrijk nieuws, maar
10: we are going to face a new battles right now with probably all of the administrative bodies about recognition of these marriages.
3: Zo'n document is een eerste stap. En nu moeten we de strijd aangaan met waarschijnlijk alle administratieve instanties in Polen over de erkenning van deze huwelijken.
10: If they are going to be covered by the social security, if they are going to be recognized when it comes to inheritance, this is like an open book. We don't really know what is going to happen.
3: Of een sociale zekerheid eronder valt. Of het ook geldt voor de erfenis. En we weten niet wat er gaat gebeuren. Gjerdal hoopt vooral dat met deze stap ook het recht om te trouwen in Polen een stap dichterbij is gekomen. Dat hopen Bart en Sławek ook. Maar is Bart nog niet helemaal gerustgesteld?
4: To jest nasz taki olbrzymi strach, że rzeczywiście, jeżeli teraz dojdzie PiS do władzy, czy w ogóle prawica.
3: Ik ben heel erg bang dat als straks toch weer rechtse partijen aan de macht komen, dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht nog wel eens een groot probleem kan worden. Dat ze gaan proberen om dit ongedaan te maken.
4: Ik kiedy będzie wasz ślub?
3: Wanneer gaan jullie trouwen?
4: Oby jak najszybciej.
3: Zo snel mogelijk.
4: Nasz ślub był, prawda Sławek?
3: Ja, misschien in september?
4: Być może w czerwcu.
3: Misschien juni.
6: We wrześniu.
3: September.
4: Ja bym chciał jak najszybciej, bo się boję, że coś jeszcze się wydarzy.
3: Bart wil het zo snel mogelijk. Want ja, hij is bang dat er nog iets teruggedraaid zou kunnen worden. Waar ze het wel over eens zijn, is de locatie. Ze willen naar Denemarken. Daar is het makkelijk om te trouwen voor buitenlandse stellen. En als het even kan, op een mooi eiland.
0: En het was een reportage van Christian Pauwen vanuit Warschau. In een kolenmijn in het noorden van China zijn bij een gasexplosie zeker 90 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. China-correspondent Laura van Meegen. Laura, hoe komt het dat het dodental zo hoog is en ook nog steeds oploopt?
11: Toen de explosie plaatsvond, zaten er bijna 250 mensen ondergronds in die mijn, meldt de staatsmedia. En het gebeurde gisteravond rond 7:30 ongeveer. En er zijn nog zeker 9 mensen die ze nog niet hebben gevonden. Eerst zei het staatspersbureau dat er 200 mensen waren gevonden, maar dat blijkt niet, of waren gered, maar dat blijkt niet waar te zijn. Want ja, het laatste dodental staat dus nu op 90. Ook zijn er meer dan 100 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Voornamelijk omdat ze giftige stof hadden ingeademd. Dus dat was eigenlijk een tweede gevaar wat de mijnwerkers liepen na de explosie. De staatsmedia meldt ook dat het moeilijk is voor reddingswerkers op dit moment om hun werk te doen. Omdat de ingang naar de mijn heel erg klein en smal is. Dus de reddingswerkers moeten in kleine groepjes naar beneden. En dat het reddingswerk ook nog steeds bezig is. Dus het dodental kan nog oplopen.
0: Ja, afschuwelijke situatie dus. In China wordt nog veel gewerkt in mijnen. Komen nou ongelukken zoals dit vaker voor?
11: Het lijkt wel de grootste ramp te zijn met het hoogste dodental in 10 jaar in China. Ze hebben natuurlijk allemaal veiligheidsstandaarden verhoogd en veel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen de afgelopen jaren. Maar deze ramp kon dus helaas niet voorkomen worden. De provincie waar het is gebeurd, Shanxi, is de grootste steenkoolproducent van China. Ongeveer een derde van de steenkooldelving vindt daar plaats. Het ligt een paar honderd kilometer ten westen van hoofdstad Peking. Ik was er ook vorige maand nog. Zij het een stukje noordelijker in die mijnregio. En daar sprak ik ook mensen die zeiden, ja, natuurlijk willen we wel veiliger ander werk doen. Maar dit is eigenlijk in deze plek, in deze regio, de enige werkgever die er is. Dus we moeten wel.
0: Ze moeten wel inderdaad. En moeten dan ook die onveiligheid misschien inderdaad op de koop toenemen. Is er ook al iets te zeggen? Het is dus een gasexplosie blijkbaar. Maar hoe kan het zo groot zijn in één keer? En hoe is dat gaan lekken? Weet je daar meer van?
11: Nee, dat weten we op dit moment nog niet. We weten nog niet meer dan dat er een gasexplosie was. Ik weet ook niet hoeveel informatie we uiteindelijk gaan krijgen. Want het is natuurlijk een gigantische ramp. En China wil slecht nieuws altijd zoveel mogelijk onder de pet houden. Wel is het zo dat communistische partijleider Xi Jinping en premier Li Qiang zich ook al persoonlijk van zich hebben laten horen. Dit soort rampen in de toekomst voorkomen moeten worden. En dat reddingswerkers hun uiterste best moeten doen om de gewonden te verzorgen. En vooral ook de nasleep dat goed geregeld moet worden. Dat de schuldigen berecht moeten worden. Want het staatspersbureau Xinhua meldde bijvoorbeeld wel al dat de eigenaren van de mijn en de mensen die verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk waren voor veiligheid in de mijn al opgepakt zijn door de politie.
0: Je zegt dat het meestal dit soort rampen en ook slachtoffers onder de pet houden. Maar is het niet zo dat ze inmiddels wel wat opener in worden om te vertellen wat er gebeurd is? En misschien ook iets sneller dat vertellen?
11: Kijk, aan de ene kant wel. En ik denk ook dat ook de media die hier onder ontzettend de druk staat. Met de censuur en de propaganda. Wel heel professioneel is geworden. Al zie je dus wel dat inderdaad. Soms komt er een bepaalde informatie uit. En dan wordt er besloten vanaf hoger af. Oh, dat mocht niet uitgebracht worden. En dan wordt het allemaal weer van het internet gehaald. Maar ook in het geval is dat dit zo'n grote ramp is. Waarbij het dodental nu dus op 90 zit. Dat het wel echt iets anders is dan een klein rampje van misschien ja, maar een paar slachtoffers. Wat dan makkelijker weggemoffeld kan worden.
0: Dankjewel, correspondent Laura van Meegen vanuit Peking.
8: 3 voor het weekend.
0: In het hockey spelen vandaag zowel de mannen als de vrouwen om de landstitel. Bij de vrouwen neemt Amsterdam het op tegen Den Bosch. En bij de mannen gaat het tussen Amsterdam en Rotterdam. Dus dat wordt leuk. Op de laatste avond van het Cannes Filmfestival wordt de prestigieuze Palme d'Or, de Gouden Palm, voor de beste film uitgereikt. Onder de kanshebbers is de Vlaams-Nederlandse co-productie Coward van de Belgische regisseur Lucas Dont. De film gaat over de liefde tussen twee soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog opbloeit in de loopgraven. Donderdagavond ging de film op het festival in Cannes in première en dat werd toen ontvangen met lovende recensies en een applaus van maar liefst 13 minuten. En u hoorde het al eerder, kickbokser Rico Verhoeven neemt het in Egypte op tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. Het is voor het eerst dat hij aan een bokswedstrijd meedoet. Toch stond Verhoeven er relaxed bij aan de vooravond van de wedstrijd.
12: Ik kom afpakken wat ze jarenlang van mij hebben geprobeerd af te pakken. Dus dat wil hij natuurlijk niet laten gebeuren.
13: Laatste avond, wat ga je dan vanavond doen?
12: Nou, vooral lekker ontspannen. Lekker ontspannen, het hele team is er. Dus even wat oude herinneringen ophalen, lachen, ontspannen. En dan morgen is het showtime.
0: Tja. En tot zover het Radio 1 Journaal van deze zonnige zaterdag. Zometeen Max Nieuwsweekend met Pieter van der Mielen en Mieke van der Wij. U krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws van Sydney. En ik wens u een hele fijne dag en een fijn weekend.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Stadskanaal heeft voor de derde avond op rij asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging dit keer om zo'n 80 mensen. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Dat zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer nog. De dag begint zonnig met weinig wind. En de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt vanmiddag zomers warm met 25 tot 29 graden.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: NPO Radio 1. Max.
18: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
13: NL.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: NPO Radio 1. Max.
18: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
19: Goedemorgen, hartelijk welkom bij

0: Amerika, daarna de lange arm van Iran, die reikt zelfs tot in Nederland. Dan komt Erwan Droog vertellen over zijn liefde voor de stadsduif. Niks vliegende ratten, gewoon prachtige vogels. En dan gaan we het ooit nog meemaken dat het normaal is om voedsel zonder gif te kopen. Als het aan boer David Luijendijk van Caring Farmers ligt, wel. Om 10 uur komt Sal van Stapelen, die schreef een boek over hip-hop. We ontvangen ook Emma Louise, die maakte een film over haar ingewikkelde familie. Ze heeft bijvoorbeeld een Surinaamse moeder en de opa van haar schoonvader, die was plaatsvervangend gouverneur-generaal in Suriname. Ga er maar aan staan. Carlijn van Houwelingen is na 10 jaar teruggekeerd vanuit Amerika. En Jeroen Vullings doet vandaag de boeken. Zometeen nog een elektrische eend voor nog geen 15.000 euro. Wat kunnen we daarvan verwachten? Maar eerst gaan we het hebben over, nou zeg jij het maar, Pieter.
1: Een handelsverbod voor Israëlische producten uit de illegaal bezette gebieden. De Palestijnse gebieden en de Golanhoogte. Dat is iets dat het kabinet nu lijkt te willen. Is dat een drukmiddel? Is dat het drukmiddel waar hulporganisaties al zo lang om vragen? Rolien Sassen is hier van vredesorganisatie Pax. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, is dat het drukmiddel waar jullie veel van verwachten?
2: Nou, het is een stap, een stapje. Die al eerder in voorbereiding was. Er is nog veel meer nodig, maar elk stapje is goed. Dus ja, dit is goed om te doen. Maar er is veel meer nodig om echt de situatie te veranderen.
1: Wat voor artikelen hebben we het over? Welke producten halen wij nu uit de bezette gebieden?
2: We halen er dadels vandaan, wijn, citrusvruchten. Dus vooral landbouwproducten komen er vandaan.
0: Is Nederland een belangrijke handelspartner voor Israël?
2: Ja, Nederland is de grootste handelspartner in Europa. En Europa is ook zelfs een grotere handelspartner dan de VS van Israël als geheel. Ja, dus we zijn echt heel belangrijk.
1: En ook een grote investeerder, hè, in Israël.
2: Ook een grote investeerder. En dat is precies ook het probleem met deze maatregelen. Ze gaan alleen over de export van producten vanuit nederzettingen naar Nederland. En niet over de investeringen en diensten zoals Booking.com, die daar gewoon kamers kan verhuren. Die vallen niet onder deze maatregel. Dus het is een klein stukje. Het is een eerste stap. We zijn blij met een eerste stap. En er is nu echt heel belangrijk om door te pakken.
0: Nou, ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren, hè? Dat wij zo'n grote handelspartner zijn voor Israël.
2: Nee, dat klopt.
0: Want het is nou ook weer niet zo dat als je in een supermarkt komt, dat alle Israëlische producten dat daar gewoon heel herkenbaar liggen.
2: Nee, nou inderdaad is het ook belangrijk dat je dan ook zorgt dat het helder is wat waar vandaan komt. Want dan dat. En we moeten er rekening mee houden. Het gaat hier om producten uit illegale nederzettingen. Die zijn door het Internationaal Hoge Rechtshof is bepaald.
0: Ja, maar hoe kan je dat zien als je in de winkel bent?
2: Dat zouden ze moeten. Ze zijn eigenlijk verplicht om dat ook te vermelden, zodat je dat kan zien.
0: Ja, maar ziet u al een sticker voor u? Dit komt uit een illegale nederzetting.
2: Daar moet je dus ook op gaan handhaven. En gaan controleren. Dan kan je met steekproeven kan je gaan kijken van waar komt dit ook vandaan en hoe zit die keten nou eigenlijk in elkaar. Het is wel belangrijk dat we realiseren dat handel met deze nederzettingen illegaal is,
0: ja.
2: Officieel. Dus het is goed dat we die maatregel nemen, maar het is gewoon eigenlijk het handhaven van wat al illegaal is.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar er zijn ontzettend veel mensen die, laten we zeggen, die wat daar gebeurt verschrikkelijk vinden. Ik denk dat die in principe best bereid zijn om, ja, om die een keuze te maken die in dit geval dan inhoudt dat je geen producten koopt uit die illegale nederzettingen. Maar ik denk dus dat het gewoon heel onduidelijk is voor mensen.
2: Nee, maar daarom is het ook heel, heel belangrijk dat de overheid hier een stap in zet en zegt van wij willen voorkomen dat deze producten in de supermarkt verschijnen. Ja. Dus dan is het niet meer aan de consument om dat uit te gaan zoeken, maar dan is het aan onze overheid om te zorgen dat ze, ja, hier niet komen.
1: Nou waren er verschillende hulporganisaties, u zelf ook, te gast bij minister-president Rob Jetten.
2: Ja. Klopt.
1: Amnesty was er, NOVIP, jullie waren er, Save the Children. En ik ben er dan.
2: Artsen zonder grenzen.
1: Artsen zonder grenzen, die waren er ook.
2: Ja.
1: Was dat een fijn gesprek? Hoe gaat zo'n gesprek? Jullie komen binnen, jullie gaan zitten of hij komt binnen. En dan,
2: lekker kopje koffie.
1: Ja, wie neemt het woord en hoe begint dat dan?
2: Nou, we hebben aan de minister-president de situatie geschetst die er nu is. Op de westelijke Jordaanoever, waar dit over gaat. Maar ook zeker in Gaza, waarvan mensen denken, nou, er is toch een staakt het vuren. Dat betekent niet dat er geen mensen vermoord worden nog steeds. En er is een ongelooflijke humanitaire crisis aangaande. Daar hebben we het over gehad. We hebben het over gehad.

0: dat noodhulporganisaties daar eigenlijk niet goed kunnen werken. En dat binnen 30 dagen ook de kans is dat hun registratie vervalt, waardoor ze er ook niet kunnen werken.
1: Maar dat wist meneer Jet toch allemaal al? Dat kan onmogelijk nieuws voor ons zijn. Het staat in de krant.
0: Ik merkte aan de minister-president dat hij toch onder de indruk is op het moment dat hij dat uit de eerste hand hoort. Omdat je toch hoort van nog een keertje alles op een rij, wat er gebeurt, ook naar Libanon toe. He, dat de straffeloosheid die mogelijk is geweest over de laatste tijd, dat die betekent dat het zich steeds verder uitbreidt. En dat eigenlijk het model Gaza van plat bombarderen, onleefbaar maken, mensen verdrijven, dat het zich nu in Zuid-Libanon ook vertrekt. En dat het kan voltrekken, omdat andere landen stil blijven.
1: Nou was Rob Jette ook de man die vooraan liep bij die rode lijn demonstraties. Die selfies postte van zichzelf vooraan. Die zei, dit is een moment van de waarheid. Het is noodzakelijk om je uit te spreken. Anders moet je de rest van je leven jezelf onder ogen komen. Al dat soort dingen. Dat is dezelfde man. En dat is, nou ja, wat is het, een jaar geleden?
0: Ja.
1: Is er nog iets van die man over?
0: Wij zochten deze Rob Jette. Dat was
1: jullie zochten
0: onze
1: de oude
0: van deze,
1: Rob.
0: Dit koffietje van, goh, waar is hij? En kunnen we hem weer naar voren halen? En je ziet hem soms wel er doorheen schijnen. Maar het is belangrijk dat er stappen worden genomen.
2: Nee, maar was hij er nog?
0: Hij was er wel.
2: Zat
0: maar
2: hij er nog onder?
0: Ik denk, hij was er wel. En je ziet dat hij zichzelf nog moet uitvinden om die kracht weer te laten zien en dat leiderschap te tonen.
1: Waarom is dat zo moeilijk? Als je daar zo fel over was en zo overtuigd was dat dit het goede was. Want hij gebruikte echt grote woorden op dit vlak. Ja. Hoe kan het dan dat hij dat eenmaal in functie die woorden niet meer kan vinden?
0: Nou, ik denk, het is een dynamiek die natuurlijk uiteindelijk aan hem moet vragen van, ja. Wat gebeurt daar? Wat wij vooral willen is die Rob Jette weer naar voren krijgen en zorgen dat deze regering echt tot daden komt die meer zijn dan wat de vorige regering gedaan heeft. Want tot nu toe, de maatregelen die ze nu aangekondigd waren, die waren ook al door de vorige regering van Schoof aangekondigd. En we verwachten meer van de regering Jette dan van de regering Schoof.
2: Ja, wat kan de regering nog meer doen?
0: Nou, ze kunnen heel veel doen. Nederland is niet alleen een hele grote handelspartner van Israël, maar we zijn ook een hele grote militaire partner van Israël. Wij leveren onderdelen van de F-35 niet meer direct, maar nog steeds via Amerika. En Pax Oxfam en de Rights Forum zijn nog altijd bezig met een rechtszaak om te zeggen van, ja, als je het niet direct doet, dan moet je het ook niet indirect doen. Nederland koopt heel veel wapens. En die wapens die zijn battle-tested, zeggen ze. Dus in de praktijk getest met dodelijke impact. En dat in de praktijk getest is op Palestijnen in Gaza en op mensen in Libanon. En die kopen wij met die aanbeveling. Nou, en dat moet je niet doen, want daarmee hou je een economie in stand die gebaat is bij oorlog. Dus Nederland moet ook die militaire samenwerking en die wapenembargo gaan instellen.
1: Dat is eigenlijk best wel cynisch, hè? Dat in de wapenindustrie iets meer waard is of beter verkoopbaar is als het battle-tested is. Dus dat als je een geweer hebt en je hebt daar iemand mee doodgeschoten, dan wordt dat geweer meer waard.
0: Ja. Ja, mijn collega die...
2: Daar is een geweer natuurlijk ook gewoon voor bedoeld.
1: Dat is ook waar, maar dat je kijk.
0: Maar het staat er ook echt op, hè? Wij lopen dus rond van, bij wapen om te kijken wat daar gebeurt en wat er ontwikkeld wordt bij die wapenbeurzen. En dan staat er een paviljoen van Israël met groot battle-tested lethal impact. En dan weet je wat daarachter zit. Dat is zo cynisch. En dat is ook niet verborgen. En nou ja, Nederland haalt veel wapens daar vandaan. Er is al in de Tweede Kamer gezegd, je moet dat gaan afbouwen. Wij zeggen, doe een tweezijdig wapenembargo. Dus geen wapens erin en geen wapens eruit. En stop die militaire samenwerking.
2: Ja, en is er kans op dat dat gaat lukken?
0: Ik denk dat het moet lukken. Ja. Maar er is al in de Tweede Kamer over gesproken. Er is al gezegd dat we die kant op moeten. Dus waarom niet? Je moet daarmee aan de slag gaan. En natuurlijk snap ik dat het soms tijd kost. Maar begin met het leiderschap, hè? De Rob Jette die we zoeken. Zeg, hier gaan we mee aan de slag en ga het dan doen.
2: Maar ja, goed. We weten natuurlijk allemaal dat hij in een kabinet zit met niet mensen die allemaal dezelfde kant op kijken. Dus ja, dat is lastig. Hebben jullie als hulporganisatie ook specifieke wensen bij hem neergelegd? Behalve dan dit soort zaken die jullie vinden dat ze zouden moeten gebeuren, maar die echt betrekking hebben op de hulporganisatie?
0: Nou, Federal Hulporganisatie speelt, dat weet ik van de collega's, dat hun registratie wordt beëindigd over 30 dagen. En dat Nederland daar echt heel hard met Europese partners op moet drukken dat ze dat wel kunnen. Want op dit moment, er komen wel mondjesmaat wat vrachtwagens Gaza binnen, waar de verschrikkelijke noodsituatie nog steeds gaande is. Maar in die vrachtwagens zitten maar heel beperkte middelen. Bijvoorbeeld zeep komt er niet in.
2: En, zeep?
0: Zeep. Of dat hoor ik dan van de collega's van de hulporganisaties.
1: Waarom komt specifiek zeep er niet in?
0: Nou, dat is een manier om de hygiënische situatie van mensen te ondermijnen, waardoor er heel veel ziektes uitbreken. Het is net zoals uithongeren.
2: Heel bewust.
0: Ook de waterzuiveringsinstallaties zijn kapot gemaakt. Daar krijgen mensen geen toegang meer toe. Waterzuiveringstabletten komen er niet meer in. En op die manier, net zoals het weerhouden van eten, kan je ook met het terughouden van dit soort middelen mensen gewoon langzamerhand laten sterven. En dan zeg je, we hebben een staakt het vuren. Maar als dit doorgaat, heb je hetzelfde effect.
1: Dankjewel, Rolien Sasse, directeur van vredesorganisatie Pax, over de situatie in de Palestijnse gebieden en het contact met onze regering daarover. Dankjewel.
2: Komt er nog een nieuwe rode lijn demonstratie?
0: Ik hoop dat de regering snel maatregelen neemt, zodat we met z'n allen kunnen gaan staan en niet als demonstratie.
2: Goed. Hoe die er precies uit gaat zien is nog de vraag. Maar Citroën komt met een elektrische versie van de Deux Chevaux. Oftewel de lelijke eend. Na de Mini, de Renault 4 en 5 en de Fiat 500 is ook dit iconische ontwerp aan de beurt. Maar is dat een slimme zet, zo'n iconisch model elektrisch op de markt brengen? Dan gaan we eens even vragen aan Autoweek-journalist Frank Jacobs. Dag Frank.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Ja, dacht jij van, ha, wat leuk.
3: Ja, dat moest een keer gebeuren, dit. Hè. Dat is,
2: ja, is dat zo?
3: Ja, al tientallen jaren komt er met enige regelmaat een conceptcar van een nieuwe Deux Chevaux op beurzen te staan. Oh. En met name Franse merken laten zien dat dat heel succesvol kan zijn om een oud lijk uit de kast te trekken en een nieuw jasje aan te trekken. En dat gaat Citroën ook doen.
2: Welk succes hebben ze dan op hun...
3: Nou, op dit moment is de Renault 5 doet het hartstikke goed. Het is een oude Renault 5 uit de jaren 60, 70. Ja, 70 moet ik zeggen. Die heeft een nieuw jasje gekregen en die is erg succesvol.
2: Elektrisch.
3: Die krijgt heel veel handen op elkaar, ja. En terecht, denk ik. En dat Citroën, ja, de Deux Chevaux is natuurlijk een van de grote iconen van de vorige eeuw.
2: Ja, nee, maar
1: hij moest toch van de weg af, omdat ze het karretje niet meer veilig achten, omdat hij niet meer aan de eisen kon voldoen. En toen hebben ze dat, nou, haal hem dan maar helemaal weg. Kan dat dan nu wel ineens?
3: Nou ja, dat is natuurlijk heel veel nieuwe technologisch, een compleet andere auto. Het gaat puur op het uiterlijk wat je pakt. Dat geldt hier in Renault 5 net zo goed. Een auto uit de vorige eeuw kan absoluut niet meer mee in deze tijd.
2: Die Deux Chevaux, dat was gewoon een soort canvas wat er overheen zat, toch?
3: Ja, dat was precies het idee. Zo simpel mogelijk.
2: Gaan ze dat ook nu weer doen, denk je?
3: Nee, dat gaan ze uiterlijk zo doen. Maar ze hebben natuurlijk aan heel veel veiligheids eisen te voldoen. Een auto uit die tijd zou je nu als die zou nergens meer doorheen komen qua crash tests en al dat soort dingen meer. Dus het moet echt technologisch compleet andere auto worden.
2: En echt heel veel vaart maken kon die ook niet, toch?
3: Nee, dat was ook zo. Dat zal deze ook niet zo zijn, hoor. Dus ze proberen natuurlijk met dit model echt helemaal onderin de markt te gaan zitten. Dat was heel belangrijk.
2: 15.000 euro.
3: Dat is vanuit de fabriek Europese norm. Gaan ze in Nederland niet redden, want wij hebben een veel strenger fiscaal regime. Maar dat zie je ook met de Citroën EC3, wat nu de goedkoopste elektrische Citroën is. Die kost in Europa 20.000 euro, bij ons bijna 22. Dus, maar ja, hij wordt een stuk goedkoper.
2: Leek me weinig.
3: Dat is
2: drie keer een fat bike, zou ik maar zeggen.
3: Ja, precies. Een stuk veiliger.
1: Maar de meeste elektrische auto's zijn tamelijk, die er nu zijn, hè, zijn tamelijk fantasieloos, inwisselbaar. Je zou ze niet van elkaar kunnen onderscheiden met het blote oog.
3: Nee, dat is ook een...
1: Ik bedoel, de charme is er wel vanaf.
3: Ja, het is een ijskast, vrieskast geworden, hè? Met vrieskast wielen. Dus al niemand zal een poster van een Xiaopeng of een BYD boven zijn bed hangen. Ik bedoel, ik had vroeger wel een Citroën CX boven mijn bed hangen, maar van Lamborghini.
2: CX is een snoek, toch?
3: Ja, nee, dat is de opvolger daarvan.
2: Opvolger, sorry. Ja, nou ja.
3: Dat zou je dan niet meer doen met die
1: het zijn gebruiksvoorwerpen. Hoe kan dat we ineens niet meer zijn gegeven om de schoonheid en de vormgeving van een auto?
3: Omdat het een veel zakelijkere markt geworden is. Een auto moet tegenwoordig, om de kosten eruit te halen, wereldwijd succesvol zijn. Dus een Chinees en een Japanner en een Europeaan, Amerikaan, iedereen moet het mooi vinden. En dat zijn allemaal verschillende smaken. Dus de overlap van al die smaken is heel beperkt. Bovendien heb je te maken met allerlei emissie-eisen, waardoor die heel glad en gestroomlijnd moet zijn. De technologie laat steeds minder ruimte voor ontwerpers. Je moet je voorstellen dat in de jaren 60, 70 ontwerpers, dat waren kunstenaars, dat waren beeldhouwers die prachtige dingen maakten. En tegenwoordig worden ze zo kapot gebriefd dat ze bijna geen kant meer uit kunnen.
1: Dus de ruimte is gewoon niet zo groot voor het ontwerp. Nou heeft Jaguar, die had groot ingezet op de E-Pace. Dat moest dan hun elektrische auto worden. Dat is niet echt een succes geworden. De accu kapte ermee of hij begon te fikken, had allemaal problemen. Dat betekent volgens mij dat Jaguar op dit moment geen nieuw model heeft.
3: Nee, ze zijn op weg met een nieuw model. Dat wordt de Type 01 gaan ze uitbrengen. Die moet hopelijk eind van het jaar moet die onthuld worden. Maar Jaguar is een beetje de weg kwijtgeraakt de afgelopen jaren in hun koers. Ze zijn toen met die I-Pace gekomen inderdaad als elektrische auto voor de zakelijke markt. Maar die auto had een veel te lage actieradius, een veel te lage laadsnelheid. Bovendien had hij de handicap dat heel veel mensen die die auto gingen rijden waren allemaal zakelijke rijders. Die hadden hele leven lang al diesel gereden. Die gooiden daar een tank diesel in en reden 1000 kilometer door. En die zaten ineens op een I-Pace. En dan konden roepen, hoi, hoi, ik heb een Jaguar. Maar ja, je staat wel elke 200 kilometer sta je weer aan de lader die niet vooruit wil.
2: Hoe kan zoiets nou misgaan? Je zou toch denken, Jaguar, dat is een prestigieus merk.
3: Ja, het Jaguar is een prestigieus merk van prachtige sportauto's met grote 8-cylinder en 12-cylinder benzinemotoren. Maar een elektrische auto, een efficiënte elektrische auto ontwikkelen is een totaal andere tak van sport. Dat kun je niet zomaar even 1, 2, 3.
1: Maar er zijn veel Europese merken die net die overgang niet goed volbrengen.
3: Klopt, ja. Ze hebben het veel te lang gewacht. Ze hebben veel te lang gedacht van, joh, het zal zo vaart niet lopen. Dat waait wel weer over dat elektrische gedoe. Terwijl aan de andere kant van de oceaan waren de Chinezen druk bezig elektrische auto's te bouwen, te ontwikkelen. Terwijl wij allemaal nog zaten te dromen dat we nog wel 100 jaar vooruit kunnen met de verbrandingsmotor. En ja, toen ze wakker werden was het al te laat.
2: En Amerika natuurlijk ook. Daar werden natuurlijk ook van elektrische auto's gemaakt.
3: Ja, Tesla inderdaad, was een uitzondering. De meeste Amerikaanse merken waren ook nog echte oude gas guzzlers, zoals het heette.
2: Ik denk dat daar nog steeds een heleboel mensen in Amerika wonen die denken dat ze voorlopig nog wel vooruit kunnen met die brandstof.
3: Ja, nou ja, er zijn ook nog Amerikanen die vinden dat ze een wapen mogen dragen als ze naar school gaan. Dus ja, het is een andere cultuur.
1: Maar als de straat van Hormuz lang genoeg dicht blijft, dan zal iedereen wel overgaan naar elektrisch rijden. Want
3: uiteindelijk zullen we wel moeten, ja.
1: Dan is de lol er wel vanaf. Is het niet armoede om terug te grijpen op oude modellen? Is het bedoeld een soort valse nostalgie, een soort Efteling-sentiment?
3: Dat is net hoe je dan. Ja, dat zou je zo kunnen noemen. En het is ook niet altijd succesvol, hoor. Volkswagen heeft het ooit geprobeerd, een van de eerste met de
2: nieuwe Kever.
3: De Kever, nou, dat was.
2: Nee, is het niet goed gegaan?
3: Nee, helemaal niet. Toen dat ding aangekondigd werd, kon je erop intekenen. Dan moest je aanbetalen. En bij de gratie gods mocht je dan misschien een keertje zo'n ding kopen. En toen hij eenmaal geproduceerd werd, werden de velden weer volgezet die niemand wilde hebben. Dus het kan heel.
2: Maar hoe komt dat dan?
3: Dat kan te maken hebben met het Volkswagen publiek wat niet zo gecharmeerd is van dit soort gekkigheden. Fiat deed het heel goed met de 500. Nou, dat zijn wat meer creatieve mensen. Volkswagen was misschien wat te middle of the road.
2: Die Kever is toch wel een heel apart model. Ja. Die springt er echt uit.
3: Ja, de tijd kan verkeerd geweest zijn. Misschien was men nog niet klaar voor retro in die tijd. Het publiek kan verkeerd geweest zijn. Het ontwerp, de Kever was natuurlijk, als je naar die nieuwe Beetle keek, was een beetje uit verhouding. Omdat natuurlijk die was in feite gewoon een Volkswagen Golf met een ander koetsje eroverheen.
2: Het was niet echt goed nagemaakt.
3: Nee, het was het net niet, denk ik. Nee, ja. Maar dat is een kwestie van smaak. Maar hoe dan ook, het werkte niet. En het is, ja, dat ging met de 500 wel.
1: Je ziet ook dat veel mensen een elektromotor in een echte oude oldtimer zetten.
3: Ja.
1: En daar is heel veel discussie over, want je hebt de echte fetischisten die zeggen, nee, zo'n ding hoort te grommen en te stinken en daar moet heel veel benzine in, anders is het niet die oldtimer. Maar ja, voor wie in een oldtimer wil rijden en niet 1-op-3 wil tanken, is het misschien best een elegante oplossing.
3: Ja, het is net hoe puristisch je bent inderdaad. Ik heb een oldtimer, ik zou er voor goud een elektromotor in willen hebben, terwijl ik een groot voorstander van Sander ben van de elektrisch rijden, maar niet in mijn oldtimer. Dat hoort er gewoon niet bij. Maar hoe ver gaat het? Mijn overbuurman die heeft een oud huis, heeft al dubbel glas eruit gehaald toen hij het kocht en enkel glas ingezet. Hij vindt dubbel glas hoort niet in een oud huis. Ja.
2: Echt waar?
3: Hoe ver ga je?
2: Ja, die mensen heb je.
1: Maar het is ook erfgoed. Ik bedoel, de overheid ontmoedigt oude auto's.
3: Ja.
1: Moedigt aan dat je altijd een nieuwe auto koopt. Maar daarmee gaan ze wel voorbij aan het feit dat het erfgoed van de 20e eeuw de wagen is.
3: Ja. De sloperij staat vol met erfgoed. Hè? Als je,
1: ja.
3: Ik zat nog het even, wordt ooit een keer erfgoed.
2: Sorry, ik zat nog even na te denken over dat glas. Is dat echt waar?
3: Dat is echt waar, ja.
2: Die man daar, ik dacht opeens, van dat kan toch eigenlijk niet waar zijn.
3: Het is een huis uit 1603. Prachtig huis. Ja, ik heb meer lol van hem. Ik woon er tegenover. Ik kijk erop uit. En hij zit erin.
2: Dat maar goed,
3: hij heeft alles dubbel glas eruit gehaald. Dat hij het voldoet origineel. Ik vraag af wat hij met zijn cv gaat doen. Maar...
2: Goed. Sorry. Maar...
1: Nee, ja, het is een fascinerend verhaal van dat enkel glas.
2: Precies, ja. Maar we moeten even terug
1: heeft
2: naar die auto's.
1: Heeft hij wel verwarming?
3: Ik ben nog niet binnen geweest. Ik, vragen, ja. Ik denk niet dat hij een warmtewisselaar heeft.
2: Ik kan me herinneren, ik heb vroeger wel in een eend gereden en dan had je zo'n pookje. Dan moest je zo en zo.
3: Ja.
2: Zou dat nu ook weer terugkomen? Of wordt dat dan gewoon een.
3: Nou ja, het is een elektrische auto, die heeft geen pookje.
2: Nee, dus voor dat wordt achteruit. Dan een automaatje. Ik wou net zeggen, hoe ver ga je in het
3: Kijk naar de Renault 5. Dan zie je echt hele leuke details. Heel veel kan ook gewoon niet. Hè. De alle veiligheidseisen kun je heel veel dingen niet doen. Die pook zal waarschijnlijk niet mogen. Want als je een frontale botsing krijgt in je middenrif of zo. Er zullen allerlei dingen zijn die gewoon niet meer kunnen nu.
2: Oh, zo, ja.
3: Maar je kunt er met heel kleine dingen. Dan kun je heel ver in gaan of niet. Ik bedoel, ook heel andere auto's die niet echt retro zijn. Zie je toch vaak details die er toch weer bij wijze van een eerder model. Een Peugeot 208. Dat heeft weinig meer te maken met de 205. Die zo succesvol was in de jaren 80. Maar je ziet als je bij de 208 zie je een soort gek roostertje op de C-stijl. En dat verwijst dan weer naar die originele 205.
2: Ja, dat soort dingen. Maar dat moet je dan weten. Ik dacht, straks krijgen we ook nog weer een elektrisch DAFje. Over pookjes gesproken.
3: Sorry, een
2: pintere pookjes, een DAF.
3: Ja, we bij Autoweek hebben, dat was onze 1 april grap eerder dit jaar. We hadden gebracht dat er een nieuwe DAF zou komen, retro. En dat is vrij succesvol geweest, die grap. Ja.
2: Echt waar?
3: Er
2: trapte
3: veel mensen in.
2: Ja, maar zou het kunnen? Want,
3: ja, het zou kunnen. Het
2: want
3: zou kunnen.
2: DAF bestaat volgens mij niet echt meer als personenauto.
3: Nee. Nou ja, het is de kracht ook. Als je natuurlijk nu de hele concurrentiestrijd tussen Chinese merken enerzijds en de gevestigde orde, de westerse merken anderzijds. En die Chinezen halen ons links en rechts voorbij door hun technologie en door lage prijzen en dat soort dingen meer. Maar de kracht die wij hebben is juist die heritage, die geschiedenis. Je kunt geen oude Xiaopeng op de markt brengen. Oh, kijk, het is dus een echte oude Xiaopeng. Ja, zal mij wat
1: je zou hem niet herkennen. Maar vroeger was het ook zo dat je auto maakte wie je was. Een eend, dan was je een linkse welzijnswerker. Ja. Als je een DAF had, dat was op een gegeven moment gepromoot als een vrouwenauto.
2: Dan kon je geen normale rijbewijs krijgen.
1: En omdat het juist zo'n vrouwenauto, omdat ze zich op die vrouwenmarkt hadden gericht, flopte de auto, omdat mensen niet in een vrouwenauto gezien wilden worden.
2: Hoe heet dat? Een huppeltepupschudder of zo?
1: Ja, zoiets.
3: Truttenschudder heette dat,
2: Ja.
1: Maar is dat tegenwoordig eigenlijk nog wel zo dat een auto iets uitmaakt voor je sociale klassificering?
3: Ja, nou goed, ik bedoel, als je een matzwarte BMW X hebt, dan ben je natuurlijk een beetje de fatbike van de volwassenen. Maar laat het zonder nou te verder. Er zijn heel aardige mensen die zo'n auto rijden, hoor. Je moet nooit gaan stigmatiseren. Maar ja,
1: mag wel.
3: Dus zit wel vaak. Maar het is moeilijk te zeggen. Het is niet echt meer dat een bepaald type auto bij een bepaald soort mens hoort. Nee.
1: Omdat ze allemaal op elkaar lijken.
3: Mede wel, ja, dat klopt, ja.
2: Ik dacht misschien, we hadden het net al even over, je had het over de CX, dat is de opvolger van de Snoek. Maar de Snoek, dat is natuurlijk, als je het nou hebt over een iconische auto, dan zou ik zeggen de Snoek. En die kon ook nog op en neer, hè, geloof ik.
3: Ja, er zat een heater op, maar
2: precies, dat,
3: dezelfde ontwerpen trouwens als de eend, hè, de Snoek.
2: Ja, maar ik denk, nou, de volgende die aan de beurt is om geëlektrificeerd te worden, is vast de Snoek.
3: Dat zou zomaar kunnen. Dan moeten ze ook daarvoor geld dat je bij DS, dat is tegenwoordig het chique merk van Citroën, dat daar ook verwijzingen naar dat soort auto's zitten, inderdaad, maar heel klein gemaakt.
2: DS, de godin, hè?
3: Ja, DS, ja. 1955.
2: Dat was nou echt een mooie auto, toch?
3: Een schitterende auto nog steeds, ja.
2: Dus ik denk, ik voorspel als autokenner, dat de Snoek de volgende is. Waar ze een elektrisch model van op de markt
3: gaan. Ik zou het van harte toejuichen.
2: Oké. Nou, dankjewel. Het was leuk dat je er was. Autoweekjournalist Frank Jacobs ging dus over de nieuwe eend.
4: Op NPO.
5: Vanmiddag om 16:30, de beslissende promotiedegradatiewedstrijd Volendam-Willem II. Vanavond in NOS Langs de Lijn. De finale van de Champions League vrouwen en de Duitse bekerfinale mannen. En morgenmiddag om 12:15, Ajax-Utrecht om een plek in de voorronde van de Conference League. Morgen in NOS Langs de Lijn, de Giro, een volleybal-interland en handbal. En het hele weekend 's avonds
4: Formule 1,
5: de Grand Prix van Canada.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: NPO Radio 1.
17: 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen inmiddels naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voerde Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte van de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken er wat wolken over en koelt het wel weer wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
24: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. Max.
5: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
18: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur gaan we het hebben over de veiligheidsgarantie van Europa vanuit de VS. Want die staat steeds meer op losse schroeven. Schrijver Irwan Droog die komt vertellen over de vondst van een duif. Een gewonde duif die zijn leven zou veranderen. En we gaan het hebben over duurzaam boeren. Een vurig pleidooi tegen het gebruik van gif. Maar we beginnen met Iran.
26: Ja, vorig jaar vond wereldwijd het grootste aantal executies sinds 1981 daar plaats. Dat meldde mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral de positie van Iran valt op. Het aantal executies is in 1 jaar tijd ruim verdubbeld. Negin Nafissi vluchtte op haar 15e uit Iran en strijdt nu vanuit Nederland tegen het bewind. Ze krijgt volop te maken met de lange arm van het regime. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Ja, jij bent vast niet verbaasd over die cijfers, hè? Dat die verdubbeld zijn.
27: Nee, absoluut niet. En dat is van 2025. In 2026 schijnt een record te verbroken zijn van een hele jaar. En we zijn natuurlijk niet eens in de helft van dit jaar. Maar ja, de cijfers zijn nog niet officieel. Alleen ik vrees wel dat dit jaar wel heftigste jaar gaat zijn.
26: Ja, het regime treedt harder op dan ooit. Op welke vorm van verzet kan die doodstraf staan? Welke vorm van verzet kun je de doodstraf krijgen?
27: Het is heel makkelijk eigenlijk. Op het moment dat je je uitspreekt, kan je de doodstraf verwachten. Maar ook het hebben van een Starlink, het verkopen van VPN voor internetconnectie. Nou, daar zit allemaal straf op. Staken, je uitspreken tegen het regime, daar zit doodstraf op. Maar er zit ook natuurlijk op andere dingen, zoals bijvoorbeeld bezit van drugs en zo. Maar de cijfers die wij nu zien en de nieuws dat nu uitkomt, heeft niet te maken met criminaliteit, maar met mensen die juist zich hebben uitgesproken tegen
26: zonder vorm van proces?
27: Zonder vorm van proces. Soms komen de families pas achter als het gebeurd is. Dus ze zijn niet eens op de hoogte dat het gaat gebeuren.
18: Is het erger geworden sinds de inval? Of heeft het regime nu andere dingen aan het hoofd?
27: Nou, ik denk dat het niet per se erger is geworden, want 2025 was ook een hoog aantal. Maar nu, de redenen zijn nu veel minder erg dan vroeger voor een doodstraf. Dus voor kleine redenen kan je al doodstraf verwachten.
18: Wordt sneller toegepast.
27: Ja.
18: En ja, de situatie in Iran die is dagelijks in het nieuws. Ook vanwege de internationale druk op Iran en de oorlog en alles. Er lijkt ook wel een soort schisma te zijn in de Iraanse bevolking en de diaspora. Mensen die zeggen Trump moet doorpakken, want ze zijn van het regime af. En mensen die erom rouwen dat er bommen op hun land vallen.
27: Ja.
18: Het is een duivels dilemma. Hoe zie jij dat? Hoe verdeelt dat de Iraniërs?
27: Ik probeer het altijd wel te vragen, dagelijks. Hoe kijken jullie er nu naar? En dan heb ik het over Iraniërs in Iran. Want in diaspora kunnen we allemaal meningen hebben. Maar het gaat om Iraniërs in Iran.
18: Maar die krijgen de bommen niet op het hoofd.
27: Ja, precies. Ja, dus ja. In Iran dan, die kunnen heel goed zeggen wat ze ervan vinden. En als ze zeggen ook nogmaals, op het moment dat dit eindigt in een regime change, laat maar gebeuren wat er moet gebeuren. Ook al betekent het dat mijn leven op het spel zit, maar dan weet ik dat er een vrij Iran komt voor mijn nabestaanden. Dus zo worden echt nog naar gekeken. En in diaspora zijn de meningen iets meer verdeeld hierover. Maar ja, alsnog wil iedereen van dit regime af. En er is geen andere manier om daar vanaf te komen.
26: Er zijn nog mensen misschien die niet van het regime af willen.
27: En dat is dus een heel klein aantal. Er zijn wel pro-regime rallies tegenwoordig op straten van Iran.
26: Rallies, hoe moet ik me dat voorstellen?
27: Dan komen mensen de straten op. En dan heb je ook mensen met grote wapens, muziek en alles erop en eraan. Van we staan achter het regime. En dat leek een tijdje toe te nemen. Alleen daarin zitten wel typen zoals mensen die bij het regime horen. Mensen die proberen geld te verdienen. Want je krijgt omgerekend 10 euro per dag daarvoor. En gemiddelde salaris is 500 euro per maand. Dus 10 euro is veel. Je krijgt eten. En sommige mensen die zijn bang dat het regime blijft zitten. En die willen een betere band creëren met het regime. Dus je hebt eigenlijk drie type mensen die deelnemen aan die demonstraties. Of pro-regime rallies. Ja.
26: Ja, het lijkt me ook wel beangstigend, zo'n rally.
27: Absoluut, ja. Ja. En mijn de kring en kennissen zeggen ook van ja, we durven na 8 uur ook niet zomaar de straten op te gaan. Maar er is ook nul ruimte om nu te gaan protesteren of wat dan ook.
18: De vorige keer dat je hier was, vertelde je dat jij heel vaak hier in Nederland demonstreert. Doe je dat nog steeds?
27: Ja, toevallig ga ik vandaag weer. Doe ik dat. Ja, samen met echt veel Iraniërs doen we dat bijna elk weekend.
26: En waar is dat van dit weekend?
27: Nou, dit weekend is het in Den Haag. Dan gaan we een mars houden van de Tweede Kamer naar ergens. Maar we gaan dan dus een mars houden. Ja. En het is internationaal. Dus er komen ook mensen van Duitsland, België en Frankrijk.
18: Oké. Is dat gevaarlijk voor jou? Merk jij iets van intimidatie vanuit Iraanse kringen? Of de ambassade wellicht? Of op een andere manier?
27: Ik krijg steeds meer bedreigingen. Wat ik ook merk is dat onder de demonstranten zelf ook wel mensen zijn die informatie verzamelen voor het regime. Ik kan ze niet aanwijzen, maar die is er. En dat kan ik bevestigen door het feit dat vrienden van mij die in het buitenland, dus niet in Iran, deelnemen aan die demonstraties. De families die in Iran zijn, die worden gebeld van straks hebben jullie een probleem als diegene die kennis of familie van jullie blijft door demonstraties.
26: Door wie worden ze dan gebeld?
27: Door het Iraanse regime in Iran. Dus echt.
26: Er zijn mensen die daar werken en die dat soort telefoontjes doen?
27: Absoluut. Alles wordt in de gaten gehouden. Iedereen wordt in de gaten.
26: En wat zeggen ze dan?
27: Nou, ze zeggen ook bijvoorbeeld, in dit geval gaat het om een vriendin van mij in Italië. Zij neemt deel aan de demonstraties tegen het regime. En haar moeder in Iran is gebeld van hou je dochter thuis, anders hebben jullie een probleem hier in Iran. En dat daardoor durft mijn vriendin dus niet meer te straat op te gaan
18: dat
27: in Italië.
18: Dat lijkt me voor jou ook ingewikkeld. Dat je weet dat jij onder druk wordt gezet via jouw familie of mensen die je nog kent in Iran.
27: Ja, dat kan zeker gebeuren. Nou, ik heb toestemming van mijn familie om dit te doen. Ik heb ze wel.
26: Heb je dat nodig?
27: Ja, nou, tenminste, ik vind het netjes om dat te doen. Want zij lopen ook heel erg veel gevaar.
26: Ja.
27: En ja, zij zeiden ook van als dit helpt om een verandering te brengen, doe het nou vooral, want iemand moet het doen.
26: Heb je veel contact met mensen in Iran? Ik heb de indruk van wel. En is dat makkelijk?
27: Makkelijk is het zeker niet. Want ik zei net bijvoorbeeld, er is de doodstraf op Starlink. Het hebben van Starlink. Ja. Ik heb wel contact met verschillende steden, verschillende mensen, leeftijden. Want ik heb altijd ook gezegd, ik wil de stem zijn van Iraniërs in Iran. Dus ik moet ook op de hoogte blijven en de juiste dingen vertellen. Dus daardoor doe ik mijn best om contact te houden.
18: Hoe die bedreigingen die jij zelf rechtstreeks krijgt, hoe gaat dat? Zijn dat berichtjes of telefoontjes? Hoe merk je dat?
27: Het zijn voornamelijk berichten op social media. Heel veel direct messages krijg ik van met bedreigingen.
18: Wat staat er dan?
27: Nou, je zou onthoofd moeten worden. Of ik had laatst een foto van een executie geplaatst. Iemand die geëxecuteerd is. En toen werd er gezegd, ja, jij had daar moeten gaan en daar moeten staan. Iemand anders zei, jouw tijd komt er ook nog. Wacht maar even. Dus heel veel verschillende berichten hierover.
18: Is er iets tegen te doen in Nederland? Want het is toch misschien wel een zaak voor de Nederlandse autoriteiten als mensen die hier hun demonstratierecht beoefenen, dat die worden geïntimideerd.
27: Ja,
18: in dit land. Is daar iets tegen te doen?
27: Ja, ik denk de ambassade, daar kom ik altijd op terug. Dat is ook de reden dat Iraniërs elke weekend demonstreren. De ambassade is de lange arm van het regime. Dat is ook te bevestigen door wat er in 2015 en 2017 is gebeurd. Twee mensen zijn geliquideerd. Dit jaar nog een man uit Schoonhoven. Nee, dat is allemaal georganiseerd.
18: Geliquideerd in Nederland.
27: In Nederland, ja, ja, ja. Dat, die van afgelopen maart, dat was neergeschoten. We weten niet meer hoe het gaat met die man. Maar mensen die zich uitspreken lopen gevaar. En er blijkt dus echt veel informatie te zijn en goed georganiseerde in Nederland, over de Iraniërs in Nederland. Dus dat kan niet een individu zijn die informatie deelt, maar dat is georganiseerd.
18: Maar moet dan de ambassade gesloten worden?
27: Ja, ja. En wat interessant is om te weten is dat revolutionaire garde van het Iraanse regime sinds februari op de terreurlijst van Europa staat. En het land wordt geregeerd nu door revolutionaire garde. Dat wil zeggen dus dat wij eigenlijk een kantoor van een terroristische organisatie hebben hier in Nederland.
18: Met diplomatieke rechten en alles wat daarbij hoort.
27: Precies.
18: Is er eigenlijk beweging op dat dossier? Heb jij de indruk dat dit besef goed is doorgedrongen bij de Nederlandse regering?
27: Er wordt erover gesproken, maar er zijn ook moties ingediend. Maar er wordt elke keer tegengestemd door veel partijen. En dan wordt er altijd gezegd, ja, we willen diplomatie behouden. Maar daarin zien we ook niks. Dus er is ook geen diplomatie of overleggen met het Iraanse regime op dit moment. Dus ja, Nederland is daar heel afzijdig in.
26: Wat ik nog las, en dat had ik eigenlijk nooit eerder zo gezien, is dat er mensen organen verkopen om aan geld te komen. Dat vond ik zo, vond ik zo'n schokkend bericht eigenlijk.
27: Het is ook echt schokkend. Dat is altijd een onderwerp geweest, maar vooral onder wat armere mensen die dan een nier verkopen om voor geld. Alleen nu bereikt het ook de middenklasse en wat vrijere klasse op dit moment. En organenverkoop gaat gewoon dus door en in best wel een grotere snelheid nu.
26: En dat is om geld.
27: Om geld te hebben. Nou ja, economische toestand in Iran is verslechterd. Door de oorlog, maar ook door de sancties. En dat eindigt, dat resulteert ook in het feit dat mensen hun niet makkelijk meer aan eten komen en niet alles meer kunnen betalen. Dus organenverkoop is een van de laatste dingen die je kan doen om aan geld te komen.
26: Ja, dat is schokkend. Ja. Jij blijft samen met een heleboel mensen toch hoop houden op val van het regime. Maar het lijkt wel alsof het steeds verder weg raakt.
27: Ja, weet ik niet. We gaan het dit weekend nog
26: meemaken. Begrijp wat ik bedoel. Het leek op een gegeven moment dat het eraan zat te komen. En ja, het is eigenlijk.
18: Het leek een veelkoppig monster. Je hakt de kop eraf en er groeit een nieuwe kop uit.
27: Ja, dat zouden we kunnen zeggen. Ik denk dat de propaganda die we hier krijgen lijkt ook dus dat het regime nog sterk in macht is. Dat is niet het geval.
26: Nee.
27: Het regime is ook enorm verzwakt en mensen gaan opnieuw in opstand komen. Dus het liefst met een buitenlandse hulp. Maar anders gaan Iraniërs zelf het wel voor elkaar krijgen. Maar einde van het regime, die is wel dichtbij.
18: Maar ja. ik lees in veel commentaren dat door het ingrijpen van Trump het regime sterker en niet zwakker is komen te staan.
27: Nou, dat is precies de propaganda van
18: het
27: regime.
18: Dat is propaganda van het regime.
27: Wat ik van Iran hoor is dat het regime zwaar onder druk zit. Economische druk, maar ook met olie dat ze niet kunnen transporteren en exporteren op dit moment. Ja, dat is echt wel een crisis.
26: We helpen het je hopen. Dankjewel, Negin Nafissi. Het ging dus over de situatie in Iran en de lange arm van het regime, waar ook zij mee te maken krijgt. Maar op een of andere manier lijk je daar gewoon toch heel strijdbaar onder. Maar het moet je ook toch raken. Hè?
27: Zeker, ja. Maar ja, het is een regime met kracht en daar moet je lange adem voor hebben om tegen te strijden.
26: Oké, dankjewel.
27: Dankjewel.
18: We gaan het hebben over de NAVO. Het bondgenootschap lijkt langzaamaan een lege huls te worden. De mededeling van de regering Trump dat meer Amerikaanse troepen uit Europa worden teruggetrokken werd later weer min of meer ongedaan gemaakt, die mededeling. Maar het is in ieder geval flink onduidelijk. En ook op losse schroeven staat het artikel dat een aanval op één lid van de NAVO automatisch geldt als een aanval op alle leden, waaronder de Verenigde Staten. Dus langzaamaan zitten we niet meer zo zeker bij de NAVO. Michael Don Michaloliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek. Nu, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
18: Ja, moeten we vastklampen aan dat bondgenootschap of moeten we langzaamaan eens gaan kijken of er alternatieven zijn? Hoe zeker ben jij er nog van?
4: Nou, ik denk dat we nu met z'n allen tot de conclusie komen dat Rutte-Sjaan slijmen niet werkt. Wie had dat gedacht? En inderdaad, de Europeanisering van de NAVO moet doordenderen op dit moment. Er is één duidelijkheid te midden van alle onduidelijkheden. En dat is dat de Europeanen op zichzelf zijn aangewezen op dit moment. En dat is dan ook de boodschap van afgelopen week wat mij betreft. Dus inderdaad, ik denk dat artikel 5 op dit moment vanuit Amerikaans perspectief een lege huls is.
18: Maar even terug over Rutte, hè? Want... Wat Rutte doet is eigenlijk vastklampen aan de oude werkelijkheid. Denk, dit waait wel over, het komt uiteindelijk wel goed, we zijn nog steeds vrienden. Die zit nog in de oude realiteit, moet je het zo zien?
4: Ik denk het, en dat is deels natuurlijk gecalculeerd, dat hij op die manier probeert de Amerikanen aan ons te binden. Dus er zit ook wel een calculus achter, zou ik willen veronderstellen. Dat hoop ik maar. Maar daarmee strooit hij wel zand in de ogen van de Europeanen. En dat vind ik heel pijnlijk.
6: Jij vindt dat eigenlijk gewoon ook, nou ja, pijnlijk. Afkeurenswaardig vind je het ook.
4: Dat klopt.
6: Ja.
4: En ik denk dat we in het afgelopen jaar daardoor ook onze positie ten opzichte van de Amerikanen verzwakt hebben. Waarin wij meer, wat ik hier eerder ook betoogd had, de beuk erin hadden kunnen gooien. Door het congres in de Verenigde Staten, waar nog steeds steun is voor die transatlantische relatie, hadden kunnen versterken. Hebben wij eigenlijk het regime van Trump, zoals ik het zie, versterkt door de hele tijd proberen dat regime tegemoet te komen.
18: Door hem zo groot te maken. Maar jij zegt, de werkelijkheid is, we kunnen niet meer rekenen op onze grootste bondgenoot. We moeten het nu zelf doen. Kan dat op korte termijn? Kan Europa zonder Amerika als geopolitieke eenheid?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nee en ja tegelijkertijd. We moeten wel. Nee, we zijn voor bepaalde faciliteiten, capaciteiten absoluut nog afhankelijk van de Amerikanen. Maar dat wij de potentie hebben om hetzelfde bolwerken lijkt mij evident. Met 450 miljoen Europeanen en met alle technologische kennis die we hebben. Ik begrijp natuurlijk wel dat er vanuit militair opzicht een tijd overheen gaat voordat we helemaal onafhankelijk zijn. Maar het tempo moet heel erg omhoog. Helpt het niet om onszelf zand in de ogen te strooien. En dat blijkt vorige week maar weer eens.
18: Ja, wat is er allemaal gebeurd? Want er werden troepen uit Duitsland weggehaald. Later werd dat toch weer een beetje ongedaan gemaakt. Toen werden de troepen alleen maar verplaatst. Toen stond ineens artikel 5 onder druk. Toen toch weer niet. In ieder geval, het ging alle kanten op. Wat is jouw samenvatting?
4: Ja, het is niet te volgen, moet ik wel zeggen. Dat is niet mijn samenvatting, hoor.
6: Jij moet
4: ik
6: ga voor ons volgen. Doen.
4: Ja, ben je hier, ja. Maar het is moeilijk volgbaar, ook voor mij. Nou, in eerste instantie, in reactie op Merz' opmerking over de Verenigde Staten, dat hij zei dat Iran op dit moment Amerika aan het vernederen is, wilde Trump wraak nemen. Nou, maar bestond die wraak uit 5.000 troepen in Duitsland in mindering brengen. Er bevinden zich op dit moment rond de 35.000 à 40.000 troepen in Duitsland. Van de Amerikanen ongeveer 80.000 in Europa. Nou, een paar dagen later bleek dat hij 4.000 troepen extra in Polen wilde stationeren. Dat werd later toch weer ingetrokken. Dus toen kwam je nog steeds netto uit op rond de 5.000 minder in Europa. Nu lijkt het toch weer dat er wellicht wel wat extra troepen in Polen gestationeerd worden. Als een soort geste van Trump aan de president, de rechtspopulistische president in Polen, Nairobi. Ik weet nu niet precies hoeveel troepen er teruggetrokken gaan worden uit Europa, maar het lijken er een paar duizend te worden.
18: Maar dan was er ook weer die generaal die zei van ja, maar ze deden toch niks.
4: Ja.
18: Die heb je al lang niet meer nodig. Je kunt ook Europa verdedigen zonder al die soldaten die daar zitten te flipperen.
4: Dat zou kunnen. Het lijkt mij stug dat zo is dat ze zich voor de lol daar bevinden. Maar wat ik eigenlijk nog veel schadelijker vond afgelopen week, was dat Amerika aangaf dat het de zogezegde NATO force model in Europa gaat afschalen. Wat betekent dat? Dat Europa, wanneer het aangevallen wordt, bijvoorbeeld door Rusland, een beroep kon doen op deze troepen. En dat die dan gelijk ingezet zouden kunnen worden. En Amerika heeft daarvan gezegd, het Pentagon, dat die crisiscapaciteit heel erg afgeschaald gaat worden. Substantieel hebben ze zelfs in de mond genomen. Maar wij kunnen dat niet precies achterhalen, omdat het geheime capaciteiten zijn waarvan niemand weet hoe groot en waar die ingezet kunnen worden. Dus dat is nu iets wat afgebouwd wordt en dat is een teken aan de wand.
6: Dus het is niet alleen maar, het heeft niet alleen maar symbolische waarde.
4: Nee, zeker niet.
6: Die troepen wel niet.
4: Nee. Wat mij betreft niet. Wat mij betreft moeten wij artikel 5 op dit moment doodverklaren. Dat is hoe ik het zie. Ik zou me als minister van Defensie, Buitenlandse Zaken of regeringsleider nu niet veilig voelen dat wij onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu zitten. Artikel 5 staat echt onder druk en dat blijkt afgelopen week eens te meer. En dan moeten we wel onderscheid maken tussen wat het congres wil in de Verenigde Staten en misschien bepaalde bewindslieden als Marco Rubio, minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, en wat bepaalde mensen als Hegseth en Trump willen. Ik denk dat die laatste twee vooral voorsorteren op Europa. Zoek het zelf maar uit.
26: En is het ook mogelijk dat ze zich in de voet schieten met deze terugtrekking?
4: Ja, absoluut. We hebben afgelopen maanden natuurlijk ook gezien dat op het moment dat Amerika bepaalde aanvallen wilde uitvoeren op Iran, dat het daarvoor bepaalde militaire bases in Duitsland nodig had. En dat het graag toegang wilde tot Spaanse bases. Die kreeg het niet. Daardoor konden bepaalde aanvallen minder goed worden uitgevoerd. Dus de machtsprojectie van de Verenigde Staten verzwakt stevig als het niet een sterke troepeneenheid behoudt, eenheden behoudt in Europa.
18: Dus het is in die zin niet geheel rationeel. Maar stel nou dat Poetin op zoek naar een nieuw project besluit Estland binnen te vallen. Ik noem maar iets. Dit is een soort fantasie. Wat kan Europa dan nog doen als je niet op Amerika kan rekenen?
4: Goede vraag. Zo snel mogelijk zorgen dat je de NAVO verder Europeaniseert.
18: Wat houdt dat in, de NAVO Europeaniseren?
4: Dat je belangrijke posities gaat bekleden. Dat je zorgt dat je facilitaire capaciteiten voor oorlogsvoering zo snel mogelijk en logistieke capaciteiten probeert op te bouwen in Europa. Want daar schort het op dit moment nog aan. En dat je zelf als Europa meer troepen gaat stationeren in Estland. Ik denk dat ik ben geen militair expert, laat ik dat maar benadrukken. Maar wat mij betreft moet die tegenreactie op die verslechterde Amerikaanse veiligheidsparaplu er zo uitzien.
18: Nou ja, we hebben 80 jaar kunnen schuilen onder die paraplu.
4: Ja, pijnlijk is dat.
18: Het wordt even wennen.
4: Het wordt enorm wennen. Ja, en het vervelende vind ik nu dat de mensen die nu aan de macht zijn, Europees breed, ons jarenlang hebben geprobeerd wijs te maken dat die Amerikaanse veiligheidsparaplu voor altijd zou bestaan. En dat die zich er nu nog steeds heel erg aan vastklampen. En wat dat betreft vond ik jou gezegd, en net ook wel van ze houden zich vast aan de oude realiteit ook wel een goede. Dat is in mijn optiek ook zo. En soms is het gewoon nodig om een oude realiteit, een oude zekerheid, een oud houvast op te geven, zodat je een beter houvast hebt met het oog op de toekomst.
26: Maar zou het kunnen zijn dat Rutte dat inzicht ook nog krijgt tijdens zijn periode als secretaris-generaal?
4: Ik hoop dat achter de schermen hij dat inzicht al heeft. Maar tot nu toe zie ik daar weinig van terug en vind ik zijn strategie hoe Amerika aan zich te binden onverstandige. Als ik kijk naar Europese politici in het afgelopen jaar heb ik een groeiend realisatie gezien. Maar ik weet nog niet of die op het niveau zit waar die op zou moeten zitten.
18: Maar als Trump weg is, is dan de oude realiteit misschien toch weer terug? Of moeten we er rekening mee houden dat dit een definitieve koerswijziging is die ook Trump zal overleven?
4: Een beetje van beide. Ik denk dat er inderdaad een definitieve koerswijziging is, in de zin dat Amerika gewoon minder kernbelangen te behartigen heeft op het Europese continent. Dit zagen we onder Obama al terug, en ook onder Biden en onder Trump 1. Dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Maar de vijandigheid waarmee Trump Europa tegemoet treedt is echt van een andere orde. Dus ik hoop dat er bij een eventuele machtswisseling in de Verenigde Staten, ofwel binnen de Republikeinse Partij, ofwel met de Democratische Partij, er toch een andere houding ten opzichte van Europa komt.
26: Maar goed, heel lang is natuurlijk Europa weggezet als een militaire dwerg. Hè? Zo van ja, dat stelt allemaal niet zoveel voor. En je hebt natuurlijk ook machtshongerige regimes, de Chinese, de Russische. En misschien zijn wij dan wel een soort lekker besluiteloos hapje voor ze.
4: Ja. Ik vind het een prachtige samenvatting. Zo lijkt de wereldorde zich op dit moment af te tekenen. Dus inderdaad, Europa moet eindelijk tanden laten zien. En dat kunnen we ook. We hebben alle capaciteiten of alle mogelijkheden, alle potentie om dat op de mat te leggen. Dus ik denk dat we ons daar nu gewoon op moeten toeleggen. In recordtempo nog het liefste.
18: Nou, hadden we onlangs nog heel veel stress over Groenland. Dat is toen een klein beetje opgelost. Daar heeft Rutte dan weer heel veel applaus voor gekregen. Hoe die dat wist te doen. Maar het is niet helemaal opgelost.
4: Nee,
18: de ambities van Trump op Groenland die zijn nog ongewijzigd.
4: Dat klopt. En ik denk ook niet dat Rutte daar, misschien ben ik ook altijd wel erg kritisch op Rutte, maar ik denk ook niet dat Rutte daar terecht alle lof voor toegezongen heeft gekregen. Waarom niet? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Trump altijd inbindt op het moment dat Europa zijn tanden laat zien. Waarom? Omdat Trump dan in één keer langs het congres moet en op allerlei tegenmachten in de Verenigde Staten die pro-Europa zijn, wordt aangewezen. En op dat moment lieten verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Noorwegen en Zweden en Denemarken, hun tanden zien. En toen bond hij opeens in. Dus ik denk dat dat ook de les zou moeten zijn die we van dat gehele fenomeen hadden moeten leren.
18: Dus niet slijmen, maar juist confronteren, want dan moet hij langs het congres en dan wordt hij met pro-Europese krachten in eigen land geconfronteerd.
4: Exact.
18: Maar gaat hij het nog proberen om toch Groenland onder zijn macht te krijgen?
4: Natuurlijk een speculatieve vraag, maar die ga ik nooit uit de weg, want ik vind het laffig om dat uit de weg te gaan. Mijn voorspelling is ja.
26: Analisten denken overigens dat de Amerikanen de nucleaire paraplu nog wel opgestoken zou willen houden voor Europa.
4: Ja, dat heb ik ook.
26: Ja, heb je ook gelezen. Wat betekent dat? En is dat toch nog wel geruststellend, enigszins?
4: Het stelt enigszins gerust, zou ik willen zeggen. Want we hebben nog geen Europese nucleaire doctrine. Nou, wat betekent dat? Op welk moment gaan wij als Europa kernwapens inzetten? Dat kunnen nu alleen de Britten en de Fransen natuurlijk. Die zijn met elkaar in onderhandeling naar het schijnt. De Duitsers zijn er ook bij aangesloten. Wat er precies uitkomt, stellen ze mij tot mijn spijt niet van op de hoogte. Dus bij deze dan toch het verzoek aan deze landen, stuur me af en toe een WhatsAppje dat ik op de hoogte ben. Nee, dus in die zin ben ik blij dat we nog kunnen schuilen achter die nucleaire, of onder die nucleaire paraplu van de Verenigde Staten, conform die doctrine. Maar hoe zeker dat nog is, dat weet ik eigenlijk ook niet. En wat ik interessant vind, is wat de oorlogsminister van de Verenigde Staten, defensieminister Hegseth, vorige week ook zei, dat artikel 5 in de handen ligt van Trump. Want wij denken natuurlijk wel eens dat artikel 5 betekent, nou, dan moet een land voor ons opkomen en er gaat helemaal geen politieke besluitvorming meer aan vooraf. Maar dat is dus wel zo. Als iemand ons heeft aangevallen, kunnen landen artikel 5 triggeren, zoals dat genoemd wordt. Maar dan is het alsnog een politiek besluit van de Amerikanen en alle andere landen om dan in te grijpen. Nou, wie van jullie aan deze tafel vertrouwt erop dat op het moment dat Rusland Estland binnenvalt, bijvoorbeeld, dat Trump dan zal zeggen, Amerikaanse troepen moeten Europa beschermen? Vertrouwen jullie daarop dat dat politiek besluit genomen zal worden door de commander-in-chief?
18: Nou, ik
4: in ieder geval niet.
18: Ik zou er geen 20 euro op inzetten.
4: Nee, nou, dat geeft genoeg aan, ja.
18: Goed, het is helder, het is zorgwekkend, maar ook helder. Michael Don Michaloliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek nu. Hartelijk dank.

0: Zita Swoon was dat uit België. Thinking about all the time. Ja, we gaan het hebben over
1: Vliegende ratten gaan we. Nou ja, sommige mensen noemen ze vliegende ratten. Plaagdieren, domme beesten. We hebben vaak weinig positieve woorden over voor de duif. Iets wat schrijver Irwan Droog dwars zit. Nou ja, tenminste sinds korte tijd. Want hij vindt dat de duif meer verdient. En dat heeft hij allemaal opgeschreven in het boek Duif, over een alomtegenwoordige, maar ondergewaardeerde stadsgenoot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vliegende rat, het is best een pijnlijke term, hè?
2: Ja, ja. En toch is dat iets wat je heel vaak hoort als je over stadsduiven begint.
1: Ja.
2: Ja, het stond op een gegeven moment zo vaak in mijn boek dat ik het achteraf nog 5-6 keer heb moeten schrappen, omdat iedereen met datzelfde vooroordeel.
1: En dat wil je eigenlijk niet meer.
2: Nee, dat is heel onterecht. En je kan ook terugvinden waar dat is ontstaan. En, ja. Nou, ja.
1: Nou, dat gaan we bespreken. Even misschien waar de liefde ontstond. Je vond een gewonde duif in Amsterdam-Noord.
2: Ja.
1: En die nam je mee naar huis. Ik moest denken aan het boek Een haas in huis. Waar het ook dat begint ook met het vinden van een dier.
2: Precies, ja. Het is vaak de ontmoeting met één dier. Waarop je beseft, wacht even, dit is een individu.
1: Ja.
2: Dit is niet zomaar een dier, maar het heeft een persoonlijkheid. Ja. En, ja.
1: Die duif was gewond, vertel maar even.
2: Ja, ik was de hond aan het uit.
1: En die nam je mee naar huis. Ik moest denken aan het boek Een haas in huis. Waar het ook dat begint ook met het vinden van een dier.
2: Precies, ja. Het is vaak de ontmoeting met één dier. Waarop je beseft, wacht even, dit is een individu.
1: Ja.
2: Dit is niet zomaar een dier, maar het heeft een persoonlijkheid. Ja. En, ja.
1: Die duif was gewond, vertel maar even.
2: Ja, ik was de hond aan het uitlaten en ik zag een duif aangevallen worden.

0: rennen.
1: En dan de ekster wegjagen ten bate van de duif.
0: Ja, ja, de ekster die vloog meteen weg. En de duif die bleef stilletjes in de berm zitten. En dat was een jonge duif en die had een wond aan zijn oog. Dus die heb ik makkelijk kunnen oppakken. Mee naar huis genomen, dierenambulance gebeld. Die komen gewoon voor duiven.
2: Dat vond ik ook nog wel bijzonder.
0: Ja, ja. Sterker nog, volgens mij is meer dan de helft van de ritten van de dierenambulance Amsterdam voor duiven.
2: Oh ja?
0: Dus die hebben hun handen vol eraan. Ja. Maar ik zat met dat dier opeens in het halletje bij ons thuis. En dan duurt het een paar uur, want het had geen spoed. Dus ik was rustig aan het wachten tot hij opgepikt werd. En ja, dat gaf mij de kans om hem goed te bekijken. En het was een ontzettend rustig, lief diertje. Nou ja, dat is een beetje mijn interpretatie ervan. Maar
2: het was een Turkse tortel.
0: Ja, precies. En het stomme is dus, ik zie mezelf echt wel als dierenmens al heel lang. Maar ik kon een Turkse tortel helemaal niet uit elkaar houden van een stadsduif of een
2: met zo'n bandje.
0: Ja, precies.
2: En ze hebben nu zijn vaak wat slanker, wat dunner.
0: Ja, maar het is dat besef geweest dat ik eigenlijk helemaal niks van duiven weet. Dat mezelf verraste. Dat ik dacht, wacht even, hoe kan dit? Ze leven overal om ons heen en ik weet helemaal niks van ze.
1: Maar had je enige vorm van contact met kwam er nog iets terug uit die duif? Had je het idee dat hij ook met jou bezig was? Hij stond dan op je aanrecht of zo, denk ik?
2: Nee, in een doosje toch?
0: In een doosje in het halletje. Hij moest gescheiden van de hond. Want
1: de hond die was natuurlijk ook helemaal opgewonden.
0: Ja.
1: Maar had je oogcontact of kwispelde die? Of
0: nee,
1: wat doen duiven?
0: Ik was vooral... het ging me niet zozeer om een soort wederkerige band. Maar het was meer dat ik zag dat hij zich wel had overgegeven aan mijn zorg.
1: Hij verzette zich niet, was het.
0: Nee, precies. Vanaf moment 1 was het zo van ik pak je op en er was geen vluchtinstinct, geen verzet. Dat ik dacht van oké, hij is gewond. Hij zal misschien in shock of stress of wat dan ook zijn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Weet je hoe het met hem afgelopen is? Was het een vrouwtje of een mannetje? Weet je ook niet?
0: Nee, dat is moeilijk te zeggen bij duiven.
2: Ja, ja.
0: Ik heb nog wel geprobeerd te achterhalen bij welke vogelopvang die dan terecht is gekomen om te herstellen. Maar die krijgen zoveel vogels binnen, dat was niet te doen.
1: Maar dit was een levensveranderend moment. Vanaf dit moment zijn de duiven in je leven gevlogen.
0: Ja, ja, het boek is nu af, maar ik kan nooit meer anders naar stadsduiven kijken.
1: Maar het is best groot geworden, je duiven. Want je reist het hele land af op zoek naar duiven. Je wil alles weten over de duiven. Het is volgens mij is al je vrije tijd ook opgegaan aan het redden en leren kennen van duiven.
0: Ja.
1: Dus dit is echt een life-changing moment.
0: Ja, ik kwam er natuurlijk al heel snel achter. Ik ben gewoon mensen gaan spreken die met duiven werken, die zich inzetten voor duiven, die meer over duiven weten. En ja, ongemerkt werd ik al heel snel onderdeel van die groep mensen.
2: Ja, even wat ik interessant vind is hoe het komt dat die duiven zo overal zijn.
0: Ja.
2: Kun je dat even kort schetsen? Want
0: ja, dan moeten we een stukje terug in de geschiedenis.
2: Nou, graag.
0: Naar het moment dat de mens begon met het land bewerken. Toen waren er op vaste plekken dus heel veel zaden en pitten te vinden voor rotsduiven. In de vruchtbare halve maan was dat van een beetje huidig Palestina tot Iran. En die rotsduiven die vlogen dan van hun verblijf in de rotsen naar onze velden om daar eten te halen. En dan weer terug naar huis. Nou ja, dat werd al snel een soort wederkerige band, want mensen konden duiven ook eten. Maar niet alleen dat, we konden ook hun duivenpoep gebruiken als mest. En we kwamen erachter dat ze een heel goed navigatiegevoel hadden. Dus we konden ze ook meenemen op reis en dan naar huis sturen met berichten.
2: Ja.
0: Dus langzamerhand kreeg de duif...
2: Ze waren nuttig.
0: Ze waren ontzettend nuttig. We gingen torens voor ze bouwen. We gingen ze huisvesten en voeren en verzorgen. Dus we hebben de duif, de rotsduif, gedomesticeerd. Alleen op een gegeven moment, in de afgelopen 100, 200 jaar... zijn al die functies van die duif één voor één weggevallen. We gingen kip eten in plaats van duif. We gingen post bezorgen via snellere transportmiddelen, telegraaf, wat dan ook. Dus de duif had op een gegeven moment geen nut meer. Maar die was wel gedomesticeerd. Die was aan ons verbonden en van ons afhankelijk. Maar wij zijn gestopt met ze voeren, huisvesten. Dus de stadsduiven die je nu ziet, dat zijn de verwilderde nakomelingen van die gedomesticeerde rotsduif. Dus we hebben eigenlijk we zijn die band met ze aangegaan en we hebben ze daarna een beetje laten vallen.
1: En daarom zijn we ze ook zo gaan, hoe noem je dat? Demoniseren als vliegende ratten en ongedierte.
0: Ja.
1: Je had vroeger ook duiven die echt helden werden in de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Cher Ami, daar zijn echt hele boeken over geschreven.
0: Precies, ja. Ja.
1: Een duif die dan soldaten redde door boven de linies uit te vliegen en het noodsbericht met coördinaten over te brengen.
0: Ja, zelf nog beschoten onderweg en dan met...
1: maar daar liet hij zich niet door afleiden.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad, ze hebben heldenrollen vervuld en ze zijn de mens ontzettend tot nut geweest.
2: Ja. En dan mogen we weleens

0: Wat dankbaarder voor zijn.
1: Nou, exact.
0: Wat je dus gaat doen, op een gegeven moment ga je naar een soort workshop. Hè, dus dat staat allemaal in je boek. Dan wordt er dus allemaal mensen die allemaal dol zijn op duiven. Dat vind ik wel heel mooi. Dan is er dan dus iemand die zegt, een duif, dat is zeker een Nikki, een duif in je handen hebben, vertelt ze, als de zaar weer stil is, en hem helpen en weer loslaten. Dat is echt het beste gevoel in de wereld. Het is zo bijzonder. Je voelt hoe teder ze zijn, hoe zacht en hoe ze aan je overgeleverd zijn. Ze laten zich door je helpen. Nou, dat heb jij ook al ervaren. Ja. Ik ben intens dankbaar dat wij als mensen de mogelijkheid hebben om het leven van zo'n individu te veranderen. Nou ja, goed, dat is dan misschien weer een tikje wollig. Maar ik vond het wel een ontroerend fragment eigenlijk. Want dat heb jij dus ook meteen ervaren.
1: Absoluut.
0: Maar ja, een duif krijg je niet zomaar te pakken als hij niet gewond is, hè?
1: Nee, daar moet je inderdaad zo'n workshop bijvoorbeeld voor volgen. Want,
0: waarom zou je hem op willen pakken?
1: Ja, dat is een beetje het probleem dus van de stadsduif nu. Die is dus gedwongen om op zoek te gaan naar onze kruimels, onze restjes eten. En dat moeten ze doen tussen ons afval en op onze straten en pleinen. Maar ja, daar ligt heel veel troep. En duiven die zijn om een paar redenen heel gevoelig voor wat stringfood heet. Dat zijn, stel dat er gewoon een draadje of een mensenhaar op de grond ligt. Duiven die lopen daar doorheen en die draaien rondjes tijdens het koeren. En dan gaat zo'n draadje zich om de pootjes en teentjes wikkelen van zo'n duif. En dat kan die niet zelf wegkrijgen. Dus heel veel mensen kennen duiven ook als een beetje manklopend. Of ze missen een teentje.
0: Ja, ze hebben soms helemaal vergroeide klompjes. Precies. In plaats van een echt pootje met teentjes.
1: En dat komt doordat zo'n draadje steeds vaster is gaan zitten. En de bloedtoevoer is gaan afknellen. Dat kan je heel makkelijk voorkomen. Maar dan moet je dus zo'n duif even oppakken. Zo'n draadje losknippen in een vroeg stadium.
0: Ja, nee, maar even oppakken. Ja. Dat zeg jij nu zo. Misschien is het voor jou gesneden koek. Maar ik zie mezelf niet zo heel makkelijk meteen. Want dan vliegt hij gewoon weg.
1: Nee, en het is ook zeker niet het boek is ook zeker niet de oproep om allemaal maar duiven te gaan vangen. Het helpt al om gewoon geen draadjes op straat te gooien.
0: Precies.
1: Of ze oprapen.
0: Er staat hier één advies. Wat meestal tot stringfood leidt, zijn menselijke haren.
1: Ja.
0: Dus, luisteraars, als je een kam of borstel door je haar haalt, gooi die losse haren dan niet achterloos uit het raam, bijvoorbeeld. Of duiven nu op zoek zijn naar eten of naar nestmateriaal, de kans is enorm dat ze verstrikt raken in die haren.
1: Ja.
0: Dus dat moet je dus niet doen.
1: Nee.
2: Doen mensen dat? Gooien mensen hun haren uit het raam?
1: Nou, dit was een voorbeeld van een duivenarts in Noorden.
0: Ja, jouw haren raken ze niet verstrikt.
2: Nee,
0: van Ivan ook niet.
1: Nee, dat...
0: Die heeft namelijk een kale knars voor mensen die niet zien.
1: Super praktisch.
0: Ja, nee, maar dat is dus dat zijn gewoon dingen. Daar kan je dus toch al iets doen.
1: En natuurlijk niet iedereen hoeft opeens van duiven te gaan houden. Maar we kunnen op meer manieren iets goeds voor ze doen.
2: Maar het is toch wonderlijk dat ze altijd in de kunst staan voor vrede, voor liefde. Dat ze eigenlijk een enorm
0: vredesduif.
2: De vredesduif, dat ze eigenlijk in die zin enorm worden opgehemeld. Altijd symbool staan voor het goede, maar dat we ze in praktijk bestrijden met gemene punten en spijlen en soms zelfs gif. Of dat mensen met een baksteen door die nestjes gaan.
1: Precies, ja. Ja, dat is absurd. En hetzelfde geldt een beetje voor de wedstrijdduiven, de raceduiven. Die worden soms voor, er is eentje voor 1,5 miljoen verkocht aan een duivensporter in China. Die staat helemaal niet zo ver af van de gemiddelde stadsduif die je op straat ziet. Dus het probleem zit ook echt in onze beeldvorming van de duif. Waarom het ene dier waardevol vinden en het ander niet. Terwijl het allebei gewoon individuen zijn.
0: Worden ze nog wel gegeten?
1: Nee, niet zozeer volgens mij. Tenminste,
0: als je wel eens een duifje op een kaart ziet staan, is volgens mij geen stadsduif. Of
1: ik heb een stuk in Trouw gelezen van 10, 15 jaar geleden of zo. En dan is er zo'n faunabeheerbedrijf dat 2000 duiven in een stad vangt en vergast. En dan doorverkoopt aan een poelier. Dus dat zijn wel praktijken die recent nog gebeuren in Nederland.
0: Maar is er iets op tegen wat volksgezondheid betreft om een duif te eten?
1: Nou, ik zit eerder op de ethische kant van
0: die. Daarom zei ik ook wat volksgezondheid betreft.
1: Daar heb ik me niet zo in verdiept.
0: Nee, maar goed, ik vroeg me dat gewoon af. Je zegt ook van wij kunnen wel, hè, die tips van dat haren, heb je nog andere tips?
1: Mensen melden vaak overlast van duiven. En dat is dan ervaren overlast. En wat ik wel Ja, wat ik zou willen meegeven is dat je zo'n situatie van bijvoorbeeld duiven op je balkon, ja, die een nestje maken of die op die reling zitten, dat hoef je niet meteen te beschouwen als een soort overlastgever. Je kan ook denken van, hey, dit is een kans om de stadsnatuur in mijn leven toe te laten. Laat ik eens kijken hoe ze zich gedragen.
0: Ja.
1: Laat ik eens kijken hoe ze een paartje vormen en hun jongen grootbrengen. Want het zijn ontzettend liefdevolle, zorgzame ouders bijvoorbeeld. Het kan echt een kans zijn om je eigen leven te verrijken.
0: We gaan het ter harte nemen. Dankjewel. Erwan Droog ging dus over zijn boek Duif.
2: Stop met al die overleggen en convenanten tussen boer, burger en overheid. Ga gewoon beter boeren. Zo bedrieglijk eenvoudig is de oproep van David Luijendijk van Caring Farmers. Goedemorgen, David.
3: Goedemorgen.
2: Zelf ook boer. Wat voor bedrijf heb je?
3: Ik heb een biodynamisch groenteteelt, kaukas, volgens groentebedrijf. Jaarbasis 30, 35 verschillende soorten groenten.
0: Oh.
3: En dan doen we ook nog een paar kippen met een haan. En in het seizoen wat varkens. En bloemen hebben we ook nog. Eigen winkel.
0: Duiven?
3: Dus, duiven, ja, nee. Maar zeg maar, ik ben hier helemaal. Ik leer allemaal nieuwe dingen.
0: Ja.
3: Maar ja, ik heb nog wel een duif gevangen. Maar dat ging niet goed af ook. Voor de duif dan.
0: Oh? En waarom ging je hem vangen?
3: Nou, de duif die zat in de kast. Dus ik denk, ik vang hem en dan breng ik hem naar buiten. Maar op het moment dat ik hem wilde pakken, vloog hij weg. En toen, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Maar ik had al zijn staartveren in mijn hand.
0: Mm. Die groeien toch wel weer aan?
3: Dus de volgende keer doe ik helemaal niks meer.
0: Oké.
3: En ja, buiten ook niet.
0: Maar goed.
3: Zij in mijn kikker er te lopen.
0: Even deze week. Er wordt onderhandeld straks nog meer over het bedrijf. Er wordt deze week onderhandeld over een convenant. Over het gebruik van wat ze dan zo eufemistisch noemen gewasbescherming. Maar gewasbescherming is gewoon gif, toch?
3: Ik zeg stelselmatig gewasbeschermingsgif, shitmiddelen.
0: Ja, ja, maar goed, wat is dat voor convenant?
3: Ja, goede vraag. Ja, wat ik heb gelezen is LTO en hoe heet het, de Greenports, die zitten daarin samen met de overheid.
0: Wat zijn de Greenports?
3: Greenports, je hebt een paar zeg maar, delen in Nederland, dus rond Aalsmeer, Honsdijk. En daar zitten de bloementelers, die hebben daar een bloemenveiling en die zijn daar geconcentreerd.
0: Okay.
3: Dat noemen ze zogenaamde Greenport.
0: Mm-hmm.
3: Als zijnde een groene haven.
0: Ja, maar goed, ja, groen, dat moet je dan toch nog wel. Dat kan je op een heleboel verschillende manieren opvatten, natuurlijk.
3: Kan je
0: groen,
3: daarover,
0: ja. Oké, maar de hoofdlijnen, zijn dat dan bindende afspraken?
3: Nee, dat geloof ik niet. Dus dat is werken aan. Dus een soort on the way to planet poef.
2: Maar er wordt al heel lang gezegd dat we van dat gif af moeten. Er zijn heel veel van dit soort afspraken geweest,
3: ja,
2: om langzaamaan af te bouwen.
3: Ik had het er vanochtend nog over. Ik ben geboren in 76 en ik weet dat mijn vader in 1980 is begonnen met geïntegreerde gewasbescherming. Dat is zo'n stukje wat ook hierin terugkomt. Mijn vader teelde tomaten en er werden daar insecten uitgezet tegen witte vlieg, luis, trips, rupsen. Dat soort spul. Dus dat zijn insecten die eigenlijk gekweekt zijn om andere insecten een eitje in te leggen, op te eten, dat.
2: Maar dat is dus al 40 jaar geleden, toen ging het al over.
3: 50,
2: en
3: ja.
2: nu hebben we het nog steeds over een convenant. Denkt u dat het eigenlijk veel sneller zou kunnen? Kunnen we gewoon van dat gif af?
3: Daar ben ik heilig van overtuigd, zeg maar, dat het kan. Maar dat kost wel, zeg maar, tijd en inzet, zeg maar, van de boeren zelf, maar ook van de consument en van de overheid. En de overheid die moet gewoon richting geven of eigenlijk bepalen van jongens, we gaan die kant op. En dit willen we niet meer. Zo heeft Denemarken natuurlijk, zeg maar, de PFAS-houdende gewasbeschermingsmiddelen, gif. Dingen
0: verboden.
3: Afgeschaft of verboden. Zo had je in de jaren 80, 90 nog methylbromide. Is ook allemaal afgeschaft. Dus die keuzes die zijn er gewoon. En als je kijkt naar bepaalde, wat is het, schimmelwerkende middelen. Ja, het risico bestaat ook nog weer dat er straks in het ziekenhuis nog meer bacterieresistentie opstaat door het gebruik van bacterie, wat is het, pesticiden.
0: Dus je hebt natuurlijk altijd mensen, en dat weet u ook, die zeggen, ja, het kan niet, hè, zonder gif. Het kan niet zonder pesticiden.
3: Nee, we moeten kilo's maken.
0: Nee, maar ja. dat hebt u ook wel gehoord. Van ja, dat is een heel leuk idee, maar dat kan nooit. Dan heb je nooit voldoende opbrengst. Tenminste, dat wordt vaak beweerd.
3: Ja, maar we exporteren 80-85% in Nederland.
0: Hm.
3: Dus hoezo? En de afgelopen seizoen, de aardappels, die gaan voor 0 euro. Sterker nog, het kost geld om die aardappels op te laten halen om ze weg te gooien.
2: Is er een correlatie tussen opbrengst en gifvrij werken? Want u zegt, ja, we moeten kilo's maken. Is dat eigenlijk wat je zou moeten inleveren?
3: Dat is natuurlijk het idee van de sector. Zeg maar, om het economisch rendabel te houden, moet je steeds meer kilo's produceren. Want de kostprijs gaat omhoog. En de prijs die je krijgt voor je tomaat, paprika, anjer of bosje tulpen, die gaat naar beneden.
2: Dus de marge wordt kleiner dan maar volume.
3: Dus moet je meer volume maken. En dat speelt al vanaf het moment dat ik begon met de middelbare tuinbouwschool. Dan had je een bedrijf van 1,5 hectare. Had je meer dan voldoende om je gezin mee te voorzien van school, vakantie, kleding, noem alles maar op. Toen ik 3,5 jaar later daar vanaf kwam, had je 3,5 hectare nodig. En tegenwoordig heb je een kassenbedrijf, glas praat ik over, 20, 30 hectare.
2: Is dat te doorbreken, zo'n dynamiek?
3: Ja, maar niet van de een op de andere dag.
0: Nee, maar
3: als je naar mij
2: hoe zou dat kunnen?
3: Dus ik heb bewust de keuze gemaakt om niet het bedrijf van mijn vader over te nemen en voor mezelf te gaan kijken, ook in het kader van hoe zit dat met de natuur? Hoe zit dat met die beesten? Hoe zit dat met die planten? Waarom staan ze in steenwol? Waarom staan ze niet in de grond? Dan ga je op onderzoek. En dan blijkt dat je prima tomaten en paprika's en bonen, et cetera, gewoon in de grond, zonder kunstmest, zonder gewasbeschermingsgif, shitmiddelen kan produceren. En dan ook nog een oké rendement. Dus in mijn koude kas, zonder al die kosten van kunstmest en gewasbeschermingsgif, shitmiddelen, haal ik gewoon €35 per vierkante meter opbrengst.
2: Okay, hoe kan dat? Hoe kan je dan toch dat rendement halen als je minder produceert?
3: Dus je na een jaar of 5, door niks te doen. Ik denk dat ik 15 jaar geleden de laatste keer is geweest dat ik een bespuiting heb uitgevoerd in mijn bonenteelt met zeepsop of kaliumzouten om die zwarte bonenluis dood te maken, want het waren te veel en dan gaan die bonen plakken. En ik was bezig en ik denk, al die uurtjes dat ik daarmee bezig ben en dan straks, dat schiet helemaal niet op, al die tijd, laat maar. Dan ben ik ermee gestopt en dan gaandeweg dan zie je dat de natuur voor je gaat werken. Dus ik weet ongeveer wanneer die luizenexplosie komt. Op dat moment is mijn sla of zijn mijn bonen van mindere kwaliteit. Kan ik die ergens verkopen? Ja of nee? Dat is dan een zoektocht. Op het moment dat ze in het seizoen gewoon goed produceren, raak ik ze kwijt. Is er niks aan het handje. Maar ik heb niet alleen snij of sperziebonen of sla. Ik heb ook pompoen, ook groenselderij, ook paksoi. En een winkel, en kippen, en varkens. Dus ik gok niet op één paard. En wij eten ook niet de hele dag bietjes, toch?
0: Nou is natuurlijk het probleem het is eigenlijk bizar dat je voedsel zonder gif duurder is dan voedsel met gif.
3: Ja.
0: Want dat is wel zo.
3: Ja, dat is toch stom?
0: Ja, nee, ik vind het ook stom, maar het is gewoon de realiteit.
3: Moet je je voorstellen, als we al dat geld wat opgaat aan een driftreducerende spuitdop, al die technieken om nog meer kilo's te maken, terwijl ze dat in China, Zuid-Europa, Argentinië, kunnen ze dat ook prima. Dus we produceren niet meer voor een wereldmarkt. Dat willen we wel weer graag, maar dan gaat de prijs naar beneden. Dus we moeten daarmee eigenlijk stoppen. Maar
2: dus
3: wat gaan
2: stoppen,
3: we dan doen?
2: Stoppen met exporteren en gewoon alles voor de eigen markt gaan maken.
3: Wat kort door de bocht, maar wat gaan we dan doen? Dat is natuurlijk de vraag die je aan al die boeren, telers, kwekers zou moeten stellen. Wat
2: maar geef eens antwoord
3: de Nederlandse consument dan eten?
2: Hoe zou die markt er dan uitzien?
3: Ja, veel meer lokaal geproduceerd. En ik kan me ook voorstellen, want de gemiddelde leeftijd van de agrariër, die is 60, 65 plus. Die willen natuurlijk ook een keer stoppen. Het gevaar bestaat dat die bedrijven niet meer over te nemen zijn omdat die grondprijs zo hoog is. Dus je krijgt private equity, dan moet je nog meer rendement moet je gaan maken. Ja, dan is het einde een soort van zoek.
0: U spreekt vast boeren die het anders doen. En wat zegt u dan tegen ze? Probeert u ze te overtuigen?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk echt wel goede initiatieven. Ook als je kijkt naar regeneratief.
0: Die zijn er wel, maar wacht even, ik heb het hier staan. Er zijn in Nederland 49.459 boerenbedrijven. En er zijn er 5.393 biologisch.
3: Ja, ik ga het niet mooier maken dan dat het dat is. Maar hoeveel van die boeren zijn melkveehouder? Hoeveel van die boeren hebben grasland waar geen bloemkolen op worden geproduceerd? Daar hebben we straks stikstof. 2030 moeten we daaraan voldoen. Dus er moeten nog wat boeren uitgekocht worden. Het risico bestaat dat Want een tulpen- of een lelieteler die betaalt meer dan dat een biodynamische boer kan betalen voor aan pacht of aan huur. Dus dat daar straks bloembollen op worden geteeld. Dat risico bestaat. Zeg het maar. En dan is het aan de overheid en aan de consument om eigenlijk te zeggen tegen die boer van jongens, wij willen lokale aardappels. En dan zegt die aardappelboer, als die aardappels gaat telen, van jammer, mijn aardappels liggen niet in de lokale supermarkt. Hoe kan dat? Waarom liggen daar aardappels uit Egypte? En dan zou die consument, zeg maar, bij degene, de hoofdverschap in de supermarkt moeten vragen van, joh, waarom liggen hier geen aardappels van boer Henk? Hoe kan dat?
0: Dat wordt wel steeds meer gedaan, hoor. In biologische supermarkten wel, dat erbij staat van dit zijn aardappels van
3: dan sta
0: boer
3: ik
0: Henk.
3: Ook met mijn poffertje sporen. Er zijn weer raapsteeltjes van David Leijendijk. Ja. Ja, en daar koopt natuurlijk iedereen, want die willen mijn raapsteeltjes hebben.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk dat leuk. Als je in de buurt van David Leijendijk woont, dan denk je, ja, leuk. Maar als je, zoals ik in de stad woon, is dat natuurlijk gewoon het lastige.
3: Ja, dan heb je bij de Ecoplaza ook mijn raapsteeltjes.
0: Oké, okay, nou.
2: Maar intussen zijn we
0: heerlijk smaken, ja.
2: Zijn zo 40 jaar verder en dan komt er weer een convenant en dan komt er weer een commissie en dan moet er weer onderzocht gaan worden, ja. En schiet het. Bent u geïrriteerd op dat vlak?
3: Nou, niet geïrriteerd of gefrustreerd.
0: Mag
3: of
0: wel,
3: boos,
0: hoor.
3: Of alles tegelijkertijd. Ik snap het gewoon niet. Snap je dat je echt gewoon, dat je denkt van, hè, hoe kan dit? Waarom zijn wij als mens niet in staat om verder na te denken, oké, okay, wat zijn de gevolgen van dat wat ik eet? Wie heeft het gemaakt? Waar is het gemaakt? Wat is er voor nodig om dat te maken? Is er, zeg maar, arbeidsuitbuiting? Of is er gif voor nodig? Of is er, zeg maar, kunstmest voor nodig wat ergens wordt opgeschept? I don't know.
2: Het is helder. Dankjewel, David Luijendijk, biologisch dynamisch boer en aangesloten bij Caring Farmers voor een hervorming van onze landbouwsector. Zometeen zou Van Stapelen over de opkomst van de gangster rap en nog meer hip-hop. En we gaan het hebben over Amerika.
4: NPO Radio 1.
5: Frits Spits keert even terug in de taalstaat. Zometeen. Ik spreek hem over het dagboek dat hij het afgelopen jaar heeft bijgehouden, getiteld Mijn Laatste Radiojaar. Als taalschat ADHD, de eerste avondvullende cabaretvoorstelling van Jochem Meijer.
6: Vond ze niet zo leuk?
5: Vincent Merjenberg komt vertellen over zijn nieuwe roman Danswoede. René Appel bespreekt de TNA van Suzanne en Freek.
4: NPO Radio 1.
5: Zometeen van 11 tot 1. Fijn blij,
4: taalschat. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
8: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate: The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de Koninklijke Bruiloft, waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 21:55 bij de EO op NPO 2.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: NPO Radio 1.
15: 10 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. De directeur van het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen volgens hem vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in het land in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om meer dan 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Het is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu vaker achter een wolfwerend hek. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen wordt dan opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg. Onder andere op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven is het oponthoud een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 3/4 vertraging. De hoofdrijbaan is het hele weekend dicht, dus het verkeer moet daar via de parallelbaan. En door een evenement is het heel erg druk op de N306 Harderwijk richting Kampen bij Walibi Holland, ook een kwartier vertraging.
17: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Europa is van Picasso. India is van mij.
20: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
23: Hey, Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
25: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
25: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: NPO Radio 1. Max.
1: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings onze boekenmeneer van dienst. Jeroen, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent.
3: Goedemorgen.
2: Vertel eens, wat ga je allemaal bespreken?
3: Ik heb de nieuwe roman van Elizabeth Stroud, Wat ongezegd blijft. Echt een demonstratieve titel. En ik heb verder meegenomen een blad, dat heet Roy. Roy, Filmer des Vaderlands, dat is gewijd aan Roy Dame. Verleden woensdag is zijn grote werken uit zijn oeuvre is in première gegaan. Hij is een filmer, Hart van Amsterdam, over de Amsterdamse onderwereld. En daar is een apart blad voor verschenen, ook door schrijvers gevuld. En dan heb ik ten laatste een boek dat ik nu niet bij me heb. Dat heb ik op de e-reader gelezen, maar dat hoort nu wel in de winkel te liggen. Dat is de nieuwe roman van Barry Smit en die heet Pro. En dat gaat over een MMA-vechter. Maar het gaat ook over een heleboel sociale miserie.
2: Oh, nou daar ben ik heel benieuwd naar.
4: Ja, ze zijn een goede schrijver, Barry Smit.
3: Zeker.
2: Ja. Dat horen we allemaal tegen 10:30. En verder gaan we het hebben over de film Bagasi, over het Surinaamse verleden, gemaakt door Emma Lesvies. En dat gaat over haar familie en haar schoonfamilie. En die hebben een tegengestelde geschiedenis. Zometeen VS-correspondent Carlijn van Houwelingen. Zij is weer naar huis teruggekeerd. En haar leven stond 10 jaar in het teken van Donald Trump. Hoe is dat eigenlijk? Maar eerst gaan we het hebben over de onverbiddelijke opkomst van de gangster rap.
4: Ja, Saul van Stapelen is al zijn hele leven gefascineerd door zwarte muziek en alles wat met de zwarte jongerencultuur te maken heeft. Hij sprak met grote namen als Kendrick Lamar, 50 Cent en Jay-Z.
2: Jay-Z,
4: zie je nou? Ik verraad mezelf gewoon meteen, hè, door zo'n verspreking. Ja, dus, goed. Maar ik heb een hoop geleerd, hoor, uit dat boek Woorden als Wapens. Daarin laat Van Stapelen de opkomst zien van de zogenaamde gangsta rap. Muziek vol vlammende aanklachten, maar ook een genre dat uitgroeide tot een miljardenindustrie. Goedemorgen, Saul.
5: Goedemorgen.
4: Ja, ik dacht, het staat toch vrij ver van je af, deze wereld.
5: Dat valt wel mee. Ik groeide op in Den Haag, daar kom ik vandaan.
4: Nou, dat bedoel ik.
5: Maar toen ik
4: witte jongen
5: een jaar
4: uit Den Haag,
5: of... Ja. Ik denk dat de eerste keer dat ik Fuck the Police, de grote gangsterrap klassieker van N.W.A. hoorde, was ik 14. Nou, dat is een uitstekende leeftijd om enorm geraakt te worden door muziek. En in mijn directe omgeving in Den Haag ontstonden toen een hoop gangs naar het voorbeeld van de gangs in L.A. Dus ik zag dat buiten op straat, het was bij mij om de hoek. En hiphop leefde heel erg in mijn stad.
4: Meteen even Fuck the Police, dacht ik.
2: Laten we het doen.
5: Ja, meteen.
4: Ja, tuurlijk.
5: Tuurlijk.
4: Dan weten we meteen waar...

0: Zit je nou te lachen?
1: Ja, nee, dit is het intro. Het is ook heel grappig natuurlijk. We zitten op Radio 1. Ik ben gewoon heel blij dat Fuck the Police even gedraaid wordt.
0: Maar goed, dit maakt de indruk op jou.
1: Zeker. Dit nummer is eigenlijk een beetje geconstrueerd als een rechtszaak tegen de politie van L.A. En deze jongens zijn ongelooflijk woedend over hoe de politie in hun buurt omgaat met jonge zwarte mannen. Namelijk op een hele gewelddadige manier en letterlijk ook met militaire wapens en met militaire tanks hun huizen binnenrijdt op zoek naar de drugs die ze wel zullen verkopen of de wapens die daar zijn. En dat was een nieuwsverhaal wat ik niet goed kende uit die tijd. Dat gebeurde, dat de Amerikaanse overheid op zo'n manier omging met de eigen burgers. En ik denk dat de meeste mensen die zich dat uit die tijd herinneren, de gangsterrap, vooral zullen herinneren, oh ja, dat waren hele lelijke liedjes over de politie. Er werd een hoop gevloekt en het was een beetje gevaarlijk.
0: En vrouwonvriendelijk.
1: En vrouwonvriendelijk. Ja,
0: Ice Cube kon
1: behoorlijk misogyn uit de hoek komen, zeker. En het waren natuurlijk jonge jongens die praten zoals jongens op straat, zeg maar, elkaar overtoepen met krachttermen en met machismo. Het voordeel van rap is, het is een heel laagdrempelig genre. Je hebt er niet zoveel voor nodig. Je hoeft niet naar de muziekschool. Je kunt gewoon vrij snel beginnen. Dus je talent vertalen in muziek. En dat betekende dat er geluiden naar voren kwamen in de muziek die daarvoor niet zo makkelijk door de traditionele muziekindustrie gebracht werden. En om maar een voorbeeld te noemen, we hebben nu natuurlijk recent best wel veel nieuws over hoe Amerika en hoe de Amerikaanse politie, hoe ICE omgaat met de eigen burgers en die ook letterlijk op straat terroriseert. En er zijn een hoop mensen ook over gechoqueerd. En deze artiesten vertelden daar al 40 jaar geleden over. En in plaats van naar hun waarschuwingen te luisteren, plaatsten we waarschuwingsstickers letterlijk op hun cd's. Dit is gevaarlijk, hier moet u niet naar luisteren. En dat heeft de populariteit van die muziek best wel geholpen natuurlijk.
2: Maar jij beschrijft dat je opgroeit in een heel activistisch, heel geëngageerd gezin.
1: Klopt.
2: Heel erg betrokken bij de wereld. En dat trekt jou ook aan in die rap.
1: Zeker.
2: En in de hip-hop. Als je het ziet als een protestbeweging.
1: Ja.
2: Zie je dat nu nog? Want het is toch ook een miljoenenindustrie, mega commercieel.
1: Het is het zeker allebei.
2: Met allemaal sponsordeals met grote merken. Ik bedoel,
1: absoluut. Ja.
2: Je kan niet volhouden dat het nog protestmuziek is.
1: Het is. Bijvoorbeeld een van de populairste rappers van dit moment is Kendrick Lamar, die ongelooflijk geëngageerde, belangrijke muziek maakt over zijn ervaringen en de ervaringen van zijn gemeenschap in Amerika en hoe het is om op te groeien in een wijk waar je eigenlijk van jongs af aan gewaarschuwd wordt voor de politie, in plaats van dat ze er zijn om je te beschermen. En waar je ook voorgehouden wordt. Ja, je hebt niet zoveel. Je wil Kendrick Lamar laten horen, hè, Pieter? Of niet?
2: Nou, nee, wat ik interessant vind, is dat lange tijd moest je bewijzen dat je in een gang had gezeten, dat je ook wel eens een wapen had gedragen, en waren het allemaal jongens die het opzochten en dat heel cool vonden. Kendrick Lamar is een jongen die zijn hele leven heeft geprobeerd om weg te blijven uit een gang.
1: Ja, muziek
2: die eigenlijk
1: was
2: het
1: voor
2: rechte
1: hem
2: pad koos.
1: Ja, en het aparte was, gangsterrap was voor hem daarin een motivatiebron. Ik spreek in het boek bijvoorbeeld over een ontmoeting die ik had met Snoop Dogg 30 jaar geleden. Snoop Dogg is een hele grote naam in die muziek. En hij vertelde mij toen, hij had net een kindje gekregen, ik wil een beetje rekening houden met wat voor soort muziek ik maak, want ik heb kinderen nu. En daarna spreek ik, dat kan dan in het boek, want dan kan je dat is het mooie van dit boek voor mij, zeg maar, dat ik die artiesten ook met elkaar in dialoog kan brengen. Dan is Kendrick Lamar was 5, 6 jaar oud toen die muziek van Snoop Dogg en Dr. Dre uitkwam. Jongens uit zijn buurt die praten over de dingen die hij letterlijk door zijn raam buiten zag.
2: We gaan even luisteren naar Kendrick Lamar.

0: dat is natuurlijk, het is laagdrempelig en het is van de straat. Ze praat, en dat is natuurlijk ook een beetje het, waardoor er een wat oppervlakkig beeld van is ontstaan. Voor kijk, als er in een tv-serie over bijvoorbeeld, mijn favoriete serie van deze eeuw is The Wire. Dat gaat over precies dezelfde problemen op straat, in die wijken in Amerika. Hoe ongelooflijk moeilijk het is om je daaruit uit vrij te vechten, zeg maar. En daar praten de jongens ook zo, zeg maar. Ze praten letterlijk als jongens van de straat. En dan zeggen mensen tegen zo'n regisseur, wat heb jij een geweldige, authentieke serie over dat leven gemaakt? En ja, ik spreek die rappers. En die rappers vertellen mij over een wereld die, nou ja, vol trauma's zit, vol problemen. Waar ze zich ongelooflijk zorgen maken dat ze hun familie kwijtraken, hun vrienden. En dat vaak ook daadwerkelijk gebeurt. Dus zij praten vanuit hun emoties met
1: maar wat ik zo mooi vind taalkundig is dat motherfucker kan zijn, als je zegt he's a motherfucker, kan betekenen hij is echt geweldig, is mijn beste vriend. He's a motherfucker kan betekenen het is een enorme hufter, het is echt een slecht mens. He's a motherfucker, dat kan ook betekenen ik weet niet wie het is. Dus het woord kan elke
0: en dat geldt ook voor
1: nemen.
0: Bijvoorbeeld een term als bitch. Hè? Want bijna alle artiesten, alle vrouwelijke artiesten gebruiken dat als een soort geuzennaam van ik ben die bitch. Kom niet bij mij in de buurt, zeg maar. Ik ben juist krachtig. Je kan niks tegen mij. Dus woorden krijgen ook een andere invulling door hoe ze gebruikt worden. En
2: ja, maar de letterlijke vertaling van motherfucker die is helemaal ondergesneeuwd.
0: Ja, nee, maar ja, woorden krijgen een andere betekenis. Het is een krachtterm, het is ook een bijvoeglijk naamwoord geworden.
1: Maar jij haat het als jij het genre moet verdedigen tegenover mensen zoals mij. want jij zegt waarom
0: niet. Nee, hoor. Nee.
1: Maar kijk, ik groeide op met liedjes waarin ze zeiden I want to make love to you. Ja. Weet je wel? Marvin Gaye die zei I want you, but I want you to want me too.
0: Ja.
1: Oh, dat vond ik mooi.
0: Ja, dat is
1: en toen ineens was er een soort omkering dat ze zeiden suck my dick, bitch.
0: Ja.
1: Ik heb dat jammer gevonden. Ik betreur dat.
0: Nou, ik denk dat dat is echt een heel beperkt beeld van gangsterrap. Kijk, ik ben hier niet om muziek te verdedigen, want ik denk dat dingen naast elkaar bestaan. Er is een industrie die, zeg maar, datgene wat zo opvalt, dus het meest gewelddadige, agressieve, dat valt op. Daar gaan mensen over praten, mensen winden zich op. De FBI was hartstikke boos over fuck the police. Nou, dat vond het label wel mooi. Die maakte van die protestbrief een hele rij advertenties. Voor kijk eens, we hebben zelf de FBI op de kast gezeten. Dat is een vorm van provoceren om aandacht te krijgen. En deze jongens gebruikten, zeg maar, het etiket wat op ze werd geplakt door de politie, door de media. Als een zwarte jongen van 20 wordt vermoord in LA, dan is het, er is een tuig op straat doodgeschoten. Nee, er is een jongen van 20 vermoord. En daar mogen we ons ook druk over maken. En wanneer ik met die mensen praat, vertellen ze mij over, en vaak is dat ook wat later, hè, want ja, als je 18 bent, dan kom je nogal eens bot uit de hoek, zeg maar. Maar deze jongens hebben inmiddels, die cultuur is al 52 jaar oud. De pioniers zijn al van pensioengerechtigde leeftijd. Dus en ik doe dit al 30 jaar. Dit boek is gebaseerd op 30 jaar ontmoetingen met letterlijk de belangrijkste mensen uit deze internationale cultuur. En ik vind het fijn om daar eens een lage extra in aan te brengen. Ja, er zijn mensen die grof seksistisch uit de hoek komen. Er zijn ook mensen die ontzettend belangrijke ervaringen vertellen waar wij met z'n allen wat aan hebben. Omdat wij ons ook mogen afvragen van, maar waarom hebben wij eigenlijk toen, waarom werden we zo bang van ze? Waarom is het zo ongemakkelijk om naar artiesten van kleur te luisteren die niet zeggen, ik wil met je vrijen, maar eventjes wat harder uit de hoek komen en zeggen, ik wil die agent niet meer zien. Weet je, en als die hier nog één keer komt, dan pak ik hem aan. Want hij heeft mijn neef vermoord.
1: Maar eigenlijk heeft het genre een stem gegeven aan mensen die niet gehoord werden.
0: Ja.
1: Wat ik zo mooi vind, is dat jij met de namen die je al met gesproken, de Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar, nee, je kan zo gek niet DMC, je hebt ze allemaal gesproken. En dan krijg ik het beeld dat ze allemaal heel rustig met jou gaan zitten. Ja, met een kopje thee en op een buitengewoon.
2: Nog wel een dikke joint minstens.
0: Ja, Snoep de eerste keer, dat was dat is 30 jaar geleden. Toen was ik een student journalistiek. Dat was mijn eerste grote interview. En toen zat ik ineens met hem in een hotelkamer wiet te roken. En met hem te praten over hoe tof wij allebei bijvoorbeeld die rapper vonden. Of weet je, gewoon alsof je met je vrienden zit. En dat was voor mij ook een heel speciaal moment. Hij zat daar met allemaal mensen die ik van die albums kende. En het voelt dan echt, ja, je zit de hele tijd met je grote koptelefoon op naar die muziek te luisteren en ineens zit je er middenin. Maar er is ook een verschil, en dat geldt natuurlijk, er is niemand die verwacht dat Al Pacino na de film Scarface daadwerkelijk met cocaïne en machinegeweren is.
1: Dus het is ook een act, bedoel je?
0: Het is ook entertainment. Dus
1: maar hoe belangrijk is authenticiteit voor jou? Moet iemand die zingt over het gangsterleven ook echt gangster zijn geweest? Of mag het ook gewoon een rijke luiskind?
0: Voor mij, ja, rijke luiskind. Ik snap dat je hem extreem maakt. Ik denk, je moet weten waar je over praat. Maar bijvoorbeeld Tupac, een van de belangrijkste rappers uit de jaren 90. Dat was geen gangster, maar die kon daar fantastisch over vertellen. Omdat het dichtbij hem was. Omdat hij bepaalde parallellen kon trekken tussen de revolutionaire geschiedenis, zwart activisme in Amerika. Maar ook de grootste gangsterrappers van de jaren 90.
2: We hebben nog een fragment van 50 Cent. Ja.

0: Wat doet 50 Cent hier?
1: Nou, hier is dit is heel grappig. Ik heb hem in die
0: kan
1: periode...
0: het niet meteen helemaal
1: Nee hoor, dit gaat over, hij heeft het over de snoepwinkel. En dat heeft een dubbelzinnige lading. Maar het grappige bij 50 Cent is, hij vertelde me dat ook. Kijk, je hebt dus de eerste...
0: Wat is 50 Cent voor type?
1: 50 Cent is een rapper uit New York. Die eigenlijk het icoon van de gangster zodanig eigenlijk nog verder heeft opgeblazen. Hij werd een soort... Hij deed alsof hij niet bang was voor... Er was niemand in de scene die hem kon raken. Hij trad op met een kogelvrij vest over zijn kleren enzovoort.
2: En hij is de uitvinder van de fitty, hè, tussen rappers.
1: Nou, zeg maar, ruzie tussen rappers, beef, dat is al heel lang. En het is ook soms heel
0: dat
1: tof.
0: Heet beef.
1: Ja, beef.
0: Ruzie, dat zoals, heet beef.
1: Ja, zoals vlees, hè. Gewoon,
0: ja.
1: Maar die, en dat heeft een traditie die heel ver teruggaat in hiphop. Van breakdance tot muziek. Van mensen die elkaar uitdagen, een beetje beledigen. En proberen elkaar ook... Ja, tot nieuwe dingen te brengen. Dus ja, competitie waar nieuwe diamanten uit ontstaan. Alleen hij ging het gewoon heel grimmig doen. Dus hij werd echt dreigend. En hij ging echt doen alsof die levensgevaarlijk was.
2: Deed hij dat ook in interviews met jou?
1: Nee, en dat is interessant, want dat vroeg ik hem ook. Ik zei, ja, als ik jou tegenkom, ben je eigenlijk... Het is echt een hele lieve jongen. Hij lacht, hij heeft kuiltjes in zijn wangen, weet je wat. Het is gewoon supergezellig met 50 Cent. En ik zei, het lijkt wel alsof je alleen maar lacht als de camera aangaat. En hij zei ook van dat hij daar soms echt rekening mee hield. Van, hij had bijvoorbeeld iemand gesigneerd en een cd had hij erop gezegd... het gaat goed met je, God bless. En die gast werd helemaal boos. Die zei, jij bent 50 Cent, waarom schrijf je dit soort zachte, positieve... Weet je moet tof doen. Dus,
2: je moet zeggen, motherfucker...
1: Hij ging het een beetje... Dus het icoon van die gangster was in eerste instantie... je gooit eigenlijk een stereotype over jezelf terug de arena in... en probeert daar ook... eigenaarschap over te claimen. En 50 Cent ging daar op een veel kapitalistischere manier... dat helemaal omhoog pompen. En daar werd het ook wat leger van daardoor. Dus je hoort nog steeds de schoten... maar je hoort niet meer de angst. Of je hoort niet meer wat is er eigenlijk gebeurd. Of ja, dat heb je natuurlijk in tv-series ook. Je hebt geweldige tv-series over met 6 lagen over drugssyndicaten. En je hebt ook gewoon tv-series waarbij je alleen nog maar... pistoolschoten hoort. Of
2: het is, een mooi boek geworden. Woorden als wapens de geschiedenis van de hiphop. En jouw persoonlijke geschiedenis ook.
1: Yes.
0: Nog maar 1/3 van de Amerikanen staat achter het beleid van Trump. Zijn populariteit is lager dan ooit. En de Republikeinse partij is diep verdeeld. Carlijn van Houwelingen keerde na een correspondentschap van 10 jaar terug naar Nederland. En ziet hoe hier met skepsis en wantrouwen wordt gekeken naar onze jarenlange bondgenoot. Maar ja, ze kent ook het andere Amerika. Van saamhorigheid, buren die elkaar helpen. Hoe kijkt ze nu vanuit Nederland naar dat land? Ah, dag Carlijn.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom ben je teruggekomen? Kon je niet meer tegen Trump?
3: Na 10 jaar is het wel tijd voor iets anders.
0: Dat vind ik.
3: Ik ben wel heel veel met iemand bezig geweest.
2: Jouw leven is 10 jaar Trump geweest. Laten we eerlijk zijn. Jouw leven heeft 10 jaar lang totaal in het teken van 1 man gestaan, toch? Of overdrijf ik het nu?
3: Nee, ik ben wel heel veel met hem bezig geweest. En nog steeds eigenlijk. Want in Nederland wil iedereen het over 1 man hebben. Dat is Donald Trump.
0: Maar goed. En hoe lang ben je nu weer hier?
3: Bijna 2 weken, geloof ik.
0: Oh, dat is nog kort.
3: Ja.
0: En dan heb je toch nog die frisse blik.
3: Op Amerika?
0: Nou, ook op Nederland.
3: Op Nederland, ja. Ik vind het nu
0: hier is
3: nog
0: ook
3: leuk.
0: Het een en ander veranderd.
3: Nou, dat ga ik ontdekken, denk ik. Ik
0: vind ook hoe naar Amerika kijken.
3: Dat zeker. Ik vind de sfeer is heel negatief, dat begrijp ik. Ja. Maar wat je zei, ik ken ook heel veel andere Amerikanen dan Donald Trump. En daar heb ik 10 jaar lang heel fijn mee samengewoond en samengeleefd.
0: Want waar woonde je?
3: Ik woonde in Queens. Ja. In New York.
0: Ja.
3: Heel, heel diverse buurt. Immigrantenbuurt, zou ik zeggen. Heel saamhorig ook. Zeker nu die samenleving heel erg onder druk staat... merkte ik in het afgelopen jaar... dat mensen proberen daar weerstand aan te bieden... en er samen toch wat moois
0: en
3: van proberen te maken.
0: Is er niet heel veel politieke controverse voor en anti-Trump?
3: Zeker, maar dat speelt zich niet per se direct af tussen buren. De politieke stromingen zijn ook vaak geografisch een beetje gescheiden. Dus Queens, New York is niet per se een strijdtoneel politiek gezien. Er zijn heel veel mensen die niet blij zijn met Donald Trump. Mm-hmm. En die zich dan verenigen om zich te verzetten tegen wat hij doet. Bijvoorbeeld tegen zijn immigratiepolitie. Waren mensen in mijn buurt heel druk mee om die te monitoren en in de gaten te houden of die zou verschijnen om dan mensen te waarschuwen.
0: Dus een buurt met heel veel democratische stemmers.
3: Ja, al is New York wel minder democratisch dan het ooit is geweest. Uh-huh. Bij de afgelopen verkiezingen waren er ook veel New Yorkers die wel degelijk voor Donald Trump stemden. Maar dat zijn dan de mensen die uit onvrede op hem stemden en niet zozeer de diehard MAGA supporters.
2: Queens is ook waar Run DMC vandaan kwam, toch?
1: Zeker, Hollis. Ja.
2: Ja, Hollis, Queens. Nou ja, even een zijpad hoor. We waren
3: Queens is heel groot. Ik woonde daar niet heel erg.
2: Maar jij zegt eigenlijk, als je in zo'n buurt bent en het is een blauwe omgeving, dan merk je ook wel niet zoveel van die polarisatie. Want dat vindt langs andere lijnen plaats.
3: Ja, ik denk dat buren toch, ondanks al die politieke spanningen, toch wel redelijk met elkaar overweg kunnen. Over het algemeen zijn natuurlijk allerlei extremen, maar ik merkte in mijn buurt dat die juist heel saamhorig werd van de politieke spanningen.
2: Als je over het hele land kijkt, want je reisde ook door Amerika, de Divided States of America wordt wel gezegd. Zie je die ooit nog bij elkaar komen? Zie je ooit dat dit land nog gebroederlijk achter één vlag zal staan?
3: Niet op korte termijn. Ik denk dat die spanningen inmiddels wel zo diep zijn. Er zijn mensen die staten willen afscheiden. Politiek geweld is normaal geworden. Tegelijk is het ook wel, Amerika heeft daar altijd last van gehad. Politiek geweld is heel oud in Amerika. Ik ken het natuurlijk uit de jaren 60 bijvoorbeeld. En hoort dus ook wel een beetje bij het land. Ik herinner me een historicus die ik eens sprak voor een serie die ik maakte over het gebrek aan hoop en het gebrek aan optimisme in het land dat er altijd zo bekend om stond. En die zei, Amerika is een land dat altijd in beweging is. Dat is eigenlijk de gemene deler. We passen ons altijd weer aan.
0: Ja, alles is altijd in beweging. Dat vind ik echt een dooddoener.
3: Ja, maar Amerika is wel het land dat zich altijd opnieuw uitvindt. En dat dat, dus geeft, dat, mensen hoop. Dat ja. geeft mensen hoop. In dit geval denk ik dat er heel veel kapot is in die samenleving. En dat moeilijk is te repareren.
2: Maar wat je nu deze week in het nieuws ziet, dat vond ik interessant, is dat die Republikeinse partij met zichzelf overhoop ligt. Iedereen die ooit kritisch op Trump is, wordt aangepakt. Campagnegeld gaat op aan het bestrijden van partijgenoten. Geld dat je later nog nodig zult hebben om de Democraten te bestrijden.
3: Ja, die kijken daar verlekkerd naar natuurlijk.
2: Natuurlijk, want ze vechten elkaar de tent uit. Maar uiteindelijk houdt de Republikeinse partij als partij van meerdere stemmen op en wordt het gewoon Trump.
3: Dat is de afgelopen jaren is dat al het geval geweest, zou ik zeggen. Hij heeft een ijzeren greep gehad op die partij. Zeg je? Nou, er begint juist nu een klein beetje weerstand te ontstaan. Ik moet er ook bij zeggen, in de afgelopen 10 jaar hebben we dit gesprek best vaak gevoerd. Is dit het moment dat de Republikeinen eindelijk gaan opstaan tegen Donald Trump? Het is nooit gebeurd. Dus als je daar een beetje cynisch naar kijkt, zou je kunnen zeggen, nou, dit is ook een losse vlodder, er is wat onvrede, maar uiteindelijk blijft toch Donald Trump de man.
2: Het is nooit gelukt. Trekt. Iedereen die het probeerde gelukt. Werd. Ja,
3: ik denk wat anders is op dit moment, is dat Donald Trump impopulairder is dan ooit. Mensen zijn echt niet blij. En dat hij zelf ook heel ongeremd is, omdat hij niet herkozen kan worden. Hij fantaseert over een derde termijn, maar hij is aan zijn laatste jaren als president bezig. Dus dat hij ook niet meer zo heel erg lijkt te geven om de toekomst van de partij. Hij is bezig met een balzaal in het Witte Huis op het moment dat mensen zich zorgen maken om hoge benzineprijzen, met een oorlog die de Amerikaanse burger niet wil. De Republikeinen moeten wel nadenken over de toekomst en over herkozen worden hun toekomst in het congres.
0: Maar het lijkt mij moeilijk om je nu te profileren, hè? Als Republikein binnen die partij.
3: Zeker, maar er zijn dus nu een aantal senatoren die dat wel durven te doen. Die meer afstand nemen van Trump en zich tegen hem verzetten. Ook omdat hij absolute loyaliteit eist. Geen oog heeft voor wat deze Republikeinse congresleden zelf nodig hebben om te overleven in hun districten. En daar zijn een aantal mensen het slachtoffer van. Zij kunnen ook niet herkozen worden, omdat Donald Trump hem bijvoorbeeld niet gesteund heeft of een andere kandidaat gesteund heeft. Zij hoeven zich ook geen zorgen meer te maken over herverkiezing. En staan nu meer op tegen projecten van Donald Trump waar ze het niet mee eens zijn. Zoals de Iran-oorlog, zoals die balzaal in het Witte Huis. Een fonds voor mensen die vervolgd zijn door de overheid. Onder andere de kapitoolbestorming.
2: En voorkomen dat hij zelf zijn kapitaal wordt afgenomen dat hij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Onder meer door de wetten op belastingfraude te versoepelen, zodat hij zelf nooit vervolgd kan worden.
3: Ja, nou, in de Republikeinse Senaat is heel veel loyaliteit geweest aan Donald Trump. Maar nu komt het moment dat er toch misschien wel een grens blijkt te zijn voor een aantal mensen die zich dus niet meer zoveel zorgen maken om hun herverkiezing. We moeten gaan zien hoeveel verschil dat maakt. Want zoals ik zeg, in het verleden heeft dat niet zo, heeft dat nergens toegeleid. En is toch altijd Donald Trump de man die de touwtjes in handen heeft.
0: Ja, vond je het ook wel moeilijk om weg te gaan daar? Want je bouwt daar natuurlijk toch ook het een en ander op in 10 jaar.
3: Ja, ik vond het moeilijker dan ik had gedacht, eerlijk gezegd.
0: Ja?
3: Ik denk dat je, als je zo lang weg bent uit Nederland, ga je Nederland ook een beetje romantiseren. Dat je naar Nederland, oh lekker, dat je naar de dokter kan zonder dat je je creditcard hoeft te trekken. Of dat je lekker overal op de fiets naartoe kan. wat inderdaad ook heel fijn is.
0: Ja.
3: Maar als je dan eenmaal vertrekt, dan realiseer je ook, ik heb daar 10 jaar gewoond. Ik heb hier ook wortel geschoten.
0: Ja.
3: En veel mensen om me heen die me na aan het hart liggen. Dus is het niet zo makkelijk als je zou denken misschien.
0: Ik kan me voor. Nee, daarom vraag ik het ook. Omdat ik me dat ook heel goed voor kan stellen. 10 jaar is natuurlijk best wel lang. En ik kan me voorstellen dat je het niet mist om je creditcard mee te hoeven nemen als je naar de dokter gaat. Maar misschien zijn er een heleboel andere dingen die je wel mist.
3: Ja, mensen bijvoorbeeld. Mensen om me heen. Er zijn bepaalde dingen in de Amerikaanse cultuur die ik heel mooi vind.
0: Wat dan?
3: Het groot denken. Het altijd opnieuw beginnen. Ga ervoor. Doe het maar gewoon. Het zijn de dingen die in de Amerikaanse cultuur tot heel veel mooie dingen leiden. Er zijn ook heel veel lelijke dingen, zoals Sal net vertelde. Dat zijn allemaal kwesties die nog steeds spelen. Waar dat geweld van de politie, haast militaire uitrustingen om bij burgers binnen te vallen.
0: Ik dacht dat je met cultuur iets anders bedoelde.
3: In welke zin?
0: Nou, misschien, ik bedoel, theater, opera, muziek.
3: Ik ben nog wel eens bij een klassieke uitvoering van de muziek van Notorious B.I.G. geweest. Van het New York Philharmonic Orchestra.
0: Wie is dat?
3: Ook een rapper.
0: Oh, okay.
3: Die komt vast voor in het boek. Ik heb het niet gelezen. Maar.
0: Toch? Want dat.
2: En dat door een klassiek orkest uitgevoerd.
3: Ja, zeker. Er kwam een heel ander publiek op af, ook dan wat je zou verwachten bij een klassiek
2: concert. En zong
3: er
2: dan ook een mezzo-sopraan motherfucker overheen?
3: Nee, het was muzikaal, dus was geen rap
0: erbij. Ik weet niet of je vaak uitging, maar ik bedoel, zijn er ook dat je denkt, dat ga ik ook missen. Hè?
3: Nou, New York is natuurlijk zo'n dynamische stad. Ik woon nu tijdelijk bij familie in de polder. Ik vind het nu nog leuk om tegen de wind in door de polder te fietsen. Dat heb ik zo lang niet gedaan, maar de overgang is
0: wel
3: groot.
0: Maar misschien, ik weet niet wat je plannen zijn voor de toekomst.
3: Ik moet mezelf een beetje opnieuw gaan uitvinden. Dus dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Maar voorlopig zal ik ongetwijfeld over Amerika blijven schrijven.
0: Toch
3: en praten.
0: Wel. Niet ergens anders een correspondentschap.
3: Voorlopig ben ik in Nederland, denk ik. Ik heb kleine kinderen, ouders die ouder worden. En dat zijn ook redenen om terug te komen.
2: Het was een bewogen tijd voor je.
0: Ik vroeg me nog heel even af. Was het ook nog wat voor die kinderen dat je dacht, ik vind het leuker als ze niet daar opgroeien?
3: Ja, in zekere zin wel. Wat ik zeg, ik vind die Amerikaanse mentaliteit van probeer het maar, ga voor groot dromen, vind ik mooi. En dat is ook voor mijn kinderen, denk ik, mooi om dat na te streven. Maar bijvoorbeeld het feit dat je als Amerikaans kind op school moet studeren aan de vlag, maar ook moet leren hoe je moet verstoppen in een kast en stil moet zijn voor het geval dat daar een schutter voor de deur staat. Ja, daar wilde ik ze eigenlijk niet mee lastigvallen.
0: Oké, dankjewel. Carlijn van Houweling. En als u denkt, ik wil nog wel eens even rustig een van de gesprekken terugluisteren, dat kan dus altijd via de Nieuwsweekend podcast op uw favoriete platform. Gaan we meteen door met de boeken?
4: Ja, we blijven even in Amerika. Het boek, de nieuwe roman van Elizabeth Stroud, Wat ongezegd blijft, vertaling Lucie van Rooyen, die speelt in de zomer van 2024, aan de vooravond van de herverkiezing van Donald Trump tot president.
0: Oh.
4: Een naam die ongezegd blijft, is die van Trump. En die mis je ook niet in het begin. Want het verhaal richt zich volkomen op, ik denk, een van de meest gewone personages ooit die je in de literatuur hebt gehad. Een 57-jarige leraar geschiedenis, Artie Dam, geheten. Dam is de oorspronkelijke naam van zijn Duitse voorouders. En die man, die is ontzettend zorgzaam. Hij is lief. Hij loopt in zijn witte sokken op versleten zwarte sneakers naar school. De mensen mogen hem. Hij is al 34 jaar gelukkig getrouwd met de gezinstherapeut Evie. Zijn vrouw, boven zijn stand getrouwd. Zijn genot is om de zeilboot te nemen. Hij woont in een kustplaatsje in Massachusetts en dan de oceaan op te gaan. En ja, dan zegt in dat begin van de roman Elizabeth Strout al, ja, er is toch altijd een witte plek, een onbekende plek bij mensen, dat je nooit weet hoe je overkomt op anderen. En dat geldt ook voor deze hoofdpersoon. Want ja, zijn vrouw vindt hem ergelijk soft. Zijn zoon, die vermoedt dat zijn vader wat diepgang heeft, maar die kan hij alleen niet vinden. Sommigen vinden hem ronduit dom, de andere onnozel. Een collega, een vrouwelijke collega, is een beetje verliefd op hem. Zijn leerlingen adoreren hem. En zelf denkt hij helemaal niet na over wie die is of wat hij wil. Dus je bent opgescheept aan het begin van de roman met een doorsnee hoofdpersoon bij wie weinig omgaat. En dan slaat Strout toe. Hij blijkt een geheim verlangen te hebben. Hij wil vanwege wat hij noemt een opeenhoping van eenzaamheid, wil hij uit het leven stappen. Maar dan zo dat zijn leerlingen er geen last van hebben, eigenlijk geruisloos, dat ze het niet in de gaten hebben. En zijn vrouw ook niet. En je weet helemaal niet waarom het gebeurt. Nou, je denkt, dat wordt de kern van het verhaal. Wat er gebeurt is dat hij gaat zeilen en hij raakt te water en in zijn laarzen komt heel veel water. Hij dreigt te verdrinken en op dat moment beseft hij enorm aan het leven te hechten en hij wil niet dood. Dus dat eigenlijk dat wat zich voordeed als, weet helemaal niet waarom het gebeurt. Nou, je denkt, dat wordt de kern van het verhaal. Wat er gebeurt is dat hij gaat zeilen en hij raakt te water en in zijn laarzen komt heel veel water. Hij dreigt te verdrinken en op dat moment beseft hij enorm aan het leven te hechten en hij wil niet dood. Dus dat eigenlijk dat wat zich voordeed als de grote intrigue in het verhaal is.

0: maar ook voor de lezer, wat hij daarmee bedoelt. Dat past ook eigenlijk heel erg bij het proza dat Elizabeth Strout schrijft. Ik heb alles teruggelezen wat er van haar is. Dit is haar 11e roman. Het is verslavend proza. Het is proza met een fenomenaal psychologisch inzicht. Het gaat eigenlijk over kleinsteeds Amerika, over gewone mensen, over de witte burgerij van middelbare leeftijd. En zij is heel goed in de relaties tussen ouders en kinderen en tussen generaties. En, maar de grote kracht, de literaire kracht, is eigenlijk dat je geen moment weet welke kant het verhaal op gaat. Dus dat maakt het enorm spannend op een bepaalde manier, terwijl het over psychologie gaat. Het komt erop neer dat als ik heel veel oversla, dat doe ik natuurlijk, dat die Artie niet alleen hij klaagt niet alleen over die eenzaamheid. In die eenzaamheid staat eigenlijk voor dat er een geheim is waar in het gezin waar hij buitengehouden is. En dat verklaart toch bijna onbewust zijn ongeluk. Hij komt achter dat geheim. Hij merkt dat zijn vrouw decennia lang tegen hem gelogen heeft. En hij besluit niet aan haar te laten weten dat hij dat weet. Dus op een bepaalde manier liegt hij ook. Tegelijkertijd leidt hij ook onder de neergang van zijn land. Hij is ervan overtuigd dat Amerika bezig is zelfmoord te plegen. Dat heeft met de politieke omstandigheden te maken. En op die manier geeft Strout eigenlijk antwoord op de vraag: wat bepaalt je leven? Is het het lot of zijn het de omstandigheden? Het zijn ook wel de omstandigheden. Uiteindelijk wordt het natuurlijk een treurig verhaal. Maar het knappe is eigenlijk dat zij dat gewone leven onvergetelijk weet te maken in dat boek. En ja, dat is iets wat de lezer zelf maar moet ervaren, vind ik. Ik raad ze van harte aan. Ik ga door met een tweede boek dat ik bij me heb. Het is eigenlijk meer een blad. Dat heb je tegenwoordig. Hè. Er worden constant bladen gemaakt over mensen. We hebben hier eerder een blad gehad
1: over Fik van der Rijt.
0: Over Fik van der Rijt. Dat toch wel helemaal volgeschreven bleek te zijn door Arthur van Amerongen. Naar later bleek. We hebben ook een blad nu dat in de winkel ligt over Marilyn Monroe. Ja, ook nog steeds aandacht voor. En nu hebben we een blad dat heet Roy, Filmer des Vaderlands. Nou, ik veer erbij op, maar ik denk dat de meeste mensen niet weten wie Roy is. Behalve als ik over zijn documentaires begin. Hij is eigenlijk iemand van de generatie van generatie van de groep van Martin Koolhoff, Eddie ter Stal, Roy Dames. En hij maakt documentaires en hij heeft hele beroemde gemaakt. Meiden van de Keileweg, Sekspolitie, Afrikaanse Bruid, Willemskantine. En vooral, daar viel ik als een blok voor, Foute Vrienden. Over kleine krabbelaars, kleine criminele krabbelaars in de Amsterdamse onderwereld. En zijn meesterwerk, waar hij echt al decennia aan gewerkt heeft, Hart van Amsterdam, is verleden woensdag in roulatie gegaan in een hoop bioscopen. Dus dit is wel brandend actueel. Waarom ben ik zo aangetrokken tot deze types? Eigenlijk types aan de onderkant van de samenleving. Ik denk omdat ze grenzeloos eerlijk zijn. En omdat ze eigenlijk zonder strategie handelen. Je merkt bij mensen als, ik heb het even over die Foute Vrienden, bij Verbrande Herman en Jantje van Amsterdam, dat ze zich voortdurend in de nesten steken. Drank speelt er ook een behoorlijke rol mee. En dat wordt allemaal gefilmd. Het wordt allemaal getoond, terwijl je weet dat het niet verstandig is dat ze in problemen komen. En daar zit denk ik de kracht in van die Roy Dames. We weten allemaal uit de journalistiek dat als je iemand interviewt, dan moet je een band met iemand krijgen. En vaak houdt die band op als je het werk gedaan hebt. Dan heb je de buit binnen. En misschien ben je nog heel aardig dat je nog wat nazorg pleegt. Maar veel langer dan een paar weken of misschien een maand gaat dat niet.
1: Dat is een gemeen beroep eigenlijk.
0: Eigenlijk ben je toch een soort parasiet.
1: Ja.
0: Roy Dames is dat bepaald niet. Hij wordt één van hen. Hij ging ook echt in die kroeg in Amsterdam-Oost zitten en drinken. Daar is hij inmiddels mee gestopt, heb ik uit het blad geleerd. En dan vertrouwen ze. Hij liet ook altijd zien wat hij filmde. Hij was er overal bij. En dan krijg je dus mensen die levens echt zijn op het celluloid. En dat doet hij keer op keer op keer, met ook gevaar voor eigen leven. En hij kan ook niet stoppen met filmen. Het is bijna zoiets als ademen voor hem geworden. Hij is ook wel eens in coma geslagen daar in Spangen door een pooier. Dat is allemaal niet fijn. Hij heeft zijn huis verkocht om maar die films te kunnen maken. Maar ik ben hem dankbaar voor wat hij eigenlijk allemaal hier ons laat zien. Dus dit is weer volgeschreven door Arthur van Amerongen. Nee. Maar die heeft zich ditmaal heel dienstbaar opgelegd.

0: verteld. Heel journalistiek. En ja, ik ben wel een stap verder gekomen in de rode damekunde. Dus ik kan iedereen en die documentaires aanraden en dit blad.
1: Okay.
0: Ten laatste ben ik bij een roman die ik heel graag had willen ophouden, maar die heb ik op mijn e-reader gelezen. Ja, die ga ik niet ophouden. Het is de nieuwe roman. Hij is wel uit, maar hij ligt nu als het goed is in de winkel. Het is de roman Pro. Pro, P-R-O. En dat slaat niet op een politieke partij, maar het slaat op pro van professional, pro fighter. Het gaat over een mid-twintiger die uit Beverwijk afkomstig is. De roman is van Barry Smit, dat vergat ik te vertellen. En die jongen is een MMA-vechter. MMA moet ik misschien ook toelichten, je weet het nooit.
1: Mixed Martial Arts.
0: Mixed Martial Arts, dat is eigenlijk met tennis ongeveer en voetbal. Dat zijn de best betalende sporten. En Mixed Martial Arts, dat is een steeds veranderend samenstel van diverse vechtsporten. Braziliaans jiu-jitsu is een onderdeel daarvan. Dat moet je kunnen. Je moet kunnen kickboksen. Nou, fijn als je nog wat andere dingen ook kunt. Maar je hebt alles nodig. Het lijkt eigenlijk op de oervorm van de vechtsport. Dat is dat oud-Griekse pankration. Maar daar mocht je ook bij bijten. En je mocht er ogen mee uitsteken. Dat mag je niet. Maar verder mag alles. Vaak gebeurt het in een kooi. En deze jongen doet dat. Het is immens populair. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland onder jonge mensen. Want je bent een allround vechter. En je bent ook een allround atleet, word je ervan. Maar het is natuurlijk ook wel behoorlijk gevaarlijk. Ik had het niet kunnen voorspellen dat Barry Smit dit zou doen, maar op een bepaalde manier past het wel bij zijn knoestige schrijverssignatuur. Want dit is denk ik het meest Amerikaanse wat je kunt doen om over een MMA-vechter te schrijven. Ik heb een boek meegenomen dat ik met mijn goede linkerhand laat zien. Dat heet At the Fights, American Writers Unboxing. Dat zit in een prestigieuze reeks in Amerika. Die heet The Library of America. Zo serieus nemen ze daar een sport als boksen dat de beroemdste schrijvers daarover schrijven. In Nederland doen we dat bepaald niet. Het zit toch altijd een beetje in de zelfkanthoek, versporten. Maar Barry Smit is iemand die eigenlijk op Nederlandse bodem Amerikaans schrijft. Hij staat altijd aan de kant eigenlijk van de sociaal getroffenen in de samenleving. Deze hoofdpersoon die is dus voortdurend eigenlijk wedstrijden aan het doen. Hij is al een beetje tragisch, want ook al is hij mid-20, is hij aan het eind van zijn carrière. En hij wil met de ultieme uiteindstand, dat het aantal overwinningen groter is dan zijn nederlagen, wil hij die arena verlaten. Maar het is niet zo makkelijk. Want steeds eindigt het gelijk, of verliest hij, of gaat het niet helemaal goed. Dus hij blijft daar maar in zitten om maar voor zichzelf eigenlijk die daad te stellen van ik heb het mooi afgerond. Staat ook zo goed op Wikipedia. Dus we lezen eigenlijk daarover. Tegelijkertijd lees je, en dat lees je altijd bij Barry Smit, want hij is zeer sociaal geëngageerd, over de omstandigheden waarin hij is omgegroeid. Hij is een zoon van een arbeider bij Tata Steel. Dat heette vroeger de Hoogovens. Nou ja, dan komt dus alle milieuproblematiek ook om de hoek kijken. En de man, dus de hoofdpersoon, is van nature dakdekker. En uiteindelijk is het een verhaal waarbij ik eigenlijk trouw aan het Amerikaanse voorbeeld verwachtte dat hij doodgeslagen zou worden in de ring. Er is ook even sprake van lekkend hersenvocht, ook niet fijn. Maar in ieder geval eindigt het dan toch dat hij, ik mag het toch wel spoilen, Mieke? Ja, volgens mij wel. Je ontkent het niet. Dat hij een kleine gym overneemt met zijn vriend. Dus het eindigt ook mooi. En al die tijd heb ik eigenlijk een enorm spannend boek gelezen over iets dat je bijna niet tegenkomt in Nederlandse literatuur. We hebben bijna geen sportboeken literair in de literatuur. Je hebt De Renner over een wielrenner, een sport die me niets doet, van Tim Krabbe, maar een geweldig boek. En dan heb je opeens dit boek over een MMA-vechter. En ook dat is knap.
2: Dankjewel. We zetten alle titels als altijd op het internet. Kan iedereen ze nog eens terugzoeken. Jeroen Vullings, dank je hartelijk. We gaan alweer naar het laatste onderwerp.
1: Ja, Emma's schoonvader gaf haar een koffer met daarin het archief van zijn grootvader, Maarten de Niet, die rond de Tweede Wereldoorlog procureur-generaal en waarnemend gouverneur van Suriname was. Emma's Surinaamse grootouders van moederskant leefden onder zijn bewind. Wat roepen deze verhalen en beelden op bij de mensen om Emma heen, bij haar schoonvader die haar de koffer gaf en bij haar eigen moeder? zwarte moeder dus, die opgroeide in een tijd waarin haar Surinaamse wortels werden ontkend eigenlijk. Ze maakte er de documentaire Bagazi over, wat wij meedragen. Regisseur Emma Lisvies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, het is nog best wel ingewikkeld, hè?
3: Ja.
1: Het een beetje samen te vatten. Nou ja, het is niet ingewikkeld. Als je die film bekijkt, dan is het ook volkomen helder. Maar goed, we gaan toch even vertellen hoe die familie in elkaar steekt. Je hebt een witte vriend, die wil niet meedoen. Meteen aan het begin van de film zegt hij, nee, ik doe niet mee. Maar goed, jouw moeder heeft Surinaamse wortels en je vader is ook wit. Je bent dus een dubbel bloed, hè? Zo heet dat toch?
3: Ja, klopt.
1: Half bloed is niet leuk, dubbel bloed is beter. Goed, dat is duidelijk. Dat is allemaal helemaal goed gegaan, toch? Ik bedoel, er geen problemen daar aan die kant van de familie.
3: Nee.
1: Nee, maar goed, je vriend wil niet meedoen. Zijn vader wil wel meedoen.
3: Ja.
1: En die zegt, ik heb een koffer voor je.
3: Ja.
1: Zo begint het verhaal.
3: Die gaf mij een koffer met het archief van zijn opa, Maarten de Niet, die in 1926 naar Suriname ging, destijds als advocaat-generaal. En later werd hij procureur-generaal en ook waarnemend gouverneur. En daar ben ik in gaan duiken in die koffer. En dat waren heel veel foto's, honderden foto's, maar ook geheime documenten, dagboekfragmenten.
2: En jij richt je tot jouw dan nog ongeboren kind.
3: Ja,
2: want die zal in het genenpakket dus die twee familiegeschiedenissen in zich dragen.
3: Ja.
2: Die stamt af van twee kampen in een conflict, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zowel van de kolonisator draagt ze bloedlijn met zich mee, maar ook van zij die gekoloniseerd werden.
2: Dus die wacht de zware taak om deze beide roots te verenigen.
3: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, het was voor jouw schoonvader nog best wel dapper om mee te doen, vind je niet?
3: Absoluut. Ja.
1: Want
3: hij stelt
1: toch
3: zich kwetsbaar op.
1: Precies. Dat zat natuurlijk toch een beetje voor veel mensen al meteen in het verdomhoekje.
3: Ja, hij was ook bang dat ik hem afstempelde als de witte man die er weinig van weet.
2: Hij hamert heel erg op, aanvankelijk op context en tijdgeest.
3: Ja.
2: Je moet het in de tijd zien.
3: Ja.
2: Eigenlijk is hij dan nog overtuigd dat zijn voorouder het allemaal wel goed gedaan heeft.
1: Zijn grootvader.
2: Zijn grootvader, ja. Mm-hmm. Dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Dan later, als blijkt dat hij helemaal niet zo'n goede man was en dat het ook in die tijd al omstreden was, dan verandert de strategie. En dat vond ik heel interessant, want dat zie je vaker. Dan zegt hij ineens, ja, wat heb ik ermee te maken?
3: Ja, dat is natuurlijk ook wel gemakkelijk om te zeggen. Oké, ik heb er niks mee te maken, boekje dicht. Maar je kan het ook zeggen van, ja, het is wel mijn voorouder geweest en ik heb er wel degelijk wel mee te maken. Ik draag dat ook met me mee. En ik neem daar ook mijn verantwoordelijkheid in. En hij heeft dat natuurlijk ook wel verantwoordelijkheid genomen door mij die koffer aan te reiken.
2: Hij wil het wel zien.
3: Hij absoluut.
1: Hij is ook met je meegegaan naar Suriname.
3: Zeker, ja. Maar ik las vandaag, net in de trein las ik wel een mooi stuk over die tijdgeest van Christel Don. Ik had opgeschreven dat zij zegt, dat is ook een soort van kwaadaardig spook dat mensen aanzetten tot lelijk en immoreel gedrag. En daarmee wordt eigenlijk die tijdgeest misbruikt. Het wordt een soort van machtsinstrument gemaakt. En wat er juist nodig is om dat te erkennen, van ja, er zijn stemmen, kritische stemmen onder tapijt geveegd, er waren dingen niet goed gegaan. En dat erkennen wij. En die erkenning, die blijft vaak uit. En want je kan wel zeggen, ja, dat is in de tijdgeest, maar dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk.
1: Jouw ouders, hè, jouw moeder is die komt oorspronkelijk uit, nou, ze is hier geboren, hè, jouw moeder.
3: Klopt, in Noordwijk.
1: Haar vader is uit Suriname hier gaan wonen en zij is in Nederland geboren. Ze is getrouwd met een witte man. Wat ik dus best heel gek vond, dat jij zei dat je nog nooit van Anton de Kom had gehoord.
3: Ik opgroeide niet, nee.
1: En dat is toch raar? Ja, als jouw moeder, laten we zeggen, Surinaams is, dat ze jou dat op een of andere manier helemaal nooit iets over Anton de Kom vertelt.
3: Ja, maar zij wist ook niet wie Anton de Kom was.
1: Echt niet?
3: Nee.
2: Maar jouw moeder is heel Nederlands.
1: Wist ik nog.
3: Zij is heel Nederland opgegroeid. Ze is
2: maar jouw moeder
3: context.
2: Heeft eigenlijk haar Surinaamse roots, zeg maar wat jij doet, het verleden onderzoeken en onder ogen zien en proberen je ertoe te verhouden, dat heeft zij bij uitstek niet gedaan, omdat zij meer een soort assimilatiemodel voorstond.
3: Ja, kijk, ze groeide op in een witte omgeving in Noordwijk. Daar is zij geboren. Haar zussen en broer die zijn wel in Suriname of op Curaçao geboren. En wat daar gebeurde, mijn moeder moest, of iedereen in dat gezin, je moest je aanpassen. Ze waren het enige Surinaamse gezin daar. Dus dat deden ze. Het Sranantongo, dat mocht niet gesproken worden. Dus mijn moeder kan geen Surinaams. Dus ze aten van de nonnen, want ze werden werd er tegen mijn oma werd gezegd dat ze Nederlands moest koken. Dus er stond altijd aardappelen stonden op tafel. Maar voor mijn opa maakte mijn oma dus wel Surinaams. Maar ze kreeg dus heel weinig van die cultuur mee. En als mijn opa, ja, dat was een marineman. Die zat bij de Koninklijke Nederlandse Marine. Die werd uitgezonden naar onder andere Nederlands Nieuw-Guinea. Mm-hmm. Voormalig Nederlands yeah. Nieuw-Guinea. En dan kwam hij thuis en er was een hele strenge man.
4: Nare man, een beetje.
3: Een hele nare man.
4: Zegt ja. de moeder, ja.
3: Ja. En nou, dat heeft zijn uitwerking gehad, ook op mijn moeder. Dat ze dacht, ja, ik wil ook weinig met die Surinaamse cultuur te maken hebben.
4: Wat het mooie is in jouw film, is je gaat ook met je moeder terug naar Suriname.
3: Ja.
4: En zij, er gebeurt echt iets met haar.
3: Ja, klopt. Je ziet echt een transformatie.
4: Absoluut. En zij zegt op een gegeven moment ook, je hebt mij toch een beetje mijn ouders teruggegeven, iets in die trant. Hè?
3: Ja, klopt.
4: Ja.
3: Precies
4: omdat ze opeens het oog krijgt voor haar eigen afkomst.
3: Ja.
4: Dat is toch wel heel bijzonder.
3: Ja, het was ook wel op de première. Toen keek ze naar de film. En toen zei ze, ik werd zelf emotioneel van de woorden die ik zei.
4: Ja.
2: Ja, dat ze zelf dat inzicht kreeg.
3: Ja. Ja, want het is, nou ja, ik ben al langer bezig hoor met verhalen uit ons koloniaal verleden.
4: Ja, je hebt ook een theatervoorstelling gemaakt.
3: Klopt. Ja. En ik heb mijn moeder en mijn ouders al langer dus daarin meegenomen. Maar ik heb mijn moeders ook voor het eerst mee naar Suriname genomen, een aantal jaar terug. En toen was ze 37 jaar niet in Suriname geweest. En toen zag ik echt dat er iets in haar werd geopend. En dat zie je dus ook in die film. Als ze dan in Suriname is, dan heeft ze toch wel het gevoel, ja, hier kom ik vandaan, hier kom ik ook vandaan.
4: Ja, en ze realiseert zich dan, want er is er zo'n monument, er staat iets op in Strand Antongo, en dan probeert ze dat te lezen. Nou, dat
3: volkslied?
4: Lukt eigenlijk. Volkslied is dat, ja. Al, ja. Lukt voor geen meter. En dan zie je toch ook dat ze denkt, tja,
3: ja, en dat is ook wel pijnlijk, want
4: met ze
3: zegt
4: gene,
3: ook,
4: ja.
3: Ja, dat ze de woorden niet kan lezen, Allah, maar ze zegt ook, ik kan de melodie niet. Dus dat betekent, het zit niet in je.
2: Ze heeft dat nooit meegekregen. Jouw schoonovergrootvader bleek toch wel een veel belangrijker functie in dat regime te hebben daar, in het koloniale regime.
3: Ja.
2: En heeft ook echt wel meegewerkt aan rassenscheiding en onderdrukking van mensen. Blijkt toch een veel kwalijker rol in de geschiedenis te hebben gehad. Wat ook toen al zichtbaar was, wat mensen ook toen al vonden. Hoe moet je eigenlijk omgaan met witte schuld? Als je nu leeft en je weet dat jouw grootvader of je overgrootvader iets ergs heeft gedaan, wat moet je daarmee?
3: Erkennen.
2: That's it. Maar hoe doe je dat?
3: Ja, hoe doe je dat?
2: Hoe ga je daarmee om? Want ja, ik snap dat mensen dan toch hun voorouders willen rechtpraten. Zeggen, je moet het in de tijd zien. Of het dan ineens helemaal niet willen zien.
3: Ja, en probeer het eens vanuit een ander perspectief te bekijken. En ik denk dat het wel mooi is of belangrijk is als je dus in het andere perspectief gaat verdiepen, dat je verdieping zoekt van, oh ja, hoe zat het eigenlijk aan die Surinaamse kant? En dat, ja, dat krijg je natuurlijk mee door verschillende verhalen.
4: Ja.
3: Dus dat je dan gaat denken, ja, oké, het was mijn opa of het was mijn voorouder, maar dat ja, nu ben ik het en ik kan het wel vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je hoeft je er niet voor te schamen. Je kan het gewoon meenemen. Van,
2: het is niet een soort erfzonde die jij overerft in jouw
3: nee.
2: leven.
4: En dat geldt dan voor je man natuurlijk in dit geval. Dus zijn
2: maar ook voor jouw kind dan uiteindelijk.
4: Ja, ja, ja. Ja. Maar jouw moeder was dus, jij zei net, mijn moeder heeft, die kookte niet Surinaams, die sprak geen Sran Antongo, die was volledig, nou ja, laten we zeggen, wit haast, hè? Van binnen, bruin van buiten en wit van binnen. Jouw vader, die zit dan ook op de bank en die zegt, ja, alle mensen zijn gelijk, kleur doet er niet toe. Dan denk ik, ja, zo ben jij waarschijnlijk ook opgevoed.
3: Ja, toen wij opgroeiden, toen ging het bar weinig over kleur. Eigenlijk helemaal niet. Als
4: heeft ook wel iets prettigs, toch?
3: Oh ja?
4: Nee of niet?
3: Nee, ik denk het niet.
4: Oh, je denkt het niet?
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat dat ook de reden is geweest dat we het er nooit over hadden, dat ik bezig ben met al deze verhalen, om het er wel over te hebben. Want kleur heeft wel, voor ons deed het er wel toe.
4: Hij vindt van niet.
3: Nee, hij niet. Nee. Maar hij is een witte man en wij niet.
4: Ja, maar je moeder vond ook van niet.
3: Mijn moeder, nou, dat zegt ze niet.
4: Oh,
3: die zweeg. Maar het is niet dat ze dat niet vond. Maar als er een racistisch gebeurtenis of iemand discrimineerde ons, dan was het altijd van, ja, daar moet je niet naar luisteren. Dat zijn gekkies. Dat, weet je, dat doet er niet toe. Daar moet je niet op focussen zonder van je energie. Maar er zijn zoveel dingen gebeurd in onze in onze jeugd, die deden er voor ons wel toe. Een heel goed voorbeeld is, nou, mijn broer die kwam, die werkte bij Van der Valk Hotel. Toen was hij met de auto, kwam hij thuis en toen was er op de auto gekrast met een W en een P. Nou, dat stond voor White Power. En mijn ouders zeiden, of mijn vader zei, nee, dat waren maar krasjes. Ook als ik hem later jaren vroeg ik daarnaar. En toen zei ik, ja, weet je nog, toen er White Power op onze auto werd gekrast. Nee, joh, dat waren maar een paar krasjes. Zo werd ermee omgegaan. En mijn vader heeft ook wel erkend, hoor, van ja, ik ben niet altijd helemaal daar goed mee omgegaan. Maar dat is wel, ja, dat is voor ons wel pijnlijk geweest. En zeker voor mijn broer. Ja, dat was een zwarte jongen. Ik was een meisje van kleur. Dat is toch wel weer heel erg anders. Die vooroordelen die rondom een zwarte jongen zitten. Hij kwam de discotheek niet binnen. Ik wel. Maar
2: wat je eigenlijk zegt,
4: heeft hij een andere vader dan?
2: Maar,
3: nee.
4: Oh nee.
3: Hij heeft geen andere vader.
4: Nee.
2: Maar wat jij zegt is eigenlijk dat het er niet over hebben of ach, dat speelt geen rol. Dat was ook een manier om pijn te ontkennen en te ontkennen dat het voor mensen van met een donkere huidskleur wel degelijk elke dag wel een rol speelde.
3: Ja, absoluut.
2: En daarom moeten we het dus wel over hebben.
3: Absoluut. We moeten het er zeker over hebben om die angel eruit te halen.
4: Het is een geweldige film. Ik vond hem echt heel mooi. Heel mooi gemaakt, de documentaire Bagasi. Hij komt zondag 31 mei om 22:40, dus 22:40 op Nederland op de televisie. Dankjewel, Emma Lesvicia. We zijn eruit. Frits Pitt komt zometeen te gast bij de Taalstaat.
5: Nieuwsweekend.
6: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
7: Podcast.
5: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
8: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
5: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
9: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
21: Appetito.
20: Appetito.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De burgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand vanochtend in een woning. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen ook hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag vandaag. Er is veel zon en het is 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging 1 uur. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug is daar de hoofdrijbaan dicht. Dat levert file op de A16 zelf. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. Maar ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Verder is het druk vanaf Duitsland op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 25 minuten vertraging. En in het zuiden een file op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Galder. Daar ligt het een en ander op de weg en dat kost je ook een kwartier.
3: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: Nu, later en altijd.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Het zal u opvallen dat ik de woorden goedemorgen, beste luisteraars nogal gearticuleerd uitspreek. Sinds een paar weken heb ik van de KRO-NCRW een stemcoach gekregen. Rogier heet hij. En hij probeert me bij te brengen dat ik rustiger moet praten en beter moet articuleren. Dat doet Rogier mede aan de hand van gedichten. Hij laat me poëzie voordragen en legt dat vervolgens op camera vast. Een van de gedichten die ik van de week moest declameren leek me bijzonder toepasselijk voor mijn hoofdgast van vandaag. En u hoort zo om wie het gaat. Dit is het gedicht. Het is van Rutger Copland en het heet Weggaan. Rogier luistert mee en ik hoop dat ik het goed doe. Weggaan. Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen. Zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.
2: Welkom in de Taalstaat.

0: Tranen van Goud, de nieuwe single van de Belgische zanger, acteur en presentator Aaron Blommaert, samen met de Rotterdamse zangeres Zoë Livé. Het nummer ontstond tijdens een spontane studiosessie in Nederland en gaat over liefde, afstand en het met dankbaarheid loslaten van iemand die belangrijk voor je was. En daar komen we zo nog op terug.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ilana Roderkerk, Kamerlid van D66, over het taalniveau van vijfjarigen en haar initiatiefnota Lezen voor Leven. Frits Spits over zijn boek Mijn Laatste Radiojaar. Frank Verhalle over de taalschat in de voorstelling ADHD van Jochem Meijer. Kim van Keek is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Lies Beuker uit Nederhorst en Berg over haar vergeetwoord. Vincent Merrienberg over zijn nieuwe roman Danswoede. René Appel bespreekt de thema van Suzanne en Freek.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Alweer is er een nieuw onderzoek met schokkende cijfers over de lees- en taalvaardigheid van Nederlandse kinderen gepubliceerd. Dit keer gaat het om een groot internationaal onderzoek van de OESO, specifiek over jonge kinderen. En wat blijkt? De taalachterstand van vijfjarigen is in Nederland veel groter dan in andere landen. Dat is zo alarmerend dat je denkt, dat is groot nieuws. Maar dat was het gek genoeg helemaal niet. Er lijkt vermoeidheid en apathie rond dit onderwerp te zijn ontstaan. En toch is het ook wat goed nieuws. D66 heeft de initiatiefnota Lezen voor Leven ingediend, waarover binnenkort wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. En goedemorgen, Ilana Roderkerk. U bent onderwijswoordvoerder namens D66 in het parlement. Schrok u toen u het onderzoek las?
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Toch wel ook weer van dit onderzoek. Want We kennen natuurlijk al het onderzoek internationaal naar de 15-jarigen, waarbij je ziet dat 1 op de 3 niet goed genoeg leert lezen en schrijven om mee te komen in de samenleving. En dan heb je het echt over het lezen van een recept van de huisarts, schrijven van een sollicitatiebrief. Maar dit gaat dus over 5-jarigen en de achterstand waarmee ze op school komen. En dan zie je dat we dus ook internationaal gezien onder het gemiddelde scoren. En dat is toch wel heel erg zorgelijk weer.
0: Ja, nou loopt u zelf een dag per week stage op een school. En wat ziet u dan in de praktijk gebeuren?
3: Ja, ik ben inderdaad regelmatig op een school en dan help ik ook mee bijvoorbeeld met het voorlezen van de kleuters. En dan zie je vooral ook dat er veel onderlinge verschillen zijn waarmee kinderen op school beginnen. Mm-hmm. Dus vorige week las ik prinses Arabella in het museum voor. En dan zijn er kindjes van 4 of 5 waarvan sommigen misschien al een Mondriaan kunnen aanwijzen, maar anderen nog helemaal niet de taal bijvoorbeeld spreken omdat ze geen Nederlands gewend zijn of gewoon met een grote achterstand zitten. En die onderlinge verschillen, die ongelijkheid daarin, dat merk je erg. En leraren die zeggen ook dat de achterstand waarmee kinderen op school komen, dat je bijna de hele basisschooltijd bezig bent om die weer in te halen. Dus het is heel belangrijk dat we veel meer aandacht hebben voor lezen en schrijven en dat we daar dus ook heel vroeg al mee beginnen.
0: Ja, en u diende dus een initiatiefnota in, Lezen voor Leven. Is dat de oplossing van alles? Is dat het ei van Columbus?
3: Nou, ik denk dat er heel veel verschillende zaken zijn die we moeten aanpakken. En daarom vond ik het ook belangrijk om hier echt een initiatief op te nemen en hier echt een prioriteit van te maken.
0: Ja.
3: Om te zorgen dat we ook echt dat leesonderwijs verbeteren. Want het kan wel.
0: En hoe gaat u dat dan doen? Wat zijn de punten van uw nota?
3: Je ziet in een land als Ierland en Portugal, dan zie je dat ze het voor elkaar krijgen. En wat we willen doen is ten eerste dus vroeg beginnen. Zorgen dat kinderen overal in aanraking komen met boeken. Op de opvang, op school, ook thuis of hulp daarbij thuis. Maar in ieder geval dat ze echt heel veel boeken en ook overal een schoolbibliotheek hebben. Want dat is nu nog helemaal niet het geval.
0: Nog meer punten?
3: We willen daarnaast dat de leraren lezende leraren worden. 40% van de PABO-studenten houdt zelf niet van lezen. Nou, het is van belang dat ze zelf lezen en zodat leerlingen het ook kunnen doen. En dat we het leesplezier vergroten. Dus dat je zorgt dat je ook goed kunt aanraden aan kinderen van, nou, dit is een boek wat bij jou past. Want als je weet wat het interesse is van een kind en je hebt ook boeken die daarbij aan kunnen sluiten, dan kun je dat lezen ook veel meer stimuleren.
0: Ja, nou belden we even met Tamar van Gelder, de directeur van Stichting Lezen. Dat is een belangrijke organisatie op het gebied van leesbevordering. Zij is best enthousiast over uw plannen, maar ze zegt ook, het zou sturender moeten. We mogen meer eisen. Kortom, het is te vrijblijvend. Wat vindt u daarvan?
3: Ik ben het daarmee eens. En daarom staan er ook concrete voorstellen in waarmee we dit ook wettelijk gaan verankeren. Eén ding wat we gaan doen is dat er vanaf komend jaar een nieuw curriculum komt. Wat heel belangrijk is dat er overal in het onderwijs aandacht is voor lezen. Niet alleen bij het vak Nederlands, maar ook bij geschiedenis en al die andere vakken. Daarnaast doe ik ook voorstellen waarmee we echt zorgen dat je dat het van belang is dat we lezen stimuleren, maar ook dat het ook echt nodig is.
0: Ja,
3: bijvoorbeeld zo'n voorstel voor die schoolbibliotheken.
0: Ja,
3: daarvan zien we gewoon dat dat heel erg helpt. En ook het professionaliseren van leraren en daar veel meer geld voor uittrekken.
0: Maar mevrouw Hodekerk, ik onderbreek u heel even, want we zitten hier bij de Taalstaat. De oprichter van het programma, Frits Spits, en de man die het programma groot gemaakt heeft, zit hier ook aan tafel, die kan dat beamen. We hebben hier aan tafel ongelooflijk vaak gesproken over die taal- en leesachterstand. En die noodklok die hebben we voortdurend geluid. Wat geeft u nou het idee dat er nu iets zou kunnen veranderen?
3: Nou, wat mij betreft moeten we er vooral echt een prioriteit van maken. Want wat ik dus ook deel, wat net werd aangegeven, is dat die lat moet echt omhoog.
0: Ja.
3: En we moeten hier echt op inzetten. En wat je toch ziet de afgelopen jaren in het onderwijs, er is zoals gezegd, het Nederlands onderwijs is een kilometer breed, maar een centimeter diep. Dus we doen heel veel verschillende dingen. Leraren worden gevraagd om allerlei zaken bij kinderen bij te brengen. Maar die echte basis van dat lezen en schrijven, ja, daar ligt dus nu de grote nood om daar echt op in te zetten en te zorgen dat leraren daar ook de tijd voor hebben.
0: Mm-hmm.
3: En niet nog met allemaal andere zaken te maken hebben. We weten ook dat ze bijvoorbeeld een dag per week kwijt zijn aan de administratie. Nou, zorg dat we dat omlaag brengen.
0: Ja.
3: En dat we gewoon leraren de kans geven heel goed les te geven met die aanwezigheid van heel veel boeken. En echt die voortdurende politieke aandacht en ook hopelijk van ouders en iedereen in de samenleving. Dan kunnen we het voor elkaar krijgen.
0: Nou, wanneer mogen u bellen om te checken of het allemaal goed gegaan is? Er is iets veranderd?
3: Nou, ik ga komende maand die nota verdedigen in de Tweede Kamer. En ik weet ook dat als we dit goed willen doen, we gaan met dit kabinet ook met D66 1,5 miljard structureel investeren in het onderwijs. We hebben dit niet in één jaar opgelost.
0: Nee.
3: We moeten dit langjarig doen.
0: Ik hoop eigenlijk op een kort antwoord, mevrouw. Ik vind het hartstikke goed. Ik hoop op een kort antwoord. Wanneer kunnen we weer bellen?
3: Bel me volgende maand.
0: Volgende
3: en dan
0: maand.
3: Ga ik ermee verder. Maar het is niet binnen 1 of 2 jaar opgelost.
0: Okay.
3: Dit moeten we echt langjarig doen, ook
0: heel
3: het volgende kabinet.
0: Ja. Ilona Rodekerk, Tweede Kamerlid van D66. Dank u wel.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Dankzij luilak, de oude Nederlandse traditie op vrijdagnacht voor Pinksteren, waarbij langslapers luidruchtig worden wakker geklingeld, zat Jeroen van Kan veel vroeger dan normaal op de redactie. En daardoor had hij extra tijd om de zaterdagkranten door te nemen. Uiteraard met zijn eigen kijk. En Frits, dat is de
4: Jeroen van Kan-kijk.
5: Eindelijk nog één keer zo aangekondigd worden. Dankjewel Frits en Ronald. Ronald, dat weet je natuurlijk, zoals Milton Tilly al zei, als je geen mens zou zijn, zou je veel menselijk gedrag kunnen lachen. Maar ja, bestaat er humor buiten de bubbel die mensheid heet? Bestaat er buitenaards leven met humor, vroeg ik voor de zekerheid aan AI? We weten het niet, is het antwoord. Ik dacht dat dingen niet weten was voorbehouden aan mensen. Al AI vult toch lacunes en kennis meestal op met zelf gegenereerde kennis. Konden wij dat ook maar? Oh nee, dat kunnen we dus al. Zoals God ooit zei, als de mensheid aan mijn woorden geen genoeg heeft, laten ze dan een digitale afgod bouwen die alles voor ze voorkoudt. In de categorie wat zou het leuk zijn als het niet zo treurig was, valt het boekje De Toekomst van de Waarheid. Een boek waar de Volkskrant over schrijft. De flaptekst luidt als volgt. Het boek onderzoekt het concept van waarheid, ontdekt waarom het nu belangrijk is, dat nu belangrijker is dan ooit, en legt uit hoe ogenschijnlijk objectieve technologieën, bekend als AI, dreigen het concept van waarheid over te nemen en menselijke complexiteit te vervangen door potentieel catastrofale, robotachtige zekerheid. Natuurlijk bepaalt geen briljante AI-tekst, want is het menselijke complexiteit die vervangen dreigt te worden? En waarom robotachtige zekerheid? Ik heb net nog aan AI gevraagd of er in het universum wat te lachen valt. AI had erop kunnen antwoorden, jazeker, op planeet 4639 XLD4, zo'n 10 miljard lichtjaar hier vandaan, woont een volk dat zich bijna heeft doodgelachen. Gelukkig werd het net op tijd gered door AI. Dat zei AI dus niet. AI zei, we weten het niet. Waarom er tegelijk wel en niet gelachen kan worden om dat boekje is, de auteur heeft bij het schrijven van De Toekomst van de Waarheid gebruik gemaakt van AI. Er staan citaten in die niet van de geciteerde auteurs komen, maar dus door AI zelf AI zijn bedacht. Maar goed, de Duitse filosoof Heidegger zei al, ook wat ik niet gezegd heb, beschouw ik als door mij gezegd. Wat mis is regie, schrijft de Telegraaf. Dat las ik in een kop, toen dacht ik, ja, dat maakt eigenlijk niet eens uit waar je het over schrijft. Het is gewoon universeel waar. Natuurlijk dat de mensheid regie mist, lezen we elke dag in de krant. Zoals Harry Mulisch al zei, de mensheid heeft leiding nodig, maar niemand heeft mij gebeld. De Heilige Geest is overal, in een duif, maar ook in een paar schoenen. Dat staat in Trouw, met het oog op Pinksteren natuurlijk. Binnen de drie-eenheid is de Heilige Geest het meest ongrijpbaar, vindt de krant, waar best iets tegen in te brengen valt. Want ik vind God ook behoorlijk ongrijpbaar. En waarom kan de Heilige Geest wel in een schoen zitten of een duif en God niet? Als God dat zou willen, dan zou dat toch wel mogelijk zijn? Wat God kan, dat gaat alleen God over, zei Spinoza al. En niet nader te noemen beschrijver bekende me onlangs. Ze werkte door spekken met verzonnen citaten van schrijvers. En niemand heeft hem daar ooit op aangesproken. Hij komt net als ik uit een tijd dat je je nepnieuws nog zelf moest verzinnen. De dag is nabij dat we AI kunnen inzetten om die nepcitaten vervolgens weer te achterhalen. In dat licht is het dus niet zo gek om AI zelf te laten schrijven over zijn eigen gevaren. Ja, ik ga altijd iets doen aan het eind. Wat gaat Jeroen van Kant doen na het voorlezen van zijn krantenoverzicht? Vroeg ik AI. Antwoord: dat is niet duidelijk.
0: Dankjewel, Jeroen.
5: Het lijkt alsof AI steeds minder weet.
0: Heel goed, dankjewel Jeroen van Kan.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Mijn hoofdgast van vandaag kreeg afgelopen maandag uit handen van de Vlaamse minister van Cultuur de prestigieuze Taalunie Erepenning. Een onderscheiding voor iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het Nederlands. En dat is volkomen terecht, want dat deed onze gast zijn leven lang en met heel zijn hart. In een prachtige lofrede somde professor Mark van Oostendorp op waarin onze hoofdgast zich allemaal onderscheidt. Hij is een begenadigd lezer. Een man die alles leest. Gedichten, romans, maar ook songteksten en uit al die werken schoonheid en waarde peurt. Hij is een begenadigd spreker, wat hij al die jaren op de radio en televisie heeft getoond. Nooit luid en nimmer gehaast, schreef Van Oostendorp. Hij is een opmerkelijk goede luisteraar, wat volgens Van Oostendorp een uiterst zeldzame vaardigheid is. En tot slot is hij een begenadigd schrijver, wiens werk wordt voortgejaagd door een aanstekelijke liefde voor taal. Onder andere doet hij dat, nu zijn het weer mijn woorden, in het afgelopen donderdag verscheen mijn laatste radiojaar, ik laat het even zien aan de mensen die meekijken, een dagboek over zijn afscheid van de Nederlandse radio en van dit door hem ontwikkelde en gepresenteerde programma De Taalstaat. Het is mij een grote en bijna wezenloze eer om Frits Pits hier als gast te mogen verwelkomen.
6: Dankjewel, het is wel genoeg, Ronald, nu.
0: Ja. Wat doet dit met je, al die loftuitingen?
6: Nou ja, daar word je verlegen van en ik denk ook bij alles wat ik hoor, denk, zou dat nou wel allemaal zo zijn? Ik weet ook al wat ik allemaal niet goed heb gedaan. Maar ik heb wel, dat is wel waar, met liefde en met heel veel inzet programma's gemaakt. En zeker dit laatste programma, waarin alles zo'n beetje wat ik de afgelopen jaren heb gedaan op de radio samen is gekomen. De muziek, de taal en radio zelf natuurlijk.
0: En de liefde.
6: En de liefde, ook zeker.
0: Voordat we nou gaan beginnen. Jij bent onze hoofdgast. Ik weet niet of je het nog je kan herinneren wat er dan gebeurt.
6: Er staat me iets bij. Ik moet kiezen uit de drie, of mag kiezen uit de drie kussens die hier liggen. Daar is Maarten van Roosendaal. Als je hem zag, ik heb hem verschillende malen mogen ontmoeten. Fantastische man. Hij leek op de liedjes die hij zong. Mm-hmm. Renate Dorrestein is op dezelfde dag overleden als Geetje. Mijn vrouw die ik natuurlijk nooit zal vergeten. En daarnaast Wim de Bie. En dat kussen, dat kies ik. Omdat Wim de Bie samen met Kees van Kooten richtinggevend zijn geweest voor mijn denken ook. En voor de manier om de kijk op taal ook. Op wat je er allemaal mee kan. Hoe je mensen kunt bereiken. En zij zijn nooit sentimenteel geweest of goedkoop. Maar altijd zag ik bij hun in hun taal weerspiegeld een soort vergezicht van een wereld die er zou kunnen zijn. Ah. En daar ben ik ze tot op de dag van vandaag dankbaar voor.
0: Nou, dat heb je ongelooflijk mooi verwoord. Ik heb overlegd met de redactie. En als zesde krijg jij alle drie de kussentjes.
6: Krijg ze alle drie mee?
7: Verdooi, wat gul.
6: Goed. En ik ken het budget.
0: Je kent het budget, zeker. Ja. Jouw boek, het is net verschenen afgelopen donderdag. Ik was erbij. Het was een hele mooie avond in de Staalstraat.
6: Ja, in de Staalstraat. Dat was wel toeval, moet ik zeggen. Maar het was wel heel leuk.
0: Ja, zeker. Ja. Wanneer besloot je om een dagboek van vorig jaar bij te houden?
6: Nou, ik besloot eigenlijk dat het tijd werd om te stoppen met dit programma. Ik was bang voor het moment dat het niet meer, dat ik niet meer de energie zou kunnen opbrengen om het te presenteren. En dat had ik, dat gevoel, al een beetje eind 2024. Okay. En het programma is me zo dierbaar. Ik dacht, weet je wat, ik wil dat laatste jaar, ik had dat nog niemand verteld dat ik dat van plan was, dat laatste jaar wil ik dan vastleggen, omdat ik zo waanzinnig van dit medium heb gehouden en van dit programma. En van de redactie, en met name Lisette natuurlijk, met wie ik dit gemaakt heb.
0: Ja.
6: Ja, ik denk, ik moet dit vasthouden. Mijn liefde voor de muziek, voor de taal en voor dit programma.
0: Ja, nou, het is een fascinerend boek, vind ik. Het leest eigenlijk als één grote, lange, vrolijke, maar ook betrokken, af en toe droevige redactievergadering van de Taalstaat. Het cirkelt echt om taal en het cirkelt om liefde. Het is een kaleidoscopisch. Er zitten herinneringen in, bespiegelingen over actualiteit. Het is een soort bonbondoos waar ik steeds bonbonnetjes uitneem. Zou jij eens een klein stukje willen voorlezen? Ja. Dat is dan van vrijdag 3 januari.
6: Ja. Zojuist heb ik het voorwoord afgerond voor de poëzie- en liedtekstenbundel Een landschap voor wie wil van Bies van Ede. De vraag of ik dat wilde schrijven had ik niet verwacht. Ik kende zijn werk ook niet zo goed. Nadat ik me erin had verdiept, zei ik overtuigd ja. Van Ede is in staat op een nuchtere, nooit sentimentele manier te raken aan waar het in het leven om moet gaan. De liefde. Wat vooral tot mijn verbeelding spreekt zijn twee wonderschone regels. Ze staan in het gedicht Credo. De dag hangt dun over de stad, zoals jouw jurk over de stoel. Ik zie die dag, maar ook die jurk, dat is knap. Die regels bewijzen dat Van Ede beschikt over een groot talent. Ik word door zijn teksten geïnspireerd. Dat is toch het mooiste wat je kan overkomen, dat je zelf, daartoe aangezet door een ander, aan de slag gaat en probeert iets te maken dat recht doet aan het werk dat je las. Met dit dagboek wil ik dat ook. Raken aan wat de moeite waard is. Iedere dag weer.
0: Ja, nou, dat lijkt me nou, dat credo, raken wat de moeite waard is.
6: Ja.
0: Als het om taal gaat, dat lijkt me de voortstuwende motor achter dit programma.
6: Dat is ook zo. De taal laat je nooit los. En ik verwonder me altijd weer over de taal. Ook als hij naarklinkt of als het lelijke woorden zijn. Maar ik denk, vooral, ik heb vorig jaar, dat staat ook in het dagboek, de trap aan de schoonheid gemaakt.
0: Zeker, samen
6: in trouw. En daarmee proberen aan te tonen dat taal ook iets moois kan maken. En dat je de wereld kan laten zien zoals hij er ook uit kan laten, ook uitziet. En dat is mooi wat met taal kan, vind ik.
0: Zeker. Nee, je hebt in dat stuk 160 mooie zinnen van schrijvers en denkers en zangers. Ja. Heb jij verzameld met hulp van lezers van Trouw. En het is eigenlijk een initiatief om die oorlogsretoriek, ja, nou eens van repliek te dienen. Denk je dat taal in staat zou kunnen zijn om de wereld beter te maken?
6: Ja. Daar ben ik van overtuigd,
0: okay,
6: dat taal dat kan. En ik vind ook dat je altijd moet bedenken dat wat je zegt tegen een ander, dat op een ander invloed heeft. En dat je daar voorzichtig mee moet zijn. En dat je liefdevol moet zijn. En met respect tegenover een ander moet staan. En dat je niet harde, nare woorden moet gebruiken, waardoor je mensen in een hoek zet. Zoals er nu wordt gesproken bijvoorbeeld over asielzoekers. Hun gezicht wordt ze afgenomen. Het is alleen nog maar dat woord.
0: Ja.
6: En daarom vind ik de gemeente Stadskanaal echt fantastisch dat ze die mensen nu opvangen.
0: Ja, weekend. Heel goed. Hoe verklaar je nou dat dit programma... kijk, eventjes mijn jeugd. Frits Pits heeft mijn jeugd gekleurd. Ik heb er wel eens over geschreven. Ja. Ik heb het jou ook wel eens verteld.
6: Mm-hmm.
0: Mijn klasgenoten, wij snelden ons na school naar huis om naar de avondspits te luisteren. En dan tapten we de nummers en hoopten dat je er niet te veel doorheen zou praten. Dat je niet te snel weer zou gaan praten.
6: Ja, ja.
0: En dat is een soort smeermiddel geweest. De Taalstaat, ik merk dat op straat, sinds ik dit programma mag presenteren, spreken mensen mij erop aan. Waar komt nou die populariteit van dit programma vandaan?
6: Omdat iedereen ook omdat de taal van ons allemaal is. Omdat je de taal met anderen deelt. En als je aan een ander kan laten zien, en dat is eigenlijk wat je in een radioprogramma of televisieprogramma, waar dan ook, als je iets maakt voor een ander, dan hoop je dat je die ander bereikt. Of dat lukt, dat weet je nooit. Nee. Maar je moet er wel ongelooflijk je best voor doen. En dat is in de Taalstaat, komen de zaken bijeen die ik van belang, en de redactie, hè, want ik maakte dat programma natuurlijk niet alleen. Bijeenbracht.
0: Ja. Nou gaat je boek veel dieper. Want in je boek gaat het ook over mensen die er niet meer zijn.
6: Ja.
0: Gaat het over jouw besluit om te stoppen en wat dat met jou doet? Jouw betrokkenheid met dit programma. Mm-hmm. Je bent nu 78, geloof ik.
6: Ja, klopt.
0: Mensen zouden kunnen zeggen, het zou misschien tijd zijn om te gaan stoppen. Aan de andere kant, je bent nog enorm energiek. Je bent hier nu toe komen fietsen ook weer.
6: Zeker.
0: Je had niet hoeven stoppen.
6: Nee, maar ik ben gestopt omdat ik dacht op... Dit programma is me, ik heb het net denk ik al gezegd, het is me heel dierbaar.
0: Ja.
6: En ik wil niet dat ik belangrijker ben dan dat programma. Nee. Dat programma, daar gaat het om, niet om mij.
0: Je beschrijft, je geeft daar een term aan dat je weggaat bij het programma. Een term die eigenlijk op veel meer slaat dan dat. Ik citeer nou eventjes een passage uit je boek. Ik vecht tegen verdwijnpijn. Een zeurend iets wat ik ervaar als ik bedenk dat mijn radiowerk ophoudt. Ik vind het vooral een mooi woord. Wat het beschrijft, minder. Wat is verdwijnpijn voor jou?
6: Verdwijnpijn is dat je iets kwijtraakt waarvan je waanzinnig veel gehouden hebt. En die pijn die heb ik echt wel gevoeld.
0: Ja?
6: Ja.
0: Voel je die nog?
6: Nee, ik ben langzaam aan het landen. Ik ga ook heel voorzichtig me weer een beetje met radio bemoeien. Dus zei het op een heel andere manier en niet te vergelijken met de Taalstaat. Maar ik ben geland en ik ben zo blij dat de Taalstaat nog met diezelfde liefde wordt gemaakt, Ronald. Daar ben ik de redactie, Lisette en Bart en Ida die hier is. En jou enorm, en Jeroen, heel erg dankbaar voor. Omdat ik hoor dat dat programma niet in de kern is veranderd.
0: Nee, zeker niet. Sterker nog, toen ik begon heb ik gezegd... ik wil dat het voorlopig blijft, het programma van Frits. Want dit programma is ook jouw persoonlijkheid, Frits. En ik heb wel het gevoel dat ik nu in jouw persoonlijkheid zit.
6: Ja, maar jij bent een schrijver, dus dat kan je.
0: Heel goed. Over liefde gesproken. Ik wil nog even terug naar die trap van schoonheid in Trouw.
6: Ja.
0: Jij citeert Bono. Bono zong... Liefde is het moeilijkst om te krijgen, het mooiste om te hebben en het pijnlijkst om te verliezen.
6: Ja, dat is allemaal waar.
0: Dat is allemaal waar.
6: Dat is allemaal waar.
0: En dit zijn deze drie facetten.
6: Die heb ik allemaal meegemaakt.
0: Ja.
6: Ja. Ja, en het, dat er weer een nieuwe liefde in mijn leven is, dat is een wonder.
0: Dat is een wonder. Ja,
6: en zo beschouw ik dat ook.
0: Ja.
6: En daar heb ik ook over geschreven.
0: Daar heb je over geschreven. En ik denk zelfs dat die liefde ook dit programma heeft voortgestuurd.
6: Ik denk wel dat het wat magischer heeft gemaakt dan het anders misschien was geweest. Dan was het ook een goed programma geweest, maar ik denk wel dat het nog een beetje opgetild heeft. Ja. Dat denk ik wel.
0: Je bent nu hier. Ja. Ik heb al aan de redactie voorgesteld. Laten we Frits nou gewoon vaker vragen. Die man weet zoveel van muziek. We hebben af en toe taalschat of ik denk van ja, daar zijn we mensen aan het zoeken. En dan zeg ik, maar we hebben Frits toch? Zou dat een idee zijn?
6: Daar wil ik over nadenken. Ik wil. Waarom ik daar in principe nee tegen zei, omdat ik jou absoluut niet voor de voeten
0: maar
6: wil
0: dat
6: lopen.
0: Doe je niet.
6: Nee, als ik dat niet doe, dan wil ik daar zeker over nadenken. Maar ik ga dus weer radio maken bij Cream.
0: Ja.
6: Maar als jullie me vragen voor een onderwerp, wie ben ik dan om nee te
0: zeggen? Heel goed. Laatste vraag. Het boek is er nu.
6: Ja.
0: Je hebt al meerdere boeken geschreven.
6: Ja.
0: Gloort die carrière dat je nu...
6: Dat ik nog verder ga schrijven?
0: Ja?
6: Ja, ik denk wel dat ik blijf schrijven. Ik vind zelf, dit boek was een avontuur om te schrijven.
0: Mm-hmm.
6: En ik ben heel, heel erg blij dat ik het gedaan heb. Omdat steeds als ik weer fragmenten lees, dan denk ik, wat ben ik blij dat ik dat allemaal heb vastgelegd. En ik denk dat het voor lezers ook, met de liedjes die erbij horen, met alle mensen die ik heb besproken, met de politiek, met het jaar, dat het niet alleen een jaaroverzicht is, ook maar een inkijkje in wat het maken van radio betekent. En dat is denk ik zo'n fascinerend vak. Ik denk dat het daarom alleen al heel erg leuk is.
0: Ik denk het ook. Het boek heet Mijn Laatste Radiojaar. Het is uitgegeven door Luiting Seidhoff. We gaan nu luisteren naar een nummer dat je ook behandelt in je boek. Het is Het Juiste Pad van Jentel en de Boer.

in haar oor. Vertel ons wat je hoort spelen door. Haar dochters, haartjes in de zon. Haar hart stond stil. Wist niet of ze het kon.

sprong je, bleef je, schieten ze, leef je. Haar hart staat stil. Is het altijd?

0: En hoe ze wist dat ze goed zat, zal altijd een raadsel voor me zijn.
1: Ja, door Frits Spits zelf uitgekozen, dit prachtige nummer van Jentel en de Boer.
2: De taalschatten van de taalstaat.
1: De voorstelling ADHD van Jochem Meijer.
3: De taalschatten van de taalstaat.
1: Deze week is onze taalschat de voorstelling ADHD van Jochem Meijer. De razendsnelle theatershow waarmee hij begin deze eeuw definitief doorbrak. Een voorstelling vol taalacrobatiek, stemmetjes, liedjes, flitspalen en ADHD-energie. Dit jaar is ADHD precies 25 jaar oud. En daarom zetten we de voorstelling opnieuw in het licht. Omdat met de show de zegentocht van Jochem Meijer begon. Over zijn beginjaren en het succes van zijn eerste show praat ik met Frank Verhalle, cabaret-historicus, oud-directeur van het Koningstheater en iemand die Jochem Meijer al kende en begeleidde toen bijna niemand hem nog kende. Toch, Frank?
4: Dat
1: welkom.
4: Klopt, helemaal.
1: Ja, ja, ja. Hoe kende jij Jochem?
4: Ik zag hem winnen op het Groningen Studentencabaret Festival. Ja. En ik was net een theaterbron, 2 maanden daarvoor.
1: Okay.
4: En ik was daarvoor leraar Nederlands geweest.
1: Jo.
4: Op een mbo-college. En toen ik hem zag winnen, dacht ik, die moeten mijn theater optreden. Maar ook voor die mbo-college leerlingen.
1: Je hebt hem meteen voor de leeuwen gegooid.
4: Hij is in het eerste jaar, denk ik, 20 keer bij mij geweest. En dan zat ik zelf natuurlijk te kijken. En dan kon ik na afloop ook wel zeggen van, zou je dit niet zo doen, zou je dat niet dat. En mijn technicus werd ook vervolgens zijn technicus.
1: Ja, ja. Want zo'n VMBO-groep?
4: Nee, het was een
1: MBO-groep. MBO, dat lijkt me pittig om daar als beginnend cabaretier voor te staan dan.
4: Ja, maar hij was natuurlijk wel dezelfde leeftijd en dezelfde belevingswereld.
1: Ja.
4: En dat is natuurlijk heerlijk.
1: Wat voor jongen was het eigenlijk? Want we kennen hem natuurlijk, nou ja, we hebben zijn leven een beetje gevolgd. De ziekte die hij gehad heeft. En ja. Hoe hij nou weer avond aan avond in Carré staat met grote tussenpozen.
4: Toen was het vooral een jongen die moest remmen in alles wat hij wilde. En alles wat hij, kon, moest je richting geven. En alles wat hij wilde, moest je remmen.
1: Oké. En hoe kwam die eerste voorstelling tot stand?
4: Door alles wat hij wilde doen, daar een concept voor te vinden. En hij kon stemmetjes, hij kon viool spelen, kan piano spelen. Hij kon heel veel. Maar ja, dat moest je wel in een richting duwen. En dat was wat werk.
1: Ja, laat maar een stukje luisteren.
5: Weet je wat ik laatst ontdekt heb? Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je uiteindelijk 10 keer zoveel meer rust. Kijk. Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal tot te langzaam bent. Als je dingen die afraffelt, die normaal tot te langzaam bent.

0: dingen. Nou, 10 keer zo snel, dat heb je nog met het over ideaal. Die tijd die je over hebt, kan gebruiken voor hobby's. De hobby's. 10 keer zo snel, dan kun je 10 hobby's doen. 10 hobby's heb je natuurlijk zo meer ontspannen. Het is niet gelijk, want als we langs bij buiten aan, heb je best alles. 10 keer zo snel, gaat alles. 10 keer zo snel, kut, ik ga te snel.
1: Wat horen we hier? Ja, hier hoor je inderdaad een kunstje dat hij heel goed beheerst. En dat is dat kunstje van dat steeds sneller gaan. En nou, ongekend haast, hè, want je denkt, die moet techniek aan te pas komen om het zo snel te laten klinken. Maar dit kon niet gewoon.
2: Hey, en hoe maak je dan van al die losse ideeën, hoe maak je er dan een voorstelling van? Want het moest natuurlijk avondvullend zijn.
1: Ja. Het was denk ik 30 minuten voor de pauze. En dat was een lange pauze en 30 minuten na de pauze. Dat is eigenlijk natuurlijk niet avondvullend.
2: Nee.
1: Maar ja, dat was wat hij had. En ja, het is dus echt, je moet hem laten viool spelen, laten piano spelen. Je moet de beatbox laten horen. Je moet alles laten horen wat hij kan.
2: Wat me nou opviel bij het terugzien van ADHD, is hoe talig dat programma eigenlijk was.
1: Ja, maar dat was, ja, het was natuurlijk. Het is een hele slimme jongen die ook alles goed volgde. Uit een welgestelde familie, hè, zijn vader rechter.
2: Ja.
1: Goed opgeleid, gestudeerd. Hij kon zijn mannetje wel staan wat de taal betreft.
2: Ja. Werd hij dan wel serieus genomen? Want ik kan me een beetje de periode herinneren dat cabaret nog wel een soort zeker cachet had.
1: Ja, dat vond hij ook heel moeilijk. Want ik had net een boek geschreven over 25 jaar cabaret-historie.
2: Ja.
1: En hij wist dat hij daar niet bij hoorde. En vroeg dus altijd ook van, ja, waarom ben ik dan geen cabaretier? En waarom ben ik dan van het amusement? Alsof dat amusement minder is dan cabaret. Wat is wat anders, maar niet minder. Maar hij was heel erg zoekende in hoort ik er eigenlijk wel bij? En hij wilde er zo graag bij horen.
2: Waarom?
1: Nou ja, Bert Visser was een groot voorbeeld. Joep was een groot voorbeeld. Hij wilde een grote cabaretier worden. En die ambitie had hij natuurlijk.
2: Had hij dan de angst dat niet zou lukken?
1: Ja, ik denk dat de behoefte om het te worden groter was dan de angst om het niet te worden. Maar hij wilde wel alles in het werk stellen om daar ook om dat te bereiken.
2: Ja. Nou, heeft hij natuurlijk ADHD?
1: Ja, hij heeft. Als iemand ADHD heeft, is hij het, ja.
2: Toch is het hem gelukt om daar echt een mooi programma over te maken. Laten we even één klein stukje luisteren nog.
0: Mama, bakken worden! Bakken worden! Bakken worden! Bakken worden!

0: vond ze niet zo leuk.
1: Nou, de mensen thuis die nog niet wakker zijn, zijn dat nu wel. Hij kwam op dit idee omdat hij zei, er zijn veel slaapliedjes. Mooie liedjes om mensen in slaap te brengen. Maar er zijn weinig wakker worden liedjes. En dan doet hij een act met, alsof hij zijn moeder op die manier gaat wakker maken.
2: Ja, en heel mooi ingeleid door het heel mooi op te bouwen als verhaaltje. Van ik ga mijn moeder wakker maken en dan komt dit erachteraan.
1: Ja, en er zit er ook nog eens een mooie enumeratie in. Douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen. Het is taalkundig, toch... intelligenter dan je aanvankelijk zou denken dat het is. Dat wakker, hij gebruikt ook dat wakker wordt als een soort, bijna als drumfills.
2: Ja.
1: Dat is goed gedaan.
2: En dat kon hij ook echt zelf, hoor. Het was niet zo dat hij daar veel hulp bij nodig had.
1: Ja.
2: Ook Jostie heeft hem later erg geholpen. Maar dat was helpen om vorm te geven wat hij al in zich had.
1: Ja. Het is 25 jaar geleden. Toen ik het terugkeek, dacht ik... Bij sommige dingen dacht ik, zou Jochem deze grappen nog maken?
2: Nee, maar toen, wat ik al zei, die belevingswereld van die jongen van 20 en de studentenwereld, dat was natuurlijk zo, praatte je in die tijd over meisjes, over Surinamers, et cetera.
1: Homo's.
2: En homo's, waar hij ook toch met allerlei benamingen komt. Dat zou nu echt niet meer kunnen. En dat vindt hij zelf ook.
1: En wat vind jij ervan? Jij bent een cabaret-historicus.
2: Ja, je kunt de tijd niet veranderen. Hè. Dit is 25 jaar geleden.
1: Ja.
2: En toen kon het. En toen vond zeker zijn publiek vond het heel erg leuk. En die gebruikte die woorden zelf natuurlijk ook.
1: Zeker.
2: Later zijn we daar toch beter over gaan nadenken.
1: Ja, en dat is bij Jochem natuurlijk ook gebeurd. Wat je ziet aan zijn huidige shows. Dat het zo ontzettend strak is allemaal. Ik kan me een documentaire herinneren over zijn programma. Dat de opname die op donderdag werd gemaakt... Eigenlijk niet verschilde van de opname die op vrijdag werd gemaakt. De registratie. Ja. Zo strak zat dat programma in elkaar.
2: Nee, hij is heel gedisciplineerd. Hij doet dat ook echt... hij werkt precies volgens plan.
1: Ja. Wat je ook wel wat doorgloort, is dat hij zich met ziel en zaligheid in die shows gooit. Zijn wezen zit erin. Hij zei ook in interviews dat hij soms half kotsend van het podium afkwam.
2: Ja. Ja, dat zit ook in die documentaire. Dat mensen zich ook afvroegen van waarom doe je dit in godsnaam als je haast ziek van het podium afkomt.
1: En waarom deed hij het?
2: Ja, het is toch echt die grote behoefte om mensen een prachtige avond te bezorgen en weten dat hij dat in zich heeft en weten dat hij gewoon daar heel erg goed in is.
1: Hij was een jonge cabaretier toen. Heb je dan een idee wat je te wachten staat? Dat je een icoon wordt, dat mensen je ex gaan overnemen, dat wakker worden, dat lieten we ook in een promo horen op Radio 1. Dan krijg ik al meteen mensen die daarover beginnen te appen. Heb je dat door als beginnende cabaretier?
2: Nou, bij hem was die ambitie wel zo groot dat hij alles voor wilde doen om dit te bereiken. En hij kende Bert Visser, kende hij al heel goed.
1: Ja.
2: En daar kende hij het succes ook van. Dus hij had heel erg wel die ambitie om zo'n grote jongen te worden. Dus het kwam hem, het overviel hem niet. Het was gewoon meer die ambitie dan...
1: Mooi.
2: Dan.
1: Laatste vraag aan jou.
2: Ja.
1: Want hoe is dat voor jou om dan een beginnend talent te mogen vormgeven, een ruwe diamant te mogen bijbeitelen en dat hij zo enorm groot wordt?
2: Ja, ik zie dat. De Koningstheateracademie hebben ook Pieter Derks, Katinka Polderman en veel anderen opgeleid. Het is natuurlijk heel mooi om dat beginnend talent zich te zien ontwikkelen tot zo'n grote naam. En Jochem heb ik altijd nog een zwak voor. Echt de jongen waar ik erg veel van hou.
1: Goed zo. Nou, cabaret-historicus Frank Verhallen over onze taalschat ADHD van Jochem Meijer. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Jet is linkszijdig verlamd. Ze is herstellende van een hersenbloeding die ze kreeg toen ze 18 jaar was. Inmiddels is ze 25 jaar en heeft ze meegedaan aan het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ze haalde er de halve finale in een uitverkochte kleine komedie. En in een juryrapport staat: Hella Jet neemt ons mee in een ontroerende voorstelling, Ik ben er nog, die de jury raakt door zowel authenticiteit als kwetsbaarheid en lef. En dit nummer kwam uit die voorstelling en heet Heartbreak Summer. Het was weer een week van protesten en demonstraties en veel politieke discussie. De talkshows stonden er bol van. En ook voor de digitale talkshows waren er genoeg onderwerpen te vinden voor pittige discussies. Daar mengde journalist Kim van Keken zich ook in, vast inwoner van de Digitaalstaat. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen.
0: D66-rechters, linkse club, of wacht eens even, misschien is het de Raad van State toch onafhankelijker dan schreeuwwitje altijd gilt. Schreef je maandag op Blue Sky. Er zat een linkje bij naar een artikel in de Telegraaf over een advies van de Raad van State. Het ging over de mogelijke verplichting voor politieke partijen om leden te hebben.
1: Ja, dat klopt. D66 heeft een wetsvoorstel gemaakt waarbij ze dus eigenlijk willen dat de PVV verboden kan worden omdat ze geen leden hebben.
0: Ja. Wat vind je ervan?
1: Ik ben er niet zo voor om dingen te verbieden. Maar goed.
0: Oké, okay, dat gezegd hebbend.
1: Geert Wilders die roept natuurlijk altijd D66-rechters, noem maar op. Maar dit keer staan de rechters toch aan zijn kant.
0: Ja.
1: En schreeuwwitje vind ik een prachtige benaming. En ik ben nog gaan zoeken van wie deze gemunt heeft.
0: Oh, hij is niet
1: voor
0: van
1: Wilders.
0: Jou.
1: Nee, hij is niet van mij. Hij duikt af en toe ergens op. Hij kwam van het oude Twitter ook nog wel.
0: Oké. Okay,
1: ik kwam ook nog tegen een bericht, dat was heel grappig, toen die 7 PVV-kamerleden opstapten. Toen zei iemand schreeuwwitje en de 7 dwergen.
0: Heel goed. Wij gaan op zoektocht wie dat woord gepint heeft, gecoind heeft, zoals dat tegenwoordig heet. Onbegrijpelijk, postte je dinsdag met een bericht van nu.nl dat het luchtalarm verdwijnt bij ingang van 2028, want er is geen geld meer voor. Wat begrijp je daar niet aan?
1: Nou, het is heel particulier, want mijn eigen telefoon die doet het dus niet. NL Alert. Dus
0: bij mijn zoon gaat je telefoon niet?
1: Ja, bij mijn zoon gaat hij wel af en met mijn telefoon niet. Laatst was er een grote brand.
0: En wat heb je voor telefoon?
1: Ja, een Fairphone.
0: Fairphone?
1: Ja, dus ik weet niet, maar goed.
0: Dan wil je de wereld verbeteren.
1: Ja, en dan ben je de eerste die er aangaat. Maar dat is echt... maar 92% komt wel aan, maar 8% toch niet. Dus okay. Ik vind het toch een beetje apart dat dan... Overigens worden we hier wel gebruikt door minister Van Wil van Justitie.
0: Want?
1: Nou, wat ik via Joost Vullings begreep, die vertelde op de radio dat hij dit doet omdat hij eigenlijk geld wil van Defensie, dus nu het een beetje hoog speelt. Oh. Dus ik ben erin getrapt.
0: Want het gaat om 7 miljoen, geloof ik, hè?
1: Ja, en ik denk dat hij dat niet uit het potje van Justitie wil. Dus hij wil het van Defensie. Dus hij heeft dit persbericht waarschijnlijk uitgebracht om reacties zoals die van mij uit te lokken.
0: En ik denk dan 7 miljoen. Ja, dat is toch een mislukt viaduct bij Zutphen of zo, denk ik dan. Dat kost ook 7 miljoen. Maar goed. Zet TV aan. Zie Elodie Verwij zeggen dat het toch ook gaat om het gevoel in het land. TV gaat weer uit.
1: Ja, dat ging dus over asielzoekers. En we ervaren een asielcrisis.
0: Ja.
1: Mijn ergernis zit niet zozeer alleen bij Elodie Verwij. Maar überhaupt
0: even voor mensen die niet weten, is politiek verslaggever bij het AD.
1: Precies, maar ik erg me wel aan journalisten die als een soort politici aan talkshowtafels zitten om te vertellen. Hè, ze zeggen dan van wij vertellen wat politici vinden, maar de politici moeten er zelf zitten, vind ik.
0: Ja, zeker. In de reacties kwam de term VVD-TV langs.
1: Ja, volgens mij is dat een beetje geënt omdat elke dag een VVD'er te zien is in een talkshow.
0: Dat is wel opvallend, begint het.
1: Nou ja, en het leuke was ook dat deze week zag je dus geen actieve VVD'ers op tv. Want het was moeilijk, hè, door de rellen in Loosdrecht.
0: Ja.
1: En dan sturen ze Henk Kamp en Albe Zijlstra, dus oud-VVD'ers. Het is echt, als je daar op let, is dat echt een heel mooi patroon.
0: Waar landelijke politici in de jaren 90 de spanningen in de samenleving probeerden te dempen, gebruiken ze nu vaak spiritus in plaats van water om het vuur te doven. Schreef jij, en ik neem aan dat je doelde op
1: Loosdrecht,
0: ja.
1: Waar ik noem het toch echt wel een aanslag, die brand.
0: Zeker.
1: Er zaten gewoon mensen in.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk wekenlang talkshows, hebben politici gezien die eigenlijk asielzoekers toch wel echt aan het ontmenselijken waren.
0: Ja. En wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dat vind ik dus inderdaad spiritus op het vuur gooien. Olie vind ik gewoon te mild.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede beeldspraak. Je schreef een stuk over in De Groene dat je bij je post plaatste. Omschrijf nou die spiritus is. Laten we dat eens eventjes... Waarin Gedragen politici zich dat dat vuur wordt opgestoken?
1: Nou, als je dag in dag uit vertelt wat voor een probleem die mensen zijn. Het gaat nog steeds om mensen. We spreken ook niet meer over mensen. Mm-hmm. We hebben het over stromen, we hebben het over verkrachters, we hebben het over criminelen. Ja, als je dat dag in dag uit doet, dat is gewoon gif.
0: Het is mooi, al die boze Kamerleden, maar het is precies wat Lisa Westerveld al jaren zegt. Je kunt niet verbaasd zijn. De huiswerkprestaties van een kind zijn niet geholpen met een huis dat in de fik staat. Het huis is het stelsel van de jeugdzorg en de bescherming is nu.
1: Precies. Ja, nee, dat stelsel wankelt. En er zijn ook allemaal inspectiediensten die al echt sinds 2019 waarschuwen van dit gaat niet goed, we beschermen de kwetsbare kinderen niet meer. En je ziet dus, er was een enorm drama in Stadskanaal. Dan wil iedereen een spoeddebat en iedereen staat vooraan, maar we hebben het nooit over het systeem waar Lisa Westerveld het trouwens al wel jaren over probeert te hebben.
0: Ja, en hoe ga je dat dan zelf? Maar jij bent journalist, je bent freelance journalist.
1: Ja. Ik probeer, nou ja, over de jeugdzorg heb ik niet zo heel veel geschreven. Maar bijvoorbeeld Follow the Money schrijft er heel veel over. Die leggen ook echt heel goed bloot hoe dat systeem faalt.
0: Heel goed. En ik ga je onderbreken.
1: Ah.
0: Want we zijn aan het einde van het uren gekomen. Zometeen hebben we nog een heel leuk uur. Gaan over een heel mooi boek hebben. Danswoede van Vincent Merrigenberg. Blijf vooral luisteren. Leuk dat je hier was. Kim van Kooten. Kim van Keken. Wij gaan hopelijk een andere keer langer praten. Dankjewel, Kim.
1: Ja.
2: NPO Radio 1.
3: Dokter Keldrenko.
4: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
5: Nou, jij bent dokter, toch? Of niet?
4: Kom op.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
5: Ja.
4: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
7: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
8: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Trulies met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Ronald Giphart.
0: Straks praat ik met Vincent van Merrienberg over danswoede. Zijn roman over een mysterieuze middeleeuwse dansziekte, waardoor groepen mensen dagenlang bleven dansen. Hopelijk kunnen wij rustig bij blijven zitten. René Appel heeft in elk geval niet stilgezeten. Hij bespreekt een dubbele TNA, namelijk die van Suzanne en Freek. Maar nu is het NOS 1 Radio 1 Journaal met Sydney Dekkers.
8: Klimaatboegbeeld Marianne Minnesma is overleden. Ze was 59 jaar en overleed aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze als eerste een succesvolle klimaatrechtszaak voerde tegen een nationale overheid. Urgenda won toen van de Nederlandse staat in een zaak waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. De zaak gaf klimaatorganisaties wereldwijd hoop, vertelde Minnesma in een nog niet eerder uitgezonden interview met Nieuwsuur.
18: Toen wij die klimaatzaak wonnen, toen was ineens van wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen, van ja, nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan. Dus, en dat aspect had ik niet zelf meegenomen, maar is denk ik extreem belangrijk. Want er zijn heel veel mensen bezorgd over klimaat. Ook in Nederland is toch 80% bezorgd. Maar ja, als je denkt van ik kan niks doen of wat ben ik nou in mijn eentje, ja, dan ga je op je rug liggen. En door die klimaatzaak kregen mensen weer hoop. En je ziet ook die zaken die nu door Milieudefensie en zo zijn gevoerd, ja, die trekken heel veel mensen aan die dan denken van nou, samen kunnen we dat wel doen.
8: Marianne Minnesma groeide door de Urgenda-zaak uit tot een van de invloedrijkste stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie. Ze won meerdere prijzen voor haar werk. Anderhalf jaar geleden kreeg Minnesma te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze hoopt dat mensen blijven strijden voor duurzaamheid.
18: Dat is zeker wel de moeite waard. En wij hebben zo vaak gehoord dat iets niet zou kunnen en dan kan het wel. Dus je moet niet te snel geloven dat als mensen zeggen dat iets niet kan, gewoon lekker doorduwen als je zelf denkt dat het kan en het is natuurkundig mogelijk. Dan gewoon doorduwen en eens draait de pendule weer de andere kant op. En ik hoop dat ontzettend veel mensen denken van oké, nu moeten wij aan de bak.
8: Het hele interview met Marianne Minnesma is vanavond om 10:00 te zien in Nieuwsuur op NPO 2. Groningen biedt de komende dagen nachtopvang aan voor asielzoekers die in Ter Apel, heeft de gemeente zojuist bekendgemaakt. Het is nodig ook, want opnieuw hebben er de afgelopen nachten bijna weer mensen buiten moeten slapen bij dat aanmeldcentrum. Redacteur Milo Hornstra is aangeschoven. Ja, Milo, je hebt vanmorgen met verschillende instanties over de situatie gesproken daar. Waar komt Groningen nu precies mee?
19: Het gaat om een congrescentrum, Hanse Plaza heet het. En daar wordt nu de aankomende 3 nachten plaatsgemaakt om asielzoekers op te vangen die niet kunnen worden opgevangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis is nu bezig om daar veldbedden neer te zetten in dat congrescentrum. En ja, dus de mensen die buiten de hekken moeten wachten zullen vanavond naar Groningen worden gebracht met een bus. Dat is zo'n uurtje rijden ongeveer. En dan zullen ze daar slapen. Het blijven korte nachten wel, want om 7:00 zijn ze gewoon weer in Ter Apel de volgende dag. Maar ja, ze hebben wel in ieder geval enige zekerheid dat ze ergens kunnen verblijven.
8: Ja, we hebben het de afgelopen dagen natuurlijk gezien dat het daar heel vol was in Ter Apel. Mensen dus niet daar konden slapen. Ook vannacht, hoeveel mensen hebben er vannacht buiten moeten slapen, weet jij?
19: Dat zijn er zo'n 10. Maar dat moet wel bijgezegd worden dat ze dat vrijwillig hebben gedaan, omdat de mensen in ieder geval hoopten dat ze daarmee eerder aan de beurt zouden komen, eerder het aanmeldcentrum binnen zouden komen. Zo werkt het eigenlijk niet, want het COA werkt met een bandjesysteem. Maar ja, toch dachten 10 mensen, we willen liever daar blijven. Voor 90 mensen geldt dat ze naar Stadskanaal zijn gebracht, want daar was last minute nog een opvang geregeld. En die mensen stonden ook weer om 7:00 vanochtend vroeg aan het hek.
8: Ja, precies. Elke keer heen en weer dus. Dat moet voor die mensen die daar asiel willen aanvragen ook wel een bittere pil zijn.
19: Ja, er wordt door bijvoorbeeld hulpinstanties zoals Vluchtelingenwerk en Rode Kruis zoveel mogelijk aan gedaan om de situatie toch zo goed mogelijk te maken. Er staan bijvoorbeeld ook partytenten buiten het hek bij het aanmeldcentrum. Er zijn powerbanks, water. Maar ja, zegt dat de Rode Kruis, het blijft mensonterend. En Danielle Brouwer is woordvoerder van het Rode Kruis.
20: Mensen hebben rust nodig. Dit gaat om mensen uit Gaza die een paar dagen geleden nog tussen de verwoeste gebouwen stonden. Mensen uit Jemen die zeggen, anders was ik dood geweest, dus dan beter hier op het gras. Ze verdienen rust. Dus we doen dan nogmaals maar een keer de oproep aan gemeenten. Toon solidariteit, toon medemenselijkheid en zorg ervoor dat deze mensen de plek krijgen die iedereen zou moeten verdienen.
8: Ja, het Stadskanaal heeft dus al 2 keer mensen dan 's nachts opgevangen. Groningen die komt dus nu ook met een handreiking om mensen dan 's nachts in ieder geval onderdak te bieden. Maar ja, dat is allemaal dus tijdelijk. Wat zegt het kabinet? Die speelt er natuurlijk ook een grote rol in dit alles.
19: Ja, de minister is er maar druk mee. Gisteren was hij ook nog laat met bijvoorbeeld de burgemeester van Stadskanaal aan het bellen. Om toch nog daar dat plekje vrij te kunnen krijgen. We hebben ze ook vandaag om een reactie gevraagd, het kabinet. Daar hebben ze tot nu toe nog niet op gereageerd.
8: Oké, maar we gaan het volgen allemaal via jou, Milo Hoornstra. Dankjewel voor nu. Israël heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 10 mensen omgekomen, waaronder 6 ambulancemedewerkers. Ondanks een staakt het vuren voert Israël regelmatig aanvallen daar nog steeds uit. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan, zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand daar de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. En mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep in en heeft 4 mensen opgepakt.
2: Het NOS-journaal.
8: In een kolenmijn in het noorden van China zijn bij een gasexplosie zeker 90 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. China-correspondent Laura van Meegen, het is een grote ramp dus, klinkt daar. Wat weten we over het aantal doden en gewonden?
1: Nou, het laatste nieuws, zoals je net zei, is dus 90 doden. Volgens eerdere berichtgeving waren er zo'n 250 mensen ondergronds in de mijn op het moment dat de explosie gisteravond plaatsvond. Ze werken daar in 3 ploegen elke dag en 1 ploeg was dus in zijn volledigheid beneden. Er zouden al 150 mensen gered zijn uit de mijn, waarvan een groot deel naar het ziekenhuis is gebracht en soms ook nog wordt behandeld. Voornamelijk vanwege het inademen van giftige stoffen, zoals koolstofmonoxide. Maar de ontwikkelingen volgen zich natuurlijk snel op. Eerder zei de staatsmedia al voorbarig dat er 200 mensen waren gered. Maar dat bleek dus niet het geval. Of dat nou is dat ze dachten dat die mensen het zouden overleven, of dat daar een andere voor reden is, daarover wordt gezwegen in alle toonaarden.
8: Ja, er is dus veel onduidelijkheid met die cijfers. Denk jij dat er nog mensen worden vermist daar in die mijn?
1: Ja, volgens de officiële cijfers zijn er dus nog 9 mensen vermist. De staatsmedia liet ook de ingang van de mijn zien. En mensen die daar werkten, die zeiden, ja, het is smal, het is klein. Dus het is moeilijk voor reddingswerkers om naar binnen te gaan. Dat ze elke keer maar in kleine groepjes kunnen afdalen. En dus extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen vanwege de giftige stoffen die er nu hangen. En je ziet daar op de beelden honderden mensen in touw. De politie, de brandweer, ziekenhuispersoneel, tientallen ambulances die af en aan rijden. Er werd ook net iemand geïnterviewd. Een mijnwerker die uit de mijn is gehaald in het ziekenhuis. En hij vertelde dat hij geen geluid hoorde op het moment eerst, maar dat vervolgens het wel rook over vuurwerk was afgestoken. Dat hij vervolgens bewusteloos raakte, na een uur wel uit zichzelf wakker werd, mensen om zich heen heeft gewekt die ook flauw waren gevallen en vervolgens de mijn is uitgerend. Dus hij heeft het wel overleefd. En we horen dus ook van de doktoren daar dat de meeste mensen die in het ziekenhuis liggen koolstofmonoxidevergiftiging hebben.
8: Ja, bij die gasexplosie dus gisteravond, het vond gisteravond dus plaats, maar is het gevaar daarmee nu ook echt geweken?
1: Nou, in een artikel in een krant van Beijing werd een veiligheidsingenieur van een andere provincie van een mijnbedrijf aan het woord gelaten. En die spreekt van de gevaren van een mogelijke secundaire, dus een tweede explosie. Wat zou komen door die concentratie van koolstofmonoxide, wat licht ontvlambaar is. Dus met een klein vonkje zou er al een tweede explosie kunnen zijn. En waarom dat interessant is, is omdat er in China stevige straffen staan op het verspreiden van nepnieuws of angstaanjaging tijdens rampen of ongelukken. Dat is een wetgeving die in het leven is geroepen, een beetje aan het einde van de coronapandemie, en dus daarmee te maken heeft. Dus dat zo'n expert dit mag, durf en kan zeggen in een Chinese krant, betekent dat hij vrij zeker moet zijn van zijn analyse, dat er dus inderdaad nog een kans is op een tweede explosie.
8: Ja, het gevaar is dus nog niet geweken en ondertussen gaat de reddingsoperatie er nog altijd door. Correspondent Laura van Meegen, bedankt in ieder geval voor nu, correspondent in China. En de Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak daar in het land in te dammen. Er zijn rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers wel al bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het weer nog vervolgens. Het is een zomerse dag met veel zon. 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden mogelijk lokaal nog zelfs wat warmer. Vanmiddag trekken ook wel wat wolken over. En dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen wordt dan opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden.
0: En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Helene de Geest weet er alles van, toch Helene?
5: Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is voor een zaterdag eigenlijk tamelijk druk. Er staat ruim 100 kilometer file. Dat is een combinatie van wegwerkzaamheden, maar er zit ook heel veel recreatieverkeer op de weg. Onder andere een lange file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Benelux bij elkaar een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Daar is de hoofdrijbaan dicht. En daar staat ook file richting het zuiden. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier vertraging op de parallelbaan. Verder is het druk richting de grens op de A12... tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En ook vanuit Duitsland een lange file tussen de Duitse grens en Duiven... daar ruim een kwartier oponthoud.
21: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
23: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
24: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
23: Ik wel, bij NRV.
24: NRV?
23: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
24: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
25: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
27: Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
32: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
33: Hans, alleen de prijs is anders.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: 4 van de 7 dagen per week keek ik 's ochtends op YouTube naar de openingsmonoloog van Stephen Colbert van The Late Show. Daaraan is nu een einde gekomen, want deze Amerikaanse talkshow is na politieke druk van The White House gecanceld. En dat stemt oprecht treurig, omdat het niet minder is dan een aanslag op de democratie. Stephen Colbert was een taalkundig grootmeester en veel van zijn catchphrases zijn inmiddels in Amerika standaard uitdrukkingen. Zo introduceerde hij het satirische begrip truthiness, over waarheden die niet uit feiten voorkomen, maar uit onderbuikgevoelens. In het Nederlands zou het woord asieltsunami een schoolvoorbeeld van truthiness zijn. Dat frame suggereert namelijk een oncontroleerbare, natuurrampachtige overstroming van migranten. Maar het is slechts onderbuiktaal. Ik heb gezocht naar een Nederlandse equivalent voor het woord truthiness en ik kwam op waarigheid of warig of waarschijn. Maar ik hou me aanbevolen voor betere alternatieven. Weet u een betere vertaling van truthiness? Laat het dan weten via taalstaat@kro-ncv.nl. En mocht er een mooie vertaling tussen zitten, dan kom ik daar aan het eind van dit programma of volgende week nog even op terug. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: Vallen in geluk is de nieuwe single van de Zwolse band Higo. Dat spel je met twee i's. Frontman Hans van der Werf noemde het een lied over het moment waarop je je leven stevig genoeg voelt om de controle los te laten, beseffen dat het goed is zoals het is en dat alles wat erna komt een bonus is.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Lies Beuker uit Nederhorst den Berg met haar vergeetwoord. Vincent Merrienberg over zijn nieuwe roman Danswoede. En René Appel bespreekt de thema van Suzanne en Freek.
2: Het woord van de week.
0: Woorden zijn een soort Lego-blokjes. Ze laten zich moeiteloos aaneenschakelen tot een nieuw woord. Er was ook een tijd dat bakfiets niet bij moeder hoorde. En een tijd dat vlieg niet bij schaamte hoorde. Veel nieuwe woorden plakken we gewoon aan elkaar. En als resultaat zien we dan een nieuw prachtig woord. En dat soms zelfs de Dikke Vandalen haalt. Benieuwd of dat met dit woord ook zal zijn. Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Vertel eens eventjes, wat is jouw woord van de week?
3: Ja, dat is het woord migrantiseren. En dat stond afgelopen donderdag in Trouw. Naar aanleiding van de vaak in rellen ontaardende protesten tegen migratie. In plaats als Loosdrecht en IJsselstein. En het is inderdaad, zoals jij zegt, een woord dat gevormd is op basis van een bestaand woord. Hè. Dat migrantiseren, dat lijkt een afleiding te zijn van migrant.
0: Ja.
3: En daaruit zou je dus kunnen de betekenis kunnen afleiden. De schuld van complexe problemen, want het context is natuurlijk die rellen. De schuld van complexe problemen zoals woningnood of zorgtekorten leggen bij migranten. Maar ik denk dat het toch iets anders is.
0: Okay.
3: Migrantiseren doet een beetje denken aan een Engelse pendant. En die heet migratizing of ook wel soms migrantizing. En dat is een politicologische vakterm voor het presenteren van migratie. En dan vooral immigratie als een maatschappelijk probleem voor een maatschappij, voor de samenleving.
0: Okay. En wat is jouw definitie, Tom?
3: Ja, de definitie van migrantiseren is ernstige maatschappelijke problemen zoals woningnood wijten aan migranten, oftewel reduceren tot een migratieprobleem.
0: Dankjewel, Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Afgelopen zondag was Ajax te gast bij FC Heerenveen voor een duel dat eindigde in een gelijkspel. Over de kwaliteit van het voetbal, nou, daar zal ik me niet over uitlaten, maar wel over het taalspel van commentator Frank Snoeks. Tijdens de wedstrijd barstte er een regenbui van bijbelse proporties los boven Heerenveen en liep het veld langzaam onder. Snoeks deed daar als volg verslag van.
4: Het is een andere sport geworden. Straks komen er een paar die gaan vissen hier. En als je dan denkt, die bal blijft wel stil liggen in een plas water, dan neemt de rivier hem mee. Het is inmiddels zo een nat veld geworden. Alleen spelers met een zwemdiploma mogen nog meedoen. Anders wordt het echt gevaarlijk. Je moet kunnen watertrappen.
0: Ja, je moet kunnen watertrappen zo nat dat alleen spelers met een zwemdiploma nog mogen meedoen. Het wachten was op sportvissers. Het veld was veranderd in het Gardameer, zei hij later ook nog. Frank Snoeks bedacht de ene na de andere watergrap. En daar verdrinken wij als taalprogramma heel graag in.
1: De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: De vraag voor het taalloket komt deze week van luisteraar Frank van der Meer. Hij mailde ons het volgende. Regelmatig kom ik het lidwoord de tegen, waarbij, om te benadrukken dat het daaropvolgende begrip echt de enige echte en best is, het geschreven wordt als de, dus met accent agu. Terwijl dan de uitspraak volgens mij zou moeten zijn de. Beter lijkt het me daarom om het lidwoord de vetgedrukt of cursief te schrijven. Of denkt u daar anders over? Nou, achter ons taalloket zit Roos de Bruin van het genootschap Onze Taal. Goedemiddag, Roos. Denk jij daar ook anders over?
5: Een beetje wel. Zoals die shirtspecialist het had gedaan, was het toch wel goed.
0: Okay.
5: Dat streepje van linksonder naar rechtsboven, dat accent aigu, dat is inderdaad de beste keuze. Dus De shirtspecialist deed het goed.
0: Oké, specialist, ja.
5: Maar de vraagsteller heeft ook wel gelijk dat je zou kunnen kiezen voor vet of cursief maken. Dan geef je de lezer ook een signaal, hè, pas op, er is iets bijzonders met dat woord. Mm-hmm. Maar je geeft niet echt uitspraakinformatie. Dus dat zou mijn bezwaar zijn tegen het voorstel van de vraagsteller.
0: Oké, en dat is dus een regel, begrijp ik. Sinds wanneer bestaat die regel?
5: Ja, eigenlijk nog niet zo lang, sinds 1995.
0: Oké.
5: Dus daarvoor had je een soort onderscheid. Bij korte klanken gebruikte je het accent graaf. Dus dat is accentje de andere kant op. Dus bijvoorbeeld goed en goedkoop. Dan deed je dat accentje dus de andere kant op. Maar in 1995 is besloten dat accent graven, dat wordt echt alleen een uitspraakteken. Dus dat ga je alleen gebruiken op woorden zoals beta en crème. Daar staat op de E zo'n accent graven. En ook is dus besloten toen dat het accent aigu twee functies krijgt. Dus in bijvoorbeeld café en privé is het een uitspraakteken op die laatste E. Hè? Maar in de shirtspecialist of in goed en goedkoop of draag onze shirts, dus dan komen er twee op die twee A's, dan moet je volgens de officiële regels nu altijd het accent aigu gebruiken.
0: Oké, okay. Dus even samenvatten. De shirtspecialist die doet dat dus netjes volgens de regels. Maar het is wel een klein beetje behelpen tussen die twee functies van het accent aigu. Zeg ik dat goed?
5: Ja, dus het accent aigu is gaan multitasken, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Nou, hebben we weer wat geleerd. Roos de Bruin van Onze Taal, bedankt. Dit waren de antwoorden waar we op zaten te wachten. Heeft u nu ook een taalkwestie voor het taalloket? Mail die dan naar taalstaat@caro-ncv.nl.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Soms danken we een woord gewoon af als we een hipper alternatief denkend hebben gevonden. Zo gingen we van mieters naar gaaf, naar tof. En nu is iets chill of vet en liggen de voorgangers op het knekelveld van de taal. Het woord van deze week gaan we daarvoor behoeden. Het komt van de 73-jarige Lies Beuker uit Nederhorst ten Berg. Goedemorgen, goedemiddag mevrouw Beuker. Wat is uw vergeetwoord?
6: Goedemiddag, mijn vergeetwoord is halstarrig.
0: Halsstarrig, dat is, wat is dat allemaal? Dat is koppig, vasthoudend?
6: Ja, koppig, eigenzinnig, hardnekkig,
0: halsstarrig.
6: Eigenwijs, ja. Halsstarrig.
0: En waarom moeten we dat woord koesteren?
6: Nou, ik werk dus met paarden en ik denk dat het woord uit de paardentaal komt.
0: Okay.
6: Als een paard namelijk iets niet wil of de ruiter geeft het niet goed aan, dan doet hij zijn hoofd omhoog en dan kun je er niks mee beginnen.
0: Okay.
6: Het is ook een soort van onstuurbaar. Dus dan maakt hij zijn hals star. En nou ja, goed, dan is het klaar. Dus ik vind het wel leuk als het woord bewaard zou blijven. Omdat
0: zeker.
6: Het ook refereert aan het paarden gebeuren.
0: Dus dat paard is dan een beetje dwars. En omdat er iets niet in orde is of zo onderweg.
6: Nou, het ligt meestal aan de ruiter. Hè?
0: Of aan de ruiter?
6: Ja, als een ruiter te ruw is met het aangeven van de tekens. Hè? Die het paard vertellen wat de ruiter wil en een ruiter is niet duidelijk genoeg of hij is ruw. Dan zegt zo'n paard op een bepaald ogenblik, je snapt het niet, dan doet hij zijn hoofd omhoog. En dan heb je dus een klein probleem. Hè? Dan doet hij het gewoon niet. Maar dan ligt het vaak aan het paard, zegt men. Terwijl het eigenlijk aan de ruiter ligt, omdat hij op dat moment de aanwijzingen niet goed geeft.
0: Ja, en zijn er nog meer van die woorden die uit de paardensport komen?
6: Ja, bij de hand.
0: Bij de hand?
6: Als je twee paarden hebt voor de kar en je hebt er eentje die draaf is, en dan heb je altijd één paard dat draaf is en één paard moet het leren. En het paard dat het dichtst bij de koetsier staat, dat lastige paard, zeker dichtst bij de koetsier. Dus als dat mogelijk is, dat de koetsier van de kar af kan springen en dat paard bij de hand kan pakken. Nou, bij de hand is altijd een beetje stout, hè?
0: Beetje stout, paard. Beetje bij de hand.
6: Komt ook nog de paardensport en de teugels laten vieren. En, ja. Ja. Zo hebben we nog wel een paar honderd.
0: Heel goed. Nou, ik vind de halstarrig en bij de hand. Dat zijn toch al even twee vergeetwoorden voor de prijs van één.
6: Ja.
0: Ik hoop dat u halstarrig blijft volharden in het gebruik van het woord halstarrig, mevrouw Beuker. En ik dank u hartelijk. Mocht u nou thuis ook een vergeetwoord willen aandragen, dan gaat u naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, dat is Nelleke Noordervliet, die beoordeelt dan of uw inzending geschikt is of niet.
1: Boek nu de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Ja, zelf ben ik inmiddels ook begonnen in De Grote Schoonmaak van Rob van Essen. Dat leest heerlijk. Het is een opmerkelijk grappig boek, moet ik zeggen. De roman opent met een werkelijk hilarische scène. Daarna gaan we terug naar de jeugd van de hoofdpersoon. Hij komt te werk in de supermarkt. En ik zal eventjes een klein stukje voorlezen uit het boek. Wendrix was stevig gebouwd en wekte de indruk van een vriendelijke beer, afgezien van zijn wilde blonde krullen die hem iets van een engel gaven. Een cherub die tijdens het opgroeien zijn vleugels was kwijtgeraakt. Een beer waarvan geen dreiging uitging. Een engel zonder heiligheid. Een mens, zou je kunnen zeggen. Heel anders dan ik me een filiaalchef had voorgesteld. Maar dat kwam voornamelijk omdat ik me nooit een voorstelling van een filiaalchef had gemaakt. Kijk, dit soort zinnen, daar zijn we naar op zoek. Een beer met blonde krullen als filiaalchef. Dat roept bij mij allemaal vragen op. Ik bewaar die vragen voor volgende week. Want dan is het zover, dan komt Rob van Essen langs om samen met 3 leesteraars en luisteraars in gesprek te gaan in onze eerste editie van Boek Nu. Heeft u De Grote Schoonmaak van Rob van Essen al gelezen? Bent u dat aan het doen of gaat u dat nog doen? U heeft nog precies 1 week. Wilt u meedoen aan onze leesclub? Meld u zich dan aan via taalstaat@kro-ncrv.nl.
7: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: Dat was het nummer Hoogtevrees van Benten. Themalied van 3FM Serious Request 2025. Geschreven vanuit het perspectief van kinderen met een spierziekte en geïnspireerd door hun verhalen.
2: De Taalstaat. Taalstaat. Ronald Giphart.
1: Vincent Meijenberg debuteerde in 2021 indrukwekkend met De Grijzen. Een roman die meteen werd genomineerd voor onder meer de Bronzen Uil en de Anton Wachterprijs. En nu is er Danswoede. Een beklemmende, hallucinerende roman over een schrijver die verstrikt raakt in de geschiedenis van een middeleeuwse dansmanie. Een mysterieuze ziekte waarbij mensen dansen tot ze erbij neervallen. Het boek gaat ook over waanzin, over de verhalen die families zichzelf vertellen, over angst, over bijgeloof en over de vraag of fictie de werkelijkheid kan veranderen. Een roman waarin voortdurend de grens vervaagt tussen helderheid en gekte. En Vincent Meijenberg is onze gast. Wat leuk dat je er bent. Gefeliciteerd met je boek.
3: Dankjewel.
1: Wat gebeurde de afgelopen week in mijn omgeving dat allemaal mensen mij dit boek kwamen tippen? Van, ja, je moet Danswoede van Vincent Meijenberg. Dat is een soort tipping point. Dus ik moet bekennen, ik heb het nog niet uit. Ik vertelde het net eerlijk aan jou. Zeker, ik ben er in bezig. Het leest ontzettend lekker. Het is helder. Is dit boek nou wat je noemt een difficult second? Je tweede boek?
3: Ja en nee. Ja, het tweede boek is wel echt anders dan een eerste. Het eerste boek was ik heel erg bezig met het schrijven van een boek. En kijken of dat lukt. En nu ging het echt alleen over dit boek. Dus ik was een stuk kritischer op mezelf. Dus het ging iets moeizamer. En sommige dingen zijn misschien wat makkelijker, omdat je het al een keer eerder hebt gedaan. Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt.
3: Ja.
1: Het heeft een gecompliceerde opbouw. We gaan niet te veel plotspoilers weggeven. Nee. Al was het maar omdat ik het boek ook nog niet uit heb. Waar gaat het over? Vertel eens zelf.
3: Nou, het gaat over de middeleeuwse dansziekte. Het gaat over bijgeloof. En bijgeloof is eigenlijk een manier dat wij onszelf verhalen vertellen. En daar zo sterk in gaan geloven dat die verhalen waar worden.
1: Okay.
3: Daar gaat mijn boek over.
1: Ja, zeker. Zullen we om te beginnen eens een klein stukje voorlezen?
3: Ja. Zijn gedachten maakten ondertussen hun eigen omwegen. Eerst denken, dan schrijven. Eerst denken, dan schrijven. Het waren vaak zulke zinnetjes waarover hij nadacht, waarmee hij nadacht. Ze bleven eindeloos opklinken in zijn toch al niet zo stille hoofd. Vaak waren het adviezen van vroeger, hem als kind meegegeven, door zijn moeder meestal. Maar ook op school of later in zijn leven, door vrienden en geliefden, door redacteuren als hij aan een verhaal werkte, of door recensenten nadat hij het voltooid had. Opmerkingen die inmiddels van betekenis leken te zijn veranderd. Voor een kind waren het vast goede tips, maar hem, een man van bijna 50, verlamde ze juist. Door zijn moeder meestal. Maar ook op school of later in zijn leven, door vrienden en geliefden, door redacteuren als hij aan een verhaal werkte, of door recensenten nadat hij het voltooid had. Opmerkingen die inmiddels van betekenis leken te zijn veranderd. Voor een kind waren het vast goede tips. Maar hem, een man van bijna 50, verlamde ze juist. Niet te veel nadenken. Je piekert te veel.

0: roman, daar wordt voortdurend aan gerefereerd in het boek. Neem ons eens mee in je schrijfproces. Want je schrijft dus eerst denken, dan schrijven. Eerst denken, dan schrijven. Eerst denken en dan doen.
1: Ja. Ja, dat is heel, heel herkenbaar, uit het leven gegrepen. Dat is voor mij, en misschien voor veel schrijvers, wel echt een worsteling.
0: Schrijven is een worsteling voor jou?
1: Dat sowieso. Maar ook eigenlijk de afweging, ga ik zitten en gewoon schrijven en kijken wat er gebeurt? Of moet ik eerst in mijn hoofd het hele verhaal helder hebben voordat ik überhaupt kan beginnen?
0: En wat is het antwoord?
1: Ik wissel dat allebei af.
0: Okay.
1: Dat is het antwoord ligt in het midden. Ik denk niet dat er één manier... Als ik zomaar ga schrijven, dan loop ik snel vast. En als ik alleen maar denk, dan wordt het alleen maar groter en ingewikkelder. En dan gebeurt er ook niks. Dus ja, ik ben, als ik te veel denk, ben ik gefrustreerd over dat ik niet zoveel schrijf. En als ik te veel wauwel op papier, dan denk ik, je moet je verhaal helder hebben.
0: Je noemt het een worsteling. Kijk, er zijn volgens mij twee scholen schrijvers die zeggen, oh, schrijven zo heerlijk om te doen. Ja, het lekkerste om te doen. Hè? En schrijvers die voortdurend met zichzelf in de knoop zitten bij het schrijven zelf.
1: Ja, ik vrees dat ik een beetje bij die laatste... Ik wil er niet te veel over mopperen, want het is natuurlijk ook heel, heel mooi en leuk. In zekere zin.
0: Uiteindelijk?
1: Om dit te kunnen doen en zo navelstaarderig met je eigen dingetje bezig te zijn. Dus het is een luxe om hier mee te worstelen. Maar ik vind het wel lastig. Het is wel iedere dag weer een beetje gevecht met mezelf en discipline en... wat ik net voorlees over die stem in je hoofd. Ja. Die bekritiserende stem, die is sterk aanwezig. Dus ik heb zelden een dag dat je lekker... ik ga weer achter mijn bureautje zitten en door.
0: Oké, grappig. Ja. Nou, terwijl je zo'n ontzettend mooi onderwerp bij de kladden had.
1: Ja, dat scheelde.
0: Want ik las dit onderwerp en dacht, wauw. Lees eens nog een klein stukje voor dat we kunnen meegaan in wat zo fascinerend is aan jouw thema.
1: Toen Elias voor het eerst over de middeleeuwse dansplagen hoorde... vroeg hij zich af waarom dit ongelooflijke fenomeen niet bekender was. Of was hij er wel eens mee in aanraking gekomen... maar had het hem op dat moment gewoon nog niet gegrepen. We missen in onze levens immers wat niet bij ons past. Het vreemde stoten we af. We onthouden alleen wat betekenis heeft. En iets heeft pas betekenis als het ons wat vertelt over onszelf. Enkes boek deed Elias iets van zichzelf in de danswoede herkennen.
0: Nou, die danshoeden, laten we het daar eens over hebben. Ja. Wat zijn die dansplagen?
1: Ja, dat is inderdaad een ongelooflijk fenomeen. Ja. In de middeleeuwen en eigenlijk alleen in Noordwest-Europa... specifieker nog een beetje het stroomgebied van de Rijn... zijn in een paar eeuwen tijd op verschillende plekken uitbraken geweest... van groepen mensen die tegen hun zin gingen dansen. En dat was niet raar, spastisch gekte, maar mooi en sierlijk dansen... Soms groepen van honderden mensen. Mensen raakten er ook aan gewond. Er stierven zelfs mensen omdat ze niet konden stoppen. Het raarste is vooral, het was besmettelijk. Dus het was een psychisch iets, maar het was besmettelijk. Er zijn gevallen bekend van plekken waar ze deze dansers gaande wilden houden. Met het idee, dan zweten ze het er wel uit en dan houden ze op. Dan huurden ze dansers in en muzikanten om muziek te maken. En zelfs die dansers die dus eigenlijk speelden dat ze dansen... die konden die ziekte weer doorgeven. He, dus dat je dus er dansers bij haalde... dat leidde ertoe dat het nog sneller verspreidde. Dus het is een psychisch iets. En er is geen sprake van een virus of zo, maar het was echt besmettelijk. Ja. Er zijn meer voorbeelden daarvan, ja.
0: Hoe ben je met het onderwerp in contact gekomen zelf? Las je er ergens over? Of,
1: Ja, dat was eigenlijk heel alledaags. Het was in de coronatijd.
0: Ja.
1: Ik denk dat het een artikel was dat ging over uitbraken, pandemieën.
0: Ja.
1: En daar werd hij genoemd. Een beetje zoals ik het net voorlas uit mijn boek. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En ik ben gaan googlen. En kwam op een Wikipedia-pagina van een A4'tje. Veel meer is er niet over bekend. En het was meteen een onderwerp dat ik dacht, hier kan ik wat mee. En daar wil ik meer over weten. Omdat de danswoede heel erg gaat over die spanning tussen overgave en controle. Het dansen is natuurlijk een vorm van je uiten en je loslaten, misschien jezelf loslaten. Maar het had in dit geval een hele dwangmatige, psychotische rand. En die spanning is een beetje dat eerst denken, dan doen, waar we het net over hadden. Ja. Dus het was meteen een onderwerp wat het resoneerde. Ja.
0: Ja, nou heb je het persoonlijk gemaakt voor de hoofdpersoon van je boek. Dat komt voortdurend komt dat terug.
1: Ja.
0: De angst voor gek. Hij denkt dat hij een psychose heeft gehad en dat hij het alweer overwonnen heeft. Maar aan de weg denk je als lezer, is toch niet helemaal...
1: Ja.
0: Het gaat niet helemaal goed met hem, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ja, het is nadrukkelijk geen historische roman.
0: Nee.
1: Het speelt ook niet in de middeleeuwen.
0: Nee.
1: Het is het verhaal van een schrijver die een boek schrijft

0: over de dansziekte. Omdat hij eigenlijk een verhaal wil vertellen over zijn eigen familie. Nou is dat in mijn geval niet zo. Ik heb niet over mijn eigen familie willen vertellen. Maar er speelt wel iets in mijn familie. Wat ook in de familie van de hoofdpersoon speelt. Mijn opa is jong overleden en was gek. Veel meer is er niet over bekend. Veel meer wordt er ook niet over gezegd. Mm-hmm. En ook in mijn familie is het juist eigenlijk dat er niet zoveel over bekend is. Waardoor zo'n verhaal rondom die grootvader best wel krachtig wordt.
1: Oké. Okay. En heb je dat dan geprobeerd te verschrijven?
0: Ja, nou mijn hoofdpersoon, die probeert het heel erg te zijn. Die heeft een hele moeilijke relatie met zijn moeder. Een afschuwelijke vrouw.
1: Ja.
0: Wat mijn moeder niet is. Mijn moeder is een hele lieve vrouw.
1: Heb je je moeder dat verteld?
0: Jazeker, ja. Nou, ik heb haar ruim van tevoren het ook al laten lezen. Licht waarschuwend en verontschuldigend dat ik zomaar dingen uit haar leven gebruik. En nadat ze het gelezen had, zei ze nog wel, maar we hebben toch een hele goede relatie. Dus ik moest het toch nog even benadrukken dat het niet zo autobiografisch is. Maar in mijn boek gaat de hoofdpersoon eigenlijk zijn moeder te lijf met het boek Danswoede. Het loopt ook niet goed af met die moeder.
1: Niet vertellen.
0: Misschien loopt het toch goed af met die moeder. Hij belandt psychotisch op straat. Dat is geloof ik al bladzijde 5.
1: Zeker.
0: En dat is natuurlijk allemaal niet autobiografisch.
1: Nee. Ik wil even terug naar die dansziekte. Want uiteindelijk speelt taal een belangrijke rol in het overwinnen van die dansziekte, toch?
0: Ja. Ja, het bizarre, kijk, uiteindelijk hebben ze het soort van verklaard wat het was in dit gebied, wat ik net beschreef. Bestond een krachtige cultus rondom de beschermheilige Sint Vitus, de beschermheilige van de dans.
1: Ja.
0: En deze mensen die geloofden waarschijnlijk dat ze behekst konden raken door Sint Vitus. En raakten daardoor ook daadwerkelijk behekst. Dus een vorm van bijgeloof neemt de werkelijkheid over. Maar het ging ook weer voorbij door eigenlijk een nieuw bijgeloof.
1: Oké.
0: Op een gegeven moment in de 17e eeuw ontdekten ze, het komt door een ergotvergiftiging.
1: Ja,
0: het is een schimmel op graan waar bijvoorbeeld ook LSD uit gesynthetiseerd wordt. En dat is gewoon de reden waarom deze mensen allemaal knettergek werden. Ze hadden van het graan gegeten. En dat bleek niet zo te zijn, maar dat maakte niet uit. Toen mensen dachten te weten waar het wel door kwam, verdween de dansziekte en is nooit teruggekeerd.
1: Ja, mooi. Ja. Een van je hoofdstuktitels is waarom is de onbelangrijkste vraag? Nou, dus dat sluit hier een beetje op aan. Vincent Meijenberg, schrijver van de roman Danswoede, verschenen bij Atlas Contact. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Dank.

0: Frank Boeien met Op zoek naar jou, de eerste single van zijn nieuwe album Paradijs van het grote niets. Een poëtisch en melancholiek nummer over verlangen en verbondenheid. Passend bij een album dat volgens Boeien zelf troost wil bieden in een onrustige wereld.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Ook vanavond staan Suzanne en Freek weer in een uitverkochte Gelredome. Hun reeks concerten daar is een doorslaand succes. Na vanavond volgen er nog 5 shows. En als de hele reeks achter de rug is, dan hebben we 400.000 mensen hun concerten bezocht. Daarmee breekt het duo het record van Marco Borsato, die 20 jaar geleden zijn Symfonica in Rosso concerten organiseerde in de Gelredome. En dat is toch mooi. En omdat Suzanne en Freek behoorlijk onafscheidelijk zijn, vandaag een dubbel thema, uiteraard met schrijver en taalwetenschapper René Appel. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag.
4: Goedenavond allemaal!
0: Nou, zo klonk het bij een eerst...
4: Wauw. Ik heb de afgelopen maanden de dagen afgeteld en ik heb denk ik wel 1000 keer proberen voor te stellen in mijn hoofd hoe het zou voelen om hier nu te staan op dit moment. Wauw. En eindelijk kunnen we het wel zeggen. Welkom in de
0: En zo klonk het bij een eerste avond in de Gelredome. Hij vertelde voorafgaand aan het concert ook nog dat het goed met hem gaat. Bij hem werd vorig jaar uitgezaaide longkanker geconstateerd. Maar hij gebruikt nu levensverlengende medicatie. Maar jij hebt vooral gelet op de taal, René.
3: Ja, zeker. Valt natuurlijk meteen al op, hè, die opgewekte toon, die enthousiasmerende toon. Passend bij zo'n concert.
0: Ja.
3: Dat hoor je direct. En natuurlijk moet er een wauw tussen.
0: Wauw!
3: Wauw, dat is ook altijd goed. Dat is nog niet zo lang al een flink tijdje gebruikelijk in het Nederlands, hoor. In 1999 stond in de Vandalen al uitroep van verbazing, van ontzag. Maar wauw is steeds populairder geworden. En hij maakt gebruik van, ik denk wel, een gepaste overdrijving.
0: Ja.
3: Ik heb hem wel 1000 keer proberen voor te stellen om hier nu te staan. 1000 keer is erg veel, hoor.
0: Nou ja.
3: Ja, en belangrijk zijn bij zo'n opening natuurlijk, de begroeting van het publiek. Uiteraard de accenten, hè. Goedenavond allemaal! Het Gelredome!
0: Er zitten heel veel mensen, hè?
3: Ja, nee, dus heel veel. Dat moet ook.
5: Het is ook wel eens goed om even te kijken wie je ook alweer bent zonder iets wat je heel graag doet. Even een soort van uit je leven stappen, uitzoomen. En ja, dat was echt heel fijn.
6: 10 om te zien is dus een soort van... Top of the Pops, wat je vroeger had in Nederland. Weet je wel, dat allemaal van die artiesten op zo'n soort van glimmend podium staan.
7: Ja.
6: Weet je wel, zo'n soort van... Ja, toch, ik vind het een bijzonder programma.
8: 2 keer een arena-concert, dat doen alleen de grote der aarde.
5: Ja. Ja, en dan hoor je daar ineens ook een beetje bij of zo. Dat vind ik ook heel raar, hoor. Dat hadden we ook wel een beetje een soort van het besef deze week, hè?
0: Het komt uit Eva, begin vorig jaar, als Suzanne Freek... Suzanne Freek, de podcast, RTL Tonight. Allebei zomer 2024, wat viel je hierop?
3: Ja, het gebruiken van een soort van natuurlijk. Dat is toch een modeterm geworden de laatste decennia.
0: Mm-hmm.
3: Wordt bijvoorbeeld gebruikt bij figuurlijke betekenissen van woorden. Hè? Een soort van uit je leven stappen. Hiermee wordt niet op zelfmoord direct geduid, maar een soort van uit je leven stappen is hier figuurlijk bedoeld. En het wordt met een soort van aangegeven. Maar ze heeft het ook over een soort van besef. Ja, elk besef is een soort van besef. Dan zou ik wel zeggen, dit is een soort van programma over taal.
0: Ja, maar nou wil ik je toch iets voorleggen. Want ik begon deze uitzending met een gedicht van Rutger Kopland. Weggaan heet dat gedicht, daar zit de zin in. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.
3: Ja, dat is een beroemde regel van Kopland. Ja. Daar past het wel.
0: Daar past het wel.
9: We hadden al een beetje een band met de longarts opgebouwd, omdat die... ons zo geholpen had de afgelopen weken. En wij zaten daar gewoon een beetje, niet vrolijk, maar wel een beetje zenuwachtig te wachten. En hij kwam binnen. En toen hij binnenkwam, merkte ik meteen, dit is compleet foute boel.
5: Het verbindt ook wel weer heel erg.
9: Ja, en je vergeet ook een beetje eigenlijk waarom je dan misschien boos op kwam.
0: Jeugdjournaal was dit, mei vorig jaar.
3: Ja, ze gebruiken nogal vaak een beetje. Dat is ook enigszins een modeterm. Dat is een soort verzachting of alles moet worden gerelativeerd. Maar hij zei, ik was een beetje zenuwachtig. Ik kan me voorstellen, als je wacht op de uitslag van een medisch onderzoek, dat je ontzettend zenuwachtig wordt. Maar je bent een beetje zenuwachtig. En die voorbeelden van Freek hoort u nu net. Maar Suzanne zegt het ook regelmatig, hoor. Ik denk dat ze elkaar een beetje aansteken ook in dat soort dingen.
0: Een beetje steken ze elkaar aan.
9: Het eerste wat ik dacht is van, het was allemaal te mooi om waar te zijn. Want ik heb heel vaak gedacht van, wat wij mee mogen maken, dat is zo...
5: Wij vinden ons leven heel leuk. Ja. Dat klinkt heel stom. Maar ik geniet heel erg van het leven en wij allebei. Ja. En wij zeggen heel vaak, god, wat hebben we toch... We hebben mazzelaars, weet je, dat je elkaar hebt gevonden. Dat we dan ook nog een kindje krijgen, wat we graag wilden. En dat we zo'n leuk beroep hebben, leuke mensen om ons heen. Poeh. Soms denk je bijna, god, wanneer gaat er iets mis? Ja. En dat was nu.
0: Ja, de talkshow Eva.
3: Ze ondersteunen echt elkaar. Ja, mooi. Typisch duo's, ze vullen elkaar volledig aan.
0: Mooi.
3: Verenigd eindigt een zin met, wat zijn we mazzelaars? En Suzanne neemt het dan meteen over. We willen ons leven heel leuk. Waarop Freek weer ja zegt.
0: Mooi. Is daar ooit onderzoek naar gedaan, naar koppels die elkaar taalkundig aanvullen?
3: Niet dat ik het ken.
0: Nou, dan gaan we dat even entameren.
3: Ja.
5: We hebben natuurlijk de afgelopen 6 jaar zoveel meegemaakt, wat heel leuk is en te gek en waar ik echt super trots op ben. Maar je bent wel echt volop aan het gaan. En ik dacht echt, oh shit, dat ben ik. Weet je wel. Dacht ik ineens heel awkward of zo. En dan is het gewoon leuk om te merken dat die jongens gewoon echt een enorme droom hebben. En het is nog niet gelukt, maar ik geloof dat het gaat lukken, want ze waren fucking goed.
2: Ja.
5: En dat is gewoon leuk om te zien.
0: Dit was alleen Suzanne bij Eva. Wat hadden we hier kunnen horen?
3: Ja, ook weer allerlei modewoorden. Vaak oorspronkelijk uit het Engels, bijvoorbeeld awkward. Dat betekent gênant of pijnlijk.
0: Ja.
3: Fucking goed. Maar ze schrijft ook volop aan het... We zijn volop aan het gaan. Dat is ook een uitdrukking die ik van 20 jaar geleden me absoluut niet kan herinneren. Ja, zo verandert het Nederlands nu eenmaal.
0: En dat is mooi toch?
3: Dat is prachtig.
7: We gaan eventjes iets meer chillen. Wat ik ook wel cool vind, is ze doen ook die camera-shots zo van onderen. En dan zeggen ze ook zo, ja, maar dat doen we omdat we dat vroeger ook deden. Dat vind ik echt vet. Ik dacht, ik heb me gecommit aan dit jasje, nu hou ik hem aan ook.
0: Dat is Freek, fragment uit een podcast. Nou.
3: Ja, hij gebruikt ook Engelse woorden af en toe.
0: Ja.
3: Vooral, vind ik, gecommit aan het jasje. Ik heb me gecommit aan het jasje. To commit is je ergens aan binden. Ik begrijp niet goed waarom je dat op die manier zou moeten zeggen. En dan gebruik je natuurlijk termen als cool en vet. Gebruik je, zeg je wel eens, dat is cool of vet?
0: Zeker, ja, ja? Hoor. Maar
3: jij probeert aan te klampen bij de jongere generatie.
0: Krampachtig.
3: Dat is duidelijk.
0: Krampachtig,
3: ja.
7: Wat is er dan allemaal anders en hoe zorg
5: je? Ik wil gewoon niet dat het nog een keer gebeurt. Het mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Dus je gaat gewoon vooral overleggen hoe zij dat van plan zijn. En als je daar dan een goed vertrouwend gevoel bij hebt, wat wij gelukkig hebben.
2: Ja.
5: Toen hebben we wel echt volmondig ja gezegd.
0: Ja, hier vertelde ze aan het Jeugdjournaal waarom ze ja hadden gezegd op de vraag of ze coaches wilt worden in het programma The Voice. Maar daar ging het jou niet om?
3: Nee, het is weer de aanvulling op elkaars gespreksbijdrage die ze leveren. Freek vult 4 keer ja in nadat Suzanne iets gezegd heeft. En 1 keer nee. Dat is in het zinnetje, je wilt gewoon niet dat het nog een keer gebeurt. Nee, zegt Freek dan ook. En dus je gaat gewoon overleggen. Hoe zei dat dan van Prinsen?
0: Ja.
3: Freek, ja.
9: Ons leven is best wel gepland. Ik weet eigenlijk bij wijze van wat je in de derde week juni in 2027 gaat doen. Dus het was wel heel lekker om dat nu even niet te hebben.
6: Nou, als je zeg maar net doorbreekt, heb je eigenlijk allemaal van die doelen die de hele tijd zo op je staan te wachten.
0: Interview op Radio 2, 2 jaar geleden, zeg eens.
3: Ja. Ja, ze gebruiken best wel en best veel, heel vaak.
0: Ja.
3: En hoeveel is best veel? Is dat heel veel, ontzettend veel of enzovoorts? Vaak niet zo duidelijk, maar het woordje best is ook populair.
0: Ja, wij zijn best wel gekomen aan het einde van het programma. René, ik wil je hartelijk danken voor de analyse van de taal van Freek en Suzanne.
3: Vond het ook best leuk.
0: Het was best leuk, toch? Ik wil nog even terugkomen, want we hebben heel veel reacties gehad op mijn vraag over truthiness. Er zijn een paar mooie binnengekomen. We hebben werkelijkheid gehad van Marlies. Feiterig van Marco en Dick kwam met waarmening. Vind ik heel erg mooi. Dit was De Taalstaat van deze week. Een bewogen uitzending waarin we Frits Spits te gast hadden. En dat heeft mij veel gedaan. Ik hoop u volgende week weer te mogen adresseren hier.
10: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Radio 1.
11: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
12: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
13: Ja, zeker. Vond ik ook.
12: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
11: Ik weet nog dat ik daarna zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
12: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
13: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
12: Totdat ineens de telefoon gaat.
11: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
12: In Argos. Vanmiddag om 2 uur.
10: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allstate. Geeft ruimte.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
21: Jort Kelder.
22: Ja, als dokter Kelder. Ik kwam weer een heerlijk uitzending, jongens. Over fantastische dictators en ook even over stieren vechten. Ofwel, waarom steeds meer democratieën veranderen in autocratieën. Want dat is aan de hand. We gaan het hebben over waarom dit land eigenlijk van mopperaars weer groot zou moeten leren denken. Europa misschien ook wel grote plannen. Fantastisch. En waarom wij meebetalen u ook aan de dierenmishandeling in Spanje. Ja, dat zou u wel willen weten. Hoe zit dat? Allemaal naar de nieuwstellingen bezorgd door Sydney Dijkers.
23: De gemeente Groningen gaat de komende dagen nachtopvang aanbieden aan asielzoekers die niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De noodopvang is voor vandaag, morgen en overmorgen. Ik praat erover verder met de burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga. Mevrouw Kamminga, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
23: De situatie in Ter Apel, we hebben het afgelopen dagen gezien. Het is al veel langer nijpend daar en vol. Waarom hebben jullie nu toch ingestemd om te helpen?
24: Ja, u zegt het zelf al. We hebben al langer is de inzet erop gericht om toch structurele oplossingen te vinden. Daar is men niet in geslaagd, helaas. En dan krijg je de situatie dat mensen op het gras liggen in Ter Apel. En dat vinden wij gewoon echt een ongewenste situatie. En we merken dat het nu iedere avond tot laat weer leuren is en weer bellen is. Om te kijken wie pakt de handschoen op. Dus wij hebben nu als gemeente gemeend om dat voor 3 dagen nu te doen in het Pinksterweekend. Zodat er hopelijk wat meer tijd in lucht komt. Ook voor de mensen in Ter Apel, voor de mensen die daar verblijven. En dat er dan wat gezocht kan worden naar een meer structurele oplossing.
23: Ja, u zei het al, ook andere gemeenten hebben natuurlijk ook bijgesprongen de afgelopen dagen. Waar komen deze mensen bij jullie in de gemeente Groningen terecht de komende dagen?
24: Ja, we hebben nu de Hanze Plaza. Dat is iets wat we ook in het verleden wel eens ingezet hebben. Het is natuurlijk ook daar weer. Hè, het gaat om echt nachtopvang, dus de situatie is ook niet ideaal. Maar het leek ons in ieder geval veel beter dan op het gras.
23: Ja, het is niet ideaal. Is het ook moeilijk om zo'n nachtopvang uit de grond te stampen? Hoe moet ik dat voor me zien?
24: Ja, zeker. En dat merk je ook gewoon als het iedere keer last minute is. Het heeft natuurlijk nog wel wat voeten en aarde om al die bedjes klaar te zetten, de vrijwilligers te hebben. Dus dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, laten we dit dan voor 3 dagen doen. Ook met een Pinksterweekend in het verschiet, waar het vaak nog lastiger is om in de weekenden mensen bij elkaar te krijgen om dit nu in te richten, zodat we daar dan 3 nachten gebruik van kunnen maken.
23: Ja, is ook al duidelijk om hoeveel mensen het ongeveer gaat die naar Groningen gaan?
24: Nee, dat blijft altijd lastig en is natuurlijk ook afhankelijk van de instroom. Dus daar staan we goed over in contact met het COA. Ja, we doen wat we kunnen. Kijk, als er op ineens honderden zijn, wat ik overigens niet meteen verwacht, zeg ik daarbij hoor. Maar toch, dan is natuurlijk ook onze capaciteit wellicht niet toereikend. Maar wij zetten alles in het werk om te doen wat we kunnen en zoveel mogelijk mensen op te vangen, zodat er niemand buiten hoeft te slapen de komende nachten.
23: Ja, de komende nachten, dat zijn de komende 3 nachten in ieder geval. Hoe moet dat volgens u verder daarna?
24: Ja, en wat ik al zei, ik hoop dat landelijk, hè, want dit is natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon echt een landelijk probleem. En ik zie dat iedereen bezig is en tegelijkertijd hoor ik iedere dag weer dat het ingewikkeld is. Maar dat is het voor Ter Apel ook. Dus het kan niet zo zijn dat we landelijk er niet in slagen om een probleem op te lossen. En dat het dan maar het probleem van Ter Apel en soms de provincie Groningen is. Ja, dat is natuurlijk gewoon ontoereikend. We doen nu wat we kunnen, zodat we landelijk wat lucht geven. Maar ja, ik zie niet in waarom we bijvoorbeeld niet weer iets groots kunnen neerzetten op een van de defensieterreinen. Ik bedoel, als dit geen noodsituatie is, dan weet ik het ook niet meer. Dus dat soort dingen zou gewoon echt wel helpen. En dan kunnen we, en ik zie ook dat het aantal gemeentes ook structurele stappen zetten. Ik snap ook dat dat niet van vandaag op morgen is, maar zo kunnen we de zomer in ieder geval niet door.
23: Nee, precies, inderdaad. In ieder geval een hulp inderdaad voor van u, van de burgemeester van Groningen en van de gemeente Groningen natuurlijk. Roelien Kamminga, bedankt in ieder geval voor nu. Een groep actievoerders van Extinction Rebellion demonstreert op Utrecht Centraal tegen het kabinetsbeleid rond Israël momenteel. Die actiegroep wil dat het kabinet Israël per direct strengere sancties oplegt. En verslaggever Matthijs van der Wiel is ook op het station daar op Utrecht Centraal. Matthijs, ja, ik hoor het al een beetje. Wat is daar te merken van de actie?
4: Het is een sit-in actie, zo'n tussen de 50 en 100, moeilijk te zeggen, actievoerders zijn gaan zitten op de grond voor de toegangspoortjes. En je hoort de megafoon en je hoort het gezang. Ze hebben Palestijnse vlaggen en een groot spandoek sancties tegen Israël nu. De bedoeling was om het spoor te blokkeren. De driehoek, dus de burgemeester, politie en OM, hebben gezegd dat mag niet. En XR heeft laten weten in een persbericht dat dat toch de bedoeling was. Laura, woordvoerder, staat naast me. Wat gaat hier nu gebeuren?
5: Ja, wij gaan zo duidelijk wel degelijk het spoor blokkeren. Want ja, wij zijn wanhopig. Wij willen dat er eindelijk nou eens een keertje iets gaat gebeuren. De premier heeft laten zien dat hij wel een vuist kan maken tegen Israël als het gaat om Nederlandse staatsburgers. Zoals de
4: flotilla opvarende.
5: Ja, precies. Dus het is onbegrijpelijk dat de Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
4: En wat heeft het blokkeren van het spoor van toegevoegde waarde bij deze actie?
5: Ja, het gaat uiteindelijk om aandacht. En ik zie ook nu hoeveel pers er is. Ik ben bij heel veel sit-ins geweest en er was nooit zoveel pers. En zodra
4: het is verboden door de burgemeester. Ze zegt het is onveilig.
5: Ja, dat is het frame van de NS. Die zeggen dat elke keer.
4: Ook van de burgemeester, politie en OM.
5: Ja, we hebben inmiddels 4 keer eerder een spoor op een groot station geblokkeerd. Het is elke keer veilig verlopen, omdat we het niet zomaar doen. We nemen maatregelen.
4: Ik zie wel heel veel politie staan hier achter die toegangspoortjes en buiten het station met ME-busjes ook om het te voorkomen. Hoe gaat dit aflopen?
5: Dat moeten we gaan zien. We hebben plannen, dus die gaan we in gang zetten.
4: Nou, dat gaan we hier bekijken op Utrecht Centraal, waar ze nu nog zitten op de grond, de actievoerders. Maar van plan zijn dus om toch, ondanks het verbod, het spoor te blokkeren.
23: Verslaggever Matthijs van der Wiel was dat vanaf Utrecht Centraal. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op die boerderij worden nu geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en de winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Het is nog onduidelijk of er nog meer mensen vastzitten in de kolenmijn in het noorden van China, waar gisteravond een gasexplosie was. Er zijn zeker 90 doden en ruim 100 gewonden. De Chinese president Xi heeft de hulpdiensten opgeroepen om alles te doen om slachtoffers uit de mijn te redden. Er zijn 345 reddingswerkers ingezet. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden in het land en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd.
7: Het NOS-journaal.
23: Klimaatboegbeeld Marianne Minnesma is overleden. Ze overleed op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. Met Urgenda schreef ze geschiedenis toen ze in 2015 een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Ik praat erover verder met Hanneke van Ormond. Zij is huidig directeur van Urgenda. Hanneke, ja, het lijkt me een groot verlies.
8: Ja, het is een enorm verlies. Het is ook nog heel vers voor heel veel mensen.
0: Worden overstroomd door berichtjes vanuit heel Nederland van mensen die geschokt zijn en heel verdrietig. Ja, het is een gemis.
23: Ja, stromen veel reacties binnen. Het is een uurtje geleden bekend geworden, inderdaad. Wat heeft zij betekend voor Urgenda Marjan Minnesma?
0: Ja, ze was een enorm belangrijk persoon voor de hele duurzaamheidswereld. Ze was echt een visionair die echt ver voor de troepen uitzag waar het misging en ook wat de oplossingen zijn. En ze ging ook dan met die oplossingen aan de slag. Ze heeft heel veel mensen ontzettend geïnspireerd. En ze heeft laten zien dat er veel meer kan als we het maar willen en als we maar gaan doen.
23: Nou, en hoe heeft ze u zelf geïnspireerd?
0: Ja, ik heb 9 jaar met haar samengewerkt. En ze was een heel bijzonder persoon met ontzettend veel kennis, maar die ook anderen ontzettend veel vrijheid gaf om goede ideeën uit te werken en verder mee aan de slag te gaan. Ze heeft ontzettend veel mensen een duwtje gegeven om verder te groeien en verder en meer te bereiken in de duurzaamheid. Ze was gewoon ontzettend geliefd.
23: Ja, ze riep andere mensen ook om in actie te komen. Wat laat Minnesma volgens u na?
0: Ja, zij heeft echt ontzettend veel mensen laten zien wat er kan, wat er nodig is en dat het probleem urgent is. Zij was de eerste die 50.000 zonnepanelen bestelde in 2010, zodat hier de prijzen omlaag gingen. Toen iedereen zei dat huizen verduurzamen zo duur was, liet zij een manier zien waarop het goedkoper kan, zodat het voor iedereen toegankelijk werd. En ze heeft ook met de klimaatzaak heeft ze echt klimaatbeleid op de kaart gezet en versneld. En toen ook nog de regering geholpen met oplossingen.
23: Ja.
0: We zullen allemaal haar een enorme inspiratiebron missen.
23: Ja, een inspiratiebron voor velen inderdaad. Dank u wel voor nu en heel veel sterkte in ieder geval. Urgenda-directeur Hanneke van Ormond, dank u wel voor nu. En dan nog naar Feyenoord, want Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt bij de club. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. 9:01, het weer nog. Het is een zomerse dag met veel zon, 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk ook lokaal nog wel wat warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over, daardoor koelt het ook wat af, ook door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden.
22: Ja, dan gaan we even naar het smeltende asfalt met de Wielrijdersbond, alwaar Helene de Geest.
3: Ja, met nu 100 kilometer file in totaal. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging, maar ook veel recreatieverkeer. Er wordt gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda op de hoofdrijbaan bij de Van Brienenoordbrug. En daardoor staat er file op de parallelbaan de hele dag al. De vertraging is nu een kwartier. Het is daardoor ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux. Ook een kwartier extra reistijd. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Knooppunt Velperbroek. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En er zijn veel mensen onderweg naar Zeeland. Dat merk je vooral op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Bij Hellevoetsluis ook ruim 10 minuten vertraging.
22: Dankjewel, Helene. Straks dokter Kelderenko, we gaan het hebben over autocratische leiders met dokter Joep van Lid. Dan komen er wereldwijd dus steeds meer van, niet van Joep van Lid, maar wel van autocratische leiders. Dan professor dokter Henry Beunders aangeschoven over het slachtmensen dat droomt over het redden van de wereld op steeds megalomaner wijze. Types als Elon Musk. Hebben we aan dat soort mensen ook iets wellicht? Onze jonge dokter die onderzocht het woord mits en sowieso taalkunde in het algemeen. En we gaan bellen met een kamerlid die over de rode lap bij de dierenactivisten wil praten, namelijk over het stierenvechten en dat alles onveilig. Naar de mededeling van de middenstand. Ster.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen.
9: Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Dr. Kelder en Co.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Jort Kelder.
5: Ja, luister zo. Hoi, fijn dat u luistert. We zitten hier in Allard Pierson met herendiagnoses over de verklaring van de toename van autoritair leiderschap. Steeds minder democratie zoals wij die dan kennen. En steeds meer autoritaire types, mannen meestal. Ga ik over praten met politicoloog Dr. Joep van Lid. Daarom waarom wij fantaseren als Elon Musk, maar ook onze eigen Cornelis Lelie, u kent hem wel van Afzijdijk, nodig hebben voor vooruitgang. Daar ga ik over praten met historicus professor Dr. Henry Beunders. En dan hoe een woord als mits van betekenis veranderde alweer een tijdje geleden met de jonge dokter Bartie Thijs. Ja, Joep, ik ga straks met jou praten over autoritair leiderschap. Maar eerst nog maar eens even aan het publiek vragen. Hier aanwezig, jongens, met korte broeken moet ik wel bijzeggen. Maar goed dat radio is. Wie heeft er hier eigenlijk behoefte aan steviger Haags leiderschap? Nou, je moet een luid kerel, ja of nee? Wie zegt ja?
6: Ja. Twee.
5: Toch? En wie zegt absoluut niet? Ja, want je hoort het wel eens, die jetten moet harder erin en zo. Ja, het is een veel te genuanceerd zaaltje hier. Want dan moet ik, want Joep, daar gaat het natuurlijk om. Heel veel democratie is afgegleden naar autoritarisme. We zagen, het gaat natuurlijk heel veel over Trump, over Amerika. Zojuist kwam een filmpje hier voorbij. Dat is gisteren, denk ik, online gezet vanuit het Witte Huis, waar ze echt een krankzinnige sociale media-afdeling hebben aangesteld. Die zetten een filmpje online waarbij Trump Stephen Colbert, een van die talkshow-hosts, gewoon in een vuilnisbak dumpt. Zijn laatste uitzending zijn we daar meteen vanaf. Luister maar even.
7: Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen.
5: En dan gaat Trump dus een bekende dansje doen. Ja, dat is toch wel apart. Wat is dit? Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
8: Ja, het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje. Ja. En dan tegelijkertijd normaliseert dat heel erg de kritiek of de delegitimatie op dan de vrije media.
5: Ja.
8: Onderdeel is van toch die tegenspraak, tegenmacht. Zeker satire om de macht te controleren en een beetje verschut te zetten.
5: Ja.
8: En dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
5: In feite,
8: dat die tegenspraak dan moeilijker wordt.
5: Aan de andere kant tegenspraak tegen een journalist die onzin kwaakt. Ik hoor er nog wel eens wat, ikzelf misschien wel. Dat mag toch ook wel? Een politicus mag ook wel eens terugslaan?
8: Ja, kritiek mag absoluut. En dat zien we in Nederland. Kritiek op de rechtspraak moet in principe kunnen. Maar het gaat een stap te ver.
5: Het gaat meer over het instituut dan?
8: Ja, op het moment dat je de democratische waarde van dat instituut onder druk zet. Dat je zegt dat die geen legitieme gesprekspartner in de democratie meer zijn. Dan gaat het te ver.
5: Ja, oké. Heb jij je hele onderzoek, want je zit een heel groot onderzoek naar autocratie. Maak je het uit bezorgdheid of zeg je het is eigenlijk gewoon puur nieuwsgierigheid?
8: Het begon echt wel uit pure nieuwsgierigheid, maar het is steeds meer ook bezorgdheid geworden. We zien het in landen in Europa om ons heen, wereldwijd.
5: Mm.
8: Maar ook in Nederland zijn er zorgen over.
5: Ja.
8: En ik denk wel dat het een belangrijke taak is om daar bij stil te staan, daar bij tijd voor te waarschuwen.
5: Ja. Oké, we gaan het straks allemaal over Henry Beunders. Wij gaan het hebben over fantasten. Er zit een negatieve connotatie rond dat woord. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan het hebben over dromers. Over mensen die grote dingen tot stand willen brengen. Of dat wel of niet lukt. Nou ja, neem even Elon Musk. Hij heeft vannacht weer een raketje afgeschoten. Zag ik SpaceX. Het lukt. SpaceX, zijn bedrijf, gaat ook naar de beurs. Maar even ideeën. Met beursdocument nagelezen. Hij bedingt dus in de voorwaarden van de beursgang dat als het bedrijf 7500 miljard dollar waard wordt, nog nooit gedaan in de wereldgeschiedenis, en hij erin slaagt om een kolonie op Mars te vestigen met minstens 1 miljoen permanente bewoners, zou zeggen, oké, zo snel zal het niet gaan, dan krijgt hij een bonus van 1.000 miljard dollar. Nou, er wonen er 1 miljoen mensen op Mars. Dus ik mag aanwijzen wie het zijn. Dan zou het best wel een goed plan zijn misschien.
4: Er hebben zich mensen aangemeld, ja. Enkele reis.
5: Ja.
4: Ik denk dat we ook in antwoord op Job. Op de zorgelijke kanten van autoritaire optreden. We hebben een revolutie sinds 2015 Trump zich aanmeldde en nu weer gekozen is. We hebben een revolutie in die zin dat we een hele nieuwe cultureel politieke constellatie hebben. Het gaat helemaal niet meer om democratie en om redelijkheid en om uitwisselen van meningen. Het gaat om een soort vrij worstelen, waar hij dus de grote promotor van was in Amerika. Dat je eigenlijk altijd show en aandacht als belangrijkste vindt in je leven. Jij bent de grote King Kong en je kunt alles doen, want je hebt zoveel macht.
5: Henry, dat is politiek. Maar als je nou bijvoorbeeld naar Musk kijkt, die heeft bijvoorbeeld van NASA dat plannetje afgepakt om zo'n wereldwijd netwerk van Starlink van satellietjes te maken. NASA kwam er niet aan toe. Die dacht, nou, dan doe ik het wel. Dan zeggen wat je wil, de Oekraïners en ook de Iraniërs hebben er best wel wat aan. Hij doet ook goede dingen.
4: Ja, maar ook hij heeft zijn hele leven vormgegeven op basis van cartoons als van Isamov.
5: Sorry, wie is dat?
4: Foundation. Ja? Dat zijn allemaal science fiction films. Science fiction stripverhalen die hij in de jeugd las. En ook Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat was hij toen hij 6, 7, 8 was. Dat is zijn leidraad. Net zoals een cadeautje op zijn 5e van Einstein. Namelijk een kompas. Zijn hele leven heeft bepaald. Want hij draaide dat kompas om en zo. Ja. En zo. En telkens wees dat kompas naar dezelfde kant. Hij zei, hoe kan het nou? Nou, dat heeft hem de gekromde ruimte uiteindelijk opgeleverd. Dus de vroege dromen van deze hele grote mensen.
5: Ja.
4: Die zijn leidend voor wat ze later doen. En dat, naar Mars, dat had hij gelezen bij die...
5: Okay, we gaan straks door over de fantastische. Je hebt er ook een paar fantastische in je nieuwe boek uitgevist. De ene mislukt, de andere lukt. Gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst even Haagse kwesties. Dan bellen wij met Ines Kostic, Tweede Kamerlid namens de Partij voor Dieren. Zij diende afgelopen week een motie in onder nummer 2150132. Dat gaat over subsidie die direct of indirect wordt gegeven door Europa aan fokkers van stierenvechten, van stieren die gekweekt worden voor stierengevechten. Dat is eigenlijk kamerbreed aangenomen, die motie. Uiteraard op Forum voor Democratie na, want die zijn voor stierenvechten om een van de reden. Die willen de Toro de Lidia nog steeds in stand houden. Ines Kostic, ben je daar?
6: Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag, ja. Dit, leg eens uit hoe het kan dat wij subsidie geven aan fokkers die stieren voor de stierenvechterij kweken.
6: Ja, dat is een hele goede vraag en verbazingwekkend ook. Het gaat dus Nederlands subsidiegeld naar stierenvechten in onder andere Spanje, omdat het Europees is geregeld. Dus landbouwsubsidies worden Europees geregeld.
5: Mm-hmm.
6: En daar gaat dus ook Nederlands belastinggeld naartoe. Helaas, deze week heeft de Kamer uitgesproken dat we daar vanaf willen.
5: Ja, maar kun je dan zeggen, het is heel specifiek voor die stierenfokkerij, of is het gewoon, het is voor de landbouwsector en daar zit ook wel eens een stierenfokkerij bij? Dat wordt natuurlijk al wat ingewikkelder dan, hè?
6: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het gaat om een specifiek stierenras. Je noemde het net al, Toro de Lidia.
5: Ja.
6: Die wordt ook wel de Spaanse vechtstier genoemd.
5: Mm-hmm.
6: Die stieren worden bewust gefokt om te gebruiken voor stierenvechten. Dus dan kan je prima als Europa zeggen, daar gaan we daar geen subsidie meer aan geven. En dat is trouwens ook eerder gedaan in een ander geval. Doordat landen zich uitspraken tegen gebruik van landbouwsubsidies voor ruw tabak, is dat nu ook verboden. Dus dat kan je prima ook doen met dit stierensoort.
5: Oké, nou, er zijn nog 3 landen waar stierengevechten plaatsvinden, begrijp ik. Frankrijk, Portugal en Spanje. Alleen in Spanje worden de stieren ook nog gedood. Ik begrijp dat er in Frankrijk een soort folklore is ontstaan, dat je zo'n soort vlaggetje opgeprikt krijgen. Ze hoeven niet gedood te worden, maar ze zijn wel verslagen. Je bent af. Zo'n beetje wat we vroeger op in de speeltuin deden met elkaar. Dat.
6: Ja,
5: is dat een alternatief voor de dierenpartij?
6: Nee, het is al echt allemaal gruwelijk. Maar we willen een einde maken in ieder geval aan het stierengevechten. En het mooie nieuws is dat de meerderheid van Europeanen daartegen is. van links tot rechts, ook in Spanje trouwens. Mm-hmm. Alleen politiek is een beetje langzaam en daarom is het extra belangrijk dat onze minister zich uitspreekt in Europa. Mm-hmm. Zo werkt verandering in Europa namelijk, het is altijd een lidstaat dat zich eerst uitspreekt, daarna een paar lidstaten meekrijgt en dan komt de verandering. Dus het is een hele belangrijke stap tegen dit ernstige dierenleed.
5: Je krijgt natuurlijk wel de hele menno-sfeer tegen. Die zijn natuurlijk zwaar voor stierenvechten, begrijp ik wel. Nou kun je natuurlijk ook zeggen, in Spanje is het inmiddels een politieke, het is al heel lang een politiek gesprek natuurlijk, en die meerderheid in Europa is al tientallen jaren bestaan tegen de stierenvechten, dat snap ik ook wel. Maar bijvoorbeeld Catalonië, die willen dan bijvoorbeeld de stierenvechten afschaffen, dat lukt niet. De rechtse partijen gaan dat meteen tot een campagnethema maken. Zeker in Zuid-Spanje, zo van wijze, de rechtse partijen zijn voor stierenvechten. Dus het wordt eigenlijk wordt die stier helemaal ingezet als een campagne-instrument.
6: Ja, doodzonde. Want dit zou geen kwestie van links of rechts moeten zijn. Het is gewoon ernstig dierenleed en laf geweld tegen het dier. De stier wordt vaak eerst met lanzen en weerhaken, zoals je weet, verwond. En uiteindelijk wordt hij met een zwaard gedood. En zelfs dat gaat vaak mis. Dus dat zorgt voor een gruwelijk lange lijdensweg. En we weten ook uit onderzoek dat de meeste burgers in Europa, dus ook in Spanje en van links tot rechts, tegen dit dierenleed zijn. Dus eigenlijk een heel duidelijk signaal richting politieke partijen, ook de rechtse. Hier moeten we gewoon mee stoppen.
5: Ja, nu is de vraag hoe Spanje... Kijk, Spanje doet heel stoer tegen Trump en tegen Israël, noem maar op. Maar stieren, dat is kennelijk geen probleem. Hoe gaan we ze aanpakken?
6: Ik zou zeggen, gewoon keihard aanspreken, zoals het hoort. En daar heeft de minister nu alle mandaat voor gekregen vanuit de Tweede Kamer. En het is hoopvol dat het mandaat er ligt vanuit bijna de hele Tweede Kamer. Je zei het net, Forum stemde alleen maar tegen. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk signaal. En ik weet dat de discussie ook speelt in andere landen. Denemarken heeft bijvoorbeeld ook een campagne lopen tegen deze praktijken. Mm-hmm. Dus ik weet heel erg zeker dat met steun van een meerderheid van de Europese en Nederlandse burgers dit gaat stoppen.
5: Ja, kun je ook tenslotte zeggen. Ja, het is absoluut dierenleed. Antomen kan iedereen zien. Maar er is nog wel wat meer dierenleed. De hele bio-industrie is weer sowieso dieren in gevangenschap laten opgroeien. Dierentuinen, daar is het Partij voor Dieren geloof ik ook tegen. Dus dit is eigenlijk, je kan ontzettend veel aandacht besteden aan één zo'n toch detail op het grotere plaatje. Bij al die miljoenen andere dieren in gevangenschap. Maar dat spel verliezen jullie voorlopig. Hoeveel subsidie gaat er eigenlijk naartoe? Naar die vleesindustrie?
6: Naar de bio-industrie. Ja. Er gaan helaas miljarden naartoe.
5: Miljarden vind ik geen bedrag. Wat is het bedrag?
6: Ik weet niet precies op dit moment, maar er gaan miljarden naartoe. Europawijd. Dat is natuurlijk een ernstige zaak, waarvan de Nederlandse burgers ook heeft gezegd, daar willen we een einde aan maken. Maar ik zou zeggen tegen mensen thuis, des te meer om Partij voor de Dieren te stemmen. We komen er wel, maar we moeten blijven strijden.
5: En ga je yoga drinken anders?
6: En iets minder dierenleed subsidiëren inderdaad.
5: Moet maar eens nadenken op die druiven die dan weer zo onbarmhartig geplukt worden. Ines Kostiets, Partij voor de Dieren, Kamerlid.
6: Dankjewel.
5: Ik dank u.
9: Dr. Kelder en Co.
5: Dr. Joep van Lid zit hier aangeschoven. Postdoctoraal onderzoeker vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit. Ook nog verbonden aan een universiteit in Zuid-Duitsland, in Freiburg.
8: Freiburg. Fribourg in Zwitserland.
5: Oh, in Fribourg. Ik heb hier Freiburg gesteld. Sorry, Fribourg, Zwitserland, dat kan ook. Waarom daar eigenlijk?
8: Daar hadden ze een
5: waarom
8: heel
5: niet
8: gaaf
5: in Freiburg? Nee, sorry. Maar waarom in Fribourg?
8: Daar hadden ze een heel gaaf onderzoeksproject. Vooral naar de steun van burgers voor de democratie.
5: Ja.
8: En die steun voor burgers, we gaan het zo over autocratisering hebben. Is essentieel voor democratieën om duurzaam en weerbaar te zijn.
5: Ja, interessant land sowieso, Zwitserland. Met een heel sterk uitgebreid referendum. Ja. Niemand is daar de baas, rolerend presidentschap. En toch het rijkste land van de wereld. We doen iets goed daar.
8: En naar de directe democratie, dat is echt een unieke vorm van democratie. Mm-hmm. Zeker op zo'n grote schaal.
5: Ja. Oké, maar we gaan het over die autocratie. Je hebt even getallen. Het aantal autoritaire leiders neemt wereldwijd toe. In 2025 waren dat er naar schatting. Dus het is een beetje een discussie natuurlijk wat de definitie is. 92 en nog maar 87 democratieën. Dus het evenwicht is eigenlijk doorgeslagen. In de jaren 70 zag het beeld er veel gunstiger uit. Kiezers lijken sterke leiders steeds aantrekkelijker te vinden. Ze ook gewoon te legitimeren, ze eerst te kiezen. En daarna breidt de autocratische macht zich uit. Ja. Wat is er aan de hand?
8: Nou, dit is precies het grijze gebied over wat democratie is en wat niet-democratie is, waar aspirant-autocraten, dit soort ondemocratische leiders, gebruik van maken door te zeggen van maar ik ben wel democratisch, want ik ben democratisch gekozen. Ja. 50% plus 1 heeft op mij gestemd. En dan ben ik de baas en dan mag ik alles beslissen wat ik wil. Mm-hmm. Maar dat is een hele minimale definitie van democratie. En als we er bijvoorbeeld de rechtsstaat bovenop leggen, dan wordt die definitie steeds breder. En dan mag die gekozen leider dus minder doen.
5: Ja.
8: En mensen als Orbán, die nu weggestemd is, die zal...
5: Die overigens wel zonder veel misbaar vertrokken is. Hè? Laten we het wel even noteren. Want er waren natuurlijk allemaal verwachtingen, gaat hij niet meer akkoord, zoals Trump. Maar heeft hij wel gedaan.
8: Nu was de overwinning van Tisa, van Peter Magyar, ook wel heel groot, dat het eigenlijk onmogelijk was. Ja. Maar die Orbán zal nooit gezegd hebben dat hij ondemocratisch is. Hij zei, ik ben anders democratisch. Hongaars democratisch.
5: Maar ja.
8: Ja. Ja. En van dat soort vaagheid, ambiguïteit, maken aspirant-autocraten gebruik om wel die democratie te ondermijnen.
5: Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk een soort stappenplan, hè, voor de ervaren autocraat.
8: Ja, een stappenplan, in ieder geval tactieken die we veel zien. Mm-hmm. En dat lijkt toch vaak te beginnen bij eigenlijk wat we net Trump zagen doen bij Colbert. Bij het ondermijnen, het delegitimeren van tegenspraak.
5: Mm-hmm.
8: Daarmee zeg je al van tegenspraak telt niet. De enige die echt het recht heeft om te beslissen waar het land, het volk heen gaat, ben ik. Mm-hmm. En als je dat vaak genoeg doet, dan op een gegeven moment kan je andere dingen gaan doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de rechtspraak buitenspel zetten.
5: Dat systeem zie je. Dus dan is de rechtspraak aan de beurt. Dan ga je dus allemaal rechtelijke uitspraken betwisten. Of misschien in bredere zin, zien we in Nederland natuurlijk ook. De rechters zijn allemaal links, hè, Wilders. Ja. Dat is stap 2.
8: Dat is een soort delegitimatie, dat betwisten van de rechters.
5: NPO is links, rechters zijn links.
8: Wat we zien in Amerika, maar ook in Hongarije, Polen, al die voorbeelden van autocratisering. En dat zijn soort van rode vlaggen die we ook in Nederland zouden kunnen herkennen.
5: Mm-hmm.
8: En daar kunnen we dus leren van de andere landen, welk proces zij hebben doorgemaakt.
5: Ja, dan kun je ook zeggen, die kritiek op die democratie is misschien wel terecht. Heel veel mensen die PVV stemmen, wat heeft die democratie van jullie ons eigenlijk opgeleverd? We wonen in die achterbuurt met ons uitkeringtje en onze horrelvoet. En dan maar een sterke leider.
8: Ja, er zijn wel twee verschillende soorten sterke leiders. Aan de ene kant heb je een sterke leider, dat we allemaal wel eens willen, neem nou eens een besluit, doe eens iets.
5: Ja.
8: Maar een ander soort sterke leider is de sterke leider die zich niet aan de regels hoeft te houden.
5: Mm-hmm.
8: En dan wordt het ondemocratisch.
5: Maar de regels.
8: Zoals bijvoorbeeld een grondwet, maar ook democratische normen, democratische afspraken.
5: Ja, maar het is altijd de eeuwige strijd tussen links en rechts. Kun je ook wel zeggen dat die rechtse partij, populistische partij, beroepen zich altijd op de volkssoevereiniteit. En zeggen, de mensen in het land willen minder asiel. Dat is de meerderheid van Nederland. Jullie doen het maar niet. Je doet het al 30 jaar niet. Je luistert niet naar Fortuyn. Je luistert naar niemand. Dus nu gaan we het anders doen. En dan komt er weer een rechter die legitimeert dat overheid. Dus je snapt ook een bepaalde frustratie daarvan. Dan zeg je, dit zijn de spelregels van de democratie.
8: Nou, een van de achtergrondkenmerken van autocratisering dat we vaak zien, dat noemen we gridlock, dat er een probleem is dat maar eindeloos niet wordt opgelost. De asiel- en de opvangproblematiek, klimaat, economie, misschien zorg. Mm-hmm. Daar gebeurt niks mee. En op een gegeven moment zijn mensen er klaar mee.
5: Ja.
8: Zeggen van, maar nu wil ik dat er iets gebeurt. En ik weet niet wat, maar er moet iets gebeuren.
5: Mm-hmm.
8: Het probleem is dat het lang niet altijd echte crisissen zijn, maar ook een crisis die gemaakt of geframed kan worden door zo'n aspirant-autocraat, om dat vervolgens te gebruiken om als excuus om de democratie te ondermijnen. En daar hebben we juist de rechtsstaat en die regels voor om dat soort dingen...
5: We hebben natuurlijk in Nederland discussie gehad met dat PV-kabinet, waarbij dan noodwetten ingesteld zouden moeten worden. Een soort asielnoodwetgeving. Waarbij het parlement misschien niet helemaal buitenspel, maar wel eventjes buitenspel gezet. Wat natuurlijk wel echt grensoverschrijdend was, wat we niet gekend hadden.
8: Ja, en dit is iets, en ik haal vaak voorbeelden van andere landen aan, omdat we daar als Nederland echt veel van kunnen leren wat het proces is. Maar dat soort buitenspel zetten van het parlement, of buitenspel zetten van de rechtspraak of de journalistiek, dat herkennen we uit andere landen. En dat zijn die eerste, maar ook die tweede stappen van autocratisering.
5: Ja. Mm-hmm.
8: En daar moeten we dus alert op zijn. En toen bij de algemene politieke beschouwingen werd daar uiteindelijk adequaat op gereageerd door de Tweede Kamer, die aan de hand van bijvoorbeeld adviezen vanuit de ambtenarij, maar ook van adviezen van internationale organisaties, daar tegenin ging en zei van, dit proces, deze manier waarop we dit beleid willen bereiken, gaat te ver.
5: En toch, die democratieën die kennelijk nogal besluitloos overkomen, kijk naar de Engelse democratie, waar ze van premier naar premier naar premier aan het struikelen zijn. Nu weer een beschadigde premier die een op ene grootste overwinning ever had geboekt. En dan komt meneer Farage op met misschien wel straks hele grote meerderheid. Weten we nog niet. Hè? Dat is allemaal afwachten. We hebben het hier in Nederland met dat PVV-kabinet gehad. Er is natuurlijk wel een soort ongemak over de besluiteloosheid van die democratie. Weten we eigenlijk dat democratie uiteindelijk beter werken?
8: Ja, democratie werkt absoluut. Churchill heeft ooit gezegd, democratie is het slechtste systeem dat we hebben, behalve alle andere systemen. En democratie werkt op allerlei verschillende manieren. Het is aan alle kanten het systeem dat zorgt voor het meeste geluk van mensen. Ja. Laagste kindersterfte, grootste economische groei, kleinste ongelijkheid. Er is nog
5: als je het over langere termijn ziet, hè, maar je kan ook op, ja, ik kan nu over Singapore beginnen. En dan, dat heet een geleide democratie.
8: Ja.
5: Dat is, de oppositieleider zit opvallend vaak in de gevangenis op de avond van de verkiezingen. Maar ja, je kan ook zeggen 80% van die bevolking daar vindt wel prima, want die vergelijken het met Maleisië en met Indonesië. En dan zijn ze er echt een stuk beter aan toe.
8: Ja, dit zijn van die autocratische succesverhalen. Ja. Maar dat zijn, als ze al waar zijn, zijn dat de uitzonderingen. Ja. Op het moment dat je daar woont, kun je nog steeds geen kritiek hebben.
5: Professor Beuners wil iets toevoegen.
4: Ik geloof niet dat het een uitzondering is. Er is een illusie, vooral populair bij Progressief Nederland, dat de democratie een soort machine is waar je aan knoppen kunt draaien en hendels en zo.
5: Ja, ja.
4: En dat het allemaal vaste spelregels zijn. Maar zo is het natuurlijk. Die democratie is een heel amorf, gek, levend wezen wat van alle kanten op kan.
5: Ga je even college geven?
4: Nee, de belangrijkste uitspraak die ik hier wil geven over 1920 en mijn boek en jouw autocratiseringsverhaal. Zonder democratie geen Hitler.
5: Mm-hmm. Die zwakke Weimar-democratie heeft Hitler mogelijk gemaakt.
4: Hitler was in het militaristische keizerlijke Duitsland natuurlijk nooit verder aan gekomen dan corporaal de zesde klas.
5: Zou kunnen, ja.
4: In een democratie had hij in 1928 nog maar 2,6% van de stemmen. Mm-hmm. In 1930 16,6 en in 1932 32. En hij werd toen door de president opgedragen om een regering te vormen. Dus de democratie kan ook gewoon de autocratie veroorzaken.
5: Ja, dus dat is natuurlijk het bekende Weimar-verhaal van de zwakke democratie die steeds verder afgeleid, ook nog eens een keer met de financiële crisis, hyperinflatie, noem maar op. Dat gebeurt.
8: En dat is een zwaktepunt van democratieën. Er is een best wel bekend begrip in politicologie dat een democratie altijd in crisis is, omdat het altijd beter kan. Er is democratieën zijn het enige systeem waarin je kritiek kan hebben op het systeem. Dat kan niet in een dictatuur of in een absolute monarchie. Ja. En dat zorgt dat die kritiek, juist ook dat het systeem zichzelf steeds probeert te verbeteren.
5: Mm-hmm.
8: En dat verbeteringsproces, dat zelfcorrigerende proces, dat kan in geen enkel ander systeem. Dus er is een hoop aan te merken op de democratie.
5: Ja.
8: Maar nog steeds is het beste
5: wat zou je, mensen, ik moet even vragen. Wat zou je bijvoorbeeld de regering Jetten, dat is een minderheidskabinet, we moeten een beetje mee oefenen, hoe werkt dat dan? Want er is natuurlijk geen meerderheid in de Kamer. Maar er wordt ook gezegd, ja, dan moet er ook een soort besluitvaardigheid komen. Alle bezuinigingsvoorstellen die ze voorstellen, hup, die worden meteen afgeschoten. Ja, wat dan? Wat zou je adviseren met al die kennis die je nu hebt opgedaan?
8: Ik ben heel slecht in dat soort beleidsadviezen. Maar ik zou op zijn minst een minimale ondergrens aangeven dat ze zichzelf wel aan die hoge democratische normen moeten houden. Wat we bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zien is op het moment dat Gavin Newsom gaat
5: gerrymanderen, de Californische gouverneur,
8: het verdraaien van de kiesdistricten in zijn eigen voordeel, omdat hij zegt, ja, de Republikeinen doen het ook.
5: Ja.
8: De vraag is maar of je daarmee de support van de burgers behoudt, of dat de burgers vervolgens denken van, ja, als ze allebei even slecht en even ondemocratisch zijn.
5: Ja.
8: Dus je moet zo'n minimale.
5: Dat is dat verschuiven van die districten, waardoor er ineens een democratische wijk binnen jouw district valt, waardoor je een linkse meerderheid krijgt.
8: Net wat meer zetels krijgt dan dat je.
5: En dat doen de Republikeinen inderdaad net zo hard. Ja. Oké, dus jij zegt eigenlijk, die moeten zich heel erg aan de wet houden. Maar toch even nog iets duidelijker
8: reageren,
5: denk op Beuners. Democratieën zijn, ze zijn er in alle schakeringen. Maar soms, als een democratie natuurlijk afglijdt in besluiteloosheid. Mm. En ik zal niet zeggen dat wij al zover zijn, want wij scoren op die rankings nog best wel hoog. We hebben de 10, 15.
8: Ja, wij scoren
5: Scandinavië natuurlijk in de top, maar een 8,5 op 10.
8: En dan zitten we ergens in de top 15, maar alles tussen de top 5 en 15 is eigenlijk niet te onderscheiden.
5: Vind je dat we eigenlijk lopen te zeiken over dat die democratie niet functioneert? Nederland, redelijk welvarend land. Iedereen heeft tevreden, niemand slaapt onder de brug en enkel illegaal daar gelaten. Wat is het probleem?
8: We doen het internationaal gezien best wel goed, maar er zijn echt wel zwakke plekken. Demonstratierecht. 2-3 jaar geleden stond de journalistiek heel erg onder druk. Er zijn zwakke plekken waar Nederland echt aan moet werken.
5: Demonstratierecht? Er zijn natuurlijk voorstellen gedaan van je mag geen gezichtsbedekking, weet ik wel.
8: Dat is wel het typische voorbeeld waarbij je niet het demonstratierecht zelf verbiedt, maar je maakt het wel moeilijker voor bepaalde groepen.
5: Was wel onderbouwd. Hè? Dat was natuurlijk omdat ze niet wilden dat hier de universiteit met allemaal geblinddoekte types werd bezet.
8: Maar het is altijd
5: dat ze geen zin hadden in Al-Qaeda.
8: Er worden altijd redenen gegeven.
4: Het is veel simpeler.
8: Redenen zijn nooit terecht.
4: We hebben nu 17 partijen in de Tweede Kamer. En
8: dat is wel het typische voorbeeld waarbij je niet het demonstratierecht zelf verbiedt, maar je maakt het wel moeilijker voor bepaalde groepen.
5: Was wel onderbouwd. Hè? Dat was natuurlijk omdat ze niet wilden dat hier de universiteit met allemaal geblinddoekte types werd bezet.
8: Maar het is altijd
5: dat ze geen zin hadden in Al-Qaeda.
8: Er worden altijd redenen gegeven.
4: Het is veel simpeler.
8: Maar redenen zijn nooit terecht.
4: We hebben nu 17 partijen in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer zitten weer heel andere 15

0: Dan krijg je de sterke mannen, of het dan Trump heet of Poetin.
1: Hey Beuners, het gaat allemaal van je eigen tijd af, hè?
0: Gaat van mijn tijd af?
1: Ja, het gaat allemaal van jouw tijd af. Oh, hoe lang, nee. Want jij gaat straks college geven over de fantasten. En dat verheugt me zeer op. En dan doen we gewoon nog een lekker derde rondje. Komt allemaal goed. Oh. Slotvraag. Lees ook in jouw publicaties. Het is opvallend hoe meegaand de ambtenarij altijd is. Wordt wel eens gezegd, al die linkse ambtenaren. Maar blijkt dat ambtenaren eigenlijk altijd de autocraat legitimeren.
2: Ja, de ambtenarij zit natuurlijk zeker in Nederland in een rare positie dat ze eigenlijk niet politiek horen te bedrijven. Ja. Dat is anders in Amerika, waar het veel gepolitiseerder is. Mm-hmm. Maar we zien in Nederland ook wel dat met de kennis, de expertise over democratische processen, de ambtenarij wel tegengas geeft en zegt tegen een bewindspersoon, ja, doe dit nou niet, het gaat tegen de democratie.
1: Dat zullen ze binnen de Kamer zeker doen, denk ik. Maar de vraag is of ze uiteindelijk dan ook stand houden als ze zeggen, nou, die minister doet echt niet wat ik wil.
2: Ik heb interviews gedaan met ambtenaren. Ja? En er was wel een ambtenaar die zei dat ze dat met klamme handjes, ja, doen, omdat de hele minister, dan met de hele ministerraad achter zich zegt, mm-hmm, maar ik ben de baas. Ja, ja. Dan zit je wel in een dilemma als ambtenaar, maar ook als ongekozen rechter of journalist.
1: Ja, maar dan
2: je
1: mag iedereen natuurlijk voor zichzelf kiezen. Aan de andere kant, alternatief is dat al je ambtenaren buiten op de stoep zitten demonstreren tegen je eigen beleid. Dat hebben we dus ook gehad met het Israëlbeleid van de regering, van de vorige regering. Ik dank je voor nu, dokter Joep van Lid.
2: Dank je wel.
3: Dokter.
1: Ja, we gaan door. Daar staat zij. Dokter Bartie Thijs, proefschrift geschreven. MMITS.pp in context. Constructievorming, expansie, reductie en betekenisontwikkeling van de combinatie van MITS en onvoltooid deelwoord pp in het oudere Nederlands. Tussen 1450 en 1700. Gepromoveerd 11 mei. Op taalkunde, zoals je al hoort. Bartie, het kwam op mij over als enigszins specialistisch. Klopt dat?
4: Ja, zeker. En daar ben ik trots op. Maar ik geef jou even iets.
1: Oh, ja, maar dan horen ze je niet meer.
4: Geef ik dat? Oh. Ik is een QR-code.
1: Ja, maar dat. Ik krijg een QR-code van. Is dat voor mijn parkeervergunning of zo? Ik weet het niet.
4: Ja, nee, gewoon. Dan kun je zien welke teksten ik allemaal gebruikt heb in een tekstverzameling. 300 teksten die bijna nog niet ontsloten waren. Die ergens in een archief lagen, et cetera. Hebben we, of heb ik, ontsloten en vertaald en toegelicht enzovoort. En dat is daar, dat is apart van het proefschrift. Dat is een prachtig proefschrift.
1: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
4: Ja, het gaat over mits, hoe dat. Het is omdat ik het idee had dat contexten dwingend waren, dwingend zijn voor de uiteindelijke betekenisontwikkeling.
1: Mm-hmm.
4: Neem nou mits, dacht ik. Dat is begonnen als middenin, mids in de woestijnen. 1270, Jacob van Maarland, een boekje. Ja. Mids om twee, ik zaagde zijn hart, mids om twee, zei hij dat in die tijd. Middenin, midweek, wij kennen het allemaal nog. Goed, hoe kan het nou dat zo'n woord, en meteen rinkelde mythos, het Duitse mythos in mijn hoofd, door middel van, dat uiteindelijk een voorwaardelijke betekenis krijgt.
1: En wat is een voorwaardelijke betekenis?
4: Voorwaardelijke betekenis is dat mits betekent alleen op voorwaarde dat.
1: Ja.
4: Je mag mijn huis binnen, alleen op voorwaarde
1: je
4: dat je die naaldhakken uitdoet, want die geven krassen op het parket. Ik kan het tegen jou zeggen.
1: Okay,
4: heerlijk, niemand voelt zich aangesproken, hoop ik.
1: Ja.
4: Maar hoe kan dat nou? Nou, welke contexten zijn daarbij in het spel? Ik heb vooral gekeken naar de taalkontext. Als het wordt gecombineerd, dat woordje mits, met een onvoltooid deelwoord. Hè? U weet dat vast nog wel. Niet schreven, maar schrevende.
1: Ja, hier spreekt de leraar Nederlands, hè?
4: Nou, u weet het nog wel. En jij weet het ook nog wel.
1: Nou, dat mogen we hopen, ja.
4: Lachen, lachende, betalen, betalende. Nou, als het daarmee weer gecombineerd is, dat is honderden jaren het geval geweest.
1: Ja.
4: Nu bijna in onbruik, toen is die voorwaardelijke betekenis uiteindelijk, en ik heb dat stap voor stap aangewezen, dominant geworden. Want nu eigenlijk de enige betekenis.
1: Ja.
4: Kijk, in België heb je nog vermits.
1: Ja, ja, ja.
4: Ben ik overigens verstaanbaar? Even.
1: Natuurlijk, leraar Nederlands zijn altijd verstaanbaar.
4: Nou, dat niet altijd.
1: Gaat helemaal goed, hoor.
4: Okay.
1: Maar goed, we hebben dat.
4: Daar heb je vermits, en dat betekent omdat. Maar goed, dat is in België, dat is hier niet.
1: Was het elitair om mits te gebruiken ooit?
4: Als jij elitair opvat als vanuit een machtspositie,
1: mm-hmm,
4: we hadden het net over autocratie, machtsposities, dan zeker.
1: Ja.
4: Mits is in die voorwaardelijke betekenis, alleen op voorwaarde dat, mm-hmm, dominant geworden in teksten

0: die burgers al dan niet konden lezen, of die werden voorgelezen, hè, schepenactes en besluiten van de burgemeester die aan het stadhuis aangeplakt hingen, in teksten die zeiden wat er moest.
1: Ja.
0: En toen dat mits met dat onvoltooid deelwoord, dus met dat betalende of luisterende, heel frequent daarin gebruikt werd, toen is dat de betekenis geworden. Dus hoe zo'n context, teksttype, hè, dus zo'n burgemeestersbesluit, en met dat onvoltooid deelwoord, hoe dat sturend werkt voor de betekenis. Dat vond ik fascinerend.
1: Marty, je bent na je carrière als leraar is Nederlands, ben je dit gaan doen. Dus dat heet geloof ik buitenpromovendus, maar je hebt eigenlijk een late roeping, ontzettend leuk. Hoe kijk je naar de... Ik denk dat er niet heel veel mensen in Nederland hier nog mee bezig zijn met zo'n onderwerp. De Nederlandse taal is het inmiddels aan het verliezen van Engels, mokro, noem maar op, wat er allemaal door elkaar wordt gekletst.
0: Ja, en de taalkunde, die is ook aan het afkalven.
1: Precies. Ik bedoel, hoe lang spreken we überhaupt nog Nederlands, denk je?
0: Wel.
1: Maar leuk dialect.
0: Ja, zeker wel, want ik zie het op de universiteit, waar ik dan als buitenpromovendus gezellig tussen de jonge mensen zat. Heerlijk. En leeftijd doet er dan niet toe op een universiteit.
1: Ja.
0: Heerlijk. Geen leeftijdsdiscriminatie.
1: Maar dat terzijde.
0: Maar toen dacht ik, zag ik het Nederlands terugkomen. Ja. In het begin zei iemand tegen mij, I'm going to the toilet. En later steeds meer mensen.
1: Ik ga naar de wc, gewoon echt Nederlands. Ja,
0: gewoon. Ja. Echt, omdat het natuurlijk bespottelijk is. Ja. Al dat Engels waar het niet nodig is.
1: Ja, toch?
0: En waar het wel functioneel is. Heerlijk.
1: Dus het is goed om dat Nederlands toch te behouden. Nou.
0: Zeker, zeker. En dat zal ook gebeuren. Ik ben ervan overtuigd.
1: Ik zeg
0: maar de bezuinigingen moeten niet al te dol worden.
1: Oh ja, bezuinigingen. We zijn hier geen lobbyprogramma.
0: Zo is het. Nou.
1: Ik dank u. We zeggen dan Ora Est, hè? Marion, dokter.
2: Martijn.
3: Met Jut Kelder.
1: Ga door met professor Dr. Henry Beuners, emeritus hoogleraar ontwikkeling in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is mentaliteitshistoricus, gespecialiseerd in media, populaire cultuur, sociale bewegingen. Schrijft van tal van boeken, waaronder Optocht der Tattoos, hoe zeggen we het eigenlijk? Jacht op een betekenisvol bestaan. En zijn nieuwste boek van fanatieke fantasten, Dromen over het redden van de wereld. Waarom was dit boek nodig, Beuners?
4: Omdat ik steeds meer artikelen las in kranten en tijdschriften over geoengineering.
1: Ja.
4: Dat wil zeggen spiegeltjes in de ruimte en lange stofzuigers in de oceaan om koud water op te pompen, zodat de aardoppervlakte wat afkoelt. En toen dacht ik toch aan de film uit 1998, Truman Show.
1: De Truman Show.
4: Waar rond die hele tuin en dorp van Truman. Allemaal satellieten hangen en camera's en zo.
1: Ja.
4: En dan zat hij in zijn voortuintje, lalalala, lekker gezellig zijn leven te leiden. Terwijl hij niet weet dat heel Amerika in alle cafés, alle huiskamers hem permanent vanaf zijn geboorte al tot zijn 30ste.
1: Kunnen ook niet helemaal uitsluiten dat dat sowieso met ons nu ook gaande is. Maar
4: en dan valt er een camera naast hem op. En dan denkt hij, dat kan. En dan pas krijgt hij door dat hij eigenlijk al in een studio woont. En dat zijn wij natuurlijk anno nu ook eigenlijk allemaal, dat we leven in een studio. Die begon natuurlijk met de eerste foto in 1968 van de ruimtecapsule Apollo. En toen dachten we, god, een klein balletje, dat blauw en zo. Maar nu hangen er dus niet, ook van Elon Musk, meer dan 10.000 Starlink-satellieten rond ons heen. En die hebben al die smartphones en alles is gewoon daardoor gedirigeerd, inclusief de oorlog in Oekraïne.
1: Hey, maar,
4: eigenlijk was elke centimeter is...
1: Je haalt alles erbij met hem, Beuners. Je haalt alles erbij in één keer. Maar ik wil ook een beetje met dat jongetje uit Emmeloord starten, die daar op dat torentje in dat afschuwelijk Emmeloord staat als kind en ziet de maakbare wereld. Want je bent al in die polders daar geboren en dan kijk je ver weg op de afzetdijk, die natuurlijk ook gebouwd is door de mens.
4: Dat
1: is ook een drijfveer voor jou.
4: Ja, zeker. Want ik ben geboren in Emmeloord achter die afsluitdijk. En dan klom je om zoveel tijd, als er weer familie op bezoek kwam, die 243 treden, die watertoren op van 65 meter. De hoogste watertoren van Nederland was.
1: Zo.
4: En dan kon je precies de randen van in het Oostpolder, 48.000 hectare, kon je precies zien. Lemmer, Kampen.
1: Ja.
4: En dat was allemaal vlak.
1: Hadden
4: en
1: we het maar niet gedaan, hè?
4: Ik dacht toen, ik kon zo lid worden van de platte aarde theorie.
1: Ja.
4: Want ik zag alleen maar plat land.
1: Ja.
4: En toch dacht je van, er moet meer zijn.
1: Ja.
4: En het is natuurlijk de idioten dat zo'n hele maatschappij op de tekentafel werd ingericht.
1: Ja.
4: En ook de hele inrichting van Nederland.
1: Nederland is het enige land dat gemaakt is.
4: Ja.
1: We hebben alles gemaakt. We, voorouders. Dus,
4: en als je daar in Emmeloord, kom je wel bij die geoengineering uit.
1: Als je hele scherpe oogjes had, kon je in de verte. Kon je natuurlijk, ik weet niet of die toen stond Lely zien. Dus de man van het Afzijdijkplan. Dr. Lely, ingenieur Lely. Je gaat eigenlijk op grote dromers ga je af. Ja. Hè? Dus Cornelis Lely en ook een andere, die zullen we zo noemen, Herman Seugel, komen zo op neer. Komen zo op terug. Dat zijn de fantasten die je ook wel een beetje bewondert. Hè? Vertel over die Lely.
4: Die Lely is in 1853 geboren in een welgestelde kring aan de Leidse Gracht. En die heeft ook de Paleis van Volksvlijt die in 1859 begonnen werd met bouw. Toen was hij 6 jaar. Daar ging hij naar kijken, ging naar stations, spoorwegen, viaducten. Alles was infrastructuur.
1: Ja.
4: En de linksliberale opvatting was, elke kind in heel Nederland moet 's ochtends met de bus of hoe dan ook, met de trein, boeltrein, naar een school kunnen om 's avonds ook op tijd weer voor het avondeten thuis te zijn.
1: Dat was
4: dus dat was de ontsluiting van Nederland. En dat was een hele progressieve, liberale gedachte.
1: Ja.
4: En nu denkt men precies het omgekeerde. Maar dat was zijn drijfveer om iets groots te verrichten.
1: Ja.
4: Namelijk Nederland. Niet alleen op de grond, spoorlijnen en kanalen en zo. Maar ook daarboven, staatsmijnen en ongevallenwet. En daar nog weer boven de elektriciteitsmasten die 5 meter boven de grond kwamen.
1: Maar was die een roepende in de vlakke woestenij Nederland? Want voordat dat hele Afzijdijkplan werd uitgevoerd, dan zijn we echt decennia later, hè?
4: In 1873 begon koning Willem III voor het eerst erover om die Zuiderzee droog te malen. En in 1932 kwam die Afzijdijk. Dat is dus meer dan 50 jaar later. 55. Dus je hebt lange adem nodig.
1: Ja. Maar hij is wel geslaagd, want hij staat er wel trots op die dijk.
4: Ja, toen was hij wel. Dat was wel na de watersnoodramp in 1953. Dat ze dachten: God, het heeft toch al wat opgeleverd. Want er was veel discussie altijd over. Want als je zoiets wilt doen, zoiets groots, Nederland, de ingenieur van Nederland worden, heel Nederland herinrichten. Dan zijn er altijd conservatieve ministers van Financiën die zeggen: ja, is veel te duur.
1: Te duur.
4: Er zijn altijd provincies die zeggen: ja, maar in onze provincie geen ISA. Want wij moeten de dijken verhogen.
1: Maar want dat zit er ook om. Die sociaaldemocratie heeft natuurlijk vaak gedacht in vooruitgang, in grote projecten, in alles beter maken. En nu is eigenlijk, we hebben vaker denkers hier aan tafel dat zeggen, links is eigenlijk conservatief geworden. Alles is eng, technologie is gevaarlijk. We moeten eigenlijk terug naar af.
4: Ja, maar links is in een oorsprong heel pro-machine.
1: Ja.
4: Pro-fabriek. Het waren de conservatieven. De miljardairs in Amerika met de National Parks. In München met het Engelse Garden, 500 hectare. Dat waren de landgoedeigenaren, de progressieve landgoedeigenaren.
1: Die het wilden houden zoals het was.
4: Die van milieu en groen hielden. En de arbeiders die hielden van fabrieken.
1: Ja.
4: En staken 8 uur en zo. En goed salaris.
1: Zeker, ja.
4: Dat was in Nederland de tweedeling. En de Nederlandse tweedeling was ook dat alleen de ingenieurs aanpakken wilden. En dat de progressieve partijen, die wilden alleen maar verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Die wilden eigenlijk allemaal naar de stad, allemaal de fabriek. En de grote clue is dat die grote wereldverbeteraars, zeg maar, die Lely in Nederland en in Duitsland, Evenknie van Lely, de elektrificator van Duitsland, Oscar von Miller, die heeft de hele elektriciteitsnetwerk in 1924 met de eerste waterkrachtcentrale gestart.
1: Ja.
4: Dat waren conservatieve sociale mensen. Dat waren reactionaire sociale mensen. Wat was de grootste drijfveer? Wij willen het sociale, het gezin
1: Bij elkaar houden.
4: Ja. En we willen niet dat al die arme mensen van het platteland naar de stad gaan. Dan krijg je niet alleen zwartbroete lucht in de stad en smerige kanalen en uitwerpselen in de Jordaan. Maar je krijgt ook revolutie. Dus je moet die elektriciteit moet je naar de mensen brengen.
1: Ja.
4: En dat is de oplossing van. Dus het was eigenlijk al think global en act local.
1: Ja.
4: En dat
1: is, die grote fantasten, of de grote denkers, grote dromers. Er zijn ook voorbeelden van waar je denkt, nou, is maar goed dat het niet door is gegaan. Want wat was er dan van de wereld gekomen? Ik ben persoonlijk voor de Zuiderzee en niet voor het IJsselmeer. Ik vind het zout echt leuk, maar dat is mijn probleem. Herman Seugel noem jij. Niemand zal hem kennen. Nee. Vertel over Herman Seugel.
4: Oké, die is geboren in dezelfde jaar als Hitler, 1889. En die was een zoon van een hele hoge Beierse ambtenaar die ook die eerste waterkrachtcentrale in de Beierse Alpen heeft tot stand gebracht in 1924. En hij Wilde eigenlijk zijn vader overtreffen, het is echt Freud. Hij wilde zijn vader overtreffen, hij was een beetje mislukt. Hij had wel veel contacten als architect, tijdschriften dit en tijdschriften dat. Maar hij zei, weet je wat, als we dat voorbeeld van die Walgende Zee met die elektriciteitscentrale, waterkracht, als we dat nou gewoon in de Middellandse Zee doen. Ja. Leggen een dijk tussen Gibraltar
1: en Afrika.
4: En Afrika, dan klinken we eigenlijk Afrika aan Europa.
1: Ja.
4: Omdat het Middellandse Zee een uitdrogingsrivier is. Dat gaat dus meer verdroogd dan de water inkomt.
1: Ja.
4: Uit die rivieren die er allemaal op uitkomen. Dat betekent dat binnen 10 jaar is de Middellandse Zee 10 meter lager. Mm-hmm. Dan kun je al de eerste waterkrachtcentrale erin zetten. En dan heb je over 50 jaar, 100 jaar heb je niet alleen heel veel land. Want alles valt natuurlijk droog.
1: Ja.
4: En je hebt overal waterkrachtcentrales. Dus je hebt werkgelegenheid, energie.
1: Ja.
4: Schone energie, hè. En je hebt alle problemen verder opgelost.
1: Ja, gelukkig dat het niet gelukt is. Hè? Het is nooit gedaan. Ja, dat weten we.
4: Dat is de dramatisch. Vraag of het goed is. Want ja, Hitler kom zei, op. Wat moet er met die Hitler? Hij was bang voor die man, hoor, Hitler.
1: Ja.
4: En die zei, ja, Afrika aan Europa klinken.
1: Ja.
4: Dat wordt de vernegering van Europa.
1: Ja.
4: Nou, wat hebben we nu? Dus, nou. Maar als we wel degelijk dat aan elkaar hadden geklonken.
1: Ja, willen ze bij de NPO dat ik je nu ga corrigeren op dit woord? Ga ik niet doen. Jij moet zeggen wat je zegt.
4: N-woord.
1: Gaat je gang maar.
4: Dan hadden we één groot continent gehad.
1: Ja.
4: Want men dacht allemaal mondiaal in continenten. Daar is Amerika.
1: Ja.
4: Geld en goederen. Daar is Azië. Vooral veel bevolking. En wij zitten daar ingeklemd. Duitsland oorlog verloren. Geen energie, weinig ruimte.
1: Ja.
4: Dus Hitler zei, we moeten naar het oosten.
1: Mm-hmm.
4: Die slaven tot slaaf maken. En hij wilde naar het zuiden.
1: Ja.
4: Maar het was wel degelijk een heel groot probleem. En dat was ook een groot probleem. En dat is wat vind ik het leuke om te gaan doen.
1: Mm-hmm.
4: Het was ook een groot probleem. Echt een fundamentele debat op het scherp van de snede. Over hoeveel natuur moeten we hebben en hoeveel techniek.
1: Ja.
4: Hoeveel technocratie met sterke mannen. En hoeveel democratie
1: moeten
4: we hebben. Hoe lossen we die werkloosheid op?
1: Hey, ik ga even luisteren.
4: Grote problemen.
1: Nee, ik hoor wat je zegt. En het is ook heel belangrijk. Maar ik ga toch nog even iemand instappen. Ik vind toch dat hij genoemd moet worden. Laten we even naar Musk luisteren op het Wereld Economisch Forum.
2: I mean, as a kid, I read a lot of science fiction, sci-fi fantasy books, comic books. And I always liked technology. Yeah, I was inspired by reading about books about the future, about science fiction. And I guess I want to make science fiction not fiction forever. At some point, turn science fiction to science fact. You know, we want to have like Star Trek, really, for real, like where we actually have giant spaceships traveling through space, going to other planets.
1: Dit is natuurlijk een Asperger-patiënt die de stripboek uit zijn jeugd nu tot beleid wil gaan maken. Maar aan de andere kant denk ik ook, hij durft wel. Hij doet echt grote dingen. En zonder hem was die elektrische auto in ieder geval in onze streken niet zo groot geworden.
4: Zeker, dat is vind ik altijd een groot pleidooi voor meneer Musk, dat hij de Europese auto-industrie een flinke schop onder de kont heeft gegeven. Maar als je ziet wat in de eind jaren 19e eeuw, Jules Verne.
1: Ja.
4: En dan kreeg je daarna al die Duitse science fiction verhalen, die zijn allemaal uitgekomen. Dus de science fiction is nodig om de status quo te doorbreken met idioten. Plannen, idioot lijkende plannen.
1: Ja, Schiphol in zee. Kunnen we het zo doen?
4: Barbara Tuchman in 1934 over de Afsluitdijk reed. Toen zeiden ze, one of mankind's better moments. En toen zeiden ze, onderneming is toch iets van visie plus een onweerstaanbare drang.
1: Ja.
4: En die mensen hebben een onweerstaanbare drang om iets te doen.
1: Om te scheppen.
4: Te scheppen. En dat heeft Einstein ook gehad. Die had ook iets van, ik wil dat. Ik wil erachter komen.
1: En die deed
4: niet alleen maar van verdeling, maar van het bestaande waar we nu in Nederland natuurlijk al jaren mee bezig zijn.
1: En maar het is een pleidooi, een pleidooi voor vrij denken, voor grote plannen. Mag ik het zo samenvatten of niet?
4: Nou ja, de opa van Musk was natuurlijk Jonathan Haldeman.
1: Gaan we later op terugkomen. Oh, daar kunnen we echt niet in.
4: In die tijd waren er hele grote gedachten. Ja. Afschaffing van het kapitalisme, afschaffing van het geld en zo.
1: Zo is het ook, dokter Harin Beuners.
4: Sorry.
1: Ik dank je zeer. Jongens, nog even dit. Die Harry Styles die treedt op in de arena. Dat zou je niet ontgaan. Zijn 10.000 uitgelaten fans. In de jaren 60 kregen we natuurlijk ook al wat muziekmania hier naar Nederland. We hebben toen eerst die bekende Engelse band. Je weet wel, de Beatles. Nee, de Stones in 1964. Ze braken het hele Courthouse af. En in tegenstelling tot Harry Styles hadden ze daar zeker geen 10 optredens voor nodig. Laten we even gaan luisteren naar Fan uit 64.
5: We hadden nog nooit een concert meegemaakt. Dus ja, je komt daar binnen en je zoekt je plekje. En je loopt daar wat in de rondte te kijken. En je ziet wat andere dingen. Ik denk, nou, oké, hier gebeurt het dus allemaal. Wij zaten op rij 9. Ja, alleen rij 9 bestond niet meer toen we weggingen.
1: Ja, die Harry Styles, die durft hij niet aan. Jongens, naar nu Argos. Let op de Jordcast dinsdag, donderdag, vrijdag. Voor nu, blijf denken, blijf luisteren. Dank.
6: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Radio 1.
6: De publieke tribune.
3: Koen Verbraak.
7: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
6: Human, de publieke tribune. Zometeen om 3:00
3: op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé? Maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfield.nl.
13: Het hoeft niet in.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: NPO Radio 1. 2:00.
3: Liesbeth Staats.
17: Zometeen in Argos. Undercover gaan is het zwaarste middel in de onderzoeksjournalistiek. En wanneer zet je dat middel in? Daar gaan we over praten met Marieke Rotman, die net een prijs won voor haar werk. En we horen hoe een mooi Amsterdams project voor statushouders totaal uit de hand liep. Dat zometeen, nu eerst het nieuws met Dorien Bouwman.
18: Op station Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd die spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM, maar dat houdt ze dus niet tegen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op het station. Matthijs, hoe is het daar nu?
19: Ja, inmiddels zijn alle actievoerders ook weer van het spoor afgehaald. De blokkade heeft niet lang geduurd. Het was rond 1:15 dat een groepje aan het einde van spoor 7 op de rails ging zitten. Politie was er snel bij, heeft ze omsingeld en heeft ze één voor één daar weggesleept. De een liep gewillig mee, de ander moest door 3 agenten worden opgetild en weggevoerd. Een korte actie, een blokkade dus, om aandacht te vragen voor de situatie rondom Gaza. Ze eisen een boycot door Nederland van Israël. Ze hadden gevraagd of het spoorwegpersoneel zich solidair zou willen verklaren door het personeel te vragen om het treinverkeer stil te leggen. Dat is niet gebeurd en daarom hebben ze het zelf gedaan door op de rails te gaan zitten. Al het treinverkeer lag meteen stil en is nog steeds niet op gang gekomen. Ik zie veel treinen die klaarstaan om weer te gaan rijden. Dat zal binnenkort moeten gaan gebeuren omdat iedereen van het spoor af is.
18: Verslaggever Matthijs van der Wiel, dank je wel. De gemeente Groningen springt ter Apel te hulp en vangt vandaag, morgen en maandag mensen op waarvoor 's nachts geen plek is in het volle aanmeldcentrum.
17: De burgemeester van Groningen zegt dat ze dat doen op verzoek van minister Van de Brink van Asiel. De asielzoekers zullen de nacht doorbrengen in een congrescentrum. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er een in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn geruimd. Vogelgriep komt normaal vooral in de herfst en winter voor. Het weer dan. Er trekken wat dunne wolkenvelden over. Maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. En voor de situatie op het vast warme asfalt gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB.
13: Ja, het is ook behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file staat er. Onder andere veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf Nieuwegein is de vertraging 35 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knappen Benelux een kwartier vertraging. Het heeft te maken met werkzaamheden op de A16. Veel mensen rijden om via die A4. Op de A16 zelf, daardoor ook veel vertraging. Van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Drie kwartier oponthoud. De hoofdrijbaan is dicht. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging.
3: Ster.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
22: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
25: Appetito.
24: Appetito.
23: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
27: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
28: NPO Radio 1.
29: Onderzoeksjournalistiek.
28: Human VPRO. Argos.
17: Lisbeth Staats. Welkom, het is tijd voor onderzoeksjournalistiek. Tijd voor Argos. Straks in onze onderzoeksjournalistieke etalage gaan we praten over het zwaarste middel in de onderzoeksjournalistiek: undercover gaan. Te gast is dan Marieke Rotman van platform Investico, die deze maand een prestigieuze prijs won in de journalistiek, De Tegel. Maar eerst dit. Het lijkt de laatste weken over weinig anders te gaan dan over asielzoekers. En dan vooral over het gevaar en de overlast die zij zouden veroorzaken. De gemeente Amsterdam bekijkt dat vraagstuk graag anders. Daar bedachten ze een project waarbij statushouders bij bedrijven zouden worden geplaatst om werkervaring op te doen. Ze leren de Nederlandse taal en krijgen in één druk door een mbo-diploma. Zo zouden de kansen op een baan toenemen. Maar het liep ietsje anders. Er zijn grote vragen bij de ZZP'ers die in dit project brood zagen. En nee, dat had niets te maken met overlast. Luister mee naar Fictieve Facturen. Een verhaal van collega Erik Arends met hulp van Rick Delhaas.
0: Het trappenhuis van een flat in Amsterdam.
1: Hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
0: Omar stapt de woning binnen van een moeder met drie kinderen. Twee jongetjes van een jaar of 5, 6 en een meisje van hooguit 2... dat door haar moeder wordt aangekleed met een roze jurk. En dat trekt meteen Omar's aandacht.
1: Wat mooi. Wat mooie roze.
2: Mooie roze.
0: Het is midden in de meivakantie.
2: Hallo.
0: De kinderen zijn vrij van school en hangen heerlijk lui op de bank in de woonkamer. Terwijl aan de muur een fors tv-scherm hangt, dat staat afgestemd op een Engelstalige kinderzender.
2: Hey boy.
0: Omar is naar de flat van dit gezin gekomen om de centrale verwarming te controleren. Hij werkt voor de Fixbrigade. Dat is een organisatie die mensen met een laag inkomen helpt om hun woning energiezuiniger te maken. Met tochtstrips bijvoorbeeld, of het aanbrengen van ledlampen. Of, zoals vandaag, het controleren van de radiatoren van de cv.
4: Doet hij het nu niet goed?
5: Ja, kijk. Het is te hard. En het is zeer duidelijk. Verroest.
4: Dat schroefje.
5: Die schroefje zelf.
0: Dus het draait... Omar is Palestijn. Een jonge kerel die vluchtte voor het geweld in het Midden-Oosten en 9 jaar geleden naar Nederland kwam. Hier heeft hij inmiddels een verblijfsvergunning. Hij is statushouder, zoals dat heet. En dat zijn precies de mensen waar de Fixbrigade op drijft.
7: Wit-Hollanders, ik geloof dat ik er maar 1 heb in het hele team.
0: Dat vertelt Janneke Jansen op de Haar, de baas van Fixbrigade Amsterdam.
7: Fixbrigade heeft eigenlijk 2 poten. De ene poot is dat wij bij mensen met een laag inkomen in Amsterdam thuiskomen en dat we daar allerlei problemen in de woning oplossen. Tocht, kou, vocht, schimmel, dat soort problemen pakken we aan. CV-installaties regelen we beter in. Dus dat is het werk wat we doen. Maar we zijn tegelijkertijd ook een leertraject. Dus we leiden ook mensen op tot wie de arbeidsmarkt een afstand heeft. Dus vaak mensen met een migratieachtergrond die het Nederlands nog niet goed beheersen, geen startkwalificaties hebben. En we zijn een erkend leerbedrijf, dus dat doen we enerzijds voor mbo en praktijkscholen. En anderzijds voor vaak vluchtelingenstatushouders die gewoon een vak willen leren.
0: En leg eens uit, hoe gaat dat dan concreet?
7: Als inderdaad iemand bij ons aanklopt, dan hebben we even een kort gesprekje en dan kijken we of iemand gemotiveerd is om dit vak te leren. En dan gaat hij gewoon in de praktijk meedraaien. In combinatie met vaak een paar workshops, dat we mensen ook even leren hoe je met gereedschap omgaat. Wat voor materialen we gebruiken, waarom we het doen. Hoe we ons bij bewoners thuis, want we komen natuurlijk elke dag bij allerlei mensen in huis. Allemaal verschillende mensen, met verschillende gewoontes en verschillende wensen. En dan draaien mensen gewoon in de praktijk mee. En dat gaat onder leiding van een leermeester.
0: Wat is dan een leermeester?
7: Een leermeester is eigenlijk zijn dan mensen die bij ons in training zijn geweest, in het leertraject, die het goed doen en die het vak in hun vingers hebben. Oh ja. Die het ook leuk vinden en die stromen dan door naar een volgend niveau. En uiteindelijk worden ze leermeester. En dan gaan ze dus zelf weer leerlingen begeleiden.
0: Je zou het een win-win situatie kunnen noemen. Mensen die niet al te vermogend zijn, krijgen hulp om thuis de energiekosten omlaag te brengen. En die hulp krijgen zij van migranten die daarmee hun eigen kansen op de arbeidsmarkt en hun kennis van de Nederlandse taal vergroten. Bas Ruis, tot voor kort directeur van de Fixbrigade Nederland, die zegt het graag zo.
8: De kracht van Fixbrigade zit echt in het feit dat je mensen een kans geeft om iets te leren en vervolgens lekker aan de slag te gaan.
0: Ja.
8: Dus echt gewoon in de praktijk bewijzen wat je met je handen kan. Sla maar een krant open en we hebben mensen nodig die met handen werken.
0: Ja.
8: En we komen niet bij de bewoner thuis die het zo moeilijk heeft. Als een Fixbrigade dus 1 ding in zijn totaliteit wel doet, is bij mensen thuiskomen, mensen aan de slag krijgen. Echt, het is het, bij wijze van spreken, de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker. En iedereen snapt het ook. Dus iedereen wordt een beetje verliefd op het concept. Omdat als het goed uitgevoerd wordt, snap je ook gewoon wat voor kracht het heeft.
0: Geen wonder dus dat op een bepaald moment de gemeente Amsterdam zich bij de Fixbrigade meldt. Met een plan. Een plan voor een speciaal project met statushouders. Een plan dat in 2024 uiteindelijk helemaal uit de hand loopt. En waarover nooit iets naar buiten is gebracht. Tot nu.
8: Ja, wanneer belde de recherche? Dat was begin zomer. Maar dan heb je het eigenlijk al over een soort van radiostilte van een half jaar, hè? Je hebt geen gedegen contact meer met die mensen gehad. Tot aan het feit dat de recherche belde.
0: Het heeft allemaal te maken met de zogeheten derde leerweg. Dat is een alternatieve manier om aan een mbo-diploma te komen. Via de derde leerweg zit je niet op school, maar doe je werkervaring op bij een bedrijf. Een erkend leerbedrijf, zoals de Fixbrigade. De gemeente Amsterdam ziet in 2022 grote mogelijkheden met dat leertraject. Er wonen op dat moment namelijk 8 à 9.000 statushouders in de stad. En een groot deel van hen heeft geen werk en spreekt matig Nederlands. De gemeente maakt daarom geld vrij voor een project waarbij statushouders via die derde leerweg als leerling aan de slag kunnen bij een bedrijf en daar uiteindelijk een diploma kunnen halen, om vervolgens meer kans op een baan te maken. Bij de Fixbrigade zien ze wel iets in dat plan. Want de migranten die daar werken, die doen veel ervaring op, maar zij komen daarbij niet in aanmerking voor een diploma.
7: We hebben dus een erkenning als leerbedrijf.
0: Janneke Jansen op de Haar.
7: We hebben stagiaires van scholen en we leiden mensen op. Maar het vervelende is, je kan mensen geen certificaat meegeven. Na afloop van het traject hebben ze zoveel geleerd dat daar een mbo-opleiding absoluut niet voor onder doet. Maar je kan ze geen papiertje meegeven. Ja, een getuigschrift. Dus wat wij heel graag wilden was een erkenning.
0: Een officiële?
7: Officiële erkenning. Nou, toen kwamen we via de gemeente erachter dat je dat dan in de vorm van een derde leerweg zou kunnen doen. Want dan is het leren in de praktijk. En daar krijg je dan een certificaat voor wat gelijkwaardig is aan een mbo-diploma. En daar kwamen we dus in binnen de gemeente. Was daar een mevrouw M, noemen we er maar eventjes. Daar kwam ik in april 2022 mee in contact. Voor het eerst eigenlijk. En toen op een gegeven moment klopte zij bij ons aan van... Nou, ik zit bij de derde leerweg en ik wil graag praten over jullie project.
0: En wat dachten jullie?
7: Ja, wel de indruk had ik dat ze wist waar het over ging en dat ze zou helpen om dat tot een officieel certificaat te brengen. En daar moest een curriculum voor gemaakt worden en daar had ze mensen voor. En als maar weer gesprekken en dan met onze hoofdfixer gesproken van hoe doe je dat dan? En allerlei tutorials die wij zelf al hadden gemaakt om de leerlingen op te leiden, die wilden ze ook hebben, want dat kon ze in verwerken. En nou, toen op een gegeven moment een paar maanden later in juli 22, toen wilden ze weer een gesprek, maar dan met z'n tweeën. En toen kwam ze met een contract aan. Dat was ook iets vreemds, want er lag ook al een contract van de gemeente Amsterdam. Maar zij had dan zelf een contract, want ze was ook ZZP'er. Ze had een eigen bedrijfje en ze had zoiets van ja, want dit is zo'n mooi project voordat de gemeente het wegkaapt. Sluiten wij ook even een contract. En ze wilde dus dit project veiligstellen, dat mocht het met de gemeente niks worden, dat wij daarmee verder konden.
0: En wat dacht je?
7: Ja, het overdonderde me en ik heb getekend. En toen vervolgens werd dat heel snel in de tas gestopt en ging dat weer mee. En ik zou een kopie krijgen, heb nooit gehad natuurlijk.
0: Waar tekende je voor?
7: Dat was een overeenkomst dat wij samen inderdaad dat curriculum zouden ontwikkelen en daar een officieel derde leerwegproject van zouden maken.
0: Zodat jullie een officieel certificaat konden uitreiken?
7: Ja, dat was...
0: Aan de statushouders die hier worden opgeleid?
7: Ja, precies. Daar ging het allemaal om. Ja.
0: Dat klinkt wel goed.
7: Ja, zeker. Vond ik ook. Ja.
0: Maar dat verandert wanneer mevrouw M. na de zomer van 2022 ineens uit beeld verdwijnt. En er vanuit de gemeente Amsterdam heel andere mensen bij het project betrokken raken.
7: Toen kwam ineens haar baas, dat was mevrouw A., die kwam erbij.
0: We weten de echte naam, maar we noemen het even mevrouw A.
7: We noemen het even mevrouw A.
0: Omwille van de privacy.
7: Precies. En die mevrouw A, die haalde er nog weer een heleboel mensen bij. En die werden ineens projectcoördinator of gingen het curriculum schrijven. Er kwam toen ook een meneer S bij. En die ging op een gegeven moment iets schrijven. En daar hadden we allebei zoiets van, waar gaat dit over?
8: De kern van het verhaal waar we echt behoefte aan hadden was letterlijk, hoe gaan we die praktijklessen nou ook in een soort schrift krijgen, zodat iemand ook gewoon iets kan volgen en wij als leermeesterorganisatie ook konden afvinken. Zodat je gedurende het traject gewoon iemand letterlijk positief of negatief kunt beoordelen en dat je uiteindelijk een stempel erop kunt zetten.
0: Een leerboek gewoon.
8: Precies, ik heb het altijd het Fixbrigade boek genoemd.
0: Ja, ja.
8: Nou, dat echt zo ook uitgelegd en geen poespas eromheen. Laat het er lekker bezig zijn, want je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. En daar kreeg ik dan dus meneer S.
0: Na mevrouw M en mevrouw A is meneer S. de derde persoon waarmee de Fixbrigade te maken krijgt. En dat zullen er later nog meer worden.
8: En toen heeft hij hier een presentatie gehad over waar hij vond dat het naartoe moest. En ik weet nog dat ik hier met mensen vanuit hier daarna zat te kijken en dacht van, waar gaat dit over?
0: Hoezo dan?
8: Nou ja, we hadden de term bij bedacht van, deze man wil een nieuwe ROC oprichten of zo.
0: Dat was veel te groot.
8: Gigantisch. Yeah. Gewoon maar ook heel wollig. En met allerlei vaktermen waarvan ik letterlijk achteraf kan afvragen, is dat überhaupt wel een Nederlands woord? Maar goed.
0: Oh ja.
8: Ik zat er echt een beetje flabbergasted bij. Want ik dacht, joh, ik wilde gewoon een instructieboekje. En volgens mij hadden we de helft al helemaal uitgeschreven. Want sterker nog, we hadden 80% uitgeschreven.
4: Ja. Er bestond al heel veel.
8: Ja, natuurlijk. Ja. We hebben gewoon zelf ook daar tutorials op geschreven.
4: Ja.
8: Dus we hadden eigenlijk het materiaal voor het grootste gedeelte klaar. Alleen, ja, dan moet het wel een keer in een vorm gegoten worden die aansluit bij dat wat de certificering vereist. Want dat is natuurlijk het ding. Wij roepen dit. Past het bij dat wat er gevraagd wordt?
4: Ja.
8: Zo niet, hoe ga je dat aan laten sluiten? Nou, dat was eigenlijk de hele vraag die we gesteld hadden. En dat zou in mijn ogen letterlijk de voltooiing zijn van de derde leerling voor de visbrigade.
4: Ja.
8: Want dan heb je en de praktijk en je hebt het schrift wat je daarnaast kunt houden om vervolgens het stempeltje te krijgen.
4: Maar dat was
8: man,
4: het niet.
8: Nee, deze man, ik weet niet. Ik heb een slide deck gezien waarbij ik bij pagina 5 al me afvroeg waar ik naar zat te kijken.
0: Daar komt nog iets bij. Want het zijn niet alleen deze vage, buitensporige verhalen van meneer S. over de leermethode die opvallen. Er is ook nog een meneer H. die zich ineens meldt.
7: Ja.
8: Lange vent.
7: Ja.
4: Meneer H. is een lange vent.
8: Nee, ja, het is heel grappig. Ik bedoel, ik heb die man letterlijk één keer een hand gegeven. Ik kwam hier kantoor als zijnde de expert over het groter uitrollen van de derde leerweg variant. En hij zou als projectleider wel even dit varkensje wassen. Best aardig vent, maar ja, één keer gezien. Daarna nog een paar keer gemaild, maar meneer H. was vervolgens ook niet meer in beeld.
4: Hm.
8: Maar wel iedereen aan elkaar gelinkt, want vanuit mevrouw A. kwam meneer H.
4: Oh ja?
8: Ja, eigenlijk is mevrouw A. de hele tijd de bron geweest voor weer een nieuwe naam in het verhaal. Die dan
4: zij
8: weer
4: was gespeeld, volgens jullie?
8: Vanuit ons gezien zeker, ja.
4: Ja, ja.
7: Ja.
0: Bas en Janneke merken ook iets vreemds aan mevrouw A., de externe consultant die door de gemeente is aangesteld om het project te leiden. Zij communiceert na verloop van tijd namelijk niet meer uitsluitend vanaf haar mailadres van de gemeente, maar...
7: Op een gegeven moment ging dat over in een mailadres in Zuid-Afrika.
4: Oh.
7: Kwam ik achter. Dat ben ik toen, ik denk, wat een raar mailadres is dit.
4: Ja.
7: Dus ben ik het gaan opzoeken. Dat bleek dus een extensie voor Zuid-Afrika te zijn.
4: Ja. Wat dacht je toen?
7: Ja, ik had toen wel zoiets, dit is heel vreemd. Maar ja, goed, omdat ze gezegd had dat ze ook vanuit een ZZP-constructie... Nou ja, oké, dan mailt ze misschien een keer vanuit haar eigen bedrijfje of zo. Ja, nog steeds een beetje vreemd dat Zuid-Afrikaans is dan. Maar goed, achteraf denk ik van oké, dat was dus kennelijk de dekmantel. En daar zal wel flink wat heen gesluist zijn.
4: Mm.
7: Hele mevrouw A is ook niet meer te vinden. Meneer S trouwens ook niet. Die had ook een mailadres van een eigen bedrijf, maar ja.
0: In het officiële contract dat is getekend, staat nog hoopvol dat de gemeente Amsterdam en de Fixbrigade binnen anderhalf jaar 40 nieuwkomers willen opleiden en certificeren. Het document meldt ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor de eerste werving en selectie van de statushouders. En dat er naast de projectleider ook een jobcoach, een taaldocent, een vakdocent en andere medewerkers worden aangesteld. 17 statushouders staan al klaar, krijgen Bas en Janneke te horen.
8: Dus ja, super, kom maar op met die kandidaat.
0: Maar dat loopt anders.
8: Nou, kandidaat X en kandidaat Y. X komt dan niet opdagen en Y was, dan keek ik ook een beetje, oké, weet je wel waar je bent. Maar diegene bleef dan ook maar één keer en die verdween dan verdraden. Maar dus die 17 kandidaten versus, ja, er zijn er echt letterlijk maar één of twee geweest.
0: En na nog geen 6 maanden lijkt het project voor statushouders op te lossen in het niets.
7: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
4: Dus dan hoor je gewoon een tijdje.
7: Nee, dan hoor je gewoon echt.
4: En wat dachten jullie, nou dan houdt het op of zo?
8: We hadden niet iemand daarboven die vanuit de gemeente het echt als opdracht neergelegd had. Dus dan denk je, oh ja, wie moet ik dan nog bellen?
4: Ja, ja.
7: Ja, en we hadden natuurlijk heel veel tijd in gestopt en het had eigenlijk niks opgeleverd. Het had en geen extra leerlingen opgeleverd, geen extra kandidaten, maar ook geen certificering.
4: En toen?
7: Ja, toen niks, tot jij benaderd werd door de Rijksrecherche.
8: Ik was in Utrecht en ik kreeg gewoon een belletje. Goedemiddag, gesprek met de Rijksrecherche. Ik zei, pardon? Ja, we willen graag met u praten. Ik zei, nou, mag ik u even vragen of ik getuige ben of ben ik verdachte in iets? Nee, maakt zich geen zorgen, u bent getuige. Oh, oké. Nou, waar ben ik dan getuige in? Als ik tegen u zeg de derde leerweg, zegt dat u iets? Oh, ja. Daar zijn we een tijdje geleden mee bezig geweest via Amsterdam. Dat is op niks uitgelopen. Dat is een beetje jammer. Oké, daar willen we u wat vragen over stellen.
0: Een paar dagen na het telefoontje zit Bas in zijn kantoor in Utrecht tegenover 2 rijksrechercheurs.
8: En dan zit je eigenlijk in een soort van setting waar wij nu ook in zitten. Maar dan wel met twee regisseurs. Eentje die aan de zijkant zit met documenten en die is de vraag aan het stellen. En die andere zit recht tegenover je, die je echt strak aan blijft kijken. En gewoon bekijkt hoe je zit te knipperen, denk ik. Maar vrij intimiderend vond ik het zelf. En toen had ik wel door van, wacht even, dit is wel iets serieuzer dan iemand is door rood gereden, weet je wel. En tijdens het voor werden e-mails getoond, heeft u dit eerder gezien? Er werden facturen getoond die blijkbaar door deze mensen waren ingediend.
4: Mm-hmm.
8: Heb je deze eerder gezien? Nee, nog nooit gezien.
4: En wanneer kreeg jij in de gaten wat het allemaal behelste?
8: Nou ja, als ik het van mezelf mag zeggen, ik ben niet echt een domme jongen. Dus ik had eigenlijk binnen 10 minuten wel door wat voor grappenmakers dit zijn geweest.
0: Uit de transcriptie van het verhoor die Bas van de Rijksrecherche heeft ontvangen, valt onder meer op te maken dat iemand uit de projectgroep van mevrouw A bijna 50.000 euro bij de gemeente in rekening heeft gebracht voor het plaatsen van 20 statushouders bij de fixbrigade. Terwijl die statushouders in werkelijkheid helemaal niet zijn gekomen.
8: Dan begin je wel echt in je stoel te zitten met iets minder gezellige energie in je lijf, want dan begin je ineens te beseffen hoe je genaaid bent. Ik kon op die factuur zien dat deze meneer H. gewoon een factuur had geschreven voor statushouders maal x bedrag, begeleiding als projectleider voor project fixbrigade inzaken de derde leerweg.
4: En dat was een factuur van hem?
8: Van hem aan de gemeente.
4: Aan de gemeente.
8: Want dat was het werk wat hij dus vooral moest verrichten, want hij had die mensen zogenaamd begeleid. Daar word je wel een beetje boos om.
4: Wat zei jij tegen die regisseurs?
8: Ja, ze vragen het ook op een gegeven moment. Hoe voelt u zich hierbij? Ik zeg, nou ja, ik voel me gewoon ouderwets genaaid. Wat is dat, je klootzakken? Dit verzin je toch niet? Dit is gewoon over de rug van statushouders. Over de rug van een non-profit organisatie die gewoon keihard zijn best doet om dit verhaal draaiende te houden. En deze mensen factureren doodvrolijk 50k voor niet bewezen diensten. Nou, dat doet wel een beetje. Zeker omdat je op dat moment ook echt al... Ik werkte toen echt gewoon 60 uur in de week om dit verhaal gewoon goed rond te krijgen.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Dus als je zoveel tijd, energie en je van jezelf erin investeert en je ziet dat iemand wegloopt met dit soort bedragen.
4: Ja, maakt die zin eens af?
8: Nou, ja, ik zal het netjes houden. Maar ik was echt bloedlink.
7: Ja, mijn boosheid was natuurlijk net zo groot. Ik bedoel, ik vind het gewoon ongelooflijk goor dat je statushouders die het toch al niet makkelijk hebben in dit land, dat daar wat beetje geld wat daarvoor beschikbaar is, dat dat door dit soort viespeuken ingepikt wordt voor privébelang. Dat vind ik gewoon te gek voor woorden.
0: De documenten die Bas in zijn kantoor van de twee rijksrechercheurs onder ogen krijgt, zetten hem ook aan het denken. Want het project was door de gemeente breed uitgezet. Statushouders zouden niet alleen bij de fixbrigade komen werken, maar ook bij andere bedrijven. In het verslag van het verhoor komt bijvoorbeeld ook de naam voor van eBike2Go, een bedrijf dat elektrische fietsen verhuurt.
8: Als ik dus detective ga zitten spelen, dan kom ik er wel achter dat er andere bedrijven ook betrokken zijn bij het geheel. Als iemand een offerte stuurt voor 20 deelnemers namens zijn bedrijf en hij factureert inderdaad die net geen 50.000... dan vraag ik me af, is dat de enige offerte / factuur die gestuurd is?
0: Dat probeerde Bas ook te achterhalen in het contact dat hij na het verhoor hield met een van de rijksrechercheurs.
8: En die gesprekken, dan ga je het hebben over van hoe groot is het nou? Want nou ja, er zijn meerdere zaken gaande met deze mensen. En als ik dan gewoon letterlijk meerdere zaken hoor, en ik van nou, 1 keer 50k zal het niet zijn geweest. Stel dat het misschien wel 2 keer een factuur of bij ons gestuurd, dan heb je het over een ton. Meerdere bedrijven, nou laat het de 5 zijn. Dan hebben we het wel over 500.000 euro, wat compleet verkeerde kant op stroomt.
4: Gemeenschapsgeld.
8: Gemeenschapsgeld, ja. Ja, daar mag je in mijn ogen heel boos om zijn. En daar mag een rechter dus inderdaad wel wat van vinden, ja.
0: Bas Ruis en Janneke Jansen op de Haar vinden het daarom tijd om nu in Argos aan de bel te trekken. Want ze hebben al in september vorig jaar van de Rijksrecherche te horen gekregen dat het onderzoek is afgerond. En dat het dossier sindsdien bij het Openbaar Ministerie ligt, maar dat de zaak nog altijd niet op de rol staat bij de rechter.
8: Op een gegeven moment heb je toch het idee van waarom duurt dit zo lang?
7: Op een gegeven moment hoorde ik ook van jou dat de rechercheur zoiets had van ja, dit is een grote zaak. Als dit eenmaal in de bekendheid komt, krijgt dit veel media-aandacht. Nou, dan weet je dus inderdaad, dat is ook al een indicatie dat het om iets groots gaat.
4: Hmm.
7: Wat ik dan vervolgens heel raar vind, is dat het zo gigantisch lang duurt. Kijk, ik snap dat zolang dat onderzoek loopt, dat we er niet over mogen praten. Dat was de opdracht. Nou goed, dat hebben we ook braaf niet gedaan. Onderzoek is inmiddels afgerond. Het ligt bij het OM. Maar het ligt al heel lang bij het OM. Dus dan denk ik, waarom komt het niet naar buiten?
0: Ik heb geprobeerd uit te zoeken wat de conclusies zijn van het Rijksrechercheonderzoek dat de naam Onyx kreeg. Zo staat het bovenaan het verslag van het getuigenverhoor van Bas Ruis.
4: De Rijksrecherche zelf wil niets zeggen over de zaak. In elk geval staat vast dat de projectmedewerkers waar Bas en Janneke bij de Fixbrigade mee te maken kregen, allemaal in het dossier voorkomen. Mevrouw A, mevrouw M, meneer S, meneer H en daarnaast verschillende ambtenaren van de gemeente. Maar van die laatste groep wilde niemand aan deze reportage meewerken. Ik belde ook met het Openbaar Ministerie, met de vraag of ik de officier van justitie kon spreken die deze zaak leidt. Maar dat wilde de officier niet, meldde de woordvoerder.
6: Wat ik nu wel over deze zaken meld is dit. Het gaat om een verdenking van fraude. We gaan uit van één hoofdverdachte en nog een aantal medeverdachten en het dossier telt bijna 2800 pagina's.
4: Het OM verdenkt dus meerdere personen bij de gemeente Amsterdam van fraude bij het werkleerproject voor statushouders. Om hoeveel geld het in totaal gaat, wil justitie niet zeggen. Op de vraag waarom er nog steeds geen besluit over de zaak is genomen, zegt de woordvoerder dat het een groot en complex onderzoek betreft en dat het de nodige tijd kost om het omvangrijke dossier te beoordelen. Het OM zal volgens hem binnenkort beslissen of het de zaak voor de rechter brengt. Om meer te weten te komen over de externe ZZP'ers die het project uitvoerden en over de omvang van de fraude, duik ik in stukken van de Kamer van Koophandel en andere documenten. Daaruit blijkt dat de vermoedelijke hoofdverdachte, mevrouw A, in Nederland een adviesbureau heeft en in Zuid-Afrika directeur is van een vastgoed- en investeringsbedrijf. Andere betrokkenen blijken rechtstreekse zakelijke of private banden met mevrouw A te hebben of hebben gehad. Ik vind ook enkele telefoonnummers, onder meer van meneer H. De man die bij de gemeente 50.000 euro in rekening bracht voor niet geplaatste statushouders bij de Fixbrigade.
9: Goeiedag, met Erik Arend spreekt u van de VPRO, van het programma Argos.
10: Ja.
4: Je hoort delen van het gesprek dat ik met meneer H. had. Om privacyredenen heb ik iemand anders zijn stem laten vertolken.
9: U bent verhoord door de Rijksrecherche?
10: Ja, klopt. Ik heb in dat hele traject gewerkt voor iemand die was ingehuurd door de gemeente Amsterdam. Zij was zeg maar projectleider. En zo ben ik onderdeel geworden van het onderzoek.
4: Die projectleider, dat was dus mevrouw A.
9: Wat was dan precies het probleem? Werd u van iets verdacht?
10: Ik heb gewerkt voor die projectleider.
4: Ja.
10: Nou, zij heeft een x-aantal deelprojecten rondom die derde leerweg gemaakt.
4: Ja.
10: Speciaal voor statushouders.
4: Mm-hmm.
10: Zoals de Fixbrigade. Dat was één van de deelprojecten.
4: Mm-hmm.
10: E-bike to go ook.
4: Ja.
10: In totaliteit ging het geloof ik om 8 of 10 van die deelprojecten.
4: Mm-hmm.
10: En ik was coördinator van één van die projecten. Namelijk het project e-bike to go.
4: Ja.
10: Alleen, op verzoek van die projectleider heb ik op een gegeven moment ook een offerte gemaakt voor het project bij de Fixbrigade.
4: Dit gaat dus over dezelfde rekening als waarover Bas en Janneke van de Fixbrigade vertelden.
10: Het ging om een bedrag van rond de 50.000 euro. Net als bij die andere deelprojecten.
4: Ja.
10: En die offerte is toen geaccordeerd door de gemeente Amsterdam. Uiteraard weer door diezelfde mevrouw die mijn opdrachtgever was.
4: Die projectleider, ja.
10: Ja. En die heeft dat laten tekenen door een collega-manager van Amsterdam. En die heeft dat blind getekend, daar ben ik van overtuigd.
4: Dus dat geld is aan u uitbetaald?
10: Ja, alleen ik kon dat project zelf niet uitvoeren. Daar had ik gewoon geen tijd voor.
4: Mm.
10: Ik had nog een aantal andere klussen. Dat heb ik toen ook tegen haar gezegd, tegen die projectleider.
4: Ja.
10: En toen heeft zij aangegeven, joh, dat is niet zo erg. Dan regel ik dat wel. Maak dat geld dan maar over op de volgende rekening. En dat heb ik gedaan. Daarvan zegt het OM, dan ben je dus mogelijk medeplichtig aan fraude.
4: Ik probeer de stortvloed aan informatie zo goed mogelijk op een rij te krijgen. Meneer H. liet zich dus door de gemeente 50.000 euro uitbetalen voor een opdracht die hij niet zelf ging uitvoeren. Hij maakte hier naar eigen zeggen ook melding van bij zijn leidinggevende, mevrouw A. Maar die zei dus, volgens meneer H. althans, maakt niet uit, stort die 50 mil maar op mijn rekening, dan zorg ik wel dat die opdracht bij de Fixbrigade wordt uitgevoerd. Wat uiteindelijk niet gebeurde. En zo verdween volgens meneer H. dus, in dit ene geval alleen al, een halve ton in de zakken van mevrouw A. En is hij zelf mogelijk medeplichtig.
10: Kijk, ik had er ook een slecht gevoel bij. Ik had liever een rekening gehad van de gemeente Amsterdam waar ik het geld op kon storten, begrijp je?
4: Ja, ja.
10: Maar daar kon ik niemand bereiken. Ik kon niet escaleren. Want er was verder geen manager van de gemeente Amsterdam die aanspreekbaar was.
4: Hoezo niet?
10: Nou, deze mevrouw, die als externe projectleider was ingehuurd, die was mijn leidinggevende als het ware.
4: Oh,
10: ik
4: ja.
10: werkte voor haar.
4: Ja, ja.
10: Als een soort onderaannemer. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil dat bespreken met haar manager van de gemeente. Ja, die was er niet. Hm. Die was niet bereikbaar of niet beschikbaar. Hm. Dat ze toen bij de gemeente Amsterdam met een grote reorganisatie bezig waren. Die projectleider had gewoon een vrijbrief van de gemeente. Althans, daar lijkt het op.
4: Ja, ja, maar op het moment dat zij aan u vraagt om dat geld over te maken, hè, dan had u misschien ook kunnen denken, wacht even, dit is wel raar dat zij dat geld op haar eigen rekening gestort wil hebben.
10: Ja.
4: Ja, of niet?
10: Ja, nou ja. Daar had ik achteraf, met de wijsheid van achteraf. Maar goed, ja, ik vertrouwde er. Ik werkte vaker met die mevrouw. Maar ja, dat had misschien niet gemoeten. En, nou, ik weet wel zeker dat dat niet had gemoeten. Maar goed, ja. Dat kan ik niet terugdraaien.
4: Ja.
10: Ik ben gewoon voor de gek gehouden. Ik ben, sorry voor het woord, maar ik ben willens en wetens gebruikt. Dus ja, ik ben heel naïef geweest om haar te vertrouwen.
4: Meneer H. zegt het gehele onderzoeksdossier van de zaak in bezit te hebben, maar wil daar geen inzage in geven. Wel zegt hij dat de Rijksrecherche tientallen mensen heeft verhoord en zijn opdrachtgever, projectleider mevrouw A., is volgens hem inderdaad de spil in de zaak.
10: De enige verbindende factor, ja, dat was mijn opdrachtgever, die, zal ik maar zeggen, haar hele collegiale netwerk heeft gebruikt om al die verschillende projecten te verdelen en bij de een of ander onder te brengen.
4: En dat is dus die mevrouw uit Zuid-Afrika?
10: Ja, die is overigens niet meer in Nederland, hoor. Die zit al lang weer daar.
4: In Zuid-Afrika?
10: Ja.
4: Maar wat is dan precies de verdenking tegen haar?
10: Ja, zij wordt ervan verdacht dat zij een x-aantal deelprojecten van de derde leerweg, nogmaals 8, 9, of misschien wel 10, weet ik niet, dat zij per project van €50.000 een gunning heeft gedaan.
4: Ja.
10: En dat ze niet altijd heeft geleverd. Of haar onderaannemers niet altijd hebben geleverd. En dat ze dat geld wel gevangen heeft.
4: Ja, ja.
10: En vervolgens doorgesluist heeft naar de eigen BV, CQ, dat van haar zoon en mede-aandeelhouder in Zuid-Afrika.
4: Oké, dus zij heeft geld
10: voor Duitsland.
4: Ja, toegewezen gekregen van de gemeente.
10: Ja.
4: En wat ze daarvoor had moeten doen, heeft ze niet geleverd. En dat geld heeft ze in eigen zak gestoken, zeg ik maar even in eigen woorden.
10: Ja.
4: Uit een interne mail die meneer Hamer later toestuurde, blijkt dat er in totaal 8 bedrijven aan het Amsterdamse project voor statushouders hebben meegedaan. Naast de Fixbrigade en eBike2Go zijn dat ABN AMRO, horeca-groothandel Hanos, kinderopvangbedrijf Unikids, het toenmalige modemerk New Optimist, restaurant Canteen en facilitair bedrijf GSA. Van de bedrijven waarmee ik contact krijg, zegt er niet één de doelstelling van 10 tot 20 opgeleide statushouders te hebben gehaald. eBike2Go bijvoorbeeld begon met 5 statushouders, van wie er 2 of 3 een diploma haalden. En dit zegt de oprichter van het toenmalige modemerk New Optimist.
11: Ik kan me voorstellen dat er wat over te vragen valt. Die mensen waren ineens weg allemaal van de gemeente.
4: Oh ja?
11: Ja, ja. Daar kwamen, ik denk zo rond 4 à 6 mensen per keer bij ons. En dat ging ontzettend goed. Iedereen was er super blij mee. En die mensen waren er blij mee. En toen melden wij ons op een gegeven moment bij die contactpersonen. En die waren ineens allemaal niet meer bereikbaar. Dat hele traject, dat bloedde heel snel dood.
4: Hm.
11: En wij vonden dat, nou, gewoon jammer. Maar wat veel erger was, die mensen die hadden echt helemaal geen fuck te horen gekregen.
4: De statushouders of de mensen die bij jullie waren geplaatst?
11: Ja, ja, ja. Die waren in een bepaald traject gekomen. Dat waren natuurlijk toch wel kwetsbare mensen.
4: Ja.
11: En die hoorden ook ineens van niks meer. En dat vonden we echt heel pijnlijk.
4: Via via krijg ik ook het telefoonnummer te pakken van de vermoedelijke hoofdverdachte in de zaak. Mevrouw A. Maar in plaats van schuldbewust toont mevrouw A. zich vooral onverschrokken.
12: Het zal gaan zoals het zal gaan. Er zal wel een uitspraak van de rechter over komen. Dat zien we dan wel weer.
4: Ook mevrouw A. wordt hier omwille van de privacy door iemand anders gespeeld.
12: Ik heb echt voor veel, veel hetere vuren gestaan dan dit. Echt veel heter. Dus ik zeg niet dat dit appeltje eitje is. Dat zeg ik niet. Maar ik zie het proces met vertrouwen tegemoet.
4: Ja, maar er zijn voor dat project wel rekeningen ingediend zonder dat daar diensten tegenover hebben gestaan. En dat geld, dat zou op uw rekening terecht zijn gekomen.
12: Dat is de aantijging, de aanname dat er geen diensten zijn geleverd. Het is niet getoetst.
4: Ja, maar die verdenking bestaat wel.
12: Ik heb het dossier nog niet gezien, dus ik weet het niet. Ik heb geen idee waarvan ik word verdacht.
4: De vraag is ook, hoe groot is deze zaak eigenlijk? Om hoeveel geld gaat het?
12: Ik heb geen idee. Wat is voor u groot? Is een ton groot? Is 5 ton groot? Is 1 miljoen groot? Wat is groot?
4: Ja, ik vind 100.000 euro al veel. Maar als ik concrete bedragen weet, dan kan iedereen voor zichzelf een beetje bepalen wat de omvang nou precies is van deze zaak.
12: Ik ga geen mededelingen doen over deze zaak. Ik wacht rustig af.
4: Verwijt u uzelf iets?
12: Ja, wel degelijk.
4: Oh, en wat dan?
12: Nou, u moet kijken naar wat het doel was van de derde...
4: Veel, maar als ik concrete bedragen weet, dan kan iedereen voor zichzelf een beetje bepalen wat de omvang nou precies is van deze zaak.
12: Ik ga geen mededelingen doen over deze zaak. Ik wacht rustig af.
4: Verwijt u uzelf iets?
12: Ja, wel degelijk.
4: Oh, en wat dan?
12: Nou, u moet kijken naar wat het doel was van de derde leerweg. Het doel...

0: De doelen die gesteld zijn bovenmatig, echt ruimschoots. En dan komt dit. Dan denk ik, ja, en dat verwijt ik dus mezelf, dat ik zo naïef was om te geloven dat wij iets anders konden doen.
1: Ja.
0: Dat wij met een andere aanpak een ander resultaat konden behalen. En dat hebben we bewezen ook dat dat kon.
1: Ja, ja, dus u zegt eigenlijk, we hebben wel gedaan wat er van ons werd gevraagd.
0: Ja, het was een project van de Europese Unie. Mm-hmm. Nou, ik heb ver boven de key performance indicators van het project geleverd. Dat zijn maatstaven om de impact, doelmatigheid en het succes van een project te meten. Ver daarboven geleverd.
1: Ja.
0: Daarom zeg ik, kom maar op met dat dossier. Ik wil heel graag het dossier zien. Ik wil weten waarvan ik beschuldigd word.
1: Maar hiervoor was dus Europese subsidie?
0: Ja.
1: En hoe groot was die subsidie dan?
0: Ik weet niet precies hoe groot die subsidie was. Ik weet wat het budget was. Dat was toegekend aan het project.
1: Ja, en hoeveel was dat?
0: Dat was 5 ton.
1: U had 500.000 euro tot uw beschikking om dit project uit te voeren?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar de gemeente die deed niet wat ze moest doen. Voor ieder project had de gemeente 10 statushouders moeten leveren, maar dat gebeurde niet.
1: Mm.
0: En het is niet mijn taak om mensen te regelen. Mijn taak was het om het project te runnen. Om te zorgen voor het hele kader, voor de uitvoering, voor de contracten.
1: Ja, ja.
0: Dus uiteindelijk bij GSA bijvoorbeeld, ik geloof dat er nog geen 3 mensen gingen werken, omdat de gemeente gewoon niet leverde. Het was gewoon 1 grote zooi.
1: Maar toch even concreet. Het is toch zo dat als het om de fixbrigade gaat, dat er een rekening is ingediend en die is betaald. En dat geld is aan u overgemaakt. En daar is verder niets tegenovergesteld. Bij de fixbrigade is bijvoorbeeld niks gebeurd.
0: Dat is een aanname.
1: Nou ja, bij de fixbrigade is toch geen enkele statushouder opgeleid. En daar is wel een rekening voor ingediend.
0: Meneer, u wil echt dat ik dit gesprek ga voeren? U wil dat ik de details ga bespreken? Dat ga ik niet doen.
1: Oké, dus als het over uw eigen rol gaat, wilt u niks zeggen?
0: Ik ga niet inhoudelijk reageren zolang de zaak nog niet voor de rechter is.
2: Mevrouw A. wil vooral benadrukken dat de gemeente volgens haar helemaal niet omkeek naar het project.
0: Er zijn nooit gesprekken geweest. Er is nooit een overdracht geweest. Er is nooit een functioneringsgesprek geweest. Helemaal niets. Dus laat maar komen. Laat de gemeente maar komen. Laat de recherche maar komen. Laat de rechter maar komen. Laat iedereen gewoon zijn plasje eroverheen doen. Dit verhaal zal gaan zoals het gaat. Als dat betekent dat ik veroordeeld word, dan is dat zo. Ik kan me daar werkelijk niet druk om maken.
2: Intussen sleutelt de Palestijnse Omar verder aan cv-installaties in Amsterdamse sociale huurwoningen.
3: Mooi.
2: Voorlopig zit hij bij de fixbrigade prima op zijn plek, zegt hij.
3: Dat is goed. Die ventiel draait goed. En die knop zelf.
4: Maar het hoeft nu nog niet vervangen te worden.
3: Nu niet.
2: Maar het zou wel helpen als hij op deze manier een diploma zou kunnen halen dat hem verder brengt dan het mbo 1 niveau dat hij nu heeft.
3: Ja, ja. Ik ben handig gewoon. Ja, laat maar werken. Ja. Ja. Mooi. Volgende.
2: En bij de fixbrigade kijken Bas en Janneke uit naar de stap die het OM nu gaat zetten. Als het aan hen ligt, kan deze zaak, omwille van de gedupeerden, in elk geval niet worden afgedaan zonder tussenkomst van de rechter. En het publiek mag dat best weten.
5: Als hier gefraudeerd is met gemeenschapsgeld wat voor een kwetsbare doelgroep bedoeld is, dan moet dat naar buiten komen. En dan moet daar iets van recht gezet worden. Al is het maar gewoon puur als gebaar naar die kwetsbare doelgroep toe.
2: Ja.
5: Van, hé jongens, we laten jullie niet vallen. Er wordt geld van jullie gejat. Want het voelt voor mij echt alsof dat geld weggepakt is bij die mensen in armoede en die statushouders. Dat moet gewoon in de openbaarheid komen.
6: We hebben natuurlijk gevraagd of de verantwoordelijke wethouder van Amsterdam, Rutger Groot-Wassink, hier in de studio tekst en uitleg wilde komen geven. Maar helaas, de gemeente wil zich niet uitlaten over individuele ambtenaren. Zeker niet nu de zaak onder de rechter is. Intussen zijn er nog tal van vragen onbeantwoord, zoals waarom heeft de gemeente de rekeningen überhaupt betaald? Wordt er niet gecontroleerd of betaalde diensten ook werkelijk geleverd zijn? En hoe is dit project eigenlijk terechtgekomen bij mevrouw A.? Zij was namelijk, volgens meerdere bronnen, bevriend met de ambtenaar van de gemeente die het werkleerprogramma op poten zette. Kortom, wordt ongetwijfeld vervolgd.
7: Argos, de onderzoeksjournalistieke etalage.
6: En dan gaan we praten over het zwaarste middel dat de onderzoeksjournalistiek rijk is, undercover gaan. Wanneer mag dat eigenlijk? Hoe doe je het en wat zijn de gevolgen?

0: Te gast is journalist Marieke Rotman van Investico. Ze weet er alles van. Ze won deze maand samen met de collega's van Boos en het Nederlands Dagblad De Tegel, de prestigieuze vakprijs voor journalisten. Welkom Marieke.
1: Dankjewel.
0: En nog gefeliciteerd. Mooie erkenning.
1: Dankjewel.
0: Jullie ontdekten met jullie onderzoek dat Nederlandse donaties via christelijke stichtingen terechtkomen bij illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. En dat er met die Nederlandse donaties zelfs wapens kunnen worden gekocht. Daar duiken we in vandaag. Eerst even de feiten. Ja, als we praten over kolonisten op de Westbank, over wie hebben we het dan eigenlijk?
1: Dan hebben we het over de bewoners van de nederzettingen op de Westoever die aangemerkt zijn als illegaal onder internationaal recht, maar ook in Nederlands politiek beleid worden die gezien als illegaal. En dat zijn eigenlijk nederzettingen, groepjes, huizen. Het varieert een beetje van twee caravans tot echt hele steden die daar zijn gebouwd door vaak Israëlische mensen die grond eigenlijk hebben ingenomen. En die staan vaak op het land of die worden uitgebreid op het land van de eigenlijke bewoners, namelijk Palestijnen.
0: En dat is dus tegen het internationaal recht in dat daar gebouwd wordt.
1: Ja.
0: Voor alle duidelijkheid. Ja. En hoe kwamen jullie erop om in dan de scheldstromen te gaan duiken?
1: Ja, dit onderzoek begon eigenlijk bij Investico bij twee collega's van mij en mij, Romy van den Burg en Alex van der Woude. En we doen al langer onderzoek naar wat er gebeurt op de westelijke Jordaanoever en ook in Gaza en de betrokkenheid van Nederland en Nederlanders erbij. En eigenlijk een beetje in een soort zijstroom van een ander onderzoek kwamen we op een gegeven moment in een krantje wat een van die organisaties Christen voor Israël maakte. Ergens op de laatste pagina tegen dat zij iets vertelde over een project wat ze hadden gesubsidieerd in een van die nederzettingen waar ze een huis hadden gebouwd. En toen dachten wij, dat is raar, want waarom zou je daar als Nederlandse christelijke stichting geld naartoe laten gaan? En die nederzettingen zijn illegaal, dus hoe zit dat? En gebeurt dat vaker? Toen zijn we gaan zoeken en toen kwamen we er eigenlijk al vrij snel achter dat het inderdaad vaker gebeurt.
0: En hoe zit dat eigenlijk? Zijn goede doelen of stichtingen niet vrij in het kiezen van hun doelen?
1: Tot op zekere hoogte wel. Maar hierbij rijst natuurlijk wel al snel de vraag van als die nederzettingen illegaal zijn onder internationaal recht en wij ook als Nederland zeggen wij keuren dat af en het gaat tegen het vredesproces in, of je dat dan of dat dan mag. En dat wordt natuurlijk helemaal de vraag zodra je wapens wil helpen financieren of gesanctioneerde kolonisten.
0: Ja, nou dat wisten jullie nog niet in eerste instantie. Jullie gingen op onderzoek uit, zelf ook daarheen, naar de westelijke Jordaanoever.
1: Ja.
0: En als je daar als journalist aankomt, hoe introduceer je jezelf dan?
1: In zo'n nederzetting bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, daar ging best wel veel voorbereiding aan vooraf. We kwamen eigenlijk op een gegeven moment in Nederland tot de conclusie, stichtingen die hier aan geven weten dat dit best wel gevoelig ligt in Nederland. Dus we kwamen niet zo ver met onze vragen naar waar gaat jullie geld nou precies heen en waarom doneren jullie daaraan? Dus we kwamen vrij snel tot de conclusie, we willen eigenlijk naar die nederzettingen toe om daar eens te vragen van wat doen jullie met die Nederlandse steun en waarom krijgen jullie dat eigenlijk? Toen hebben we best wel veel met andere journalisten gesproken. Die internationale journalisten die al langer daar werken. En advies gevraagd van hoe moeten we dat aanpakken. Want het is ook wel bekend dat veel van die nederzettingen en veel van de kolonisten die daar wonen best gewelddadig kunnen zijn. Zeker als ze het vermoeden hebben dat je kritische vragen komt stellen. Of als ze het idee hebben dat je het niet eens bent met wat daar gebeurt.
0: Maar ook tegen journalisten?
1: Ja, we hebben wel ook verhalen gehoord van journalisten die daar dan probeerden binnen te komen en dan met stenen bekogeld werden. Of er worden gewoon heel snel geweren bij gehaald. Dus dat was wel iets waar we ons goed op voorbereid hebben. En we kregen bijvoorbeeld het advies van probeer bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet te zeggen. Kijk, ik denk wat er gebeurt in die nederzettingen is dat zij eigenlijk in bijvoorbeeld hun taalgebruik al heel erg de erkenning voor dat Palestijnen daar wonen hebben uitgewist. Dus zij zeggen niet de westelijke Jordaanoever, maar ze zeggen Judea en Samaria, wat de Bijbelse benaming is voor die plek. Ze hebben het ook niet over Palestijnen, maar ze hebben het over Arabieren of in heel veel gevallen terroristen. Ze noemen het zelf ook geen nederzettingen. Dus er was ons wel aangeraden van probeer die termen een beetje te vermijden, want dat levert vaak meteen agressie op, of dan gaat de deur meteen dicht. Dat hebben we ook wel gemerkt de eerste eigenlijk de eerste nederzetting waar we kwamen en waar we een afspraak hadden met een mevrouw die daar woonde, die ons wel wilde rondleiden. We waren daar denk ik 5 minuten binnen en we zaten met haar op een bankje in het midden van die plek. En toen vroeg zij van, wat komen jullie nou eigenlijk doen? En toen begon ik aan een introductie en toen zei ik van, nou, we zijn eigenlijk benieuwd van hoe is het leven in de nederzettingen hier en hoe gaat dat nu politiek gezien in de wereld en waarom hebben jullie een Nederlandse steun? En toen zat ze meteen bovenop, zei ze, waarom noem je dit een nederzetting? Dit is gewoon een dorp. Dus al die taal was heel,
0: alle gevoeligheden,
1: heel beladen. En daar waren we dus wel redelijk op voorbereid om daar goed mee om te gaan.
0: Maar als dat al gevoelig is, hè, de taal, hoe kom je er dan achter of er met Nederlands geld, Nederlandse donaties, ook wapens gekocht worden?
1: Ja, dat was ook, dan lopen we denk ik een beetje op de zaak vooruit, maar dat was ook uiteindelijk het allermoeilijkste. Want we zijn best wel ver gekomen. We hadden een hele goede fixer die veel afspraken voor ons kon maken om überhaupt binnen te komen in die nederzettingen. We hebben heel veel kunnen vragen over wat doen jullie met die Nederlandse donaties? Hoe belangrijk zijn die voor jullie? Ik kwam er ook al vrij snel achter dat Nederland Nederlandse christelijke stichtingen een van de grootste donateurs zijn wereldwijd. Ten opzichte van andere christelijke
0: stichtingen. Om hoeveel geld gaat dat dan
1: stichtingen? Eigenlijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wij kwamen op een totaal in ieder geval van 500.000. Maar in 1 jaar. Mm. Maar het lastige is dat heel vaak niet wordt opgenomen om welke bedragen het gaat. Dus dit zijn de bedragen waarvan we zeker weten, omdat er echt letterlijk stond, dit is hierheen gegaan. Maar
0: was een bonnetje
1: het vermoeden is wel sterk dat dat eigenlijk om een veel hoger bedrag gaat.
0: Ja. Maar goed, dan die wapens. Want daar waren jullie op uit. Dat wilden jullie hard krijgen.
1: Ja.
0: Wat hebben jullie afgewogen?
1: Misschien goed om eerst even te vertellen waar we dat vermoeden vandaan hadden überhaupt. Want eigenlijk vanaf het begin was dat al onze vraag van, gebeurt dit ook? De vraag daarbij was dus, wordt Nederlands geld gebruikt om kolonisten te bewapenen om zich te verdedigen, tussen aanhalingstekens, tegen Palestijnen? En we hadden op verschillende websites, en met name op 1 website van Stichting Israel Heartland, waar we ook over schrijven, heel veel foto's gezien van kolonisten die dus met wapens staan en schiettraining hebben en waarin gepraat wordt over beveiliging. Dus dat was wel vanaf het begin een vraag van, gaat dat geld dan ook daarheen wat je kan doneren aan hen? Dus we zijn eigenlijk in al die nederzettingen daar wel voorzichtig naar gaan vragen. En dat was dan vaak in de context van beveiliging. Daar wilden ze ook wel veel over vertellen. We wisten ook, we kwamen er wel achter van, nou, het wordt bijvoorbeeld wel gebruikt ook voor camera's die om die hele nederzetting heen hangen. Wat we de hele dag in de gaten houden of er niemand te dichtbij komt.
0: Want er zijn ook conflicten, toch?
1: Er zijn ook conflicten, zeker. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik denk dat het overgrote deel van het geweld wel echt van de kolonisten zelf komt. Maar je zag wel dat over rondom die nederzettingen staat altijd een hek. Dat hangt helemaal vol met camera's. En daar worden gewone mensen in de buurt komen de hele dag gevolgd. Ja. Dat was een van de dingen waar het Nederlandse geld heen ging. Ja. Maar we merkten wel dat iedereen toch wel terughoudend was om echt wat over te zeggen over waar komen die wapens nou vandaan.
0: En dan maak ik even een sprong in de tijd. Want uiteindelijk probeerden jullie op heel veel manieren erachter te komen.
1: Ja.
0: Maar dat lukte niet. En toen hebben jullie de beslissing genomen om dan undercover te gaan.
1: Ja.
0: En wat was de afweging? Want dat is het allerzwaarste middel in de onderzoeksjournalistiek. Je doet waarheid geweld aan als journalist. Nou, dat doe je liever niet.
1: Nee, klopt. Dit is echt een. Ik denk dat wij het altijd inzetten als laatste redsmiddel als we echt geen andere optie meer zien. Want je wil dit inderdaad niet lichtzinnig gebruiken als journalist. Dus ik denk dat voor ons de afweging was en ook altijd is als we zoiets doen, we doen het echt niet vaak, hebben we echt geen andere manier meer om hier achter te komen? En is het wel echt, hoe belangrijk is het dat we het wel weten? En dat vonden we in dit geval wel echt, omdat het gaat over bewapening en gesanctioneerde kolonisten. Dus wij vonden het wel echt heel erg belangrijk dat we toch probeerden erachter te komen of dat gebeurde.
0: In de leidraad van de Raad van de Journalistiek, voor de journalistiek staat daar het volgende over. Journalisten maken zich als zodanig bekend aan potentiële gesprekspartners. Het afwijken van deze norm kan worden gerechtvaardigd wanneer er evident sprake is van een misstand en wanneer dit noodzakelijk is om de desbetreffende kwestie aan de orde te stellen.
1: Ja.
0: Hadden jullie die leidraad in de hand bij dat gesprek?
1: Nou, dit is inderdaad wel de afweging die we hebben gemaakt. En het is ook goed om te zeggen dat we echt hebben geprobeerd om op alle andere mogelijke manieren erachter te komen. Dus we hadden de aanleiding om het te denken vanwege foto's dus die we hiervan hadden gezien en ook wel verhalen die we hadden gehoord. We hebben heel vaak geprobeerd om contact op te nemen met deze stichting. Zowel via onze Israëlische fixer als zelf. Op een gegeven moment is er ook contact geweest en dus heel duidelijk aangegeven van, ik wil niet met jullie in gesprek. We hebben op allerlei mogelijke manieren dit geprobeerd. Ook via de Nederlandse manier. Op een gegeven moment was er geen andere optie meer.
0: Zat de muur dicht.
1: De deur dicht. En toen hebben we toch besloten om het op deze manier te proberen.
0: Nou, hoe ging dat dan? Dat klonk zo.
2: Dus besluiten we samen met onze collega's van Investico om het over een andere boeg te gooien. Let op.
3: Ja, we bedenken het personage Albert Dijkstra, gespeeld door Allard van Investico. Hij speelt een man uit Drachtser Compagnie die een erfenis van zijn moeder heeft gekregen en zo'n 15.000 tot 20.000 euro zou willen besteden aan de Nederlandse Stichting van Natiron. Het gesprek begint zo.
4: Hi, goedemorgen met Albert Dijkstra.
5: Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen. Heel fijn dat u kunt bellen.
0: Ja, dit was een fragment uit Boos. Mm-hmm. De collega's Bien en Vara waarmee jullie samen hebben gewerkt. Hoe bereid je zoiets voor? Hoe word je een geloofwaardige Albert Dijkstra?
1: Ja, dat was ook een hele lange voorbereiding. Het verhaal waarmee we kwamen, wat ons undercover verhaal was... wij willen een donatie doen aan jullie stichting. Het achtergrondverhaal van de persoon die belde, Albert Dijkstra... dat was een man dus uit Drachtser Compagnie was... die uit een streng gereformeerde achtergrond kwam... en die een erfenis van zijn moeder had gekregen. Israëlzaak en de kolonistenzaak heel erg aan het hart. En zij had graag gewild dat haar geld daaraan gedoneerd werd. Dat hebben we heel uitgebreid voorbereid. Want je weet nooit wat voor vraag je hierover krijgt. En het staat of valt natuurlijk wel bij dat het dan ook geloofwaardig is. Hiervoor was het ook heel fijn dat we samenwerkten met het Nederlands Dagblad. Dat is een christelijke krant. En zij konden veel beter inschatten dan wij wat
0: of
1: nou
0: een geloofwaardig
1: verhaal was.
0: Ja.
1: Dus zij zeiden bijvoorbeeld ook, we hebben heel lang overwogen van wie gaat dit dan doen. Zij zeiden bijvoorbeeld, dit moet wel jullie mannelijke collega doen. Want het is niet geloofwaardig dat een vrouw zich met dit soort financiële zaken bezighoudt.
0: Dus dat soort afwegingen.
1: Ja. Of in deze kring in ieder geval, waar het over ging. Dus we hebben dat heel uitgebreid uitgewerkt. En we hebben een heel uitgebreid script geschreven voor alle mogelijke vragen.
0: En werd door dat telefoongesprek, dus onder dat pseudoniem... Mm-hmm. werd dan duidelijk dat het inderdaad ging om donaties... die ook ingezet werden voor wapens?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee gesprekken geweest. Dus we hebben het gesprek gehad met de Nederlandse vertegenwoordiger. Want het is een stichting die in Nederland geld ophaalt... die dan wordt gestuurd naar een Israëlische stichting van Natiron... die veel gesanctioneerde kolonisten bijstaat en dus ook financieel helpt. We hebben zowel gesproken met de Nederlandse undercover, zowel gesproken met de Nederlandse vertegenwoordiger als met Natiron zelf. Dat was ons dus op een andere manier, hadden we dat heel lang geprobeerd, maar was niet gelukt. En het was heel spannend, want we moesten best wel even hun vertrouwen winnen aan het begin. Allard, mijn collega die uiteindelijk het gesprek heeft gedaan, die vond het ook natuurlijk heel spannend. Want het lag wel allemaal op zijn schouders. Het was ook heel spannend op het begin, want toen was het nog een beetje aftasten. Toen heeft hij op een gegeven moment per ongeluk zelfs, ik geloof in godsnaam gezegd. Dat natuurlijk een heel gevoelige term was.
0: Klinkt niet
1: context.
0: Heel christelijk.
1: Nee. Toen zaten wij allemaal zo op ons puntje van onze stoel van... oh nee, gaat het nu hier? Maar dat ging gelukkig goed. Toen is hij heel snel overgegaan tot het noemen van een bedrag.
0: Nou, jullie haalden boven water dat geld inderdaad... ook aan wapens besteed werd.
1: Ja.
0: Voor dat werk hebben jullie een tegel gekregen.
1: Ja. Ik moet even voor alle duidelijkheid. We hebben niet boven water gehaald dat het ook echt naar wapens ging. We hebben in dat gesprek eigenlijk aangetoond dat het naar wapens kon gaan. Dus we hebben het met Natiron gehad over... kan dit geld nou ook ingezet worden voor de bewapening? En toen heeft hij gezegd, we kunnen dat geld gebruiken om pistolen te...
0: Dat is een hele belangrijke nuance.
1: Ja, dat is wel een belangrijke nuance.
0: Voor het werk kregen jullie een tegel.
1: Ja.
0: Investico, Nederlands Dagblad en Boos, Bien en Vara.
1: Ja.
0: Ja, die tegel, dat is één tegel. Op wiens kamer staat die?
1: Nou, we hebben er drie gekregen.
0: Ah.
1: Dus elke
0: dat is heel genereus. Heel genereus. Dankjewel, Marieke Rotman. Een linkje naar het onderzoek en de uitzending van Boos... kun je vinden op onze website, argosonderzoekt.nl. En tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week, bij de collega's van Pointer... Zimbabwaanse vrachtwagenchauffeurs in Nederland... over de sluiproute voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Wie beschermt deze migranten tegen uitbuiting? En wij van Argos, wij spitten verder. Abonneer je intussen vooral op onze podcast. Al onze onderzoeksverhalen vind je in de podcast-app... onder de noemer Argos Actueel. En onze veelbeluisterde podcast-series... zoals Olof zit vast en Vriend van Volkert... vind je onder Argos Series. Hier volgt de publieke tribune met Koen Verbraak. Dag!

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
3: Avond, daar blijft de topsprinter. Goedenavond.
2: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
1: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Koen Verbraak.
11: Een beetje botox, wat lipfillers, Luxmaxin en dure huidcremes. Ook voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Want op sociale media zien ze dagelijks hoe mooier, hoe gelukkiger. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk eigenlijk over deze tijd? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Dorien Bouwman.
12: Op station Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden, maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt rond deze tijd weer opgestart. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. En ook vandaag wordt er weer gefietst in de Ronde van Italië. Daarvoor hebben wij wielercommentator Gabriel Melging de hele dag tot onze beschikking. De hele middag, moet ik zeggen. Gabriel, wat is het voor etappe vandaag?
13: Een hele zware bergetappe met aankomst bergop uiteindelijk in Pila, dat ligt dichtbij Aosta in het uiterste noordwesten van Italië. En we hebben net ook al bijvoorbeeld de klim naar Saint-Barthélemy gehad. En we hebben zometeen ook nog een lastige eerste categorie klim genaamd Ligne Noire. En als je dan dat soort namen hoort, dan denk je het is bijna de Tour de France. Maar in de Aosta-vallei is Frans gewoon ook een tweede taal. Dus vandaar al die namen. En de Nederlanders doen het goed vandaag. Achter de eenzame koploper Igor Arrieta rijdt een groep van 12... met daarbij zowel Jardy Christian van der Lee, die zich ook al bedrijvig toont in de strijd om de bergpunten voor de blauwe trui, Koen Bouwman van Jaco Alula, die in 2022 nog twee ritten won in de Giro, en Wout Poels, die al een ritwinst heeft in de Tour de France en de Vuelta in zijn carrière en graag de trilogie van grote rondes compleet maakt. Het peloton laat die vluchters echter niet helemaal de vrijheid krijgen. Het peloton heeft namelijk nog maar een achterstand van 3,5 minuut. Het is de Visma Leasebike-ploeg van Jonas Vingegaard die hard rijdt. Maar nu dus nog 69 kilometer, 3 beklimmingen te gaan en een kopgroep met dus Igor Arrieta en daarachter de groep met Van der Lee en zo met zo'n 3,5 minuut op het peloton.
12: Wielercommentator Gabriel Melging, dankjewel en tot straks. Het weer dan. Een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. Het wordt 25 tot 29 graden. En aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden.
14: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
15: Er staat zo'n 70 kilometer file. De meeste files die leveren een minuut of 5 verdraging op. Maar er zijn wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16. Veel mensen rijden om over de A4. Op die A16 zelf ook een lange file van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar is het oponthoud nu ook een kwartier. En op de N279 Den Bosch-Roermond is een ongeluk gebeurd bij Beekendonk en daardoor is die weg helemaal dicht.
16: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: NPO Radio 1. Human. Lotte Houding ten Katen. Je zou het niet direct denken, maar ook een oude man als Trump blijkt invloed te hebben op het huidige schoonheidsideaal. Hoe zit dat in elkaar?
11: Oh, wacht, je microfoon staat niet op. Oh, nu wel.
15: Nu wel, gelukkig, zeker. We kunnen eigenlijk zelfs wel spreken van een megamorfose van het schoonheidsideaal. Waarbij we eigenlijk vroeger misschien vooral bezig waren met het zo subtiel mogelijk werken aan het uiterlijk. Het inmiddels gaat, het moet zo opzichtig, zo zichtbaar mogelijk zijn. Zoveel mogelijk geld eraan worden uitgegeven. Dus dat is een heel merkbaar verschil.
11: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
2: Publieke tribune. Koen Verbraak.
11: Het aantal jongeren dat zich met botox of lipfillers laat behandelen stijgt snel. In 10 jaar tijd met maar liefst 200%. En de tijd dat je daarmee wachtte tot de eerste rimpels zich aandienen is voorbij. Wat zegt dat over onze tijd en wat zegt het over de rol van de schoonheidsindustrie? Bij mij aan tafel Annemette Hermans. Zij is universitair docent aan de Universiteit Tilburg. Zij onderzoekt schoonheidsidealen en de rol die de consumptiemaatschappij daarbij speelt. Cas van Krucht is er ook. Hij is cosmetisch chirurg in Amsterdam. Julia Veer is er. Zij richtte op haar 21ste het huidverzorgingsmerk Clay & Glow op. En ze heeft veel volgers op Instagram en TikTok. En Lotte Houwington-Kater, u hoorde haar stem al even, is historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van het feminisme. En ze schrijft regelmatig over het schoonheidsideaal. En we hebben overigens afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Julia, wat is het huidige schoonheidsideaal op dit moment? Hoe willen jonge meiden eruit zien?
3: Nou, het is wel grappig, want ik denk dat dat steeds een beetje anders is. Het is echt een trend dat op en af gaat. Dus ik heb nu heel erg het idee dat we juist voor de natural look gaan. Dus hoe vroeger bijvoorbeeld juist highlighters en zo heel erg in waren, willen we nu juist zo natuurlijk mogelijk eruit zien. Een beetje een no-make-up make-up look.
11: Oh ja, dus je gebruikt make-up om te verhullen dat je make-up op hebt.
3: Ja.
11: Ja. Wat is er iets te zeggen over hoe het perfecte gezicht eruit ziet?
3: Nou, ik denk niet dat dat echt een... Ja, wij hadden het er net ook al even kort over.
11: Je reist naar Cas, hè?
3: Ja, Cas, we hadden het er al even over. Je nu ook heel veel verschillende gezichten natuurlijk ziet. Dus je kan veel makkelijker zeggen, oh, dat is een beetje waar ik naar streef. Maar ik zou niet zeggen, oh, zo... Ja, dat is misschien wel een beetje, oh, zo'n mooie volle lippen, dunne, mooie glowy gezicht, mooie volle wenkbrauwen. Ja, dat willen we allemaal wel.
11: En het perfecte lijf, hoe ziet dat eruit?
3: In mijn mening? Of ja?
11: Nou ja, gewoon, jij hebt je erin verdiept.
3: Nou, ik denk, we willen wel allemaal slank zijn, maar niet te slank. Wel een beetje rondingen, maar niet veel. Dat is wat ik denk.
11: En voor de meeste van ons is dat ideale gezicht en ideale lijf natuurlijk ook niet haalbaar, hè?
3: Dat is moeilijk, ja.
11: Ja?
3: En dan ga je van alles doen om te zorgen dat dat wel kan. Ja.
11: Ja. Cas, wat is eigenlijk het schoonheidsideaal voor jonge mannen op dit moment? Weet je dat?
4: Nou, dat is ook aan het evolueren. Ik denk ook dat steeds meer mannen wel echt de cosmetische zorg ontdekken. Daar nog heel kort over. Kleine correctie op mijn introductie. Ik ben geen cosmetisch chirurg, maar cosmetisch arts. Want chirurg is wel een beschermde titel.
11: Dat zijn verschillende dingen.
4: Dat zijn verschillende dingen. Maar in de cosmetische zorg die ik lever, dat zijn dus de botox en de fillers, zien we eigenlijk dat er een toename is natuurlijk van een stoerder en een mannelijker uiterlijk voor de mannelijke populatie dat ook wil.
11: Dus een strakke kaaklijn, hè, bijvoorbeeld?
4: Precies, ja. Stevige kaak, mooie contouring, stevige kin. En daarin heb je ook een bepaalde harmonisatie die dan weer wat meer mannelijk is, of ook weer wat meer vrouwelijk. Ja. Eigenlijk noemen we dat ook wel seksueel dimorfisme, dat je in je gezicht eruit ziet als je geslacht bij geboorte. En nou goed, daar zitten natuurlijk ook weer persoonlijke voorkeuren in.
11: Want jij bent zelf ook een jonge man, hè? Spiegel jij je daar ook aan dat soort idealen?
4: Nou, ik ben zeker ontvankelijk.
11: Hoe oud ben je?
4: Ik ben 29. Mm-hmm. En ik ben ook wel echt wel ontvankelijk voor cosmetische zorg. Ik zit er natuurlijk ook in, dus dan word je ook wel echt veel aan blootgesteld.
11: Gebruik je wel eens botox bijvoorbeeld?
4: Ja, zeker. Ja, maar ik moet ook zeggen, ik ben ook veel botox bijvoorbeeld gaan gebruiken op een gegeven moment om te kijken wat het effect daarvan was. En ook zodat ik mensen beter kon informeren van, ja, dit is handig, dit is mooi, dit is niet goed, of dit geeft dit resultaat. En ik wil ook natuurlijk kijken van, ja, is dit echt wat iemand zoekt?
5: Maar jij hebt nog bijna geen rimpels. Zou je dan wel botox nodig hebben?
4: Nou, tegenwoordig gaat het ook heel veel over preventieve botox. Ik denk wel dat daar de wereld ook zeker in doorslaat. Want ik zie natuurlijk ook die populatie in de kliniek echt jonger worden. Mensen van 18 die zeggen, ja, ik moet nu al botox hebben. Dan zeg ik ook van, nou, dat is nog helemaal niet nodig. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op hun 40ste voor het eerst botox doen, nog steeds ter preventie. Het is niet zo dat gebonden is aan een leeftijd. En ik denk dat dat sowieso in de cosmetiek, ook als je het hebt over het ideale gezicht, of wat het mooiste gezicht is of het mooiste lichaam, dat verschilt per persoon. En dat verschilt per cultuur. En dat verschilt per leeftijd. En daarin heb je zoveel verschillen waar je rekening mee moet houden, dat je eigenlijk iedereen persoonlijk moet beoordelen daarin wat iemand nodig heeft en wat iemand kan helpen daarin.
5: We gaan daar straks nog over verder praten. Lotte, jij bent een dertiger. Ben je ook wel eens blij dat je geen meisje van 16 meer bent? Op dit gebied dan, hè?
6: Op dit gebied, ja, op zich wel. Alhoewel je, hè, ik denk dat het misschien wel juist nu mijn leeftijd is waarop het misschien wel echt begint. In ieder geval misschien meer in mijn omgeving.
5: Dat het begint?
6: Dat het meer gaat over de vraag of dit nou iets is wat je wel of niet wil doen.
5: Waar denk je wel eens over na dan?
6: Ik denk nergens over na, want ik ben heel vastbesloten om het allemaal niet te doen. Nee. En maar dan wil ik, hè, dan kan ik daar meteen ook bij zeggen dat het misschien ook een beetje gratuit is om dat op mijn leeftijd al te zeggen. Want ik heb nu misschien ook nog wel de voordelen van,
5: omdat het nog nauwelijks een
6: relatieve
5: rol
6: jeugd. Ja. En dat wordt natuurlijk
5: het verval is nog ver van je.
6: Nou, dank je, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat op een bepaald moment gaat dat natuurlijk komen.
3: Ja. Maar gebruik je dan ook geen skincare?
6: Heel weinig.
4: En heb je nooit een beugel gehad?
6: Ik heb zeker een beugel gehad. Dat was ook wel extreem. Maar ik denk dat er ook heel goede situaties zijn waarin je dat niet hoeft te doen natuurlijk.
4: Nee, maar kijk, dat is extreem. Maar dat is ook wel een esthetisch dingetje. Dat je natuurlijk hebt aangepast aan jezelf. Op een nog jongere leeftijd waarin je nog niet volgroeid was.
6: Ja.
4: En ik denk, ik haal dit voorbeeld vaak aan bij mensen. Want ik heb heel veel mensen die ook bij mij komen. En die zeggen, ja, die cosmetische zorg. Ik heb altijd gezegd dat ik het niet zou doen. Ik vind het ook heel gek dat ik hier nu zit. En dan haal ik dit ook aan van, niemand heeft een beugel ooit echt bekritiseerd in de afgelopen decennia in ieder geval. Omdat het al heel erg geaccepteerd is. En die cosmetische zorg wordt ook steeds meer geaccepteerd. En ik denk dat er een taboe is gecreëerd, omdat het gewoon op de verkeerde manier ook in de media is gekomen. Dus
5: ik wil daar straks verder praten, Cas. Maar ik wil ook even van Annemette horen. Mm-hmm. Hoe was dat toen jij een meisje was? Had je een schoonheidsideaal?
8: Zeker.
5: Wilde je op iemand lijken? Ja,
8: ja, absoluut. Ik wilde op heel veel mensen lijken. Vooral niet op mezelf op dat punt, denk ik. Ja, zeker.
5: Was dat zo?
8: Want ja,
5: je was niet tevreden?
8: Nee, ik denk dat dat ook niet nieuw is. Dus ik groeide op met Holland's Next Top Model, America's Next Top Model. Nou, daar is natuurlijk net een documentaire aangeweid over hoe verschrikkelijk dat was. Nou, dat was inderdaad vrij verschrikkelijk. Dus ik denk dat ook toen ik opgroeide, waren er ook heel veel verstoringen in het lichaamsbeeld, onzekerheden, et cetera. Dat is niet nieuw.
5: Ja. Nee. Dus dat was toen zo en dat is nu nog zo?
8: Ja, absoluut. Ja. Het ziet er nu inderdaad alleen wel iets anders uit. En binnen een genormaliseerd beeld van cosmetische ingrepen zijn bepaalde dingen ook dus geaccepteerder geraakt. En ook met de komst van sociale media. Ik ben nog wel net met de komst van sociale media opgegroeid. Dat is nu wel echt heel anders. En ook wel een nauwer ideaalbeeld. Veel strenger. Het is moeilijker om eraan te ontsnappen. Kijk, ik klapte het tijdschrift dicht. Ik deed de tv uit en het was even klaar. Maar nu op sociale media is het wel.
5: Het achtervolgt je de hele dag.
8: Ja, precies. Ja. Precies. En dat heb ik ook wel in meerdere onderzoeken teruggehoord onder jongeren. Dat ze zeggen zo van, ja, ik moet er ook altijd goed uitzien. Want op ieder moment kan er een foto gemaakt worden of een filmpje. Ja. Dat wordt dan aan iedereen laten zien. Moet ik er wel goed uitzien? Ja. Dus dat had ik niet.
5: Je geeft het al aan, hè, voor jongeren is er bij niet aan te ontsnappen aan die sociale media. Bijvoorbeeld TikTok. Influencers die cosmetische producten en ingrepen aanprijzen. Laten we even naar een stukje luisteren.
10: Ik krijg heel veel vragen wat ik nou allemaal doe om zo jong te blijven en mijn huid in goede conditie te houden. Of course, yes, I do botox and fillers. Ik heb een eigen cosmetische kliniek, dus ja, Dat doe ik.
0: Als je nou wil dat je huid aanvoelt als boter, dan moet je dus producten gebruiken die je huidbarrière versterken. Ik ga eens even laten zien hoe dat moet. Begin gewoon met het wassen van je huid met een cleanser en pak daarna een hydraterend serum. Ik gebruik dus de Hyaluron B5 van La Roche-Posay. Deze hydrateert je huid en herstelt je huidbarrière.
1: Wil jij je kaaklijn verstrakken en hamsterwangen verminderen met botox? Dat kan met de Nefertiti behandeling.
12: Kunnen we het niet gewoon normaliseren om ons skincare in de trein te doen, aangezien we toch helemaal niks aan het doen zijn? We beginnen met de Multi Active Delivery Essence. Een superzachte formule die de huid hydrateert, een boost geeft en perfect voorbereid op de rest van je skincare. Dan gebruik ik de Hyaluronic Acid 2% plus B5. Deze maakt mijn huid echt plump, hydrated en juicy.
5: Ja, als je het zo achter elkaar hoort, dan is het bijna cabaret, hè? Ik weet niet hoe jullie... wat denken jullie als jullie dit horen? Julia?
3: Ik herken ook gewoon stemmen van de meiden.
5: Ja?
3: Ja. Ik denk dat iedereen nu heel goed weet wat ze moeten gebruiken en hoe het allemaal werkt. Of dat ze denken het heel goed te weten. Dat is wat ik meteen denk. Als ik dingen hoor, zeg maar. Wat sommigen zeggen echt dingen, dat is helemaal niet waar.
5: Of moet je denken, mensen krijgen ook de hele tijd wat aangepraat?
3: Ja, dat ook. Ja. Maar, kijk, ik had het daar ook al over. Kijk, ik maak skincare producten. Of wij zijn begonnen met skincare producten te maken. Omdat ik zelf een hele moeilijke huid heb.
5: Ja, want je had last van acne, hè, en jeugdbuisjes.
3: Ja. Ja, echt wel heel erg last van onzuiverheden, ja. Mm-hmm. En dat had ik al heel mijn jeugd. En dat, ja, ik zegde echt mijn feestjes af, hoor.
5: Ja?
3: Ja, ik ging echt niet op een feest staan als ik wist dat ik zo'n grote buis ergens had zitten.
5: Maar dat vond je waarschijnlijk vooral zelf, want de andere mensen hadden er namelijk geen aanstoot aan, toch? Of wilden ze je er niet bij hebben?
3: Nou, nee, ik denk niet dat zij denken, oh, zij heeft een puist, dus ze mag niet komen. Ja. Tuurlijk niet. Maar daar wordt dan wel iets over gezegd.
5: Maar dat was voor jou een soort aansporing om je erin te gaan verdiepen?
3: Nou ja, eigenlijk dacht ik altijd dat omdat ik zo'n onzuivere huid heb, maar ik heb ook een hele gevoelige huid, mm-hmm. dacht ik altijd dat skincare gewoon niet echt voor mij was. Dus huidverzorging, dat ik dat gewoon niet kon gebruiken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar hoezo niet? Waarom ga je niet onderzoeken daarnaar of je wel iets kan maken voor jezelf. En zo ben ik toen begonnen. En dat is ook hoe ik het eigenlijk...
5: Het klinkt heel eenvoudig, maar je zet even in een paar jaar tijd een miljoenenbedrijf op.
3: Ja. Vandaag is mijn bedrijf 7 jaar oud.
5: Oh ja?
3: Precies vandaag, ja.
5: Oh ja?
3: Dus ja, het is wel inmiddels al 7 jaar. Maar ja, tuurlijk is het niet ook, bedenk het even en volgende week staat het online. Dat duurde allemaal wel wat langer, ja.
5: Ja. En jullie richten je op 18 tot 35 jaar, hè, als ik het goed heb.
3: Mm-hmm.
5: Maar jullie verkopen ook anti-aging crème, is dat al nodig als je 35 of je 20 bent?
3: Nou ja, wij zeggen wel dat je vanaf 25 anti-aging preventief moet smeren. En wij hebben dan een retinol serum dat dan anti-aging is. Maar retinol kan ook goed helpen tegen juist puistjes.
5: Er is inmiddels ook een huidverzorgingslijn op de markt in Amerika die zich richt op jonge kinderen, hè, vanaf 8 jaar. Zou je dat ook voor je zien?
3: Ik vind dat wel heel heftig.
5: Ja?
3: Ja, dat is wel een beetje next level. Maar ik denk, uiteindelijk is het ook zo, die jeugd en de jongere kinderen, die worden er sowieso wel aan blootgesteld. Zo kan je ze misschien beter iets geven dat echt gewoon zacht is voor hun huid, dan dat ze allemaal crèmes gaan smeren dat eigenlijk helemaal niet voor hun...
5: En waar ligt de grens voor jou? Ik bedoel, kinderen van 8, je zegt dat wil ik niet. Maar vanaf welke leeftijd kan het wel?
3: Ja, kijk, wij zeggen wel vanaf 16, 18 moet je het eigenlijk pas... Maar ja, aan de andere kant, toen ik 15 was en heel mijn gezicht zat onder, ging ik ook allemaal dingen smeren. Dus ja, het is ook wel wat jonger. En jeugdpuistjes beginnen natuurlijk ook al wat jonger.
5: Ja, het lijkt me wel bijna ondoenlijk om in jouw business, hè, met de grote L'Oreal's en al die grote giganten, om daar een eigen merk op te zetten.
3: Ja, er is heel veel concurrentie, maar... Ja. Ik denk dat wij ons juist ook weer onderscheiden, doordat we heel dicht bij de doelgroep staan. Omdat ik zie mezelf als de doelgroep en ik sta er middenin.
5: Annemette, cosmetische... ik moet je eerst wat anders vragen. Jij onderzoekt ook kinderen, jongeren, twintigers, hè, ook hoe ze naar zichzelf kijken. Hoe heb je dat gedaan?
8: Ja, op heel veel manieren eigenlijk. Dus het gaat over heel veel verschillende onderzoeken. Dus ik ben naar basisscholen geweest. Ik ben naar middelbare scholen geweest. MBO's, HBO's, WO's, echt van alles. En ik doe voornamelijk kwalitatief onderzoek. Dus ik interview mensen, focusgroepen. En nou ja, met basisschoolkinderen dachten we dat dat misschien nog iets te abstract was.
5: Wat
8: dus
5: vroeg je aan ze?
8: Toen hebben we gevraagd of ze zichzelf konden tekenen eerst en daarna een ideaal lichaam konden tekenen. En dat hebben we gevraagd aan jongens en aan meiden. En nou, daar kwamen wel interessante verschillen uit. Dus de jongens die hadden heel duidelijk het ideaalbeeld spieren. Punt. En nou ja, of ze dat dan zelf wilden. Ja, het is wel handig af en toe. Dan kan je wat dingen sjouwen. Handig. Mm-hmm. Terwijl de meiden, die hadden dus inderdaad een beetje, wat we net ook hoorden, echt een hele waslijst met dingen die ze zouden willen. Of waar ze ook al mee bezig waren. Dus dat was wel heel anders. Die hadden ook een heel duidelijk ideaalbeeld. Maar aan de andere kant waren er ook heel veel meiden die juist zeiden zo van ideaalbeeld. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja. En die tekenden twee keer hetzelfde met ik ben toch al goed zoals ik ben. En ik ben eigenlijk heel erg tegen dat ideaalbeeld.
5: Ja, ja. Want dat ideaalbeeld zag er hoe uit bij die meiden?
8: Nou, af en toe, ja, dat was dus echt heel gedetailleerd. Dun. Sowieso dun. En dat werd dan ook getekend met een crop top. Zodat je ook de buik, de platte buik kon zien.
5: Een crop top?
8: Een crop top. Dus een kort t-shirtje. Ja. Zodat je de navel kon zien en een strak buikje.
5: Ja.
8: Een thigh gap. Dus een bepaalde ruimte tussen de dijen. Om dus ook te laten zien dat het dunne benen waren. Lange wimpers, lange nagels, mooi haar. Maar ook bepaalde jukbeenderen, kaaklijn. Dus ze hadden ook echt al een beetje het vocabulaire.
5: Hoe kwamen ze aan dat beeld?
8: Deels sociale media, deels ook sociale kring.
4: Maar vond je het ook lastig? Want ik kan me voorstellen, als je dit vraagt aan kinderen, dan laat je ze ook eigenlijk daarmee indirect weten dat er dus een ideaalbeeld is of zou moeten zijn.
8: Nou, het was dus de vraag. Dus het was heel open, expres heel open van hè, teken jouw ideale lichaam. En dat vatten ze dus ook heel anders op. En de een tekende dus echt zo van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet tekenen. Dus ik teken gewoon nog een keer mezelf. Dus ja, het was ook wel ruimte zeg maar om er tegenin te gaan juist. Dat vonden we juist interessant.
4: Ja.
8: En we hebben ook wel veel nazorg gedaan achteraf om te kijken van, ja. Goh, weet je, bij de een landt dit ook wat harder dan bij de ander. En zeker met basisschoolleerlingen moet je daar wel voorzichtig mee omgaan. Maar ook met mensen op middelbare scholen en mbo's, hbo's, wo.
5: Want je zei, ze moeten zichzelf tekenen en een ideaalbeeld.
8: Ja.
5: Viel dat ook wel eens samen in één tekening?
8: Nee, dus het was echt altijd wel dat het echt eerst één tekening was.
5: Ja.
8: En daarna tekenden ze dan dus af en toe echt precies over.
5: Ja.
8: Er was ook één meisje, dat weet ik nog heel goed. Die had toen per ongeluk bij het ideaal haar hoofd mooier gemaakt. En toen zei ze, nee, dit moet niet. Ik ga het nog een keer opnieuw doen, want het moet echt niet mooier dan hoe ik mezelf eerder heb getekend.
5: Oh, ja.
8: Dus die was daar heel erg mee bezig. Ja.
5: Interessant.
4: Heb je hierin ook onderzoek gedaan naar wat naar bijvoorbeeld wat ouders uitdragen?
8: Nee, dat is dus denk ik, nou ja, er is wel onderzoek naar gedaan. En dat is dus echt heel belangrijk. Bijvoorbeeld hoe moeders over zichzelf praten in de spiegel. Want dat horen kinderen. Kijk, als je een moeder of een vader, gewoon een ouder figuur, heel kritisch over zichzelf steeds zich uitlaat. Met, oh, dit flapje. Of, oh, ik zie er weer niet uit. Of, oh, mijn kaaklijn. Ik heb helemaal geen kaaklijn. Ik heb veel te veel rimpels. Een kind denkt dus, dat is dus allemaal fout. En kan dat dus ook gaan internaliseren en op zichzelf toepassen.
5: Ja. Ja. Kas, jij bent cosmetisch arts, hè? Wat voor mensen melden zich bij jou?
4: In de huidige kliniek waar ik werk, A-Stack, dat is een kliniek die is meer gericht op een oudere populatie.
5: En dat wil zeggen?
4: Dat wil zeggen wel al meer richting 50, 60 dan echt die jonge populatie waar we het nu over hebben. Maar ik heb hiervoor ook bij een andere kliniek gewerkt, daar ook heel veel jongere mensen kwamen. En dat vond ik vaak ook heel confronterend om te zien. Kijk,
5: wat vroegen die jongere mensen aan jou? Wat wilden ze?
4: Die vroegen dus echt om aanpassingen aan zichzelf.
5: Noem eens wat.
4: Nou, vollere lippen. Een strakkere kin, een V-shape kin. Dat is dan heel populair. Hoge jukbeenderen. En dat is niet altijd per se aan te raden. Omdat je natuurlijk en iets verandert en je voegt iets toe. En ieder onderzoek voegt iets toe qua volume. Dus als dat weer wegtrekt, je moet dat gaan onderhouden voor de rest van je leven.
5: Zaten daar jonge kinderen bij?
4: De jongste kinderen die ik zag waren 18 jaar. Want ja. Jonger dan dat vind ik ook echt.
5: Maar dan ben je nog niet helemaal uitgegroeid, toch?
4: Zeker. Ik vind dat is ook echt wel een kritiekpunt. Ik vind ook eigenlijk.
5: En wat deed je dan als ze zeiden, ik wil het gewoon heel graag?
4: Nou, dan ga ik. Ik ga wel altijd het gesprek aan met mensen van wat de beweegreden is. Want ik had toevallig laatst iemand van begin 20, die kwam vanwege een kindcorrectie die ze graag wilde. En die zei van ja, ik word gewoon elke keer heel onzeker als ik naar mezelf kijk. Dan moet je natuurlijk kijken van waar komt deze onzekerheid vandaan? Is dit een realistische onzekerheid? En is dit iets waar we andere zorgen eigenlijk voor moeten aanraden dan een cosmetische behandeling? En
5: want je gaat natuurlijk iets inspuiten aan de buitenkant, terwijl het probleem een beetje van de binnenkant zit.
4: Ja, dat. Ja, omdat je bedoelt eigenlijk dat mensen psychisch last hebben van iets van de buitenkant.
7: Want wanneer is het een realistische onzekerheid?
4: als het niet van buitenaf komt. Kijk, je ziet soms mensen die komen en die zeggen van ja, ik wil bijvoorbeeld mijn lippen laten doen, want iedereen om me heen doet ook een lipfiller. Ik heb zelfs mensen die vriendinnen meenamen of moeders die hun dochters meenemen. En waarbij het dus eigenlijk een externe factor is. Mm. Ik heb echt wel mensen gehad bij wie ik heb gezegd van luister, het maakt me niet uit wat die persoon die veel voor je betekent, die nu naast je zit, zegt. Als jij dit niet wil, gaan we dit ook echt niet doen.
5: Maar zeg je wel eens nee tegen mijn handen?
4: Oh, heel vaak.
5: Ja?
4: Ja.
5: Ik heb een voorbeeld geven?
4: Nou ja, goed. Ik heb ook zeker... Ik heb een keer... Het klinkt heel oneerbiedig als ik het zo vertel. Maar ik heb een keer iemand gehad van 26. Met echt heel volle lippen. En die zat in de wachtkamer. En ik dacht, ik heb gevraagd aan haar of haar leeftijd klopte. Omdat ik dacht dat ze veel ouder was. Omdat ze al zo volgespoten was in haar hele gezicht. Mm. En ik heb tegen haar gezegd, luister, dit gaat de verkeerde kant op. En dat zeg ik niet om je te pesten. Ik zeg dit uit zorg voor jou. We moeten rustig aandoen. We moeten dit niet doen. We moeten geen behandelingen meer doen. Je mag echt elke maand terugkomen. Ik zou elke maand nee zeggen. Kom vooral bij mij terug.
5: En toen zei ze, ga ik wel naar een andere kliniek?
4: Nee. Ja. Nee. Zij is elke maand teruggekomen dat zij dacht dat ze het nodig had. Ze heeft elke keer geluisterd dat ik het niet wilde doen.
5: Heb je het uiteindelijk gedaan?
4: Nee.
5: En ze komt nog steeds?
4: Nee, want ik ben gewisseld van werk.
5: Oh, ja. Maar Lotte, ik wil even iets aan Lotte vragen. Lotte, jij hebt een jonge dochter. Hoe oud is ze?
6: 9 maanden.
5: Oh ja, nou dan is er nog niet echt sprake van invloed van schoonheidsidealen, hè?
6: Nou,
5: toch wel?
6: Nou, wat interessant is, vind ik, is dat zij is een heel, soort blond, ziet er heel erg popachtig uit en wordt daar heel veel op aangesproken. Dus het regent complimenten voor haar. En dat...
5: Maar dat komt nog niet binnen, toch?
6: Nee, maar dat vind ik wel interessant, want ik heb ook een zoon en het is wel fascinerend om te zien. Hoe, ik denk wel al dat het echt al in de vroege kinderleeftijd, dat er op heel andere manieren tegen jongens en meisjes er worden gesproken.
5: Want hoe wordt er op je zoon gereageerd?
6: Nou, die krijgt gelukkig ook wel veel complimenten. Maar dat gaat veel minder vaak. Gaat dat natuurlijk over het uiterlijk?
5: Ja.
6: In principe wel, ja.
5: Ja, dat jongetje kan er ook heel goed uitzien, toch?
6: Absoluut.
4: Meisjes zijn mooi en jongens zijn stoer.
6: Ja, en een soort knap misschien is dan nog iets wat dan nog eerder tegen hem wordt gezegd. Maar ik vind het... Dus ik vind dat wel, ik vind dat eigenlijk ook al een heel confronterend verschil om te merken. Want dat begint nu al, maar dat gaat natuurlijk alleen nog maar verder uiteenlopen.
5: Wat ik interessant vind, dat volgens jou is het huidige schoonheidsideaal mede bepaald door de porno-industrie.
6: Ja, dat is niet alleen door mij bedacht, maar dat is iets wat inderdaad door meer wetenschappers...
5: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Nou, dat als we natuurlijk kijken naar de afgelopen 20 jaar dat de porno-industrie online, dat het natuurlijk volledig geëxplodeerd. En dat wordt meer gekeken dan ooit tevoren. Ook steeds meer door meisjes en door vrouwen, door steeds jongere mensen. En daar spreekt een heel duidelijke esthetiek uit, die natuurlijk ook een enorme invloed heeft.
5: Is die onder één noemer samen te vatten?
6: Nou ja, dunner, gladder, strakker, zo jong mogelijk eruit zien.
5: Ja.
6: Het is eigenlijk een soort tienermeisjesideaal. Hè, ja, je dan,
5: En dat heeft invloed op mensen?
6: Zeker, ja. Ja.
5: Waar merk je dat aan?
6: Nou, als er wordt gesproken, maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij er ook tegenaan kijkt. Maar als het gaat...
5: Tegen wie heb je het nu?
6: Sorry, nee, tegen Annemette. Ja, precies.
5: Annemette,
6: ja. Sorry. Dat we volgens mij juist een enorme intensivering zien van dat ideaal. Er zijn volgens mij genoeg wetenschappers die dat toch ook terugleiden naar het pornobeeld.
5: Is dat zo, Annemette? Herken je dat?
6: Inmiddels.
7: Deels. Ik moet meteen denken ook aan een studie, maar dat is ook wel heel erg gelinkt aan de porno-industrie. Meteen aan een studie die ik nu doe met ook onderzoekers aan de VU Brussel. Naar labiaplastiek.
5: Labiaplastiek.
7: Ja, dus dat is schaamlipcorrecties. Uh-huh. Ik ben het al helemaal oneens met het woord schaamlip. Maar goed, prima. Schaamlipcorrecties. En daar zie je inderdaad ook wel gewoon het effect van porno. En überhaupt heel weinig diversiteit qua labia. Wat er te zien is. Dat wordt nu iets beter. Ook op school, et cetera. Maar er is heel weinig diversiteit.
5: Bestaan er ook schaamlipfillers?
7: Ja,
5: serieus?
7: Ook, ja, want, op een gegeven moment als je ouder wordt, dan, dat is misschien iets specifiek, maar dan verlies je daar volume. Mm-hmm. En dan kan je daar filler laten inspuiten. Ik ben natuurlijk geen cosmetische arts of plastisch chirurg, maar dat is wat ik mij heb laten vertellen. Zodat het weer voller en jeugdiger oogt.
5: Ik zie jou knikken, Cas. Is dat je het wel eens gevraagd?
4: Nou, schaamlipfillers nog niet. Ik hoor wel vaker vanuit mijn omgeving over penisfillers. Dat is nu ook up and coming, maar vaak ook wel bij een jongere populatie al.
5: Ja.
4: Het komt gewoon steeds meer voor. Maar in Nederland...
5: En doe jij dat ook?
4: Nee.
5: Nee.
4: Ik heb ook geen training daarin gehad. Ik ga niks doen wat ik niet kan.
5: Nee.
4: En dan zou ik eerst er een training moeten hebben gehad. Maar ik weet ook niet of ik dat zou doen als ik die training zou hebben gehad.
5: Je verwerpt het niet bij voorbaat?
4: Nee, maar ik zeg ook niet ja. Bij voorbaat.
5: Maar ook geen nee?
4: Ook geen nee. Ik ben nu nog blanco erin. zou ik me echt beter moeten inlezen daarover.
5: We gaan er zo meteen over verder praten. Het is inmiddels 1:58 en Doreen Bouwman is aangeschoven
14: NPO
5: voor
14: Radio 1.
13: In Oeganda zijn 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld na de uitbraak in buurland Congo. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Oeganda is daarmee opgelopen tot 5. Maar waarschijnlijk zijn het er meer. In Congo is de situatie erger. Daar zijn 177 mensen vermoedelijk overleden aan ebola. Rond station Utrecht Centraal wordt het treinverkeer weer opgestart. Activisten van actiegroep Extinction Rebellion zijn daar korte tijd op het spoor geweest. De spoorblokkade werd gisteren verboden, maar toch liep een groep activisten het spoor op. De politie heeft ze vrij snel weer weggehaald. En dan nog even naar de Giro d'Italia. Wielercommentator Gabriel Melging volgt die voor ons. Gabriel, hoe is het met de kopgroep?
16: Goed, de kopgroep heeft nog altijd een voorsprong van ruim 3 minuten op het peloton. En we zijn bijna boven op de Ligne Noire beklimming. Dat is de tweede beklimming van eerste categorie van de in totaal 3 die er vandaag op het programma staan. Zometeen krijgen we ook nog de klimmer Verogne. Dat is een tweede categorie klim. En dan dus richting Pila de aankomst bergop. We hebben een kopgroep van 14 met 3 Nederlanders. Wout Poels, Koen Bouwman en Jardy Christian van der Lee. En ook grote namen als Ciccone en Mas zitten daarbij. Ze hebben dus met nog 50 kilometer te gaan 3:20 op het peloton.
13: Dankjewel, commentator Gabriel Melging.
14: De publieke tribune. Koen Verbraak.
5: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over maakbare uiterlijke schoonheid en opgelegde normen waar ook steeds meer jongeren vatbaar voor lijken. Bij mij aan tafel Annemette Hermans. Ze is universitair docent aan de Universiteit Tilburg. Ze onderzoekt schoonheidsidealen en de rol die de consumptiemaatschappij daarin speelt. Cas van Kruchten, hij is cosmetisch arts in Amsterdam. Julia Veer, zij richt op haar 21ste het huidverzorgingsmerk Clay & Glow op en heeft heel veel volgers op Instagram en TikTok. En Lotte Houwington-Kater, zij is historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van het feminisme, en ze schrijft ook regelmatig over het schoonheidsideaal. Ja, Lotte, jij hebt het in je columns over het zogenaamde MAGA face en het rich face, hè? Of misschien moet je zeggen de rich face. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Ja, dus de rich face is eigenlijk wat we op het afgelopen Met Gala hebben. Dat was een paar weken geleden. Wat je nu heel erg ziet, dat is gewoon een soort totaal verbouwd gezicht. Waarbij het ook heel erg gaat om het zo zichtbaar mogelijk maken van hoeveel er aan een gezicht is gedaan.
5: Dus het is de bedoeling dat je het ziet ook, dat er geld
6: zeker,
5: aan uitgegeven.
6: Ja, en vooral dat er zoveel geld aan uitgegeven wordt, dat geeft het dan eigenlijk ook weer een nieuw
5: status.
6: Ja, ja.
5: En dat MAGA face? Die MAGA face?
6: Ja, dat als je natuurlijk even denken aan de vrouwen rondom Trump, toch? Dat is ook, dat kun je eigenlijk meteen al voor je zien met gewoon lang golvend blond haar.
5: Die gaan allemaal door dezelfde windtunnel, zeg maar.
6: Ja, ja. En daarbij is natuurlijk heel fascinerend dat toch vrouwen zijn die waar een soort conservatisme wordt uitgedragen, maar wel in een heel sexy verpakking.
5: Dunne vrouwen met hetzelfde soort haar. En, ja. Wat moeten we daarvan denken?
6: Nou, van dat laatste denk ik, wat we daarvan kunnen denken, wat heel fascinerend is dat die vrouwen dus een soort dubbelrol innemen momenteel. Waarin er enerzijds iets heel traditioneels wordt uitgedragen. Beetje, kun je ook een beetje denken aan een soort tradwife-achtige esthetiek.
5: De vrouw die dienstbaar is aan de man.
6: Ja, dus dat wordt enerzijds wordt dat uitgedragen, maar anderzijds is het wel in een heel, soort opzichtig sexy zou kunnen noemen volgens sommige normen. Dus dat is best gek. Dat voelt eigenlijk een beetje tegenstrijdig aan.
5: Ja. Moeten we spreken van obsessie met schoonheid ook?
6: Absoluut.
5: Ja?
6: Maar ik weet niet of die nieuw is. Ik denk dat schoonheid altijd al in de hele wereldgeschiedenis ongelooflijk belangrijk is geweest. En ik denk ook dat mooi en lelijk Dat nooit statisch is geweest. Nee. Dat zijn, dat is wat
5: alleen
6: enorm...
5: de opvattingen daarover verschillen. In de Renaissance schoren mensen hun wenkbrauwen af.
6: Zeker, zeker. Ja. In het Romeinse Rijk waren ook mannen die bijvoorbeeld rode lipstift droegen. Dus dat heeft ook altijd verschillende betekenissen gehad. Ik denk dat vooral de rode draad is dat wat mooi is en wat lelijk is, dat door een elite. Dat dat toch echt wel door de rijken bedacht wordt. Of in ieder geval een ideaal is dat wordt uitgedragen. En dat een enorme invloed heeft op allerlei andere mensen die zich daaraan spiegelen.
5: Ja. Jij zei ook dat we richting een fascistisch schoonheidsideaal gaan. Wat bedoel je?
6: Nou, we gaan natuurlijk sowieso, als we over Trump spreken, of over andere plekken, gaan we sowieso zien we dat het fascisme aan een opmars bezig is. In ieder geval extreem rechts kunnen we in Nederland ook zeker stellen. Mm-hmm. En dat draagt een heel specifiek ideaal uit. Ja.
5: Want dat heeft ook een verschijning, een verschijningsvorm.
6: Zeker.
5: Maar dat zijn die vrouwen bijvoorbeeld.
6: Zeker, maar dat had het natuurlijk ook al in het Derde Rijk. Hè. Dat is ook niet nieuw.
5: En de mannen rondom Trump, is daar ook een soort eenvormigheid in te ontdekken?
6: Ja, misschien. Ik zie Anne Meter nu.
8: Of althans, daar heb ik inderdaad ook iets van gelezen. Ja. Dat inderdaad ook steeds meer een heel stereotyp mannelijk uiterlijk is. Dus hele strakke kaaklijn. Ja. Echt heel erg stereotyp mannelijk. Dus dat zie je ook steeds meer. Dus en de vrouwen en de mannen een bepaald uiterlijk.
6: Ja, en dat is natuurlijk iets wat sowieso heel erg voor deze fase in de geschiedenis opgaat, is dat genderdefinitie überhaupt steeds weer, dat is soort opnieuw aan een enorme opmars bezig.
5: En heeft dat een uitstraling ook en een voorbeeldfunctie voor jongeren? Zijn die daar gevoelig voor die vrouwen en die mannen die ze in Amerika in het Witte Huis hier rondlopen?
4: Ik vind dit wel interessant. Ik kan me voorstellen, je hebt in Amerika natuurlijk best wel een tweedeling ook. Daarin je hebt een progressievere kant. Mm-hmm. Waarbij inderdaad ook genderidentiteit veel meer op waarde wordt geschat. En een kant die zich eigenlijk ook heel erg daartegen af probeert te zetten. Hè, met Nicki Minaj ook. Die ook heeft gezegd van boys be boys. Eigenlijk anti-trans. Mm-hmm. Kan het dus zijn dat ze dat seksueel dimorfisme dus willen versterken. Juist om nog extra aan te geven van je moet zijn hoe je geboren bent.
5: Je moet een man zijn en eruit zien als een man. Of
4: precies,
5: een vrouw.
4: Ja,
5: als
4: dus
5: vrouw.
4: Die sterke kaak en die sterke kin. Ja. Of een smalle kin. En een...
5: Dus daar zit een politiek statement in?
4: Nou, misschien wel, ja, als ik het zo ook hoor. Alleen...
8: Dat is denk ik sowieso politiek. Maar om nog op jouw vraag in te gaan, ook zo van hoe kijken jongeren daartegen aan? In Nederland, in de focusgroepen die ik heb gedaan met jongeren, wordt er ook wel met heel veel wantrouwen naar gekeken. En het wordt eigenlijk...
4: Of een smalle kin. En een...
5: Dus daar zit een politiek statement in?
4: Nou, misschien wel, ja, als ik het zo ook hoor. Alleen...
8: Dat is denk ik sowieso politiek.
6: Ja.
8: Maar om nog op jouw vraag in te gaan, ook zo van hoe kijken jongeren daartegen aan? In Nederland, in de focusgroepen die ik heb gedaan met jongeren, wordt er ook wel met heel veel wantrouwen naar gekeken. En het wordt eigenlijk ook wel een beetje belachelijk gemaakt.
5: Dus ze zijn daar niet zo

0: wat verder gaat vragen met, goh, hè, zou je het ook zelf overwegen? Nou, misschien op een gegeven moment toch wel. Anderen hadden dan toch ook al wel een wenslijstje voor wanneer ze 18 zouden worden. Maar dat hele extreme beeld uit Amerika, dat werd echt wel belachelijk gemaakt. Van ja, we zijn toch geen Amerika. In Nederland doen we niet zo gek. En als je kijkt ook gewoon überhaupt naar de cijfers van cosmetische behandelingen, dan ligt dat in de Verenigde Staten echt wel een heel stuk hoger. En in Engeland bijvoorbeeld, dan in Nederland.
1: Ja. Ja. Julia, jij post ook filmpjes, hè, op TikTok en op Instagram. Mm-hmm. En je bereikt heel veel mensen. Ben je je bewust van die invloed die je hebt?
2: Nou, ik denk niet. Ik denk niet dat ik dat zo zie, maar het zou wel goed kunnen.
1: Maar dat is toch zo, want mensen gaan jouw producten kopen. Dus heb je invloed.
2: Ja, maar zeg maar hoe ik het ook ben begonnen was echt om mensen gewoon te helpen van hun jeugdbuisjes af en van hun acne af en de onzekerheid die daarbij komt. Dus dat is meer mijn insteek daarin. Dus ik zou nooit zeg maar willen dat ik iemand problemen aanpraat. Maar als je natuurlijk before en after beelden laat zien of laat zien hoe het dan zeg maar zou moeten zijn, dan kan je daar wel iets van vinden. Ja. Ja.
1: Brengt dat ook een verantwoordelijkheid met zich mee? Voor jou?
2: Ja, ik denk het wel.
1: En hoe ziet die eruit?
2: Nou ja, wat ik probeer ook als juist op de social media niet te perfecte beelden te laten zien en alleen maar perfecte huid te laten zien van meiden. Mm-hmm. Want wij focussen wel vooral op vrouwen. Dus juist op de content proberen we juist ook gewoon een echte textuur. En ook als we bijvoorbeeld modellen op fotoshoots, dat we ook niet hun gezicht bewerken te veel. Want wij hebben wel.
1: En je zegt te veel, maar wel een beetje.
2: Nou, we hebben een paar keer gehad dat een fotograaf dan echt alles weg edit en smooth maakt. Want het is toch een skincare product. En toen zei ik wel, nee, dat moet wel echt weg.
1: Ja. Is het nou heel ouderwets om te denken dat een kop ook karakter krijgt door wat rimpels?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk wel dat het goed is, want dat heb ik dus zelf heel erg. Ik weet niet hoe Cas daarnaar kijkt. Maar dat ik soms wel echt meiden zie, dat ze dan echt nog onder de 30 zijn. En ik denk, ja, maar jij lijkt zo oud, juist doordat ze het weg willen halen. Dus
1: dat ze uitdrukkingloos worden.
2: Ja, en dat ze daardoor gewoon, dat je gewoon iemand van 20 ziet, dat je denkt, ja, kan ook gewoon 30 zijn. Of ja.
3: Ja, het is ook helemaal niet per se goed voor je huid om heel vaak botox te doen.
1: Nee.
3: Nee, want je krijgt op een gegeven moment, omdat je met botox leg je eigenlijk je spieren stil. Die spieren gaan afnemen in dikte. En dan wordt de huid natuurlijk ook wat losser.
1: Ja. En wat is het gevolg daarvan?
3: Nou, dus dan krijg je een beetje een oma-huid. Eigenlijk.
1: Oh ja.
3: Dus daarom.
2: Daar ga je.
3: Kijk, het ligt natuurlijk ook een beetje aan de locatie waar je prikt. Maar daarom moet je daar natuurlijk ook als cosmetische arts ook je verantwoordelijkheid in nemen. Dat je dus niet altijd in zee gaat met ook wat standaard ding wat ik altijd heb. Ja. De standaard behandeling. Nee, je moet altijd gewoon weer opnieuw een inschatting maken van wat past bij deze persoon. En een van mijn patiënten, volgens mij, die heeft dat ooit heel mooi verwoord. Ook van ja. Ik zie alleen maar mensen van 20 die eruit zien als vrouwen van 40 die 20 proberen te lijken. En dat is eigenlijk een heel rare nieuwe beauty standaard dan. Want dan ben je dus eigenlijk niet mooi, fris, jong.
1: En dus moet je dat niet doen?
3: Je moet zeker niet te vroeg beginnen en zeker niet te veel doen.
1: Dan komen mensen ook binnen, we hadden het net over die mega look, hè? Zou ik maar zeggen, de mega face. Komen mensen dan binnen met foto's van Amerikaanse sterren van maak mij ongeveer zo?
3: In de huidige kliniek niet, dus een veel holistischere benadering. Kijk je veel meer naar de persoon en dan ga je echt heel veel meer dat gesprek aan.
1: Maar in de vorige kliniek?
3: In de vorige kliniek kwamen mensen zeker met foto's dat ik dacht, ja, dit steeft af op een bepaalde delusie die mensen dan kunnen hebben over wat haalbaar is en over wat maakbaar is.
1: Dat gaat uitlopen op een teleurstelling?
3: Sowieso, ja. Je kan niet. Niet iedereen kan eruit zien als bijvoorbeeld een Madison Beer die toevallig afgelopen donderdag hier in Nederland optrad, die echt heel veel heeft laten doen aan zichzelf. Ja. Maar wat wel een schoonheidsideaal wordt voor heel veel jonge meiden nu. Ja.
1: Is dat nou ook, hoe kijk jij daarnaar? Mensen, we hadden het net over dat rich face, dat mensen eigenlijk willen laten zien dat ze geld hebben om er wat aan te doen. Of moet het in jouw ogen juist natuurlijk uitzien? Moet ik het helemaal niet zien als buitenstaander?
3: Ik denk inderdaad dat een mooie behandeling niet zichtbaar is voor een buitenwereld, maar wel voor iemand zelf. Dat iemand eigenlijk gaat het daar heel erg om. En dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt van, oh, ik ben tevreden met hoe ik eruit zie. En heel veel mensen die ik spreek, die zeggen eigenlijk ook precies dat tegenovergestelde van, ik kom hier omdat ik in de spiegel kijk en een andere persoon zie.

0: dan hoe ik me voel. En daarin kun je juist heel mooi een behandeling toepassen. En dan blijf je ook, vind ik, ook nog wel een beetje aan de feministische kant van de cosmetische zorg. Ja. Omdat je het toch natuurlijk houdt. Ja. En ik vind inderdaad die, bijvoorbeeld van Lauren Sanchez, die vrouw van Jeff Bezos. Ja, als ik die zie, dan denk ik ook niet van, oh, dit is mooi werk. Nee.
1: Wat vind jij, Lotte, als je dit verhaal hoort?
2: Ik vind dat heel lastig, omdat ik denk dat het alsnog gaat over een norm die van buitenaf wordt opgelegd en een norm die ook telkens verschuift.
1: Zo moet je eruit zien.
2: Ja, ja, ja. Dus je blijft je dan spiegelen aan anderen en het blijft zo dat het voor dat we in een patriarchale samenleving leven waarin vrouwen nog altijd het belang van schoonheid, hoezeer we het nu ook net iets meer over mannen hebben, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch voornamelijk over meisjes en vrouwen. Mm-hmm. Zeker ook als we kijken naar de nadruk om er jong uit te zien. Hè, zien we ook bij vrouwen dat het ideaal is, eigenlijk heel gek, om er jonger uit te zien, wat eigenlijk haak staat op het hebben van macht in de samenleving. Terwijl bij mannen juist mannen van rond 50 worden meestal het meest aantrekkelijk gevonden. Wat weer samenhangt met status en positie die ze vaak rond die leeftijd hebben. Dus ja, het blijft natuurlijk zo oneerlijk allemaal. En al die tijd en al dat geld en die aandacht, dat is wat ik vooral denk als ik het allemaal hoor.
1: Een tweedeling, hè? Tussen de mensen die het kunnen betalen en de mensen die het niet kunnen betalen.
2: Zeker, maar ook hoeveel je kan doen met je leven als je hier niet zo mee bezig bent.
0: En ik snap je daarin volledig. Ik denk alleen wel dat daar dus een verschil in zit, in dat je iedereen een uniform gezicht gaat geven, zoals je dan ziet in Amerika. Mm-hmm. En dat mensen zich gaan juist meten aan een iets jongere versie van zichzelf, waar ze gewoon beter in hun vel zaten. Want iedereen heeft wel het recht, vind ik, om goed in zijn of haar vel te zitten. En als je dat kan restaureren met een behandeling, is het natuurlijk veel mooier dan wanneer je echt een grote aanpassing maakt dat iemand eruit ziet als een Barbie.
2: Mm-hmm. Denk je niet, want dat is iets wat ik me afvraag, dat als we nu zo toegaan naar dat toch een soort van strak trekken van veel mensen, dit is mijn eigen hoop, dat rimpels juist, dat we juist gaan terugkeren naar, dat we dat juist veel mooier gaan vinden omdat het schaarser wordt.
1: En je dokter ziet eigenlijk spuit wat rimpels in.
2: Ja, nou je ziet eigenlijk dat nu al in de modewereld, zie je dat nu juist weer veel meer oudere vrouwen worden weer meer als modellen gebruikt en zo. Hè? Dus je ziet een soort herwaardering daarvan.
0: Dat is ook precies waar A-Stack precies juist zorg voor draagt. Wij geloven dus juist niet in helemaal strak getrokken. Wij geloven in op een gracieuze manier ouder worden. Dus ouder worden en goed in je vel zitten. Je mag een rimpel zien. Een rimpel is mooi om te hebben. Je hoeft niet strak te staan. Je hoeft niet botox zo te gebruiken dat je geen expressie meer hebt. Maar het is mooi dat je dat op een manier doet dat je wel nog je zelfwaardering
1: doet. We hadden het net over dat we hebben het vooral over vrouwen, maar je hebt tegenwoordig ook de term look maxing. Hè? Wat is dat precies? Het is toch dat je je gezicht bewerkt?
0: Ja,
1: mannen.
0: Precies. En dat zie je dus ook inderdaad al bij de jongere populatie. Ja. Echt, de mensen zichzelf ook gaan slaan en zo, om dat maar te bewerkstelligen.
1: Laten we even naar een fragmentje luisteren.
3: Je uiterlijk bepaalt alles over je kans in deze wereld, over je zelfverzekerdheid, over wie jij bent als persoon, over hoe mensen naar jou kijken, hoe mensen zich opstellen tegenover jou. Als jij er fit uitziet, als jij gezond uitziet, als jij er knap uitziet, mensen gaan je beter behandelen. Daarom zouden jullie allemaal moeten looksmaxen.
4: Niet trots, maar man genoeg om toe te geven. Ik ben een looksmaxer. Maar ik weet wel dat ik voor die transformatie best wel lelijk was. Geshamed als je als man ijdel bent. Maar kan je vertellen dat het leven van deze jongen een stuk leuker is dan het leven van deze jongen?
1: Kom je dit soort jongens tegen die zo aan zichzelf werken? Want de bedoeling is dat je op je gezicht slaat, toch? Wat is het ook weer?
0: Ja, maar ja, goed. Ze kunnen natuurlijk hiervan filmpjes vinden online zonder dat ik hier aan te pas kom.
1: Daar ben jij niet voor nodig.
0: Nee, ik doe injectables. En ik zie natuurlijk wel meer mensen die echt kijken ook naar van hoe kan ik een mooie balans brengen in mijn gezicht. En waar stoor ik me aan? Maar echt dat mensen langskomen voor advies over hoe ze zichzelf moeten slaan, heb ik gelukkig nog niet gezien.
2: Oh my god. Nee.
1: Maar een andere trend, daar hebben we nog niet over gehad, is een behandeling met, jawel, zalmsperma.
0: Ja, dat klinkt wel heel heftig als je het zo brengt. Ik denk dat die benaming is wel ook deel van de marketing, omdat mensen daardoor echt getriggerd worden van, oh, wat is dit? En ook meer daarover gaan opzoeken. Maar het zijn eigenlijk de bouwstenen van het zalm-DNA. Dus niet echt dat je zalmsperma inspuit. Maar die activeren eigenlijk de huidcellen, de fibroblasten in onze huid, zodat die zich gaan vermeerderen en weer meer collageen en elastine aan gaan maken. En je krijgt eigenlijk weer een huidboost. Het valt ook onder de skin boosters.
1: Heb je het zelf wel eens gebruikt?
0: Ja.
1: Werkt dat goed?
0: Ja.
1: Je gaat alleen een beetje van naar zalm ruiken.
0: Nee, dat valt gelukkig mee.
1: Ja?
0: Het is een mooie, subtiele behandeling. En ik moet ook zeggen dat ik deze kant van de cosmetische zorg ook heel mooi vind. We gaan langzaam die kant op. Dat zie je eigenlijk dus ook in de make-up. Ja. Dat je dus dingen doet waarbij je niet echt een aanpassing aan jezelf maakt. Maar dus eigenlijk vanuit jezelf iets gaat stimuleren. Waardoor je gewoon weer wat meer collageen dus hebt. En niet ineens heel hoge jukbeenderen. Ja. Het is een mooie behandeling.
1: Verkoop jij die potjes ook, Julia?
5: Nee, die bestaan wel, hè, met Sam Sperma. Nee, die hebben wij nog niet.
1: Nee, maar dat zou wel in je assortiment passen.
5: Ik denk wel dat zou passen, ja.
1: Ja. En heb je al de aanvechting gehad om het te proberen ook?
5: Nee. Maar ga ik wel binnenkort doen.
1: Echt waar?
5: Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, wij zijn wel een merk die heel erg op social media gefocust is natuurlijk. Mm-hmm. En altijd wel zoeken naar trending dingen. Wij zijn toen met dat een kleimasker begonnen en die was roze.
1: Vandaar dat klei en
5: ja, glow. Daar komt de naam ook vandaan. Maar dat was dus een heel zichtbaar, ja, zo'n kleimasker. En dan gingen ze allemaal leuke selfies maken ermee. En daardoor gingen we toen wel, zeg maar, heel makkelijk viral. Dus als ik met Salm Sperma weer even zo'n boost kan geven, dan zou ik daar wel, mits natuurlijk de voordelen en alles erbij.
1: Zijn het vooral vrouwen die jouw middelen gebruiken?
5: Ja.
1: Maar ik heb uit zeer betrouwbare bron dat jouw vader het ook wel eens gebruikt, toch?
5: Ja. Ja, ik denk dat er heel veel mannen zijn die stiekem de potjes van de vrouwen opmaken. Ik denk dat mannen meer skincare gebruiken dan we denken. Ik denk alleen niet dat ze het echt per se voor zichzelf kopen. Ik denk dat mannen ook gewoon denken, oh, nou, dat wil ik ook wel proberen. En dan krijgen ze ook een glow. Dan denk ze, nou, dat ga ik ook maar blijven smeren.
1: Ja. Annemette, we hebben het over de sociale media en de invloed die media hebben op jongeren. Hoe zouden jongeren zich toch een beetje aan die wurggreep van het perfecte schoonheidsideaal kunnen ontworstelen, denk je?
6: Het is heel lastig, want we hebben ook wel onderzoek gedaan naar dus de relatie bijvoorbeeld van het gebruik van sociale media en ook hoe mensen naar cosmetische behandelingen kijken. En daar vonden we inderdaad ook wel een relatie dat als je nou heel veel influencers volgt die zelf cosmetische behandelingen ondergaan, dan heb je zelf ook eerder een hogere bereidheid en een hogere acceptatie. Ja, hoe ontkom je daaraan? Hebben we jongeren ook wel over gesproken van hoe zou je dat ook doen? Hoe zou je dat willen? En zijn er allerlei manieren. Dus sommige mensen gooien apps eraf, maar vaak komen die apps daarna toch ook wel weer terug. Of je kunt echt gaan cureren wat je ziet. Dus dat je expres het algoritme eigenlijk traint. Zeker als je ook zelf door hebt dat je er last van hebt. Maar ja, dat is de vraag. Heb je ook zelf door dat je er last van hebt? Dus dat is eigenlijk best wel heel lastig.
1: Of zou je dat als ouder moeten doen met de telefoon van je kind?
6: Ik denk dat veel ouders nu denken, oh, dat kan ook helemaal niet. Ik denk dat je dan eigenlijk heel snel op weerstand duidt. Dus ja, ik denk dat ook heel erg lastig is. Ik denk niet dat je die verantwoordelijkheid bij de ouders neer moet leggen.
1: Bij wie ligt die dan?
6: Ja, heel erg lastig. Maar ik denk, want we hebben het nu ook steeds heel erg over het microniveau. Dus echt op individueel niveau. Ik denk dat we veel meer naar structuren moeten kijken. En naar
1: wat zou er moeten gebeuren?
6: Nou ja, ik denk dat als we echt, echt grote veranderingen teweeg willen brengen, dat we dan politiek moeten kijken, überhaupt naar het neoliberalisme, consumptiemaatschappij, echt de hele grote structuren.
1: Ja, dat kunnen we in een maandje oplossen.
6: Nee. Maar daar ben ik dus ook heel kritisch op, zeg maar. Dus, ja.
2: Is er een verbod op marketing nu, bijvoorbeeld gericht op jongeren of kinderen?
6: Ja, je mag officieel bijvoorbeeld cosmetische behandelingen, mag je niet adverteren als je puur op jongeren gericht bent. Ja. Dat mag niet.
2: Okay.
6: Ja, het komt daar nog
1: maar jongeren zien die reclames natuurlijk wel.
6: Ja, precies.
1: Ja, dus precies. Dan werkt het toch.
6: Ja, en zeker, want dat heb ik dan ook wel teruggehoord van jongeren. Als je het één keer hebt opgezocht, een cosmetische behandeling, ja, dan komt het terug.
1: Dan blijft het terugkomen.
6: Dan zit het in je algoritme.
1: Lotte, hoe ga jij je kinderen straks leren om te gaan met die wurgende schoonheidsidealen? Heb je daar al over nagedacht? Want hoe oud is je zoontje?
2: 4.
1: Ja, die is wel ietsje ouder, maar die is ook nog heel klein, hè?
2: Zeker.
1: Maar hij is een goede op.
2: Zeker. Ik denk wel inderdaad, ik ben het helemaal eens met de noodzaak voor systeemverandering. Maar ik denk ook dat als het gaat inderdaad om de rol van de ouders, denk ik wel dat het bijvoorbeeld ook mijn ouders best goed gelukt is in het niet leggen van nadruk op het uiterlijk.
1: Maar toen waren er nog geen sociale media.
2: Klopt, dus dat zal moeilijker geworden zijn. Maar ik denk toch nog steeds dat het dat je enorm spiegelt aan je ouders. En zeker aan een moeder ook. Dus dat
1: dus
2: het
1: je
2: wel
1: hebt invloed
2: helpt.
1: Daarop?
2: Ja, en ik
1: wat
2: denk
1: ga je
2: ook,
1: tegen je kinderen zeggen als ze eenmaal die les...
2: Nou, ik weet niet of het gaat over wat je zegt, maar misschien vooral over wat je zelf doet en wel en niet doet. Hè? En ik denk wel dat het inderdaad ook als het gaat over, oh ja, maar dat is mijn keuze en ik wil mezelf graag goed voelen. Ik denk dat het heel goed is dat we ons ook realiseren dat we ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben tegenover de generatie na ons. En dat zeker hoeveel vrouwen, en dat is wel ook een individuele keuze, hoeveel ze wel en niet doen, dat heeft natuurlijk wel degelijk invloed op de meisjes die weer tegen ons opkijken.
1: Jullie zijn allemaal nog vrij jong, zeker in mijn ogen.
2: Ja.
1: Verwachten jullie ook dat die druk om er jong en mooi uit te zien nog groter gaat worden de komende jaren? Ja, ik zie jou knikken, Cas.
0: Ja, je ziet langzaam aan ook gewoon het luxe segment verplaatsen. Van de Rolex en de Hermes-tassen gaat het langzaam richting er zo lang mogelijk jong uit blijven zien. Dus nou ja, die behandelingen worden duurder, denk ik ook, in de komende jaren. Maar ik denk dus ook dat echt veel meer een ding wordt van, oh kijk, ik kan dit betalen. En dat mensen daarom ook veel meer gaan opzoeken juist.
1: Dus het is een statussymbool ook?
0: Ja. Maar ik denk dat schoonheid in zekere zin altijd een statussymbool is geweest.
1: Ja. Vroeger zeiden ze dat die van binnen zat, hè, echte schoonheid. Is dat achterhaald?
0: Nee, dat zeggen ze nog steeds, denk ik.
1: Ja.
0: Maar het is een combinatie.
1: Ja.
5: Wat ik trouwens wel heel veel voorbij zie komen op social media, is dat je juist ook wel ziet dat er ook een soort tegenbeweging is.
1: Ja.
5: Waarbij je juist heel veel influencers of content creators hebt die juist wil laten zien...
1: Dat het ook anders kan.
5: Ja, en dat ze juist de filters eraf halen. En die krijgen ook wel heel veel zichtbaarheid. Dat vind ik dan wel weer mooi om te zien.
1: Daar gaan we het vast nog wel een keer over hebben.
5: Ja.
1: Maar voor nu was het heel leuk om met jullie te praten. Julia Veer, Anna Mette Hermans, Cas van Krugten en Lotte Houwing ter Katen. Dank jullie wel, alle vier. En dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het over intimiteit en dementie. Wat doe je als je vader met dementie in een verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via depubliekietribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week.

0: Radio 1. Voetbal.
1: Zometeen om 16:30. De beslissende promotiedegradatiewedstrijd Volendam-Willem II. Vanavond in NOS Langs de Lijn. De finale van de Champions League vrouwen. En de Duitse bekerfinale mannen. En morgenmiddag om 11:45. Ajax-Utrecht om een plek in de voorronde van de Conference League. Morgen in NOS Langs de Lijn. De Giro, een volleybal-interland en handbal. En het hele weekend 's avonds
0: Formule 1.
1: De Grand Prix van Canada.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw. Met de onthullende documentaire William and Kate, The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk vanavond om 21:55 bij de EO op NPO 2.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: NPO Radio 1, 4 uur.
0: Patrick Lodiers.
14: Een bijzonder goedemiddag. Het festival Opwekking is gaande. Dat is een soort lowlands, maar dan voor 60.000 christenen. En kunnen ze in Politiek Den Haag ook niet een soort van opwekking gebruiken? Dat zometeen in goed ingelichte kring. Nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
15: De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de regering van Frankrijk volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. De weg is in beide richtingen afgesloten. Dan nog even de bergen in bij de Giro d'Italia. Wielercommentator Gabriel Melging. Een half uur geleden 3 Nederlanders in de kopgroep. Hoe gaat het nu met ze?
16: Eén van die 3 is intussen teruggepakt door het peloton. Yardi Christian van der Lee, jonge klimmer van EF Education Easy Post. Hij toonde zich bedrijvig in de openingsfase van de rit. Pakte wat bergpunten voor de blauwe trui. Maar zal geen onderdeel zijn van de strijd om de ritzegen. Wout Poels en Koen Bouwman zitten allebei nog wel in de kopgroep van intussen 10 man. Met daarbij ook grote namen als Ciccone en Mas en Rubio. Toch wel namen met een indrukwekkende staat van dienst. Maar het is echt nog maar zeer de vraag of zij daadwerkelijk gaan strijden om de ritzegen. Want met nog 33 kilometer te gaan rijdt het peloton slechts op 2,5 minuut achterstand. Aangevoerd door Visma Leasebike. Dat volle bak aan het rijden is om voor de ritzegen te gaan. Met Jonas Vingegaard die absoluut plannen heeft op die slotklim van 16,6 kilometer aan 7%. Nog 32 kilometer en de kopgroep heeft 2,5 minuut op het peloton.
15: Goed, Gabriel Melging, dankjewel. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
14: Dan gaan we even naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Leen de Geest.
17: Goedemiddag, Patrick. Ja, het is heel erg druk op de weg. 60 kilometer files staat er. Er zijn ook een paar hele lange files bij. Op de A2 gaat het nu wel wat beter van Utrecht naar Den Bosch. Bij Culemborgen is de weg weer vrij na een ongeluk. De vertraging vanaf Nieuwegein is nog wel een kwartier. Je kunt omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16. Daar is de hoofdrijbaan dicht van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Op de parallelbaan op die A16 ook een flinke file. Daar heb je ook een kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht richting de Koentunnel. De vertraging op de A10 is 10 minuten, maar op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een uur vertraging tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Human neemt je mee naar de Verenigde Staten. Want daar kijken we toch altijd zo graag naar? Die cultuur, de films, popmuziek, toch? Of zijn we door alle ontwikkelingen nu eens massaal wakker geworden uit die Amerikaanse droom? Kijk morgen naar Metropolis, over onze vernieuwde blik op Amerika. Human, radicaal menselijk.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
23: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
24: NPO Radio 1. Poont.
25: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
14: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdagmiddag duiken wij in de scherpe randjes van het nieuws. En na 16:30 gaan we de jongerenwereld en drugs bekijken. En dat doen we aan de hand van documentairemaker Sahar Meraji.
26: Natuurlijk zijn ze blij. Iedereen is blij. Alles is mooi. Ze hebben drugs al.
14: Iedereen is ook blij en alles is ook mooi bij Opwekking, het christelijke festival dat er momenteel gaande is, met religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Wat een prachtige naam om dan over het christelijke festival Opwekking te hebben. Maar eerst de kring die goed ingelicht is van deze week. Politiek duider en redacteur bij Buitenhof Oers Klaver en AD-columnist Angela de Jong. Welkom beiden.
27: Dank je.
14: Angela, wonderlijk nieuws deze week. Want Johan Derksen bood zijn excuses aan en hij gaf jou zelfs gelijk. Kan je een beetje uitleggen wat er precies gebeurd is?
27: Ja, dat was wel een moment dat ik heel even bij moest komen. Want ik had een hoop reacties verwacht uit zijn kant. Maar niet dat hij meteen toegaf dat ik helemaal gelijk had. Ze hadden aan tafel daar een discussie over de toestand in Engeland, waarbij Married at First Sight onder vuur ligt, omdat daar drie vrouwen zeggen dat er heel erg ernstige dingen achter de schermen zijn gebeurd. En twee zeggen ook dat ze verkracht zijn. Dat leidde daar tot discussie aan tafel, waarbij Johan zei min of meer dat het niet kon dat ze verkracht waren, want ja, ze zijn getrouwd. Dus ja, dan kan dat niet gebeuren.
14: Dus jij schreef daar een column over?
27: Ja, want dat was een van de momenten dat ik heel erg giftig werd bij iets wat ik zie op televisie, en dan wil ik daar nog wel eens over schrijven.
11: Heel goed.
27: Ja, toch? Ja.
14: En jij schreef dat Johan Derksen over de schreef ging?
27: Ja, omdat ik echt kijk, er kijken een miljoen mensen naar dat programma. En ik zeg niet dat iedereen daar alles van Johan slikt voor zoetkoek, maar een deel van zijn achterban doet dat wel. Dus ik dacht van, nou ja, ik heb een podium en voor wie het leest, laat ik het recht zetten. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op.
14: Nou, en hij las het en hij gaf jou uiteindelijk gelijk.
28: Johan, gisteravond ging het op een gegeven moment over MAFS, oftewel Married at First Sight in Engeland. En daar zei je iets over, ja, dat kan zo'n vrouw ook verwachten. Daar kwam het een beetje op neer dat ze verkracht kon worden op het moment dat ze trouwt in zo'n programma. Dat was Angela de Jong, en dat had ik trouwens zelf ook dat gevoel. Dat was niet handig wat je daar zei.
29: En dat had ze gewoon gelijk, hè?
28: Ja.
29: Ja, dat is gewoon gelijk, hè? Kijk, als ik iets doms zeg, dan mag ze me om de oren slaan. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Want jij corrigeerde me, toen wist ik al dat ik fout zat. Maar ik liet me meevoeren. Ik vind dat zo'n verderfelijk programma.
14: Ja, hij zegt excuses. Nou, mooi. Is het dan voor jou ook klaar? Of vind je dan eigenlijk al dat het kwaad geschied is?
27: Nou ja, ik hoop dat de mensen die dinsdagavond hebben gekeken ook woensdagavond hebben gekeken en dit ook hebben meegekregen. Er werd in ieder geval daar aan tafel op dat moment zelf ook al door Wilfred Gené behoorlijk hard van leer getrokken tegen hem om te zeggen dat het echt onzin was wat hij beweerde. Maar ja, je weet het niet. Je weet het niet. Ja. En ik bedoel, zijn denkbeelden over vrouwen en over slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en over in andere zaken zijn gewoon wel redelijk hardnekkig.
14: Ja, dus ja. Jij zei het al, daar kijken een miljoen mensen naar. Ja. Het programma doet het dus blijkbaar toe. Oers, hoe wordt er in Politiek Den Haag gekeken naar VI en vooral ook naar de mening van Johan Derksen?
0: Nou ja, in de campagnetijd zie je natuurlijk heel veel politici daar komen. En dat willen ze dan zelf, zeggen ze vaak niet. Maar, en je ziet dan ook politici die met van alles op hun hoofd zitten, zou ik maar zeggen, daar aan tafel zitten en van alles vertellen. Ik vind het eigenlijk, het is toch ontzettend erg dat je zo'n column moet schrijven, omdat iemand gewoon middeleeuwse ideeën heeft. En dat we het daarover moeten hebben. Dat is, ja. En het is tegelijkertijd denk ik dan ook, ja, dus inderdaad, er zijn 1 miljoen kijkers. Dus een politicus wil natuurlijk per definitie altijd campagne voeren. 1 miljoen kijkers is lekker veel. Dus dan ga je daar zitten.
27: En zijn invloed is ook niet te onderschatten. Hè? Ik bedoel, zijn steun aan Caroline van der Plas, zijn steun aan Forum voor Democratie. Het heeft zich allemaal steun aan Pieter Omtzigt. Het heeft zich allemaal uitbetaald.
0: Ja, hij heeft alleen elk jaar wel weer een ander iemand die steunt. Dus ik bedoel,
27: het is wel altijd de kus des doods, zullen we maar zeggen. Als Johan Derksen, dan heb je 1 keer een piek en daarna is het over.
0: Ja, dan verdwijn je helemaal uit de kamer.
1: Maar nemen we het soms ook het programma te serieus? Moeten we het soms ook meer zien als entertainment?
27: Dat is wel heel vaak wat je dan terug hoort. Las ik ook weer in de reacties onder mijn column. Van, je moet het niet te serieus nemen. En daar ben ik helemaal voor. Ik ben er heel erg voor om het allemaal niet serieus te nemen. Maar sommige dingen zijn toch te kwetsbaar. En die blijven te kwetsbaar om dat niet serieus. Of niet serieus te nemen.
0: Nou ja, stel je voor dat 5% van de kijkers dit wel serieus neemt.
27: Dat bedoel ik.
0: En als je die allemaal een bord spaghetti moet opscheppen, dan heb je gewoon een tennisarm. Dus doe het vooral wel.
27: En dat zijn ook de mensen die rondlopen in de maatschappij. Waar mijn dochters ook lopen.
1: De geschiedenis ligt zich deze week te herhalen in Ter Apel, de flessenhals van de Nederlandse asielopvangketen. Want asielzoekers moesten de nacht weer buiten doorbrengen en andere gemeenten moesten te hulp schieten voor nachtopvang. Het maakte burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wanhopig.
5: Treurig. Na zoveel jaren eigenlijk al crisis in de noodopvang, met de toezegging van diverse kabinetten dat dit op deze wijze niet meer zou gebeuren. Maar vooralsnog kan ik niet anders dan alleen maar hier staan en concluderen dat het toch weer zover is.
6: Bent u radeloos?
5: Redelijk wanhopig, ja. Maar ik heb te doen met wat het is.
1: Ja, wat het is. We hebben dit eerder gezien in de zomer van 2022. Toen sliepen er op een gegeven moment 700 mensen in het gras. Er moest zelfs Artsen zonder Grenzen in actie komen. En ook in het najaar van 2024 kwam het erop aan. Toen werd het, net als nu, elke avond een bussenoplossing. Even de nacht elders doorbrengen en dan de volgende dag weer terug naar Ter Apel. Oers, het probleem is na 5 jaar crisis nog altijd niet opgelost. Terwijl de redenen eigenlijk, ja, volgens mij nog altijd dezelfde zijn. Gemeenten nemen gewoon te weinig mensen op.
0: Van de week stond er ook een stuk in de krant dat van de 342 gemeenten in Nederland die er zijn, dat heb ik even uit mijn hoofd geleerd, dat er 250 zijn die nog volgens de spreidingswet er een tandje bij moeten zetten, om het zo te zeggen. Deze burgemeester Velema is natuurlijk iemand met een eindeloos geduld. En dat wordt steeds op de proef gesteld. En steeds weer moet hij dit zeggen. En hij zegt het eigenlijk allemaal nog heel netjes, vind ik.
27: Bizar netjes. Ja. Ik dacht, slaat die man in het gemeentehuis wel met deuren dat dit gewoon weer gebeurt.
0: Ik moet een beetje aan Mark Rutte denken, die wel eens behoorlijk driftig kon worden en met deuren smeet en weet ik veel wat allemaal.
27: Dat oplost, overigens.
1: Maar daar is dus die spreidingswet. Daar moeten ze toch. Het is een wet, dus ze moeten zich daar toch gewoon aan houden, al die 250 gemeenten die het niet doen.
0: Alleen er is natuurlijk in Den Haag zijn er allerlei politici die daar, hoe noem je dat? Ruimtescheppen die op zoek zijn naar de mazen in de wet. Dus die niet achter de wet staan. Of zelfs die de campagne mee voeren. Hoe meer dit uit de hand loopt, hoe beter dit is. Neem zo iemand als Mona Keijzer of Marcus Sauer. Maar je hebt ook partijen die zeggen, ja, we zijn wel voor de spreidingswet en dan komt er een hele dikke ja maar. Ja, dat is natuurlijk, ja, ben je ergens voor of ben je ergens tegen? Daar gaat het hier over. En in Nederland hebben we dan allemaal burgemeesters gelukkig die het land wel besturen, die proberen er wat van te maken. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat in Den Haag iedereen navel zit te staren en van alles zit te doen. Wat eigenlijk niet oplost tot problemen.
1: Angela, klopt dat? Dat de burgemeesters eigenlijk het probleem oplossen wat in Den Haag gewoon niet opgelost wordt?
27: Zeker. Dat is heel duidelijk. En iedere keer als Den Haag iets zou kunnen doen, laten ze ook weer in hun hemd staan. Ik bedoel, de lagen die asielwet, het waren misschien niet de beste wetten die er waren. Maar het had wel een belangrijke signaalfunctie van, jongens, we gaan eindelijk iets doen.
1: Ja, wat ontbreekt er dan in Den Haag?
27: Nou, toch de wil om het allemaal met z'n allen op te lossen. Het eigen politieke belang gaat altijd voor het landsbelang. Zeker de laatste jaren. Belangrijker dat ze een filmpje kunnen opnemen van hun eigen tirade in de Tweede Kamer dan dat ze tot een compromis komen.
0: Ja. Nou ja, dat was van de week, was het ook weer zichtbaar, inderdaad. Toen er een debat wat daarover zou gaan, in het verlengde van asiel, dus over ook geweld in de samenleving, dat soort dingen. Dat meneer Markeshauer, die zei, meneer Jette zal wel moe zijn en die wil graag een weekend erover nadenken. Maar dat was Jesse Klaver die daar stond. En toen zei Jesse, zegt, heeft natuurlijk een fout gemaakt. Dit was mooi voor het filmpje, maar dat klopt niet. Dus dit is helemaal wat het is.
14: Ze zijn bezig met social media campagnes. Ja, maar Oes, we hadden het over de verleden tijd, toen er ook al mensen in Ter Apel sliepen. Toen was de VVD Erik van den Burg de minister die asiel in zijn pakket had. Nu is dat de CDA Bart van den Brink. Die gemeente dus moet aansporen om in actie te komen. Hoe doet Van den Brink dat?
0: Nou ja, die zit natuurlijk met hetzelfde probleem als Erik van den Burg. Die, die lult zich de blaar op de tong. En die probeert van alles. En die heeft uiteindelijk natuurlijk, dat is wat ze ook vaak zeiden over die spreidingswet, de dwangwet. Hij heeft een stuk gereedschap in zijn kist wat hij zou kunnen gaan gebruiken. Maar dat doet hij nog niet. Dus hij probeert het op deze manier op te lossen. En hij is echt knijterhard aan het werk. Maar dit is natuurlijk buitengewoon weerbarstig materiaal.
14: Ja, maar Angela, zou deze Van den Brink ook niet eens een keer kwaad moeten worden? Want jij vroeg net, je had het net over die burgemeester. Maar deze man zou toch ook een keer moeten zeggen, luister, dit is de wet, help mij.
27: Die blijf ik ook uitermate rustig en kalm en redelijk vinden voor iedere camera en iedere microfoon die onder zijn neus krijgt. En soms denk ik wel eens van, ja, misschien moet ook de wanhoop maar iets groter zichtbaar zijn. Maar goed, aan de andere kant, dat was hij bij Erik van den Burg wel vaker. Die liet vaker zijn emoties zien. En dan gebeurt er ook niks. En ja, wat denk je dat er gebeurt als er straks wel dwang wordt toegepast? Ik denk dat de rapen dan helemaal gaar zijn.
0: Om en het rare is
27: netjes te zeggen
0: dat iedereen vergeet dat het gewoon echt over mensen gaat. En ja,
27: die er zijn. Die we toch moeten opvangen.
14: Ja, die moeten we opvangen. Ja. En omdat er nu te weinig plekken zijn, moet er noodopvang komen. Die noodopvang is altijd duurder. En die is ook voor degenen die opgevangen moeten worden gewoon ook lang niet zo geschikt. We zitten gewoon in een soort rare visuele cirkel. Hoe gaan we dat doorbreken?
0: Nou ja, volgens mij liggen er allerlei dingen waar je iets mee kan doen.
14: Ja.
0: En volgens mij is het ook zo dat er op het COA en IND en allerlei dingen is enorm bezuinigd. Ja, dat was volgens mij niet zo'n goed idee.
14: Maar goed, nee, er moeten dus meer AZC's komen. Maar ja, dat zou Ter Apel verlichten. Maar we hebben het gezien. Het openen van een AZC gaat niet zonder slag of stoot. Zoals die protesten in Loosdrecht. Hoe heb jij naar die protesten gekeken, Angela?
27: Nou, met een heel dubbel gevoel. Kijk, toen het daar helemaal uit de hand liep met die fakkels en die brand, toen dacht ik, nou mensen, nu met z'n allen wegwezen, want hier wil je totaal niet mee te maken hebben. Want dit is een pluimage wat hier staat. Dit is alleen maar een railschopper. Tegelijkertijd snap ik best dat als jij in een dorp woont en in de buurt van een locatie waarvan opeens de gemeente zegt, hier komen 110 mannen, dat je even denkt van, maar wie zijn het dan? Waar komen ze vandaan? Wat is er gebeurd? Hoe gaan jullie de boel in goede banen leiden?
14: Waarom alleen maar mannen?
27: Waarom alleen maar mannen? Maar goed, het is nou eenmaal zo dat er voornamelijk mannen naar Nederland komen. Maar ook als het Nederlandse mannen waren geweest, had ik die zorg ook gehad. Want ze hebben niks te doen. Ze mogen niet werken. Dus ze zitten daar de hele dag. Het zijn mensen die getraumatiseerd zijn. Over een bepaald. Ja, dan is het niet heel raar dat mensen willen weten hoe, wie, wat, waar. En wat gaan jullie doen om te zorgen dat het allemaal goed gaat?
0: Ja, dat klopt.
27: En die communicatie is ook vaak,
0: die is niet, niet altijd even goed. En dan is het natuurlijk met die noodopvang is het ook zo dat een paar dagen van tevoren, voordat het komt, bellen ze een burgemeester Angela de Jong op en zeggen, heb je daar en daar ruimte? Nou, dan heb je dat. En dan moet je dat gaan uitleggen. Daar zijn heel veel inspraakrondes ook niet. Daar is geen tijd voor.
14: Nee, en dan komt er protest en veel protest. Dat hebben we allemaal in Loosdrecht gezien. Maar er waren ook tegenprotesten, zoals donderdagavond in Utrecht en al eerder ook in Nijmegen.
6: Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn. Ik ben helemaal klaar mee.
7: Dat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt. En ik vind het gewoon heel belangrijk om een tegengeluid te laten horen.
9: Wij zeggen, geen mens is illegaal. Wij zeggen, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here.
8: In dit land is heel veel mis, maar dat komt niet door vluchtelingen, niet door asielzoekers, niet door migranten. Dat komt door rechtse politiek die dit land heeft afgebroken. En we moeten ophouden met de schuld geven aan vluchtelingen.
14: Ja, wat die laatste spreker zegt is misschien wel interessant, want het leek erop dat extremisten ook de protesten in Loosdrecht wisten te kapen. En zo eigenlijk de maatschappelijke onvrede een beetje naar hun hand proberen te zetten. En in Duitsland kenden ze dit fenomeen al veel langer. Een Duitse socioloog zei deze week in de Volkskrant dat dit ook moeilijk te bestrijden is, maar dat het middenveld moet opstaan. Hoe zie jij dat, Angela?
27: Ja, het zal toch van het midden moeten komen, ook in de politiek. Maar ja, hoe? Daar roept natuurlijk iedereen al jaren van alles over. En het gebeurt gewoon maar niet. Het enige wat ik dacht, wat ik kon doen toen het daar compleet uit de hand liep, was wijzen hoe het in mijn eigen geboortedorp, nou, ik ben er niet geboren, maar ik heb er gewoond in ieder geval heel lang, ging. Wij kregen in 1994, ik was 18, kregen wij een asielboot in dat dorp. En dat waren 300 mensen, vooral ook mannen, die op een boot in een dorpje kwamen van een paar duizend mensen waar, nou ja, ze heel weinig ervaring hadden met mensen van kleur. Laat ik het zo maar even zeggen. Dus dat was gedoe. Bovendien, de binnenvaartschippers konden niet meer aanmeren in hun thuisdorp. Want ja, daar lag die asielboot. Nou ja, er was heel veel protest. Hij kwam er toch. Lang verhaal, nog korter. Uiteindelijk ging hij op de afgesproken tijd weg. En toen lag er een petitie in de winkels. Of die boot alsjeblieft kon blijven. Want ja, die boot, toen lag hij er eenmaal. Toen bleek het allemaal heel erg mee te vallen. Toen ontfermde de kerk zich over die mensen. De mensen gingen de vrijwilligerswerk doen. Er ontstonden relaties tussen de mensen in het dorp en de mensen op die boot. En er werden dikke tranen gehuild toen hij wegging. Want het viel uiteindelijk allemaal mee. En dat zie je natuurlijk veel vaker. Maar we zijn bang voor iets.
0: Maar dat moet je niet vertellen, want dit is heel slecht voor mijn campagne. Dat moet je niet doen.
27: Ja, wat niet betekent overigens dat ik blind ben voor de problemen die er ook zijn op sommige plekken. Hè. Maar over het algemeen is het vaak, jongens, kijk het even aan. En als er wat is, spreek dan je gemeente aan. Dat ze, als ze weer de weerga actie moeten ondernemen. Maar ja, die mensen zijn er. Ze zullen toch ergens moeten blijven.
14: Ja, mooi verhaal. Ik las het ook, inderdaad. Ja. En zo gaat het vaker. Wat je dan dus nodig hebt, is ook moedige mensen die zich laten zien in Den Haag, die ook dit soort verhalen kunnen en durven vertellen. Nu kreeg premier Jette veel kritiek, omdat hij zich niet actief genoeg zou hebben uitgesproken en opgesteld, ook tijdens die rellen in Loosdrecht. En dat zei Job Cohen donderdag ook bij Eva.
10: Je zou inderdaad graag willen dat de premier, dat hij gewoon weer met gezag gaat optreden. En dat vraagt in dit geval inderdaad dat hij heel zich duidelijk uitspreekt. En op een manier die, nou ja, die dus niet alleen zijn eigen achterban aanspreekt, maar anderen ook.
14: Met gezag moet hij zichzelf uitspreken. Mis jij ook te veel Rob Jetten?
0: Nou, ik denk dat hij een beetje startproblemen heeft. Dat hij dat best wel kan. Maar dit is natuurlijk wel de voormalige staatssecretaris van Justitie die dat roept.
14: Job Cohen.
0: Die daar ook over ging, over asielopvang. En laten we zeggen, hij was veel in het buitenland. En misschien had hij daar wel stevigere teksten over moeten zeggen. Maar hij heeft natuurlijk wel een spoedbijeenkomst in elkaar gezet. Ook met Sharon Dijksma en dat soort dingen. Dus ik ben niet te streng hier.
14: Je bent niet te streng. Maar er is veel aan de hand in het land. En ja, dan verwacht je toch...
27: Dat hij er is?
14: Ja.
27: Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, sommige dingen zijn natuurlijk al gepland. Kun je niet helemaal sturen. En moet je dan weer meteen terugkomen als er dit is? Ik moet zeggen, tegelijkertijd ben ik wel weer erg onder de indruk van sommige politici die wel dan hun leiderschap pakken. Zoals een Sharon Dijksma, die er dan wel is. En die ook bij Nieuwsuur zit en daar gewoon heel duidelijke taal bezig.
14: Maar dat is ook weer een burgemeester.
27: Ja.
0: Dit land wordt geleid door de burgemeesters.
27: Dit dossier in ieder geval wel.
14: Ja. Jij bent niet te streng voor Jette. Maar ja, sommige mensen vinden dat Jette te onzichtbaar is. Iemand die niet onzichtbaar is en waarvan we het misschien niet verwacht hadden, die sprak zich wel uit. Namelijk onze koning, koning Willem-Alexander.
12: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan. Ook, dat is ook een deel van de polarisering waar ik hoop dat we weer een normale manier kunnen demonstreren. Dat we ook daarna het gesprek kunnen voeren, hoe we invulling geven aan een probleem wat we als land, als samenleving op moeten lossen. En dat is het huisvesten van asielzoekers, van statushouders over het hele land.
14: Angela, was je verrast van de koning?
27: Nou, Eigenlijk pas van jouw redacteur mij daarop wees dat het toch wel bijzonder is dat hij zich over dit soort kwesties
0: Ik heb een hele goede redacteur.
27: Absoluut. Ik dacht, god, de kersttoespraak is
0: Vroeg dit jaar.
27: Het ook wel eens. Dus ik dacht, maar ik snap dat als die vraag komt, dat het heel belangrijk is dat ook hij, want dat, daar blijft iedereen toch maar op hameren natuurlijk. Dus ik spreek dan alle deskundigen maar na, dat het heel belangrijk is om te normeren, zoals het dan heet. En dat is wat hij daar ook doet. Dus iedereen die een podium heeft en die hier iets aan kan doen, vind ik dat inderdaad.
0: We moeten gewoon even normaal doen.
27: Ja, maar het is ook geen hogere wiskunde wat hij zegt.
14: Nee, zeker. Zeg maar, uiteindelijk valt de koning wel. Die mag alleen maar praten vanuit de mond van het kabinet. Dus is hij nu eigenlijk de teksten van Jette aan het voorlezen?
0: Ja, zo zou je dat kunnen zien. Maar goed.
14: Wat kan Jette hiervan leren dan van de koning?
0: Nou ja, ik vind het eigenlijk wel raar dat we dus een koning nodig hebben die zegt, we moeten even normaal doen. Dat is toch, dat leer je toch gewoon van je moeder.
27: Ik hoop ook dat als Jette op de koffie komt bij hem, dat hij dan ook gewoon zegt, nu moet je wel even ook gewoon de andere kant van die asielwetten gaan regelen en zorgen dat er wat rust komt in de tent.
0: Nou ja, misschien kan hij dat wel doen.
14: Maar Jette heeft de druk, want het kabinet staat onder enorme druk om een streep te zetten door de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zeker na de vakbeweging vindt nu ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de huidige plannen moeten worden losgelaten. En dan hebben we het over de AOW, de WIA, de WW. En Jette ging hierover in gesprek met NOS-verslaggeefster Wilma Borgman.
3: Wij gaan ons best doen een goed voorstel neer te leggen volgende week. Waardoor zowel werkgevers als werknemers zeggen, oké, we gaan weer met elkaar in gesprek.
13: Dat kan niet anders dan betekenen dat AOW-plan van tafel gaat.
3: U gaat dat volgende week lezen in de brief van de minister van Sociale Zaken.
14: We gaan dat volgende week lezen in de brief, maar het kabinet kan toch nu al bijna geen kans meer op?
0: Dat lijkt mij ook, want ze willen graag om de tafel, maar de tafel is rond. En waar is de lont? Vraag ik me dan af. En dat is eigenlijk heel simpel. De lont, die ligt er al in het kruidvat. Dat is namelijk dat dit allemaal niet meer kan. Want de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland, wil dat al die plannen van tafel gaan voordat ze überhaupt gaan praten. En nu heeft de nieuwe voorzitter van de VNO-NCW, van de werkgevers, heeft zich eigenlijk min of meer achter de FNV geschaard door te zeggen van jongens, doe dat nou in de ijskast. Nou, dat is de polder. Hè? Dat zijn de werkgevers en de werknemers. En dan zou het kabinet, waar bijvoorbeeld voor het AOW-plan al geen meerderheid is in de Eerste Kamer, zou dit er dan doorheen gaan rammen? Ik ben heel benieuwd.
14: Ja, en het kabinet is eigenlijk dus verkeerd begonnen. Een valse start, zeg maar. Want deze plannen in dit sociale akkoord zijn eigenlijk zonder visie opgeschreven. Het is eigenlijk meer gekeken naar, we hebben geld nodig. Waar kunnen we het halen? Is dat het probleem?
0: Ja, ik zou denken, dit is een soort boekhouderslatijn. En ze zochten 6,5 miljard uit mijn hoofd. Nou, een heleboel geld. Dat gaan ze dan vinden bij van de WW van 2 jaar naar 1 jaar terugbrengen. Nou, het zal je maar gebeuren. Het pensioenakkoord zou dan opengebroken moeten worden. Nou, er zijn nog net geen dooien gevallen voor dat akkoord. Het is eindelijk gelukt en dan gaan we dat weer doen. De WIA, wordt heel erg op bezuinigd. Volgens mij is dat paard achter de wagen gespannen. En ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik ben heel benieuwd.
14: Denk jij ook dat het een valse start is van het kabinet?
27: Ja, absoluut. Alles wat ze hebben afgesproken kan zo ongeveer weer de prullenbak in, toch? We hadden net over de migratieplannen en dit ook weer. Het lijkt, maar het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn te zeggen, maar goed, ik ben wel kiezer, dus ik vind dat ik kritiek op mag zeggen, dat er gewoon te weinig wordt nagedacht. En als je iets besluit, blijf er dan gewoon ook bij. Leg het uit en ga er dan ook voor staan. Maar dat was natuurlijk meteen al duidelijk dat dat toch ook niet het geval was, omdat ze het niet kunnen verdedigen.
0: Nou, ze willen de mensen prikkelen, hè? Dus ze willen de mensen prikkelen om aan het werk te gaan. Maar dat is...
27: Ah ja, dat lijkt me een goede zaak.
0: Ja, maar dat moet je op een andere manier doen, zeggen zowel werkgevers als werknemers.
14: Maar Jette zegt, wacht even, we komen met een brief. Wat kunnen we daarvan verwachten, van die brief?
0: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Het is nu heel warm buiten, dus ik denk dat iedereen zit buiten, behalve minister Vuilbrief. Die is druk aan het typen. Ja, we zeggen, we gaan het zien.
27: Daar heb ik nog wel als burger een soort van vertrouwen in. Met wat hij in Groningen heeft gekregen met die mensen daar, denk ik van, als het iemand is die partijen bij elkaar kan krijgen en toch nog iets kan doen, zou het Vuilbrief zijn.
0: Nou ja,
27: overschat ik hem. Hè?
0: Dat is interessant, want die staat, als je het zo bekijkt, voor de mensen. Nou ja.
14: Maar laten we ook niet de nieuwe voorzitter van VNO-NCW onderschatten, Koen van Oosterom. Want die komt namelijk wel met een uitweg. Die zegt namelijk, we moeten praten met de polder juist over grotere groei. Doordat we productiever worden, kunnen we ook economisch groeien. En als je economisch groeit, krijg je ook meer belastinggeld. En dan lost dat probleem zich op. Dus daar moeten we als kabinet, daar moet het kabinet zich op inzetten.
0: Nou ja, dat vind ik een hele interessante gedachtegang. En ik vond het ook wel interessant dat bij de SER vandaan hoor je die dingen van het kabinet is verkeerd begonnen, is alleen over geld begonnen en heeft niet naar de mensen gekeken. Dus ja, we gaan het zien.
14: We gaan het zien. Wanneer gaan we het zien?
0: Nou, volgende week dus. Maar het kan ook nog zijn, dat hoorde ik ook uit kringen van de minister, dat je allerlei uitstel gaat krijgen van die plannen. Want het wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Want waar gaan we die 6,5 miljard vinden? Dat wil de VVD natuurlijk wel weten.
14: Spannende tijden in Politiek Den Haag. Oers Klaver, jij als politiek commentator, dank je wel. Blijf het voor ons volgen. We spreken je zo weer, of snel weer. En Anja, jij blijft zitten, want we hebben nog twee prachtige onderwerpen.
27: Zeker.
14: Het geloof en drugs. Nou,
27: dan heb je mijn leven samengevat. Sorry, echt serieus.
14: Wij gaan eerst naar het nieuws. Deze keer gelezen door Dorien Bouwman.
24: NPO Radio 1.
2: In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De regering van Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen is aangeklaagd voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van de activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk vindt dat onacceptabel. In de Ronde van Italië nadert de finish van een zware bergetappe. Wielercommentator Gabriel Melging, zijn we al toe aan die slotklim?
4: Zeker, we zijn al 4 kilometer aan het klimmen. En Wout Poels is nog altijd in goede positie in de strijd om ritwinst. Koen Bouwman is net gelost uit de kopgroep, maar dat is ook geen schande hoor. En Wout Poels die zit er nog met sterke mannen als Giulio Ciccone, Enric Mas, Alexander Vlasov en Einer Rubio. Echt mannen die al vaak zat top 10 hebben gereden in het klassement in de grote ronde bijvoorbeeld. En Poels hoopt vooral dat die groep het überhaupt gaat halen richting de finish. Want met nog 12 kilometer te gaan is dat nog allerminst zeker. Want op die lange slotklim van 16,5 kilometer aan 7% hellingsgraad komt het peloton steeds dichterbij. Aangevoerd nu door Victor Kampenaerts, een van de knechten van Jonas Vingegaard van Visma Leasebike, trekt het tempo nog eens de lucht in. En daarachter komen ook nog Sepp Kuss en Davide Piganzoli voordat het de beurt is aan Vingegaard. En het gat is nog maar 1,5 minuut met die groep van Poels. Achterin het peloton zien we al de roze truidrager Afonso Eulalio, die een voorsprong van 1,5 minuutje verdedigd op Jonas Vingegaard vandaag. Maar dat zal moeilijk worden. Nog 11,5 kilometer. Peloton op 1,5 minuut van de kopgroep.
2: Gabriel Melging, dankjewel.
14: En dankjewel Dorien. Want wij gaan ook nog even luisteren naar het weer. Peter Kuipers-Munneke, ja, het is toch stralend buiten.
15: Het is echt warm buiten met overal in het land zon. En in de omgeving van Eindhoven en Weert werd het op 3 KNMI meestations ook 30 graden vandaag. Waarmee het een lokale tropische dag werd, of is geworden. Waarschijnlijk gaan we dat hier in het midden van het land waar wij zitten en ook in de beeld net niet halen. Daar werd het 29,4, maar ik verwacht niet dat de temperatuur nog gaat stijgen. Die gaat eerder dalen vanaf nu, omdat de zon alweer wat lager komt te staan. Vanavond koelt het dan iets verder af en vannacht ligt de minimumtemperatuur dan op 11 of 12 graden in het noorden van het land. In het noordwesten op de Wadden is ook kans op wat mist. En in het midden en het zuiden van het land is het vannacht zo'n 14 tot 16 graden. Dat is best een warme nacht. Een van de, ja, het is geen plaknacht of zo, maar het is wel een van de warmste nachten die we dit jaar gehad hebben. Dus het zal heel eventjes wennen zijn, dat misschien. En morgen is de wind dan gedraaid naar het noorden. En vooral in het noorden, maar ook in het midden van het land merk je dat aan een net iets minder hoge maximumtemperatuur. Hoewel we mogen nergens over zeuren, want het wordt 24 tot 26 graden. Ook dan in het zuiden van het land, daar bereikt die wat koelere noordenwind het gebied nog niet. En daar wordt het morgen 28 of 29 graden. Overmorgen, dan is het natuurlijk voor veel mensen nog een vrije dag. Tweede Pinksterdag, dan is er ook heel veel zon. Wordt het opnieuw 28 graden. Dinsdag wordt het ook 29 graden. Vanaf woensdag blijft het droog, blijft het ook heel zonnig. Maar dan gaat de temperatuur een heel stuk naar beneden. 21 graden op woensdag, 22 graden op donderdag. Maar vrijdag wordt het dan waarschijnlijk alweer 25 graden, dus ja.
14: We hebben niks te klagen.
15: Nee, toch?
14: Peter, dankjewel voor deze mooie berichten. Gaan we kijken of er ook mooie berichten zijn bij de verkeersinformatie Helene de Geest?
16: Nou, dat komt zelden voor. Maar ja, het valt wel mee eigenlijk, hoor. 40 kilometer file staat er. We hadden straks 100, dus er is wat vanaf. Op de A2 nog wel een lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging 20 minuten. De oorzaak is een spoedreparatie na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht daar. Verder wordt er dit weekend gewerkt aan de Van Brienenoordbrug. Op de A16 is dat in zuidelijke richting. De hoofdrijbaan is daar dicht. En daardoor staat er file op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Een kwartier extra reistijd heb je daar. En daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging nu 10 minuten.
14: En we horen het al, het stadion van Volendam. Ragnar Niemeyer, jij bent daar voor Volendam tegen Willem II. Een promotie-degradatieduel.
17: Ja, play-offs, tweede wedstrijd. Eerste gewonnen door Volendam een paar dagen geleden. Dat was afgelopen woensdagavond. Twee goals van Volendam. En dus de favoriet tegen Willem II. De ploeg die derde werd in de keukenkampioendivisie. Afgelopen seizoen, Volendam de nummer 16 van de Eredivisie. Willem II wat offensiever, maar voorlopig staat de ploeg van Jos Stegeman best wel onder druk. Ik denk Willem II komt eigenlijk niet van de eigen speelhelft af. Toch een vol uitvak. De speaker heeft een paar keer aangegeven dat het een voetbalfeest moet worden. Veel politie, veel beveiligingsmaatregelen. Morgen Ajax-Utrecht, dan zal het hier in Volendam niet anders zijn. Maar dit zijn wel wedstrijden. Je denkt dan, ja, Volendam één goal maken, dan ligt Willem II misschien wel op zijn rug. Maar dit zijn deze finale duels wel vaker hele malle wedstrijden geweest. De promotie van Telstar vorig jaar. Go Ahead RKC van een paar jaar geleden. ADO Excelsior. Het is nu nog 0-0 in de openingsfase. We zijn om 16:30 begonnen. En Volendam voorlopig bij deze stand. Ook komend seizoen in de Eredivisie. Maar ja, we moeten nog wel even. Tot de tijd.
18: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
14: Hier aan tafel nog altijd Angela de Jong van het AD. En aangeschoven documentairemaker Sahar Meraji. En religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Ernst, we gaan het zo meteen met jou hebben over Opwekking. Dat is een festival waar 60.000 jongeren Jezus vieren. En we gaan het natuurlijk ook over de populariteit van religie bij jongeren hebben. Maar we beginnen met jouw documentaire, Nachtkinderen, Sahar. Waarin je optrekt met kinderen die harddrugs gebruiken. En die is vanaf woensdag te zien op Videoland. En zo klinkt die.
19: Wat gaat jullie generatie doen?
20: Drugs gebruiken.
21: Ik kan je weinig mensen noemen die niet gebruiken.
22: Waarom ben je niet gewoon thuis en ga je naar school?
23: Waarom denk je?
25: Op school is het ook gewoon allemaal fout gegaan.
26: Oh, dit voelt wel gewoon even weer goed.
30: Is het wat je zocht?
14: Ja, in de documentaire volg je een stuk of 6 jongeren onder de 18 die last hebben van het leven en dit oplossen met drugs. Waarom wil jij dit maken?
31: Nou, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk steeds meer signalen gehoord van drugsgebruik onder minderjarigen, überhaupt onder jongeren. Van toenemende aantallen scholen waar drugscontroles zijn. Het is op het NOS-journaal geweest. Ouders geven signalen af, jongeren geven signalen af. En we wilden eigenlijk een keer weten wat hier eigenlijk precies aan de hand is.
14: Ja, en jij komt heel dichtbij. Je komt echt heel dichtbij die kinderen. Ja, wat zijn ze? 14, 15, 16, 17?
31: Nou, 14 niet. Vanaf 16 volgens mij.
14: Ja, en die gebruiken dus allemaal drugs. Veel harddrugs ook. 3-MMC, Keta. Hoe is het jou gelukt om zo dicht bij de jongeren te komen?
31: Nou, we hebben vooraf met ergens.
14: Ja, en jij komt heel dichtbij. Je komt echt heel dichtbij die kinderen. Ja, wat zijn ze? 14, 15, 16, 17?
31: Nou, 14 niet. Vanaf 16 volgens mij.
14: Ja, en die gebruiken dus allemaal drugs. Veel harddrugs ook. 3-MMC, Keta. Hoe is het jou gelukt om zo dicht bij de jongeren te komen?
31: Nou, we hebben vooraf met echt, tegen de 600 jongeren aangesproken.

0: wat ze doen. En daarom zijn ze heel erg gesloten. En ik denk dat deze jongeren die hiervoor nu hebben gekozen om hierin te zitten, die wilden eigenlijk een keer echt hun eigen verhaal vertellen. Hun stem, zonder oordeel, zonder een wijzend vingertje dat zegt het is niet goed of dit of dat, want ze weten het wel. Daar gaat het niet om. Ze wilden laten zien, dit is onze leefwereld, dit is wat wij meemaken, dit is wat we voelen en dit is een symptoom hiervan.
1: Ja, maar moeten wij deze jongeren ook, ja, die hebben een brein dat in ontwikkeling is, ook niet soms simpelweg in bescherming nemen tegen zichzelf?
0: Nou, ik heb dit natuurlijk best veel gehoord de afgelopen dagen. Het ding is, het in bescherming nemen van deze jongeren is eigenlijk iets wat we al een paar jaar eerder hadden moeten doen. Toen we social media introduceerden, toen we AI introduceerden zonder schoolsystemen erop aan te passen. We zitten nu eigenlijk op het punt dat we bepaalde resultaten daarvan zien. Een resultaat van de wereld die wij voor deze jongeren hebben gecreëerd. Een wereld die in de fik staat. Nu zijn dit de symptomen en ik denk dat ze nu misschien wel eventjes het woord mogen krijgen.
1: Ja, en een van die jongeren die jij het woord geeft is Jemelsa. Ja. Zij vertelt waarom ze drugs gebruikt.
2: De wereld is gewoon fucked up. Je moet werken totdat je eigenlijk doodgaat. En alles dat met ziektes en alles. En met school, waar je echt 90% niks van gebruikt. En met stress en thuis en de wereldproblemen. Er kan ook wel elk moment een atoombom op Nederland vallen als Rusje dat zou willen of zo.
3: Oh, zeg maar. Fucking hell.
1: Ik wil zo meteen weten of er nog meer jongeren zijn die er zo over denken. Maar we gaan even naar Volendam, want er is gescoord, hè, Ragnar?
4: Ja, en het eerste de beste aanval eigenlijk leverde een hoekschop op voor Willem II. En die bal werd verrassend snel genomen vanaf de rechterkant. Voorgedraaid door Ella Lucci, van de linkerkant overgestoken naar de rechterkant. En Baartmans in de basis vandaag. Jonge speler van Willem II die er 1-0 van heeft gemaakt voor de ploeg uit Tilburg. En dat betekent na die 2-1 overwinning van Volendam in Tilburg dat het gelijk staat. 2-2. En de promotie van Willem II is opeens weer voelbaar. Het uitvak laat zich horen. We hebben echt een wedstrijd met die goal van Baartmans. De intikker die doelman Roy Steur van Volendam te machtig was.
1: We hoorden net Jemelsa en die zei van ja, de wereld is fucked up. En daarom gebruikt ze drugs als een soort van vlucht, een uitweg.
0: Het is een kopingsmechanisme. Kijk, voor hen ziet de wereld er uitzichtloos uit. Ja. Je moet je voorstellen, het is een jongere met een brein in ontwikkeling. Ze zien de hele dag door op social media van alles en nog wat binnenkomen. Alles komt binnen. Door AI voelen ze zich minder gemotiveerd om te studeren. Dan kunnen ze via social media binnen 10 minuten aan drugs komen. Of ze bestellen het online, designerdrugs tegenwoordig. Waarvan de helft van de designerdrugs, daar zie je het niet eens aan je dat je hebt gebruikt. Tenminste, in het begin vooral niet. Ouders hoeven er niet per se achter te komen. Het is goedkoper dan drank.
1: Ja.
0: Ja.
1: Angela, jij hebt ook kinderen. Die zijn net iets ouder. Hè? De jongste is volgens mij 19.
5: De oudste is 19 en de jongste is 12. En okay. Er nog eentje van 17.
1: Oké, okay, dus hoe heb jij naar deze documentaire gekeken?
5: Ik moet je zeggen dat ik bij de tandjes geschrokken ben. Ik heb alleen de eerste aflevering gezien, hoor. Maar dat is wel vaker zo bij het werk van Zahar, moet ik zeggen. Ja. Ook bij eerdere documentaires. Dat ik dacht, god, het is een wereld die ik niet echt heel leuk vind, geloof ik. Ik vind het doodeng. Want ik herken natuurlijk best de zorgen die er zijn. En de uitzichtloosheid die ze soms hebben. En het niet willen studeren. En inderdaad, AI die sommige dingen verrekte makkelijk maakt op school. Heb ik de illusie of het idee of het geloof dat die van mij nog niet aan de drugs zitten. Zeker de oudste, daar durf ik al mijn hand voor in het vuur te steken. Maar het is er wel. Het is er omheen. Dat merk ik wel aan de gesprekken die ik heb met een van mijn kinderen. En die is er ook bloedje nieuwsgierig naar.
1: Ja.
5: En het is een wereld die ik zelf niet ken. Waarvan ik altijd zeg, blijf er heel ver vandaan, alsjeblieft.
1: Maar je ziet af en toe ook ouders in de serie. Hoe moeten die in die leefwereld van deze jongeren terecht zien te komen?
0: Niet normaal. Ik bedoel, ik heb het ook voor zo'n groot deel echt heel erg te doen met die ouders. Weet je wat het is? Als jouw kind niets aan je vertelt.
5: Ja. Want dat doen ze niet. Namelijk.
0: Ja. Gaat in het weekend weg met vriendjes. Geen idee. Gewoon even de stad in. Je weet het niet. Wat moet je dan op een gegeven moment doen? Op een gegeven moment, als je kind dan een keertje zegt, ik heb wat gebruikt. Ga je dan met een vingertje wijzen? Ga je ze aan een ketting leggen? Weet je wel, je weet niet zo goed. Waar speelt het af? Hoe dichtbij komt het? Ik moest van de week was het Jelinek die ineens riep. Ik ben zelf niet zo heel erg onder de indruk van alle cijfers die ik overal zie. Omdat het wisselt. Je ziet allerlei soorten cijfers. En Jelinek die zei vorige week, het is maar 18% van de jongeren tussen de 14 en de 16 die wel eens harddrugs heeft gebruikt. En ik dacht, maar, dat is 1 op de 5.
1: Ja,

0: ik schrik er ook van. Maar goed, kijk. Toen ik naar de serie keek, ik vond het ook wel heel erg eenzaam en ook erg treurig. Die jongeren hebben waarschijnlijk zichzelf teruggezien. Hoe kijken ze dan naar zichzelf?
1: Verschillend. Iedereen kijkt er weer anders naar. Jordi, een van de jongeren die erin zit, die was heel erg van zichzelf geschrokken. Die heeft eigenlijk sindsdien geen harddrugs meer gebruikt. Nou, daar is hij en zijn moeder allebei heel erg blij mee. Die focust zich nu heel erg op zijn muziek. En de andere jongeren zijn vooral, je merkt als ze er naar kijken, die zijn punt voor punt aan het benoemen, ja, dit. Ze willen dat we dit weten. Ze willen dat we snappen hoe het gebeurt.
0: Ja.
1: En in deze wereld...
0: Maar goed, we snappen het nu, want je legt het ook goed uit. Weet je wel? Ze komen heel makkelijk in contact via social media. En ook door AI krijgen ze een heel ander beeld van wat hun toekomst wordt.
1: Ja.
0: Maar ja, wat is dan de oplossing? Sahar, vertel het ons, als ouders.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Ik denk een paar dingen. Wat ik hoop dat we... Kijk, ik snap, deze documentaire is knetterheftig voor de meeste mensen om te zien. Dat begrijp ik. Maar deze jongeren bieden ons hier heel veel. Namelijk, hoe gebeurt het, wanneer gebeurt het, waar gebeurt het, welke mechanismen spelen er mee op zo'n moment? Ik zou zeggen, je kunt dit kijken. Of als je dit niet kijkt, als dit te heftig is... Ja, ik ben toch echt een voorstander, waar ook overigens de jongeren voorstander van zijn, ban op social media voor minderjarigen. 100%.
0: Tot je 18e?
1: Tot je 18e.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Wow.
2: Ja, voor mij is het te laat hoor, bij mij thuis in ieder geval.
0: Ja, bij mij ook.
2: Maar ik zou het, hoe je het gaat doen allemaal?
1: Dat weet ik ook niet. Kijk, er zijn landen waar ze het al doen, hè? Ja, waar ze tot 16 jaar een verbod erop is. Kijk, en ik ben geen specialist. En het is ook niet zo alsof ik ben absoluut niet iemand die zegt, ik ben anti-drugs. Daar gaat het me allemaal helemaal niet om. Het gaat erom, wij moeten met z'n allen even heel goed gaan nadenken over wat speelt hier. We moeten het gesprek openen met deze jongeren zonder oordeel. Het helpt niet op het moment dat je continu blijft herhalen, het is slecht, het is slecht. Het enige wat je daardoor krijgt is dat jongeren denken, het is slecht, dus ik zeg het niet. Maar ik snap heel goed, wat doe je dan als ouder? Hè? Stel je voor, je wil weten of je kind er al iets vanaf weet.
0: Ja.
1: En je hebt een jong kind van 15, 16 jaar. Ik begrijp heel goed, je bent bang, want je denkt, als ik het nu benoem, misschien kenden ze het überhaupt nog niet en heb ik het zojuist geïntroduceerd.
2: Gaan ze zoeken. Via ChatGPT?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dan denk ik, als je al signalen hoort, begin gewoon te vragen met, gebeurt het veel in je omgeving?
0: Nou ja. Je zegt, we moeten het gesprek aangaan.
1: Ja.
0: Jij hebt in ieder geval wel een gespreksstarter opgeleverd. Want
2: ik ga ze dit laten
0: vanaf
2: zien.
0: Vanaf woensdag serie Nachtkinderen te zien op Videoland. Over naar Pinksteren. Want ja, dit weekend is Pinksteren. En dat is ook nog voor vele mensen een vrije maandag. Dus ideaal om naar het strand te gaan of naar een meubelboulevard. Maar ook, je kan ook naar een soort van prachtig christelijk festival, namelijk Opwekking.
3: Eindelijk is het weer zover. De jaarlijkse Pinksterconferentie Opwekking. Elk jaar komen hier in Biddinghuizen tienduizenden christenen bij elkaar om God te aanbidden en elkaar te ontmoeten.
4: Ja, zeker heb ik zin in het weekend. De Heer aanbidden. Heb ik zin in, ja.
5: Ik heb zeker zin in het weekend, ja.
3: Waar kijk je naar uit?
5: De diensten.
6: De zingen.
7: Ja, het samen zijn met de kerk, gewoon op het veld en de diensten.
8: Alles, de diensten, de zing-in, gezamenlijk.
6: Ook weer met duizenden mensen God te loven en prijzen, dat is toch prachtig.
0: Het contrast kan bijna niet groter, van jongeren en drugs naar jongeren en religie.
1: Van uit de serie is vandaag op Opwekking.
0: Nou, heel goed. Ernst van de Hemel, jij bent bijzonder hoogleraar religie in erfgoed en in populaire cultuur aan de Universiteit te Utrecht. Is dit, dat Opwekking, is dat nu eigenlijk de perfecte mix tussen de festivalcultuur en religie?
9: Ja, en je ziet dat bij bepaalde geloofstromingen heel succesvol werkt. Dat in onze tijd de klassieke kerk, de PKN of de Rooms-Katholieke kerk, die hebben moeite om mensen aan zich te binden. Daar is de leegloop vrij sterk. Maar je hebt geloofstromingen die heel goed zijn in het organiseren van gelikte mediaproducties, in het organiseren van zo'n festivalsfeer met muziek. Niet per se op het orgel, maar met een drumstel en een gitaar en een beat eronder. En die dingen die sluiten goed aan bij wat er in deze tijdgeest nu speelt.
0: Ja, je zegt, en wat speelt er dan in deze tijdgeest zo goed aan dat jongeren dat aantrekkelijk vinden, de boodschap van de Heer?
9: Nou, denk maar eens aan die mensen die we net gehoord hebben, een stukje wat we net hoorden. Veel werd er benoemd dat het muziek belangrijk is, dat het samen zijn belangrijk is en dat er een soort van doel en zingeving in zit. En je hebt hier een vorm van religie die mensen direct aanspreekt. Die opwekking zegt al, hè, dus in het nu iets teweeg laat brengen. En waar nieuwe mediavormen een rol spelen. Nou, dat persoonlijke, dat op het belevingsgerichte, dat sluit heel goed aan bij de manier waarop bijvoorbeeld jongere generaties nu in het leven staan. Die misschien niet per se bij religie terechtkomen omdat ze erin geboren zijn, of omdat ze naar de katholieke school zijn geweest, maar omdat ze iets tegenkomen en dat goed voelt.
0: Ja, ja. Want we hadden het net natuurlijk over drugs als zeg maar een vluchtroute. Is religie dan misschien ook een soort van andere vluchtroute?
9: Nou, wat je wel ziet, denk ik, in de overlap tussen het item van net en nu, is dat er in die 21ste eeuw nogal wat gebeurt. Qua onzekerheden, qua crisis, een klimaatcrisis, een politieke polarisatie, een economische crisis en dan nog een keer een economische crisis. En dat levert een hoop angst en stress en vragen op. En het is niet zo gek dat mensen terechtkomen bij vormen die daar of je van afleiden, of betekenis aan geven.
0: Ja. We gaan weer even naar Volendam, want daar wordt ook gevoetbald. Ja. Ragnar.
10: Dit wordt weer zo'n middag hoor. Ga daar maar vanuit, want we zijn pas 17 minuten bezig. Willem II heeft zijn tweede erin liggen. Hij staat met één been in de eredivisie. Volendam kreeg van de week toch echt kansen om met een grotere overwinning dan 1-2 van het veld te stappen. Het begon hier nog wel aardig vandaag. Maar het staat inmiddels met 2-0 achter. Joekel van een fout van Gibson. Ja, op de rand van zijn eigen strafschopgebied. En laat zich daar de bal ontfutselen door verdediger Finn Stam. En die prikt hem vervolgens van 16 meter. Dus achter de keeper van Volendam, Roy Steur. En zo staat Willem 2 op 2-0. De VAR kijkt nog even of het geen overtreding was. Maar ja, die dacht, ik ben de bal kwijt. Doe net alsof ik een tik in mijn gezicht heb gehad. Maar dat was niet zo. En dus was de tweede goal een feit. 19,5 minuut op de klok. Volendam Willem 2. 0 tegen 2. En ja, gaat trouwens nu wel van het veld af. En Steur komt erbij. Ja, Volendam heeft ook goals nodig.
0: Nou ja, in ieder geval een opwekking voor Willem 2. Laten we dat zo even zeggen. Ernst, jij vertelde net over de jeugd die daar houvast zoekt. Maar ja, dan kom je in een religie, dan kom je in een kerk. En ja, kerken zijn toch ook vaak nog conservatieve bolwerken met weinig ruimte voor verandering. Vinden jongeren dat ook aantrekkelijk?
9: Ja, wat dat betreft leven we echt in een spannende tijd. Er zijn recente onderzoeken die uitkomen dat Gen Z en jongeren positiever staan ten opzichte van het geloof. Dat ze veelal op sociale media contact krijgen met religie. En het is nu de grote vraag van, goh, staat die positievere houding ten opzichte van geloof? Wat gebeurt er als die mensen eens een keer in de kerk gaan kijken? En daar niet alleen maar gelikte influencers zien, maar ook een multigenerationele gemeenschap waarin gecollecteerd wordt voor mevrouw Jansen die haar heup gebroken heeft. Weet je wel? Dus wat religie betekent, is dat iets wat je in de kerk beleeft? Is dat iets wat je aan de pastoor vraagt wat het betekent? Of is dat iets wat je met elkaar deelt op sociale media en op festivals? Dat is echt een beetje in de lucht en op drift geraakt. En dat maakt onze tijd tot wel een spannende tijd. Hè?
0: Ja, Angela, jij komt uit een christelijk nest,
2: zeker,
0: zeg maar. Ja. Ben je eigenlijk ooit op opwekking geweest op de festival?
2: Zeker niet.
0: Nee, zeker niet.
2: Nee, dat soort dingen zijn helemaal niks voor mij. En van jongs af aan al niet.
0: Nee, heb je het dan over festivals? Je vond de kerk al niks. Maar nee. Hoe kijk jij naar deze jongeren die zich op sommige wijze wel aangetrokken voelen tot ja. Tot de kerk, tot de religie?
2: Nou ja, je merkt echt wel dat jongeren conservatiever denken. Merk ik ook aan mijn kinderen. Op sommige, ik wil er nog niet al te veel grote labels aan hangen, want ik denk dat het op zich ook best wel logisch is. Ik bedoel, ze zijn zoekende, ze zoeken een bepaald iets. En dan, ik denk altijd, kom over 10 jaar maar terug als je gewoon weer een huis wil kopen en je vrouw wel moet werken. Maar Ik had het niet helemaal verwacht, moet ik je heel eerlijk zeggen. Je zag in mijn jeugd natuurlijk de ontkerkelijking heel erg hard naar beneden gaan. En dat het nu opeens weer naar boven.
0: Van.
2: Helaas wel, zou mijn moeder zeggen. Ja. Maar dat het nu weer opeens naar boven gaat. Maar ja, weet je, je hebt er natuurlijk ook, dat is hier nog niet gevallen, kerken met een hele sterke leider die wonderen belooft. En als je maar in mij gelooft, dan komt het allemaal goed. Ja, dat klinkt toch heel erg als de Menno-sfeer ook, toch?
9: Nou ja, dat zijn wel allemaal krachten die zo'n beetje meespelen. En ik denk dat als je met zo'n terugwerkende kracht naar die 21ste eeuw kijkt, vanaf ruwweg 11 september 2001, dat je wel veel signalen ziet dat religie heel veel voorkomt. In islamdebatten, in debatten over de Nederlandse identiteit, in vragen over wie ben ik, waar ga ik heen als ik geen geld heb of als ik me zorgen moet maken over mijn gezondheid. En tel daarbij ook een social media wereld bij op. He, dus waar je misschien voorheen op school of bij je ouders of in de kerk terecht komt met vragen, wat betekent de islam, wat betekent katholicisme, gaan mensen dat nu vragen op YouTube, op Instagram, op TikTok. En dan kom je bij algoritmische extremen uit. Mm-hmm. De saaie uitleg die trekt geen engagement, dat trekt geen likes. Maar de extremeren, die trekken wel likes. Dus nou ja, tel die dingen bij elkaar op. Crisis na crisis, social media platform, generaties die minder behept zijn met het rally-trauma van de babyboomers. Dus in de 21ste eeuw zijn er mensen die niet zijn opgevoed door mensen die de jaren 60 meegemaakt hebben.
2: De knielopen met violen mensen. Zo
9: ja, zijn. Precies. Ja. En mijn vader ook. Mijn vader was een babyboomer die door het katholicisme mishandeld is. Die kon het helemaal niet bevatten dat ik religie bestudeer. Die vond dat raar.
0: Ja, Sahar, jij maakt documentaires over de jeugd. Is dit ook iets waarvan je denkt bij jezelf, ja, hier spelen dezelfde zaken. De jeugd die iets zoekt. Social media die heel erg beïnvloedt. Kan jouw volgende docuserie over religie en jongeren gaan?
1: Nou, toevallig komt er 11 juni. Komt er een doc uit hierover, waarbij we jongeren volgen die bekeerd zijn.
0: Die bekeerd zijn?
1: Ja.
0: En dan, dat sluit
1: precies
0: ze enorm aan bij
1: jongeren waar we het over hebben. Ja. Nou, dus ik zit met veel interesse te luisteren. Ja.
0: Maar het verhaal klopt dus?
1: Oh, absoluut. Wat je hoort, daar ook weer, jongeren zoeken, wat wij tenminste heel erg horen, is jongeren zoeken rust. Jongeren, een van de jongeren die we hebben gevolgd, die zegt, we zijn klaar met zoeken. Of ik zoek iets wat boven dit alles uitstijgt. Ik zoek iets om me aan vast te houden. Iets wat in ieder geval goed is. Iets wat mij altijd liefde geeft.
0: Is dat wat ernst?
9: Ja, nou kijk, een van de dingen die
0: zijn
9: leuk.
0: We zijn bijna klaar om met de show. Dus we moeten die documentaire gaan kijken. Ook.
9: We gaan die documentaire kijken. En het argument wat hiervoor ook geldt is luister naar die mensen die dit geloven.
1: Luister gewoon naar. Het gaat erom, wij moeten even iets meer luisteren naar jongeren dan over ze praten. Goed, met ze praten.
0: Luisteren. Nou, dat is iets wat je met de radio ook heel goed kan doen. Ik dank mijn gasten Ernst van de Hemel, Angela de Jong en Sahar Meraji. Jouw documentaire, ik zeg nogmaals, Nachtkinderen, vanaf woensdag op Videoland. En daarna nog een documentaire over religie. Maar straks ook blijven luisteren. Elif Istiman en Wieger Hemmer met WNL in de kantine.
11: NPO Radio 1.
12: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Nieuwe verdenkingen van snipertoerisme tijdens het beleg van Sarajevo.
13: To target civilians, including children, during the siege of Sarajevo in the mid-1990s.
12: Neandertalers deden 50.000 jaar geleden aan tandheelkunde.
14: They were really sophisticated and more like us than we ever thought.
12: En einde oefening voor het luchtalarm. Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
11: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Nu bij Zeeman.
3: dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Europa is van Picasso. India is van mij.
25: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: NPO Radio 1. 5 uur.
28: Wieger Hemmer en Elif Isitman.
29: Wat een prachtige zomerse dag vandaag. En zo dadelijk gaat de zon klinken in de kantine tussen 5 en 7 met natuurlijk prachtige gesprekken. Mooie gasten en bovenop het nieuws, hè, zoals u van ons gewend bent, over het nieuws gesproken. Hier is Dorien Bouwman van de NOS.
30: De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Stichting Urgenda, waar de overleden Marjan Minnesma directeur en oprichter van was, wordt overspoeld met reacties op haar overlijden. Minnesma wordt door velen gezien als boegbeeld van de duurzaamheidswereld, zegt ook de huidige directeur.
31: Ze was echt een visionair die echt ver voor de troepen uitzag waar het misging en ook wat de oplossingen zijn. En ze ging ook dan met die oplossingen aan de slag. Ze heeft heel veel mensen ontzettend geïnspireerd en ze heeft laten zien dat er veel meer kan als we het maar willen en als we het maar gaan doen.
30: In 2015 werd Minnesma wereldnieuws toen ze als eerste een succesvolle klimaatrechtszaak voerde tegen de nationale overheid. Urgenda won toen van de Nederlandse staat in een zaak waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. De zaak gaf klimaatorganisaties wereldwijd hoop, vertelde Minnesma zelf in een nog niet eerder uitgezonden interview met Nieuwsuur.
32: Toen wij die klimaatzaak wonnen, toen was het ineens van wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen, van nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan. Dus, en dat aspect had ik niet zelf meegenomen, maar is denk ik extreem belangrijk. Want er zijn heel veel mensen bezorgd over klimaat. Ook in Nederland is het toch 80% bezorgd. Maar ja, als je denkt van ik kan niks doen of wat ben ik nou in mijn eentje, dan ga je op je rug liggen. En door die klimaatzaak kregen mensen weer hoop. En je ziet ook die zaken die nu door Milieudefensie en zo zijn gevoerd, die trekken heel veel mensen aan die dan denken van samen kunnen we dat wel doen.
30: Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd 59 jaar. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Het vliegtuig belandde ten oosten van Keulen, midden op de A45, op de rijbaan richting Frankfurt. Die weg is dicht. In Oeganda zijn 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld na de uitbraak in buurland Congo. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Oeganda is daarmee opgelopen tot 5, maar waarschijnlijk zijn het er meer. En voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er een in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn geruimd. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Dan nog even de bergen in bij de Giro d'Italia. Wielercommentator Gabriel Melging is er al gefinished.
0: Echt net een seconde of 10 geleden. Jonas Vingegaard heeft de etappe gewonnen. De loodzware bergrit naar Pila met meerdere echte monstercalls van eerste categorie. Het was lange tijd, leek het erop dat het een strijd ging worden tussen de koplopers. Maar het peloton, aangevoerd door Visma Leasebike, hield het toch steeds kort. En op die slotklim was de verwoestende demarrage van Jonas Vingegaard genoeg om iedereen te lossen. Ik zeg verwoestende demarrage, maar eigenlijk doe ik hem daar toch iets te veel eer aan. Het was een korte versnelling van Vingegaard en eigenlijk ging er niemand anders mee. Maar ja, daarna gaat hij toch wel een heel stuk verder wegrijden van de rest. Want Felix Gall komt zojuist als tweede over de streep op 50 seconden van Jonas Vingegaard. En hij stond al op 2,5 minuut achterstand in het algemeen klassement. Dus kijkend naar dat klassement heeft Jonas Vingegaard een geweldige zaak gedaan. Vingegaard pakt ook voor het eerst deze Giro de roze trui over. Afonso Eulalio raakt die namelijk kwijt. En Vingegaard jaagt deze Giro op de eindwinst nadat hij ook al twee keer de Tour de France en één keer de Vuelta had gewonnen. Tijmen Adelsman komt nu over de streep. 1 minuut 20 ongeveer. Iets meer dan 1 minuut 20 na Jonas Vingegaard. Hij is nog altijd in de strijd om de podiumplekken. Maar Jonas Vingegaard heeft een geweldige zaak gedaan in de strijd om eindwinst.
30: Gabriel Melging, dankjewel. Het weer dan nog. Wat dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog. Dan koelt het af tot een graad of 12. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. Met dan 22 tot 27 graden.
29: Je zou met dit weer maar in de auto zitten, Helene de Geest. Dat doen toch opvallend veel mensen nog. Hè? Waar staan ze vast dan?
1: Ja, onder andere bij Rotterdam, want daar wordt het hele weekend gewerkt aan de Van Brienenoordbrug. Dat krijgt nieuw asfalt. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is daardoor de hoofdrijbaan dicht. Dat levert een file op de parallelbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk is de vertraging 25 minuten. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Verder zijn ze op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bezig met een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Daar gebeurden kort na elkaar twee ongelukken. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Vianen is een kwartier. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade. Daar is nu ook een rijstrook dicht en daar is de vertraging ongeveer 5 minuten.
2: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: NPO
3: NPO Radio 1. WNL.

0: Ja, daar zijn we dan. Ja. We hebben geluid. Wat fijn dat u luistert. Vanuit Hilversum had u al meegekregen. En we zijn er met, zoals er iedere week, heel fijne gasten.
1: Godver. In de kantine.
2: Wieger Hemmer en Edith Isitman.
3: Het was de week van Cher, Ines Wesky en Stephen Colbert.
0: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal. Hij schoot afgelopen nacht opnieuw buurgemeente Ter Apel te hulp bij de nachtopvang van asielzoekers.
3: En onderzoeksjournalist Maarten Schoon van de Twentse Courant Tubantia deed onderzoek naar de omstreden secte van Pater Pio. Hij vertelt er komende week over in de Tweede Kamer.
0: Acteur Sjoerd Plaisier won met de musical 4045 opnieuw de publieksprijs voor beste musical.
3: En politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Doppen, kijkt uit over de politieke week.
0: Cabaretier Marcel Vreek is er natuurlijk ook en hij trakteert ons natuurlijk op een fraaie column.
3: En meedoen met de gesprekken kan ook. Dat kan via de NPO Luister-app of op X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
0: We gaan even voetballen, want Volendam Willem II, dat is een kraker van je welste, Ragnar Niemeyer. Het is eigenlijk heel simpel, hè? De Willem II die moet winnen. En als Volendam gelijk speelt, dan is de buit binnen. En de buit is dan handhaving in de eredivisie. Hoe gaat het daar?
4: Ja, het is 2-0 voor Willem II al een tijdje, sinds de 17e minuut. En dat is voorlopig genoeg voor de ploeg uit Tilburg. Na de thuisnederlaag van 2-1 van afgelopen woensdagavond. Moet wel zeggen, de man die bij de tweede goal van Volendam de fout inging, Gibson Ja, werd onmiddellijk vervangen. Tactische wissel, dat wel. En sinds de komst van Kwakman die binnen de lijnen kwam, is het wel wat beter gaan lopen bij Volendam. Dat ook nu de bal heeft aan de rechterkant afgelopen 5-6 minuten. Tot 3 keer toe wel dreigend is geweest. En nu de bal rechts buiten het strafschopgebied. Bilal Ulcik heeft hem. En die schot zojuist nog een keer op Didion Heudel. Nu is er opnieuw een schot. En dat gaat in de rechter benedenhoek. En dat zal dan Leliendal zijn. De linksback. Zo is het. Volendam 1 tegen Willem 2-2. 5 minuten voor de rust. De linker verdediger die wat ruimte krijgt op 16 meter. En buiten het bereik van die Thomas Didion Heudel raakt. 1-2, dat was het. Ik zei het van de week ook. En dus staat het gelijk. Het is weer zo'n dag hoor. Dat het alle kanten uit kan gaan vliegen. Sfeervol, het is warm. En dan de ene ploeg die op promotie staat. En dan weer de andere. Lekker voor de wedstrijd. 1-2, het stadion was wat stil, vond ik. Terwijl iedereen nog in het oranje zit. Althans de meeste. Maar dat is ook wel weer wakker.
5: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise

0: zo grappig eigenlijk, hè? Dat Ragnar Niemeyer zegt, dat is dan ook wel weer wakker.
1: Ja.
0: En wij staan er vervolgens, Paris et wij.
1: Ja, Paris.
0: Parijs wordt ook wakker. Ik wil het daar met jou over hebben, Sjoerd. Mm-hmm. Over Parijs, over Frankrijk. Waarom dit zo'n voortreffelijke keuze is van ons als redactie om hiermee te beginnen.
1: Ja, dat is een geweldige keuze.
0: Want dit laat wat bij jou ontstaan. Wat precies?
1: Nou, ik heb dit lied vertaald. Als mijn personage Simon Stokvis uit Toen Was Geluk Heel Gewoon. En ik zing Het is 5 uur, Rotterdam wordt wakker.
0: Ja.
1: En dat zing ik iedere rondje Rotterdam. Wat ik doe, en dat is mijn hit. Ik heb in Rotterdam, in omstreken heb ik een hit. En dat is Rotterdam wordt wakker.
0: Zullen we daar dan ook eens naar luisteren?
1: Heel graag.
0: Want die hebben we ook. Kijk, hup.
2: Ik kom als laatste uit de kroeg, is het nou laat of is het vroeg? De vuilniswagens gaan op pad, kruipen als slakken door de stad. Het is 5 uur, Rotterdam wordt wakker.
0: Oh, het is 5 uur. Lastige keuze, hè, Marcel?
3: Ja. Nou ja, het heimwee op films.
0: Dat sowieso.
3: Want wij hebben al jaren met dit programma in Rotterdam gezeten.
0: Ja.
3: Het verlangen daar.
0: Ja, dat is. Ja.
3: En Rotterdam, werkstad. Fantastisch.
1: De machinist hadden jullie toch?
4: Ja. Ja.
0: Zeker.
1: Nou, dat is leuk. Met mijn rondje Rotterdam kom ik er altijd langs. En toen jullie mij vroegen om aan te schuiven hier, toen dacht ik dus, leuk. Want dan ben ik toch in Rotterdam met mijn rondje. Je kan gewoon aanschuiven. Maar toen begreep ik dat jullie om financiële redenen.
0: Zo.
1: Ja.
0: In Hilversum zaten, maar toen dacht jij toch ook, leuk?
1: Ja, nee. Ja,
0: even leuk.
4: Toen had hij al ja gezegd.
1: Nou ja, ik vond het grappig. Afficheren jullie je niet als vrolijk rechts?
0: Vrolijk rechts, ja.
3: Ja, wie gaat, leg het maar eens even uit.
1: Maar dat komt goed uit, want ik ben vrolijk links.
0: Ja?
1: Dus dat vrolijk hebben we samen.
3: Nou, zijn
1: we
3: hier ook wel mensen die niet zo heel erg...
0: We zijn erover aan het nadenken, ja. Over die zin vrolijk rechts.
1: Als ik dan luister, dan vind ik dat helemaal niet.
0: Maar niet vrolijk of niet rechts?
1: Nee, ik denk, wat is er? Ik heb één keer dacht ik van, oei, toen ging het over die Charlie Kirk. En toen dacht, en dat werd toch wel een beetje heilig over gedaan hier. En dan dacht ik, ja, dat die jongens, dat is gewoon een hele enge man.
0: Oh, ja?
1: Dat mag je ook wel zeggen, ja, dat is een racist.
0: Maar even het belangrijkste dan onderstrepen in dit geval. Je luistert en je luistert met plezier.
1: Ja, zeker.
0: Nou, maar, hallo, het eerste compliment is al binnen. We zijn nog maar net een paar minuten bezig.
1: Ja, dat tempo voor jou, dat vind ik echt geweldig.
0: Heel fijn.
5: Sjoerd.
0: Stadskanaal, daar gaan we eens even kijken. Want de burgemeester van Stadskanaal is hier. Dat is een flink stuk rijden, wat fijn dat u er bent. Klaas Sloots. En met welk gemoed, vraag ik me dan af?
5: Nog een beetje moe van gisteravond. Toen hebben we 87 bedjes opgezet. En ik vind het altijd een mooie afleiding om ook iets met handen te doen. Nadeel is wel dat het dan heel erg laat wordt. Want gisteravond zijn we pas om 11 uur gestart met de opvang van vluchtelingen.
0: U zegt daarbij, zodat we het even goed begrijpen, het opzetten van de bedden, daar help ik bij zelf.
5: Ja. Ja.
0: Nou, dat vind ik mooi dat u dat zegt.
5: Nou, het is een.
0: En dat u dat doet.
5: Een soort therapeutische bezigheid om even uit je hoofd te komen en dan in je handen. En dan, ja, dat leidt enorm af.
0: Ja. En nodig ook, want het is weer overvol in Ter Apel. Dat lezen we overal. Groningen, de stad, schiet nu te hulp. Gieten ook. Een klein dorp in Drenthe. Stadskanaal dus ook. En het is nodig, hè? Vertelt u eens hoe dat afgelopen week is gegaan en wanneer u tot dit besluit bent gekomen. In allerijl, denk ik dan ook.
5: Nou ja, je zag het een beetje aankomen. En als 10 gemeenten in de provincie Groningen overleggen we regelmatig met elkaar over de situatie in Ter Apel. En dan zie je al dat het toe gaat nemen naar 2200 mensen. En dan weet je ook dat er het moment komt dat afgekondigd wordt dat er gecontroleerd wordt toegelaten. Wat eigenlijk inhoudt dat vrouwen, kinderen en wat oudere mensen nog naar binnen mogen. En mannen buiten moeten blijven staan. En op het moment dat dat zover is, ja, dan weet je dat het scenario gaat worden, als niemand de handschoen oppakt, dan slapen mensen buiten, s'nachts.
4: Ja. Wordt er dan ook sneller een beroep op u gedaan, omdat u zelf al initiatief heeft genomen in het verleden?
5: Nou, dat is altijd een desgevraagd initiatief. De eerste keer dat we dat deden was omdat er een oorlog in Oekraïne was uitgebroken. En wij hadden een tent opgebouwd. En die stond leeg, omdat de Oekraïners elders werden ondergebracht. En dat was een logische vraag dan vervolgens om het rabel te ontlasten. Dus dat hebben we zo een keer op die manier gedaan. En als buurgemeente denk ik dat je iets sneller wordt aangekeken. En nou, men weet ook wel hoe onze gemeente erin zit. Dus daar wordt ook gebruik van gemaakt, zal ik maar zeggen.
0: Hoe uw gemeente en dus ook de mensen erin zitten, want we weten ook, en dat horen we ook elders in het land, is het hommeles. Vanwege de mogelijke komst van een AZC of noodopvang. U weet, mijn inwoners gaan hoe dan ook akkoord?
5: Nou, ik denk dat mijn inwoners ook heel erg kritisch zijn, ook op het asielsysteem. En niet iedereen is er even blij mee. Maar als je, en dat heeft bijvoorbeeld Trouw gedaan recent, als je dan de wijk ingaat en je vraagt aan mensen van, nou, wat vindt u er eigenlijk nou van? Of deze mensen slapen 's nachts buiten, of ze mogen in de fabriekshal of in een tent in Stadskanaal slapen, dan is er eigenlijk iedereen die dat wel begrijpt en zegt, maar in Den Haag moeten ze er wel een keer wat aan gaan doen. Nou, ja. Dat is ongeveer het sentiment.
6: Ja. En waarom gaat het dan bij u goed en bij andere gemeenten niet? Daar breekt dan de pleuris uit.
5: Ja, nou kijk,
1: het is ver weg.
5: Ja.
1: Dat, ik denk dat dat wel uitmaakt.
5: Nou, ja? Kijk, het is natuurlijk ook zo dat kiezersnoodopvang, dat leef je vanaf 9:30, 9:00 s'avonds, 9:30. En dan voordat je ingericht bent is het 11:00.
6: Dus je zit thuis op de bank en dan krijgt u een appje van kunt u bijspringen?
5: Ja, gisteravond was dat, dat was niet een appje, het was een telefoontje van de minister van Asiel en Migratie. Met het dringende verzoek van help ons nog één keer. En na morgen hebben we andere oplossingen. En precies dat is al geïnteresseerd, dat is de stad Groningen.
4: Ja. Maar dus minder kans op overlast vanwege die tijdstippen, zegt
5: u? Nou, dat helpt ook.
4: Ja.
5: Want als je dan nog wilt demonstreren en je moet dat om 11:00 of om 11:30 s'avonds nog regelen, ja, dat is bijna uitgesloten. En als je dan 's ochtends om 7:30 weer vertrekt, dan is dit redelijk te doen op deze manier.
3: Zou het ook te maken kunnen hebben met de mentaliteit die jullie in Groningen hebben? En ook de positie die je in het land hebt. Dat is een gebied wat veel voor zijn kiezen heeft gekregen. Waar mensen misschien meer gevoel hebben met een ander. Misschien minder individualistisch zijn. Ik woon zelf vlak naast de het ziekenhuis in Den Haag, waar dan nu enorme gezeik over is voor opvang. Waar Richard de Mos dus een slaatje probeert uit te slaan. Dat is de Vogelwijk daarachter. Dat is gewoon een wijk waar heel veel rijke mensen wonen. En die vinden het allemaal verschrikkelijk. En als je dan hoort wat voor excessen ze allemaal verwachten. Nou, ze hadden een keer een dronken iemand over de winkelstraat zien lopen. En ach. Maar ik merk bij jullie, in jullie regio, dat de mensen daar veel nuchterder, veel hartelijker, veel makkelijker hun hart openstellen. Het emotioneert me eerlijk gezegd een beetje, als ik het zo hoor.
5: Ja. Nou, ik denk wel dat het mededogen en de compassie met de mensen in Terapel groot is. Hè? Dus dat moet je ook niet onderschatten. Ik moet wel zeggen, ja, er zijn ook echt heel veel mensen die zich heel boos maken over het asielsysteem. En dat begrijp ik heel goed.
0: Want ook in Terapel horen ze vaak genoeg, hoor. De mensen die er wel last van hebben, die in hun achtertuin in één keer asielzoekers treffen. Veilige landers ook vaak treffen. Mensen die een supermarkt bestieren. En ik weet niet hoe vaak worden bestolen. Dus ja, solidariteit, die gevoelens van solidariteit bestaan daar. Maar ook gevoelens van frustratie.
5: Zeker.
0: Dus daar moet u ook mee omgaan. En hoe u dat allemaal doet, daar gaan we zo dadelijk wel over doorpraten. Ik moest ook denken, want we hoorden net die wedstrijd, hè, Volendam-Willem II. Komt allemaal, ja, Maarten, omdat Heracles is gedegradeerd, hè? Dus daar is.
7: Ik vind dit geen leuke vraag. Het doet echt heel veel zeer.
0: Ja, doet dit pijn?
7: Ja, in Almelo zeker.
0: Ja.
7: Ja, kijk, in Twente is het al gauw een beetje van wij tegen de rest van Nederland. En binnen Twente is het Almelo tegen de rest van Twente. Want bijna iedereen in Twente is voor FC Twente.
0: Ja.
7: Heracles is niet voor niets de Calimero-ploeg. Zo worden ze dan ook altijd genoemd.
0: Ja.
7: Maar deze degradatie zat er echt al heel lang aan te komen. Mm. Iedereen met een beetje afstand zag dat ook wel aankomen. Ja. Maar toch, ik zag collega's die seizoenskaarten hebben. die waren echt wel verdrietig toen het echt wiskundig niet meer kon. Zeg maar. Tot dat punt hadden ze geloof in handhaving.
0: Ja.
7: Dus het is nu wel wonderlijk. En nou ja, uiteraard zegt Heracles van meteen willen we weer terug en promotie. Ja. Maar, ja,
0: nou, het is daar bij die club geloof ik ook nog bestuurlijk. Gaat het wat lastiger. Voorheen had je de grote baas Jan Smit. Ja. Maar nu zit het wat ingewikkelder in elkaar. En is er misschien ook minder sturing bij de club. Dus de vraag is of ze inderdaad in staat zijn om snel weer te promoveren. Volendam kan zich handhaven, maar staat dus 1-2 achter tegen Willem II. Willem II heeft 2 keer gescoord. Dat past ook wel, vind ik, bij die club. Maar in dit geval zou dat betekenen dus een verlenging. Maar ja, je zult maar burgemeester zijn. Dan ga ik toch terug naar de burgemeester van Stadskanaal. Van in dit geval Volendam.
5: Ja.
0: Want morgen, dat wordt gezellig. Supporters van Ajax en supporters van FC Utrecht op bezoek.
5: Ja,
0: dat... En het wordt 30 graden.
3: Dat veld eigenlijk.
0: En het wordt 30 ja. graden. Ja. Nou, vult u maar in. Ja.
5: Nou, daar zitten flink veel veiligheidsrisico's zo. In. Dus daar moet je goed op organiseren. Kunnen we nog wel even terug naar Twente? Want ik zit met enige regelmaat in de Grolsvesten.
0: Oh.
5: En daar is natuurlijk enig leedvermaak. Dat gaat misschien wat ver.
7: Nee hoor, zo maar, is het echt.
5: Ja, oké. Okay, ja. Nou. Maar wij kunnen nu wel weer zingen: succes tegen Heracles. Dat is een zin die regelmatig door de Grolsvesten gaat. Dus ja,
0: Wat hebt u met FC Twente dan?
5: Nou, ik ben een tijd de sekschef bij de politie geweest in Enschede.
0: Aha.
5: In de florerende tijd, zal ik maar zeggen. Dus vandaar dat ik een beetje ben blijven hangen.
1: Wat is de florerende tijd? Wat is dat?
5: Toen Twente in 2009 landskampioen
1: werd. Oh, okay.
5: Champions League speelde.
1: Oh, ja,
3: dat.
1: Ja.
3: Maar wel interessant wou ik nog zeggen, Wieger. Want hij vertelde over Jan Smit, die voorzitter van Heracles.
7: Ja. Ja.
3: Daaraan, en dan mag jij het bruggetje maken. Daaraan zie je het belang van iemand die een heel duidelijk en goede leider is.
0: Ja. Ja, was hij een goede leider? Weet ik eigenlijk niet.
3: Het lijkt me wel.
7: Ik weet niet of hij een goede leider was, maar was wel duidelijk.
0: Ja, dat zeker.
7: En nu is er helemaal geen leider meer, want Rob Toussaint is ontslagen.
0: Als
3: je hij heeft het allemaal opgebouwd. Ze hebben een prachtig stadion gekregen. Die club speelde heel lang in de Eredivisie. Met ook leuk voetbal. Haalde goede trainers. Ja. Peter Bos is er ook nog geweest. Dus daar zit dan. Ik bedoel, ik ben niet voor een sterke leider. In principe, maar...
0: Wat mooi, hè? Ook voetbal praat hij over mee, Marcel Verrek. Dat is wel ons duizend dingen doekje. En dus kun je ook meepraten over politiek. Floor, ga ik eerst naar jou.
6: Ik kan ook meepraten over voetbal. Ik was gisteren in Johan Cruijff Arena, bijvoorbeeld.
0: Ja?
6: Voor Harry Styles.
1: Ja,
6: Ajax ziet was
1: mooi.
6: Pissnijder, want die moet nu naar Volendam.
1: Maar was het goed?
6: Het was heel goed. Ik moet zeggen, ik ben niet echt fan, maar de kaarten waren zo goedkoop. Dus ik dacht, let's go. Kon je het
7: maar
6: wel zien?
7: Maar wat is goedkoop?
6: Het podium was te hoog.
3: 300 euro.
6: Ja, het idee is dus omdat hij 10 concerten geeft alleen in Amsterdam. Heeft men echt van stad en land. Ze komen vanaf Australië, Amerika, overal komen ze vandaan vliegen. Die tickets, vliegtickets zijn natuurlijk enorm uit de pan gerezen.
0: Ja.
6: Dus daar hebben mensen in het moment van standsverbijstering hebben kaarten gekocht. En die kunnen het helemaal niet betalen. Dus stonden en waren denk ik allemaal kaarten online.
0: Hey, ja. Daar heb jij van geprofiteerd.
6: Goed, daarom moet Ajax naar Volendam. Dus
1: ik heb thuis even 3 dagen niet gedaan met dat, was het aan de hand met het podium? Wat hebben ze daarmee gedaan?
6: Ja, wat verlaagd geloof ik. Ja.
1: Dat je dat van tevoren niet in de gaten hebt.
6: Ja, stom hè.
0: Oh.
6: Ja, er stonden mensen, dus een soort enorm podium. Die man die loopt een soort marathon op dat podium.
1: Ja.
6: En er stonden mensen gewoon tegen het podium. Maar dat podium was een stuk hoger. Dus die hebben de hele avond zo tegen een zwarte muur aangekeken. Ja, dus toen hebben ze het podium maar wat verlaagd.
0: Ja. Ik zei dat dat we het over politiek gaan hebben. En dan Den Haag als gemeente Den Haag. Dus niet Den Haag dat van ons allemaal is. Maar nou enkel voor de inwoners van die gemeente. Het is wel wat aan de hand. Vers nieuws. Want de coalitiebesprekingen, die zijn geklapt. Zoals dat dan heet. Floor. Niet verrassend, denk ik. Hè?
6: Nee, ik stond zelf bij de verkiezingszegen van Richard de Mos in Den Haag op de verkiezingsnacht. En dat was toen, het was emotionele mensen. Nu zijn Hagenezen sowieso wel emotioneel, heb ik vandaag begrepen.
3: Aangeleend met alcohol, kunnen van alles gebeuren.
6: De volkszangers die wuilden over elkaar heen en iedereen ging op zijn knieën. Toen bleek dat er een enorme landslide was.
0: Ja.
6: Na 6 jaar uit te zijn gesloten, hoopten zij eindelijk toegetreden te worden. En men zei die avond, nu kunnen ze niet meer om ons heen. Maar ook de volgende dag was er wel meteen die realiteitszin. Want ja, met D66, ja, het zou kunnen, maar het moest wel een heel eclectische coalitie gaan worden.
3: Het zou wel een super verbindende
1: voorbeeld.
3: Ik ben er wel een fan van dat ze bij elkaar weten te brengen.
6: Ja, maar dan had één van de twee dus een concessie moeten doen op het grootste standpunt.
4: Asiel,
6: denk ik, van
4: klimaat.
3: De asielding. Ja, en het probleem vind ik dus dat Richard de Mos, ik gun het hem van harte hoor, maar dat hij dus eigenlijk in verhouding veel te groot is geworden, zodat het heel moeilijk is voor hem om een goede coalitie te vormen.
0: Of nog net te klein, kun je ook zeggen.
3: Ja, maar dan
1: krijgen de meerderheid dat hij moet halen.
3: Ja, dat kan ook nog. Maar dan had hij er nog wel 7 of 8 bij moeten hebben.
1: Maar goed, het is fout gegaan, want... Sorry dat ik het
3: Nee, lekker.
6: Van wat ik het weet, wat naar buiten is gekomen, zijn ze er gewoon niet met elkaar uitgekomen. Dus gewoon op de inhoud.
3: Het gaat echt over asiel.
6: Ja.
3: Het gaat echt over asiel en over die locatie waar ik het net over had. Ja. Daar komen. Het plan is om van het huidige raad dat er 750 mensen zouden komen, waarvan gedeelte asielzoekers, ook mensen in kwetsbare posities, starters, van alles en nog wat. En dat in een oud ziekenhuis, wat dan zo'n beetje zou worden omgebouwd. En over 7 jaar wordt het dan omgebouwd tot voor seniorenwoningen. En daar zou ook heel veel voorzieningen bij komen. Ook heel veel beveiliging en al dat soort dingen.
1: Ja.
3: Dus het leek mij een goed plan. Ik woon er om de hoek.
1: Ja.
3: Dus, maar goed.
1: Maar wie vindt dat dan geen goed plan?
3: Nou, dat vindt bijvoorbeeld Richard de Mos. En dat vinden de inwoners van de Vogelwijk. Dat zijn mensen met dure huizen.
1: Ja, ik
3: dat
1: die
3: heel vervelend vinden.
1: Ja.
3: En het algehele opgehitste sentiment tegen asielzoekers, die mijns inzien bijna niet meer als mensen worden.
1: Maar daarom heeft hij dus wel 16 zetels binnengesleept waarschijnlijk.
6: Ja, en dit ligt ook breder in het land. Want je hebt ook in andere gemeenten, er zijn heel veel lokale partijen die hebben de belofte gedaan, in onze gemeente geen AZC. En dat is voor Van den Brink ook een hele moeilijke opgave nu. Dat zie je dus nu ook met zo'n coalitieonderhandeling. Richard de Mos is ook groot te worden, omdat hij heeft beloofd dat er geen AZC zou komen.
3: Ja, en hoe nu verder in Den Haag? Heeft alles beloofd, hè?
0: D66 heeft ook van alles beloofd. Iedereen belooft van alles in verkiezingstijd. 10 nieuwe steden zijn er ook nog niet, Floor.
3: Ja, Wieger, dat is niet te vergelijken.
0: Jawel.
3: Als het gaat
0: iedereen
3: over Den
0: belooft
3: Haag,
0: van alles.
3: Is er één partij die alles heeft gedomineerd. En dat hebben ze heel goed gedaan.
0: Ja, fantastisch.
3: Waar ook overal te zien.
0: 6 jaar lang genegeerd.
6: Verkiezingsbeloften zijn worden bedacht om verbroken te worden.
0: U luistert naar Vrolijk Rechts op NPO.
3: Floor, hoe nu verder in Den Haag?
6: Ja, goede vraag. Ze moeten weer om tafel en ze moeten toch... Misschien in het land ligt natuurlijk een heel mooi voorbeeld, hè? Minderheidscoalitie.
3: Ja,
6: het gaat
3: wel. Ze willen overrecht. Ze willen met Denk en met de VVD.
6: Er liggen nog
3: CDA
6: wel wat opties.
0: Wat mooi.
6: Ja.
0: Ze willen overrecht.
1: Met Denk. Dat vind ik wel een goede overweging.
3: Maar die denkt daar nog ernstig over na natuurlijk. Want die zijn helemaal niet zo van dat gedachtegoed.
1: Nee, dat
3: en
1: lijkt
3: bovendien
1: me niet.
3: Bij de Mos en zijn kornuiten. Hallo Richard.
1: Ja.
3: Die hebben zich ook nog wel eens uitgelaten over de achterban van
1: Denk.
3: Van Denk, ja.
1: Ja.
0: En Denk laat zich ook over van alles uit. Sjoerd Pleizier, wat mooi hoe je net ook de regie greep. Logisch ook, want dat doe je ook in die waanzinnige podcast, De Zeventigers.
1: Ja.
0: Luisteren we met veel plezier naar. Onlangs nog te gast geweest hier, Harry Saxioni en Jetty Wales.
1: Ja.
0: Die kende jij ook niet, of niet zo goed.
1: Nee.
0: Mogen we zeggen, dat zijn inmiddels intimi?
1: Ja, dat is het gekke. We hebben 9 afleveringen opgenomen.
0: Ja.
1: Maar het moet meteen ergens over gaan. Hè? Het kan nooit over koetjes en kalfjes gaan. Je wordt gewoon tegen je gezegd, dit is het thema en de volgende aflevering is dit het thema. En daar moet je over praten. En het zijn over het algemeen toch wel zaken die persoonlijk zijn, die dichtbij komen. En dan kan je moeilijk je mond gaan zitten houden. En daardoor ontstaat er meteen een hele intieme sfeer en een verbondenheid met elkaar. En dat is... Ik vond het heel leuk om te doen tot nu toe. Ja, we hebben er 9 gedaan. 6e wordt uitgezonden deze week. En dan nog, iedere week komt er eentje bij.
0: De 70ers, dat slaat toch op jullie leeftijd?
1: Ja.
0: Ik zou het niet bevroeden. Want zo energiek, de energie spat ervan af. Dat was destijds al te merken bij Harry en Jetty en ook bij jou. Ja. Hou dat vast, hè?
1: We mogen nog
0: anderhalf uur. Het nieuws van 6:30, nu gelezen door Dorien Bamman.
8: NPO Radio 1.
9: De afgelopen 24 uur zijn weer grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. En ook zou er veel schade zijn aan de olieindustrie van het land. Oekraïne heeft ook Russische olieinstallaties bestookt. Tienduizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. Een van zijn vertrouwelingen is deze week aangeklaagd voor onder meer corruptie en witwassen. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat hij plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. In Frankrijk noemt dat onacceptabel. En in Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. In dezelfde stal waren ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kreeg een anonieme tip over de schuur. Een man van 21 is opgepakt.
0: Het kan snel gaan als we kijken naar het weer. Hè. Vorige week zaten we hier met handschoenen aan, Peter Kuipers-Munneke. En nu...
10: Met een zonnebril op.
0: Met een zonnebril op, korte broek. Niet echt, maar het zou zeker wel kunnen. 30 graden her en der aangetikt. Dat het zo snel gaat. Hoe komt dat?
10: Nou, dat heeft in Nederland, zeker in het voorjaar, vaak te maken met de windrichting. We hadden best wel een tijdje een noordenwind. En de wind die vanuit het noorden komt, die is koud, omdat de Atlantische Oceaan nog koud is. Ja, en dan is het met 13 of 14 graden wel bekeken. En nu komt de lucht uit het oosten, zuidoosten, zuiden. En daar is het continent echt al behoorlijk opgewarmd in de afgelopen 2 maanden. En dat zie je dan ook meteen aan de temperatuur.
0: En we houden die wind en dus die temperaturen?
10: Ja, nou eigenlijk heb ik helemaal niet zo heel veel zendtijd nodig voor het weerbericht. Want het blijft tot en met vrijdag. Dus dat is een volle week lang blijft het zonnig en droog. De temperaturen, ja, dat klinkt een beetje toto-achtig, maar die liggen morgen op 26 graden. Maandag op 28, dinsdag 29. Woensdag, let op, 21 graden. Dan gaat de wind een tijdje weer uit het noorden waaien. Maar ook dan blijft het dus droog en zonnig. En donderdag en vrijdag is het dan weer 22 en 25 graden.
0: Ook wel leuk hè, dat je dit mag brengen voor gans het volk.
10: Zeker.
0: Nou, fantastisch. Tot over een uurtje. Okay. Zeggen wij tegen Peter Kuipers, Helene de Geest net nog gesproken. Maar het is nodig ook ANWB, ANWB Helene, want waar staat het vast? Je bent van de ANWB.
11: Zeker van de ANWB, inderdaad. Ja, het staat wel op een aantal plaatsen nog vast, maar het valt eigenlijk wel mee hoor. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar zijn ze bezig met een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade nog 10 minuten oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En bij Rotterdam nog wat files. Op de A16 wordt namelijk aan de weg gewerkt van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar heb je 10 minuten vertraging. En daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux. 20 minuten extra reistijd.
12: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
13: Zo schokkend dat je het niet gelooft. 2 kinderen, een jongen en een meisje, die het lot treffen dat hun bevriende moeders sadisten zijn. Geslagen met een bezemsteel, opgesloten in de kelder en gedwongen om hun eigen braaksel te eten. Stadskanaal, de plek des onheils. Inwoners reageren ontzet op het nieuws en bij sommigen slaan de stoppen door. Ruiten worden ingegooid en vernielingen aangericht.
14: De wijk stond hier bomvol, allemaal politieauto's. Dat was echt een of andere toeristenspot geworden, deze straat. Dat is echt vreselijk.
15: Ik vind dat je niet het recht in eigen hand mag nemen. Ik ben ook maar naar binnen gegaan, want het was een beetje een aanslagbende.
16: Ja, een reactie van actie-reactie.
15: Ik vind wel dat de instanties hier eerder hadden moeten ingrijpen, want ik begreep van een vriendin van mij, er is ook nog een jongetje bij betrokken, dat er 5 jaar geleden, toen was het jongetje 2... al signalen waren.
17: Van... Zijn er meldingen gedaan?
15: Ja, zijn er meldingen gedaan. En daar is niks mee gedaan. Dat is 5 jaar geleden, hè?
16: Mensen die moeten gewoon doodschoppen. Het is tot mensen onderin. Wat je doet met een kindje van 6 jaar.
13: Ja, burgemeester Klaas Sloots, burgemeester van Stadskanaal, waar dit plaatsvond. 5 jaar geleden al aan de bel getrokken. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk altijd de vraag als dit soort dingen gebeuren. Maar hoe kan dat?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag die uitgezocht wordt. Want de inspectie van jeugd en gezin, of gezin en jeugd, ik weet niet meer, ik had het altijd door elkaar. Die zet dat nu netjes op een rij. En tegelijkertijd vindt er een strafrechtelijk onderzoek plaats. En tegelijkertijd hebben we komende dinsdag met elkaar in de raad een spoeddebat over dit onderwerp. Dus ik wil een beetje voorzichtig zijn met daaraan vooruit lopen.
13: Begrijpelijk. Wat heeft het zelf met u gedaan?
5: Ja, ik heb het de beslissing van de kinderrechter, die gewoon gepubliceerd is op rechtspraken.nl, gelezen en letterlijk liepen de rillingen over mijn lijf.
4: misselijk maken.
5: Het is echt een verschrikkelijk verhaal.
4: Ja. Ja. Floor, er wordt altijd bij dit soort zaken gezegd van er was niemand die verantwoordelijkheid nam. Instanties werkten langs elkaar heen. Hoe wordt er in Den Haag hiermee omgegaan nu?
6: Ja, lastig. Ik heb Mirjam Sterk van de week gesproken. Minister van Langdurige Zorg. Het valt deels onder haar. Het valt natuurlijk ook deels onder justitieportefeuille van minister Van Wil. Daar wordt op samengewerkt. En ja, zij zijn natuurlijk net pas begonnen. Dus wat je dan krijgt is, er komt een soort reflex van, we gaan onderzoek doen. De onderste steen moet boven komen. Meer kunnen ze ook niet zeggen. Ze kunnen ook niet ingaan op dit individuele geval. Maar bijvoorbeeld Lisa Westerveld, al lang Kamerlid voor Pro nu. Voorheen GroenLinks PvdA.
4: En zeer ervaren op dit dossier.
6: Zeer ervaren op dit dossier. Eigenlijk als een van weinige Kamerleden. Ik heb met haar ook lang gesproken. En zij zegt, ja, het is zo lastig. Want we weten dat dit het topje van de ijsberg is. De gevallen die zich melden. Steeds meer scholen worden eigenlijk beter opgeleid om ook dit soort gevallen te zien. Waardoor de meldingen groter worden. Meer meldingen bijkomen. Instanties het weer niet aankunnen. Ja. En dat maakt het zo lastig om... ook lastig, zegt Mirjam Sterk, ook om het een met het ander te vergelijken. Je hebt dan de neiging om meteen te kijken naar het pleeggezin destijds. Het pleegmeisje wat zo is mishandeld. Is weer een heel ander geval dan nu huiselijk geweld.
0: Vlaardingen bedoel je?
6: In Vlaardingen inderdaad. Ja. Maar de politiek, ja, ze proberen het echt aan te pakken. Maar om nou te zeggen dat het lukt. En er is wederom weer op bezuinigd. En dat ook tegen het zere been stotend van Lisa Westerveld. Die zei, ons werd beterschap beloofd. En dit kabinet besloot dan toch ook weer te bezuinigen.
0: Maar als het tegendeel van bezuinigen meer geld uitgeven betekent nog meer hulpverleners. Dat gaat het probleem sowieso niet helpen. Want hulpverleners ook in dit geval genoeg. Meerdere meldingen gedaan, ook bij Veilig Thuis. En de gemeente draagt ook zorg voor deze instelling. Een wijkteam lijkt het ook te hebben laten liggen. En dan kijk je toch naar de burgemeester van een gemeenschap die ook weer niet zo groot is, hè? Stadskanaal. Mm-hmm. Dan vraag je toch af, al die andere mensen, ik heb het niet over instanties, niet over hulpverleners, maar mensen die dit meisje of dit jongetje misschien gezien hebben op het schoolplein. Wat kunnen zij of zouden ze hebben kunnen doen in dit geval? Vraagt u zich toch ook af, neem ik aan.
5: Ja, zeker. En ik ben het ook erg eens met de conclusie die minister Sterk heeft getrokken op dit punt. Kijk, als je naar dit individuele geval kijkt, en laat ik maar even de informatie van de openbare bronnen aanhouden. Ja. Dat is het meest handige in dit radioprogramma. Dan zie je dat er een school bij betrokken is. Dan zie je dat er een huisarts bij betrokken is. Dan is er een ziekenhuis bij betrokken. Dan is er een jeugdhulp. Hulpverleningsinstantie bij betrokken, dan is Veilig Thuis erbij betrokken, dan is de politie daarbij betrokken, is de OM bij betrokken, is de gemeente bij betrokken. En ziekenhuizen. Dus in totaal kwam ik op 11 instanties, die je overigens ook dan vaak keer 2 of 3 mensen kunt doen. Die zijn ziekenhuis bij betrokken. Dan is er een jeugdhulpverleningsinstantie bij betrokken. Dan is Veilig Thuis erbij betrokken. Dan is de politie daarbij betrokken. Is de OM bij betrokken. Is de gemeente bij betrokken. En ziekenhuizen. Dus in totaal kwam ik op 11 instanties. Die je overigens ook dan vaak keer 2 of 3 mensen kunt doen. Die zijn allemaal betrokken bij de

0: instelling in het leveren van gespecialiseerde hulp. De gemeente heel erg goed in het voeren van regie en het betalen van de rekeningen. En eigenlijk de essentiële vraag is, en wie zorgt er nou voor dat al deze dingen bij elkaar komen? Al deze signalen, en wie zorgt er nou voor dat daar de juiste beslissing op genomen wordt?
1: Ja, want dat blijft toch altijd de vraag. Als zoveel mensen verantwoordelijk zijn, wie is dan echt verantwoordelijk? Maarten Schoon, onderzoeksjournalist bij Twentse Krantenbansia en ook gespecialiseerd in de misdaad. Ja, in zekere zin hebben we het hier ook over een strafrechtelijk onderzoek. Dus ja, dat ligt ook in jouw straatje, neem ik aan. Ja. Wat valt jou op en wat zou je met jouw expertise hierover kunnen zeggen?
2: Nou, wat mij opvalt is eigenlijk dit hele sterke parallellen heeft met waar we het straks over gaan hebben, over sectors. Casus in Tubbergen, een sector die landelijk opereerde. Er zijn talloze meldingen gedaan over, we gaan er straks dieper op in.
1: Maar Pater Pio,
2: ja. De sectorleidster, is in de jaren 90 al veroordeeld voor mishandelingen en vrijheidsberoving. Ja. Dat gaat, die mevrouw gaat de gevangenis in, leidt die secte door vanuit de gevangenis. Ik doe het even in sneltreinvaart, want dan hou ik het bij dit onderwerp. In 2016 komen er nog aangiftes van mensen die daar als kind zijn opgegroeid. Die zeggen, let op, er zitten nog kinderen in die secte. En twee meisjes worden in 2022 in Tubbergen uit die secte gehaald. Terwijl er al zoveel signalen waren, al jarenlang. Ja. Ik heb dezezelfde vragen ook aan de burgemeester van Tubbergen gesteld. En die kon mij het antwoord ook niet geven. Nee. Zoveel verschillende partijen weten dit. Het Openbaar Ministerie, die ziet er geen strafzaak in, want het is net te weinig. Veilig Thuis, die redt het net niet, zou ik maar zeggen. Het is steeds net niet en niemand telt het bij elkaar op en hakt een knoop door.
1: Dat is wel een hele verdrietige conclusie. Zeker ook als je denkt aan die kinderen.
0: Ja, als je, ik kan me nog precies het moment terughalen waarbij ik zelf in kennis werd gesteld van dit geval. En eigenlijk de eerste vraag is die ik stelde is, zijn ze nu in veiligheid? Hmm. Het antwoord daarop was ja. En de tweede vraag die ik stelde is, zijn we druk bezig met het strafrechtelijk onderzoek? En het antwoord daarop is ook ja. Ja. Toen kon ik overigens nog niet bevroeden dat het zo uit de hand.
1: Nee, want u hebt een noodverordening, een moeten instellen. Want ja, er zijn vernielingen aangericht door een woedende menigte, zo moeten we het toch omschrijven. Even later ook weer knuffels verschenen. Mm-hmm. Dat gaat dus ook met die emoties van uw inwoners alle kanten op zo'n moment. Hè?
0: Ja, nou, ik denk dat die in heel Nederland hetzelfde zijn. Ja. Je bent woedend als je, en zeker als je dan hebt gelezen dat er zoveel instanties en zoveel mensen bij betrokken zijn geweest, dan ben je heel erg boos. En uiteindelijk, dan word je buitengewoon verdrietig van wat er heeft plaatsgevonden. En die mix zie je binnen de bevolking ook.
1: Ook op zo'n moment bent u burgemeester, hè?
0: Ja, dan ben je vooral burgervader. Ik heb de school bezocht en ik heb met de omwonenden gesproken. Het is dan het minste wat je kunt doen. Het is een inloopbijeenkomst geweest die goed bezocht is door mensen uit de buurt. Dat is ook een taak die je hebt. Ja.
3: Maar het is dus verwaterde verantwoordelijkheid die eigenlijk de oorzaak is van het feit dat niemand verantwoordelijkheid neemt.
0: Die conclusie moeten we nu niet trekken. Ik denk dat het heel verstandig is om echt die onderzoeken af te wachten. Maar je kunt op basis van alle informatie die beschikbaar is, kun je niet anders zeggen dan in het systeem heeft niet gewerkt op deze manier.
3: Maar bij wie ligt die verantwoordelijkheid dan over zoiets?
0: Ja, dat is ingewikkeld, want je zou kunnen zeggen dat iedereen zegt van, ja, maar ik heb netjes dit gedaan, ik heb netjes dat gedaan. En wellicht klopt dat ook nog wel voor een groot gedeelte. En dan is precies waar we het eerder over hadden. Ja, dan is er niet één ding aan te wijzen waar het aan ligt. In Nederland zijn we wel best goed om dit soort vragen te stellen, hè, van zeg maar even waar het aan ligt, dan doen we nemen en shamen en daarmee is het opgelost. Maar soms zijn de antwoorden net wat ingewikkelder en daar moeten we ook wel een beetje aan wennen.
4: Het helpt dan ook niet dat vanuit Den Haag ook Tweede Kamerleden heel veel doorwisselen. Dus ook op zo'n
1: dossierkennis had je het net over.
4: Ja, is zo belangrijk. Ja. En dan zie je dat er een aantal ervaren Kamerleden ook echt bijna een boegbeeld worden van een dossier als deze. Dus naast dat die schijven er veel te veel schijven zijn, dat is de constatering. Inderdaad, geld maar bijstoppen helpt ook niet altijd. Is het ook gewoon ervaring en elke keer maar die portefeuille die weer wordt doorgeschoven. Ja.
1: Zo dadelijk gaan we met jou en met alle andere mensen natuurlijk aan tafel doorpraten over wat ons allemaal zo vurig bezighoudt. Hè? De nationale en internationale politiek, maar over vurig gesproken. Volendam Willem 2-1-2 betekent, Ragnar Niemeyer, op weg naar de verlenging.
5: Ja, het zou me niks verbazen.

0: Strafschoppen misschien ook wel, want we krijgen een beslissing. Het staat 2-1 voor Willem II na 51 minuten. En ja, je zult supporter zijn van een van deze clubs. Dan gaan de emoties op zo'n middag toch echt alle kanten op. Overigens zou er eigenlijk 's avonds worden gespeeld. Maar vanwege die aanwezigheid die toch is toegestaan van Tilburgse fans in de middag. En het leuke is, ze zijn allemaal in het rood met wit met blauw in de clubkleuren uitgedost. In plaats van allemaal in het zwart wat je zo vaak ziet tegenwoordig. Dit is echt veel beter. Positieve ondersteuning.
1: Maar Rachna, weet je wat nou zo leuk is? Oranje speelt tegen rood-wit-blauw.
2: Kijk.
0: Ja. Ja. Dat klopt.
1: Ja. En, dat voelt heel raar.
0: Ja, en morgen schilderen ze alles weer rood met wit. Hè, want dan komt Ajax. En dan maandag weer in de kleuren van FC Volendam. Dat is een heel werk voor iedereen hier.
1: Maar dat is echt zo.
3: Ja, het is, maar ze heten allemaal schilder daar in Volendam.
1: Ze heten allemaal schilder, dus dat kunnen ze wel. Heb je daar al verhalen over gehoord, Rachna, dat ze daar toch wel een beetje bang voor zijn? Voor de supporters en van Ajax en voor, van Utrecht op bezoek?
0: Nou, daar heb ik me niet zo mee bezig gehouden. Maar ik heb wel gezien toen ik hier aankwam hoe ongelooflijk veel beveiliging en politie en maatregelen aan hekken, tourniquets en weet ik het wat er waren. En dan denk je nog van ja, bij een stadion zien we dat wel eens. Maar het ligt, en dat is dan juist zo charmant, midden in een woonwijk waar ook mijn auto staat, net nieuw. Dus hou het alsjeblieft een beetje rustig.
1: Ja. Ja.
0: Een mooie occasion, laat ik even duidelijk zijn. Maar
3: het dadelijk ook al die kleuren.
0: Maar ik ga ook niet met die apparatuur lopen sjouwen tot een kilometer afstand, zeg, als dat niet nodig is.
1: Nee, is ook
0: een wissel gezien, die wil ik nog even noemen. De bal gaat een beetje van links en een beetje naar rechts. Het is sfeervol, dat wel. Maar Robert Muren is erbij gekomen voor zijn 500ste wedstrijd in het betaalde voetbal. Zo. En gaat het dan zijn kant opvallen? Het is een afscheidswedstrijd. Hij heeft zijn speech al voorbereid. Ja, als hij hem vandaag maakt, jongens, dan hebben we weer een voetbal-eredivisie playoffs sprookje te pakken. Maar zover is het niet. Het is 2-1. Net als een paar dagen geleden voor de bezoekers. Dus voor Willem II. Op bezoek aan de dijk in Volendam.
1: Zo is dat. Nou, dus dat is een mooie prangende vraag. Wordt het de dag van Muren? Wordt het de dag van Volendam of toch van Willem II? En die andere vraag, hè. Is het nog steeds oké met de occasion van Ragnar Niemeyer? Stel wat vragen hier op NPO Radio 1. Kabinet Jetten, laten we ons daar eens mee bezighouden. Bestaat vandaag precies 3 maanden. Gefeliciteerd aan ons allemaal, want het is ons kabinet. Vanochtend een stuk van jou, Floor Dop, hebben we gelezen. Hebben wij een mooie term gebruikt. Koffiekabinet. En wij vragen ons af, is dat een sterke bak koffie of een slap bakkie?
4: Ja, en wordt er überhaupt koffie geschonken?
1: Zo.
4: Ja.
1: Wel gedronken toch? Want dat hebben we de voorbije tijd voortdurend gehoord. Koffie drinken met die, die oppositie. Iedereen doet mee.
4: Ja, maar als ik dan de oppositiepartijen moet geloven, was er even een koffieronde en was daarna ook de koffiekan leeg. Want de ministers gingen ook allemaal weer terug naar hun ministerie. Moesten het land in, moesten richting het buitenland. Ja, en nu komt het toch langzamerhand, wordt het weer warm onder de voeten. Want Prinsjesdag begint er aan te komen. En Prinsjesdag in een minderheidskabinet is niet bepaald, zal ik maar zeggen,
3: makkelijk.
4: Relaxed. Je gaat niet achteroverleunen en minister Heijnen schrijft de begroting even op. Dus er wordt weer langzaam gaat men weer richting de Tweede Kamer. En probeert daar de Kamerleden weer even voor zich te winnen. Dus althans, zo bijvoorbeeld omschreef Jan Struijsert. Die zei dat inmiddels de kabinetsleden wel weer bij hem aankloppen. En dat is goed voor 50PLUS, zei hij. Maar of het goed is voor het land, dat wist hij niet.
5: Ja, Jan Struijs krijgt wel een grote beker koffie van het kabinet, hè?
4: Ja, omdat het is een beetje een duizend dingen doekje. Je kan alle kanten op met Jan Struijs, is het idee eigenlijk. Hij zit lekker in het midden. En linksom, je kan rechtsom. Je kan hem overal wel voor
2: paaien. Hij heeft 1 zetel.
4: 2. Ja. Okay. Ja. Maar goed, er zijn heel veel partijen met 3 zetels, laten we wel wezen. Die komen allemaal daarna. En dan heb je er 1 keer 7 en dan heb je 1 keer pro. En dan ben je er ook al.
2: Maar hij zegt dus, hij weet niet of het goed voor het land is.
4: Nou, hij zegt, als het kabinet bij mij aanklopt, was dan zijn conclusie. Hè? Dan
5: ben je wel heel diep gezonken.
4: Ja. Dan blijkbaar hebben ze zijn zetels weer nodig. Of moet er iets gebeuren?
2: Op die manier.
3: Hij was hier ook een hele praktische man. Wat je precies zegt.
4: Ja.
3: Maar dat is ook man uit de praktijk, zal ik maar zeggen.
5: Ja. Maar verwacht je ook dat die strategie wordt aangehouden? Van dat was natuurlijk in het begin een beetje de gedachte van, nou, we shoppen een beetje op links en we shoppen een beetje op rechts en we shoppen een beetje bij Struis. Is dat, mm-hmm. is dat ook wat ze nu gaan doen?
4: Nou, kijk, dit is natuurlijk de oppositiepartij. En als je die vraagt hoe gaat het met het land, ja, dan gaat het altijd slecht. Dat is ook oppositie eigen. Dus laten we, dat is hun verhaal. Maar wat je wel ziet is, en dat omschrijven ook, want ik heb ook een aantal adviseurs gesproken afgelopen week van het kabinet en mensen rondom de coalitie. En die zeggen, je ziet nog wel die eerste 3 maanden zijn ze eigenlijk van dag naar dag aan het leven. Oké, ze moeten ergens een meerderheid voor hebben, dus we gaan shoppen. En het overkomt ze nog een beetje. Nu wordt ook tegelijkertijd wel gezegd, een van die adviseurs gaat al mee sinds Lubbers. Ja, als je de biografieën van Lubbers en van Mierlo en ieder aan allemaal staan ze in de kast te blinken, maar dan gaat het nooit over de eerste 3 maanden. Dus we moeten ze ook nog wel wat ruimte geven en het een kan nog ontstaan.
1: Ja.
4: Maar dat ook zeggen zij...
1: Er was ook
4: zij,
1: een kabinet dat 100 dagen, nou ja, dat is 3 maanden, het land inging. Dus die begonnen nu pas.
4: Ja, onder Balkenende.
1: Ja.
4: Klopt.
1: Tina lees ik in jouw stuk. Dat is een afkorting van There is no alternative.
4: Ja, grappig genoeg kwam die bij 2 verschillende mensen vandaan. Of die met elkaar hadden gepraat, weet ik niet. Maar inderdaad, dat werd gezegd. Er is ook geen alternatief. Dus het zal een totaal falen worden, zowel voor het kabinet als voor de oppositie. Als we nu weer Engelse praktijken gaan uit de kast moeten gaan halen en we gewoon weer naar de stembus gaan. Dat wil men ook niet. Dus dat is tegelijkertijd, dat is een beetje een cynische conclusie. Maar het kan wel helpen dat je er uiteindelijk gewoon met elkaar uit moet komen. Ja. En dat niemand hel ziet in de kiezer om hulp vragen.
3: Denk jij dat er in het kabinet nog mensen zijn die misschien toch een beetje dromen van een meerderheidskabinet?
4: Dat dit minderheidskabinet nog meerderheid wordt.
3: Dat er een partijtje bij komt.
4: Nee, dat droomt men denk ik niet van. Nee? En wat ik bij JA21 hoorde ik een Kamerlid deze week zeggen, ze hebben eigenlijk een beetje dat meerderheden zoeken voor zich uitgeschoven. Want ze zitten eigenlijk nu nog steeds met, ze wilden niet met JA21, ze wilden niet met Pro. De ene wilde niet met de andere en de andere niet met de een. En nu zitten ze eigenlijk nog steeds met die moeilijkheid.
3: Ze zitten in de formatiefase eigenlijk nog.
4: De een wil liever om links, de andere wil liever rechtsom. Ja. En dat blijft wel moeilijk, ja.
1: Nu dus is het zo dat je zei, volgens de...
6: Zo blijven we mooi bezig met elkaar in plaats van de problemen in Nederland.
1: Want dat is de indruk die u wel krijgt?
6: Nou ja, kijk, we hebben hier nu 2 redelijke stelsels vanmiddag besproken. Jeugdzorgstelsel en het asielstelsel. Allebei is heel veel werk in te doen.
1: Ja. Asiel, dan hebben we het dus over de vicepremier Bart van der Brink. En dan gaat het over de spreidingswet. En er zijn gemeenten in het land die op dit moment nog geen asielzoekers opvangen. Ja. En de vraag is dus, wanneer gaat hij echt met de hamer slaan, minister Bart van den Brink? Wat is jouw indruk? Gaat hij het machtswoord spreken binnenkort, Floor?
4: Nou, hij werkt volgens een soort escalatieladder. Dat is ook onderdeel van die spreidingswet. Dus eigenlijk is het eerste 4 is praten, praten, praten. Dat gaat hij de komende week mee beginnen. Dus dat zou hij natuurlijk nooit zo zeggen. Maar de gemeenten worden wel een beetje op het matje geroepen. Van kom maar tekst en uitleg geven waarom er nog geen AZC in uw gemeente is.
6: Ja, worden brieven gestuurd. En
4: per de gemeente staat er... Waardoor eigenlijk die pleuris is uitgebroken voor noodopvang. En uiteindelijk kan daar interventieteams, is ongeveer onderaan de ladder. Ja. Dus dan kan gewoon het Rijk zeggen van wij gaan het wel aanwijzen. Als
1: Henry Bontebal is CDA-leider en hij sprak zich daar gisteren over uit aan tafel bij collega Sven Kokkelman.
7: In Ter Apel konden deze...
1: Ja, dat is een premier. Maar nu even luisteren naar Henry Bontebal.
8: Als je zegt dat de spreidingswet voor iedereen geldt, ook al zou je als politieke partij daar niet voor zijn, hij geldt nu, dan moet je hem uitvoeren. Dan moet je hem ook uitvoeren zoals de stappen die in die wet zitten. He, dus dan moet je ook de systematiek van die wet volgen. Ook dat is dan de wet. Dus als er in die wet een systematiek zit, dat je eerst het gesprek aangaat, kijkt welke gemeenschapsbasis van vrijwilligheid dit willen doen. Ja. En dat je dan daarna escaleert, dat is ook de wet volgen. He.
1: Ja, escalatie klinkt nooit goed, maar daar gaat het misschien wel naartoe. Maar het is gewoon, ik vroeg me af, Twentse Courant te Bansia, daar schrijf je voor. Laten we ons richten nu op Twente. Hoe is het daar gesteld? Met sommige gemeenten doen het wel, geloof ik, sommige gemeenten weer niet. Dat betekent dus ook onrust binnen de regio Twente?
9: Twente is Nederland in het klein.
1: Ja.
9: In Albergen hadden we sowieso het eerste asielzoekerscentrum wat door een staatssecretaris is neergezet. Ik zeg het maar even kort door de bocht.
1: Van den Burg?
9: Ja, Van den Burg. Te Bergen weigerde en dat duurde Van den Burg te lang. Er is heel veel over te zeggen, maar dat doe ik niet. Nu zitten we eigenlijk... nu zitten we dus in Twente op het punt, net zoals in de rest van Nederland, zijn dus ook gewoon coalitieakkoorden net gesmeed naar de gemeenteraadsverkiezingen. En dan zegt de coalitie in Oldenzaal zegt gewoon van maar wij zien geen plek voor een AZC. En dat zag je ook onder het vorige kabinet gebeuren, dat gemeenteraden, zelfs bij burgemeesters die wel van goede wil waren, die zelfs een burgemeester die was de baas van de asielverdeeltafel, zeg maar, die de asielvraagstuk in Twente moest oplossen.
1: Ja.
9: Maar zijn gemeenteraad zei gewoon van ja, maar in Den Haag zeggen ze dat het toch niet hoeft, dus wij gaan dat niet doen.
1: Ja.
9: En nu Van der Brink eigenlijk wel dreigt, nou ja, om die escalatieladder te beklimmen of af te dalen, net hoe je het ziet.
1: Ja.
9: Ja, worden ze daar wel een beetje zenuwachtig van?
1: Misschien willen al die gemeenten ook weten, wat is het tijdspad en voor hoe lang gaat het te duren? Hoe lang moeten wij een locatie ter beschikking stellen? En dan kijk je natuurlijk ook weer naar de instroom.
4: Ja.
1: En ja, ze willen grip op migratie, Floor. Maar de instroom doen ze nog steeds helemaal niets aan, hè?
4: Nee, althans, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat de wetten zijn gesneuveld in de Eerste Kamer. Die probeert men nu weer redelijk snel, althans twee van de drie, alsnog in andere wetgeving in te fietsen. Want EU-migratiepact wordt nu ook in Nederland geïmplementeerd. Die kan je dan makkelijk via die weg nog eraan hangen. En dan hopen ze zo snel mogelijk die spreidingswet overbodig te maken. Maar dat lijkt voorlopig nog toekomstmuziek.
9: Dat is ook het probleem niet, Wieger, geloof ik. De instroom die is toch lager dan dat het geweest is. De oorlog in Syrië is voorbij, de meeste vluchtelingen.
1: Instroom is zeker een probleem. Nu weer hoger dan vorig jaar nog, blijkt uit het nieuwste CBS-cijfers. Ja, daar weet u natuurlijk ook alles van, Klaas Sloot.
6: Dus het is echt precies de spijker op zijn kop wat je nu aanraakt. Instroom is op het moment dat wij met z'n allen zitten te dwijlen en je draait niet aan de knop van instroom, dan wordt het probleem niet opgelost.
1: Ik kijk ook naar een interview, ik geloof in de NRC was dat deze week. Johan Velkers, hij is voormalig regiomanager van het in Ter Apel. Werken in Ter Apel heeft veel impact, zegt hij. Het ziekteverzuim is ontzettend hoog. Kijken we heel vaak niet naar. Hè? De mensen die uiteindelijk het werk moeten doen, zouden we vaker moeten doen, denk ik. In mijn tijd tussen 9% en 13% ziekteverzuim. Medewerkers proberen kwetsbare mensen te helpen. Elke dag voeren ze gesprekken met mensen uit oorlogsgebied die anders kwijt zijn. Al het leed dat voorbij komt. Je wordt mur door alles wat er gebeurt. En overlastgevers, heb je ook, die spugen op je. Maken snijbewegingen langs hun keel. Zo'n medewerker roept, die kan ik niet meer. Het gaat in je systeem zitten. Ja, dat is voor u. U kent dit soort verhalen natuurlijk ook.
6: Ja, een aantal mensen uit mijn gemeente werkt ook daar, dus je hoort die verhalen gewoon. Klopt. Ja.
1: Over die impact van die verhalen en de vraag hoe gaan ze dit oplossen? Ik denk dat niemand, geen enkele luisteraar had verwacht dat we nu een kant-en-klare oplossing zouden bieden voor hen of voor wie dan ook. Maar goed dat we daar met elkaar in ieder geval over praten. Gaan we doen met de komende uur met dezelfde mensen. Gaan we het alleen over asiel hebben? Zeker niet. We gaan iets heel leuks doen. Met Sjoerd Plezier bijvoorbeeld. En heeft hij heel veel zin in, dat zie ik aan. Zo dadelijk, uur 2 van WNL in de kantine. Met de kraken vonden dan Willem 2 ook nog.
7: NPO Radio 1. Human.
10: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
11: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: NPO Radio 1. 6 uur.
21: Wiegerhemmer en Elif Isitman.
22: Ja, zo dadelijk deel 2 van WNL in de kantine, waar de sfeer net al goed was. En dat belooft nog wat voor de tweede helft. Dus Volendam, Willem 2, daar is het reuze spannend. Die wedstrijd gaan we ook volgen. En Sjoerd Pleizier is een van de gasten hier aan tafel. En die viel deze week weer eens in de prijzen. Gaan we lekker met hem over praten. Goed humeur heeft hij sowieso. Het nieuws nu van 6 uur. Hier is Dorien Bouwman.
23: De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij zegt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen is aangeklaagd voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion vanmiddag korte tijd het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar het centrale spoorknooppunt werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Daar ging een demonstratie op het station aan vooraf. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij.
24: Het begint met een sit-in. Zo'n 50 mensen en een aanvoerder met een megafoon op de grond voor de toegangspoortjes. En de woordvoerder van Extinction Rebellion zegt: hier gaat het niet bij blijven.
25: Wij zijn wanhopig. Wij willen dat er eindelijk nou eens een keertje iets gaat gebeuren. De premier heeft laten zien dat hij wel een vuist kan maken tegen Israël als het gaat om Nederlandse staatsburgers. Zoals de
24: flotilleopvarenden.
25: Ja, precies. Dus het is onbegrijpelijk dat de Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
24: De oproep van XR was dat het spoorwegpersoneel zich solidair zou verklaren en het treinverkeer plat zou leggen. Maar dat gebeurt niet. En een kwartier later zijn het demonstranten die aan het einde van spoor 7 het spoor oplopen, er gaan zitten. En meteen worden alle treinen stilgezet. Dus reizigers moeten wachten, zo ook deze mevrouw.
26: Ik snap het doel niet zo. Het doel is publiciteit halen, dat hebben ze nu gedaan. Maar het is niet dat Netanyahu nu iets anders gaat doen omdat de treinen in Utrecht niet rijden.
24: Ze zeggen er is geen enkele manier om Nederland wakker te krijgen over wat er gebeurt in Israël.
26: Nou, volgens mij is dat niet zo. Volgens mij is iedereen daar wel van bewust. Het is alleen dat Netanyahu dat niet interesseert wat Nederland ervan vindt. En die heeft al helemaal niet last van dat we nu allemaal op de trein zitten te wachten.
27: Ja, wat mij betreft kan dat. Ja, dan voor andere
24: collega's dus ook. Het is een blokkade die niet lang duurt, want de politie ontsingelt ze en haalt ze één voor één van het spoor af. De een loopt gewillig mee, de ander moet door 3 agenten worden weggesleurd.
23: Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Annette Bertram, laat in een reactie weten dat ze het blokkeren van het spoor heel kwalijk vindt en roept organisaties op te stoppen met acties op het spoor. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. De gemeente Groningen springt ter apel te hulp en vangt vandaag, morgen en maandag mensen op waarvoor 's nachts geen plek is in het volle aanmeldcentrum. De burgemeester van Groningen zegt dat ze dat doen op verzoek van minister Van der Brink van Asiel. En in Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Kort na het opstijgen belandde het vliegtuig midden op de rijbaan van de A45 ten oosten van Keulen. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht, zegt voetbalcommentator Armand Afsaroglu.
0: Het was een publiek geheim dat Eenhoorn al lang daar aan de slag wilde. De voorwaarden waren telkens niet goed. Eerder waren er al gesprekken tussen Feyenoord en Eenhoorn. Toen werd hij het niet. Nu lijkt het ideale moment daar te zijn voor Eenhoorn om in te stappen. Succesvol als algemeen directeur geweest van AZ. En nu mag hij het gaan laten zien bij Feyenoord.
23: Aan Eenhoorn hebben de Rotterdammers een goeie, denkt hij.
0: Eenhoorn is gepokt en gemazeld in de topsport. Oud-honkballer geweest, ook bij de New York Yankees bijvoorbeeld. Hij is algemeen directeur dus geweest van AZ. Heeft daar goed werk verricht. En Feyenoord is een moeilijke club, maar wel een die Eenhoorn goed begrijpt. Hij loopt er al lang rond, speelt ook in amateurelftallen van de club. Is Feyenoord fan en hij hoopt Feyenoord een nieuwe stap te kunnen geven. Met Feyenoord een nieuwe stap te kunnen maken richting de toekomst. Om de club nog toekomstbestendiger te maken.
23: Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Het weer dan, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden.
22: Even nog contact met de ANWB in Casu, Helene de Geest. Dag Helene.
2: Hallo. Ja, er staan nog 4 files. Eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten door een spoedreparatie. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein nog 20 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En door werkzaamheden op de A16 staat daar ook nog file van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brinnen-Noordbrug ook 10 minuten vertraging.
3: Ster.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: NPO Radio 1. WNL.
9: Goedenavond en welkom terug in de kantine. Live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
10: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
8: In de kantine.
11: Wieger Hemmer en Edith Isitman.
9: Bij ons aan de stamtafel politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Doppen, en burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal.
10: Acteur Sjoerd Pleizier doet niet aan ouder worden.
12: Ja.
10: En onderzoeksjournalist van de Twentse krant Tumatia, Maarten Schoon. Weet niet of hij eraan doet trouwens, maar hij heeft zich verdiept in de Pater Pio-secte.
9: En u kunt ook meedoen met de gesprekken. Dat kan via de NPO Luister-app of op X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
10: Regelrechte kraker in Volendam. Wordt het Volendam, wordt het Willem II? Wie gaat er naar de Eredivisie of wie blijft er in de Eredivisie? Ragnar?
13: Ja, er is een beetje een sfeertje aan het ontstaan dat Volendam erin gaat blijven. Ze hebben nog niks met die 2-1, net als van de week die stand op het bord. Robert Muren, we hadden het over hem een minuutje of 5 geleden, raakte de paal. Hij oog in oog toch eigenlijk met Thomas Didion Heudel, de Franse doelman van Willem II. Die hem met zijn doelpoging naar buiten dwong. Hij stond wat rechts voor de goal en tikte hem op de verre paal. Die had een schitterende afscheidsbrief kunnen schrijven, maar verzuimde dat te doen. Willem II loopt wel achter Volendam aan zonder dat het de kansen regent. Het is warm, zonnig. Broeierig zou ik willen zeggen. Volendam vangt maar weer eens aan. Komt in de buurt van de 16. De kaatsen is daar niet goed van Veerman. Bakuna vangt hem op naar Kuwas. Een tijdje geleden in het veld gekomen voor een andere geblesseerde buitenspeler. Bilal Ulcik. Ja, dit gaat allemaal wat lang duren met de WK-ganger van Curaçao. Daar hebben ze er 2 van. Want ook Bakuna zal naar het WK toe gaan. En Willem II zojuist een spits erin gebracht. Ja, het is 2-1. Het kan echt alle kanten uit. En iedereen die kijkt af en toe naar de klok en ziet dan een 11 minuten nog officieel. Dat betekent dat als je nu die goal binnenkrijgt, ja, dan lig je er misschien wel uit. Want er is er nog heel weinig tijd om het allemaal te herstellen. Publiek bemoeit zich met de wedstrijd. Veel sfeer op de tribunes. Het uitvak blijft maar met die handen in de lucht te zwaaien. Achter Willem II staan. De ploeg van Stegeman heeft het nodig. De doelman van Willem II trapt de bal het spel weer in. Maar ja, daar heeft Volendam hem alweer te pakken. 2 tegen 1 voor Willem II. Naar die 2-1 voor Volendam in Tilburg afgelopen woensdagavond. Jennifer Plu.
10: De finale van de Champions League voor vrouwen die wordt gespeeld in Oslo. Daar staan Barcelona en... Ja, nou twijfelen we, hè, met z'n allen hier aan tafel. Ik heb me heel kwetsbaar opgesteld. Is het Olympique Lyon? Is het Olympique Lyonnais? Marc Kloostra, help ons.
0: Lyonnais is het. Ze hebben de clubnaam veranderd. Maar ik ga gewoon Lyon zeggen als je het niet erg vindt.
10: Heel goed.
0: Dat vind ik een stuk makkelijker. Het is 0-0 na 13 minuten. En de bal werd zojuist door Puteas vanaf een metertje of 11 naast geschoten namens Barcelona. Dit is het beste van het beste van het vrouwenvoetbal. Allebei kampioen in hun land geworden. Allebei de beker gewonnen. En Barcelona is in de Champions League finale echt vaste klant de laatste jaren. Want dit is de 6e finale voor Barcelona achter elkaar. 3 keer wonnen ze hem. En ja, de tegenstander, Lyon dus, 8 keer de Champions League gewonnen al, hè. Dus die rijgen de zegens van die Champions League aan 1. Al hebben ze hem nu al 2 jaar achter elkaar niet gewonnen. En nemen ze dus vandaag op tegen Barcelona. Ze nemen een vrije trap. Die gaat naar de tweede paal. En nou niet. En dan er wel in. Door Hiebs. Het wordt 1-0 voor Lyon in minuut 14. Het was wat geweest als die Renard hem had gescoord. Want die was er alle 8 keer bij dat ze hem wonnen. Maar het doelpunt wordt vanuit de rebound gemaakt door Hiebs. Lyon komt binnen het kwartier op voorsprong in Oslo tegen Barcelona. Daar waar Esme Brugts in de basis staat. Bij Lyon, dat nu voorstaat, zit Eguerola op de bank. Het is 0-1, 1-0 voor Lyon. Hiebs met de rebound.
10: Van het beste in het vrouwenvoetbal naar het beste van het beste in columnistenland. Jawel, Marcel Verrek.
11: De week van Marcel Verrek.
12: Ja, Wieger, maar jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar dat geeft mij mooi de gelegenheid jullie te trakteren op een Pinksteroverdenking. Pinksteren, dat weet bijna niemand meer, levert niet alleen een raadselachtige vrije dag op, maar markeert het moment dat de Heilige Geest op ons neerdaalde. Die kunnen we hard gebruiken, want we zitten vast. Zelfs de Algemene Rekenkamer begon erover. We zitten vast in een politiek labyrint. Er is geen beweging in te krijgen. De grote problemen van stad en land worden niet opgelost. Daar wordt zelfs geen begin mee gemaakt. De actoren lijken gegijzeld door politieke strategieën. Politici zitten vast, schelden elkaar uit voor links en rechts en zijn doodsbang voor hun kiezers vanwege hun eigen hachie. Zo helpen ze de geloofwaardigheid van de toch al kwetsbare democratie verder naar de kloten. Zwarte Piet is afgeschaft, maar het Zwarte Pieten niet. Iedereen geeft elkaar overal de schuld van, maar bewegen, ho maar. Nu de politiek al jaren vastzit, beginnen de burgers dat na te doen. Ze kitten zich vast aan het wegdek of klinken zich vast aan het spoor. Zelfs de natuur loopt vast, in het bijzonder bultrug Timmy. En dan wordt er wel actie ondernomen om het dier in beweging te krijgen, maar het bleek trekken aan een dode bultrug. Bij nader inzien bleek Timmy ook een vrouwtje te zijn, wat bij mij in de manosfeer als oorzaak werd genoemd voor de matige oriëntatie van dit wezen. We zitten vast. Het is een internationale trend en het lijkt wel of overal in de wereld steeds meer mensen vastzitten. In gevangenissen of in landen en gebieden die door geopolitieke spanningen en oorlogen tot de gevangenis zijn gemaakt. Wat wel in beweging lijkt is het internationale recht. Daarmee gaat het allerwege de verkeerde kant op. Autocratische leiders, dictators, Amerikaanse ballroom bullies, de genadeloze premier van het beloofde land, ze vegen hun billen af met de internationale rechtsorde. Maar de kans dat zij daarvoor zullen moeten boeten en dus terecht vast komen te zitten, bijvoorbeeld bij ons in Den Haag, is klein. Macht gaat boven recht en zo deze machtswellustelingen ergens vast in zitten, dan is het hun eigen belang. Hoor mij nu toch. Ik klink als de zoveelste figurant in het mediale meningencircus, waar emotie allang het dirigeerstokje heeft overgenomen van waarheidsvinding. Zo wordt er een asielcrisis gevoeld, terwijl de stillere meerderheid van Nederland nog steeds wil dat vluchtelingen barmhartig worden behandeld. Ter rechterzijde is er het electorale verdienmodel, ter linkerzijde soms enige onverzoenlijke morele superioriteit. Zelf erger ik me het meest. Let op, hier komt dan toch een mening aan de frustrerende sabotage aan de rechterkant. Daar bieden de partijen tegen elkaar op met opgeklopte sociale mediaverhalen over levensgevaarlijke vluchtelingen. Fascistoïde groeperingen vermengen zich met demonstrerende, terecht bezorgde burgers. En voor de media is het confrontatie een must. Dat zorgt voor clickbait en hogere kijkcijfers. Ondertussen slapen er mensen buiten. En dan hebben we het niet over de vele kampeerliefhebbers in ons welvarende ANWB land. We zitten vast. Hoe nu verder? Hoe vergroten we het wederzijds vertrouwen? Misschien wel wanneer onze politieke leiders in Den Haag zich eindelijk eens gaan gedragen als moedige, verstandige mensen met het hart op de juiste plaats. Normeren, het eigen belang ondergeschikt maken, ophouden de schuld bij een ander te leggen, rechtvaardig optreden tegen wie zich met geweld tegen onze wetten keert. En dan lastige beslissingen ook nemen. Zoals de meeste landgenoten doen. Natuurlijk zijn er krachten die ons uit winstbejag verleiden tot strijd, competitie, ruzie en zelfs oorlog. Laten we ons daarvan bevrijden door de handen in één te slaan. Zo komen we los. Vrede heeft ons altijd meer gebracht dan oorlog. Alles wat je ziet in ons land en de wereld en zelfs hier op het Mediapark is het product van samenwerking tussen mensen. De welvaart, waarvan we zo bang zijn om die te verliezen, evenzeer. Om het maar eens als een tweetal erge geborduurde spreekwoorden te zeggen: zorgen en delen zijn een genot voor velen en niemand laten vallen is het beste voor ons allen. Crisis aangaande stikstof, energie, woningnood, onderwijs, armoede en vooruit asiel zijn, dat is mijn geloof, hoop en liefde samen op te lossen. Maak je los, laat je desnoods inspireren door de poëzie van, ik had het ook nooit gedacht, Guus Meeuwis en André Hazes. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen weer terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou. Iedereen zingt het, nu nog even doen. Als ik dan toch vast moet zitten, dan in deze overtuiging. Fijne Pinkster.
10: Wauw.
14: In de kantine.
10: Ja, en wij verkeerden in de overtuiging dat de Olympique Lyon met 1-0 voor stond tegen Barcelona, Mark Kloostra.
0: Ja, ik hoorde het iemand zeggen op de radio.
10: Ja,
0: maar,
10: ik weet even niet meer wie wat dat was.
0: Die heeft er geen kaas van gegeten, want het doelpunt ging niet door. Oh. De VAR greep in, of zoals ze in het Spaans zeggen, de bar.
15: Bar.
0: Ja, barretje greep in. Bleek uit het spel te zijn voor de doelpuntenmaakster. En dat is dan toch jammer. Dus geen 0-1 na een kwartier. Bijna wel 1-0 zojuist. Want spits Payor alleen voor de keeper op een lange trap. Keeper veel te ver voor het doel. Bal eroverheen getikt met binnenkant voet. Maar centimeters naast de paal in het zijnetje. Enorme kans voor de spits die eigenlijk altijd alle kansen wel afmaakt. Maar deze dus even niet. Het staat nog steeds 0-0 bij Barcelona tegen Lyon. Na 19 minuten in de Champions League finale.
16: Leg puzzel van klaar. In het derde vredesjaar. Toen was geluk
15: nog heel gewoon.
10: Ja. Mooi, ja. Nou, de burgemeester van Stadskanaal gaat ook glimmen. En denkt misschien ook wel terug aan die tijd. Toen geluk heel gewoon was. Maar toen ik keek naar de tv.
15: Wel een beetje fan.
10: Ja? Ja. Waarvan precies?
15: Ja, ja. Ja, van Koeman en van...
10: Koeman.
15: Koeman.
10: Ja, Gerard Cox.
15: Ja.
10: En die andere figuur uit de serie die miljoenen mensen naar de kijkbuis trok, zit hier aan tafel, Sjoerd Pleizier. Wat een plezier is het voor ons om jou hier te ontvangen.
12: Oké, Wieger.
15: Die heb ik nog nooit.
10: Als je Gerard Cox
15: eerste keer...
10: Dat is originaliteit. Dat is een racescammer. Gerard Cox, als jij zo naar hem luistert, hè? Het kan niet anders, dat doet iets met je.
15: Ja. Ja. Ja.
10: Wat hadden jullie met elkaar?
15: Veel. Ook veel ruzie. Maar ook, maar vooral veel lol en veel kameraadschap en veel artistieke overeenkomst. En we hadden het voetbal ook wel gemeenschappelijk, alleen dat lag toch net even anders bij hem dan dat het bij mij lag. We konden heel goed...
10: trouwens, één Feyenoord en een ander Sparta, denk ik dan.
12: Excelsior.
15: Wat goed dat je dat denkt.
10: Wat?
15: Wat? Nee, het klopt niet.
10: Nee, oh, leg uit.
15: Daar wil ik over zeggen dat mijn moeder was Amsterdamse.
10: Oké.
12: Okay. Oh.
15: Goed.
12: Dus jij was voor DWS.
15: Ooit wel. Ooit, klopt. Ooit wel. Ja. Ja, alleen DWS hield op te bestaan. Het werd FC Amsterdam, toen werd ik voor FC Amsterdam. En toen hield FC Amsterdam te bestaan. Ja,
12: dan moet je wel naar Ajax.
15: Nou, en toen zag ik net daarvoor Cruijff. Live bij Sparta. Sparta-Ajax. Ja. Eerste keer. Ja. Ik ben het nooit vergeten. Ik zie hem nog een corner nemen. En vanaf dat moment was ik Cruijffiaan.
10: Ja.
15: Dus het jaar dat Cruijff bij Feyenoord speelde, was ik voor Feyenoord. Ja. Echt waar, niet een beetje. Hè?
10: Want Sjoerd, echt Cruijff overstijgt het voetbal.
15: Alles. Ja. Ja, klopt. Cruijff was... goed, we hebben die vier documentaires natuurlijk gezien. Ik heb hem wel eens ontmoet ook. Ik heb wel eens met hem zitten praten in het spelershoom van Ajax. Toen nog in de meer, ja. En het zal ik nooit vergeten. En hij was zo aardig en zo lief en zo belangstellend. En En die vertelde, in dat gesprek vertelde hij mij dat hij naar Feyenoord ging. Dat was nog niet bekend. Hij zei gewoon tegen mij, ik speel volgend jaar bij Feyenoord, want ik word gek van het bestuur. Van die Harmsen.
14: Oh.
15: En daarom heet trouwens de baas van de RET in onze serie
14: Harmsen.
15: Harmsen.
12: Ja, echt waar?
15: Ja, die is daarna genoemd, ja, ja. Maar goed. En dat
12: enorme
15: gebeurde,
12: lul.
15: En dat gebeurde dus ook.
14: Dat hele idee van een putjeschepper, ja, die jij dan moest spelen. Ja. Dat deed je met veel plezier, geloof ik ook. Waar is dat op gebaseerd?
15: Nou, de hele serie is gebaseerd op een Amerikaans format. Dat heette The Honeymooners. Dan heb je het over een sitcom uit begin jaren 50, Amerikaans. En dat format hebben wij gebruikt om uiteindelijk tot Toen Was Geluk Heel Gewoon te komen. En in het Amerikaanse format was deze Simon Stokvis. Ja. Hij heette natuurlijk geen Simon Stokvis. Simon Stikvis heette hij. maar goed, die was putjeschepper. Maar Simon Stokvis, zoals ik hem gespeeld heb, zoals we zijn gaan schrijven, heeft zich op een gegeven moment uit de riool, wij zeggen de riool, omhoog gewerkt en is hoofdredacteur geworden van de Bruine Rotterdammer, het onafhankelijk opinieweekblad van de Rotterdamse riool. Ja. Riooljournalist is die geworden. En dat gaf ons zoveel mogelijkheden om afleveringen te schrijven, ophangend steeds aan actualiteiten uit die tijd. En die Bruine Rotterdammer die bestaat nog steeds. En tijdens mijn rondje Rotterdam komt hij ook heel regelmatig ter sprake.
14: Over dat rondje Rotterdam gaan we het zo dadelijk ook nog wel even met je hebben. Gerard Koks, dat doet je wat, hè? En Joke Bruijs. Ook zo bijzonder dat ze zo kort na elkaar overleden. Ja. Marcel, we hebben dat daar toen uitgebreid bij stilgestaan.
12: Ook wel een beetje, maar niet zo goed als jij natuurlijk gekend. En nee, maar echt gewoon, ik draai nog wel eens muziek van Gerard. Laatst ook weer een walsje van toen. Oh, mooi, mooi, mooi. Hij kon zo fantastisch zingen ook.
14: Ja. Dachten we van, diep in mijn hart, even naar luisteren.
17: Diep in mijn hart.
14: Ja.

0: mag je heus.
1: Jullie hadden wel eens van die ruzies, vertelde je net.
2: Mm-hmm.
1: En dacht je dat dan ook? Maar diep in mijn hart kan ik helemaal niet boos zijn op jou.
2: Ja.
1: Ja. Maar gingen die ruzies over? Niet over voetbal?
2: Dat nee, jou is wat heet. Op een gegeven moment heb ik met de andere collega's afgesproken... jongens, we gaan het niet meer over voetballen hebben. Want dat liep echt uit de hand. Dat werd echt bloedserieuze ruzie. Echt waar. Dat second city... Moet ik het goed zeggen? Even opnieuw. Dat second city syndrome, waar veel Rotterdammers aan lijden, dat had Gerard in optima forma. En ook nog eens een keertje het second club system.
1: Ja.
2: Syndrome.
1: Ja.
2: En hij was een intellectueel, Gerard. Maar hij gebruikte niet altijd zijn... Ja, ik begin even opnieuw. Ik moet even mijn moeder citeren. Mijn moeder zei ooit over hem... Hij heeft een goed stel hersens. Jammer dat hij ze niet gebruikt. En dat is spijker op de kop. Niet altijd natuurlijk. Helemaal niet. Maar als het om dit soort zaken ging, dan was die toch gewoon totaal. Het was.
1: Je noemt je moeder, hè?
2: Ja.
1: En dan hoorde ik in die prachtige podcast die jullie maken. Ja. En dan jullie is dan een gezelschap van vier, of is het
2: vier
1: zeventigers die met elkaar praten over het leven.
2: Ja.
1: Zeg jij dus ook? Ja, die stem, die heb ik van mijn moeder.
2: Ja, dat vind ik leuk om te zeggen.
1: Ja.
2: Maar dan wel twee octaven lager.
1: Ja.
2: Nee, mijn moeder had ook een hele duidelijke stem. Amsterdamse, ze was ook... mijn moeder was een prototype Amsterdamse. Als het gaat om mening en ook die mening uiten... en principieel zijn en ook de humor. Maar een hele duidelijke... je kon er goed verstaan. En dat was maar goed ook, want mijn moeder was godsdienstonderwijzeres. Ik heb op de MAVO heb ik godsdienstonderwijs gekregen van mijn moeder. En dat valt niet mee, kan je zeggen, als het gaat om klasgenootjes. En vrienden uit Hoek van Holland, waar ben ik opgegroeid... Ze is overleden inmiddels, maar toen ze nog leefde vroegen ze wel eens aan mij... hoe is het met God? En dat bedoelde ze mijn moeder.
1: Maar voor jou blijft ze een engel, toch?
2: Absoluut.
1: Over een splijtende kwestie, want we hadden het net over splijtende kwesties... tussen jou en Wijlen Gerard Cox. Maar dit is een splijtende kwestie voor heel het land. Ik zei het al tegen de luisteraar, gaan we het straks nog wel kort over hebben. En de primus inter pares is Rob Jetten en die liet zich er deze week... Natuurlijk had dat te maken met de spoedopvang in uw gemeente, Stadskanaal... zeg ik tegen de burgemeester van die gemeente, Klaas Sloots. Dat had daar alles mee te maken. Hier dus premier Jetten.
3: In Ter Apel konden deze week opnieuw mensen niet terecht... omdat er geen plek meer was. En dat laat ook zien hoe hard extra opvang en vaste opvangplekken nodig blijven. Tegelijkertijd zie je ook iets anders. Gemeenten die verantwoordelijkheid nemen, mensen die hun nek uitsteken. Zoals in Stadskanaal, waar op het laatste moment extra opvang is geregeld om Ter Apel te ontlasten. En dat verdient waardering, want juist op moeilijke momenten laat Nederland zien wat voor land we kunnen zijn.
4: Ja, een dikke pluim voor de burgemeester van de premier. Floor, volgens mij is deze week voor het eerst officieel de term crisis genoemd, hè? Wat betekent dat in de praktijk?
5: Nou, gisteren werd het aan Jetten gevraagd. Inderdaad, hebben we nu een crisis? En interessant is wel, ik had vlak daarvoor een gesprek met een burgemeester van een grote stad. En die zei, je moet dus daar naartoe praten. Naar het een opvangcrisis noemen, zoals hij het dan noemde. Want hij zei, dat helpt ons. Dan hebben wij ook iets meer poot om op te staan in de gemeente. Vervolgens zei Jetten wel, ik word een beetje moe van al die woordenspelletjes. Noem het wel een crisis, noem het geen crisis. We hebben gewoon een probleem, we moeten het oplossen. Tegelijkertijd hoor je wel, maar goed, dan kijk ik ook even naar u, Klaas, van de Stadskanaal, burgemeester. Woorden doen ertoe. Ik weet niet of u het daarmee eens bent, maar dat is wat ik van andere burgemeesters hoor.
6: Ja, en zodra je het woord crisis noemt, ik weet niet wie je gesproken hebt, maar dan gaan er een aantal bevoegdheden lopen waardoor je de burgemeester beter in positie brengt. Dus dat is denk ik wel een terechte opmerking. En ik moet zeggen, het is fijn dat je een pluim krijgt. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk niet de hoofdreden waarom we doen wat we hebben gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, Rob Jetten, een zeer betrokken minister-president. In de afgelopen aantal dagen best vaak contact ook gehad. Dus ook benaderbaar. zoek jezelf ook op. Dus ik, ja, ik was eigenlijk wel aangenaam door verrast.
1: Wat goed dat u dat zegt. Als asielcrisis, als er dus mensen zijn in het veld die zeggen we zouden het eigenlijk zo moeten noemen. Mm-hmm. Er was wel iemand die het al die tijd al zo genoemd heeft. Dat is Wilders. Dus ja. Praten ze nu langzamerhand Wilders na? Floor?
5: Nou, ik weet niet of hij het precies in die context ook een asielcrisis heeft genoemd. De vraag is even, Wilders die is op dit moment bezig met een AZC-tournee.
1: Ja.
5: Die maakt er bijna een circus van om van alle steden langs te gaan en daar iedereen op te trommelen en te laten demonstreren. Of daar nou burgemeesters, inwoners, politiek mee geholpen is. Nee. Terecht, zeg je wel. Hij is wel iemand die het onderbuikgevoel en ook de situatie niet schroomt om daar woorden aan te geven.
1: Instroom, zegt deze burgemeester ook. Daar moeten ze werk van maken in dit kabinet. En dat moet heel snel gebeuren, hè? Want ze zijn nu 3 maanden onderweg. Ja, hoeveel tijd geeft u ze nog?
6: Nou, weet je, volgens mij ben ik helemaal niet in de positie om ze tijd te geven. Maar het zou ontzettend helpen als we met elkaar het gesprek aangaan om die instroom nu te gaan reguleren. Want anders wordt het dweilen met de kraan open.
1: Het nieuws van even voorbij 6:30, gelezen door Levi van Eck.
0: NPO Radio 1.
7: In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige drone-aanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Tienduizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de regering van de linkse premier Sanchez. Een van zijn vertrouwelingen is deze week aangeklaagd voor onder meer corruptie en witwassen. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. En in Oeganda zijn 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld na de uitbraak in buurland Congo. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Oeganda is daarmee opgelopen tot 5, maar waarschijnlijk zijn het er meer. In Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk 750 besmettingen en 177 mensen overleden aan ebola.
1: Peter Kuipers-Munneke, je hebt een fascinatie voor het weer en breder het klimaat. Een week als deze, die te mogen aankondigen, is dat in zekere zin een tikkeltje saai?
8: Saai? Oh. Nou, nee, het is eigenlijk wel heerlijk, moet ik zeggen. Oh, ja. Ja, zeker. Kijk, eigenlijk ziet mijn werk er zo uit, als het meteorologisch saai is, dan zijn de mensen meestal blij. En als het voor de mensen een moeilijke weer is, dan is het voor de meteoroloog heel interessant.
1: Jij profiteert altijd.
8: Ik heb altijd, mijn baan is altijd leuk.
1: Ja. Nou, ja. Wat heb je voor ons in de aanbieding?
8: Ja, weer dat de meeste mensen heerlijk vinden. Ja. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt vannacht wel af naar zo'n 11 of 12 graden in het noorden van het land. Er is kans op wat mist op de Wadden en ook in Noord-Holland. In de rest van het land geen mist en daar wordt het zo'n 14 tot 16 graden als minimumtemperatuur. Morgen waait de wind uit het noorden. Er is maar heel weinig wind, maar toch in het noorden zorgt dat voor een temperatuur die net 2, 3 graden minder hoog was dan dat die vandaag was. Ja. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. In het midden en het zuiden van het land wordt het 26 tot 29 graden. En de hele komende week, dus ook tweede Pinksterdag, maar ook de dinsdag tot en met de vrijdag, is het zonnig en droog. Met temperaturen op maandag en dinsdag van zo'n 8 of 29 graden. Woensdag en donderdag is de noordenwind iets steviger. En daardoor wordt het 1 of 22 graden. Maar vrijdag is het dan waarschijnlijk alweer 25.
1: Dankjewel.
0: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
1: Ja, de start van de zaterdagavond. Die zaterdagavond is in Volendam al een poosje onderweg. En oh, krijgen ze een mooi slotstuk? Ja of nee? Dat is de prangende vraag. Graag naar Niemeyer. 1-2. Wat spannend zeg.
9: Ja, verlenging is begonnen. We gaan 2 keer 15 minuten voetballen. Omdat het ook hier 2-1 is geworden. Spelers zijn allemaal gemasseerd. Hebben gedronken tijdens de korte pauze die we hebben gezien. Want ja, de omstandigheden zijn echt pittig. Hè? Het is een graadje of 8-29 lang geweest. Er staat nu de laatste minuten een windje. Maar reken maar dat dat invloed heeft. Volendam valt aan. Babbel die eerste paal kan worden weggehaald door Hoogma. Wie heeft het meeste in de tank? Dat gaat het meeste, denk ik, het verschil maken tussen deze ploegen. Volendam dringt aan. Willem II, veel mensen rond het eigen strafschopgebied. Bal gaat naar de linkerkant. En dan zoeken naar iemand die een voorzet heeft. Nou, die wordt gevonden, maar met het hoofd weggehaald door, volgens mij is dat Van Loon. Het is hier ver vandaan. In ieder geval levert het FC Volendam nu nog Eredivisieclub een hoekschop op. Daar hebben we er niet veel van gezien. De eerste minuut van de extra tijd is alweer om. Mensen keren terug, hebben snel wat te drinken gehaald. Want ja, de bekers staan hier ook op de desk. Dat is wel nodig. Goed drinken, smeren en volhouden en bidden dat er een keer een einde aan komt. En wie dan eredivisionist is en wie niet, dat weten we straks. Hoekschop, ja, uitverdedigd door Willem II.
1: We hebben fantastische gasten hier aan tafel van in de kantine. Dat zeg ik met een zekere trots. Floor Doppen, jij bent een van hen. Jij was een van hen, want je gaat de zaal verlaten.
4: Ja, wat een introductie. Ik dacht, ik ga er vandoor.
1: Ja, nee.
4: Ik vind helemaal niks. Nee,
1: maar je hebt het leuk gehad.
4: Ik vind het jammer dat ik weg moet eigenlijk. Ja, ja, maar goed, ja. Het is zaterdagavond. Ik werk het de hele week. Dus ja. Sociale...
5: Je mag ook nog even blijven zitten.
4: Ja, dan krijg ik ruzie. Okay.
1: Dat willen we met zeker niet op ons geweten hebben. Precies. Maar dank voor je komst en kom snel weer terug. Hè.
4: Ik kom zeker terug.
1: Die belofte staat. Dankjewel.
4: Ja, er zijn dagen dat je er misschien niet bij stilstaat. Maar let op, Nederland telt zo'n 200 sectes. Ja, er is in ons land namelijk vrijheid van vereniging. Maar niets is heilig, want in die beslotenheid gaat men meer dan eens grenzen over. Mensen zwaar onder invloed, geestelijke en lichamelijke mishandelingen. Voorbeelden helaas te over.
10: Op een gegeven moment moest je de grote schoonmaak doen. En dat hield zoveel in als dat je alles wat je tot dusver had verzameld, moest weggooien. Dus je moest je hele kledingkast weggooien, oude foto's, alles moest weg. Want alles was nog van de oude energie, van de vorige ik als het ware.
11: Het is zelfs zo dat er mensen zijn, dames en heren, die spreken voordat ze op aarde komen met 85 miljoen mensen af. Wij plegen collectieve zelfmoord.
12: Oh, wat een clown.
11: Voor de mol. Zo denkt een onsterfelijk.
13: Er moeten meer getuigen worden gehoord in de strafzaak tegen een 57-jarige gebedsgenezeres uit Tubbergen. Dat heeft de Almeloze rechtbank vandaag bepaald. De vrouw maakt deel uit van de Pater Pio Stichting. Leden van deze stichting worden ervan verdacht 2 jaar geleden een 44-jarige vrouw uit Saasveld te hebben mishandeld in een poging de duivel uit te drijven.
14: And how does it come then that he became unholy?
15: Because he sinned.
14: Yes, because he sinned.
16: Dat is eigenlijk het ergste. Het wordt vergoeilijkt met de Bijbel.
17: Het wordt geleid door God. Dat geloof je gewoon.
4: Ja, we gaan het zo over een paar van deze voorbeelden hebben. Maar verslaggever van Tubantia, Maarten Schoon, bij ons aan tafel. Jij gaat dinsdag met een delegatie naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Omdat Den Haag eigenlijk al heel lang niks doet aan het fenomeen sectes. Ik vind het woord secte altijd heel eng klinken. Is dat terecht?
18: Ja en nee. Ja, want het is terecht, want dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Hè. Als je het over sectes hebt, dan denkt iedereen van oeh, eng. Professionals hebben het liever over besloten groeperingen. Dus een burgemeester zal eerder een besloten groepering zeggen dan een secte bijvoorbeeld. En dan vooral gaat het natuurlijk om die misstanden binnen die besloten groeperingen. Of eigenlijk gewoon binnen de sectes, zoals we dat in de volksmond noemen.
4: Ja, want er zijn dus veel mensen geweest die dus, of slachtoffers die daar hebben gezeten, die wel aan de bel hebben getrokken, maar dat heeft tot dusver nog tot niets geleid eigenlijk, politiek gezien.
18: Nee, ja, dit is eigenlijk al een probleem waar Nederland al tientallen jaren mee worstelt. Je liet net een fragment horen, keurig gevonden door de mensen in het radioarchief. Complimenten daarvoor. En dat gaat over Trace P.
4: Jaren 90.
18: Ja, precies.
4: Ja.
18: In de jaren 90. Zij is de gebedsgenezeres, leidster van de Pater Pio Stichting uit Tubbergen. In dat boerderijtje daar al, in de Twentse Essen, kwamen honderden mensen op af uit het hele land. Maar ze hadden een psychiatrisch patiënt mishandeld. Daar zouden duivelsoren bij zijn geknipt. Dat werd een grote mediarel. Alle kranten schreven erover. Die mevrouw werd veroordeeld en een paar van haar handlangers ook. Maar daarna ging het gewoon door.
1: En dat het gewoon doorgaat, was voor jullie reden om daar een boek over te schrijven, over de Pater Pio-beweging. Wat zijn jullie te weten gekomen waar je misschien zelfs wel geschrokken van bent?
18: Nou, we zijn geschrokken eigenlijk van dat het dus gewoon doorgaat.
1: Ja.
18: Veroordeeld in 1996 bij de rechtbank, daarna een hoger beroep, een zwaardere straf gekregen, proeftijd gehad. Maar daarna keek justitie en alle overheidsinstanties gewoon weg. De luiken gingen dicht bij de secte, terwijl die veroordelingen dus al lag. Maar er gingen gezinnen naar binnen en die kwamen er getraumatiseerd weer uit. En dat duurde 30 jaar lang. aan hoger beroep een zwaardere straf gekregen, proeftijd gehad. Maar daarna keek justitie en alle overheidsinstanties gewoon weg. De luiken gingen dicht bij de sekte, terwijl die veroordelingen dus al lag. Maar er gingen gezinnen naar binnen en die kwamen er getraumatiseerd weer uit. En dat duurde 30 jaar lang.
1: Ja.
18: Nou ja, er zijn, wat ik

0: omdat ze dachten dat er zedenmisdrijven waren. Justitie had die secte echt wel in beeld. En ook de Raad voor de Kinderbescherming. En noem het allemaal maar op. Maar niemand doet er wat aan. En die Pater Pio Stichting. Dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe het in heel Nederland verkeerd gaat op dit dossier.
1: Ja. Een jaar geleden doet de Twentse Eveline Vaags voor het eerst haar verhaal over haar jeugd in de Pater Pio-secte. Dat doet ze in een reportage van Edwin Joost. Over de mishandelingen, duivelsuitdrijvingen, je zei het net ook al. En het geweld tegen haar moeder.
2: Het voelt nog steeds super zwaar en heel naar. Mijn been begon net ook te trillen. Dat ik dacht, oh, het is heel naar gevoel om hier te zijn. Ja, en ik denk ook heel erg aan mijn moeder nu terug. Omdat dat bos hier achter mij ligt. Echt vreselijk. Ja, omdat mijn moeder hier zwaar fysiek en psychisch mishandeld is.
3: Wat ik mij herinner uit die tijd van de secte is vooral dat er heel dwangmatig allerlei dingen werden opgelegd. Het geloof, het urenlange bidden, ook met die duivelsuitdrijvingen, dat was echt heel heftig. En ook hoe je eigen zelfvertrouwen volledig naar de knoppen is gegaan. Dat is echt wat ik mij als meeste herinner uit die tijd.
4: Ja, ze vertelt over haar moeder en hoe het bos achter haar eraan doet denken. Wat is er met haar moeder gebeurd?
0: Zij is het slachtoffer uit het fragment wat we daarvoor horen uit de jaren 90. Haar moeder Betsy was een psychiatrisch patiënt. Die zat in een psychiatrische kliniek. Maar haar man, dus de vader van Evelien, die dacht van ja, deze artsen gaan mijn vrouw niet gezond maken. En die geloofde in Trace, de gebedsgenezeres. Want die zei, dat kan ik, want ik sta in contact met de overleden Pater Pio. En vandaar dat het ook de Pater Pio-sect is. En zij praat met de pater via haar rozenkrans. En als die linksom draait, dan is het ja. En als die rechtsom draait, dan is het nee. Gevolg is dus dat die mevrouw in die boerderij belandt. De een op de andere dag van de medicatie afgaat. Ze wordt vastgebonden, ze wordt mishandeld. Ze wordt in dat bos uitgelaten aan een touw. Dan volgen die veroordelingen. Ook haar man wordt veroordeeld, omdat hij zijn vrouw in die secte heeft gebracht. Evelien is dan een klein meisje, ik denk een peuter nog. Die woont dan bij haar tantes. Maar op het moment dat haar vader uit de gevangenis komt, haalt hij Evelien op bij haar tantes en gaat in die secte wonen. Ja.
1: Er zijn ook mensen overleden onder het bewind, laten we het zo noemen, van deze Trace. Ja. Bid Trace. Dan zou je toch denken, ja, ze heeft 3 maanden gevangenisstraf gekregen uiteindelijk.
0: Ja, volgens mij 8, maar ja, goed.
1: Oké, maar nog heel weinig als je kijkt hoe verwoestend haar aanpak heeft uitgewerkt. Maar die secte kan dus nog steeds blijven bestaan.
0: Ja.
1: En dan denk je, hoe dan?
0: Nou, kijk, voor de mensen die in zo'n secte komen, iedereen kan in zo'n secte terechtkomen. Er heeft een huisarts ingezeten, die is nog steeds huisarts. Die is jarenlang bestuurslid en penningmeester geweest. Mensen op hoge functies die in de zorg werken bijvoorbeeld, met een goed stel hersens zou je zeggen. Maar op een gegeven moment, op enig moment ben je kwetsbaar in je leven en kom je die secte in.
1: Ja.
0: En ook na die veroordeling, want zij krijgen gewoon te horen van ja, maar dat is het kwaad. Dat klopt niet, dat is niet waar. En dan worden zij ingepakt. Het kwalijk is natuurlijk, je kunt die mensen niet kwalijk nemen, maar wel al die overheden, dus al die signalen hebben laten liggen.
1: Zeker, dit speelde in de gemeente Tubbergen.
0: Ja.
1: Daar kom ik vandaan. Is een gemeente met een sterke sociale controle ook, noberschap, zoals dat genoemd wordt. Hoe kan het zijn, dat wisten mensen daarvan, wat daar allemaal speelde?
0: Het hele dorp wist ervan. Je stelde in het eerste uur de vraag aan de burgemeester van wat vonden de mensen van Stadskanaal van het mishandelde kind. Ik weet niet of het heel Stadskanaal daarvan wist, maar heel Tubbergen wist van Bid Trace.
1: En je kunt er dus van weten en je er niet mee bemoeien?
0: Zeker.
1: Ja.
4: Was er intimidatie naar de mensen die ervan wisten vanuit die secte?
0: Sorry, kun je dat
4: intimidatie? Intimideerden ze bewoners?
0: Nee, helemaal niet. Ze hielden zich erg op zichzelf. Wat ze wel veranderde was na die veroordeling en gingen de luiken dicht, letterlijk.
5: Dus wat heb jij ervan gemerkt, Wieger?
1: Helemaal niks. Ik kende deze beweging ook niet, deze secte dus ook helemaal niet. Dankzij Maarten ben ik dit te weten gekomen in dit horrorverhaal en meervoud horrorverhalen.
0: Ja.
1: Die beslotenheid, dat is ook een recht, hè, want we hebben vrijheid van groepering in ons land. Wat willen jullie dan toch bewerkstelligen? Komende week is dat, hè, in Den Haag.
0: Ja. Nou ja, omdat wij echt die jarenlange misstanden met meerdere slachtoffers, wij noemen nu 1 voorbeeld van Evelien. En ik zeg wij, want wij zijn Maarten Schoon, maar ook Jan Colijn van TV Oost. Wij doen dit echt samen.

0: Er kwam zoveel naar buiten dat de Twentse burgemeesters zeiden van, maar wat is dit dan? En waar is dan de regie? Dat is echt wat ze zeiden. Van, die wist dit en die wist dat en al die eilandjes, maar niemand deed wat. Dus zij schreven een brief als veiligheidsregio Twente, dus echt wel serieus, met steun van het Openbaar Ministerie en de Twentse politie, die steunde die brief. Minister, help ons, want wij hebben al deze dingetjes, maar wij kunnen niet ingrijpen. Nou ja, dat duurde een half jaar voordat er een antwoord kwam uit Den Haag. En dat antwoord was eigenlijk, ik ga er niks aan doen. Er komt een wet die psychische dwang strafbaar gaat stellen. Maar verder, ja, ik ga niet een meldpunt, een landelijk iets neerzetten. Terwijl alle professionals daar echt om vragen.
1: Ja, komende dinsdag gaat u wel het gesprek aan, onder andere met Kamerleden. En misschien dan dat er dan toch iets in beweging wordt gezet.
0: Nou ja, en dat is,
1: Van Wils had er dan ook iets over moeten vinden natuurlijk.
0: Dat is wel een beetje de hoop. Kijk, wij zijn natuurlijk journalisten, wij zijn geen actievoerders. We zijn ook geen lobbyisten, maar wij vinden wel, kijk, omdat wij die verhalen naar boven hebben getild, kwamen er ook slachtoffers bij ons die jarenlang hun mond hebben gehouden. Wij willen hun stem ook wel laten horen. Dus wij zijn eigenlijk een medium voor hun, maar dan in de Tweede Kamer.
1: We wensen je daar alle succes bij. Nu naar de man die toen, gelukkig nog heel gewoon was, miljoenen mensen aan het lachen kreeg als de Simon Stokvis. Sjoerd Plaisier is een theaterdier, puur zang. Het talent om klein te spelen en komisch te zijn. En de gave om grootse dingen invoelbaar te maken. Verzetsman is hij. In 4045 de musical. U weet wel, het oorlogsspektakelstuk van de rijdende tribunes, baanbrekende theatertechniek, een neerstortend vliegtuig. Deze week opnieuw de hoogste eer, de publieksprijs. Voor beste musical. Ja. Schouderklopjes krijgen. Het is wel lekker, hè, Sjoerd?
2: Heerlijk.
1: Bent nooit, hè?
2: Nee, dankjewel.
1: Waarom is die publieksprijs terecht?
2: Nou, omdat dat... goede vraag. Ik heb Hedistown gezien, die voorstelling. En die vond ik fenomenaal. Mm. Maar die heeft maar 12 weken gestaan in Carré, geloof ik. Hoewel, maar het zouden 6 weken zijn of zoiets. Het is ongelooflijk. Ja. Hairspray heb ik ooit gezien, maar niet deze. Wij hebben 44% van de stemmen gekregen en daarom hebben we gewonnen. En dat is...
1: 44% vind ik ook wel passen voor 40-45.
2: Nou, ik zit precies tussenin. Ja, ik vond het eerlijk gezegd... Ja,
3: bijna de bevrijding.
2: Ja, precies. Dat 45 moeten zijn natuurlijk. Ja.
1: Je speelt dan een verzetsman, hè?
2: Ja, ik speel Leon. Meneer Leon, ja.
1: Waarom past die rol zo goed?
2: Omdat, om te beginnen, ben ik de Nestor van het gezelschap. Leeftijd doet natuurlijk toch wel iets op het toneel. Ja. En omdat ik wel veel heb met herdenken en met de Tweede Wereldoorlog en als een verschrikkelijke gevolgen daarna nog. Want als de oorlog is afgelopen, dan is die nog niet afgelopen. En als dat nou allemaal weer zo evident aan terugkomen is, raakt me dat nog harder dan een aantal jaar geleden. Maar het heeft ook met een privé ding te maken. Mijn opa, Arie Plaisier, dat was een schrijver en een journalist. En die was in de jaren dat de Duitsers bij ons binnenvielen, secretaris van de VARA. Radio. Je had natuurlijk alleen maar radio. En radio was ongelooflijk belangrijk. En toen op een dag kwam er een Duitser zijn kantoor binnen bij de VARA. En die zei tegen hem dat hij de Joden diende te ontslaan. Dat heeft hij geweigerd. En dat is een daad van verzet. Ik realiseer me heel goed dat een verzetsdaad spelen iets anders is dan een verzetsdaad plegen. Maar dat is voor mij wel toch altijd wel een inspiratie om het, om het iedere avond weer te doen.
1: Maar ook een inspiratie die je raakt. Is het ook moeilijk om dat verhaal bij je te dragen op het podium?
2: Nee, op het podium heb ik het niet meer bij me. Op het podium speel ik de rol. Op het podium ben ik geconcentreerd op de rol. Maar het is een beetje ingewikkeld verhaal. Het is een beetje privé, ingewikkeld verhaal. Ik heb het dus over mijn opa, maar ik heb de man nooit gekend. Nee. Hij is in 1925 is die weggegaan bij mijn oma. Van vaders kant is dit, hè? Uiteraard. Plaisier. En toen was mijn vader 6. En er is thuis nooit over gesproken. En omdat mijn oma's, mijn opa van moederskant overleden was, dat wist ik. Dat werd ook gewoon, dat wist iedereen. Ben ik er altijd vanuit gegaan dat opa Plezier ook was overleden. En toen zat ik op de toneelschool. Ik was 23, denk ik. Ik was in het derde jaar op toneelschool, ongeveer. En ik ging nog naar huis natuurlijk voor als mijn vader jarig was. En toen waren de tantes uit Vlaardingen waren er. Mm-hmm. En een van die tantes die zegt ineens tegen mijn vader: God Jan, hoe is het met je vader? En toen zei mijn vader: dat weet ik niet. En toen waren de tantes weg. En toen zei ik: heb ik een opa? Zei hij: ja.
3: Zo.
2: En, maar ik zat dus op toneelschool. En mijn vader vertelde dat hij in Hilversum woonde. Al heel lang. VARA, radio, Hilversum woonde hij. Dus ik zat op school, op toneelschool. Ik dacht: nou, ik ben over 2 jaar afgestudeerd. Of volgend jaar, ik weet het niet meer precies hoe het zat. Maar het doet er niet toe. Ik ben afgestudeerd binnenkort. En dan zal ik vast wel een keer in Hilversum terechtkomen. Ja. He, zo'n van die dingen.
3: Dan kan ik hem ontmoeten.
2: Dan ga ik naar hem toe. Ik wil die man leren kennen. Ik wil weten wie het is. En ik ben in mei 1980 afgestudeerd. En in maart 1980 viel de rouwbrief bij ons in Hoek van Holland op de mat.
3: Maar hoe verdrietig dat de man die een verzetsheld is geweest, hè, dat hij is doodgezwegen.
2: Nou, mijn vader bleef toen achter met zijn zusje, die was 3. En er was nog eens een tijd van de AOW bestond nog niet en zo. En hij heeft wel tot zijn 21ste heeft hij wel contact blijven. Moest hij contact houden, heeft hij ook gedaan. Maar waarom het daarna niet meer ter sprake kwam, daar kan ik alleen maar naar gissen. Maar dat heb ik toen niet gevraagd. Maar ik denk dat het met mijn moeder te maken heeft gehad. Dat denk ik. Mijn moeder was christelijk. En Arie Plezier was een felle socialist. Dus hij zal misschien de keus voor zijn vrouw, voor mijn vader dus, niet goed hebben gekeurd. En dat is eigenlijk de enige wat ik nu nog ervan kan maken. Maar mijn vader was de wijste en de liefste man ter wereld. En ik ga ervan uit dat hij gelijk heeft gehad.
3: Tjie. Wat een indrukwekkend verhaal, Sjoerd. Je hebt ons allemaal stilgekregen. En als je het zo vertelt, dan denk je daaraan terug. En dan, je bent een vrolijk mens en een moppetapper.
4: Ben je nog op zoek gegaan? Ook stil? Ben je nog op zoek gegaan naar gegevens over
2: Europa? Ik heb wel wat dingen nog door de jaren heen heb ik wel gekregen. En kijk, dit was een daad van verzet. Had er geen enkele zin. Want een paar maanden later namen de Duitsers radio sowieso over. Is die ondergedoken. Of althans, bij het Parool is die gaan werken. Bij het Volk is die gaan werken. Hè? Het Vrije Volk. Na de oorlog. Dat heet het Volk. En daarna is die nog wel actief gebleven bij de VARA. Maar ze hebben hem, wat ik ook begrepen heb, hij heeft. De varenleden werden voor de keus gesteld. Als de Duitsers de radio overnemen, blijven wij dan nog bestaan? Of heffen we ons op? En hij heeft gezegd: we blijven bestaan. En dat is door de hele fanatieke kant van de varenleden is hem dat weer kwalijk genomen. Dus ja, hoe dat de buitengewoon ingewikkeld.
3: Hoe heette je opa?
2: De Arie Plezier. Ja, en hij was dus ook schrijver. Hij schreef kinderliteratuur. En die boeken hadden wij gewoon in de kast staan thuis.
3: Je hebt, door hem te benoemen, een mini-monument voor hem opgericht. Dank daarvoor. Want je hebt op ons allemaal indruk gemaakt. Dank aan alle gasten. Volendam Willem II, hoe is het met die wedstrijd? Ik hoor het de mensen denken. Ragnar Niemeyer, een korte update nog van jou.
5: Ja, we gaan beginnen aan de tweede verlenging. De laatste 15 minuten van deze ontmoeting met die 1-2 stand op het bord. Daar stond heel eventjes 2-2 toen Robert Muren uitgerekend hij een Murengoal maakte. Na een voorzet vanaf de rechterkant zijn 500ste wedstrijd, de 100ste minuut. Maar het mocht niet zo zijn. In aanloop naar de goal was er een overtreding van Leliendal die op een voet ging staan. De VAR zei, dit feest gaat niet door. Ergens wordt het feest vanavond in Volendam of in Tilburg. Het is niet te zeggen waar dat is. En ik heb medelijden met degene die verliest.
3: Ja, wij zijn er dankbaar aan onze gasten. Volgende week zijn we er weer. Straks langs de lijn met Jeroen Stomphorst en Edwin Cornelissen. Geniet van de zon. Dag.
6: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
7: NPO Radio 1.
6: Deze week in de perstribune van Max.
8: Ik word hier door de beveiliging word ik hier nu weggetrokken.
6: Parlementair verslaggever Yair Ferberda.
8: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
6: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En...
9: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
6: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
9: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
6: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Yair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Voordat ik hier manager...

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: NPO Radio 1.
11: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Een man van 21 is opgepakt. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: NPO Radio 1. Langs de lijn.
9: Edwin Cornelissen en Jeroen Stomphorst.
10: Een heel goedenavond en welkom bij Langs de Lijn op de zonnige zaterdagavond met enigszins onverwacht nog play-off voetbal.
11: En hoe in extremis Volendam tegen Willem II strijdend om een plek in de Eredivisie. Ragnar naar Niemeijer.
12: Volendam 1, Willem 2. En dat is een stand die we van de week ook al zagen. Afgelopen woensdagavond. We zitten vlak voor tijd in de tweede verlenging. Er dreigt een strafschoppenserie aan te komen. Over 4,5 minuut is het zover. Het is een lange zit. Maar voor de spelers in de zon, in de hitte, moet het nog veel pittiger zijn. Ze vallen om bij Bosjes. En om aan te geven, zojuist bij Volendam, Kwakman eruit gegaan. Terwijl hij ook als invaller in het veld was gekomen. Die kon gewoon niet meer.
10: De finale van de Champions League voor vrouwen. Barcelona tegen Olympique Lyon. Mark Moostra.
13: Die kunnen nog wel, want die zijn pas net uit de kleedkamer teruggekomen. Het is 0-0. Kansen zijn er genoeg geweest voor zowel Barcelona als Lyon. Een afgekeurd doelpunt, ook maar eentje die telt. Nee, 47 minuten zijn we onderweg. En dat is nog niet gelukt. Het is 0-0.
10: Leon Stentler kijkt met ons mee in de studio.
11: En de handballers van Hurry Up en Aalsmeer strijden om een finale plaats in de strijd om de landstitel. Edwin Peek.
14: De uitdagers, dat zijn de Drentenaren, de mensen uit Zwartemeer. Zij spelen het oranje tegen de gedoodverfde favoriet eigenlijk voor de landstitel. Ook de regerend kampioen, Gas Aalsmeer. Zij leiden ook in het begin met 2-3 hier in Zwartemeer.
10: En straks ook nog de Duitse bekerfinale tussen Stuttgart en Bayern München. En de kwalificatie van de Formule 1 in Canada.
11: Dit is tot 11 uur, NOS Langs de Lijn.
10: Knokken tot de laatste minuut. En dat zijn er nog maar een paar, Ragnar.
12: Ja, het zijn er nog 3, ietsje meer. Daar zal wel weer wat extra tijd gaan bijkomen. Want het ligt ook regelmatig even stil. Bijvoorbeeld zojuist bij die 2-1 stand voor Willem II. Nu was er een moment waarbij Volendam een strafschop eiste van Sander van der Eijk. De bal viel uit de lucht en raakte inderdaad denk ik wel even een arm. Maar kwam van de eigen speler af en dus werd dat weggewoven. Ik denk dat dat de terechte beslissing was. Nou, er zullen altijd mensen zijn die teruggaan naar dat moment van Robert Muren in minuut 100. Hij maakte in zijn afscheidswedstrijd die goal die Volendam met 2-2 nodig had gehad voor eredivisie behoud. Maar ja, er was een overtreding aan vooraf gegaan van Leliendal. En voor de rust dus al de goals van Willem II. Na 17 minuten stond het 0-2. Tiendal voor rust verdedigen met een afstandsschot. Zorgde voor 1-2. En sinds de 41ste minuut staat die stand op het bord. Precious Okwu heeft de bal voor Volendam. Dat hij het thuis nog wist te winnen van PSV in de Eredivisie. Maar ja, dat op de laatste speeldag dan weer verloor van Telstar. En vandaar dat het elftal van trainer Rick Kruis hier is beland. Tegen Willem II, de nummer 3 afgelopen seizoen in de keukenkampioenendivisie. Na Cambuur en ADO niet gepromoveerd. Nog niet in ieder geval. Oelers voor Volendam heeft veel energie. Aan de rechterkant is een invaller. En dat zou wel eens in deze pittige, zware omstandigheden het verschil kunnen maken. Komt wel twee man tegen van Willem II. Bal dreigt over de achterlijn te gaan. Dat is hij nog altijd niet. Dat wil hij ook niet. Want hij blijft er in tweede instantie op liggen. Willem II trapt hem naar voren toe. Krijgt hem niet weg. Willem II zorgt al heel lang niet meer voor gevaar eigenlijk. Volendam met enige regelmaat wel. Zeker als je de eerste wedstrijd even terughaalt. Met alle kansen die Volendam daar nog liet liggen om met een grotere overwinning dan 2-1 van het veld te stappen. Ja, dan verdient Volendam het wel wat meer. Maar ja, ik ga toch één keer zeggen. Het is een loterij als het penalties worden. De bal naar voren toegekopt door Mika de Jonge. Niet op nauwelijks gezien dit seizoen. Maar ook hij moet in dit duel bij Willem II aan de bak. Achteruit. Bij Volendam naar Verschuren. Balbezit linkerkant over de middenlijn een paar meter. Kan de bal worden aangenomen. Ook weer teruggespeeld door Pauwels, buitenspeler. En dan doorgespeeld naar Muren op de zijkant. Wie is er dan in de punt? Daar staat Kuwas, de Curaçao WK-ganger in dienst van Volendam. Net als de gewisselde Bakuna die geel had tegen rood aanzat. Dat is alweer een tijdje geleden. Okwu, as van het veld. Daar zitten we. Leliendal schoot al een keer van afstand. Wil het nog wel een keer proberen. Dat lukt niet. B. Hoenek zit ertussen. Ja, die trapt de bal dan maar gewoon naar voren toe. Waar die ergens bij de dugouts over de zijlijn gaat. De tank is echt al een tijdje leeg. En ja, degene met de grootste motor. Met de beste conditie. De meeste inhoud. Die gaat hier misschien wel aan het langste eind trekken. Want zelfs bij een strafschoppenserie denk ik dat het bij sommigen echt uit de tenen moet komen. Volendam heeft het meeste de bal. Waarin zitten we? Minuut 120. Officieel is het nog een tel of 10. In 2017 was het Roda voor het laatste ploeg uit de Eredivisie die erin slaagde om erin te blijven. Daar is de schotkans vanaf de linkerkant. Maar die bal wordt weggehaald door El Taibi. Hij maakte nog een goal tegen Almere thuis. Daarvan werd er gewonnen door Willem II. Er werd gewonnen van de RKC. Oelers komt weer voor Volendam. Rechterkant weer die bal ingebracht. Weer zit Willem II ertussen. Vorig jaar op eigen veld onderuit als Eredivisieclub tegen Telstar. Toen ging het dus ook mis voor de ploeg uit de Eredivisie. Leliendal dreigt aan te gaan leggen. Is er een gat? Ja! Maar de bal gaat een meter, nou een halve meter, misschien nog wel minder over de lat bij Willem II doelman Thomas Didion Heutel. Ook vorig jaar in de Eredivisie actief. En voor de rest is er natuurlijk veel veranderd. We zitten in de eerste minuut van de extra tijd van de tweede verlenging in de tweede playoff wedstrijd. Het is een hele mond vol. Die minuut is bijna voorbij. John Stegeman kijkt er zo ook eens naar en zal denken, ja, gaat het lukken, gaat het niet lukken? Een beetje zuinige blik, omdat hij denk ik dacht na 17 minuten dat zijn ploeg er goed voor stond. Toen kwam Kwakman, toen kantelde de wedstrijd. Maar uiteindelijk kan Volendam het niet binnen 121 minuten over de streep brengen. In ieder geval vandaag geen lied, want van de week stonden ze dus ook al tegenover elkaar. We gaan de strafschoppen nemen. Strafschoppen zometeen gaan beslissen wie er volgend jaar op het hoogste niveau speelt. Of dat Volendam is de nummer 16 uit de Eredivisie. Of Willem II, de ploeg die eigenlijk te groot is voor de KKD. Maar derde werd. Nou, dit is de allerlaatste kans in de hitte, in de zon, in Volendam nu.
11: Met de groeten van George Baker op de achtergrond gaan we naar de Champions League finale. Barcelona, Olympique Lyon. Ja, daar zou het ook nog op het strafschop uit kunnen draaien, Mark. Maar ja, ze hebben nog even te spelen.
13: Ze hebben nog heel even te spelen, ja. Achtste minuut van de tweede helft, maar de stand is wel gelijk. Dus als we op deze voet verder gaan, namelijk geen doelpunt te maken, ja, dan gaan we uiteindelijk richting de penalties. Maar Barcelona mag wel een corner nemen. Dat doen ze vanaf de rechterkant van het veld. En die corner gaat door Lyon getrapt worden. Eens kijken wie daar voor het doel kan komen. Onder meer Brugts meldt zich bij de tweede paal. Daar gaat de bal ook heen. Die wordt door Puteas teruggekopt. En wat een fantastische redding van de keeper. Die bal is over de achterlijn geweest. Maar hoe ze die bal uit het doel haalt, Endler, met de reflex door de rechterarm uit te steken. Dat is heel knap, want het was bijna Guijarro die bal erin kopte. Op die teruggekopte bal vanaf net over de achterlijn dus blijkbaar. Kopte zij hem goed in de hoek. Maar de doelvrouw van Lyon kon die bal tegenhouden. Aan de andere kant van het veld hebben we ook al een paar hele goede reddingen gezien. En zojuist was er daar één van Coy. Dat is de doelvrouw bij Barcelona op een 1-op-1 met Hegerberg. Maar die faalde in de afronding, zo kan je het natuurlijk ook noemen. Je kunt ook de keeper complimenten geven. Daar was ik mee begonnen om het glas half vol te houden. Stond overigens op de rand van buitenspel en blijkbaar net iets daar overheen. Maar toch wel lekker voor het vertrouwen van de keeper dat die ballen niet ingingen. Ondertussen Johannes, of mogen wij nog gewoon Johannes zeggen. Want dat was ooit de Nederlandse. Maar intussen Amerikaans international en dan loopt deze aanval van Lyon spaak. En wordt hij doorgestoken richting het niemandsland in de 16 meter van Barcelona. Coy heeft de bal in handen, nu in voeten. Het is 0 tegen 0. Kansen genoeg, maar nog geen doelpunt.
10: Kansen genoeg. Leon Center, welkom. Leonne, jij zit aandachtig intens te kijken. Maar toch ook met een blik natuurlijk op Volendam. Maar even over die Champions League finale. Is het inderdaad een wedstrijd van de keepers? Ik hoor een heleboel mooie reddingen.
15: Ja, kun je wel zeggen. En gewoon een wedstrijd tussen twee giganten natuurlijk. Het zijn ook twee teams die allebei heel dominant willen aanvallen. Allebei ook kwetsbaar zijn in de omschakeling. En dat is ook wat je vandaag precies allemaal ziet gebeuren. Ja,
10: dat doet mij meteen denken aan de wedstrijd der wedstrijden van dit seizoen van de afgelopen zoveel jaar. Daar ging het ook over het dominante voetbal van Paris Saint-Germain en Bayern München. Bij de mannen. En ook wel eens wat steken laten vallen achterin. Maar gewoon graag willen winnen. Diezelfde spelopvatting zie je hier ook terug?
15: Ja, misschien iets minder intens. In het echt soms...
10: Oh, Mark!
15: De doelpunt.
13: Het is 1-0, Payor! Kans 3 is wel raak, minuut 55. En dit is een hele moeilijke hoek... waaruit ze die bal in de verre hoek raak weet te schieten. Barcelona komt op voorsprong door de topscorer... die tot nu toe ongelukkig was in de afronding. Wat wild, want een bal 1-op-1 naast... En een bal, ja, allebei gingen ze naast overigens. Want die bal die ze over de keeper tikte, was ook centimeters naast de paal. Maar nu, als de kans het moeilijkst is van de drie, schiet ze hem heel hard met de vreef naar de verre hoek. Over het gras. De hartjes worden gemaakt. Het feest wordt gevierd. Want dit is een doelpunt van Emma Payor. De Poolse zet Barcelona op voorsprong in de 10e minuut van de tweede helft.
16: Ja, als je het nou hebt over de supersterren, dan is die Payor er ook een, toch, Leonne?
15: Ja, Payor is echt legendarisch. Dit seizoen, hoeveel doelpunten en assists ze heeft, zowel voor haar land als voor Barcelona, is niet normaal. En dit is ook haar. Dit zou de eerste finale kunnen zijn in de Champions League, die ze ook daadwerkelijk gaat winnen. Ze heeft met Wolfsburg al een aantal finales gespeeld, ook met Barcelona, maar nog nooit gewonnen. En haar gun je het eigenlijk het meest om nou eindelijk een keer die titel binnen te slepen.
10: Ja, want jij vergelijkt voor de uitzending eventjes met Lewandowski, hè, haar malleke evenknie eigenlijk.
15: Ja, precies hetzelfde. Allebei hetzelfde probleem dat ze natuurlijk voor Polen spelen, in de spits staan, legendarisch zijn, maar nooit een prijs zullen winnen met hun land. Ja. Allebei bij Barcelona, allebei echt zo belangrijk. Voor het elftal. En wat ik zeg, ik gun haar heel, heel veel. Het is een spits die zo moeilijk te verdedigen is. Dat hebben we ook in de Interland gezien tegen Polen. Nederland tegen Polen. Ja. Ze is onnavolgbaar, supersnel en dodelijk efficiënt.
10: Voor Barcelona.
16: Sorry. In Volendam maken de keepers zich op voor de strafschoppenreeks. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog even bij de handbal kijken. Edwin Peek, hurry up tegen Aalsmeer.
14: Ja, het begin is duidelijk voor de landskampioen. Zijn net iets sterker in de dekking. De Drentenaren die missen gewoon een aantal kansen. Terwijl ze dan net iets slordig zijn in de aanval. Kortom, Aalsmeer trekt voorlopig aan het langste eind. Vooral dankzij de boomlange Dennis Westers op de rechterhoek. Al 5 doelpunten van hem. En Aalsmeer leidt met 6-9 in Zwarte Meer.
10: Ragnar Niemeyer, penalties gaan de beslissing brengen. Wie speelt er volgend seizoen in de Eredivisie? Wordt het Volendam of wordt het Willem II?
12: Volendam gaat als eerste trappen. Het is Robert Muren in zijn laatste wedstrijd. En hij maakt hem. En dat is maar goed ook voor Robert Muren. Ondanks het handje van Thomas Didion Heudel. Bal laag over de grond in het uiterste hoekje. Waar nog net wat ruimte zit. Ja, je gunt Muren natuurlijk niet een afscheid. Via de achterdeur met een gemiste strafschop. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik voor Volendam ben. Maar deze clublegende is een allerlaatste wedstrijd. Dat zou wel echt het ultieme doemscenario zijn geweest. En natuurlijk moet Willem II ook gaan aanleggen nu. En het is de doelman van de thuisploeg, Steur. Hij is de vervanger van Van Oefelen. Staat er al een aantal weken in. Dat is nu aan hem. Het is aan hem om deze eerste te gaan pakken. De eerste strafschop. Oh jee, wat duurt dat allemaal lang? Besselink, als ik het goed zie. Oog in oog met Roy Stuur. De broer van die speler van Ajax. En deze zit er ook in. Ja, ik zat er eventjes te kijken. De goal is van Haan. Hij maakt hem. Devin Haan, de spits. Die zo'n goed seizoen heeft gehad. En zorgt dus voor de 1-1 tussenstand. Hij heeft een hele moeizame wedstrijd gespeeld. Eigenlijk niet één keer een kans gehad. En de invaller Bukala, Nordin Bukala, is voor Volendam dan de tweede die het moet gaan doen. Volendam kreeg in de reguliere competitie, zeg maar in de eredivisie, twee strafschoppen. Die gingen er allebei in via Kubas. Nou, eens kijken of die nog een rol gaat spelen. Didion Heudel goed op de lijn. En deze strafschop pakt hij. Want hij gaat op het oog door het midden. Ik zit zeg maar op de achterlijn. En het lijkt alsof hij door het midden gaat. En dus wordt hij op het oog vrij eenvoudig gepakt door Didion Heudel. Niet ver genoeg naar buiten toe. Beetje naar links. Doelman duikt de goede kant op. En hoeft zich bij lange na niet volledig te strekken. En dat verhoogt natuurlijk wel de druk op Steur. Want wie gaat er komend seizoen de Eredivisie in? Het is Hoogma. De verdediger Justin Hoogma. Het is een lange verleden bij Heracles. Misschien wel terug naar de Eredivisie. En deze zit er hard in. Door het midden. Maar de doelman kiest een hoek. En dat betekent een tussenstand van 2-1. In het voordeel dus van Willem II. Benut door Haan, benut door Hoogma, benut door Muren namens Volendam. Maar gemist dus door Bukala. Ja, Volendam heeft het meeste laten zien. Ik denk dat daar de meesten het wel over eens zijn. En hier komt Pauwels aan, de buitenspeler die de hele wedstrijd heeft gespeeld. Veel minuten, veel sprints vandaag. En je zou je toch kunnen voorstellen dat dat wel de nodige energie heeft gekost. Naar Volendam, de heen en weer. Ze zullen niet compleet in de war raken als het misgaat. Maar ja, je wil erin blijven. Je wil op het hoogste niveau spelen. Ajax, Feyenoord, PSV. Allemaal over de vloeren krijgen. Het is nu aan hem. Metertje of anderhalf achter de bal. En deze gaat erin. En zo staat het via Benjamin Pauwels. In ieder geval voor eventjes 2-2 met die aantekening. Dat er dus nog wel een gelijkmakende, nou, vooruit maar even, slagbeurt gaat komen van Willem II. De club die zichzelf te goed vindt, te groot vindt. En dat is het eigenlijk ook voor de keukenkampioendivisie. Maar je zult het wel zelf moeten afdwingen. Hier komt een oud speler aan van FC Volendam in Tilburgse dienst. Nick Dodeman. Een Dodeman, schitterende goal. Een paar dagen geleden, woensdag, dat was de goal die Willem II maakte tegen Volendam. Mooie harde knal. Als je dat kan, kan je dit dan ook. En deze gaat erin. En dus behoudt Willem II zijn voorsprong. Want het staat 3-2. En eens kijken tegen de zonde in. Nou, daar komt Kubas aan. Hij is dus de man van de strafschoppen geweest. Tot twee keer toe dit seizoen. Die mocht aanleggen. En dat beide keren goed deed. Als invaller gekomen. Scoorde tegen Groningen. Scoorde tegen NEC. Van der Eijk kijkt nog even naar de doelman. Hij heeft beide keepers even bij zich geroepen. Zoals dat gaat bij het aanvang van zo'n strafschoppenserie. Pieter den Otter nog even gezien. Dat is de keeperstrainer van Stegeman en van Willem II op de bank. Even een moment van rust met Didion Heudel. Hij zal zich hebben voorbereid op deze strafschop. Ik heb nog niet ontdekt of een van beide doelmannen ergens een speakbriefje heeft. Kubas. Metertje buiten het strafschopgebied. Lange aanloop, kleine pasjes. En deze gaat erin. Hij verrast de doelman met een lage bal in de rechterhoek. En Didion Heudel gaat een beetje naar de andere kant van de goal toe. En dat wordt hem nu fataal, de doelman uit Frankrijk. Wat is het een lange loop voor die spelers. Helemaal vanuit de middencirkel richting dat strafschopgebied. Naar gaat de bal van de een naar de ander. Kubas geeft hem aan zijn collega van Willem II. Dat is even goed aanleggen. En was de doelman. Oh, er staat iemand over de boarding heen. Even iemand die daar een bal weghaalde. Spel is vrij. kan worden getrapt. Steur op de lijn en deze gaat er ook in. Invaller Cullum maakt hem. En dat is dus de vierde voor Willem II. Vier strafschoppen raak, drie van Volendam. Als deze zometeen mis is, dan is het klaar. Dan speelt Willem II weer in de Eredivisie na een jaar afwezigheid. Oh, oh, oh. Het is een hele lange middag geweest. Steur staat hier vlak voor mijn neus met de handen in de zij te kijken wat er gaat gebeuren. Iedereen staat, niemand kan blijven zitten van de spanning. Want dit is het moment waarop het moet gaan gebeuren. Leliendal, volgens mij, die daar de bal heeft neergelegd. Hij legt hem heel zorgvuldig neer. Maar die bal wil niet wat hij wil. Ja, ik had hem nog een keertje extra neergelegd. Want nu doet hij dat niet. En ligt die bal wel op de ideale plek? Gaat dat in je hoofd zitten? Nou, hij zit er in ieder geval wel in. En dus moeten ze nu hopen op een misser van Willem II. Vier keer raak voor Volendam. Eentje gemist. Tot nu toe alles raak voor Willem II. Ach, daar komt de volgende aan. Dat kan zomaar de laatste zijn. Oh, de doelman gaat het doen. Is dit een...
16: Nou, daar hebben ze ervaring mee in Volendam, Rach.
12: Ja, zeker. Met twee strafschoppen op een rij van een doelman tegen. Nika de Jonge dreigde even te gaan. Dat leek me toch een spelletje. Oh, ze hebben gekeken naar Koeman junior. En dan kan hij datzelfde loopje gaan maken naar het uitvak. Thomas Didion Heudels schiet hij Willem II de Eredivisie in. Dat doet hij. Tilburg hoort er weer bij. Willem II keert terug op het hoogste niveau. En weer is het een keeper die scoort. Ze hebben een zware avond beleefd. Een zware middag hier vandaag aan de dijk. Vielen geweldig tegen op eigen veld. Maar slepen hem uit het vuur. Ja, en nu hangen ze in de hekken bij dat uitvak. Zo mooi rood, wit, blauw. De shirts, niet die rare zwarte hoodies. Maar een supporterschade die zich vandaag tot nu toe, en dat zal nog wel zo blijven mag ik hopen, heel goed heeft laten zien en heeft gepresenteerd. En John Stegeman met zijn ploeg promoveert naar de Eredivisie. Wat een succes ook voor een oud trainer van PEC en van Heracles. Steur staat erbij, zag die bal langs zijn oren zeilen. Ja, en weet dat hij komend seizoen op een treetje lager zal acteren. John Stegeman kijkt nog even waar die is. Ja, knuffelt dat mensen. Christophe Aalberg, zijn assistent uit de staf. En Volendam is verslagen. Ja, letterlijk zou je kunnen zeggen. En figuurlijk trouwens ook.
16: Ja, Leon bij ons in de studio. Die kijkt naar beide schermen. De Champions League finale. En natuurlijk die zinderende ontknoping daar in Volendam. Ja, dat het dan toch weer een keeper is die als scorend de beslissing brengt. Hè?
15: Ja, wat een raar seizoen wat dat betreft. En Didion Heudel, ik denk dat hij ontzettend blij is. Want natuurlijk in die heenwedstrijd in Tilburg maakte die een cruciale blunder, waardoor Volendam wist te scoren. Dus, ik denk
16: hij pakt zijn revanche eigenlijk.
15: Hij pakt enorm zijn revanche. Juist,
17: je moet wel lef hebben om het toch te doen. Zeker als je dat in je achterhoofd hebt van die vorige wedstrijd.
15: Ja, zeker. Dan moet je echt stalen zenuwen hebben. En kijk, bij Koeman junior was natuurlijk nog een treetje extra. Omdat dan ook nog de rebound zou nog gewoon een tegendoelpunt kunnen zijn. Dan gooi je gewoon je hele handhaving op het spel. Dus dat was extreem. Maar ja, vandaag natuurlijk ook echt gewoon heel knap van Willem II. Alle penalties raakgeschoten. Ja. Dat zien we ook niet zo vaak meer.
16: Is het terecht, vind je, dat Willem II op basis van deze wedstrijd promoveert?
15: Nou, ik denk dat Volendam in Tilburg het eerder af had moeten maken. Daar hebben ze het gewoon laten liggen. Hadden echt meer doelpunten moeten maken. Toen was Willem II... Ja, toen lag het eigenlijk voor het
16: eigenlijk is die aansluitingstreffer van Willem II, die is Volendam fataal geworden dan.
15: Zeker weten, ja. Ja, en Willem II kwam vandaag natuurlijk enorm uit de startblokken. En Volendam heeft...
17: Maar ook nu te weinig laten zien natuurlijk in de tweede helft. Ja, wel veel laten zien, maar geen echt groot gevaar waardoor...
15: Nee, het is natuurlijk wel enorm cru dat Muren die 3-2 lijkt te maken. En dan door het voetje van Leliendal...
17: Ja, de 2-2. Ja, ja.
15: 2-2.
17: De 2-2, maar dat was genoeg geweest voor...
15: De 2-2. Ja. Dus dat was echt... Dat was natuurlijk een prachtig verhaal geweest.
17: Ja.
15: Maar die ging helaas niet door. Weer Leliendal, hè? Ook tegen Telstar. Ook precies zo'n moment. En dat was dan bij de penalty.
17: Ja. En het was ook wel een lullig moment. Want wij hadden het eventjes over voor de VAR. Zag je dit soort overtredingen. Ja, dat werd niet voor gefloten. Want twee spelers die naar een bal gaan en de één Is net iets later dan de ander.
15: Ja, dan had je soms dat een scheidsrechter dat zag, maar meestal niet. Dit is natuurlijk inderdaad een typische VAR-ingreep die ja eigenlijk niet had gehoeven, voor je gevoel.
17: Nee. We gaan twee. We gaan terugzien in de Eredivisie. Volendam pakt de heen en weer maar weer uit de schuur.
16: Nou ja, dat zijn ze gewend inderdaad. Hè. We gaan het even over Formule 1. We hebben de sprintrace op het circuit van Montreal, Canada. Die zit er alweer op. En Louis Dekker heeft er natuurlijk naar gekeken. We weten dat George Russell startte op pole position. Betekent dat ook dat hij gewoon gewonnen heeft, Louis?
18: Ja, dat dacht iedereen wel. Die sprintraces van een half uur. De winnaar pakt maar 8 punten. En dan denken de cynici, er wordt toch niet aangevallen. Er zal wel niks gebeuren. Dus het antwoord op je vraag. Ja, Russell heeft hem gewonnen. Maar het ging niet vanzelf. Want zijn teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het WK. 19 jaar jong pas, de Italiaan. Heeft aangevallen en nog een keer aangevallen en nog een keer aangevallen. Moest hem ontwijken. Heeft op de boordradio gemopperd dat Russell veel te hard van zich afbeet. Dus voor het eerst hebben we een barst gezien in het huwelijk bij Mercedes. Omdat, en dat is vaker gebeurd in de Formule 1... twee coureurs denken dat ze wereldkampioen kunnen worden omdat ze de beste auto hebben. En je kent het spreekwoord, twee honden vechten om één been.
16: Louis, in dit geval ik ga je Russell onderbreken, want er gebeurt wat bij de Champions League finale, Mark.
13: Weer Payor, weer Eva Payor. Zij mag hem inschieten voor Barcelona. In de 69ste minuut is het 2-0 tegen Lyon. En dat mag hem erin schieten. Komt omdat Paraguello de bal vanaf de achterlijn gewoon collegiaal teruglegt schuin. En dan is het recht voor het doel niet meer zo moeilijk. De uiteindelijke voorzet vanaf het begin van de aanval komt van Esme Brugts. Dan punt het invallen. Pina de bal naar de tweede paal. Gaat hij er net voorlangs. Nou ja, dan dus Paraguello die de bal goed teruglegt. En het is Eva Payor. Het is echt haar wedstrijd. Twee doelpunten van haar voet. Nadat ze dus eerst twee kansen miste in de eerste helft. Dus staat ze in de tweede helft wel op scherp. Twee goals van haar. 2-0 Barcelona tegen Lyon.
16: En Louis, jij zat mooi in dat spreekwoord. Hè? Als twee coureurs vechten om één been enzovoort.
18: Dan zou je denken, dan gaat de derde ermee heen. Maar dat was Lando Norris, die is tweede geworden. En Russell vecht wel met zweten. Heeft hij het hoofd koel gehouden en wint hij de sprintrace. 8 punten voor hem. Antonelli, de WK-leider, toch de verliezer van vandaag. Want die verliest een plek ten opzichte van Norris door gewoon te agressief de aanval te kiezen. Maar wel leuk dat hij het deed in een sprint waarvan iedereen, om het begin te herhalen, waarvan iedereen denkt, ja, 8 punten. Daar gaan die coureurs toch echt geen risico voor nemen. Dat deed Antonelli met al zijn brani en al zijn durf en al zijn jeugdige enthousiasme wel. Vandaag is hij de verliezer, wordt hij derde, maar hij heeft wel zijn gezicht laten zien. En dat wordt morgen leuk als die twee weer gaan knokken. Want teamgenoot in de Formule 1, dat is een oude wet. Je helpt elkaar tot je wereldkampioen kunt worden. En dan word je elkaars rivaal. Zitten we middenin in de Formule 1. Antonelli versus Russell.
16: Nou, dat belooft nog wat. Die kwalificatie en hoe dat afloopt, dat hoort u vanaf 10 uur in deze uitzending.
19: Eva Payor is de vrouw van de wedstrijd voorlopig bij Barcelona-Lyon Champions League finale, Mark.
13: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Als je twee keer scoort en er staat 2-0 met nog 20 minuutjes te gaan. Ja, dan is het zeker jouw wedstrijd. En dan komt ook nog Bonmati binnen de lijnen. Die zit ook al een tijdje op voetbal. Hè? Die hebben een paar gouden ballen bij elkaar gevoetbald de afgelopen jaren. Daar word je in principe niet slechter van. Het feit dat zij niet begint heeft alles te maken met een kuitbeenbreuk op de training. Maar Barcelona staat op een 2-0 voorsprong. En dan gaan ze misschien wel voor de vierde keer de Champions League winnen. Zesde finale op rij voor Barcelona. Dat is echt een vaste klant in deze Champions League finale de laatste jaren. Maar ja, de grootmacht, de echte grootmacht, is nog altijd Lyon met 8 titels. Daar gaat Johannes. Die wordt vervangen bij Lyon. Maar 2-0 achter, dat is een enorme berg die Lyon moet weten te beklimmen. Ik heb nog wel een vraag, want we hebben nu toch een analist bij ons in de studio zitten. Hegerberg, die werd vlak na de 1-1 echt met twee handen vastgepakt en met een judoworp tegen de vlakte gewerkt. Was dat geen penalty? Vroeg ik me nog af.
17: Vlak na de 1-0, Leonne.
15: Ja, ik heb het moment wel gezien. Ik had het gevoel dat ze beide wel contact hadden. En dat Hegerberg erg graag gebruik maakte hiervan. Okay. En dat het toch iets te opzichtig was.
13: Oké, okay. Nou, helder verhaal toch? Dat is een goede uitleg. Ja, ik dacht, dit is een penalty. Oh, bloed. Het is, dat zien we ook niet graag. Dus dan moet even verzorging het veld binnenkomen. Want het is Leon die een elleboog op de, op de wenkbrauw krijgt. En die ligt open. Dus daar moet even behandeld worden. 2-0 voor Barcelona. Maar nu wel even fysieke zorgen. Omdat centrale verdediger Leon er met een hoofdblessure bij is gaan liggen.
16: Hoe zijn de verhoudingen in die wedstrijd tussen Hurry Up en Aalsmeer het handbal, Edwin Peek?
14: De verhoudingen zijn helemaal gelijk, Edwin. Het is hier 12-12 net geworden. De sfeer is goed, het is helemaal volgelopen. Mensen zijn wat later gekomen. En eigenlijk zou je het liefste willen dat hier dat dak opengeschoven kan worden. Want het is ook binnen bloedheet. En het is te merken, het wordt een fysieke strijd tussen Hurry-Up en Aalsmeer. Aalsmeer, zoals ik al had gezegd, echt wel de gedoodverfde favoriet. Maar Hurry-Up won al in de reguliere competitie. De Super Handball League, al met 30-28 thuis. Weet dus wat winnen is. Uitverloren ze, maar dat was de eerste wedstrijd van het seizoen, pas in september. Nu doen ze het goed, Hurry-Up. De dekking staat goed. Het is een fysieke strijd, dus het is echt even afwachten. Met nog 5 minuten te spelen in Sporthal de Eendracht. Wie gaat hier aan het langste eind trekken? Voorlopig een heerlijke wedstrijd en een gelijkopgaande strijd 12-12.

0: Rather be clean bandit.
1: Lyon Center, Barcelona tegen Lyon 2-0 voor. Is de wedstrijd beslist of kan er nog wel wat gebeuren?
2: Nou, we hebben een aantal kansen, grote kansen gezien van Lyon. Dus het gevoel is dat er wel wat kan gebeuren. Maar ja, Lyon heeft op een bepaalde manier gewisseld. Die heeft eigenlijk veel power gebracht en wat minder, laat ik zeggen, tactisch gedisciplineerde spelers. Dus het kan ook zomaar zo zijn dat Barcelona echt gebruik gaat maken van de ruimtes die er komen. En de
1: voorsprong. Zij moeten wat natuurlijk.
2: Tuurlijk.
1: Dus die gaan nu voor kracht, voor opportunisme.
2: Ja, power, voor omschakelingen. En dat moment zagen we net met Chavinga, die 1-op-1 op de keeper ging. En dan uiteindelijk technisch dat helemaal niet goed afmaakt en die kans mist. Maar daar gokt Olympique nu op. En dat gaat er wel voor zorgen dat Barcelona nog wel een paar kansen gaat krijgen, denk ik.
3: Ja, en de tijd begint te dringen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja. Wat is er? Nog 12 minuten te gaan, plus extra tijd.
3: Ja Mark, die ene kans, hè, vrij voor de keeper. Dat was hem wel, het moment.
4: Ja, het is de tweede keer al. Maar Catharina Coy, dat is echt een hele goede doelvrouw bij Barcelona. Want voor de tweede keer pakt ze die bal. De eerste keer was het buitenspel voor Hegerberg in de eerste helft. En dit was ook op het randje van buitenspel. Ik wil zeggen over power inbrengen en zo. Maar Chavinga is wel gewoon de topscorer van Lyon. Dus ze brengen ook wel doelpunten in. En deze moeten dan maar eigenlijk gewoon in. Als je alleen voor de keeper komt, moet die bal erin. Ik dacht dat ze hem tussen de benen door wilden spelen. Maar de knie van Coy bracht redding. En zo voorkomt zij dat het heel spannend zou zijn. Pina in de korte hoek. Het is een makkelijke redding aan de andere kant van het veld voor Entler. En natuurlijk heeft ze haast. Lange trap naar voren. Lyon heeft nog 12 minuten, 11 minuten nog om wat te doen aan een 2-0 achterstand. Om te gaan voor die 9e Champions League overwinning. Maar Barcelona heeft de bal inmiddels alweer terug. En via Parayuelo gaat de bal naar Batje. En dan zien we het verschil tussen Lyon en Barcelona. En het verschil op het scorebord. Namelijk vanuit stilstand aannemen, bal stilleggen. En hem dan rustig aan terugspelen. Terwijl we net dus de keeper aan de andere kant met heel veel haast de bal naar voren zien trappen. Barcelona is intussen wel de bal kwijt. En dan kan hij worden ingebracht vanaf de rechterkant van het veld. Want daar wordt Brand vrijgespeeld. Die zet de bal voor bij de tweede paal. Daar zit Batje met de kruin van het hoofd nog net bij. Om die bal door te koppen. Te verlengen tot over de zijlijn. Inworp voor Lyon. Tijd hebben ze niet meer. Hè? 10 minuten nog. Er zijn echt wel kansen geweest voor Lyon. Want ik heb 2 gemiste kansen voor Payor en 2 doelpunten van Payor. Dat zijn de kansen voor Barcelona. 4 stuks dus. En daarnaast zie ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rode stipjes. Dat zijn het aantal kansen waarvan een paar hele grote voor Lyon. Maar zij schieten hem er niet in. En als ze hem er dan al in schieten, was het buitenspel. Want dat was in de eerste helft zo. Vrije trap voor Lyon. 10 minuten nog voor die ploeg om een 2-0 achterstand goed te maken. Barcelona leidt.
1: Edwin Peek kijkt naar Hurry Up tegen Aalsmeer. Halve finale handbal voor mannen. Edwin.
5: Ja, en nog altijd 12-12. De laatste keer dat ik bij jullie was, was het ook 12-12. Kortom, de doelpunten zijn ineens duur. En die fysieke strijd blijft inderdaad maar doorgaan. Het is warm hier in Sporthal de Eendracht in Zwartemeer. En de strijd wordt intenser. En die strijd is spannend hier. Maar dat was het niet in die andere halve finale die al eerder vandaag is gespeeld. Volendam en Bevo. Bevo, de verrassende winnaar van de Super Handball League. Die Nederlands-Belgische competitie was echt een sensatie. Dat zij die winnend over de streep trokken. Maar Volendam duidelijk de betere in het eerste duel. Dus daar gaan de Volendammers duidelijk wel succesvol zijn. Tenminste, daar lijkt het op. 32-19 werd het maar liefst. Dus de Noord-Limburgers van Bevo moeten aankomende maandag, nee, morgen zelfs al, 13 doelpunten goed maken. Ja, dat wordt een onmogelijke taak eigenlijk. En hier is het dus nog steeds spannend. Het spel ligt maar weer in stil. Ook heel veel protesten van Wai Wong, de coach van Aalsmeer. Duidelijk wel succesvol zijn. Tenminste, daar lijkt het op. 32-19 werd het maar liefst. Dus de Noord-Limburgers van Bevo moeten aankomende maandag, nee, morgen zelfs al, 13 doelpunten goed maken. Ja, dat wordt een onmogelijke taak eigenlijk. En hier is het dus nog steeds spannend. Het spel ligt maar weer in stil. Ook heel veel protesten van Wai Wong, de coach van Aalsmeer. Die denkt steeds maar bij de jurytafel.

0: uitverkoopt daar. Bij dat handbal. Dan gaan we eens eventjes naar het Champions League voetbal. Want zit daar nog muziek in de wedstrijd tussen Barcelona en Lyon, Mark?
1: Het is een Spaans muziekje met die 2-0 tussenstand. En ook balbezit nu. Ja, ik was op zoek naar Spaanse muziek, maar kon zo snel niks bedenken.
0: Nee,
1: dat is dan weer jammer. Ja. 8 minuten nog. 2-0 voor. 2 doelpunten van Payor. Dan gaat iedereen zeggen het is haar wedstrijd. Is natuurlijk ook zo. Maar ze hebben deze 2-0 voorsprong toch ook wel te danken aan Coy. De doelvrouw die echt 4 geweldige reddingen op haar naam heeft staan. Brugs mag gooien namens Barcelona. Je hebt niet echt het idee dat Lyon controle krijgt over de wedstrijd. En dat ze druk kunnen uitoefenen op Barcelona. Ja, dat idee dat kan je wel bevestigen door gewoon te gaan kijken en te zien dat dat niet zo is. Maar die 2-1 hangt eigenlijk helemaal niet in de lucht. Het lijkt erop dat Barcelona de tijd wil volmaken. Gezien het schokken wat Brugs doet richting de bal als hij over de zijlijn is. Maar ze hebben niet echt moeilijk met Lyon in deze fase. Je zou misschien verwachten dat Lyon met dat alles of niets en met al die powerhouses erin Barcelona zou terugdwingen en zou vastzetten op eigen helft. Maar Barcelona kan daar heel makkelijk uit voetballen. Dat doet Brugs nu ook op de achterlijn. Alleen dan komt Brandt mee helpen verdedigen. En tikt ze de bal dan toch nog van de schoen. Leveren ze hem bij Lyon zo weer in. In de as van het veld Bon Mati. Goede oplossing gekozen door de bal aan Lyon te geven. Met een grote pleister op haar hoofd. Toch de wedstrijd kunnen vervolgen. Pina, rand 16 meter. Dreigt met schieten. Doet dat niet. Speelt de bal naar de as op de rand van de 16. Maar dan kan hij worden weggepunted door Lyon. Maar nu Lyon probeert aan te vallen. Doen ze via Katoto. Net voor de middenlijn aan de rechterkant verdient zij een vrije trap. Haast is er wel. Maar ze hebben een doelpunt nodig. En eigenlijk 2. Want het staat 2-0 voor Barcelona. Met nog 7 minuten.

0: somber 12 to 12.
1: Het lijkt wel een status quo bij het handbal tussen Hurry Up en Aalsmeer, Edwin.
2: Ja, dat was het zeker een hele tijd. Tot die laatste twee minuten. En toen werd er opeens wel gescoord. 3 voor Aalsmeer erbij. 2 voor Hurry Up erbij. Kortom, dan komen we op een ruststand van 14-15. En is nog lang niet uitgemaakt wie dit eerste duel in de halve finale van de play-offs in de Nederlandse Handbal League gaat winnen. Het is dus 14 voor Hurry Up het Zwarte Meer. En 15 voor de regerend landskampioen Aalsmeer.
0: Spanning daar, die is er niet meer in Oslo, denk ik, Mark Kloostra. Want Barcelona gaat rechtstreeks op die Champions League af.
3: Ja, hè? Ja, 2-0 voor. En eigenlijk geen centje pijn meer. Die ene kans, die 1-op-1, die had er dus ingemoeten. Chawinga, maar gestuit door Coy. Doel wel bij Barcelona. Intussen ligt er bij Lyon iemand geblesseerd op de grond.

0: En is Esmee Brugge zojuist naar de kant gehaald door haar coach. Dat geldt overigens ook voor Guijarro. Twee wissels dus nog bij Barcelona om een beetje het ritme, wat er eigenlijk helemaal niet is, bij Lyon te breken. Wat verse benen in te brengen om de slotfase over de streep te trekken. Want 2-0 door twee goals van Payor. En nog maar 3 officiële minuten te gaan met die voorsprong. En die tijdsmarge gaat Barcelona de slotfase van deze wedstrijd in. Misschien nog een minuutje of 4 daarna. Maar het kan niet lang meer duren. En dan lijkt Barcelona toch op weg naar de 4e Champions League titel.
1: Ja, en dan kan je zeggen, Leon, dat het toch wel een beetje een... We gingen net over dat Lyon misschien toch nog de grootmacht is als het gaat om het meest gewonnen titels in de Champions League. Maar de macht begint wel te schuiven. Hè? Is dit dan echt zo'n teken aan de wand?
2: Nou, het ontloopt elkaar steeds eigenlijk niet zo veel. Dus het Olympique blijft een grootmacht. Alleen Barcelona is daar gewoon bijgekomen. Vroeger was het gewoon echt alleen Olympique. Ja. En dat speelde dan af en toe tegen Wolfsburg of toch tegen een ander team. En Barcelona is natuurlijk echt vanaf 2017 gaan bouwen met als doel de Champions League te winnen. Nou, een aantal jaar geleden dat eindelijk bereikt. En nu zijn zij natuurlijk, net als Olympique. Dit zijn de twee giganten. Dus dit is ook de gedroomde finale.
3: Er is ook niet echt een derde team dat daar nog bij in de buurt komt zo onderhand? Of?
1: Vorig jaar was Arsenal opeens winnaar. Kijk, en dat was al nooit voorgekomen.
2: Nee, dat is oké. Okay. Dus af en toe komen er... Ja, en Wolfsburg blijft ook nog steeds wel. En is daar een aantal jaar geleden weer in de finale tegen Barça. Arsenal, Chelsea hoopt nog een keer... Een keer die finale te halen. Ook verloren van Barcelona een keer in de finale. Dus tuurlijk, je ziet wel de clubs die gewoon echt heel erg aan het investeren zijn. Ja, die doen echt wel mee. Alleen, het is gewoon heel lastig als je in de halve finale tegen Olympique of tegen Barcelona loopt. Want dan is de kans heel klein dat je de finale haalt.
3: Ja, dus dan die twee grootmachten tegenover elkaar. Maar is het verschil op het moment duidelijk, Mark?
0: Ja, het verschil is duidelijk. In het voordeel van Barcelona, anderhalve minuut nog. Ja, die finale tegen Barcelona, dat is heel vervelend. Maar de halve finale moest Lyon ook tegen de winnaar van vorig jaar Arsenal. Dan verloren ze zelfs de eerste wedstrijd, maar repareerden ze dat in eigen huis. En daardoor dus toch nog naar de finale. Een ploeg, Lyon, dat in Frankrijk het hele seizoen geen wedstrijd heeft verloren. En eigenlijk ook geen weerstand kent in die competitie. Misschien dat ze ook wel een beetje opbreekt. Hoewel, dan zouden ze niet tot zover zijn gekomen in deze Champions League. En eigenlijk geldt voor Barcelona hetzelfde. Want die verliezen ook bijna nooit. Pas 1 keer dit seizoen in de competitie. Intussen wordt er maar weer een overtreding gemaakt. En mag Barcelona nog een vrije trap nemen. En tikken de seconde. En zo langzamerhand ook de minuten weg. In het voordeel van Barcelona. 1 minuutje nog. Bal de hoek in. In de richting van Pina. Als ze die bal kan binnenhouden bij de cornervlag. Nou, dat lukt. Alleen dan tikt ze hem vervolgens wel zelf over de zijlijn. Dan is er nog een inworp voor Lyon. Maar ik heb niet het idee dat ze er zelf nog heel erg in geloven. Misschien dat zometeen als het bord van de vierde man of vierde vrouw omhoog gaat. En dan komt op 8 minuten extra tijd. Dat nog een beetje hoop geeft. Oh, Parejuelo! Weghoop 3-0! Wat een goal zeg! Die jaagt die bal met links in de kruising. In de verre. Zo mooi, zo mooi. Fluit maar afscheids. Wat mooier dan dit wordt het niet meer. Wat een afsluiting is dit voor Barcelona. De derde voor Parejuelo. Die op de rand van de 16 net een beetje links van het doel de bal voor de linkervoet heeft. En dan schiet ze met de wreef naar de verre kruising. 5 minuten krijgen we erbij. Dat hoeft niet meer. Het is beslist. Parejuelo met een streep in de bovenhoek. 3-0 Barcelona tegen Lyon.
3: Leon, ja, dat mag je gerust een kroon op het werk noemen dit.
2: Ja, dit is een prachtige bekroning. En ze heeft niet veel ruimte nodig, maar ze knalt hem toch even in de kruising. Zeg. Heerlijk, ja. Nou, nu weten we zeker dat de titel naar Barça gaat. Parejuelo niet eens dit seizoen altijd zeker van de basisplek. Maar vandaag... Laat het wel eventjes zien, hoor.
3: Het worden wel forse cijfers, hè, op deze manier. 3-0.
2: Ja, het is wel afgetekend, hoor, vind ik. Zeker als je naar de eerste helft kijkt. Was Olympique echt wel dominanter na een minuut of 10 à 15. Alleen ja, het is precies wat Mark zegt. Ze maken zelf de kansen niet af. Een beetje pech natuurlijk met een afgekeurd doelpunt. Ja, en Barcelona, ja, het is gewoon een heel moeilijk team om tegen te spelen. En maken goed gebruik van de ruimtes die er inmiddels zijn ontstaan ook.
3: En we gaan nog 7 minuten door.

Kleinstra. Barajuelo, nummertje 2 voor haar, nummertje 4 voor Barcelona. Ze spelen het heel, heel, heel goed uit. Het ligt helemaal open bij Lyon. En als zij de bal op aangeven van Pina voor de linkervoet krijgt, weet ze dat de verre hoek gevonden moet worden. En dat doet ze keurig. Bal iets omhoog, zodat de doelvrouw er niet meer bij kan. Het is 4-0 voor Barcelona. En plus 7 wordt ineens weer plus 5. Begrijpt er helemaal niks van.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game.
1: Ja, dat is makkelijk om te zeggen dan dat het een winning game is voor Barcelona.
2: Je voelt kan je niet laten deze brug, hè? Ja.
1: Maar ja, met terecht ook de beste vandaag.
3: Ja, uiteindelijk. Ja, het meest effectief.
1: Gebruik.
3: Ja, zeker weten. Ja, ik denk kansenverhoudingen echt wel gelijkwaardig. Maar Barcelona maakt ze af. En ja, natuurlijk nu Olympique mood. Dus dan ontstaan die ruimtes. En juist,
1: zulke kansen hebben we natuurlijk ook gezien voor Lyon.
3: Precies.
1: En ja, dus dit zijn de momenten.
3: Ja, dus het is het meest effectief. En kijk, Eva Pajor, ik heb er al aangehaald. Dat is een spits die maakt... Ja, dat ze die eerste twee kansen mist, is eigenlijk atypisch voor haar.
1: Ja.
3: Dit seizoen volgens mij 30 doelpunten, 5 assists in alle competities. Komen er nu twee bij en een assist. Ja, zij is niet normaal. En je ziet Ada Hegerberg, dat is natuurlijk een hele grote naam.
1: Mm-hmm.
3: Maar die zie je toch wel vaak de grote kansen missen. En dan is het wel lekker dat Barcelona Pajor heeft. Want die maakt er een hoop.
0: De seconden stikken weg daar in die finale, Mark.
4: Ja, nog 30 seconden te gaan. En Barcelona gaat dus voor de vierde keer de Champions League winnen. Het is niet alleen vervelend voor Hegerberg. Inderdaad, zij miste twee kansen in de eerste helft. Maar het is natuurlijk ook best wel vervelend voor Renare. Want die lopen toch allemaal een beetje naar het einde van hun carrière. Komt er nog een Champions League finale? Komt er nog een keer die beker omhoog houden? Nou, vandaag in ieder geval niet. Die heeft er al 8 gewonnen, hè? Renare achterin bij Lyon. Die was er alle 8 keer bij dat Lyon de cup omhoog mocht houden. Maar nu mogen ze niets omhoog houden. Want de cup gaat mee naar Spanje vanuit Oslo. De vuisten zijn omhoog. Parayuelo zit op knieën en op de handen. En ik zie Alexia Putellas in tranen. 4-0. Dat is heel pijnlijk voor Lyon. Het is een prachtige overwinning voor Barcelona. Dat een beetje geflatteerd het scoreverloop nog heeft weten te voeren in de extra tijd. Met 2 hele mooie doelpunten. 1 mooie counter. Maar die streep in de kruising was er ook een hele, hele, hele fraaie. Dat was eigenlijk de allermooiste van vandaag. En daarvoor 2 doelpunten van Pajor. Een geweldige keeper in Kooi. Barcelona heeft een geweldige ploeg. Heb ik Bon Martí nog niet eens benoemd. En ze winnen dus ook de Champions League. Ze zijn de allerbeste dit jaar.
1: Ja, met afstand de mooie kroon op dit seizoen. Met deze overwinning. Vorig jaar verloren ze hem. Ik begreep dat dat nogal hard aan was gekomen.
3: Ja, dat was enorm onverwacht ook. Hè?
1: Ja.
3: En ze hadden het dominante van het spel. Maar Arsenal deed dat ontzettend slim. En het is echt heel knap van Barcelona dit jaar. Juist omdat ze het seizoen begonnen met 17 contractspelers. Omdat natuurlijk Barcelona financieel gezien wat moet inleveren.
1: Mm-hmm.
3: Vanwege mismanagement bij de mannenkant.
1: Ja.
3: Moesten ook de vrouwen inleveren. Terwijl de vrouwentak 22 miljoen omzet maakt. En een van de weinige vrouwentak is die gewoon winst maken. Maar ze moesten dus grote spelers laten gaan. Hebben veel speelsters uit La Masia door moeten laten.
1: De jeugdopleiding.
3: De jeugdopleiding. En des te knapper is het dat het dit jaar dan gewoon weer lukt.
1: Dat DNA wat we kennen van het mannenvoetbal zit eigenlijk ook al heel snel in dit vrouwenelftal. Relatief, hè? Bedoel, het is natuurlijk maar korter.
3: Ja, nee, zeker.
1: Dus dat gaat ook
3: dat
1: heel
3: is
1: snel.
3: Echt ontzettend aan het ontstaan. Dat zie je natuurlijk door meer in Europa bij meer grote clubs. Dat er in de jeugdopleidingen meer meidenteams zijn. Zelfs in Nederland speelt een meisje bij de jongens bij PSV. Dat is ook wel echt next level. Maar hier, ja, je ziet als ze dan speelsters doorschuiven vanuit de jeugd, dat die precies dat tiki-taka driehoekjes
1: en dat is mooi. Dus dat zit ook echt in het DNA van de club. En niet alleen van de mannen.
3: Eigenlijk, hè? Nee, hele club inderdaad. Ja, dat is prachtig om te zien.
1: En dan is zo'n overwinning wel echt een kroon op het werk. Natuurlijk.
3: Ja, dan is dit wat ik zeg. Dit is extra knap, extra bijzonder. Dat het met zo'n valse start van het seizoen toch lukt. En het is nu ook de vraag, hè, Putellas, we zagen haar gewisseld worden in de 50ste minuut. Gaat zij blijven? Kan zij nog betaald worden? Of gaat zij vertrekken?
0: Oh. Ja, mooi. Dankjewel, Leon. Prachtige overwinning dus voor Barcelona dat de Champions League pakt. Zo dadelijk gaan we door met Langs de Lijn. Natuurlijk met het vervolg van die handbalwedstrijd tussen Hurry Up en Aalsmeer in de halve finale van de play-offs om de landstitel.
1: Ja, en er wordt toch meer gevoetbald. Namelijk in Duitsland de bekerfinale tussen Stuttgart en Bayern München.
0: Je verwacht het niet, hè?
1: Nee. Oké, over een paar minuten terug. Tot zo.

0: terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NPO Radio 1.
8: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al vrij snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Welkom terug. De Champions League finale bij de vrouwen is beslist. Barcelona won met 4-0 en inmiddels rolt de bal weer bij een andere wedstrijd. De Duitse bekerfinale bij de mannen tussen VfB Stuttgart en Bayern München. Arman Afsaroglu.
10: Stuttgart is de titelverdediger tegen de ongenaakbare landskampioen Bayern München. Dat de beker voor het laatst won in 2020. Het wordt dus wel weer eens tijd. 4 minuten bezig in Berlijn. 0-0 is de tussenstand.
9: Handballers van Hurry Up en Aalsmeer strijden om een finale plaats in de strijd om de landstitel. Edwin Peek.
11: En daar is de strijd in het voordeel nu aan het komen van Hurry Up. De thuisclub dus uit Zwartemeer, uit Drenthe. Ze staan met 19-18 voor in de tweede helft. 8 minuten gespeeld tegen landskampioen Aalsmeer.
9: En later vanavond nog de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix in Canada.
12: Stuttgart, Bayern München. Ja, het Bayern wat we zo hebben zien flitsen tegen Paris Saint-Germain. Ook al verloren ze. Maar man, ja, dit is weer een heel ander verhaal natuurlijk.
10: Dit is de DFB-bokaal, de 83ste editie van de Duitse beker. En Bayern is 20-voudig winnaar van dat toernooi. Maar zoals gezegd, dus al een aantal seizoenen niet meer gewonnen sinds 2020. De laatste keer dat Bayern won was in een leeg stadion. Corona was het toen nog. Dat was toch alweer even geleden. Dus wil Vincent Kompany, de coach van Bayern, de beker terugbrengen naar München. Zo zei hij in voorafgaand aan deze wedstrijd tegen Stuttgart. Dus de titelverdediger won de beker vorig jaar tegen die zo ontzettend verrassende finalist Arminia Bielefeld. Stuttgart opnieuw in de finale, de nummer 4 van de Bundesliga. Dit seizoen ruim achter Bayern, dat al heel snel landskampioen was. Bal nu getrapt door de keeper van Bayern, dat is niet Neuer. Die is geblesseerd, wel opgeroepen voor de Duitse selectie. Maar nog niet tijd fit voor deze wedstrijd. Jonas Urbich speelt bij Bayern. Doet dat overigens tegen Alexander Nübel onder de lat aan de andere kant bij Stuttgart. Die wordt door Stuttgart gehuurd van Bayern München en keert na de zomer dan weer terug bij Bayern. Zo zijn er wel de nodige dwarsverbanden. Staat er één Nederlander in de basis. Dat is bij Stuttgart Ramon Hendricks. Die het zo goed doet daar. Verleden bij Feyenoord, nog even bij Utrecht gespeeld. Hij staat daar in de driemans achterhoede van VfB bij Stuttgart. Dat nu achter de bal aan moet lopen. Olise. En dan gaat het richting Jonathan Tah. Ex-Bayer Leverkusen, nu bij Bayern. En hij probeert dan Luis Diaz te bereiken. Dat lukt niet. Stuttgart verdedigt uit. José Mourinho overigens op de tribune aanwezig. Aanstaand coach van Real Madrid. En naar verluid komt hij kijken naar Michael Olise. Het beoogd transferdoelwit is dat van Real Madrid. Voorlopig in de 7e minuut staat het 0-0 in de finale om de Duitse beker.
9: De handballers van Hurry Up en Aalsmeer onverminderd aan elkaar gewaagd, Edwin.
11: Absoluut. 10 minuten gespeeld nu in de tweede helft. 1 puntje in het voordeel van het oranje met zwart. Dat is de club uit Drenthe. Dat is Hurry Up tegen het zwart van Aalsmeer. Daar spelen ze eigenlijk altijd in. En het zou wat zijn, want kijk, Volendam met 1 been in de finale naar de 13 punten zegen tegen Bevo. En dan zouden ze tegen die andere oranje-zwarte club spelen. En Hurry Up doet al zo lang mee op het hoogste niveau. Maar landskampioen werden ze nog nooit. Sterker nog, de laatste 12 jaar gingen de titels altijd naar Aalsmeer of naar Limburg Lions. Nou, die laatste club bestaat sinds vorig jaar niet meer. En Hurry Up stond ook in de bekerfinale. Wonnen ze niet, maar deden dus daar wel een gooi naar een grote prijs in Drenthe. Nu dus 1 punt voorsprong en het is echt een taaie wedstrijd. En het heeft te maken natuurlijk met die omstandigheden. Het is super warm in Sporthal de Eendracht. De toeschouwers brengen ook nog wat warmte in de tent. En ook nog eens leuk, er zijn 20, 25 meegereisde Duitse supporters van Noordhorn-Horlingen. Een soort van zuster, broederclub van Hurry Up. En die maken de herrie met de trommels. Kortom, het is gezellig en het staat nog altijd 20 en 19 in het voordeel van Hurry Up tegen landskampioen Aalsmeer.

0: Een zomers plaatje van Another featuring 54 Ultra. U kent ze wel.
1: Ja, nou.
0: Let me talk to you.
1: Mondvol. In Engeland werd vanmiddag ook gespeeld om promotie naar de Premier League. Op Wembley was dat. Hull City tegen Middlesbrough, dat deze week een van de hoofdrolspelers was in Spygate. Want eigenlijk zou Hull spelen tegen Southampton, maar die ploeg werd uit de playoff finale gehaald omdat ze hadden gespioneerd bij een training van Middlesbrough. En dat is ten strengste verboden. Hull en Middlesbrough, ze hielden het tot diep in de blessuretijd op 0-0. He's made room for the cross here. Om nooit te vergeten, Hull City volgend seizoen dus naar het hoogste niveau. Morgen overigens de laatste speelronde in de Premier League. En dan wordt bekend wie de omgekeerde weg bewandelt. West Ham United of Tottenham Hotspur.
0: We gaan eens kijken bij Bayern München tegen Stuttgart. DFB-pokaal, de finale. Arman Afsaroglu.
2: Met een eerste echte aanval van Bayern. Maar het is ook een overtreding die geconstateerd is op Jacques. En dus gaat het schot wat volgt. Of gaat die fluit die voor buitenspel? Het is denk ik allebei, maar hij fluit volgens mij uiteindelijk voor buitenspel. Het schot van Kane dat erop volgde en ruim 2 meter naast ging, dat had dus niet meer gehoeven. Harry Kane in de punt van de aanval bij Bayern. Een quizvraag, jongens. Hoeveel goals denken jullie dat hij gemaakt heeft dit seizoen? Alle competities.
3: Wat denk jij, Jeroen? Hoeveel goals Harry Kane dit seizoen?
4: Ja, ik zit even
3: Stoeltje
4: te verplaatsen. Ja,
3: wat zal het zijn? Een
4: 25.
3: 25? Ik denk 30.
2: 58.
3: 58.
2: Pardon? 58.
3: Ongelooflijk. Ja. Die man speelt ook altijd volgens mij, hè?
2: Ja. Al dat geklaag over die vele wedstrijden heeft hij geen last van.
4: Hoor je er nooit over, hè?
2: Nee, hij speelt en hij scoort ook altijd 58 goals. Hij is zijn favoriet om de gouden bal toch eigenlijk wel te winnen. Dat is ook wel afhankelijk van hoe Engeland het doet op het WK straks. Maar als je 58 keer scoort... Nou. En die gouden bal nooit hebt gewonnen, dan zou je zeggen het is wel eens tijd. Hij is nog niet heel veel in kansrijke positie gekomen bij deze finale. Om de Duitse beker, die 13 minuten oud is. 0-0 is de tussenstand bij Bayern tegen Stuttgart. Natuurlijk in het Olympiastadion van Berlijn. Waar deze finale al sinds 1985 wordt gespeeld. Traditiegetrouw voorafgegaan door het Duitse volkslied. Dat doen we in Nederland toch eigenlijk niet. Gek genoeg, bij de finale om de beker zijn we toch iets minder chauvinistisch ingesteld blijkbaar dan in Duitsland. In Duitsland is dan een traditie om te beginnen met het volkslied bij de beker, zoals dat in veel landen zo is. En dan voetballen. En Stuttgart begint aardig aan de wedstrijd. Bayern krijgt het nog niet helemaal onder controle met dus die jonge doelman Jonas Urbich. Nu Neuer ontbreekt, dat zou ook wel eens wat gevolgen kunnen hebben voor de opbouw. Waarin Neuer heel belangrijk is, is vaak ook gewoon de elfde veldspeler. Zo dartelt hij wel vaak over het veld op 40-jarige leeftijd door de bondscoach. Nog altijd opgeroepen natuurlijk voor die nationale mannschaft. Julian Nagelsmann zit zoals velen op de tribune in Berlijn. De beker werd het veld binnengebracht door de oud-bondscoach Joachim Löw. Die hem binnenbracht en hem liet zien aan de toeschouwers. Het zijn er ruim 80.000 in dat schitterende historische stadion van Berlijn. Urbich speelt Kane in. Kane gaat dan naar Upamecano en die kan gaan lopen. Nu kan Bayern het veld oversteken. Hij pakt een half veld ongeveer, deze Upamecano. En speelt af op Olise, de Fransman waar Mourinho dus voor is gekomen. Kijken, de paas van Olise is dan net te hard. En de bal in de handen van Alexander Nübel. Kwartier gespeeld in een zonnig warm Berlijn. 0-0 in de 83ste finale om de DFB-bokaal.
0: Hurry up, wil ook de finale bereiken. En is wel een stapje dichterbij als ik het zo een beetje zie, Edwin Peek.
5: Ja, langzaam maar zeker krijgen ze grip op de dekking van Aalsmeer. Ze zijn meer ervaren, de landskampioen natuurlijk. Ze hebben langere mannen, dat gemiddeld ook. Maar langzaam maar zeker lopen ze uit, nu 22-20. En het voordeel van de mannen in de oranje hemden en de zwarte broeken. En vooral Emiel Hoogland, de jongen uit het dorp. 3000 inwoners maar hier in Zwarte Meer. Hij komt uit het dorp, speelt in het eerste. En gaat ook hoogwaarschijnlijk vertrekken na dit seizoen. Is niet te houden voor de club, hurry up. Maar hij is de man van de wedstrijd. Al 8 keer gescoord. vijf keer uit een strafworp. Als er een 7 meter wordt gegeven, snelt hij naar voren. En hij schiet ze tot dusver allemaal raak. En Aalsmeer heeft het gewoon een beetje lastig. De bank is breder. Ze hebben meer kwaliteit ook op die bank. Maar vooralsnog lukt het maar niet. En het heeft te maken met die omstandigheden. Dat geloof ik zeker. Gelukkig zijn trouwens links van me en rechts van me de deuren opengegooid. En wordt het ietsje cooler in deze Sporthal de Eendracht. Voorlopig 22-20 in het voordeel van Hurry Up tegen landskampioen Aalsmeer.

0: Nou, ik vind het ook wel zo'n 20 graden plus muziekje hoor. Wait for you, Miles Smith.
1: We gaan naar Zwarte Meer in Drenthe. Want Edwin Peek, ja, hoeveel staat het nou bij die wedstrijd?
2: Ja, het stond net even 115 tegen 0 in het voordeel van Hurry Up.
0: Oh, dat lukt zelfs Harry Kane niet, Edwin.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is hilariteit en top hier. Er was al wat gedoe over de straftijden die ook worden bijgehouden via een scorebord. Maar inmiddels is het ouderwetse klapjesbord erbij gekomen. Dat kennen we natuurlijk allemaal nog wel als ze zijn gaan sporten. Ja, dat is prachtig om te zien. Die moet er nu bij van de jury, want ze vertrouwen het scorebord niet meer. Ook om die 2 minuten tijdstraffen die steeds worden gegeven goed bij te houden. Dus ook de handstopwatch is erbij. Het scorebord staat nu weer op 22-20, wat de actuele echt goede stand is. In het voordeel van Hurry Up. Dus we gaan zo weer verder. Maar dit spel ligt al best wel lang stil. En het is niet voor de eerste keer. Ja, de spelers, vooral van Aalsmeer, denken... jongens, kan het niet iets professioneler hier in Zwarte Meer?
1: Nee, je net, ja,
2: het heeft zo'n charme.
1: Zelfs de klapjesbord, hoe noem je het? Dat staat ook op 22-22. Dus misschien moet je toch wat mensen gaan waarschuwen daar.
2: Ja, ik geloof het staat nu weer een beetje achterweg gemoffeld. Dus ik denk dat ze toch weer vertrouwen op de elektronica. Dus daar gaan we dan weer verder. Okay, het is voorlopig dus 22-20. En Hurry Up is iets slimmer op dit moment. En kijken of ze dat voort kunnen zetten tegen de, nou ja, nogmaals gezegd, de regerende landskampioen. 15 keer werden ze dat al, Aalsmeer. En Hurry Up nog nooit. Hun grote broer ooit, ENO uit Emmen, wel 5 keer. Maar die speelt al jaren geen hoofdrol meer in het Nederlandse mannenhandbal. Het is 22-20 dus.
0: Ja, zo is dus bij verschillende sporten die strijd om de landstitel volop bezig. Bij het dameshockey is het niet anders. Het ligt helemaal open die strijd na de spectaculaire eerste finale wedstrijd van vanmiddag. In het Wagenerstadion hielden de aartsrivalen Amsterdam en Den Bosch elkaar met 2-2 in evenwicht. Niet alleen door de spanning, maar ook door de hoog oplopende temperaturen was het flink zweten op het veld. Het resultaat stemt de Amsterdamse hockeyster Vee van der Elst tevreden.
3: Ja, het was zeker even wat anders dan vorige week. Je merkte echt in de eerste helft dat we wel er even aan moeten wennen. Maar we hebben wel een best wel brede selectie, dus we konden wel veel doorwisselen. En ik denk dat dat ons wel goed heeft gedaan. Zeker voor de volgende pot.
4: Jij scoort nog. Dat is een mooie actie, maar het is niet genoeg voor de zege. Moeten jullie tevreden zijn met deze 2-2?
3: Nou, ik denk als we de 2-1 scoren, dat we dan gewoon alles eraan moeten doen om het wel vast te houden en dan hier thuis in ieder geval te winnen. En we gingen daarna ook nog op zoek. Maar je zag wel dat het beste aan het einde een beetje bij allebei de ploegen denk ik vanaf was. En dan valt hij nog wel vervelend tegen, zeg maar.
4: Ja, jullie keeper kan ook niet alles eruit houden.
3: Nee, ze houdt er heel veel uit. Dus daar mogen we wel heel blij mee zijn. En ik denk wel dat we aan het werken zijn aan zo min mogelijk schoten, zo min mogelijk corners tegen. En ik denk dat we daar wel nog een stapje beter in kunnen doen de volgende wedstrijd.
4: En als je hier zo om je heen kijkt, deze atmosfeer hier in het stadion, dan weet je waar je het voor doet, hè? Waarom je al die grijze novemberdagen speelt. Want ja, dit is wat anders.
3: Ja, dat was echt een hele mooie sfeer. Ik denk een supergroot dankwoord aan de club is wel op zijn plaats. Ze hebben echt een enorme sfeer neergezet. En van tevoren was er ook vuurwerk. Ik dacht dat het niet meer ging ophouden, maar het was heel leuk.
4: Hoe schat je nu de kans in op de landstitel?
3: 50-50 denk ik. Ik denk we gaan er met een gelijke stand heen.
4: Altijd 50-50, hè?
3: Ja, zeker. Cliché. Nee, we gaan er met een gelijke stand heen. En we gaan natuurlijk alles eraan doen om daar de titel binnen te slepen.
4: Vrees je weer voor het scenario dat het toch altijd weer Den Bosch wordt?
3: Nee, daar vrees ik niet voor. Ik heb het wel eerder meegemaakt inderdaad, dus je weet wat je te wachten staat daar. En gewoon een loodzware opgave. En ik denk dat we wel, ik voel wel dat we er klaar voor zijn om dat te doen. En we gaan er gewoon echt alles aan doen, volle bak denk ik.
0: Dat zei Vee van der Elst van Amsterdam tegen verslaggever Filip Koken.
1: De Duitse bekerfinale wordt gespeeld in Berlijn in het prachtige Olympiastadion. Arman, als ik dat stadion ook zie, hè, het is aan de ene kant wit voor Stuttgart, andere kant rood voor Bayern, maar ook bij elkaar, door elkaar. Het ziet er schitterend uit, hè?
5: Ja, het is natuurlijk een prachtig stadion. Het historische grond. We zijn er regelmatig geweest. Ook met het Nederlands elftal. Bijvoorbeeld in die Interland tegen Oostenrijk. Die we heel snel willen vergeten. Maar ook tegen Turkije. Die we helemaal niet willen vergeten. Want die wonnen we toen in de kwartfinale. Het is een prachtig historische grond. En dus ook de grond voor de Duitse bekerfinale. 0-0, 23 minuten op de klok. Wat halve kantjes, wat schoten van afstand. Wat kopballen hier en daar. Maar nog weinig tekening in de strijd. In deze finale tussen Bayern München, de kampioen, en Stuttgart, de nummer 4 van de Bundesliga van het afgelopen seizoen. En Bayern had natuurlijk heel graag die Champions League willen winnen, maar ging eruit in dat prachtige tweeluik tegen Paris Saint-Germain. En voor Bayern is het dus de laatste wedstrijd van het seizoen. En de internationals die gaan misschien straks nog een paar dagen vrij krijgen en dan op weg naar dat wereldkampioenschap. Want zo ongeveer elke speler van Bayern is wel geselecteerd door zijn land. Die zien we wel terug straks. Kane natuurlijk ook, de Engelse bondscoach met een Duitse naam. Het is ook een Duitser, dus dat is niet zo gek. Thomas Tuchel maakte zijn selectie gisteren bekend. En Kane zit er natuurlijk bij als topscorer aller tijden van Engeland. Balbezit voor Stuttgart, waar Ramon Hendricks dus speelt. Waar achterin ook nog een andere oud-eredivisie-speler staat. Julian Chabot, oud-Groningen, oud-Sparta. Wel even voor de fijnproevers hoor. Ik weet niet of heel veel mensen hem nog kennen. Beetje, niet in de marge. Maar het was niet iemand die echt als hoogvlieger bekend stond. Maar nu in Duitsland doet hij het echt fantastisch. Mensen hadden zelfs nog rekening gehouden met zijn naam in de selectie van Nagelsmann. Maar hij zit er niet bij. Chabot wel dus in de basis in deze bekerfinale bij Stuttgart. Dat echt een sterk elftal heeft. Met misschien niet de allergrootste naam. Maar er zitten ook veel internationals bij. Mittelstedt, Fury. Bijvoorbeeld Dennis Undav hebben ze. Angelo Stieler. Jamie Leeuweling. Die nog heel goed speelde tegen het Nederlands elftal. Een tijdje terug in München. Dat zijn stuk voor stuk goede spelers. Maar ja, die van Bayern zijn eigenlijk allemaal beter. Dus zou Bayern op basis van van de individuele kwaliteiten op het veld deze wedstrijd naar zich toe moeten kunnen trekken. Maar het gaat gelijk op in de eerste 25 minuten. Het staat dus nog steeds 0-0.
0: Bij de handbal is het gaatje inmiddels een flink gat geworden tussen Hurry Up en Aalsmeer, Edwin.
2: Ja, het is ongelooflijk. Maar weer een redding nu van Mika Schoolmeesters. Dat is de doelman van Hurry Up. Die heeft echt al 6-7 reddingen alleen al in de tweede helft. Ja, die schreeuwt het nu ook uit naar de bank van het oranje van Hurry Up. Dus, want hij is echt nu de uitblinker aan het worden. En aan de andere kant lukt het Aalsmeer maar niet om grip te krijgen op die aanval. Vooral van die Emiel Hoogland, die 21-jarige jongen dus uit het dorp. Die echt de uitblinker is. En dan hebben ze ook nog de Portugese lieveling van de ploeg. Die heet Gonzalo Gracio Moreira. Hele mooie naam. Speelt hier al 4 jaar. Speelt misschien wel zijn laatste wedstrijd in Sportal de Eendracht. En het is nu zelfs een verschil van 6. 26-20 nu in het voordeel van Hurry Up. En wie had dat verwacht voorafgaande aan deze eerste halffinale wedstrijd? Aalsmeer toch echt heel veel ervaring. Wat te denken van Vaidas Trajnavicius. Ooit naar Nederland gekomen in Zwarte Meer bij Hurry Up. Maar nu al in zijn 11e seizoen bezig bij Aalsmeer. Ook hij kan het verschil voorlopig niet maken. Een verschil dus van 6 in het voordeel van Hurry Up tegen Aalsmeer. 26-20.

0: Bruno Mars was dat.
1: Bruno Mars, locked out.
0: Ja, ja, ja,
1: of heaven.
0: Die toch wel, ja.
1: Ja hoor. Het een peek. Het gaat hard daarbij. Hurry up.
2: Ja, zeker. En nu dankzij een Griek die ze hier in Zwarte Meer in januari hebben gehaald. Tussentijdse versterking was dat omdat een Duitse speler Finn Lugering geblesseerd raakte in de winterstop. Hadden ze gehaald uit Cyprus. Ja, en de jongen valt in en doet het goed met 3 doelpunten achter elkaar. Apostolidis dus. En is het nu 27-22 in het voordeel van Hurry Up. Kortom, ze doen het nog altijd heel erg goed. En er staan nog maar 6 minuten op de klok. Dus is het voor Aalsmeer noodzaak om ja in ieder geval wat dichterbij te komen. En dan kunnen ze het uiteindelijk maandagmiddag alsnog proberen af te maken. Want dat is natuurlijk zaak. Je hebt een tweede wedstrijd. Het is een best of two. Vroeger had je nog een best of three wedstrijd. 1 keer thuis voor degene die het hoogst eindigt in de competitie. Dan een keertje uit en dan nog thuis afmaken. Dat is nu teruggebracht tot een best of two. Terwijl nu Vaidas Trajnavicius, de reuze ervaren speler van Aalsmeer, nu naar de kant wordt gehaald, heeft ook een behandeling gehad. Gaat niet helemaal okselfris voor hem. Hij zet de lijnen doorgaans uit. Maar het is dus weer de aanval voor Hurry Up. Met bijvoorbeeld Sjoerd Boonstra. De man die hier een contract voor het leven heeft gekregen. Hij is 31 jaar oud. Hij speelt al sinds 2011 hier in Zwarte Meer. En heeft gezegd, ja, ik doe er nog wel een jaartje bij. Kortom, volgend jaar kunnen ze ook in het oranje-zwart genieten van Sjoerd Boonstra. En nu een redding van de keeper van Aalsmeer. Broodnodig, want ze staan achter met 5 punten tegen Hurry Up. 27-22.
0: De bekerfinale in Duitsland tussen Bayern München en Stuttgart, Amman.
3: Daar zit niemand achter, maar dus ook niemand voor. Na 32 minuten is het 0-0 in het Olympiastadion van Berlijn. Het ja, houdt elkaar nog een beetje in evenwicht. Olise nu voor Bayern München. Die wordt dan gelijk door 2 man van Stuttgart geschaduwd. Ik had het over Harry Kane als kanshebber op de gouden bal. Dat is deze Olise in mijn ogen toch ook wel na het seizoen dat hij achter de rug heeft bij Bayern München. Maar hij moet in deze finale nog wat los zien te komen. Geldt ook voor Musiala. Nu in balbezit. Hij kijkt of de paaslijn naar Diaz open ligt. Dat is hij niet wel voor Kane. Die schiet maar geblokt door 2 man van Stuttgart. Nou, die gooien zich er echt voor. En die verdedigen goed. Dan ligt er één wel nu wat aangeslagen op de grond in het 16 meter gebied bij Stuttgart. Die gaat snel weer staan. Leeuweling steekt het veld over aan de rechterkant. Jamie Leeuweling wil langs Upamecano. Stanisic loopt dat gat dicht en zorgt ervoor dat Bayern de bal teruggeeft. Maar een zwakke paas van Urbich. Nou, over een paar meter. Die moet je gewoon strak kunnen inspelen. Ja, het is een beetje flauw, maar Neuer had het gedaan. Nu tikt hij hem zo over de zijlijn en mag Stuttgart denk ik gaan gooien. Als de scheidsrechter die debuteert in de bekerfinale Sven Jablonski uit Bremen nog even wacht om te kijken hoe het met die geblesseerde speler is. Dan kan het spel zo dadelijk hervat gaan worden. 33e minuut dus. Een aantal halve kansen, maar nog niet dat je zegt echte mogelijkheden die tot een doelpunt hadden moeten leiden. Hij is in gesprek, de scheidsrechter, met Chabot. Die lag geblesseerd op de grond. Die staat weer. Het spel wordt hervat met een ingooi voor Stuttgart. Chabot gaat wel vervangen worden. En de eerste wissel aanstaande bij VfB Stuttgart bij 0-0 stand.
1: Zonder titelverdediger Carlos Alcaraz begint morgen Roland Garros in Parijs. Topfavoriet is Italiaan Jannik Sinner. Natuurlijk zou ik willen zeggen, hij reikt de toernooizegers aan één. En met Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong hebben we 3 Nederlanders op de banen daar in Waterboulogne komende week. We gaan vooruitblikken met Jan Roels vanuit Parijs. Bonsoir Jan. Alles goed?
4: Bonsoir, Jeroen.
1: Zeg, om met die Nederlands te beginnen. Tellen Griekspoor, vorig jaar natuurlijk goed daar in Parijs. Bij jou 8e finales bereikt. Dit jaar nog niet echt een lekker seizoen. Zeker ook niet op gravel. Jij hebt gesproken, is hij fit? Is hij klaar toch?
4: Ja, hij zei gisteren had ik een interview met hem. En toen vroeg ik ook, ben je fit? Toen zei hij, ja, fit genoeg, weet je wel. Redelijk fit, goed fit om uiteindelijk 5-6 te kunnen spelen. Want het gaat hier altijd om 3 gewonnen sets. Dus dat klonk redelijk overtuigend, Jeroen, hoor. Hij heeft natuurlijk een lastig gravelseizoen achter de rug. Dat heeft alles te maken met die blessure die hij opliep in Dubai, waar hij de finale haalde, fantastisch toernooi. Raakte daar geblesseerd, kon niet spelen tegen Daniil Medvedev. En eigenlijk heeft die blessure hem een beetje achterop geworpen in het gravelseizoen. Hè. Begon hij toch een tikkie, zeg maar, met achterstand. Nou, Marrakesh, toernooi verloor die 2e ronde. Die eerste ronde een bye. Monte Carlo verloor die van Monfils eerste ronde. Om wat resultaten te noemen in dat gravelseizoen. Madrid, eerste ronde van Shapovalov. Eigenlijk weinig succes. Het ging wat beter uiteindelijk in Rome. Wonny van Zumur, de Bosnier, verloren van Musetti. En bij Rome moet ik zeggen, verloor hij uiteindelijk van Alexander Bloks. De talentvolle newcoming man van de Belg in 3 sets. En na afloop was hij er eigenlijk best wel tevreden over die wedstrijd. Dus de vorm is langzaam gekomen. Heeft nog 3 wedstrijden gespeeld in Bordeaux, een challenger, een wat kleiner toernooi. Dus ja, hij zou er kunnen staan, maar het is altijd maar afwachten. Hè? Ja. Het is een Grand Slam, het zijn battles, zoals hij altijd zegt, hier in Parijs. Op Roland Garros. En hij moet aan de bak in de eerste ronde.
1: Ja, hij is 29e geplaatst, hè, toch wel. Griekspoor, eerste ronde dus, speelt hij maandag of dinsdag tegen Italiaan Matteo Arnaldi. En dat is de nummer 96 van de wereld. Even naar hem luisteren.
5: Een Arnaldi is pittig. Iemand die de laatste 2-3 weken weer goed in vorm is. Die al veel hoger heeft gestaan dan dat hij nu staat. En als je verder naar het schema kijkt, dan zie je dat het sowieso pittig is. Maar ja, je speelt een Grand Slam. Er zijn geen makkelijke wedstrijden. Dus dat maakt absoluut niet uit. Elke wedstrijd is een battle. Elke wedstrijd, zeker op gravel hier, kan 4-5 sets zwoegen werken zijn. Dus nee, het wordt een pittige wedstrijd. Ik zal zelf goed tennis moeten brengen. Anders ga je niet, anders ga je tekort komen tegen iemand als Arnaldi. Dus zal vanaf bal 1 scherp moeten zijn.
1: Ja, en hij is het ook wel aan zijn stand verplicht eigenlijk. Als 29e geplaatste speler daar in Parijs. Stel een Grieks spoor. Maar wat voor partij verwacht jij, Jan?
4: Nou, wat hij zegt, een battle. Kijk, Arnaldi heeft hoger gestaan, hè, en is echt een goede tennisser. Ik vind het 50-50. Je kunt zeggen, Griekspoor geplaatst 29. Dat is altijd wel een voordeel, want dan kom je niet tegen de grote jongens te spelen in de eerste ronde. Natuurlijk, als je kijkt naar de ranking, dat doen we vaak. Er is ook een beetje scorebordjournalistiek in het tennis. Daar wijk ik toch een beetje vanaf. Ik vind het echt 50-50. En hij zal aan de bak moeten, een goed gameplan moeten hebben. En uiteindelijk denk ik toch ook dat fitheid de doorslag gaat geven. Want we zitten hier wat zuidelijker dan in Nederland. En ik kan je vertellen, het is hartje zomer, het is warm, het is heet. Dat zie je ook in de trainingen. Ik was vandaag bij de trainingen, volop drinken, weet je. Dus de weersomstandigheden zullen ook een rol gaan spelen maandag of dinsdag, wanneer hij dus op de baan komt. En fitheid daarin dus ook. En ik ben heel benieuwd hoe Griekspoor ervoor staat. Hij is er zelf dus goed. Maar goed, Arnaldi, ook een superfitte speler. Dus dat is echt een niet onderschatte issue in de wedstrijden die we gaan krijgen hier in Parijs.
6: Ja, Griekspoor dus geplaatst in Parijs. Dat geldt niet voor Botik van de Zandschulp. Die speelt tegen de als 25e geplaatste Argentijn Francisco Cirundolo. Hij verloor de drie eerdere ontmoetingen van.
7: Ja, zeker een lastige loting. Goede gravelspeler. Maar ja, ik denk sowieso dat er in dit schema niet heel veel heel veel makkelijke loting zijn. Ik denk dat iedereen ongelooflijk goed speelt. En hij ook. Ik zal van goede huizen komen, moeten komen. Ik zal zelf goed moeten spelen. En zelf met goed tennis laten zien. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan hopelijk, hopelijk gaat het een goede wedstrijd worden.
6: Dat is de hoop inderdaad. Maar is hij er ook klaar voor, Jan Botik van de Zandschulp?
4: Nou, ik zag hem vandaag training. Ik was bij zijn training. Hij had last van zijn pols bij dat Challenger toernooi in Bordeaux. Gaf daarop tegen Halys. Maar hij heeft redelijke resultaten geboekt. Verloor wel van Cirundolo de Argentijn in München. 6-3, 6-0. Vrij kansloos. Was een wedstrijd bij de laatste 16. Rome wint hij dan 2 wedstrijden. Derde ronde verlies Gashanov. Derde, 6-4, derde set. Kortom, ik denk dat hij er klaar voor is. Maar hij zal goed naar Raymond Sluiter zijn trainer moeten luisteren. Ook een goed gameplan moeten hebben om het nou anders te doen tegen Argentijn dan dat hij in de voorgaande wedstrijd heeft gedaan.
1: Jan, we gaan even naar Edwin Peek voor de slotfase van toch wel een stuntje waarschijnlijk. Hurry up tegen Aalsmeer, Edwin.
2: Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen met nog ruim een minuut op de klok hier in Sporthal de Eendracht in Zwarte Meer. Hurry up in het oranje staat voor met nu 29-25. Want zojuist benut Donny Vink een strafworp voor de zwarthemden, voor Aalsmeer dus. Ja, en het is inderdaad wel een stunt. Ze hebben natuurlijk wel een thuiswedstrijd al gewonnen van Aalsmeer. Maar Aalsmeer dat eigenlijk altijd meedoet om die eerste plek in Nederland. Vorig jaar natuurlijk ook de landskampioen. En Hurry Up, ja, eigenlijk altijd een beetje de nummer 5 van Nederland geweest. Omdat Limburg Lions er toen nog bij was. Nou, die zijn weggevallen door een faillissement. En terwijl nu weer nog een aanval van Aalsmeer. Nog een keer Donny Vink. En dan is het verschil nog maar 3 in het voordeel van Hurry Up. Kortom, dat is dan wel een beetje zuur voor ze. Stonden een minuut of 3-4 geleden nog 6 doelpunten voor. En dan heb je een lekkere uitgangspositie. Sowieso natuurlijk winnen is een goede uitgangspositie voor overmorgen. Als ze weer in de actie gaan komen tegen Aalsmeer en dan in de sporthol de Bloemhof. Dus dat is een ander verhaal. Want daar is het dan weer natuurlijk het thuisvoordeel van de Aalsmeerders. Nog een paar seconden op de klok. Kunnen ze er nog eentje bij prikken? Emiel Hoogland naar de hoek. En ja hoor, in de zoemer gaat er nog eentje bij. Jury Bra. Zo natuurlijk winnen is een goede uitgangspositie voor overmorgen. Als ze weer in de actie gaan komen tegen Aalsmeer en dan in de sporthol de Bloemhof. Dus dat is een ander verhaal. Want daar is het dan weer natuurlijk het thuisvoordeel van de Aalsmeerders. Nog een paar seconden op de klok. Kunnen ze er nog eentje bij prikken? Emiel Hoogland naar de hoek. En ja hoor, in de zoemer gaat er nog eentje bij. Jury Braken maakt hem. En dus

0: in Aalsmeer.
1: Nou, als we dan toch het rondje vervolgen, dan is het de kleine stap van Zwarte Meer naar Berlijn, waar Bayern München en Stuttgart aan het voetballen zijn om de beker, Arman.
2: Nog 5 minuten in de eerste helft, 0-0. Ja, en die bij Stuttgart die zijn echt heel fel. En bij Bayern beginnen ze het steeds minder leuk te vinden. En vragen ze de scheidsrechter nu ook, hey, doe eens wat, want we worden constant onderuit geschoffeld door die tegenstanders van ons. En in dit geval vind ik dat Olise wel een punt heeft, want hij krijgt een fikse tik van achter. En die scheidsrechter die fluit nu wel, die geeft geen kaart. En Bayern krijgt alleen een vrije trap. En daar de overtreding was op Diaz. Oh. Ja, dat is een flinke zaag. Dat was de eerste overtreding, daar fluit hij niet voor. En voor de tweede op Olise, die echt hard geraakt op zijn benen van achteren dan nog even voelt, fluit hij dan uiteindelijk wel. Ja, ze doen het handig, die van Stuttgart. En zolang die scheidsrechter niet optreedt, komen ze ermee weg. Komt Bayern niet in zijn spel. 1 schot hebben we gezien, zo even van Stanisic op de vuisten van Nübel. Ja, verder heeft Bayern weinig afgedwongen, weinig gecreëerd. Dus werkt het plan van VfB Stuttgart in die eerste helft. De regerend bekerwinnaar, de finale vorig jaar gewonnen van Arminia Bielefeld. Was de 4e titel voor Stuttgart na prijzen in 54, 58 en 1997. Bayern won de beker al 20 keer. Kimmich met de vrije trap. Die is goed. En daar komt een kans. Nee, want Kane wordt daar toch nog gestuit op het laatste moment. Dan gaat hij op de grond liggen. Wat is daar gebeurd? Jablonski geeft geen krimp. En Bayern voetbalt verder. En hij geeft nu ook aan richting Kane. Ga maar opstaan. Ik heb al contact gehad en het is echt helemaal niets. 3 minuten nog in de eerste helft. Bayern probeert wat meer aan te dringen. Maar ze blijven er heel kort op zitten. Die van Stuttgart. En voorlopig komt Bayern dus niet in zijn spel.
1: En van Berlijn weer naar Parijs. Naar Jan Roels. We blikken vooruit op Roland Garros. Dat gaat beginnen. We hebben het gehad over Griekspoor. We hebben het gehad over Botik van de Zandschulp. En Jesper de Jong doet ook mee daar in Parijs. Kwam deze week niet door de kwalificatietoernooi heen, maar kreeg vandaag te horen dat hij als lucky loser, zoals het zo mooi heet, toch mag meedoen. Neemt het op tegen Stan Wawrinka. Zwitser is bezig aan zijn laatste profjaar en begint dus ook aan zijn allerlaatste Roland Garros. Dat is toch wel een heel mooi potje voor Jesper de Jong om dan tegen hem te spelen in Parijs, ja, toch? Hè?
3: Ja, we liepen hier rond vandaag met de Nederlandse media eigenlijk in afwachting van dat het wellicht zover zou komen. Want hij had dus verloren in de derde ronde kwalificatie. Was daar als eerste geplaatst. Daarna was first in, zoals het dan heet. Dus toen hoorde ik al in de wandelgangen van deze captain Paul Haarhuis dat Arthur Fies 2 dagen niet had getraind. En er was nog een Amerikaan, die had een MRI aangevraagd in een ziekenhuis. Dus dan gonst het van de geruchten van, nou, dan zijn er wel kansen voor Jesper de Jong. En inderdaad, op een gegeven moment kwam de call. Arthur Fies, die nog een persconferentie gaf, kan niet spelen. En dus komt Jesper de Jong voor hem in de plaats. Hij heeft gewoon doorgetraind natuurlijk hier ook. Eigenlijk moet je dan ook wachten tot dinsdag, want dan zijn die eerste ronde partijen achter de rug. Hij heeft doorgetraind en nu mag hij dus maandag aan de bak tegen Wawrinka, oud-winnaar hier in Parijs. En kansrijk hoor, voor Jesper de Jong, absoluut. Wawrinka heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Maar een mooi affiche hoor, daar kijk ik echt naar uit maandag.
1: Je hoeft niet uit te kijken naar Nederlandse vrouwen. Want in het hoofdtoernooi komen we niemand tegen. Lamens, Koevermans, Russen halen het allemaal niet in de kwalificaties. Dat is wel echt slecht nieuws voor de Nederlandse vrouwentennis, Jan, toch? Of zie ik dat verkeerd?
3: Een slag om de arm nog ten aanzien van Lamens. Want die zit ook wel in de wachtkamer eventueel nog om in het hoofdtoernooi te komen. Zij verloor ook derde ronde kwalificatie. Is uit de top 100 weggezakt. Dat is zonde, want ze was vorig jaar goed bezig, wat minder resultaten geboekt. Koevermans eigenlijk kansloos in de kwalificatie. Aranska Rus, ja, in de herfst van haar carrière veel gepresteerd. Kun je eigenlijk niet veel meer van verwachten. En dat is een beetje lappenmandgeval bij de vrouwen wat dat betreft. Maar ja, laten we wat dat betreft ook hopen op betere tijden. Hier in Parijs.
4: Ja. Wie wel meedoet bij de vrouwen, dat is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Maar ja, dat is helemaal niet zo natuurlijk, want ze dreigde met een boycott, en weten we, uit ontevredenheid over het prijzengeld dat de Grand Slams uitkeren. Dat zou volgens haar en ook anderen een groter deel van de winst moeten zijn.
5: The whole point here is not about me. It's about the players who's lower in the ranking, who's suffering. And yeah, it's not easy to you know, to live in this tennis world with that percentage that we are earning. But as a world number one, I feel like, you know, I have to stand up and to fight for those players, for lower level players, for players who are coming back after.

0: injuries, the upcoming generation, and I feel like our point is pretty clear and pretty fair.
1: Ja, ze zegt het gaat niet zozeer om haar, maar eigenlijk meer om de spelers van een lager niveau. Spelers die terugkomen van blessures. En zij vindt dat ze als nummer 1 van de wereld voor hen moet opkomen. Hoe groot is dat thema in Parijs? Er wordt heel veel over gesproken, Jan.
2: Ja, de afgelopen dagen zeker bij de mediadagen. Want de grote media die dan toezeggingen hebben gekregen van de Franse Tennisbond. De grote media, zeker uit Amerika, betalen heel veel geld voor de rechten. En dan krijgen ze een toezegging. Ja, de geplaatste spelers kunnen exclusief naar je toe komen. Ja. Nou, een aantal heeft dus gezegd dat doen we een keer niet. En daarmee een beetje een probleem bezorgd bij de Franse Tennisbond. Want die is uiteindelijk degene die dat prijzengeld uitkeert. En de Franse Tennisbond als organisator van dit Grand Slam is degene die dus dat percentage bepaalt, hè, van rond de 15%.
1: Ja.
2: Nou, en dat vinden ze gewoon te weinig. En verhoudingsgewijs, als je kijkt naar bijvoorbeeld de 1000 Masters toernooien, waar 22% van de omzet naar de spelers gaat en hier maar 15, is dat een groot verschil. Het lijkt natuurlijk een enorm een berg geld. Dat is het natuurlijk ook. Hè. Een eerste ronde, als je verliest, strijk je zo'n 80.000 euro op. Maar Griekspoor zei gisteren tegen mij in het interview van, ja, moet je horen, daar moeten we belasting over betalen. Moet ik al mijn kosten over betalen. Mijn coaches, onderdak, reizen, noem alles maar op.
1: Hey Jan, zullen we eventjes naar hem luisteren? Want we hebben het paraat staan. Tellen Griekspoor.
3: Dat is niet gek, maar mensen vergeten ook dat wij allemaal belasting betalen en dat wij allemaal onze trainers betalen, onze staf betalen, onze vluchten, hotels voor het hele team betalen. En dan zijn er andere sporters die 50% pakken en waar alles voor betaald wordt. Dus dat vind ik heel kort door de bocht, dat is door te zeggen, ja, je verdient hier 80.000 euro. Ja, als we gaan kijken wat ik overhoud van die 80.000 euro, mag je blij zijn als je 30.000 euro overhoudt na een eerste ronde Parijs verliezen. Dus dat vind ik altijd heel zwart-wit. Dus ik vind de revenue aan de lage kant. Maar ik denk dat iedereen het daarmee eens is als je dit zo uitlegt. Alleen, hopelijk kunnen we er iets aan veranderen.
1: Nou ja, 30.000 overhouden na een eerste ronde nederlaag vind ik nog niet zo gek, hoor, Jan.
4: Doe ik het voor.
2: Ja. Ja, precies. Ik ook. Maar je moet het wel in perspectief zien. Er gaan geluiden rond dat de Franse Tennisbond zo'n 400 miljoen euro zou overhouden aan dit toernooi. Het is echt een geldmachine als je hier rondloopt. Deze kwalificatieweek ook volgepakte tribunes. Heel veel kaartjes verkocht. De prijzen voor merchandising zijn enorm. Er wordt ontzettend veel omgezet in de horeca. En de tennissers weten dat natuurlijk. Ja. En er gaat heel veel geld dan natuurlijk naar de opleiding van Franse tennissers. Maar ze vinden het gewoon te weinig. En daar valt wel wat voor te zeggen, vind ik. Waarom trek je het niet naar 22%? Dan is het nog veel geld natuurlijk wat ze verdienen. Ja. Zeker de toppers, want win je een ronde, dan gaat het prijzengeld nog verder omhoog. Maar als je gaat kijken verder naar de dubbelspelers, naar de spelers die buiten de top 100 vallen, die geblesseerd raken, Dan is het soms, dat klinkt een beetje gek, lastig om je broek op te houden. En dat vergeten we wel eens.
1: Hey Jan, nu is het een groot thema natuurlijk. Iedereen vraagt er ook naar. Wat denk je, blijft dit een beetje boven het toernooi hangen de komende 2 weken?
2: Nee, ik denk als we morgen gaan tennissen, dan gaat het naar de achtergrond. En dan gaat iedereen gewoon voor zijn eigen winst om een potje te winnen. En dan nog meer prijzengeld binnen te halen natuurlijk. Nee, dan wordt er gewoon getennist. En dit is nu geweest. Het zal een issue blijven. Misschien bij een volgende editie van Roland Garros weer. Maar dit hebben we nu gehad. We gaan gewoon morgen de baan op en dan wordt er getennist.
4: Ja, en dan gaan we ook kijken naar de favorieten. Sabalenka, nou, we hoorden er net al eventjes voorop in de strijd als het gaat om het prijzengeld. Is zij ook de topfavoriete voor de overwinning over 2 weken daar?
2: Nee, vind ik absoluut niet. Ze is kwetsbaar op gravel geweest in de voorbereiding. Heeft rug- en heupklachten. Hè. Zegt dat ze nu wel klaar is voor Roland Garros. Verloor van Baptiste uit Amerika. Kwartfinale Madrid. Rome, derde ronde. Christea, kortom, absoluut geen goed gravelseizoen gehad. En is ook kwetsbaar op gravel. Ik zou meer mijn geld zetten op Rybakina, misschien wel weer Swiatek. Is naar Mallorca gegaan, naar de school van Rafael Nadal. Misschien ook weer Coco Gauff, Pegula, de Amerikaanse. Svitolina, won het toernooi van Rome, won van Coco Gauff uit Oekraïne. Dat zijn toch meer de namen waar we op moeten gaan letten, denk ik. Sabalenka zal ver komen, maar het toernooi winnen verwacht ik niet.
4: Bij de mannen is het natuurlijk wel een gevoelig verlies, hè, dat Alcaraz niet erbij is. Geblesseerd, dus afgemeld. Waarschijnlijk ook geen Wimbledon voor hem overigens. Ja, dus moet je al je geld op Yannick Sinner inzetten. Maar daar krijg je niet heel veel voor terug, vrees ik, als hij wint.
2: Nee, dan ga je wel erg op zeven in het leven, zou ik zeggen. Nee, hij is in bloedvorm. Won Monte Carlo, Madrid, Rome. 5 mastertitels op rij, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar die schitterende finale tegen Alcaraz die hij verloor. Als hij Roland Garros wint, heeft hij een career Grand Slam. Absoluut dominantie op dit moment van Jannik Sinner. Maar het gaat om 3 gewonnen sets, best of 5. Fysiek wankelt hij nog wel eens. Wat doet de hitte met hem, de Italiaan die toch eigenlijk uit de bergen komt in Italië. Dus dat is eventjes afwachten. Maar op zich, tuurlijk, Jannik Sinner zeg ik ja.
4: Oké, vanaf morgen gaat het gebeuren daar in Parijs. Roland Garros. Jan, dankjewel en veel plezier de komende week. Jan Roels.

0: Play met Feels Like I'm Falling in Love.
1: Het is al een tijdje rust bij Bayern München tegen Stuttgart. DFB-pokaalfinale, de Duitse beker. Dus het is daar nog steeds 0-0.
2: Dan nog wat berichten. In België keert SK Lommel na 23 jaar terug op het hoogste niveau. In de return in de play-offs tegen Dender bleef het 0-0. En dat was na de 3-2-overwinning van vorig weekend genoeg. In die eerste wedstrijd was de Nederlander Ralf Seuntjes nog belangrijk geweest voor Lommel met 2 goals. Maar hij kwam dus vanavond niet tot scoren.
1: En dan mogelijk heel slecht nieuws voor het Nederlands elftal, want Stefan de Vrij is uitgevallen in het laatste duel van zijn ploeg internationaal in de Serie A. De Vrij begon tegen Bologna in de basis, maar moest er in de 80ste minuut vanaf. Het leek in zijn lies gegoten te zijn toen hij een bal terugspeelde op een ploeggenoot. Hoe ernstig de kwestie is, is nog niet duidelijk. Het duel tussen Bologna en de kampioen Inter eindigde overigens in 3-3. Maar dus slecht nieuws. Stefan de Vrij uitgevallen met een blessure.
2: We zijn zo terug met de tweede helft van de DFB-pokaal. VfB Stuttgart tegen Bayern München. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Nieuwe verdenkingen van snipertoerisme tijdens het beleg van Sarajevo.
5: To target civilians, including children, during the siege of Sarajevo in the mid-1990s.
4: Neandertalers deden 50.000 jaar geleden aan tandheelkunde.
6: They were really sophisticated and more like us than we ever thought.
4: En einde oefening voor het luchtalarm. Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: NPO Radio 1.
21: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was 1,5 jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation, waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en werd dus verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
25: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
26: Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn. De Duitse bekerfinale gaat vandaag tussen Stuttgart, dat hem vorig jaar ook al won, en Bayern München. Armand Afsaroglu.
27: Ja, de avond valt over Berlijn. Gescoord is het nog niet. Tweede helft staat op het punt van beginnen. 0-0 is het.
26: En we blikken terug op de promotiedegradatiestrijd in de Eredivisie.
28: Thomas Didion Heudel schiet hij Willem II de Eredivisie in. Dat doet hij. Tilburg hoort er weer bij.
26: Ja, het gaat zo verder daar in Berlijn. En Arman zit op zijn plekje. Maar Arman, dan kan ik jou ook het een en ander vragen nog over het andere grote sportnieuws eigenlijk in Nederland. Dat betekent, het gaat over Feyenoord. Dat heeft, zoals verwacht, Robert Eenhoorn aangesteld als nieuwe directeur. Er was al een technisch directeur aangetrokken, de Belg Davy Rigaud. En dus is Feyenoord weer compleet. Eenhoorn, ja, de gedroomde kandidaat, hè, was het. Die is binnengehaald.
27: Ja, dit is voor Feyenoord echt een ideale uitkomst. Dat ze hem hebben weten binnen te hengen. En al jaren wilden zij, of wilden een groot deel van Feyenoord, dat Eenhoorn het daarvoor het zeggen zou hebben. Het ideale moment was er nooit. Ja, nu wel. En ze hebben elkaar gevonden. En het is gewoon een topkandidaat natuurlijk in alle opzichten. Hij heeft ervaring in deze functie bij andere clubs. Hij heeft die topsportmentaliteit die ze bij Feyenoord zo graag zoeken. Hij kent de club door en door. Speelt hij in amateur elftal. Heeft hij jarenlang gedaan. Kent heel veel mensen binnen de club. Ja, beter dan Eenhoorn ga je ze niet krijgen. En de verwachtingen zijn daardoor wel heel hoog gespannen. Dus de vraag of hij dat waar kan maken.
26: Ja, het is wel iemand die zich heeft bewezen natuurlijk bij AZ. 10 jaar lang directeur. Echt een bijzonder goed werk gedaan. Er staat ook echt wat. Een goede organisatie natuurlijk. Met Max Huiberts als zijn rechterhand. Wat zijn zijn belangrijke taken, denk je, bij de Rotterdammers?
27: Ja, de iets minder sexy misschien is het de eenwording van het stadion en de club. En daar is vandaag ook weer een grote stap in gezet. Feyenoord gaat eigenaar worden van de Kuip. Dat is een hoofdpijn dossier al jarenlang. En dat zal hij ook in goede banen moeten zien te leiden. Dat wordt een belangrijke taak voor hem. Dat zijn een aantal organisaties die in elkaar gaan overvloeien. Want de Kuip en Feyenoord waren twee verschillende entiteiten. Dat moet één worden. Ik denk dat dat voor Eenhoorn eigenlijk nog wel misschien wel het belangrijkste wordt. Ja, hij wordt de algemeen directeur van die club. En daar krijgt hij dus best nog wel een flinke portie nu bij. Ja, en toch ook wel te gaan nadenken over de toekomst. De toekomst van de Kuip, de toekomst van Feyenoord. Daar zou hij ook het nodige in te zeggen gaan krijgen. En ja, die stadiondiscussie die was wat stilletjes de laatste jaren. Maar die gaat ongetwijfeld weer oplaaien. Want het kan niet de hele tijd zo verder gaan met die Kuip. Dus dat wordt ook belangrijk. En verder ook om Feyenoord naar de next level te brengen. Dat zegt hij zelf ook. Hij wil een vervolgstap. Hij wil Feyenoord verder brengen. Ja. En we gaan zien wat dat precies inhoudt en wat hij daaraan gaat doen.
26: Fans en het grote publiek kijken, vindt het allemaal prima, die Kuip. Maar Feyenoord speelt daar toch wel, zullen ze denken. Ze willen weten wat gaat er gebeuren bij de eerste helft. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met Robin van Persie? Verwacht je daar nog wat veranderingen in? Of gaat hij zich daar ook mee bemoeien samen met die Belgen die nu is aangesteld?
27: Nou, op voorhand zeg je dat ligt niet bij hem. Kijk, dat ligt bij die Rigaud. Alleen die Rigaud die is zo'n onbekende naam. Hele jonge gasten, ook 38, kent de Nederlandse markt misschien ook wat minder goed. Dat je het gevoel hebt, dat heb ik althans, dat Eenhoorn daar toch ook wel het nodige voor het zeggen zal gaan krijgen. Dus hij zal ongetwijfeld een rol gaan krijgen daarin. We herinneren ons nog allemaal die affaire met Arne Slot bij AZ. Die sprak toen met Feyenoord.
26: Ja.
27: Ja, daar had Eenhoorn wel degelijk ook het een en ander voor te zeggen als algemeen directeur. Om Slot toen al de wacht aan te zeggen. Dus ja, Eenhoorn die bemoeit zich daar ook mee. Dat kan niet anders. Dat zal hij doen. Maar hij zal dat in nauw overleg gaan doen met die Rigaud. Wat het voor Van Persie betekent voorlopig nog niet zo heel veel. Denk. Als je als nieuwkomer binnenstapt in zo'n organisatie, dan moet je eerst nog de mensen leren kennen. Dus ik verwacht niet op stel en sprong dat Eenhoorn daar iets aan gaat doen.
1: Hey Arman, het heeft wel een tijd geduurd hè, voordat ze hem aangetrokken hebben of vastgelegd hebben. Heb je het idee dat alle plooien inmiddels zijn gladgestreken?
27: Ja, nou ja, lang geduurd. Ik vind het wel meevallen. Ja? De Kloeze heeft nu niet zo heel lang geleden zijn vertrek aangekondigd. En het is best wel een functie. En de vorige twee algemeen directeuren van Feyenoord die stapten op mede vanwege ernstige bedreigingen aan hun adres. Dat speelt allemaal mee. Je moet toch weer iemand vinden. Eenhoorn zelf die vindt ook het nodige. Daar moest ook wat aan gebeuren. Of die wel de vrijheid kreeg om te doen wat hij wilde bij Feyenoord. Toon van Bodegom heeft hem uiteindelijk aangetrokken. Dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Waar naar verluid Eenhoorn in het verleden wel eens een moeilijke band mee had gehad. Ja. Nou, dat is toch redelijk snel allemaal is de lucht geklaard. Hebben ze hem dus nu officieel gepresenteerd. Die Rigaud is nog niet officieel gepresenteerd overigens door Feyenoord. Maar dat gaat wel gebeuren. En dat gebeurt ik denk de komende week zelfs. Als Club Brugge klaar is met voetballen. En dan is die directie compleet.
1: Ja, en dan kunnen ze dus zich gaan toewerken en toeleggen op een nieuwe seizoen. Nou, dat wat betreft Feyenoord. Jij houdt die wedstrijd tussen Bayern en Stuttgart verder in de gaten. Komen we straks weer bij je terug. Let's make

0: I don't want to wait. David Guetta samen met One Republic.
1: Robert Muren sluit zijn voetbalcarrière af met degradatie. Want met Volendam verloor hij vanavond na strafschoppen van Willem II. Muren in gesprek met Ragnar Niemeijer.
2: 500 wedstrijden in het betaald voetbal. En dan op deze manier ja, afsluiten. Ik kan me dat niet voorstellen hoe dat moet voelen.
3: Ja, dat is een rottig gevoel. Dat is een rottig gevoel. Maar je wil zo graag dat op een mooie manier afgesloten wordt. Ik denk dat me ook echt wel gegund werd. Maar als je vandaag na een kwartier 2-0 achter staat, ja, dan mag je ook even schamen over het begin van de wedstrijd. En dat is onbegrijpelijk. Daarna pak je het wel goed op, maak je de 2-1, ben je weer volledig in de wedstrijd. En dan heb je een aantal momentjes waarin het niet mee zit. Ja, en dan is penalties uiteindelijk de loterij.
2: Ja, waarin het niet mee zit, dan doe je natuurlijk op het doelpunt wat niet wordt geteld wat jij maakt. Wat werkelijk het ultieme afscheid had kunnen zijn, omdat hij op dat moment in ieder geval beslissend was geweest. Overtreding in aanloop naar dat doelpunt, wat vind je van dat moment?
3: Ja, ik dacht al wel dat het overtreding was, want hij schreeuwde zo hard. En als de VAR dat bekijkt, ja, dan hoop je dat het een mannelijk duel was waarin de scheids zegt van ja, niks aan de hand, maar het mocht niet zo zijn.
2: Nee, heb je er begrip voor?
3: Als de VAR daarnaar kijkt, dan zal het een overtreding zijn geweest.
2: Je hebt ook nog de paal geraakt vandaag.
3: Dat was het moment ervoor. Dat zit dan ook niet mee.
2: Je moet niet zielig gevonden worden, maar je voelt wel, denk ik, mee met je.
3: Jullie voelen met me mee.
2: Oh, de mensen die al jaren voetbal kijken naar Volendam en zien dan Muren en zien dit.
3: Ja, maar weet je wat het is? Het leven gaat weer door, hè? En dat geldt ook voor mij. En het draait niet alleen om mij. Dit had een mooie afsluiter kunnen zijn. Maar het mocht niet zo zijn.
2: Op basis van het seizoen en op basis van de wedstrijd die jullie in Tilburg hebben gespeeld, meer gecreëerd dan een 2-1 overwinning. Verlies je het vandaag? Verlies je het eerder in het seizoen? Waar is dat dan misgegaan? Of gaat het misschien ook wel gewoon vandaag mis?
3: Nou, kijk, we zijn op 32 punten geëindigd volgens mij. Eigenlijk had je één potje meer moeten winnen. En dat hebben we nagelaten. We hebben thuis een aantal wedstrijden gespeeld waarin we niet de punten hebben gepakt. Dus daar kun je naar kijken. Je kan kijken naar de laatste wedstrijd tegen Telstar. Er zijn zoveel dingen waar je naar kan kijken. En het was uiteindelijk gewoon niet genoeg. We hebben Telstar hebben we het laten liggen en nu weer over twee wedstrijden. Dus dan is het niet genoeg.
1: Ja, Robert Muren, wat is die ongekend te nuchter eigenlijk, als je het zo behoort.
0: Ja, laat ik vragen aan Ragnar Niemeijer, die hem zojuist heeft geïnterviewd. Ragnar, is dat typisch Volendams?
4: Nou, ik vond het zelfs een beetje vervelend, want ik probeerde me een beetje te verplaatsen in zijn situatie.
1: Hij wilde niet meewerken, hè?
4: Met hem mee te voelen en dan krijg je, het leven gaat ook weer door en zo'n verhaal.
1: Het lijkt wel vies, joh.
4: Ja.
1: We gaan even naar Armand Lasseroglu. Armand, de bekerfinale in Duitsland.
5: Hij had de 58 dit seizoen. Dit is nummer 59. Harry Kane kopt bij München op voorsprong in de finale om de DFB-bokaal. Dat is Michael Olise. Die geweldige Fransman met de voorzet vanaf de rechterkant. En natuurlijk kijken ze naar hem. Natuurlijk proberen ze hem te verdedigen. Maar hij valt die bal aan met zijn hoofd en kopt hem hard achter Alexander Nübel. Harry Kane, het is 1-0 voor Bayern München. 10 minuten na rust.
1: Ja, we hadden het over die wedstrijd. Ja. We hadden het over Robert Muren. Maar we moeten het natuurlijk ook over die beslissing hebben. Hè? Want het is dus eigenlijk al de tweede keer in nog geen week tijd dat een keeper de trekker overhaalt voor Volendam.
4: Ja, en volgens de verhalen had dat niets te maken met Ronald Koeman junior, met Telstar, die daar van de week dus met 2-1 wonnen. En dit was op de training allemaal ontstaan. Gek genoeg heeft hij dit seizoen geen strafschoppen genomen in de KKD. Ook niet in de play-offs trouwens, want El Alucci miste er eentje tegen Almere in de eerste wedstrijd. Dus toch ook wel een beetje een gek verhaal, want dat kan niet worden gestaafd met feiten, de bewering dat hij de eerste man was. Dat kan hij dan misschien na die gemiste penalty geworden zijn. Maar ik kan me toch niet alleen door trekken dat er een verband is. Maar dat werd door de Franse keeper ontkend.
1: Nou ja, laten we even naar hem luisteren. Heudel.
6: I saw it and I think that it's very cool what he did also. No, it's just because we trained it in training, the penalties. And I scored exactly the same way. And I was in my zone and I was feeling ready to take it. And the video analyst asked me if how do you feel about being the fifth taker? And I said, yeah, no problem.
1: Ja, hij had alle vertrouwen in en dat heeft hij dan ook waargemaakt. En dus zien we dat het woensdag 2-1 werd, dat het vandaag weer 2-1 werd en dat het dus uiteindelijk door penalties werd beslist. Nou, kan je zeggen dat is een loterij, maar vond je de Tilburgers Willem II ook de betere ploeg?
4: Nou, ik heb eigenlijk een beetje het idee, als je de twee wedstrijden hebt gekregen, en dat is niet een persoonlijke, particuliere mening, maar volgens mij wel wat breder gedragen, dat ja, Willem II toch ook wel een beetje gezwijnd heeft. Zeker ook in de allereerste wedstrijd die ze speelde tegen Volendam. He, die wedstrijd afgelopen woensdagavond in Tilburg, die had Willem II ook met grotere cijfers dan 2-1 kunnen verliezen. Ja, maakt Volendam daar 4-1 en gaan ze met een 4-1 de bus in terug naar de dijk, ja, dan denk ik dat die tweede wedstrijd een formaliteit wordt. Ja, en nu was dat wat anders. Wat interessant was, John Stegeman, die zei na afloop ook, ze waren wel heel erg overtuigd, een aantal spelers ook. En hij had het onder andere over Bilal Ulcik. Hij noemde er nog eentje en zei van ja, ze hadden het idee dat ze er eigenlijk al waren. God, niet zozeer voor de trainer, voor Kruijs, zijn collega, die wilde die niet afvallen. Maar ik begreep later ook wel van een van de spelers, van Devin Haan, de spits, dat dat echt wel een beetje gebruikt is. Van, nee jongens, ze denken dat ze er al zijn. We zullen ze nog wel even, nou ja, wat dan heet, een poepie laten ruiken. Ja. Dat bleek wel. Maar in die wedstrijd proefde hij op een bepaald moment ook wel dat ze eigenlijk die strafschoppenserie wel wilden halen bij Willem II. Want ze stonden eigenlijk onder druk het grootste gedeelte van de wedstrijd. En dan valt die bal niet goed voor Volendam. Hè? Een bal die wordt afgekeurd van Muren. Een bal die op de paal eindigt van Muren. Drukken, niet doorbijten. Ik heb ook wel een beetje met Volendam te doen.
1: Ja, want hoe was de sfeer verder? We hoorden Muren, die was hartstikke nuchter en zo. Maar is dat de algehele teneur of zie je heel veel teleurstelling?
4: Nou, over de hele linie was ik blij dat er weer eens een wedstrijd werd gespeeld waarbij nou eens een keer geen glazer aan de hand was. Daar heb ik niets van gemerkt. Een mooi uitvak, laat ik daar iets over zeggen. Met rood, wit, blauw, uitgedoste supporters van Willem II. Dus niet met die hoodies en dat gekke gedoe blauwe smurven pakken, zoals je laatst bij PEC Zwolle zag. Gewoon vrolijke mensen die er waren om sfeer te maken. Nou, die hebben ook nog gewonnen, dus die zijn natuurlijk met een heel goed gevoel die bus ingestapt. Ja, en als je dan op een gegeven moment klaar bent en je rijdt weg bij het stadion en je kijkt dus om je heen, dan zie je ook wel een bepaalde berusting bij de Volendammers. Ik heb daar niemand een krachtterm of erger horen gebruiken. Nee. Het is de club van de heen en weren. En ze weten dat ze natuurlijk balanceren op als het mee zit Eredivisie. En als het een klein beetje tegen zit. En dat zat het de laatste dagen, weken, maanden eigenlijk al. Dan kan het ook misgaan. En dubbel zoveel vreugde als het dan weer een keer goed gaat.
1: Ja, nog eventjes de consequenties. Hè? Want wat gaat er nou met Volendam gebeuren? Blijft bijvoorbeeld trainer Kruis?
4: Ja, in principe, zei hij. In principe wel. Maar het is natuurlijk geen geheim dat hij ook gesproken heeft met FC Utrecht. Hè. Dat is ook wel bevestigd. Dus daar gaat hij niet naartoe. Daar is een andere trainer inmiddels aangesteld. Hè. Anthony Correa van Telstar. Maar dat hij als jonge trainer zichzelf wel op de kaart heeft gezet de laatste jaren. Dat is een ding wat zeker is. Is gepromoveerd. Ja, en op deze manier een keer verliezen kan natuurlijk. Hè. Overigens in hele zware omstandigheden. Laat ik dat nog even benadrukken. Het was heel warm. Bijna 30 graden. Het was een uitputtingsslag. Met een verlenging, met een strafschoppenserie. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik heb een beetje het idee dat als Kruijs ergens naartoe kan, dat hij dat ook wel zal doen. En er zal echt wel een keer iemand gaan bellen. Ja. Anders begin je toch weer een beetje opnieuw. Hè. Dan moet je weer diezelfde truc uithalen die je 2 jaar geleden al hebt uitgehaald door te promoveren.
1: En dan aan de andere kant Willem II. We zagen al beelden van ook uitzinnige fans in Tilburg die het feest vierden. Natuurlijk, grote euforie. Maar wat mag je nou van ze verwachten in die Eredivisie?
4: Ja, het blijft natuurlijk eigenlijk een schande dat een club als NAC of een club als Willem II, hè, bedoel, het zijn dan zogenaamd aartsrivalen, maar het zijn clubs met 15.000 man of meer publiek op de tribunes als het vol zit. En dat zit het vaak, dat je daar niet een fatsoenlijke, stabiele eredivisieclub van kunt maken. Want het is onvergelijkbaar met Telstar, hè, waar Willem II vorig jaar op eigen veld tegen onderuit ging. Dit is een echte club met een echt stadion, met heel veel personeel, in mooie pakken. Er is veel meer mogelijk dan bij andere clubs. Ja, ze zitten er nu weer in. Je moet daar iets van kunnen brouwen. Je moet daar chocola van kunnen maken. Alleen de bomen zullen financieel niet tot in de hemel groeien natuurlijk. En daar hebben ze wel mee te maken. Maar het blijft wel, ook voor huurspelers bijvoorbeeld, hè, een prima podium. En er zijn er al zoveel geweest in het verleden die daar zijn doorgebroken om jezelf te presenteren.
1: Ja, tot slot, Ragnar, morgen. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Weer een wedstrijd in Volendam. En eigenlijk weer een waar veel emoties aan vastzitten. Want dan is het Ajax FC Utrecht strijdend om een ticket in de Conference League. Wat gaat dat voor wedstrijd worden?
4: Nou ja, in ieder geval in een geschilderd stadion. Hè. Gaan ze nu aan beginnen, gaan ze rood-wit maken.
1: En dan wordt nachtwerk.
4: Weer oranje. Ja, dat wordt nachtwerk. Ja, dat is wel grappig. Ik had mijn auto geparkeerd in de wijk daar. En gelukkig was het vandaag rustig. Ging het allemaal goed. Veel beveiliging hoor. Heel veel politiebusjes. Veel hekken, kooien, noem het allemaal maar op. Maar ik had mijn auto geparkeerd voor de wedstrijd. Man zat in strandstoel in de tuin. Ik kwam terug, man zat nog steeds in strandstoel in de tuin. Ik zeg, joh, ik zeg, bent u wel weg geweest? Moest hij lachen. Zegt hij, ja, zeker bij de wedstrijd. Dus die was ook in het stadion geweest. Dus ja, even succes dan nog, hè, morgen. Het is nog één keer op je tanden bijten. Maar ja, goed, toen hadden ze toch ook wel. Toen kreeg ik ook zo'n nuchtere Robert Muren reactie van, ach, het zal wel goed komen. Ja, weet je wel. Binnen Volendam, zeggen ze daar. Ja, dus die laten zich niet gek maken. Maar ja, het is niet zo lekker als je in zo'n woonwijk woont, van de figuren door je straten rennen en door je tuinen en noem het allemaal. Maar op zit ik niet op te wachten.
7: Nou, er gebeurt in ieder geval wel wat in Volendam. Dankjewel, Ragnar.
0: We zien af en toe surrealistische beelden van het stadion in Berlijn, waar de finale wordt gespeeld om de Duitse beker. Bayern München aan de leiding tegen Stuttgart. Maar een boel vuurwerk daar op het veld, maar zeker ook dus op de tribune zag daar.
8: Ik zit niet in Berlijn, maar kijk wel naar de wedstrijd in Berlijn. Ja. Daar is het 1-0 voor Bayern München tegen Stuttgart. Ja, veel vuurwerk. Het is ook een beetje te veel. Het is tijdelijk stilgelegd. Na de goal van Kane is er weinig meer gebeurd. De wedstrijd is wel weer hervat. Maar nu ligt hij dan toch weer even stil. Ja, die supportersgroeperingen die hebben veel richting elkaar afgestoken. Dat vonden ze leuk. En blijkbaar is het redelijk windstil boven het Olympiastadion. Dus die rook is enorm blijven hangen. Ik heb nog wel kunnen zien dat vlak na de hervatting van het spel er een enorme kans was op de 2-0 voor Bayern. Een schot van Luis Diaz dat nog wel gepakt kon worden door Nübel. Maar hij stompt hem zo voor de voeten van Konrad Leimer, de linksback. En die stond eigenlijk toch gewoon voor open doel. Maar die schoot de bal heel hoog over het doel. Dat was de kans op de 2-0. En misschien wel, ja, ik ga hem toch maar gewoon gebruiken, de voorentscheiding. Deze wedstrijd die dus nog een half uur duurt. Waar een wissel plaatsvindt bij Stuttgart. Ik zie dat Jeltsch in de ploeg komt voor Jacques. Die geblesseerd naar de kant moet. Nog een half uur en dan nog een sloot aan extra tijd. Want zoveel is er nog niet gevoetbald in Berlijn in de tweede helft. Bayern staat dus voor. Kijk nog eens naar die goal en ik zei, ja, hij wordt wel verdedigd. Maar eigenlijk werd hij niet verdedigd. Hij stond onwaarschijnlijk vrij, Harry Kane. Alsof hij er zelf ook van schrok. Maar hij kopte hem geweldig binnen. Alleen, ja, het leek wel alsof ze hem vergeten waren. En dat moet je niet doen. Zeker niet bij Kane. 1-0 dus via hem. De wedstrijd duurt nog een half uur.

0: Seed kwam uit in 1978, maar werd pas een hit in 1991... toen het gebruikt werd in een commercial natuurlijk voor autoradio Sniffende Tears.
1: Het is feest vandaag in Tilburg, want Willem II is terug in de Eredivisie. Spits Devin Haan, goed voor 18 goals dit seizoen, kijkt uit naar wat hem en zijn teamgenoten nog allemaal te wachten staat na het binnenslepen van de promotie in Volendam.
2: Ja, ik denk dat we een leuke paar dagen tegemoet gaan. Ik denk, het feest begon hier natuurlijk al, maar dan gaan we nog wel een paar dagen doortrekken. Maandag huldiging, dus dat was geweldig.
3: Ik heb die menigte zien staan bij het stadion. Zag er lekker uit, hoor.
2: Ja, één groot gekhuis. Mijn vriendin was er ook met de familie en gruwelijk. Dat is natuurlijk ook waar je het voor doet, weet je. Die supporters die zijn er ook elke keer, die staan altijd voor je klaar, weet je. Elke wedstrijd zijn ze er. En dat je dan dit terug mag geven, ja, dat is geweldig.
3: Neem ons eens mee naar deze middag, avond. Er kwam geen einde aan die wedstrijd. Niet dat het vervelend werd, zeker niet. Maar hoe spannend is het als je binnen die lijnen staat?
2: Ja, op zich valt het dan enigszins wel mee. Want je bent natuurlijk zelf aan het spelen. Je hebt er zelf invloed op, je kunt je ding doen. Uiteindelijk natuurlijk is het spannend, want ja, het is een finale van de play-offs, wel of niet. Maar uiteindelijk, ja, weet je, het is, als team zijn weet je wat je voor doel je hebt. En je wil dat dan alleen maar bereiken. En daar ga je met z'n allen alles aan doen. En ik denk dat wij een paar keer goed zijn weggekomen natuurlijk. Maar ja, als team zijn 120 minuten lang... Stijt te knallen hoog, maar die op een gegeven moment nog een bal heel belangrijk blokt. Weet je, dat zijn dingen, ja, dat zijn cruciaal. En uiteindelijk maakt dat natuurlijk ook dat je een team bent en dat je zover kan komen.
3: Wat betekent dit voor jou persoonlijk, deze promotie met Willem II? Wat gaat er nu gebeuren?
2: Op dit moment?
3: Nou ja, ik bedoel eigenlijk meer komend seizoen.
2: Ja, weet ik niet. Het liefst, weet je, de Eredivisie met Willem II, dat is geweldig. En dat zou ik ook zeer graag willen, weet je. We gaan het zien. Ik ga eerst nu even feest vieren. En dan vlek vakantie jou en dan beginnen we het zoen lekker en dan gaan we het allemaal zien.
3: Wat een verschil maakt dat dan, hè? Of je dan Eredivisie gaat spelen of niet? Ik bedoel...
2: Ja, daarom uiteindelijk is het ook natuurlijk waar het om gaat, weet je. Je staat er met z'n allen bereid met de penalties en je denkt van ja, het gaat wel echt om een wereld van verschil. Of je de benen binnen schiet of je mist. Dus ja, dat is wel echt dat je daar met spanning daar staat. Maar als je hem zelf niet meer hoeft te nemen, als je klaar bent, ja, dan sta je toch wel billen te knijpen.
3: Tot slot één dingetje nog. En jouw trainer stond hier net en die zegt... ja, ze waren bij Volendam ook wel erg overtuigd... naar die eerste wedstrijd die ze bij ons in Tilburg wonnen. Wat spelers met een grote mond en zo. Heeft hij dat nou aangehaald bij jullie? Die indruk kreeg ik wel.
2: Ja, zeker. Uiteindelijk hebben we dat onderling natuurlijk zeker gezegd. Wij zeiden van ja, we krijgen het idee dat ze denken hier dat ze er al zijn. En uiteindelijk moet dat alleen maar een motivatie zijn om ze op te vreten. En uiteindelijk hebben we dat, kom je 2-0 heel snel voor. En dan, ja, dat geeft je zo'n lekker gevoel. En dan wordt het nog heel lastig, maar ik denk dat we het zo trots op het team, staf, alles. We hebben dit met z'n allen samen gedaan, supporters. Uiteindelijk geweldig dat ze erbij mochten zijn en dat we ze dit kunnen geven.
1: Willem II spits Devin Haan, hij sprak met Ragnar Niemeyer.
0: Mistlampen aan in Berlijn en misschien zie je dan wat van Bayern München tegen VfB Stuttgart, man.
4: Ja, het was net even heel moeilijk om het nog te kunnen zien. Het begint wel iets eenvoudiger te worden. 70 minuten op de klok, 1-0 voor Bayern München in de finale om de DFB-bokaal tegen Stuttgart. De goal van Kane maakt voorlopig het verschil op aangeven van Olise. Nu ook aan de bal aan de rechterkant, de Fransman. Richting zijn landgenoot Upamecano speelt hij de bal. Het gaat helemaal terug via Ta. Bijna naar de keeper zelfs. Nee, die kiest toch voor Stanisic of Pavlovic is het. Hij speelt dan Stanisic wel aan op het middenveld bij Bayern. Stanisic terug weer naar Upamecano. VfB Stuttgart ontbeert de stootkracht om echt kansen te creëren tegen Bayern München. Ze hebben het redelijk voor elkaar. Ze neutraliseren de beste spelers van Bayern bijna de hele wedstrijd lang. Alleen dat ene moment uit een vrije trap. Voorzet Olise, raak kopbal van Kane. Ja, dat is genoeg voor Bayern om het verschil te maken in een finale die verder wel redelijk gelijk opgaat. Maar waarbij Bayern dus wel aan het langste eind lijkt te gaan trekken. Stuttgart heeft gewoon niet de spelers die echt Bayern pijn kunnen doen. Stuttgart in de Europa League dit seizoen nog actief. Bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Verslagen Feyenoord in Stuttgart. In een mooie wedstrijd waren de Duitsers te sterk. Namelijk in de slotfase. Bayern München speelt ook tegen een Nederlands club in Europa. Tegen PSV in de slotronde van de Champions League. En waarin Eindhoven nipte sterk voor het elftal van Peter Bos. Heel veel bij Bayern gaat via die rechterkant bij Olise. Natuurlijk staat ook aan de linkerkant de geweldige speler Luis Diaz. Maar Olise die is in topvorm, niet voor niets. Dus ik wil eerder zijn. Mourinho op de tribune als aanstaand trainer van Real Madrid. Real wil Olise. Ze zien in hem een nieuwe grote ster. En dat is wat Real natuurlijk wil. Altijd al de grootste sterren halen richting Madrid. Maar voorlopig speelt Olise nog in München. Deze finale waarbij Stuttgart de bal heeft. Via Chabot. Hij speelt hem helemaal terug richting Nübel. Het is nog 20 minuten en dan nog extra tijd. Stuttgart kan echt nog wel misschien een goal maken. Maar wie moet dat dan gaan doen? Bayern lijkt er niet kloppen. Ook vandaag niet in de bekerfinale.
1: Dan gaan we naar het hockey, want de hoofdklasse nadert zijn apotheose. We zijn aangenomen bij de finale van de play-offs. Vandaag de eerste wedstrijd, maandag tweede Pinksterdag, de returns. De mannen als de vrouwen spelen die finale. Jan-Kees van der Kunnen, onze verslaggever, praat ons bij. Jan-Kees, goedenavond. Twee hockeywedstrijden achter elkaar. Ben je een beetje afgekoeld, letterlijk en figuurlijk?
5: Poeh, ja, het was inderdaad lekker warm in het Wageningen Stadion. Vol die zon erop. Nou, trouwens, ik zat in de schaduw. En die spelers die hebben het denk ik een stuk zwaarder gehad. Ja. Maar ook ik ben een liter of vier aan water verder wel inderdaad. Ja,
1: hydrateren, dat moet je al blijven doen. We beginnen bij de vrouwen, Jan-Kees. Omdat zij ook als eerste aan de beurt waren, Women's First. Finale tussen Amsterdam en Den Bosch. Dat is niet heel verrassend, normaal gesproken. Maar toch wel een beetje, hè?
5: Ja, toch wel. Want Stichtse was de ploeg waar iedereen in de reguliere competitie naar keek. En die hebben het niet weten te redden. En toch weer niet in de halve finales verloren van Amsterdam. Dus de finale inderdaad uiteraard tussen Den Bosch en toch ook wel heel vaak van de partij Amsterdam.
1: En vandaag hielden ze zich elkaar in evenwicht. Een 2-2 uitslag, is dat terechte uitslag? Geeft dat de verhoudingen goed weer?
5: Ja, zeker. Ik vond Amsterdam verrassend sterk voor de dag komen. Toch de underdog in deze finale, maar nam wel het initiatief. Kwam twee keer op voorsprong ook, maar vergat een beetje verder te hockeyen. Na rust gaf het initiatief ook weer weg in het derde kwart. En heeft Den Bosch daarmee eigenlijk ook weer een beetje in de wedstrijd geholpen. Bovendien weet je van Den Bosch altijd dat ze in de slotfase nog toe kunnen slaan. En dat ook heel vaak doen. Ja. En met die 2-2 denk ik dat niemand echt mag mopperen.
1: Amsterdam had in Verlies Albers echt de uitblinker. Niet voor het eerst dit seizoen. Hoe belangrijk was ze vandaag?
5: Het was weer genieten van haar. Ik vind dat zo'n fijne speelster om naar te kijken. Omdat ze die versnelling heeft. Ze kan aan de bal kan ze nog versnellen. Om speelsters heen rennen, denderen. En dat deed ze in deze wedstrijd ook. We geven maar heel weinig ruimte en ze passeert. En dan heeft ze ook nog eens het vermogen om in een volle cirkel, en dat is echt niet veel speelsters gegeven, het overzicht te bewaren en die bal pan klaar te leggen voor medespeelsters. Die eerste assist was prachtig omdat ze het op snelheid deed. En die tweede was misschien nog wel knapper in een volle cirkel. Net genoeg lift gegeven aan die bal, die dus een beetje van de grond kwam. Precies over de stick van een tegenstander heen, maar vol in de stick van een teamgenoot. Dus twee hele belangrijke assists van haar. Ja, zij is sowieso een speelster waar je echt voor naar een wedstrijd toe gaat.
1: Den Bosch sloeg twee keer toe uit een strafcorner. Kwam daarmee dus ook twee keer terug van een achterstand. Niet geheel verrassend, zei Frederik Matla van Den Bosch achteraf.
6: We hebben nu de afgelopen twee halffinales ook in tegen achterstand telkens aangekeken. En dat hebben we goed weggewerkt. Dus ik denk dat knap is en dat wij dat goed kunnen. Dus ik denk dat het ook in het vierde kwart dat het gewoon zaak was om in ieder geval eerst die gelijkmaker te maken om verder te kunnen kijken. Maar ja, daar hebben we wel vertrouwen dat we wat kunnen doen. En dat hebben we ook keer wel laten zien. Dus dat is het probleem, niet achterstaan.
1: Nee, mentaal ijzersterk, hè, Matla. Maar eigenlijk heel Den Bosch. Het zit gewoon in de genen daar, dat winnen van finales. En die mentale weerbaarheid, hoe belangrijk is dat?
5: Ja, alweer inderdaad. Het is al bijna 30 jaar het verhaal van Den Bosch. En dat kunnen we ieder jaar weer herhalen. Want in al die wedstrijden die ze gewonnen hebben, waren ze heus niet de bovenliggende partij. Maar als het op het laatste kwart aankomt, en daar heeft het ook nu weer alle schijn van, dan kan Den Bosch op de een of andere manier, en dat is al decennia lang het geval, dus ook met al die speelsters die ze in het verleden hadden, dan kunnen ze net iets meer. En dan kunnen ze een achterstand wegwerken, dan kunnen ze met tegenslagen omgaan, want die krijg je altijd wel gedurende het seizoen en gedurende finales. Dat hebben ze als geen andere ploeg. En dat hebben ze ook nu weer gedaan, hè? Twee keer een achterstand weggewerkt.
1: En dus zijn ze dan voor jou ook favoriet voor het kampioenschap?
5: Ja, uiteindelijk toch wel. Inderdaad, eigen veld. En omdat ze toch net, als het een 50-50 wedstrijd is, en dat zal het wel weer worden, dan hebben ze toch uiteindelijk een streepje voor, waardoor het geen 50-50 is, maar 60-40. Al is het wel zo dat ze Josien Koning heel erg missen, hoor. Dat is een van de beste keepsters ter wereld. Die andere beste keepster ter wereld staat bij Amsterdam in de goal, maar die is wel fit, Anne Veenendaal. Koning is geblesseerd. Dat scheelt wel, zeker voor Den Bosch. Al is Laurette Abele best een goede keepster. Die zou bij heel veel clubs in de hoofdklasse eerste keeper zijn. Maar dat is net echt wel even wat anders dan Josien Koning. En die missen ze wel bij Den Bosch.
7: Ja, zullen we even kijken naar de mannen dan? Daar hadden we de klassieker, Amsterdam tegen Rotterdam. Ja, is dat toch een beetje het Ajax Feyenoord van het hockey, Jan-Kees?
5: Nee. Ja, tuurlijk, het is Amsterdam tegen Rotterdam. Maar dat leeft bij het hockey echt beduidend minder. Rotterdam is maar één keer in het verleden landskampioen geworden. Heeft nu natuurlijk wel een prachtige selectie met al die internationals. Maar dat leeft niet echt. Ik zag wel wat mensen trouwens vandaag op de tribunes met een Feyenoord-shirtje. Je hebt een paar jaar geleden zo'n uitshirt gehad dat groen was. Dat is de kleur van hockeyclub Rotterdam. Dus daar liepen ze mee rond. Maar dat kan ook prima trouwens bij Amsterdam. Dus nee, er worden wat leuke, grappige dingen geroepen. Maar nee, er zit geen haat en nijd of rivaliteit echt tussen die twee teams.
7: Dat is een klein verschilletje inderdaad. Nou, die wedstrijd die begon in ieder geval spectaculair.
8: Variant en binnengetikt daar. 1-0 Rotterdam. Een pikstart van de Heide. 2-0 Rotterdam. Kasim, ja. Amsterdam 1, Rotterdam 2. Dommershuizen kan er niet bij. En daar is de 3-1. De goals vallen ook in dit duel als rijpappelen. Nog altijd Van Beijnen. Wil naar zijn backhand. Van Beijnen. Ho, ho! Wat een goal, wat een goal, wat een goal.
7: Rijpe appelen in een tropisch weertje. Het was een feest om naar te kijken, denk ik, die eerste fase. Of niet, Jan Kees?
5: Ja, zeker die eerste twee kwarten. Dat was echt weergaloos hockey. Ze gingen er volle bak in aan beide kanten. En ze hebben ook beide spelers die zulke fantastische dingen kunnen met een bal. En dat ook gedaan hebben. Met name dat laatste doelpunt was natuurlijk prachtig. Van Brent van Beijnen, individuele actie met een kiezelharde backhand. Vol in het dak van het doel afgemaakt. Maar ook op andere plekken op het veld, op de middenlijn of richting de cirkel, waren er zo nu en dan baltovenaars in actie. Maar toch wel vooral in kwarten 1 en 2. Je merkte echt wel dat het zijn tol begon te eisen, die energie waarmee ze smeten, en bovendien die zware omstandigheden. Dus kwarten 3 en 4 werd toch weer het ouderwetse berekenende hockey wat je wel vaker ziet in finales. Het kon ook bijna niet anders.
7: Nee, precies. Dat had natuurlijk ook wat te maken met die bloedhitte van vandaag. Thijs van Dam, speler van Rotterdam, stipte dat na afloop bij jou ook nog even aan.
9: Ja, dit is fysiek wel heel diep gaan. Ik denk sowieso de weeromslag is heftig, dus het is ineens warm. We hebben geen tijd gehad om te wennen. Maar dat hebben beide partijen. En ik denk dat we de tweede helft goed zijn weggekomen. Dat we niet nog een goaltje tegen hebben gekregen. Want het werd op een gegeven moment echt heel zwaar. Dus ik denk dat we de krachten niet heel goed verdeeld hebben. Maar we hebben er wel een gevecht van gemaakt.
7: Ja, want al die treffers die vielen dus helemaal aan het begin. Hè? Die 3-2, dat is ook de eindstand geworden. Had de hitte inderdaad veel effect?
5: Ja, dat zag je bij zowel de mannen als de vrouwen. Dat is toch wel fantastisch om te zien. Hoor. Als topsporters er doorheen zitten, die dan alles gegeven hebben. De fitste mensen die hier in Nederland rondlopen. Hoe kapot die kunnen gaan. Ja, dat zag je dus eigenlijk al terwijl ze nog op het veld stonden. Maar zeker kort na het laatste fluitsignaal.
10: Arman, sorry Jan Kees. Arman af de Roomroel.
11: Ja, het is Harry Kane. Weer Harry Kane. 2-0 in de 80ste minuut voor Bayern München. De manier waarop hij dit doet, dat verraadt toch wel zijn klasse. Het is echt niet alleen een afmaker. Hij kan ook geweldig voetballen. Eerst schiet hij van 20 meter zo ongeveer uit stand. Alsof het geen enkele moeite kost. De bal zo op de lat. Dat is al bijna een goal. En dan krijgt Stuttgart die bal niet weg. Krijgt hij voor zijn voeten de rust. De manier waarop hij dan zijn tegenstander uitspeelt. En hem ook nog eens precies in het hoekje plaatst achter Nübel. Grote, grote klasse van Harry Kane. Die eigenhandig deze bekerfinale beslist. 2-0 voor Bayern tegen Stuttgart. Twee keer Harry Kane die nu 60 doelpunten heeft gemaakt dit seizoen. In alle competities voor Bayern München.
7: Ongelooflijk. Ja, wij zaten nog even bij het hockey. Hè, met inderdaad die wedstrijd in de hitte. En het zweet wat van de lijve gutsten bij die mannen. Er komt nog een tweede wedstrijd. Die is natuurlijk komende maandag. Rotterdam heeft de eerste. Dus met 3-2 gewonnen van Amsterdam. Wat denk jij? Dat is natuurlijk een beetje in de toekomst kijken. Hè? Maar kunnen ze dit met gemak gaan afmaken? Of gaat Amsterdam toch nog echt wel voor een bedreiging zorgen?
5: Nou, met gemak zeker niet. Want Amsterdam heeft heel wat spelers die iets kunnen creëren. Die bijzondere dingen kunnen doen. En dat gaan ze
7: komende maandag. Rotterdam heeft de eerste dus met 3-2 gewonnen van Amsterdam. Wat denk jij? Dat is natuurlijk een beetje in de toekomst kijken. Hè? Maar kunnen ze dit met gemak gaan afmaken? Of gaat Amsterdam toch nog echt wel voor een bedreiging zorgen?
5: Nou, met gemak zeker niet. Want Amsterdam heeft heel wat spelers die iets kunnen creëren. Die bijzondere dingen kunnen doen. En dat gaan ze ook zeker laten zien. Rotterdam heeft

0: favoriet. Maar ja, bij Amsterdam heb je die Kassienbroers bijvoorbeeld. Floris Middendorp, dat zijn spelers die, ja, die kunnen iets extra's. En misschien als zij opstaan in die wedstrijd. Ze deden het vorig jaar, hè? Ook toen was Kampong favoriet in de finale om de landstitel bij de mannen. En toen won Amsterdam, mede dankzij dus Kassim en Middendorp. En die staan maandag weer binnen de lijnen.
1: Want maandag, tweede Pinksterdag, is de ontknoping. En daar is Jan Kees natuurlijk ook weer bij. Dankjewel voor nu.

0: Vallen in geluk, Higo.
1: Harry Kane is opnieuw goud waard voor Bayern München, man.
2: Ja, hij is in de vorm van zijn leven. 60 goals in alle competities. En dan komt het WK nog. En hij is fit. Hij gaat daar helemaal fit naartoe. En dat is een enorm wapen voor Engeland. Dat natuurlijk ook de laatste jaren zo dichtbij telkens kwam. Dichtbij een grote prijs. Afgelopen twee EK's in de finale. En het laatste WK in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Maar Engeland schurkt er tegenaan. Misschien is deze zomer dan wel de kans met dus die Duitse trainer Thomas Tuchel om een keer wereldkampioen te worden. De eerste prijs sinds 1966. Kane, daar zal het normaal gesproken niet aan liggen. Deze bekerfinale heeft hij naar zijn hand gezet met een mooie kopgoal. En die tweede was dus nog mooier. Zo knap hoe hij de ruimte vond voor zichzelf. Wegdraaide bij zijn tegenstander en raakschoot. Na eerder al het prachtige schot op de lat gebeurde in één en dezelfde aanval. En uiteindelijk dus de goal, de tweede van Kane in deze finale. Stuttgart wisselt, maar ja, probeert wat het kan. Maar het is gewoon niet genoeg. Spelers, de ploeg heeft gewoon niet de spelers om het verschil te kunnen maken in zo'n wedstrijd. Tegen zo'n tegenstander. Ondanks het feit dat ze echt wel een aardige eerste helft hebben gespeeld. Bayern is gewoon te goed. Is te sterk. En gaat de dubbel pakken in Duitsland. En dat is alweer eventjes geleden.

0: eerste beker zou dit zijn sinds 2020.
1: Met de play-off wedstrijd tussen Ajax en Utrecht komt er morgen een einde aan de lange, lange voetbalcarrière van Ron Jans. Die begon als speler bij de amateurs van Zwolle en eindigt dus bij FC Utrecht. Dat leek ons een heel mooi moment om het komende minuut even door zijn prachtige carrière heen te lopen.
2: McDonald gaat er naartoe. Mechias mist de kans voor Jans om te scoren. Hij scoort. Het is 1-0. Een ongelooflijk misverstand in de verdediging van Atletico Madrid op de vrije trap van Ronald Steenge. Kijk eens, Mechias dat mist, Ruiz is er ook bij en Ronald Jans kan de hoek uitzoeken. Nou ja, hoek, daar is dan dat eerste en mogelijk verlossende doelpunt.
3: Een van de meest legendarische doelpunten van de voetballer Ron Jans was dat in 1983 in de UEFA Cup wedstrijd tegen Atletico Madrid. Jans begon in het betaalde voetbal bij PEC Zwolle om vervolgens uit te komen voor FC Groningen, Rode JC, het Japanse Mazda Sport en Veendam, waar hij in 1991 de voetbalschoenen definitief opborg. Wat volgde was een indrukwekkende trainersloopbaan.
4: Braamhaar fluit af. De trainerswissel heeft in ieder geval op korte termijn in het Oosterpark bij FC Groningen nog geen effect gehad. Onder leiding van deze Ron Jans verliest FC Groningen eigenlijk kansloos van Feyenoord 0-2.
1: Maar liefst 8 jaar is Jans hoofdtrainer van FC Groningen. In eerste instantie moet hij de club op het hoogste niveau zien te houden. Maar in zijn derde seizoen plaatst FC Groningen zich voor Europees voetbal. In de UEFA Cup is Partizan Belgrado in de eerste ronde te sterk.
5: Van der Laak scoort! Nog een half uur voor 1 treffer. Goed genomen strafschop van Van der Laak. En een zeer welkome voorsprong voor FC Groningen.
3: In de herfst van 2009, Ron Jans is dan al de langzittende coach van Groningen, kondigt hij zijn vertrek aan. Met ingang van het seizoen 2010-2011 is hij trainer bij aartsrivaal Heerenveen. Een overstap die in het hoge noorden gevoelig ligt. En dat weet Jans ook wel.
6: Ik heb het wel meegewogen al. Dat je zegt van ja, mocht Heerenveen komen, kan dat dan ja of nee? Nou, ik ben tot de conclusie gekomen, ja, want nou ja, met de mensen om me heen, met name mijn gezin, bepalen we dat in eerste instantie zelf. En daar hou je wel rekening met dingen. Maar mijn zoons die hebben ook zoiets van, dat doe je toch niet?
1: Ja, na 2 seizoenen in Friesland beleeft Ron Jans zijn eerste buitenlandse avontuur. Maar bij Standaard Luik wordt hij ook voor het eerst ontslagen. Na 11 wedstrijden, als de club nog maar 13 punten heeft vergaard. Hij keert terug naar Nederland en vindt in PEC Zwolle al snel een nieuwe club.
7: En PEC Zwolle wint niet met 2-1, niet met 3-1, niet met 4-1. PEC Zwolle verslaat, vernedert Ajax met 5-1. 5-1. En het had meer kunnen zijn.
3: De bekerwinst van PEC Zwolle. Daarmee beleeft Ron Jans zijn grootste succes. In de finale wordt Ajax met dus maar liefst 5-1 verslagen. Jans ervaart het nog steeds als het hoogtepunt van zijn trainersloopbaan. En het roept ook bijzondere herinneringen op.
8: Wat zo mooi was, mijn vader, toen ik naar PEC ging, toen was hij net alleen. Mijn moeder was net overleden. En die vond het leven eigenlijk helemaal niet zo leuk meer. En ik heb hem meegenomen naar de persconferentie. Hij was bij elke wedstrijd. Op het laatst was dat wat moeilijker met zijn gezondheid. Maar dat gaf mij ook zoveel extra's. En hij was ook bij die bekerwedstrijd. Ja. Hij zou de tweede keer, stonden weer in de finale, zou hij hem uitreiken. Maar toen heb ik gewoon laten winnen.
1: Ja, een paar maanden na die bekerwinst verslaat PEC Zwolle Ajax opnieuw. En mag Ron Jans ook de Johan Cruijffschaal nog aan zijn erelijst toevoegen. PEC bereikt dat seizoen dus opnieuw de bekerfinale, maar verliest, u hoorde het zojuist, van FC Groningen. Hij blijft de Zwollenaren 4 jaar trouw en komt via een tussenstapje als technisch manager bij Groningen in Amerika terecht. Maar ook zijn tweede buitenlandse avontuur wordt geen succes.
9: 11 days before the start of the new Major League Soccer season, FC Cincinnati is without a head coach.
10: Days after being accused of using racist language, Ron Jans stepped down from his post today.
3: Bij FC Cincinnati komt hij in opspraak na een onderzoek naar vermeende racistische uitspraken in het gezelschap van spelers. Jans besluit zelf op te stappen, maar blijft toch het gevoel houden dat er een spelletje is gespeeld.
6: Er is voor mij een groter iets. Wat niet om Ron Jans gaat, maar om andere dingen. En wat dat is, ik kan er alleen maar naar gissen en gissen houden.
11: Maar gissen ze 1 keer dan? Wat is dat dan?
6: Nou ja, dat dit incident ook wordt gezien om misschien de macht van de spelersvakbond te tonen.
1: Jans keert terug naar Nederland en komt bij FC Twente terecht. Hij is daar 3 seizoenen actief en brengt de Tukkers weer terug in de subtop en in het Europese voetbal. Aan het einde van het seizoen 2022-23 kondigt hij zijn vertrek aan.
12: Op dit moment is duidelijk, hè, wat ik heb gezegd, dat doe ik ook. een sabbatical voor een aantal maanden. Maar ik denk dat ik nog niet klaar ben. Maar ik gun mezelf en mijn omgeving een paar momenten. Je wordt ook je wordt alleen maar ouder, hè?
3: Ja, die sabbatical wordt er een van korte duur als FC Utrecht aanklopt.
12: Ik wist ook wel, en dat heb ik ook al gezegd, dat ik nog wel weer een club denk ik zou gaan trainen. Alleen dat dat nu zou gaan gebeuren was niet mijn wens. Alleen deze kans, zeker na de gesprekken, ja, dit wil ik. En dan kun je niet wachten. Je kunt niet zeggen van, hebben jullie nog een maandje de tijd? Of ik wil het liefst in december beginnen. Dat kan niet. Dus ja, dan moet je erin stappen als je dat wilt, vind ik.
1: Ron Jans ontpopt zich tijdens zijn trainingsloopbaan tot een coach met een groot hart. Zo neemt hij het in felle bewoordingen op voor collega John Heitinga, wanneer die in de media openlijk ter discussie wordt gesteld.
12: Hoe men, en dan heb ik het nog niet eens zozeer van zeg maar de grote pers, maar hoe ze met ons trainers omgaan, daar moeten jullie nooit een keer mee stoppen. Want ik vind het echt, John is een goede trainer, in een moeilijke situatie, is een goed mens. Maar hoe wij af en toe behandeld worden, ik vind dat we daar echt iets van moeten vinden. En dan zeggen ze, ja, ze worden ervoor betaald, dus je moet het maar slikken. Ik vind dat wij dat niet moeten accepteren.
3: Maar Jans kan ook botsen met collega's. In zijn periode bij FC Groningen komt hij twee keer in korte tijd in aanvaring met collega Louis van Gaal, dan coach van AZ.
13: En de enige bal die op goal was, die valt erin. Dan zou ik als trainer heel dankbaar zijn en mijn mond houden. Maar oké. Deze trainer doet het niet.
12: Nou, ik vind het wel leuk dat ik een keer word beticht van onbescheidenheid. Want meestal zeggen ze dat niet. En ik wil graag altijd bescheiden blijven, maar niet nederig.
1: FC Utrecht is dan de laatste klus van Ron Jans. Hij loodst de club naar de zesde plaats en play-offs voor Europees voetbal. Met een trots gevoel zegt hij de voetbalwereld definitief vaarwel.
8: Ik begon als trainer van HFC C1 in Hoogezand-Sappemeer. En ik had nooit verwacht dat ik in de Eredivisie ergens zou eindigen. En als ik nu rondkijk en denk, jeetje, die trainers, man, die hebben geen leven. Hoe doen ze dat allemaal? En ik heb er toch van genoten. Hoewel, af en toe dan heb je ook wel eens de stressmomenten natuurlijk.
3: Morgen zit Ron Jans voor de 670ste keer als trainer op de bank in het Nederlandse betaalde voetbal. Alleen Bert Jacobs kwam met 741 wedstrijden tot meer duels. Al doet dat natuurlijk niets af aan een prachtige carrière van Ron Jans.
1: We gaan weer kijken naar Bayern München tegen Stuttgart. Aman Afsaroglu, hoe lang nog?
14: Nog 3,5 minuten in de extra tijd. Het is 3-0 geworden. Bayern kreeg een penalty en die werd benut door Harry Kane. Een hat-trick in de bekerfinale van Kane. Hij was ongenaakbaar vandaag ook. Die penalty schiet hij geweldig binnen. In de hoek, sprong over de boarding met Joshua Kimmich op zijn nek. Kane die zo lang door het leven ging zonder prijzen. Dat zijn we eigenlijk al een beetje vergeten. Maar hij was natuurlijk de man die nooit iets won. Ja. Als speler van Tottenham Hotspur. De eeuwige verliezer ondanks die vele goals die hij maakte. Tottenham won nooit een prijs. Hij vertrok. Tottenham won de Europa League. Dat was dan wel weer heel grappig. Maar bij Bayern heeft ook Kane inmiddels wel een aantal prijzen gewonnen. Twee keer de landstitel. Nu ook de beker. De Champions League die ontbreekt nog op zijn palmarès. Maar als Bayern op deze manier doorgaat met die compagnie als coach die het daar geweldig voor elkaar heeft. En als dit elftal enigszins bij elkaar gehouden kan worden. Dat zal nog wel een uitdaging zijn met Olise waar dus aan getrokken wordt. Ja, dan heeft Kane ook nog wel een kans straks om die Champions League te winnen. Het is hem gegund. Vriendelijke, altijd goed lachse speler die altijd respectvol is naar zijn collega's en naar de buitenwacht. En hij maakt dus een hat-trick in deze finale. Stuttgart gaat de beker verliezen. Ze proberen hun titel te prolongeren van vorig jaar. Maar ja, de tegenstander was dan net een andere. Toen Arminia Bielefeld. Nu Bayern München. Daar win je toch iets minder makkelijk van. Omdat het spel zo lang heeft stilgelegen door het vuurwerk zijn er 7 minuten toegevoegd aan deze wedstrijd. Daarvan zijn er inmiddels al 5 verstreken. Compagnie wisselt vrolijk door. Hij geeft wat spelers nog wat tijd. Die normaal gesproken wat minder speelminuten krijgen. Guerrero onder meer en Ito. En die mogen de minuten volmaken. En dan heeft Bayern dus de dubbel te pakken. In dit toch wel zeer succesvolle seizoen. Het eerste onder leiding van de Compagnie. Die het daar fantastisch gedaan heeft. Met dus de titel en de Duitse beker. Stuttgart wordt in de finale met 3-0 verslagen. Dankzij een hat-trick van Harry Kane.
3: Nog een uurtje langs de lijn waarin veel aandacht voor Formule 1. We gaan terugblikken op de sprintrace. En we gaan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada meemaken.
1: En we hebben ook nog weer een Giro-etappe te bespreken met een nieuwe roze truidrager. We zijn er zo weer naar het journaal.
15: NPO Radio 1.
16: Podcast.
15: Docs. Was je blijven schrijven?
16: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
17: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
18: Of bioloog.
19: Dokter.
17: Kapper.
19: Of misschien acteur.
18: Of radiomaker.
16: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
20: Zou hij bevriend zijn met ons, denk je?
21: Dat weet ik misschien wel.
16: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
22: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
26: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
27: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
30: NPO Radio 1.
31: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert, dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Welkom terug. De kwalificatie voor de Formule 1 Grote Prijs van Canada is zojuist begonnen. Louis Dekker.
11: En die race is morgen pas, maar we hebben al een sprintrace gezien. Gewonnen door George Russell in de Mercedes. En Verstappen kleurloos 7e. Hopelijk doet hij het iets beter dit uur. Maar het is heel duidelijk dat Red Bull niet de favoriet is. Het draait om Mercedes, Ferrari, McLaren en een heel klein beetje Max Verstappen.
3: We blikken terug op de klap die Jonas Vingegaard zijn concurrentie vandaag uitdeelde in de Giro d'Italia.
15: Jonas Vingegaard heeft de etappe gewonnen. De loodzware bergrit naar Pila met meerdere echte monstercalls van eerste categorie. Maar Jonas Vingegaard heeft een geweldige zaak gedaan in de strijd om eindwinst.
3: We zijn er nog een uurtje met de NOS langs de lijn. En we beginnen het laatste uurtje met voetbal. Volendam speelt volgend seizoen in de eerste divisie. Willem II was na strafschoppen te sterk in de allesbeslissende play-off. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak een teleurgestelde trainer Rick Kruis.
18: Nou ja, het is een pijnlijke middag. We hebben een wedstrijd gezien waarin wij heel slecht zijn begonnen. Daarna vol in de wedstrijd zitten. En een behoorlijk goede kans maken om gelijk te komen in deze wedstrijd. Dat is ons niet gelukt. En dan in die penalty-serie ben je net niet goed genoeg. Net als deze wedstrijd. Maar ook de wedstrijd een week geleden. En dan dat betekent degradatie.
19: Is het dan ook uiteindelijk net niet goed genoeg geweest over de hele linie?
18: Uiteindelijk wel, want als je degradeert, dan is denk ik de simpele conclusie dat het net niet goed genoeg is geweest.
19: Het ligt zo dicht bij elkaar. Jullie hebben in Tilburg kansen gehad om die wedstrijd daar met 3, 4, 5-1 misschien wel te winnen. Ja. Verlies je hem dan vandaag of daar?
18: Nou, met name hier. Bedoel, als je zulke rare dingen doet in de eerste helft, waardoor je op 2-0 achterkomt, dan moet je zoveel bijzetten. Maar ja, goed, wat je zegt, dat van de week natuurlijk ook al gelopen kunnen zijn. Maar als je dat niet doet, ja, dan is het niet goed genoeg.
19: Hoe zwaar was het vandaag met het weer en dat soort dingen? Want ik bedoel, er wordt doorgewisseld, er komen verse mensen bij, mensen vallen ter aarde. Dit was een uitputtingsslag.
18: Ja, dat was het. Maar ik vond mijn ploeg eigenlijk behoorlijk fit. Ik denk dat ze echt tot het einde volle bak zijn gegaan. Dus dat is geen excuus.
19: En ben je een trainer die dan zegt van ja, we hadden het wel verdiend?
18: Nee, ik ben een trainer die gewoon realistisch is. En de realiteit is dat het niet goed genoeg is.
19: We hebben jullie veel wedstrijden verloren de afgelopen periode. Zeg maar richting het einde van het seizoen. Zit daar ergens een gemene deler in? Of is dat zoeken naar iets wat er niet is?
18: Nee, we hebben in die eindfase hebben we te weinig punten gehad.
19: Heb je daar een verklaring voor?
18: Nee, heb ik nu niet. Hè, want je bent constant aan het schakelen van wat moet er beter. Ik vond dat we de juiste laatste weken wel een stuk beter in zaten. Ja, en dat het net niet goed gevallen is voor ons.
19: En Muren, ja, zo'n afscheid. Ik bedoel, denk je daar op zo'n moment als nu dan bijvoorbeeld even aan? Van het had zo mooi kunnen zijn.
18: Ja, het zat allemaal zo dichtbij. Maar goed, dat is sport. Los van deze wedstrijd is hij natuurlijk gewoon een legende.
19: Hoe gaat dit verder nu? Het is vakantie opeens.
18: Ja, het is vakantie.
19: Prettige vakantie.
18: Ja, maar goed, ook dat hoort bij het leven. Dat moet je natuurlijk verwerken. Alleen, hoe dat nu gaat, weet ik even niet.
19: Zie jij jezelf, ik zal je een beetje helpen, hier volgend jaar de boel weer opbouwen?
18: Op dit moment wel, hè, want we hebben gewoon een contract met elkaar.
3: Ja, op dit moment, zei hij inderdaad. We gaan naar Canada, circuit Gilles Villeneuve, waar Q1 nog een kleine 10 minuten duurt, Louis.
11: En waar de tijd van Verstappen net in het paars schiet. En de insider weet het dan, snelste tijd voor Verstappen. Dat is een verrassing, want eerder vandaag ging het niet zo geweldig. Reed hij kleurloos naar de 7e plek in de sprintrace. Beetje voor spek en bonen. Te snel voor alles achter hem, veel te langzaam voor alles voor hem. De Mercedes, de Ferraris, de McLarens. Maar Verstappen zit nu, voor wat het waard is, de snelste tijd neer. Norris en Piastri in de McLarens 2 en 3. Maar het gaat er nog niet echt om. Dit zijn de eerste oefeningen, de eerste tests. Je moet alleen maar zorgen dat je bij de snelste 16 zit. Maar het is een eerste teken dat Verstappen beter op dreef lijkt dan eerder vandaag. Snelste tijd voor hem. Hij wordt er nu vanaf gekegeld. Niet letterlijk hoor. Maar wel qua snelste tijd door George Russell. Dat is geen verrassing. Want de Mercedes is zijn favoriet. Het hele jaar al ijzersterk. En hier in Canada met updates op de auto. Die dan net weer het allemaal wat sneller moeten maken. Terwijl ik het zeg, is Antonelli, de teamgenoot van Russell, daar nog iets sneller de WK-leider. 19 jaar jong, pakt de eerste tijd. Terwijl de teamgenoot van Verstappen, Isaac Hadjar, nu de tweede plek pakt. En dat zien we toch ook niet heel vaak, dat de teamgenoot van Verstappen sneller is. Maar voor nu, het telt nog niet echt, maar hij doet het toch even. Samenvattend, Antonelli, tussentijden zijn het maar 1, Hadjar 2, Russell 3, Verstappen 4.
3: Eerder vanavond, je zei het al, won George Russell de sprintrace. Louis, onderweg naar die zege had hij wel een akkefietje met die Kimi Antonelli dus. Wat gebeurde daar nou?
11: Nou, er waren wel meerdere akkefietjes. En het mooie is, Antonelli probeert het gewoon. Is brutaal, 19 jaar jong, zit pas in zijn tweede seizoen. Maar is wel de leider in het WK. Doet het tot nu toe gewoon heel af en toe met een beetje mazzel. Maar uiteindelijk toch beter dan Russell. Waarvan iedereen toch echt dacht, als die auto echt zo goed is bij Mercedes, dan wordt Russell op zijn sloffen wereldkampioen. Maar niemand had verwacht dat zijn teamgenoot in het tweede seizoen zo goed uit de veren zou, zo goed uit de startblokken zou komen. Zo goed uit de verf zou komen. Wat je er ook van wil zeggen, Antonelli, de grote verrassing van het seizoen. Een beetje vergelijkbaar met het tweede seizoen van Max Verstappen lang geleden. Toen ook iedereen dacht, hij zal het nog wel moeten leren. Maar Antonelli leert heel, heel erg snel en is niet geheel toevallig de WK-leider. Probeert dus die auto inderdaad een paar keer in de sprintrace gewoon brutaal naast zijn teamgenoot te zetten. Remt extreem laat, miste daardoor een paar keer de bocht. Maar liep ook hard op te mopperen op de boordradio dat Russell wel erg fanatiek verdedigde. En dan moet je toch de conclusie trekken dat bij Mercedes, de favoriet voor dit jaar, het gevecht nu intern ook aan de gang is. Russell versus Antonelli. Ja. De teamgenoten zijn opeens rivalen geworden.
3: Ja, we kunnen ze even laten horen. Eerst Russell.
1: As kids in karting, we know overtaking on the outside. There's a certain element of risk that comes with that. And they're amazing overtakes when they come off, but the chances are quite slim. So, you know, there's only one direction I was going, and I was going to, you know, close the line because that's my right to do so. So, as I said, respect to him for giving it a go.
8: I was quite well alongside, and there was definitely contact. So I need to recheck that. But to be fair, it was definitely too optimistic. I also took a massive bump and I almost spun. Just need to recheck it. And then, we'll talk about it later.
12: Ja, het gaat er later over doorpraten. Russell zegt eigenlijk, ja, ik weet niet dat dit niet kan, zegt hij. Antonelli zegt dat hij moet terugkijken naar de beelden. Maar ook dat hij wel wat optimistisch was. Gaan we hier nog iets van terug horen? Nog een klein staartje wellicht, Louis?
11: Nou, dit ga je later dit jaar, als Mercedes blijft domineren, vaker meemaken. En Antonelli heeft laten zien dat hij niet zomaar de tweede man gaat spelen, de tweede viool gaat spelen bij dat team. En dat is alleen maar leuk, want anders krijg je een heel vervelend seizoen. Als één coureur in de beste auto alles mag winnen en alles domineert, dan wordt het saai. En Antonelli laat zien dat hij brutaal is en hongerig en jong en wild. En nou ja, het fragment wat je net hoorde is een kwartier na de sprintrace. Dus dan is het echte vuur er al een beetje uit. Wat veel mooier was om te zien, maar dat kun je niet laten horen, is dat beide coureurs erg lang de helm ophielden. Elkaar een beetje ijzig een handje gaven na de race. Zo van, nou, goed gedaan, maar het was niet heel erg warm. Maar dat is ook logisch, want er staat veel op het spel. Ze willen allebei wereldkampioen worden en ze weten drommels goed. Mijn teamgenoot is misschien wel het grootste gevaar voor mijn droom.
12: Ja, dan nog toch even Verstappen. Je zei het al, zevende werd hij, kon weinig uitrichten. Ja, hoe is zijn humeur dan? Hoe gaat hij daarmee om, Louis?
11: Nou, hij is tot nu toe heel opgewekt. En dat komt vooral ook omdat hij, ik noem het altijd maar, gewoon aan het buitenspelen is geweest. Afgelopen weekend op de Nordschleife, de Nürburgring, die 24 uur race. En Verstappen heeft ook geleerd de afgelopen 10 jaar... dat zelfs hij als tovenaar in de Formule 1 met een auto die niet goed genoeg is, niet zomaar een race wint. En dus is het helemaal, hoe raar het ook mag klinken, niet verrassend dat hij dit jaar erg veel moeite heeft om überhaupt een podium te pakken. Het komt wel, is de overtuiging binnen het team, maar nu nog niet. En we moeten steeds maar herhalen, Red Bull met een nieuwe motor, samen ontworpen met Ford, is echt aan een grote reis begonnen met waarschijnlijk heel veel kinderziekten, met niet de ideale snelheid, zeker niet de favoriete rol. En als je beseft dat heel veel mensen dachten dat Red Bull een middenmotor zou worden dit jaar, dan moet je eigenlijk ook nog constateren, die zevende plek is zo gek nog niet. Maar achter de komma zeggen we er natuurlijk allemaal wel bij, dit zijn we niet gewend. Verstappen die kleurloos meedoet. En ik hoorde mezelf net ook zeggen, te langzaam voor de top 6. Veel te snel voor wat er achter hem zit. Maar ja, je gaat toch hopen dat dit niet nog een half jaar zo doorgaat. Want daar hoort Verstappen natuurlijk niet. En tegelijkertijd, nee, hij is niet humeurig. Want hij beseft, er is nog een lange weg te gaan. En het zou een wonder zijn als alles meteen vlekkeloos ging. Aan de andere kant, het gaat minder slecht dan ze vreesden. En dat weet hij ook.

0: Dua Lipa, New Rules.
1: Dat past wel bij zo'n uurtje Formule 1 inderdaad, New Rules. De vrouwen van Barcelona hebben vanavond de Champions League gewonnen ten koste van Olympique Lyon. Het werd 4-0 bij Barcelona in de basis. Esmee Brugts. Ze had een belangrijk aandeel bij de 2-0. Hoe was haar avond?
2: Vet. Ik heb vooral genoten natuurlijk. Ik zeg altijd, ik sta echt met geweldige speels op het veld. En dat geeft mij zoveel rust. Dus ik was natuurlijk super zenuwachtig. Maar ik voelde ook rust in het team. En ik ga gewoon met hun mee. En het is iets moois. Ze maken er een hele mooie dag van. Het is een finale. Het is iets heel moois in het vrouwenvoetbal. En dat neem ik ook echt waar. Dus ik heb echt genoten vooral.
3: Ja. Nou ja, je zegt, ik sta met geweldige spelers op het veld. Maar als ik een beetje zo om me heen hier hoor, dan hoor ik iedereen eigenlijk zeggen dat jij daar natuurlijk ook gewoon bij hoort.
2: Ja, ik leer natuurlijk enorm van ze. Ik heb me enorm ontwikkeld dit seizoen. En dat is ook dankzij hun, dankzij de staf. En ik kan ook nog zeker veel stappen zetten. Maar ik ben al heel blij met wat ik tot nu toe heb gedaan dit seizoen. Vandaag bijvoorbeeld moest ik ietsjes meer verdedigen dan wat mensen van mij gewend zijn. Maar het ging me goed af, vond ik. En ik ga door met ontwikkelen. Ik ben 22 en ik kan nog zoveel leren. En met deze speelsers leer ik elke dag op het trainingsveld al sowieso superveel. En dan ga ik gewoon mee door. En ik word heel blij van om een van Barça te zijn. En om elke dag in Barça te wonen.
3: Dit is je tweede Champions League al. Ja. Maar wel, je had natuurlijk nu een totaal andere rol. Voelt die dan ook anders?
2: Weet ik niet. heel dit seizoen denk ik al gewoon aan, het zou zo vet zijn om 4-4 te behalen met het team. Je ziet natuurlijk vanaf de binnenkant hoe hard wij werken, hoeveel we daarmee bezig zijn. En dan is het zo mooi dat het lukt.
3: Maar dan maakt het dus niet eens zozeer uit voor jou persoonlijk of je nou start of een paar minuten speelt? Of?
2: Ja, ik vond het dit seizoen heel lastig om te zeggen, ja, het gaat goed. Want we waren nog niet klaar. Nu ben ik in principe qua prijzen klaar bij Barça dit seizoen. Dus nu kan ik zeggen, ik ben hartstikke tevreden. Maar toch zit je er nog steeds zo middenin. En pas misschien achteraf, als ik in de zomervakantie misschien ergens op het strand lig. Dat ik denk van, ja, wow. En dat weet ik ook wel. Maar het is toch moeilijk.
3: Je voelt het nog niet.
2: Ja, je gaat door en dat is voetbal. En dat is iets wat ik zelf ook moet leren, dat ik er echt van moet gaan genieten. En dat ga ik ook zeker doen vanavond. Ik had net doping, dus ik heb nog niet echt met het team kunnen vieren. Ik ga zo de kleedkamer in en dan ga ik dat zeker doen. En ik heb hartstikke gezellige teamgenoten, hartstikke gezellige staf.
3: En hoe ziet het dan nog verder nog uit vanavond?
2: Ja, die meiden zijn echt gestoord. Die kunnen echt heel goed van het leven genieten. Daar leer ik ook van als een hele nuchtere Nederlander, zeg maar. Maar ja, ik voel me super happy om echt omringd te zijn met zulke fijne, leuke, lieve mensen. En als je dan vandaag 4-4 behaalt, dan ga je zeker wel los.
1: Ze geniet met volle teugen. De kerstvers Champions League winnares Esmee Brugts. Ze sprak met Suzanne Moore.
4: Alleen maar liefde. Kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Canada. Louis Dekker.
5: De eerste 6 afvallers van de 22 zijn er. En dat er 2 Cadillac-coureurs, Bottas en Perez, 2 Aston Martin-coureurs, Alonso en Stroll, de Canadees Stroll, dat die eruit liggen is niet zo'n grote verrassing. Dat zijn we een beetje gewend inmiddels. De andere 2 namen geëlimineerd. Esteban Ocon in de Haas en Alex Albon in de Williams, die eerder dit weekend ook al een auto half afschreef. Niet een lekker weekend voor Alex Albon dus. Dus dat zijn de 6 die niet meer mee gaan doen in Q2 en Q3, zoals dat heet, de tweede en derde kwalificatiesessie. Verstappen 9e, toch weer vrij kleurloos. En wederom, het zegt nog niks. Hij hoeft alleen maar bij de snelste 16 te zitten. En heeft denk ik ook niet al te veel risico genomen. De snelste, Kimi Antonelli, de WK-leider. Ook geen verrassing voor Norris en Piastri bij de McLarens. Enige tegenvaller in de top 10, George Russell, de winnaar van de sprintrace. 8e, ongeveer dezelfde tijd als Max Verstappen. Dus ja, je moet het een beetje op zo'n Van Gaals zeggen bijna. Hè? Was Russell nou zo slecht? Of was Verstappen nou zo goed? Nou, Verstappen zo goed op plek 9. Ik heb het idee dat er voor beide heren meer in zit. Maar vooral Russell zou normaal gesproken die auto richting de voorste rij moeten krijgen. Terwijl voor Verstappen een top 3 notering al een redelijk wonder lijkt op basis van de snelheid die hij nu heeft. Als je kijkt naar de rondetijden, verliest hij toch dik een halve seconde op Andrea Kimi Antonelli, de WK-leider. 19 jaar jong, ik zeg het nog maar eens, uit Italië.

0: 20 jaar is er pas deze Sienna Spyro met Material Lover. Groot geworden door haar TikTok-video's. Ze staat trouwens op 11 juli op het North Sea Jazz Festival in Ahoy.
1: Kijk eens aan, tussen de hoogste toppen van de Alpenbaanden. Het Giro peloton zich vandaag weer een weg van Aosta naar Pila. De derde bergetappe betekende de derde ritzege voor Jonas Vingegaard, die zijn concurrentie een flinke tik uitdeelde en het roze overnam van Eulalio, de Portugees. We gaan het bespreken met Gabriel Melging. Ja, er is genoeg te bespreken. Er is genoeg gebeurd toch, hè, Gabriel?
2: Zeker, zeker. Het was een hele zware etappe. En veel renners gingen ervoor vandaag.
1: Met het venijn in de staart. Hoe heb jij gekeken naar die beslissende demarrage van Vingegaard? 4,5 kilometer van de finish.
2: Ja, eigenlijk was het niet eens echt een demarrage, als je heel eerlijk bent. Zeg maar, Piganzoli, de laatste meesterknecht van Vingegaard, reed volle bak op kop. En alleen Felix Gall zat nog in het wiel van Vingegaard toen de Deen iets versnelde. En toen koos Gall direct voor het eigen tempo. Dus Vingegaard keek achterom, zag dat hij een meter of 10 had en kon vanaf dat moment eigenlijk gewoon zijn eigen tempo naar de finish rijden. En ja, dan is het zoals verwacht. Dan is Vingegaard de snelste. En dan komt hij met 50 seconden voorsprong als eerste over de streep.
1: Ja, was na afloop zijn ploeg ook dankbaar. Vooral aan Davide Piganzoli. Heeft hij veel gehad vandaag?
3: I think I almost didn't have to attack today. He rode everyone out of my will almost. So that was really impressive. Not only by him, but the whole team today. They really deserve this victory. And I'm super happy with it.
1: Ja, he rode everyone out of my wheel. Want dus Vingegaard, dat lijkt me een beetje Nederlands-Engels. Maar goed, dat komt er natuurlijk ook. Het is een Deen, het is niet zo ver van het Nederlands vandaan. En hij rijdt immers in een Nederlandse ploeg. Goed, Piganzoli wil ik het even over hebben, Gabriel. Want dat is niet voor iedereen een heel bekende naam. Wat is dat voor renner?
2: Nee, hij is ook nog maar 23 jaar oud, komt uit 2002. En is hele goede vrienden met Pellizzari en Del Toro. Twee jongens die al echt hun naam, of die echt naam hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Del Toro die natuurlijk vorig jaar bijna de Giro won. Maar Piganzoli bleef eigenlijk net een beetje achter. Werd vorig jaar bijvoorbeeld 14 in het klassement. Reed toen nog bij een kleine ploeg bij Polti Visit Malta. En nu heeft hij dus in de winter de overstap gemaakt naar Visma Leasebike. En dat blijkt echt een geweldige aankoop. Want dit voorjaar was hij nog niet super imponerend, maar nu in deze Giro. Dit is al de tweede keer dat hij zich echt ontpopt tot een cruciale meesterknecht voor Vingegaard. Werd ook al derde in de rit naar Corno alla Scala en vandaag weer vierde. Hij rijdt zo ook gewoon de top 10 in van het algemeen klassement. Ja. Ja, die Piganzoli, dat is nog wel iemand waar ze echt veel aan kunnen hebben, ook richting de toekomst als potentiële kopman.
1: Gaat hij dan, denk je, ook wel mee bijvoorbeeld naar de Tour, dat hij datzelfde programma rijdt als Vingegaard?
2: Nou, dat denk ik niet zozeer. Al helemaal nu. Er zijn natuurlijk best wel veel blessuregevallen binnen Visma. En ze hebben ook veel jongens die dan weer best wel fit zullen worden richting de Tour de France. Dan denk je bijvoorbeeld een Kelderman, die heeft natuurlijk nu de Giro gemist. Ik denk dat hij dan al boven Piganzoli in de pickorde zal staan naar de Tour de France. Op papier staat het al wel vast dat hij de Tour niet zal rijden, maar dat Vingegaard daar ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld Jorgensen en Koes en Ben Chulet. Dus ik denk niet dat Piganzoli ook dit jaar al naar de Tour gaat. Maar wie weet in de toekomst.
1: Ja, laat zich in ieder geval zien. Ondertussen pakt Vingegaard dus lekker tijd op zijn concurrenten. Was er iemand in de top van de klas met die nog een beetje de schade beperkt kon houden?
2: Nou ja, schade beperkt houden. Als je het hebt over echt meedoen om de eindwinst in de Giro, niet echt. Want Gall komt dan als tweede over de streep op 49 seconden van Vingegaard. En het gat tussen Vingegaard en Felix Gall is nu al 2 minuten 50 na 14 ritten. Eulalio staat er nog tussen, maar die zal wel nog iets verder wegvallen. Tijmen Arendsman die heeft niet een geweldige rit gereden, maar ook niet heel slecht. Hij werd zesde uiteindelijk achter een paar klassementsmannen, dus op die manier. En hij zakt naar de vierde plaats. Maar als je het uitvallen van of het wegvallen van Eulalio nog meerekent, staat Tijmen Arendsman dus virtueel nog wel op een podiumplek op 3 minuten van Vingegaard. En dan heeft hij een marge van 40 seconden op de klassementsmannen achter hem, Jai Hindley en Pellizzari bijvoorbeeld. Dus ja, als je het zo bekijkt, in de strijd om het podium is het nog super spannend tussen bijvoorbeeld Gall en Arendsman en nog de mannen daarachter. Maar dat is allemaal wel achter Vingegaard intussen.
4: Ja, als we dan kijken naar de klassementen, die kaarten die zijn opnieuw geschud. Zie jij iemand die in staat is om Vingegaard te bedreigen in de slotweek?
2: Maar dat is misschien heel flauw om te zeggen, maar eigenlijk niet. Het is een beetje het verwachte scenario, ook al voor de Giro. Vingegaard is op papier de sterkste en dat maakt hij in de praktijk ook wel gewoon echt waar. Hij wint ook nu al 3 bergritten. Eigenlijk de enige 3 aankomsten bergop die er zijn, wint Vingegaard alle 3. Ja, dan dat is toch wel een statement dat je maakt. Hij liet een teken van zwakte zien in de tijdrit, maar er komt geen tijdrit meer aan. Dus in die zin lijkt het nu toch wel dat Vingegaard echt de topfavoriet is. Wat hij op voorhand ook al was. Maar hij bevestigt eigenlijk die status met deze prestatie richting Pila.
4: Ja, als we kijken naar die rit van vandaag, dan hebben we ook kunnen constateren dat Wout Poels er goed bij zat. Hè? Vooraf zei hij dat hij graag mee wilde in de aanval.
5: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik denk dat het wel een klassementsdag gaat worden. Maar ik ga het wel proberen. Het is een mooie dag. En misschien kan ik vanuit de vlucht dan een mooie uitslag rijden. Maar ja, we gaan er wel voor.
6: Ken je de slotklim?
5: Ik ben altijd heel slecht in die namen allemaal. Het zou zomaar kunnen dat ik hem ben opgereden. Maar volgens mij heb ik hem nog niet gedaan. Gewoon rijden, dan zien we het wel waar die finish is.
4: Ja, lekker laconiek, hè? Maar denk je dat hij serieus nog wel echt hoop had om die etappe te winnen?
2: Ik denk het wel. En het was ook echt wel een hele sterke, omvangrijke kopgroep met echt grote namen zoals Giulio Ciccone en Enric Mas. Echt mannen die je heel vaak ziet in grote rondes. Die altijd in de bergen echt wel furoren maken. Dus in die zin denk ik dat Poels wel echt hoop had dat die vluchtgroep het zou kunnen halen. Maar Visma Leasebike wilde heel duidelijk het gat klein houden. En het gat werd eigenlijk nooit groter dan 3,5 minuut. Dus je voelde erbij al wel hangen dat het op die slotklim heel moeilijk zou worden. En dat werd het dus ook. Dus in de laatste uur van de etappe denk ik niet dat Poels zelf nog dacht dat hij de rit zou kunnen winnen.
4: Nou, wat Poels wel deed is dat hij achteraf bij Eurosport nog eventjes vooruitblikte naar de etappe van morgen.
5: Ja, ik heb een nieuwe rol. Ik ga altijd achter Dylan zitten en ze noemen mij de sweeper. Dus ik ga dat misschien even doen.
6: Wat betekent dat?
5: Ja, gewoon iedereen uit de wiel douwen.
4: Een duidelijke rol heeft hij, die Poels. Echt zo'n belangrijke rol trouwens, achter Groenewegen.
2: Zeker, zeker. Dus niet te onderschatten. Want kijk, je hebt een paar van die sprinttreinen. En Unibet Rose Rockets, de ploeg dus van Dylan Groenewegen, is ook echt zo'n sprinttrein. Die probeert het allemaal zelf te doen. Maar je hebt ook allemaal individuele sprinters die niet een hele trein hebben. En die dus een soort van proberen te freewheelen tussen de treinen door. Om op zo'n manier op een ideale positie die laatste bocht in te komen, bijvoorbeeld. Ja. En wat de rol van Poels is eigenlijk om te zorgen dat Groenewegen niet het wiel verliest van zijn sprintaantrekker. Maar ja, al die andere sprinters die fysiek sterker zijn dan Wout Poels en allemaal meer body hebben en dergelijke, die proberen allemaal dus Wout Poels en Dylan Groenewegen uit dat wiel te rijden. Dus dat wordt nog een enorme opgave. En in sprintritten gaat het redelijk vaak mis, deze Giro. Dus ik ben benieuwd in hoeverre Wout Poels als een kans in de derde week, want er liggen nog veel bergen in die derde week, op wil offeren om Dylan Groenewegen verder te helpen aan een soort makkelijk traject richting de laatste 100 meter.
4: Ja, Wout de sweeper. Hij gaat dus morgen werken voor Dylan Groenewegen in wat zomaar weer eens een sprint tegen kan gaan worden. Bedankt voor dit moment, commentator Gabriel Melging.
1: Q2 aan de gang, de kwalificatie van de Grand Prix van Canada. Hoe doet Max Verstappen het, Louis?
7: Hij heeft net zijn eerste tijd neergezet, staat 6e. En daar kan ik op zich van alles van zeggen. Het is niet een hele grote verrassing dat hij niet de snelste is. Top 3 ook moeizaam, maar als je dan de derde tijd van Isaac Hadjar ziet, dan begint er toch een rare trend te komen nu. Want Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, dus weer sneller. En niet een klein beetje. Ja, het is wel een klein beetje. Wat is 2/10? Maar in de Formule 1 is dat best veel. Antonelli weer de snelste in Mercedes. Norris 2e. McLaren. Hadjar nu 3e. Hamilton 4e. De zevenvoudig kampioen. Piastri in de McLaren 5. En dan Verstappen 6e. Lijkt wel safe, zeg ik even heel voorbarig. Want het gaat erom dat je bij de 10 snelste zit. En de klok loopt nog een minuutje of 7 à 8 door. Verstappen moet wel oppassen, maar lijkt snel genoeg. Maar de keerzijde, het is altijd 2 kanten aan de medaille. Als je kijkt naar de rondetijd, verliest hij toch weer bijna een halve seconde op Antonelli. Dus het zou een daverende verrassing zijn als hij richting P1, P2 of P3 kan. Want hij komt gewoon niet verder naar voren dan die 3e, 4e startrij. Dat zit er op dit moment wel in. Aan de andere kant, als Hadjar het kan met de Red Bull, dan zou je toch zeggen, dan moet Verstappen het ook kunnen. En Hadjar verliest maar 2/10 op Antonelli. Dus ik weet niet wat het probleem is aan boord bij Verstappen. Hij klinkt niet tevreden op de boordradio. Maar we weten allemaal, als Verstappen het eenmaal op zijn heupen krijgt en zich lekker voelt, dan kan hij toveren. Ook misschien wel in het laatste kwartier straks van de kwalificatie. Zo pakweg tussen 11 en 11:15. Maar eerst moet hij zorgen dat hij bij de snelste 10 zit. Voorlopig zit hij daar 6e tijd met op de klok nog een minuut of 6 te gaan.

0: Grote hit was dat voor UVSV, dat is de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Lotje heet het en ingezongen door oud-preses Jopke van Dommenburg.
1: Je weet ook echt alles, hè?
0: Ah, joh.
1: Q2, Louis Dekker.
2: Dat weet hij ook, hoor, wat het is, Q2. Pas op, oh, ja. Dat heeft hij ook al geleerd.
0: Dat leer ik van jou, Louis.
2: Ja, ja. In Engeland heet het Q2. Maar dat klinkt altijd helemaal als een slechte tv-serie.
0: Ik ken alleen maar Robbie McEwen, nee. Maar dat is weer wat anders.
2: Ja, nou, Kimi Antonelli.
0: Ja, komt daar maar eens overheen.
2: Ja, dat gaat me vandaag niet meer lukken. Kimi Antonelli, de snelste voor wat het waard is. Want de klok loopt nog en het kan allemaal nog veranderen. Verstappen nog steeds de zesde tijd. Moet zorgen dat hij bij de snelste team blijft. Tiende op dit moment op de wip, zoals het heet, Colapinto. En daarachter moeten Hülkenberg, Sainz, Lawson, Bortoleto en Gasly en Berman proberen er nog wat van te maken. Want dat zijn op dit moment degene, de zes, die eruit gekegeld worden. Als het blijft zoals het nu is. En dat weten we nog niet, want de coureurs beginnen voor een groot deel nu aan hun laatste ronde of zijn met een opwarmronde bezig. Geef mij de tijd om even ander nieuws uit de Formule 1 te delen. Het is onbevestigd, zeg ik er meteen maar bij. Het moet allemaal nog gecheckt worden en de politie wil nog niets bevestigen. Maar als het zo is, en de BBC meldt het, dus dan durf ik het ook te melden, kan het best wel groot nieuws zijn. Viervoudig kampioen Alain Prost, Franse grootheid, wonend in Zwitserland, in de buurt van Genève, is overvallen door een gemaskerde bende en heeft hoofdletsel. Ik weet niet hoe erg, ik weet niet of het meevalt. Maar het is wel zo dat er inmiddels verhalen verschijnen over een viervoudig kampioen in de Formule 1, die dus thuis is aangevallen door mensen die uit waren op waardevolle spullen. En daar zouden klappen zijn gevallen. En op dit moment weet ik niet meer dan dat. Maar wel dat dit nieuws wereldwijd nu vooral via social media wordt rondgepompt. En al geeft de politie geen details over wat er is gebeurd met welke familie, zie je inmiddels overal. En de BBC meldt het dus ook als goed ingevoerde medium. Het is even een schrikbericht. Alain Prost gaan we nog meer over horen. Met alle voorbouw wat er nu bij hoort. Maar dat is toch een aardig schokgolfje. Prost die heel vaak in de Formule 1 in de paddock te vinden is. Dit weekend niet in Canada, maar wel heel vaak in Europa. En laten we hopen dat het enigszins meevalt, dit nare bericht uit Zwitserland over de Franse Formule 1-grootheid. Terwijl inmiddels Hamilton de snelste tijd pakt. En daar wordt hij afgetroefd, nota bene, door Isaac Hadjar alweer. Dat is nou niet de eerste keer dat Hadjar niet alleen Hamilton aftroeft, maar ook Verstappen teruggezet naar de zevende plek. Is nog wel bezig, moet opletten. Heeft een tijd van 1.13.4 achter zich staan. En Colapinto tiende op 1.13.8. Ja, ik denk dat hij 7 is. Ik zal me zo melden als ik het mis heb. Verstappen 7e. Maar dat Hadjar de snelste tijd neerzet in de Red Bull, dat is toch een daverende verrassing, hoor. En daar geeft hij toch een beetje aan dat hij niet van het kaliber is in negatieve zin, zoals in het verleden bijvoorbeeld Sergio Perez, die weg werd gereden door Verstappen. Hadjar de snelste vooralsnog en de vlag is gevallen. Verstappen 7e. Benieuwd wat er gaat gebeuren in Q3.
0: Ja, dat nieuws overigens over Alain Prost is voor het eerst gemeld door een Zwitsers medium, Bliek. Inderdaad, zou dinsdagochtend hebben plaatsgevonden, die overval. Op je 18e in Champions League finale spelen? Ja, dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Lily Johannes wel, de middenvelder van Lyon, verloor van Barcelona. Ja, dus is trots niet het gevoel wat overheerst.
3: Nu is het moeilijk om dat te zeggen, maar ja, ik ben sowieso wel trots om voor deze club te mogen spelen in de finale van de Champions League. Maar ja, het doet nog pijn en ja, nu kan ik er niet helemaal blij over praten, maar ja.
4: Ja, dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Wat vond je van de wedstrijd?
3: Ja, ik vond het 2 helft, zeg maar. Ik denk dat wij dominant waren in de eerste helft en zij in de tweede helft. En ja, ik denk dat we in de eerste helft moesten killen. Gewoon scoren. En,
4: zo effectief en, als zij dat deden natuurlijk,
3: ja, precies,
4: in de tweede helft.
3: Precies. En een beetje een wedstrijd van twee helften. Maar ja, uiteindelijk hebben zij gewonnen en het was niet genoeg.
0: Ja, dat zei de Nederlands-Amerikaanse Lily Johannes tegen verslaggever Suzanne Morren. Na dus die verloren Champions League finale met Lyon tegen Barcelona. Het werd maar liefst 4-0.
1: Is iedereen binnen in het tweede bedrijf van die kwalificatie, Louis?
2: Ja, iedereen staat geparkeerd, inclusief Verstappen. Zevende tijd voor hem. En dat is niet echt met de hakken over de sloot, hoor. Want de tiende tijd van Colapinto, 1:13.8.
0: Na dus die verloren Champions League finale met Lyon tegen Barcelona. Het werd maar liefst 4-0.
1: Is iedereen binnen in het tweede bedrijf van die kwalificatie, Louis?
2: Ja, iedereen staat geparkeerd, inclusief Verstappen. Zevende tijd voor hem. En dat is niet echt met de hakken over de sloot, hoor. Want de tiende tijd van Colapinto, 1:13.8. Verstappen, 1:13.4. Dus dat is redelijk safe. Maar de kleine klap in het

Kampioen Hamilton in de Ferrari. Norris derde, Antonelli de WK-leider vierde, Russell vijfde, Verstappen zevende. Ja, die zal toch echt iets uit die hoed moeten gaan toveren. En het enige wat ik voor hem kan hopen is als zijn teamgenoot het kan, dan moet hij het toch ook kunnen. Maar dat heb ik inmiddels al 3 keer gezegd. En Hadjar is gewoon keihard de snelste. Niet alleen versus Verstappen, maar versus het hele veld. En natuurlijk koop je er helemaal niks voor, want nu gaan de snelste 10 in het derde deel van de kwalificatie straks bepalen wie pole position pakt. Maar Hadjar deelt wel even uit. En dit geeft vertrouwen. Ik ben heel benieuwd of hij dit nog een keer kan laten zien straks.

0: Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Meer dan 12 jaar lang was hij wereldkampioen kickboksen. Vanavond staat Rico Verhoeven in Gizeh in Egypte in de ring tegen Alexander Usyk om de wereldtitel boksen. Vechtsportverslaggever Rida Derawi, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, heb je al enig zicht op hoe laat Rico Verhoeven in actie gaat komen?
2: Ja, ik sprak net de manager van Rico en die zei dat Rico niet eerder dan 23:50 gaat vechten.
1: Oké, dus het is nog even afwachten daar. Hoe is de ambiance daar? Want het is een prachtige omgeving natuurlijk bij de piramides.
2: Ja, het zit tegenover de piramides, volledig uit het niets opgebouwd. Ja, het is een schitterende locatie. De vechters die vechten eigenlijk... En met de piramides als uitzicht, ja, dat is geweldig.
1: Ja, hoe ziet dat eruit qua publiek? Is het volle bak?
2: Ja, het begon rustig, moet ik zeggen. Ik denk dat 80% eigenlijk alleen voor het hoofdgevecht komt. Dus er zijn natuurlijk ook andere vechters die vechten vanavond.
1: Ja.
2: Maar de meeste mensen stromen nu binnen, dus nu

0: is het aardig vol.
1: Ja, het begint vol te worden. De lijn is wat wankel, dus we houden het wel kort. Wat merk je, hoe kijken ze aan tegen Rico Verhoeven na die ja, toch opmerkelijke stap, hè, naar het boksen te gaan?
0: Ja, nou ja, iedereen vindt het wel een gewaagde stap inderdaad. Ze hebben er wel respect voor. Dat hij aandurft en gelijk tegen de wereldkampioen.
1: Ja.
0: Maar ik heb nog niemand gesproken hier die denkt dat Rico gaat winnen. Dus dat zegt wel genoeg.
1: Ja, misschien over Rico of misschien ook wel over die tegenstander van hem. Want die Usyk, dat is een fenomeen, hè?
2: Ja, dat is een fenomeen. Hij is niet voor niets ongeslagen al 24 wedstrijden lang. Niemand heeft nog kunnen winnen van hem. Dus ja, dat wordt een hele moeilijke kwestie voor Rico.
1: Ja, ja, ja. Want er wordt wel gezegd ook voor Rico. Ja, het is natuurlijk in zijn nadeel dat hij zijn benen niet mag gebruiken. Want dat is toch een voornaam wapen.
0: Ja, dat was een van zijn sterkste wapens natuurlijk. En die kan hij nu niet gebruiken. Maar Rico heeft wel altijd naast het kickboksen ook het boksen getraind op de trainingen. Ja. Dus helemaal van niets hoeft hij ook weer niet te beginnen.
1: Ja, wat denk je, als hij het nou niet zou redden vandaag en hij verliest van die Oekraïner, ja, zou hij daarmee kunnen leven? Hè? Ik bedoel, het is toch een nieuwe stap in een carrière?
2: Ja, nou ja, ik denk dat het echt heel erg afhankelijk is van hoe hij verliest. Dus als hij echt kansloos gaat verliezen, denk ik niet dat hij nog door gaat boksen. Maar mocht het een close call worden, dan denk ik dat hij zeker nog wel doorgaat, maar dan misschien tegen een iets mindere tegenstander.
1: Nou ja, we weten in ieder geval dat het wel een hele opgave wordt tegen de Usyk. 24 partijen, alles winst en 15 keer op knock-out. Dus dat belooft wat voor Rico Verhoeven. Hou het in de gaten daar in Egypte, Rida. Als er ontwikkelingen zijn, dan horen we van je.
2: Yes, komt goed.
3: 30 jaar zo lang heeft Max Huibers gewerkt bij AZ in Alkmaar. De laatste 10 jaar was hij actief als technisch directeur. En voor dat werk wordt hij door velen geroemd. De jeugdopleiding werd wereldberoemd. Onder meer door de winst van de Youth League in 2023. Spelers braken door, aankopen werden voor de hoofdprijs doorverkocht en de clubkas gespekt. Ja, en dat zijn dingen waar een technisch directeur natuurlijk vaak wordt op afgerekend. En dan waren er nog de sportieve resultaten. Kwartfinale Europa League, halve finale Conference League, om nog maar een paar maanden geleden uit te komen bij de winst van de KNVB-beker. Genoeg om op terug te blikken. Verslaggever Dien van 't Laar zocht hem op en vroeg hem welke herinneringen er deze dagen weer zijn boven komen drijven.
4: Ik ben eigenlijk niet zo heel erg bezig geweest met mijn afscheid. Tot afgelopen zondag, dat het daadwerkelijk dan zeg maar ook met heel veel mensen. Die in die 30 jaar onderdeel zijn geweest van mijn carrière, dat ik daar het afscheid mee heb genoten, zeg maar. Ben ik eigenlijk daarvoor en daarna nog niet heel veel bezig geweest met terugblikken. En dat ga ik zeker doen. Maar ik kan er niet 1, 2, 3 iets opnoemen waarvan ik zeg, nou, dat is me nog weer te binnen geschoten. Of ja, dat gaat waarschijnlijk wel komen. Ja. Dus ik ben te veel nog bezig met gewoon het werk. Noem het werk, maar het is eigenlijk mijn hobby geweest. Kan ik wel zeggen, de afgelopen 30 jaar in welke rol dan ook. Maar ja, ik ben nog niet erg aan het terugblikken geweest.
5: Nee, want je neemt natuurlijk op afscheid van AZ. Maar de komende tijd blijf je hier nog wel in een bepaalde hoedanigheid nog wel betrokken, toch? Als achtervan.
4: Nou, ik ben sowieso tot en met 36 officieel nog in dienst. Uiteindelijk blijf ik nog een tijdje aan ook, hè, om toch wel op de achtergrond beschikbaar te zijn. Hè, op het moment dat mensen me nodig hebben. Dus dat zal zeker gebeuren. Ja. Ja.
5: Hoe heb jij de club AZ de afgelopen 10 jaar zien veranderen?
4: Nou ja, we zijn de afgelopen 10 jaar heel druk bezig geweest om het fundament wat er een klein beetje gebouwd was al vanuit de periode dat we natuurlijk na dirigering gaan, noem ik het maar, het op een andere manier moesten gaan doen. Hè? Ja. Dus we niet meer met financiële middelen die we toen beschikbaar hadden, op een andere manier moesten gaan kijken naar toch uiteindelijk de ambitie waarmaken. Hè? Boven in de Eredivisie meedraaien, de gevestigde orde aanvallen, uitdagen. En dat kon voor ons op dat moment maar op één manier. En dat was met eigen jeugd. We zitten in een regio waar we het geluk hebben dat er heel veel jongetjes nog steeds op straat voetballen en waar nog heel veel talent rondloopt. Ja, en uiteindelijk hebben we daar met elkaar natuurlijk iets voor bedacht. Hè. Een goed programma in een goede omgeving. We zijn uiteindelijk verhuisd. Dat was een hele belangrijke stap, in de ontwikkeling de afgelopen 10 jaar. Dat we van Alkmaar met de opleiding naar Weidewormen zijn verhuisd. Dat we meer in het gebied kwamen waarvan wij wisten, oké, daar zit bijna 70-80% van het talent wat al bij AZ speelde. En iedere dag heel ver moest reizen naar Alkmaar, zat al in die regio. Nou, als je dan kijkt naar de laatste 10 jaar, dan zie je wel dat het niveau van de spelers die uit de opleiding komen, dat die toch ieder jaar beter werden. Beter en beter werden. Doordat de programma's beter werden. Doordat de faciliteiten beter werden. Doordat de mensen waarmee ze konden werken beter werden. De groep mensen werd groter. Dus we hebben meer geïnvesteerd in goede specialisten. En dat heeft uiteindelijk zijn succes opgeleverd. Doordat je vandaag de dag natuurlijk ziet dat we met heel veel eigen opgeleide spelers in het eerste elftal spelen.
6: De voorbeelden die zijn natuurlijk best wel veel. Van, laten we zeggen, Guus Til, die je van AZ naar Spartak Moskou hebt gebracht, tot aan Kelvin Stenks, Tijani Reinders natuurlijk. Uiteindelijk komt dat tot een transferbalans van meer dan 200 miljoen euro aan uitgaande transfers hier in Alkmaar. Wat zeggen die cijfers jou? Dat je voor zoveel geld hebt verkocht vanuit zo'n club als AZ?
4: Ja, kijk, ik ben niet zo heel erg veel bezig met de cijfers. Overigens kloppen ze niet, hoor. Het is wel ietsje meer. Maar ik zeg net dat ik er niet mee bezig ben. Aan de andere kant weet ik dat het is veel meer. Maar daar gaat het niet om. Weet je? Het gaat erom dat het bewijs is van succesvol beleid, denk ik. En daarvan heb ik net al de opleiding genoemd. Daarvan heb ik net al het stukje recruitment genoemd, hè, scouting. Ja, en dan is dit het resultaat, weet je. En tuurlijk straalt dat deels op mij af, dat snap ik, omdat ik er verantwoordelijk voor ben. Maar het voorwerk is natuurlijk gedaan door heel veel mensen binnen de club. En dan is het voor mij niet zo heel erg ingewikkeld om aan tafel te gaan zitten en om hele goede spelers te verkopen, zeg maar. Het zijn niet de rotte sinaasappeltjes in de mand, zeg ik altijd, die je moet verkopen. Nee, het zijn de mooiste stukjes fruit die je aan de man kan brengen. En dat is niet zo heel ingewikkeld, want ja, dat werk is gedaan. Ja. Het voortraject is gedaan. En je noemt net een hele rits met spelers. Ja, en ik zeg wel, er zijn er veel uit de opleiding, maar het zijn er ook veel die we natuurlijk slim hebben gescout. Hè. Of het nou Pavlidis is, of Milos Kerkes is, ja, of Sam Beukema is. Nou, daar is een hele rij van spelers die allemaal de laatste jaren hele succesvolle volgende stappen hebben gemaakt in hun carrière. Kijk, en dat is denk ik wat er ook wel veranderd is de laatste 10 jaar. Dat je ziet dat spelers die weggaan bij AZ, dat die gewoon bijna allemaal succesvol zijn in het buitenland.
3: Dat is Max Huiberts. Hij gaat weg als technisch directeur bij AZ. 30 jaar heeft hij daar gewerkt.
7: Tja, ongelooflijk, hè? In Tilburg staan fans van Willem II te wachten op de terugkomst van hun eredivisiehelden. Jawel, eredivisiehelden. Want ze plaatsen zich voor promotie door Volendam te verslaan na strafschoppen eerder vandaag. De blijdschap bij die supporters is natuurlijk enorm.
8: We hebben tranen gehad. Het was op het kantje. Maar het was er wel vanavond. Heerlijk.
9: Ja, het was echt fucking spannend. Het was gewoon niet te doen eigenlijk. Dion Heudel.
10: Ja, die heeft het
9: gedaan. De man van de wedstrijd. Ja, ja, ja.
11: Ja, geweldig. Ik ben 76, maar die niet toch op mijn leeftijd meemaken. Maar ik zeg geweldig.
12: We zijn terug waar we horen. We gaan gewoon terug die Eredivisie in. En dan zien we het wel weer.
7: Dat is wat voor later. Eerst maar eens even dit feestje vieren.
3: Ja, de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada loopt op zijn einde. Louis Dekker, heb je al wat uitslagen voor ons of voor het toch spannend?
13: Ja, de meesten gaan voor 2 rondjes. En ze hebben er allemaal 1 achter de rug. En de snelste is toch verrassend. De wereldkampioen Lando Norris in de McLaren. Lewis Hamilton, Ferrari, nummer 2. Oscar Piastri in de andere McLaren, 3e. Verstappen, 6e. Mopperend op de boordradio. Wat is er aan de hand met mijn topsnelheid, mijn rechterlijnsnelheid? Hij snapt er niks van. Werd net ook nog afgetroefd door Hadjar in de 2e kwalificatiedeel. Hadjar heeft nu een fout gemaakt, dus is nog langzamer. De Red Bulls zijn er op dit moment niet bij. 6e voor Verstappen, 9e voor Hadjar. Dus die zullen nog wat moeten doen in dat ene rondje dat resteert, met nog een minuut of 5 op de klok. Norris de snelste, Verstappen 6e.
7: Dan zijn we er doorheen voor vandaag. Morgen vanaf 2 uur weer langs de lijn met veel live sport. Zo dadelijk met het oog op morgen.
3: Gepresenteerd door Elisabeth Steins.
7: Goedenavond.
3: Goedenavond.
14: NPO Radio 1.
15: Nooit meer slapen.
16: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
17: Avond, daar blijft de topstudenten. Goedenavond.
16: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
15: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
14: NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: NPO Radio 1.
25: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: In de rij voor de kassa zei iemand dat het zo heerlijk was, zo'n lang zonnig Pinksterweekend. Al had ze zelf geen idee wat Pinksteren eigenlijk was. Gelukkig was er een mansplainer in de buurt die zei: het is heel simpel, met je pinken op tafel roffelen, maar alleen als het commando is gegeven. Dus namens hem een fijn weekend gewenst en commando Pinksteren. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Marjan Minnesma is overleden. Samen met klimaatwetenschapper Jan Rotmans richtte zij Urgenda op. U hoort hem zo. Verder spreek ik de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties over het dreigende faillissement van de organisatie. Thies Gijzel en Mira Sies schreven een ontluisterend boek over CO2-compensatie, waarmee ze genomineerd zijn voor de Brusselprijs. En morgen beginnen de door Trump en consorten gesponsorde Enhanced Games, een soort Olympische Spelen op doping. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 23 mei.
2: De burgemeester van Utrecht had het verboden, maar Extinction Rebellion deed het toch, het blokkeren van het spoor. Ze noemden het
4: een wanhoopsdaad, een wanhoopskreet.
2: Maar het ging ook om
4: aandacht, dat je niet om ons heen kan. En je kan op het Malieveld gaan staan, ja, dat heeft geen enkele zin.
2: De organisatie wil meer aandacht voor de situatie in Gaza.
4: De Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
2: Door de actie lag het treinverkeer rond Utrecht een tijdje plat en dat werd door reizigers niet gewaardeerd.
5: Ik ben er niet heel blij mee, eerlijk gezegd.
6: Waarom moet je nou hier op het spoor gaan zitten?
7: Maar het is niet dat Netanyahu nu iets anders gaat doen omdat de treinen in Utrecht niet rijden.
2: Het was 7 jaar geleden wereldnieuws. Urgenda won toen de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.
8: Toen was ineens van, wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen. Van, nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan.
2: Dat was de stem van Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, die dus op 59-jarige leeftijd is overleden. In een afscheidsinterview dat ze eerder opnam, blikte ze tevreden terug op haar leven.
8: Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden en binnen de uren op de dag die ik had heel veel heb gepropt en niet veel tijd heb verloren. Ik heb niet veel gelummeld.
2: Het is feest in Tilburg. Uren voor de finale van de play-offs lieten de supporters van Willem II al van zich horen. Toen kwam de wedstrijd tegen FC Volendam en al snel scoorde Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-1, maar omdat ze de eerste wedstrijd hadden verloren, kwam er een verlenging en daarna penalties. Ja, dat was de keeper van Willem II die zelf de beslissende penalty nam. En hierdoor promoveert de club naar de Eredivisie.
9: Promotie of discipline en consistency en hard work every goddamn day.
2: En het lange Pinksterweekend begon.
10: Zon overgoot en de temperaturen die liepen ook behoorlijk op.
2: Veel mensen namen het ervan.
11: Ik ben er 30 graden aan, dus ja.
12: Het is niet blousé, gewoon lekker. Lekker.
13: Dit is genieten.
14: En we hebben ook nog vakantie.
15: Ook nog.
14: En ook nog, ja.
2: Het water was nog vrij koud.
16: De mensen die gaan nog niet zo gauw.
2: Maar deze vrouw dook er toch in.
12: Ik ga het water in, ja.
15: Ja?
12: Ja. Ja.
15: Is het niet koud?
12: Nou, even afkoelen.
2: En voor sommige mensen begon de warme dag al vroeg. Zij werden uit hun bed getrild door het geluid van brommers zonder knalpijpen. Luilak heet dat.
17: Zo hard mogelijk geluid maken.
15: En waarom?
17: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Herrie maken!
15: Hoe maak je herrie?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geweldig. Ja. Waarom is het geweldig?
18: Ja, gewoon die herrie, die jonge lui, helemaal leuk.
2: Ja, we gaan ook nog even naar sportcollega Louis Dekker. Hij keek naar de kwalificatie van de Formule 1 van Canada. Hoe is die afgelopen, Louis?
13: Ja, ik ga bijna zeggen dat Formule 1 minder geluid maakt dan wat ik net hoorde tegenwoordig. Maar dat is een ander verhaal. George Russell pakt pole position in de Mercedes. Zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, 19-jarige Italiaan, tweede. Verstappen, zesde, kwam er totaal niet aan te pas. En moet morgen maar hopen dat het gaat regenen of zo. Want al is het gat maar 0,3 van een seconde. Verstappen is heel ver verwijderd van de voorhoede, de eerste rij, de tweede rij, et cetera. En zal moeten toveren morgen om richting het podium te gaan. Het begint te wennen. En hoe raar het ook mag klinken, Verstappen wint in de Formule 1 echt niet meer zomaar. Hij is niet meer de favoriet. De favorieten zijn Mercedes, Russell en Antonelli.
2: Oké, dankjewel, Louis Dekker. Ja, u hoorde het, Marjan Minnesma is overleden. Het boegbeeld van Urgenda dat ze samen oprichten met klimaatwetenschapper Jan Rotmans. En ik sprak hem vanavond vlak voor de uitzending. Goedenavond, meneer Rotmans, en gecondoleerd.
19: Ja, dank u wel.
2: Waar denkt u aan op deze dag als het om haar gaat?
19: Nou, dat is dubbel. Aan de ene kant verdriet. Aan de andere kant ook dankbaarheid. Dat ik zo lang met haar mocht samenwerken. Heel inspirerend, energiek persoon. De beste professional met wie ik heb mogen werken. Dus in haar geest zou zij hebben gezegd, wees niet verdrietig om mij. Maar denk aan de mooie dingen die we hebben gedaan.
2: Ze had maar weinig mensen verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. U wist het wel. Wat zei ze over die keuze tegen u om dat dus niet publiek te maken?
19: Nou ja, dat is haar eigen keuze en afweging geweest. Dus dat respecteerde ik ook. Heel veel mensen bewonderden haar. En ze vond het ook niet fijn als die mensen zouden horen dat zij zo ziek was. Dat komt wel na mijn dood. En ja, ik kon dat begrijpen.
2: Ja.
19: Tegelijkertijd maak ik het zelf wel publiek.
2: Ja, want het vreemde is, het is misschien om dat even te zeggen... het vreemde en ook vooral het nare is dat u elkaar dus al jaren kende en nauw samenwerkte, maar dat u ook beide in dezelfde periode te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent. En u heeft dat 2 weken geleden wel publiekelijk gedeeld. Wat voor gesprekken hadden jullie daarover?
19: Nou ja, dat waren aan de ene kant heel intieme, fijne gesprekken. Aan de andere kant, we hadden het er niet zo vaak over. Omdat je elkaar al zo lang kent en samenwerkt. En zij was ook niet iemand die daar al te lang bij stil wilde staan. En ik ook niet. Dus als je over de eerste schrik heen bent bij elkaar, dan ga je toch weer door met waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Om de wereld wat duurzamer en beter achter te laten. Dus dat vond ik ook wel mooi, die drive, die bleef.
2: Ja.
19: Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek was.
2: Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je wel wat hebt ook aan dat gedeelde lot.
19: Ja, dat brengt je nog dichter bij elkaar. En we hadden al een goede hechte band. Dus dat, ja, het was wel moeilijk voorstelbaar. Het was een heel energiek, inspirerend persoon, vol passie. Ik denk dat ik dat ook wel had. Dus ja, toen we vroeger samenwerkten, was het 100 uur per week. Je kon elkaar altijd bereiken, ook 3 uur 's nachts. En in zekere zin denk je van, ja, ik dacht dat ze heel oud zou worden. Zoveel kracht en energie. Dus dat is wel heel vreemd. Dat is bijna onwerkelijk.
2: Iemand bij wie je niet kan voorstellen dat ze er niet meer is. En u leerde elkaar dus 25 jaar geleden al kennen en heeft heel veel uren inderdaad met elkaar samengewerkt. Maar klikte het ook meteen tussen jullie beiden?
19: Ik leerde haar kennen 25 jaar geleden bij een groot Europees project wat zij managede. En ik was daar wel van onder de indruk. En ik begon toen een eigen instituut in Rotterdam. En toen heb ik haar gevraagd om met mij te komen werken. Daar moest ze eerst goed over nadenken. We hebben 2 lange gesprekken gehad. En toen heb ik haar kunnen overtuigen. En Ja, het klikte heel goed, maar het ging ook niet altijd spanningsloos.
2: Het botst ook wel eens.
19: Ja, omdat twee van zulke krachtige mensen die zoveel delen, die botsen ook wel eens. Maar dat heb je alleen met heel goede mensen die ook zo'n drive hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.
2: Ja, en jullie konden er dus kennelijk ook steeds wel weer overheen stappen. In 2007 zijn jullie samen Urgenda begonnen. En zij werd daar eigenlijk naar buiten toe het boegbeeld een beetje van. Hè? Was die rolverdeling ook meteen duidelijk? Dat zij dat zou gaan doen?
19: Nee, dat is zo gegroeid. Ik was voorzitter en zij directeur. Vaak zet ik dingen op en na verloop van tijd dan ga ik weer door met andere dingen. En zij op een natuurlijke manier werd de leider. En dit paste helemaal bij haar. Daarvoor was ze wel eens op zoek, want ze zat in een wetenschappelijke en kenniswereld. En zij zei van, wat gebeurt er nou met al die kennis? Hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk? Ik zei, misschien 5 of 10%. Toen zei ze, toch veel te weinig. Dat is eigenlijk zonde van het geld. Dan kunnen we beter in de praktijk dat toepassen. En toen kwamen we met het idee van een club, een organisatie, Urgenda, die dat dan in de praktijk zou brengen. En dat was op haar lijf geschreven. Dus ik vond het ook prachtig dat dat werd een belangrijk deel van haar leven. Daar kon ze al haar kwaliteiten kwijt.
2: En wat maakt haar dan zo goed daarin?
19: Nou, aan de ene kant die energie en die passie en die gedrevenheid. Aan de andere kant intelligentie. Ja, ze was intelligenter dan veel wetenschappers die ik kende. En aan de andere kant ook heel praktijkgericht. Dus ze kon heel complexe problemen kon ze doorgronden en dan vereenvoudigen en dan in de praktijk toepassen. En ze zag ook voortdurend kansen. Hè, door de zonnepanelen letterlijk uit China naar Nederland te halen. Op het moment dat er nog geen markt voor was. De eerste elektrische auto daar naartoe te halen. De huizen van het gas afhalen. Dus elke keer zag ze een kans. En dan ging ze het in de praktijk toepassen door iets op te richten. Ik had nooit eerder zo iemand ontmoet die dus en zo strategisch is en praktijkgericht en intelligent. Dat kom je bijna nooit tegen.
2: En het grappige is dat eigenlijk de voorbeelden die u nu noemt, dat zijn allemaal voorbeelden die wat minder bekend zijn. Want de aandacht gaat natuurlijk vooral steeds uit naar die Urgenda-zaak, de klimaatzaak tegen de staat die jullie gewonnen hebben. En in een eerder opgenomen afscheidsgesprek met Nieuwsuur zegt ze daarover dat ze eigenlijk vooraf niet had gerealiseerd hoeveel hoop daaruit geput zou worden, uit het winnen van die zaak. En ook hoe belangrijk eigenlijk die emotie is bij dit onderwerp om gewoon geloof te houden dat het dus kan. Moet je een beetje een positivo zijn om dit werk te kunnen doen?
19: Ja, zonder meer. Anders hou je het niet vol. Dat geldt voor mij ook. Als je die hoop niet hebt, het bijna onmogelijke presteren, dan gebeurt het ook niet. Kijk, wij begonnen aan die rechtszaak. Ik was sceptisch. Zij zag mogelijkheden. En de directe impact was dat we wonnen. Ja, eigenlijk rekende niemand daarop. Alle experts zeiden, jullie zijn kansloos. En toen wonnen we weer een hoger beroep en zelfs in het hoogste beroep. Maar de indirecte impact, dat overal in de wereld mensen dachten, hey, dat kunnen wij ook doen. Dat was heel hoopgevend. En dat hadden we onderschat. En daarmee is ze echt ook wereldbekend geworden. Alleen, ze zei wel, we hebben tal van leuke dingen gedaan met Urgenda. En iedereen komt steeds weer terug op die rechtszaak. Ja. Maar Urgenda heeft tientallen projecten en initiatieven genomen. Zij eigenlijk leuker vond.
2: Heeft u veel van haar geleerd?
19: Ja. Ja, vooral die combinatie van wetenschap in de praktijk brengen. En ik denk dat ze ook al wat van mij geleerd heeft. Dus in die zin waren we wel een mooie
2: goed
19: combinatie.
2: Duo. Ja.
19: Ja.
2: Tot slot, meneer Rotmans. Zelf zei Marjan Minnesma dat ze graag herinnerd wilt worden als iemand die het maximale heeft gedaan om er wat van te maken op deze aardbodem. Hoe zal u zich haar herinneren?
19: Nou, ze heeft wel 3 levens geleid, denk ik. ik zal haar herinneren als een uitzonderlijk persoon die inderdaad het bijna onmogelijk heeft gepresteerd. Altijd als ik haar nadenk, dan denk ik aan die daadkracht, die onverschrokkenheid, de energie, die passie. En ik denk dat zij een nalatenschap achterlaat die ze zelf nooit heeft kunnen bevroeden. Omdat ik denk, ze was zo'n natuurlijke leider dat nu ze er niet meer is, een groot aantal anderen in haar geest daarmee verder gaan. Dus dat er een soort collectief ontstaat dat nog steeds wordt geïnspireerd door haar. En dat vind ik mooi.
2: Ja. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek, Jan Rotmans. En sterkte met het verlies.
19: Ja, dank u wel.

0: You're Gonna Make Me Lonesome. Dat is een liedje van Bob Dylan, die morgen 85 jaar wordt. Maar hier gespeeld door Jorik van Noorden en Judy Blank. 5 jaar geleden hier in het Oog was dat toen live. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd, mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN misschien niet ook bankroet is. Dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van de VN. En we trappen af met Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond, mevrouw Grégoire.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat merkt u daar op het hoofdkwartier van de VN in New York van dat dreigende faillissement?
1: Nou, daar merken we ontzettend veel van. Ik denk, er zijn eigenlijk twee grote dingen aan de hand. Enerzijds zijn er grote landen die hun contributies niet betalen. En aan de andere kant zie je dat vrijwillige bijdragen van landen naar beneden gaan. Nou, dat laatste, vrijwillige bijdrage, dat zien we overal. Dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, daarop wordt gekort. Of dat landen andere kanalen kiezen. Maar het allerbelangrijkste is dat landen hun contributie niet betalen. Nou, je moet weten dat de VS en China samen ongeveer 42% van de begroting van het secretariaat-generaal betalen. En die gebruiken dat geld als drukmiddel. Dus die betalen niet of niet alles of betalen heel laat. En dan moet ik een klein beetje technisch zijn als het mag.
0: Nou, het hoeft misschien niet te technisch. Maar het is duidelijk dus dat er echt hele serieuze geldproblemen zijn. Nou, dat heeft Guterres
1: Absoluut. Natuurlijk
0: ook niet voor niks gezegd. En ik begrijp dat het ook zodanig is dat hij ook direct al bezuinigingsmaatregelen dus ook bij jullie daar op kantoor heeft doorgevoerd. Daarom vroeg ik ook naar dat hoofdkwartier. Ja. Want ik las iets over dat de lift niet meer gebruikt mag worden.
1: Nee, het klopt. Nee, er zijn hele grote bezuinigingen gaande, dus veel ontslagen, maar ook een groot hervormingsprogramma, het UNAT-programma. Maar we zien dus ook dat er minder tolken zijn, dus vergaderingen eerder klaar moeten zijn. Er zijn minder beveiligers, dus toegangsdeuren worden gesloten. Stoelen worden niet meer gerepareerd, de airco en de verwarming staan uit, de roltrappen stil. Maar je hebt ook landen die troepen leveren en dus de kosten daarvoor niet voor vredesoperaties en de kosten daarvoor niet goed krijgen.
0: Maar dit klinkt wel echt serieus als een organisatie in verval. En u had het net over die wanbetalers. Hè? Dus sommige landen die niet betalen wat ze wel moeten betalen. Nou, de VS is de grootste financier van de VN. Maar trekt zich onder Trump ook steeds meer uit meer VN-organisaties terug en uit projecten terug. En Amerika heeft dus ook de verplichte bijdrage van dit en vorig jaar niet betaald. Maar ondertussen hebben ze nog wel heel veel invloed. Moet dat dan niet ook consequenties hebben of anders? Dat bijvoorbeeld hun stemrecht dan ontnomen wordt of iets dergelijks?
1: Nee, dat klopt. De grootste betaler is de EU en de lidstaten samen. Maar daarna vervolgens inderdaad de VS met 22% van de begroting. Ze betalen wel iets. Hè? En ze gebruiken dat vooral als drukmiddel op het systeem. En het systeem is nu al zo dat op het moment dat je 2 jaar lang je contributie niet betaalt, dan wordt er een procedure in gang gezet om het stemrecht in te nemen. Als de VS dit jaar niet meer betaalt, dan wordt die procedure op 1 januari 2027 gestart. Zover zijn we nog niet. En ik denk ook niet dat ze het zover zullen laten komen. Want dan verliezen ze ook meteen hun drukmiddel. De VS heeft overigens hier ook geven heel duidelijk aan dat het hen er niet om gaat dat ze de VN willen verlaten. Maar ze willen de VN veranderen.
0: Ja.
1: Dus wat zij noemen back to basics.
0: Ja,
1: en dus veel meer vrede en veiligheid.
0: Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel duidelijk dat Trump helemaal niks op heeft met de VN. En hij eigenlijk ook bezig is met het oprichten van een eigen vredesraad om internationale conflicten en oorlogen te beslechten. En die kritiek die hij zo uit, die hoor je ook wel breder. Dat de VN zelf eigenlijk te weinig voor elkaar krijgt op het gebied van vrede en veiligheid. U denkt er dan over na, heb ik begrepen, van hoe hou je de VN op dat vlak relevant? Heeft u daar dan ook voor ons een pasklaar antwoord voor?
1: Ik zou willen dat ik dat had. Maar ik denk dat je moet realiseren dat de VN een familie van organisaties is. En het gaat niet alleen over vrede en veiligheid. Er is heel veel wat de VN doet, wat waar we niet bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld, ze regelen ook het internationale postverkeer, het vliegverkeer, scheepvaart. We zien ook nu met ebola de Wereldgezondheidsorganisatie die daar bovenop zit. Dus heel veel VN gaat door. En ik denk dat als de VN er niet zou zijn, zouden we morgen weer oprichten. Maar het is wel zo dat als het gaat om vrede en veiligheid, dan is de VN een platform. Eigenlijk een platform die landen in staat stelt om met elkaar te overleggen en elkaar te vinden, oplossingen aan te dragen. Mm-hmm. Maar als die grote landen het niet eens worden met elkaar, ja, dan kan je niet zoveel. En ik heb ook niet echt gezien of dat de Board of Peace nou wel oplossingen in Gaza dichterbij brengt, bijvoorbeeld op dit moment. Nee. Dus ja, is dat de reden om ermee te stoppen? Ik denk het niet. Dit is de enige plek op aarde waar 193 landen met elkaar praten. Ja, en het is een beetje als verkeersregels, hè? Dus als een paar snelle auto's besluiten om de snelheidslimieten niet te respecteren, is dat dan reden om de snelheidslimieten af te schaffen?
0: Ja, hè? Nee, het is dus geen reden om te stoppen, maar misschien wel een reden om na te denken over hervormingen. Nou, dat doet u ook, want u leidt samen met uw collega uit Kuwait het zogeheten intergouvernementeel onderhandelingsproces om de Veiligheidsraad te hervormen. En binnen die Veiligheidsraad, dat is bekend, is een groot probleem dat vetorecht, waarmee onder andere de VS, maar ook Rusland en China, de VN eigenlijk in een houtgreep houden. Is daar nou wat aan te doen?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, het grote vraag is eigenlijk van hoe vergroot je de consequenties van ongewenst gedrag? En in die veiligheidsraadshervormingen, dat is een heel erg langlopend proces. Eigenlijk vanaf de dag van de oprichting van de VN. Je moet weten dat voor de oprichting van de VN, het hebben van het veto was een randvoorwaarde voor die vijf landen om mee te doen. Mm-hmm. De vijf landen die het vetorecht hebben. Dat is nog steeds zo. En het is eigenlijk dat hele proces is opgericht om twee dingen te doen. Zowel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten, als de legitimiteit en de representativiteit van die raad te vergroten.
0: Ja, dat zijn allemaal best wel grote, ingewikkelde woorden. Maar het is dus niet het doel om dat vetorecht eruit te krijgen, dat het op een termijn er niet meer is.
1: Ik denk dat iedereen dat het liefste zou, of eigenlijk een overgrote meerderheid van lidstaten, van het vetorecht af zou willen. Ik denk ook alleen dat iedereen realistisch genoeg is om te weten dat dat niet gaat lukken. Dus van de vijf permanente leden kunnen we dat niet ontnemen.
0: Omdat zij daar ook zelf dan mee akkoord zouden moeten gaan.
1: Precies. Zij hebben een vetorecht ook over dit proces, de facto.
0: Ja. Maar u voert dus wel gesprekken over hervormingen binnen de ingewikkelde kaders die er dus zijn. En spreekt u dan daarvoor ook bijvoorbeeld met Rusland?
1: Ja, in de gewone bilaterale contacten, hè, met de landen zijn de contacten met Rusland heel erg beperkt. Of eigenlijk niet heel vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vanuit de rol die ik voor de VN vervul, dus die onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, heb ik met alle landen contact. Dus ook met Rusland. Zij hebben hierin een veto. Dus het is heel belangrijk dat als je stapjes vooruit wil zetten, dat je dus ook met alle permanente leden van de Veiligheidsraad spreekt en ervoor zorgt dat zij aan boord zijn met de richting die je in hebt gezet.
0: En zijn zij dan ook wel welwillend met de dingen die u wel voorstelt?
1: Nou, zij zullen net als de andere permanente leden heel zorgvuldig kijken of hun belangen goed geborgd zijn. En zij staan op zich open om na te denken over oplossingen die op een hele brede steun kunnen rekenen. Maar als je kijkt waar het proces nu is, is er geen enkele oplossing in zicht waar een brede steun voor is. Dus we zullen op een gegeven moment moeten testen hoe serieus die Russische positie dan zal zijn, op het moment dat we wel een model hebben dat op meerderheid kan rekenen.
0: Nou, dat klinkt allemaal best wel heel ingewikkeld en ook als toekomstmuziek voordat er nog verbetering in komt. En dan moet ondertussen de boel maar niet failliet gaan, natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee. Ik hoop dat u dan dat gedeelte in ieder geval in orde komt, zodat u niet straks uit dat gebouw wordt gezet in New York. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en succes verder met uw werk daar.
1: Oké, dank u wel.
0: Lise Grégoire.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwtje was dat met We Hebben de Tijd.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, Ties Gijzel en Mira Sies van Follow the Money zijn genomineerd met hun boek Wie betaalt mag vervuilen, waarin ze de geldsporen volgen in de wereld van CO2-compensatie. En die sporen die leiden wel tot winst, maar niet per se tot klimaatwinst. Welkom beiden en gefeliciteerd met jullie nominatie.
2: Dankjewel.
0: Ties, om maar gewoon meteen te beginnen waar jullie boek ook begint, want dat is ontzettend spannend en eigenlijk de ultieme journalistendroom. Namelijk met een geheimzinnig kerstpakketje dat per post bij jullie afgeleverd werd. Wat zat daarin?
2: Ja, dat was afgedekt met een pakketje kerstkoekjes. Het was ook in de winter van 2022, geloof ik, als ik het goed zeg. En toen keken we onder die koekjes en toen was daar eigenlijk een USB-stick verstopt, onder andere. En ook documenten met allemaal informatie. En op die USB-stick, die moesten we eerst natuurlijk goed controleren. Zat er geen virus op of zo? Ja. En toen dat allemaal oké was, zagen we dat daar echt een opname van een crisisvergadering van een van de grootste bedrijven in deze sector ter wereld opstond.
0: Ja.
2: En dat deed eigenlijk, leek erop dat er iets compleet mis was gegaan, maar dat moesten we allemaal gaan onderzoeken of het ook klopte.
0: Ja, en wat was dan het spoor waar jullie opgezet? Wat wilden jullie onderzoeken?
3: Eigenlijk om even heel kort te zeggen over welke sector dit gaat. Het is de sector van de CO2-compensatie. Dat kan je beschrijven als je bijvoorbeeld een vliegticket boekt, dat je dan je uitstoot kan compenseren door een aantal bomen te planten. En dit is dus een groot bedrijf dat daarin dat soort producten eigenlijk verkoopt. Dus dat dan zegt van oké, je kan je uitstoot ergens compenseren. We wilden eigenlijk vooral in zijn geheel gaan zoeken uitzoeken van kan dat eigenlijk wel, die compensatie? Kan je inderdaad je uitstoot afkopen, om het zo maar te zeggen?
0: Want dat is, moeten we misschien wel even goed uitleggen, want dat is het technische en misschien ook ingewikkelde aan het onderwerp. Je hebt dus die CO2-compensatie, bijvoorbeeld bomen planten, als je een vliegticket koopt. Maar dan heb je ook carbon credits. En wat zijn dat dan?
3: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van die compensatie. Maar een carbon credit, op een gegeven moment hebben ze bedacht vanuit de markt, we kunnen dit ook gaan verhandelen, die compensatie. Maar om iets te verhandelen moet je natuurlijk een product hebben. Dus een carbon credit is eigenlijk een soort papier dat belooft dat er ergens 1 ton CO2 uit de lucht is gehaald of niet in de lucht is gekomen.
0: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld doordat er bomen geplant worden die CO2 echt daadwerkelijk uit de lucht halen.
3: Ja.
0: Of door te investeren in een project wat voorkomt dat er bomen worden gekapt.
3: Bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké, dan hebben we dat eventjes uitgelegd, want anders wordt het misschien best ingewikkeld. Ja. Jullie beschrijven in het boek hoe het eigenlijk 30 jaar geleden begon. Vanuit goede bedoelingen, dit soort projecten opzetten. En ook dat Nederland daar pionier in was. Het idee is in de VS bedacht, maar hier groot geworden.
2: Ja, en het was toch echt vanuit de Nederlandse kolencentrales, die toen nog echt verenigd waren, die een speciale stichting hebben opgericht. De stichting SEP heette dat. En zij zagen eigenlijk een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Want in de jaren 90 was het wel, ook vanuit politiek kwam er steeds meer druk van, er komt allemaal rook uit jullie schoorsteen. Dat heeft een effect, een broeikaseffect. En daar moeten wij ook iets mee als elektriciteitsbedrijven. En toen zijn ze gaan kijken, wat zijn nou de beste methodes om daar iets aan te doen? En je kon het natuurlijk afvangen, die rook uit de schoorsteen, en ergens opslaan. Maar het goedkoopste was eigenlijk om bomen te planten. En om het heel snel door te spoelen, hebben ze eerst geprobeerd om het in Nederland te doen. Maar in Nederland is toch de grond duurder. En heb je ook, als je in één keer met boeren moet onderhandelen.
0: Nederland
2: op een
0: is
2: land,
0: gewoon heel klein.
2: Ja, het is heel klein. En daar kun je nooit die mega-uitstoot van centrales volledig kwijt. Dus toen zijn ze vrij snel naar andere regio's gaan kijken. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen of in Zuid-Amerika.
0: Ja, en ondertussen ontstond er ook een heel levendige handel, dus in die carbon credits. En hele grote bedrijven stapten in. Waarom was het voor hen zo interessant om die credits te kopen?
3: Ja, op een gegeven moment, en dan skippen we al een heel deel in de tijd, maar dan rond 2018 denk ik, er is op een gegeven moment een moment gekomen, noem het ook wel het Greta Thunberg effect, van dat iedereen ging staken voor het klimaat en dat er echt een beweging op gang kwam. En die bedrijven die voelden dat ook wel. Dus grote bedrijven zoals Shell of Chevron, hele grote vervuilende bedrijven, die hadden zoiets van ja, hoe kunnen we hier nu iets mee doen? Maar dat het toch niet echt ons businessmodel schaadt. En daarvoor zijn zo'n credits ook wel fijn. Want je kan ergens anders iets doen en daar misschien niet heel veel voor betalen. Want die credits waren ook niet altijd even duur. Mm-hmm. En dan heb je toch een heel groot deel van je uitstoot zogezegd afgekocht of weggestreept. Ja.
0: Nou, en dan komt, want op zich is dit allemaal goed nieuws, hè? Goede bedoelingen, ook de markt die instapt en grote bedrijven die meedoen, is op zichzelf een goed teken. Maar dan is er ook een hele grote maar. En dat zijn eigenlijk de projecten zelf. Want de vraag uiteindelijk is, waar werd er nou eigenlijk precies in geïnvesteerd? En jullie kregen dus die USB-stick. Daarop stond informatie over een groot bedrijf. Dat ging om het bedrijf South Pole. Dat investeerde in een bosproject in Zimbabwe. Het Kariba-project heette dat. En daar ging het helemaal mis.
2: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken, wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project? Van hoe lopen de geldstromen en hoe zijn de
0: En daar ging het helemaal mis.
2: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken, wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project? Van hoe lopen de geldstromen? En hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van

0: Net zoals Prada en ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Cariba project. Mm-hmm. Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt? Van, zijn er inderdaad mensen in een nieuwe omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun je doen
1: dit
0: door...
1: ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
0: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt, dan een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven. Of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstromen gaan onderzoeken. En toen bleek het geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
1: Ja. Er was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
0: Ja,
1: maar dat kregen ze ook niet.
2: Dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel was waar geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen dat beloofd was. Ja.
1: En dan vond ik zo interessant in jullie boek. Er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hey, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan €1 miljard waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
0: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en dat, daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
1: We gaan echt in grote passen door jullie boek, want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Cariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken, dat 30 jaar compensatieprojecten eigenlijk dus vrijwel niks heeft opgeleverd voor het klimaat. En dan is echt je vraag van, hoe kan dat nou? Terwijl er toch zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan, mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
2: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je super goedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen, ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht en die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ik zeg maar iets. We hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Dan kan je daar staan met je goede bedoelingen, maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat ook waargemaakt kan worden.
1: Ja.
2: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is, dat kan eigenlijk niet 1-op-1 worden vergeleken met iets dat nog onzeker is, dat een soort belofte is van we gaan ooit uitstoot.
1: Ja. Dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn, want dat eerdere Cariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
0: Ja.
1: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
0: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om, als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar wij kritisch over schreven dan eerder hun website verwijderden dan dat ze zeiden van, oh, wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van, oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter?
1: Want en tegelijkertijd

0: hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
1: Ja, en dat was ook echt een wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem, aan deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken. En dat is toch omdat de werkelijkheid, om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
0: Ja. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Ties Gijzel en Mira Sijs, of is het Sijs?
2: Sijs,
0: ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs. Dus zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
0: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport. Dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
4: Heel kort samengevat, ja.
0: Ja, maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
4: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
0: Okay.
4: Dat is wel laat. Maar,
0: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat de lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
4: Ja, dat sowieso. Er is altijd een vrij stevige discussie ook in hoeverre doping nou daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen. De spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En ja, het is gewoon een slag in het gezicht.
0: Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
4: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja. En er doen dan geloof ik 42 sporters mee, ook bekende. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
4: Dit is zo nieuw dat het niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
0: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
4: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. En dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
0: De man die deze spelen bedacht, dat is een Australiër, Aaron de Souza, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
4: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd sommige filosofen die zeggen, een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat, ja, het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook ho. Kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Je kan wel steeds zeggen van ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
0: Het is onverantwoord dus.
4: Het is een onverantwoord initiatief.
0: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
4: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games, ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind is dat als je op die website kijkt, kan je ook verschillende middelen bestellen.
0: Er zit echt een soort webshop bij.
4: Er zit een webshop bij, maar letterlijk meteen van kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen, bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters, maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
0: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
4: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd, dat is meer een persoonlijke nood. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken. Dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters, zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt.
0: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken, laat ze het lekker doen.
4: Nou, dat doen ze ook. Dus ja. Ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Ja, vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar het, ook daar geldt gewoon bij, als je op die glijdende schaal gaat stappen van dit soort middelen gebruiken, dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat dat op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
0: Nee. Dus, maar ik dacht ook nog van die voor sporters misschien ook wel, als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin, nou weet ik het, een half uur sneller wordt gerend.
4: Ja.
0: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
4: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
0: Ja.
4: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat ze 40 tempomakers steeds in en uit die race stapten. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is ze wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht. Ja. Meer respect.
0: Ja.
4: En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
0: Ja.
4: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet.
0: Nou, ik ben benieuwd naar die games. En ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst. Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
7: Oh, daar een val. Maar leeg.
6: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
8: Ja, dit is hem.
9: Is dit hem?
6: Naar de tureluur.
10: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
6: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
9: Hij is heel klein. Ja.
6: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
14: Het hoeft niet in de...
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu, later en altijd.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: NPO Radio 1.
20: Middernacht, het begin van zondag 24 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1. EO.
21: Meer dan een jaar geleden verliet hij de politiek. En nu doet hij hier vannacht voor het eerst zijn verhaal. Pieter Omtzigt. Hij was ruim 20 jaar Kamerlid en heeft daarin veel gezien en meegemaakt. Van de befaamde Omtzigt-functie elders tot het blootleggen van het toeslagenschandaal. En van het kabinet dat hem wilde sensibiliseren tot zijn eigen deelname aan het kabinet Schoof. En van de haast messiaanse verwachtingen rond zijn eigen partij, NSC, tot de burn-out waardoor hij uiteindelijk mede de politiek verliet. Welke lessen trekt hij uit al die jaren? En hoe kijkt hij naar de grotere ontwikkelingen in de wereld, in Europa en natuurlijk ook in Nederland?
22: De ongelofelijke radio. David Bogert.
21: Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Ik spreek Pieter Omtzigt uiteraard samen met vaste gast van de Ongelofelijke, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Pieter Omtzigt, welkom in de Ongelofelijke.
1: goed dat je er bent. Je bent nu meer dan een jaar weg uit de politiek. En je ging toch een beetje van het middelpunt, ook van de Haagse werkelijkheid, naar de misschien relatieve luwte van Twente, waar je natuurlijk vandaan komt. Hoe gaat het nu met je?
3: Een stuk beter. Ik kon een draai daar prima vinden. En best wel blij dat ik nu vaak toch één versnelling lager zit dan in Den Haag.
1: Ja, dat kan me voorstellen. En je zal natuurlijk, jouw kennende denk ik, ook Den Haag wel een beetje blijven volgen, op zijn minst. Wat is dan het gevoel dat overheerst als je daar naar kijkt? Is dat een gevoel van opluchting? Van ik ben daar weg? Of een gevoel van heimwee misschien wel?
3: Je zegt meteen, je zult het wel volgen. Ik heb juist mijn best gedaan om toen ik vertrok niet dagelijks te gaan volgen hoe het daar ging. Het was best ingewikkeld om dagelijks te volgen hoe mensen over je praten. Dat was ook niet altijd een feest, kan ik je vertellen.
1: Ja.
3: Ook best wel afgekoppeld. En dat heb ik best wel fijn gevonden. Als ik nu naar Den Haag kijk, ik zie gewoon nog steeds dezelfde moeizame discussies waar we eigenlijk al jaren in vastzitten.
1: Ja.
3: Je ziet gewoon politici ontzettend worstelen met hoe ze de problemen van de tijd moeten oplossen. Dus de problemen rondom, noem eens wat, de huizencrisis die toch al jaren daar is.
1: Ja.
3: Daar komen we niet echt een stap verder mee. En dat is echt best wel herkenbaar, maar ook pijnlijk.
14: Voel je nog politicus? Of is dat echt al voorbij?
3: Ik probeer dat juist. Probeer nu wat anders te gaan doen. Het is natuurlijk wel een ingewikkeld verhaal wat je vertelt. Want ik ben natuurlijk gewoon 22 jaar Kamerlid geweest. En ik heb ook 21 jaar in de Raad van Europa gezeten. In de parlementaire assemblee daar. Dus het was op een gegeven moment op een kruispunt toen ik 29 was. Van ga ik verder in de academische wereld of ga ik nu de politiek in? Niet denkende overigens toen dat daarna 22 jaar zou duren. Ja, je weet hoe onzeker het is.
14: Ja.
3: En dat is nu even gewoon weer wennen om ook weer een andere slag te maken.
1: Ja, je bent nu 52 volgens mij, hè? Dus je hebt ook nog echt een werkzaam leven voor je. Er zijn natuurlijk mensen die gaan na 22 jaar uit de politiek. En dan is het wel ongeveer tijd om met pensioen te gaan. Maar dat is bij jou natuurlijk nog lang niet aan de hand.
3: Nee.
1: We gaan het zo meteen ook hebben over wat je nu doet. Ik ben wel even benieuwd. Want je doet nu eigenlijk voor het eerst, geef je nu een interview.
3: Ja.
1: Over ook over je vertrek uit de politiek.
3: Ja.
1: Waarom doe je dat nu? Wat is voor jou een reden om dit nu te doen?
3: Er zijn heel veel vragen die mij gesteld worden. En ook om dit verhaal te vertellen. En ik wil het juist een keer in persoon vertellen. En dat mensen het gewoon kunnen horen. Net dan gewoon één keer duidelijk verteld.
1: Goed. Dat is mooi. We gaan er ook de tijd voor nemen, zeg ik alvast. Om veel van de belangrijke thema's te bespreken. Het is natuurlijk ook een turbulente tijd nu in de wereld. Hè? We praten hier in de podcast ook vaak over wat er allemaal gebeurt. Ook op het wereldtoneel. En ook in ons eigen land is het nodig aan de hand. Wat is nou een thema waar jij op dit moment veel mee bezig bent? Wat jij nadrukkelijk volgt?
3: Wat er bovenuit springt is wel dat die democratieën in de westerse wereld steeds moeite hebben om uiteindelijk oplossingen te vinden voor de problemen. En dan zie je eigenlijk dat ze op bepaalde stukken een stukje afglijden. Dus als je naar Frankrijk kijkt, dat land heeft al een paar jaar geen normale begroting meer vastgesteld. Dus de begroting wordt er alleen maar het artikel 49 van de grondwet daardoor gedeeld. En dat is zonder toestemming van het parlement.
14: Komt dat door de voortdurende wisselingen?
3: Ja, en het feit dat politici er niet meer in slagen om de problemen op te lossen en overeenstemming te bereiken.
14: Ja.
3: Dus, en dan kijk je naar Groot-Brittannië en je ziet daar nou 6-7 premiers in 7 jaar tijd. Die eigenlijk niet de tijd hebben om een programma te maken, uit te leggen wat ze doen, de wetten te maken, te implementeren en te kijken of het werkt.
1: En dus moeilijke beslissingen te nemen. Dat is natuurlijk in Frankrijk volgens mij ook wel het verhaal. Hè? Dat je daar, ze moeten heel erg bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Mensen moeten eigenlijk later met pensioen.
3: Ja.
1: Maar dat kun je niet echt verkopen. Want dan gaan mensen staken en protesteren de straat op.
3: Je hebt niet eens meer de tijd om uit te leggen van dit is ervan. En je hebt soms ook een paar jaar nodig om beleid te maken en ook te laten zien dat het werkt. En die cyclus bestaat niet meer. Nou, dus in Frankrijk geen begroting meer. In Groot-Brittannië regelmatig een nieuwe premier. En sommigen, zoals Liz Truss, die er maar heel even zaten.
1: Ja. Korter dan een kropsla,
3: Die kropsla die was wel enigszins bewerkt. Okay. Want ik weet niet of jouw sla 3 weken lang goed blijft buiten de koelkast.
1: Ik heb het nog nooit getest, moet ik zeggen.
3: Ik vond het een heel bijzondere kropsla. Maar het was wel een kort premierschap.
1: Ja, dat zeker.
3: En een president Trump die deze week een deal sluit met zijn eigen belastingdienst, dat hij een compensatie van meer dan 1 miljard krijgt.
1: Ja.
3: En levenslange immuniteit voor alle zaken die hij gedaan heeft, nog gaat doen, die zijn bedrijven gedaan heeft en zijn familie gaat doen. dat klinkt als een soort autocraat.
1: Ja.
3: Dat
1: ja.
3: heeft niks meer te ja. maken met een democratische verantwoording. Of dat je zelf, en dat is de essentie van de rechtsstaat. En dat hebben we ook gezien in de toeslagenzaal. De essentie van de rechtsstaat is dat juist ook degene die de baas zijn, ook de instituties die moeilijke besluiten nemen en zware rechtsmiddelen hebben, dat die ook verantwoordingsschuldig zijn. En dat het hem dus gelukt is om zich daar volledig aan te onttrekken. En dan is de Attorney General, dat is een minister van Justitie met een mixvorm van ook de baas van het OM. Ja, dat is dan zijn oud-advocaat. En die maakt dan de deal namens met de president als minister. Ja, weet je, ik bedoel, het belangenconflict. En de meer dan 1000 inside trades die hij gemaakt heeft. Ik bedoel, Jimmy Carter, die heeft ooit nog zijn pinda...
1: oud-president.
3: Zijn boerderij, de oud-president van is een pinda-boerderij verkocht. Omdat dat een belangenconflict kon zijn toen hij naar het Witte Huis ging. En nu hebben we er eentje die honderden keren per maand in aandelen handelt. Maar goed, het grote verhaal is dus dat je in al die landen ziet, in Amerika, in Engeland, in Frankrijk, dat de normale dingen die politici moeten doen, het oplossen van problemen, het vaststellen van een begroting, het tijd hebben om dat beleid uit te vullen en niet meer zijn.
1: Nee,
3: maar en dat maakt mij grote zorgen.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Want als je dit zo schetst, het vrije Westen dat afglijdt richting een soort onbestuurbare overheid waar het op afstevend, toch?
3: Dat was
1: je denkt bijna, nou, hoe kom je hier nog uit, zoals je het nu schetst?
3: Ja, dat is een beetje ook de kern van waarom wat we in de politiek wilden veranderen. Namelijk, het lukt niet meer om die bestaanszekerheid en om die besluiten afgewogen te nemen, daar de tijd voor te nemen, daar goede politiek mee te bedrijven. Ik heb in mijn tijd gezien in heel veel landen dat de politici ook niet meer met elkaar spreken. Dus gisteren kwam dat voor de VS naar buiten, maar er zijn ook in andere landen. In Polen ben ik rapporteur van de rechtsstaat geweest. En toen had ik een diner met beide kanten, met de PiS-regering en de oppositie. En dat had ik dan als rapporteur. En dan vertelden ze me aan het eind dat ze me al jaren niet meer met elkaar gegeten hadden. Of een biertje gedronken, wat dan ook. En het feit dat ook in Nederland gebeurt, dat heb ik ook in Nederland zien gebeuren in het ledenrestaurant, dat je politici helemaal niet meer privé één op één spreekt. Maar joh, wat wil je nou echt?
1: Ja.
3: Ik wil begrijpen wat is het wat jij in die samenleving belangrijk vindt. Want dat helpt om straks een deel te maken en met z'n allen te begrijpen hoe je het land moet besturen. En ik zeg niet dat je het gezellig moet hebben. Ja. Ik zeg alleen dat je oprechte interesse moet hebben, ook in die andere, ook in die andere politicus, ook in de mensen van de samenleving die je niet vertegenwoordigt, om tot oplossingen te komen van de maatschappelijke problemen.
14: Maar de onderliggende analyse, het kan dan wel ingewikkelder zijn. Dus het kan onvermogen zijn of de overheid lukt het niet meer. Maar dat heeft ook iets te maken met die diepe polarisatie die je net eigenlijk aangeeft. Men praat niet meer met elkaar.
3: Ja.
14: In Washington schijnt dat ook zo te zijn. Democraten, Republikeinen, sturen kinderen naar verschillende scholen. Ja, en zo. Dat is nog veel erger. Ja. En dan hebben we ook nog eens te maken met, hoe zal ik het zeggen, een heel vluchtig kiezerspubliek. Dus als je iets doet wat je kiezers niet bevalt, dan kan het ook maar zo weer zijn dat je een heleboel zetels erbij krijgt, om een heleboel zetels eraf gaat. Dus het is ook wel lastig geworden in die zin. Om nog een lange termijn politiek te maken of besluiten te nemen waar je voor durft te staan en met al die risico's die er nu aankleven.
3: En die tijd heb je niet. En als je naar een gemiddelde politicus staat, ik bedoel, je moet niet weten hoe vaak je de vraag van journalisten krijgt van, gaat u aftreden? Of doet u dit? Gaat u een excuus aanbieden? De kans dat je krijgt om uit te leggen van, nou, ik moet een aantal moeilijke besluiten nemen om daar te komen.
1: Ja.
3: Waarom ik het voorbeeld van huizen noemde, er zijn problemen migratie waar partijen heel verschillend tegen aankijken. Zelfs op een probleem als de huisvesting, waar echt 150 Kamerleden en de hele Nederland denkt van, nou, we hebben een tekort aan huizen. Dus ergens zullen er huizen bijgebouwd moeten worden. Want er zijn heel veel, vooral jongeren, maar ook mensen die een echtscheiding doormaken, die geen huis kunnen vinden.
14: Klopt.
3: Nou, en zelfs daar lukt het al niet. Nee. Daarmee neemt ook je legitimiteit af als politiek. Want als je problemen oplost, dan kun je nog iets moeilijks vragen. Maar als je nog
14: ik vrees dat je daarmee de voorwaarden creëert voor autocraten. Hoeveel vertrouwen heb je nog in een democratie die niet goed functioneert? Laat maar zeggen, dan ga je het misschien een keer of een andere boeg proberen, toch?
3: Deze week gaf ik een presentatie over AI. Mm-hmm. En ik denk dat we daar heel veel in moeten doen. Want het is een nieuwe systeemtechnologie, die gaat de samenleving veranderen. Dus we moeten als Nederland echt kijken wat we doen. Ja. Maar bepaalde stukken daarvan zijn bepaald eng. Als je ziet wat de machtsconcentratie is die zich nu bij een aantal grote bedrijven voordoet. Dus een Nvidia, een Tesla, een Microsoft. Mm-hmm. De AI-bedrijven, OpenAI. Dat die tegelijkertijd grote economische macht hebben. Nvidia is nu $5700 miljard waard. Dat is idioot veel.
1: Dat zijn soms meer dan grote of middelgrote Europese landen ongeveer.
3: $7,500 is meer dan de Duitse economie. En is meer dan de Franse en Engelse beurs. Is ongeveer dezelfde orde als de Engelse en de Franse beurs. Dat zijn de grootste beurs van Europa samen. Dus dat is voor één bedrijf. En dan heb je nog een paar van dat soort grote bedrijven. Dit is ook 20% van de Amerikaanse economie. En toen Rockefeller een bedrijf had dat 3 tot 4% van de Amerikaanse economie waard is, toen is het in bijna 30 stukjes gehakt, omdat het te groot en te machtig was.
1: Ja.
3: Dat bedrijf, ja, die bedrijven, die zijn economisch machtig. Die zitten constant met de president aan tafel. Die kunnen een afluisterapparatuur installeren waar je u tegen zegt. Dus de controlestaat waarbij... we hebben gezien met Pegasus en met wat Snowden onthulde. Dat gebeurt in de VS, dat gebeurt in China, dat gebeurt in Rusland. Waarbij je mensen kunt afluisteren, de betalingen kunt volgen, soms met gezichtscamera kunt volgen waar ze zijn. Ik heb dat in China in persoon mogen zien hoe dat werkt.
1: Hoe dan? Ja,
3: ik ben voor dat onderzoek ook naar China geweest, naar een demografieconferentie. En ben ook een paar dagen gevraagd van mag ik zien hoe bij jullie de AI-bedrijven werken. Toen ben ik naar CloudWalk geweest. CloudWalk is het bedrijf dat de gezichtsherkenning in China doet. En op de zwarte lijst van de Amerikanen staat vanwege wat zij de genocide op de Oeigoeren noemen. Wat de VN de misdaden tegen de menselijkheid op de Oeigoeren noemen.
1: Een moslimminderheid in China die al
3: een jaren... Turks-achtig volk in China wat zwaar onderdrukt wordt. Ja. Een moslim aan de zuidoostkant van China. En dan kom je dus binnen en dan sta je voor een aantal schermen. En die schermen, daar zie je de woontorens. En zij kunnen met de gezichtscamera zien wie waar naar binnen gaat. Je kunt zien, je weet natuurlijk wat voor berichten er verstuurd worden. Dus je kunt in real life aan crowd control doen. En dat lieten ze ons zien, maar dat lieten ze ook aan een aantal mensen uit het Midden-Oosten zien. Zimbabwe had het gekocht, had daar een relatie mee.
1: Maar dat is een dystopisch beeld eigenlijk. Je staat in een soort controlekamer.
3: We zijn in een dystopische wereld beland met die AI. We hebben niet door dat vroeger hadden we... in de jaren 30, waar je dan vaak...
14: Zeggen, Anne Frank zou geen kans maken meer in zo'n samenleving.
3: Die camera's van de Oeigoeren, lees de rapporten van de VN en Amnesty International na, die pakken ook fysieke raskenmerken.
14: Oh ja.
3: Omdat zijn geen Han Chinezen.
14: Ja. Ja.
3: En halen zo mensen eruit en sturen ze naar opvoedingskampen. Dat beeld is natuurlijk heel ernstig. Omdat China is, zeggen we er wat minder van. Maar,
1: dat ze de macht hebben.
3: Ze hebben de macht. Maar het is dystopisch. Want kijk, in 1933 heeft Hitler de macht overgenomen met een Ermächtigungsgesetz. En dat betekent dat de Bondsdag, de Reichstag toen, één wet aannam. En die wet zei, de regering mag een wet maken zonder het parlement. Er staat nog een tweede artikel in. De regering mag verdragen afsluiten zonder instemming van het parlement. Dat lijkt niks, maar daarmee had de regering de hele macht overgenomen in Duitsland. Want een van de eerste wetten was het afschaffen van alle andere politieke partijen. Dus
14: staatsgreep van binnenuit.
3: Een democratische basis. Al onze wetgeving is gaan zitten op het verbieden of ervoor zorgen dat een staat niet zomaar meer overgenomen kan worden op die manier. Ja. Dat zijn internationale verdragen, dat is de Raad van Europa, dat is de Europese Unie. Daar hebben ze een grondwettelijk hof in Duitsland. Daar hebben de eeuwigheidsclausule in de Duitse grondwet. Alles is daarin gezet. Maar om een democratie om de zeep te helpen, heb je een ander ding nodig. En dat is een staatsapparaat waarmee je de bevolking in de gaten houdt en onderdrukt. En op een vroegtijdig stadium doorhebt wie jou eventueel te grazen wil nemen.
14: Zeker.
3: Dat heeft in de Sovjet-Unie, maar ook in Roemenië, in Oost-Duitsland, waren er verschrikkelijke apparaten. En ook ook onder de tijd van Hitler. Maar dat heeft jaren geduurd voordat het op kon zetten.
14: Ja.
3: En nog, er kon aardig wat zand in de machine gegooid worden door wat de verzetsmensen in Amsterdam gedaan hebben, namelijk het bevolkingsregister in brand steken.
14: Burgerbestand verbranden, of dat soort dingen.
3: Ja. Maar dat gedeelte is nu juist appeltje eitje geworden.
14: Ja, binnen een paar
3: omdat
14: weken.
3: Omdat we alles bijhouden van iedereen, kan je eigen staat dat doen, maar gek genoeg kan ook een andere staat dat in je land doen. En sterker nog, zelfs een niet-staat kan dat doen. Want als je de juiste gegevens maar hebt,
1: bedrijf,
3: weet je verrekte veel van mensen.
1: En mensen werken er zelf aan mee door volop gebruik te maken van de technologie en ook de programma's.
3: Ja, ja, je moet even afvragen wat je. Daar heb je nou een staat voor nodig. En ik denk overigens dat binnenkort ook in de VS, en dat zag je nu voor het allereerst gebeuren. Want het eerste wat Trump deed was alle regels weg voor AI. En vorige week van het eerst ging die regelgeving voor AI doen. En waarom?
14: Ik zeg, hij begint een beetje terug te krabbelen. Ja,
3: ja, maar waarom? Omdat Mythos daar kwam. En Mythos vindt alle zwakheden in alle computersystemen.
1: Dat is een AI-model van Claude, hè, Anthropic, wat zo gevaarlijk was of zo ontwrichtend kon zijn dat ze het niet hebben uitgebracht, maar alleen aan bepaalde bedrijven.
3: Ja, en wij als Europeanen hebben het nog steeds niet, dus we staan op een enorme achterstand. Maar als jij onmiddellijk via kunstmatige intelligentie alle softwarelekken in alle systemen kunt vinden, dan ben je ook een onmiddellijke bedreiging voor alle staatssystemen. Want geloof mij, er zijn ook wel Amerikaanse staatscomputers die niet 100% werken.
14: Zeker.
3: En dus is voor het eerst is ook Trump omgedraaid. En dat zie je dus dat zelfs Trump nu actie moet ondernemen tegen de kracht van AI. En dat geeft aan dat ook voor die existentiële. En goed, hij had al een conflict over gebruik van AI voor defensie. Nou ja, dan zie je hoe machtig die bedrijven zijn en waar we in welke wereld wij terechtkomen zijn.
1: Wat je, dat dystopische tafereel dat je net schetste, dat jij daar een Chinese controlekamer zag en je kon gewoon al die mensen een huis binnen zien gaan en ze wisten ook wie het was.
3: Zij vertelden dat ze dat konden zien en wij konden die mensen natuurlijk niet zien.
1: Dat jij het kon zien verbaast me zo. Ja. Ik vraag me af wat dat dan zegt. Want je zou denken, als China, nou, dit is wel echt autocratie ten top.
3: We laten niet gewoon een voormalig
1: politicus dit even bekijken bij ons.
3: Nee, kijk, ik ben in 2014 de eerste politicus geweest die een openbare hoorzitting met Snowden gehouden heeft. Dus ik heb de Amerikanen onderzocht.
1: Ja, Amerikaanse klokkenluider
3: die uiteindelijk via Hongkong trouwens onderdeel van China naar Rusland gevlucht is.
14: Zit
3: nu in Rusland. Maar die dus uitlegde hoe de NSA op de hele wereldbevolking dit aan het doen is. De Amerikaanse inlichtingendiensten. Een van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat op de hele wereld aan de bevolking is. Ja. Dus dat dit gebeurde, en dat het niet alleen in China gebeurde. Nou, de Chinezen weten dat ik dat weet. En dat de Chinezen dat doen, dat is volledig bekend. Dus dit is allemaal helemaal niet nieuw dat het bestaat. Het is alleen, als je het ziet, dan zie je het. Dus de mensen die foto zagen, die op gisteren op die conferentie zeiden, wauw, is dat wat je zag? Ik zei, maar dit probeer ik nu al 10 jaar uit te leggen. Dit is hoe we mensen zouden kunnen volgen in real-time.
1: Ik dacht, jij bent nu weg uit Den Haag meer dan een jaar. Ik denk, nu heb je, ik schetste dat beeld ook een beetje zo, hè, die relatieve
3: dat je de hele dag in het Twentse landschap zit.
1: Eindelijk heeft hij niet meer al die hoofdpijndossiers die hij meedraagt. En nu zeg je, we zijn in een dystopische wereld beland eigenlijk.
3: Ja, maar dat waren wel een stuk, ja.
1: Hmm. Het is verleidelijk om nu een hele podcast over AI te praten. Maar we hebben toch nog genoeg andere dingen te bespreken. Het viel me nog even op, om daar nog even kort op terug te komen. Je had het natuurlijk over die ook westerse landen die je een beetje ziet afglijden. Je noemde Frankrijk, je noemde Engeland, je noemde de Verenigde Staten. Je noemde gelukkig niet Nederland in het rijtje.
3: Ja.
1: Was dat bewust?
14: Gaat allemaal goed, hè?
3: Nou, ik noemde wel aan het allereerste begin dat het steeds moeilijker wordt in Den Haag om problemen op te lossen. Dus zelfs, we zitten vast met woningproblemen bovenaan de lijst.
1: Dat noemde je wel.
3: Maar
1: we zijn nog niet helemaal richting de afgrond aan het gaan.
3: Ja, we zijn nog steeds in staat, wat ik daar zei, we zijn in Nederland nog steeds in staat om een regering te vormen. We zijn in staat om begrotingen aan te nemen. Maar dat de begroting aannemen kon al een hele grote uitdaging worden voor de nieuwe coalitie. Omdat ze allerlei bezuinigingen voorgenomen hebben zonder dat ze überhaupt bedacht hebben wie die zou gaan steunen.
1: Dat is natuurlijk geen meerderheid hebben. Dus dat is,
3: nee, maar niet alleen geen meerderheid, dat vind ik op zich nog niet zo heel erg. Maar dat ze ook niet denken met die partij gaan wij stabiel samenwerken om een meerderheid te vinden. Ja. En nou ja, goed, ik denk dat ze het met Marcus Sauer nu wat moeilijker vinden.
1: Na zijn uitspraken over
3: dat
1: Gaza.
3: Met Pro. Wil ook nog niet helemaal vlotten. Dus ja, kijk, de geslaagde minderheidscoalities die ik elders gezien heb, die steunen meestal op een vorm van een partner. Die zei, ik snap waarom jullie daar zitten. Als jullie min of meer, net zoals het eerste kabinet van Rutte. Dat was CDA en Partij van de Arbeid. Royale meerderheid in de Tweede Kamer. Maar nog niet het begin van de meerderheid in de Eerste Kamer. Toen zei de SGP, ChristenUnie en D66. Voorwaar niet. Allemaal gelijk voor mijn partij. Die zeiden, als je nou een beetje oplet daar, een beetje oplet daar en daar en daar en daar, dan kunt u 80% van het programma uitvoeren. En zo geschieden.
1: Ja. En dat ziet er nu nog niet naar uit. Ik zei al, we hebben veel te bespreken. Natuurlijk over wat jij hebt meegemaakt allemaal in Den Haag. We hebben ook jouw boeken en lezingen tot ons genomen.
3: Oh,
1: we gaan ook thema's bespreken dat echt verder gaat, hè, dan politieke standpunten. Daar heb je ook over nagedacht, de existentiële leegte die wel of niet in de samenleving is. Ook boeiend om te bespreken. Maar eerst nog even terugkijken een beetje. Je zei net al van dat je had een academische carrière. Je hebt 10 jaar volgens mij in het buitenland ook gestudeerd.
3: En gewerkt,
1: gepromoveerd als in de econometrie.
3: Ja.
1: En toen lonkte toch opeens Den Haag. Ik geloof dat je zelfs ergens ook het woord roeping gebruikt in jouw boek. Was dat zo? Waarom had jij het gevoel, ik moet toch de politiek in plaats van... in Italië was je toen academische carrière aan het maken. Kan je ook best prima vertoeven.
3: Na Italië was ik teruggegaan naar Nederland. Dus ik was van de Italiaanse universiteit teruggegaan naar de... teruggekeerd naar de UvA in Amsterdam. En was mijn promotie aan het afronden. Was daar een postdoc. Dus dat ging allemaal prima. De Italiaanse de academische wereld is best wel ingewikkeld. Zeg ik even bij. Het leven daar beviel mij overigens uitermate goed.
1: Kan ik me voorstellen.
3: Dat als vraag van waar heb je nog wel zijn bijna? Ja. Nou, Italië. Dat, ja.
1: Een soort Twente van Zuid-Europa eigenlijk een beetje.
3: En dan nog mooier weer. Ja. en het eten in Italië is ook echt... En de vrienden. En ja, goed.
1: Ik neem het van je aan.
3: Dat is allemaal, was een hele fijne tijd. Ik wilde onderzoek doen naar... naar de pensioen in Europa. Mijn eerste promotor... die werd staatssecretaris in Spanje. Toen dacht ik iemand anders te vinden. En die werd daarna minister in Italië. En toen ben ik uiteindelijk gepromoveerd op statistiek. Maar wat bloed kruipte waar het niet gaan kon, dat is namelijk dat je aan problemen loopt te denken en je wilt eigenlijk daar iets aan doen. En dan kun je academisch publiceren. Maar op het moment dat je dat kunt proberen dat in de praktijk te brengen, wat ik dacht, nou, dat kan als politicus. Dus toen kwam ik op de CDA-lijst en kwam ik in de Kamer. En
1: waarom koos jij voor het CDA?
3: Oh, dat heeft te maken met de manier waarop ik tegen de samenleving aankijk. Ik denk dat... Een partij die het belangrijk vindt dat mensen zichzelf kunnen organiseren. In verenigingen, in gezin, in bedrijven.
14: Het middenveld.
3: Die dat waardeert. Die ook kijkt hoe je. Die ook op die manier kijkt. Die een evenwicht heeft. Misschien klinkt dat niet heel raar, maar die mensen uit verschillende klassen van de samenleving samenbrengt. Mm-hmm. En ik koos ook voor het CDA, omdat toen op pensioengebied Balkenende een van de weinigen was die gewoon rustig voor zijn raap zei, jongens, maar deze FUT, dat houden we niet.
1: De FUT, er zijn nu mensen die opgroeien, die hebben het niet meegemaakt. Nee. En die denken, ik moet, als ik een mazzel heb, mag ik om 70ste met pensioen.
3: Ja.
1: Je had vroeger de FUT.
3: Ja, je FUT vroeger 52. Het was fijn dat je me daar even aan herinnert. Maar we hadden de Remkesregeling. Dat ambtenaren op hun 52ste mochten stoppen met de vol salaris.
1: 52. Dan had jij nu met pensioen gekund.
3: Ja, nee, gewoon even voor je beeld. En het is heel goed dat dat niet kan. Dus nee. Ik bedoel, er zijn dingen waarvan ook toen al wel duidelijk was dat dat echt niet kon. En dat het onhoudbaar was. En dat je daarmee een hypotheek zou leggen op alle andere staatsuitgaven. Dat is altijd het leuke, hè. Van je vecht als politicus keihard dat je jouw thema, dat daar geld aan uitgegeven moet worden. Maar wat je altijd moet realiseren, dat als het geld daaraan uitgegeven wordt, een andere groep volledig in de klem komt te zitten.
1: En dat
3: was ook toen al wel helder. Trouwens, dat was uitzonderlijk. Maar voor heel veel bedrijven was een leeftijd van 60 of 61 heel normaal.
1: Ja.
3: Uiteindelijk is er hier ook door meerdere partijen gedacht, dit kan zo niet en we nemen die hypotheek op de toekomst niet.
1: Ja.
3: En hoe eerder je bijstuurt in een probleem, hoe minder hard je hoeft bij te sturen. Want we kijken nu naar de AOW-leeftijdsverhoging. De eerste AOW-leeftijdsverhoging was 1 maand. Dat kon omdat je het van tevoren vastlegde, het liet ingaan. Dus je hoefde niet heel radicale dingen te doen. En dan kun je het ook beter uitleggen. Als je wacht tot je met de rug tegen de muur staat en je moet tegen één generatie moet zeggen, ja, u moet 2 maanden later, dan zal die zeggen, nou, dat kan. Ja, maar kan. Maar als je helemaal met je rug tegen de muur staat en zegt van iemand die over een jaar met pensioen kan, nou, je moet nog 3 jaar wachten.
1: Dat wordt lastiger, ja.
3: Dan is dat toch wel een uitnodiging. Dus het tijdig besluiten kunnen nemen is ook heel belangrijk.
1: Ja. Ja. Ik kwam 2003 dus in de Kamer.
3: Ja.
1: En op een gegeven moment zijn mensen jou gaan leren kennen. Huh? Doordat jij te boek kwam te staan als een soort dossiervreter. Een soort dossiertijger. Dat was toch wel het imago. Ja. Dat jij op een gegeven moment kreeg.
3: Ja.
1: Waarom ben je zo? Waar komt dat vandaan?
3: Nee, je hebt promotieonderzoek gedaan, een onderzoeker. En dan wil je gewoon weten hoe de vork in de steel
1: zit. Was het gelijk?
3: Dat was helemaal niet gelijk. Maar ik heb dus 9 jaar aan de Kamer gezeten, waarop ik af en toe in het nieuws was.
1: Ja.
3: Maar een relatief... ik heb een paar keer conflict gehad, denk ik. Maar dat als Kamerlid gebeurt.
1: Dat was gewoon zo'n backbencher aan het begin.
3: Ja, maar waarin ook het CDA mij de tijd gunde om rustig als Kamerlid te ontwikkelen.
14: Ja.
3: Want vergeet even niet, we zijn helemaal vergeten dat we nu politici in een enorm tempo vinden dat als ze 2 maanden in de Kamer moeten zijn, voorwaardig moeten functioneren als Kamerlid. Als jij ooit verpleegkundige wilt worden, moet je daar een paar jaar opleiding voor volgen. Ja. En in die paar jaar mag je nog geen spuitje zetten. En als je een Kamerlid bent, dan kun je wetten maken. En de gevolgen van wetten, nou, ik ben me dat na toeslagschandaal zeer acuut bewust. Ze gaan echt nog wel verder dan het verkeerd zetten van de verkeerde spuit, kan ik je verzekeren.
14: Ja,
3: ja. Ja? Dus let even op dat het heel goed was dat ik die tijd kreeg en had om gewoon te begrijpen hoe functioneert de democratie. Wat kun je wel maken, wat kun je niet maken, waar moet je op letten? Dat kost tijd.
14: Ja.
3: Kost, ja, heeft jou vast ook meer dan 2 weken inwerktijd gekost om een goede podcast te maken? Nee, jij hebt het onmiddellijk.
1: Maar
3: daar,
1: maar, dat, ja, 3 weken, maar dat is gelijk. Ja. Ja, bij mij geeft het een slecht voorbeeld.
3: Maar het kost, dat kost maar elk vak wat je doet.
1: Maar dat raakt een beetje aan. Maar daarmee zeg je ook, die tijd is er nu minder of zo? Je hebt nu natuurlijk een veel groter verloop.
3: Ja, kijk,
1: denk ik van Tweede Kamerleden.
3: Nou, je hebt een grote verloop in de partijen, maar je hebt ook een heel groot partijen die een soort harmonica-bewegingen maken. Groot, klein, groot, klein. En het gevolg daarvan is dat je weinig politici hebt die gewoon ook met enige ervaring daar zitten. En zeggen ook tegen jonge collega's, nou, misschien zou je het zo moeten doen. Helpt het om dit te doen? Een compleet nieuwe Kamer denken dat hij in 1 keer precies weet hoe wetgeving werkt. Die hebben die hele cyclus van een wet maken nooit meegemaakt. En kijken hoe de uitvoering verloopt.
14: Maar dit staat of valt met relatief grote, stabiele partijen. Want ook in een klein partijtje moet je als Kamerlid meteen aan de bak met allerlei dossiers. In een grotere partij kun je iets rustiger aan, misschien iets meer concentreren op 1 of 2 dingen. Kan ik me zo voorstellen, dan krijg je wat meer tijd. Maar die tijd is natuurlijk helemaal voorbij, dat we grotere, stabiele partijen hebben. Vrijwel elke partij moet tegenwoordig...
3: Dat is klopt, maar ik bedoel, kijk, er zijn ook kleine, stabiele partijen.
14: Ja, dus, kleine
3: er zijn de SGP is een kleine, stabiele partij.
14: Dan moet 1 Kamerlid bijna alles doen. Toch?
3: Ja, maar goed, je mag als partij met 3 mensen ook zeggen van ik sla een bepaalde wetsbehandeling over. Hè? Ik bedoel, we worden er met z'n allen niet raarder van als niet elk debat met 15 Kamerleden gebeurt. Mm-hmm. Ja? Dus als zo'n partij zegt we doen vandaag niet mee, helemaal goed.
14: Ja.
3: Ja? Dus kleine stabiele partijen kunnen ook. Maar we hebben niet eens een grote partij meer. Het feit dat de allergrootste partij in Nederland 27 zetels heeft, is heel klein.
14: Ja,
1: ja, bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met Pieter Omtzigt. Eigenlijk het eerste interview dat hij geeft over zijn vertrek uit de politiek. Sinds hij dat 1 jaar geleden heeft gedaan. Dus we hebben het over allerlei onderwerpen. Pieter, jij zei net, ik had er jaren voor nodig om dossiervreter te worden. Het is ook een houding die je ook, waarmee je ook vijanden maakt natuurlijk. Ik heb jou voor het eerst ontmoet, dat was in 2012. Ik werkte toen als redacteur voor 1 voor de verkiezingen, heette dat programma. Dat is iedereen vergeten, maar dat is een samenwerking tussen Pauw en Witteman en Knevelen van de Brink.
14: Oh, nog eens tijden, hè?
1: Er waren nog eens tijden, ja. En
3: toen hadden we voor de verkiezingen samen koffie drinken gesproken, ja.
1: Ja, nee, ja, zeker.
14: Dat was een grote tijd van grote coalitielandschappen. Hè? Dat,
1: wij gaven het goede voorbeeld als programma's. Was een gezellige tijd. Maar 2012, de verkiezingen, jij was er toen ook de gast. En toen was jij eerst, je was toen al Kamerlid, dus al 1 jaar of 9 dan volgens mij.
3: Ja.
1: Je kwam helemaal niet op de lijst terecht van het CDA.
3: Ja.
1: Uiteindelijk kwam je op plek 39, een schier onverkiesbare plek. Uiteindelijk ben je met voorkeursstemmen wel in de Kamer gekomen.
3: Ja.
1: Was dit een soort kernmoment voor jou?
3: Nee, het was voor mij wel een kantelpunt van waar haal ik mijn legitimiteit vandaan? Ja, legitimiteit die haal je van je... Kijk, in Nederland, door het lijstensysteem dat we hebben... kun je veel beter, heb ik altijd melig gezegd, de schoenen van je partijvoorzitter poetsen en zijn verjaardag niet vergeten met een dommetje, dan dat je contact onderhoudt met je kiezers.
1: Want je kan in principe op 200 stemmen kan je de Tweede Kamer inkomen.
3: Ja, of minister worden, ja, dat kan.
1: Ja.
3: Dus er zijn een heleboel mensen, 200 is een beetje weinig, maar die met minder dan 1000 stemmen een hoge positie in belangrijke fracties hebben. En die dus kennelijk niet heel hard hoeven te werken aan die band met kiezer en gekozen. Daarom wilde ik ook een ander kiesstelsel hebben met dat je 6 of 7 of in Zuid-Holland geval een stuk of 15 Kamerleden per provincie afvaardigt. Ja. Dan heb je nog steeds die grote waaien van politieke partijen, maar dan toch een betere binding. En dan moeten politici ook dat mandaat ophalen. Wij zijn een van de weinige landen waar politici het mandaat, waar heel veel politici nooit een mandaat hebben hoeven ophalen bij hun kiezer.
14: Omdat ze simpelweg meeleeft op de partij, op de partijleider.
3: Ja.
1: We komen zo nog terug in Den Haag, spreekwoordelijk gezien. Maar ik wilde ook nog even naar Europa. Want ook in de voorbereiding van dit gesprek las ik daar een aantal dingen over. Van jouw verhaal daar in Europa. Waar mijn ogen best wel van gingen klapperen, eerlijk gezegd. Je beschrijft onthutsende dingen over Een wereld van steekpenningen, corruptie, bondgenoten, collega's die in de gevangenis belanden, of soms zelfs vermoord werden. Ja. Jij zat in de Raad van Europa, in een soort mensenrechten. Kant daarvan, hè? Dat jullie...
3: De mensenrechten waar komt, dat is een parlementaire assemblee. Dat is zeg maar een parlement waar alle 47 lidstaten, en nu 46 Rusland is eruit, een aantal parlementariërs naartoe sturen.
1: Dit was natuurlijk een minder zichtbare kant van jou, voor ons in Nederland.
3: Ja.
1: Maar je denkt bijna, als ik het zo opsom, dat ik het zwaar aanzet. Corruptie, steekpenningen.
3: Nee, het was erger.
1: Collega's die gevangen werden gezet of vermoord werden. Ja. Je zegt het was erger.
3: Ja.
1: Kan je er iets over vertellen? Wat heeft dit met jou gedaan? Of wat voor inzicht heeft je dit gegeven? Deze kant die blijkbaar ook in Europa op ons continent zit.
3: Nou, het heeft mijn wereldbeeld niet vrolijker gemaakt.
14: Nee.
3: Als ik als vrolijk katholiek zou ik toch...
14: Vertrouwen in de mensheid werd een beetje
3: schade. Er is daar echt wat schade opgelopen. Je zit daar dus met parlementariërs uit 47 landen. 315 parlementariërs. En je schrijft de rapporten. En het eerste rapport waar ik wat ik nauw volgde, was het rapport van Dick Marty over de geheime gevangenissen die de Amerikanen opgezet hadden na 9-11.
14: Ja.
3: In Europese, ook op Europese bodem.
1: We kennen Guantanamo Bay, daar waren veel verhalen over. Ja,
3: maar ook op Roemenië, Litouwen zaten.
1: Ze waren ook in Europa.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Die gevangenissen die verdwenen overigens heel snel toen Dick Marty daar onderzoek naar deed. En dus dat liet ook zien dat zo'n mensenrechtenwaakhond zin heeft.
14: Ja.
3: Want vergeet niet, in Guantanamo Bay zaten een aantal mensen die natuurlijk zeer zware terroristen waren. Laten we daar even niet moeilijk over doen. Maar er zaten ook mensen die waar nog steeds niet duidelijk
14: bewijs.
3: Flinterde bewijs als het wel was. En waarvan een heel aantal mensen zeggen, die hebben eigenlijk nooit wat gedaan.
1: En voor de duidelijkheid, zo'n gevangenis was er dan, zodat Amerika daar bepaalde rechten niet hoefde te handhaven die ze op eigen bodem wel hadden moeten handhaven.
3: Het hele idee van Guantanamo Bay is dat het niet in de VS was. Dus dat de constitutionele waarborgen die de Amerikaanse wetgeving biedt aan gevangenen niet van toepassing was.
1: Dus je kan mensen martelen eigenlijk.
3: Dat is eigenlijk het hele idee. Je kunt ze martelen en je kunt ze in gevangenis houden zonder ze een fatsoenlijke rechtspraak, een fatsoenlijk proces te geven waarbij ze zichzelf kunnen verdedigen.
1: En deed ze dat dan ook in Europa? Was dat hetzelfde systeem?
3: Ja, hetzelfde systeem was om die black sites, om die mensen daar gevangen te houden zonder dat mensen wisten waar ze zaten. Want het is ook zeer desoriënterend als je niet weet waar je zit en als jouw familieleden niet weten waar je zit. Dat is...
14: Dat is al een vorm van marteling haast, hè?
3: Maar dat wortelboorden is wat ze in Guantanamo Bay deden, is ook een vorm van fysiek martelen waar we niet... Dat is geen. Sommige mensen denken dat de discussie rondom mensenrechten een hele abstracte is, of op het licht 5 minuten te laat uitgaat. Nee, dat is het niet, hè. Dat is echt een discussie over dat waterboarden, of je mensen het gevoel geeft dat ze doodgaan van de verdrinkingsdood en ze dan net op tijd weer eruit halen en dat gewoon elke dag even doen.
14: Ja.
3: Dat is wat je over marteling hebt. Dus de gevallen die we aan de Raad van Europa zagen, en niet alleen bij de Amerikanen, die gaan vaak ook.
14: Dat gebeurde ook in Europa, dit soort dingen.
3: Nou. Deze. Dit was wat er in Guantanamo Bay gebeurde. Die black sites die zaten ook in Europa. Ik heb me hier niet helemaal meer op voorbereid alle details van het rapport.
14: Ja.
3: Maar wat je daar dus zag in de Raad van Europa, in al die dossiers, en ik kom er zo op terug. Je zit dus in een grote fractie. Ik zat in de EVP, de Europese Volkspartij.
1: Dat is eigenlijk de christendemocratische fractie van Europa.
3: Nou, hij heet EVP-CD. Dat christendemocratie is al weggeduwd naar de rand.
1: Maar het is de grootste fractie toch in Europa?
3: Het is de grootste fractie. Maar wat je ziet is dat de twee traditionele grote fracties van de sociaaldemocraten en de christendemocraten constant wat kleiner worden en allerlei andere fracties groter worden. En behalve dat ik geconfronteerd werd met grote mensenrechten schendingen, daar kun je een hele uitzending over vullen. Ik heb Snowden genoemd eerder in dit interview. Ja, dat de massasurveillance die toegepast werd. Ik ben op bezoek geweest bij Assange in de ambassade. En Assange is natuurlijk beroemd geworden. Ah, omdat hij naar buiten bracht wat de Amerikanen deden met WikiLeaks. En ook gewoon op journalisten schoten. En ze ook gewoon doodschoten.
1: In oorlogsgebieden.
3: Maar ze wisten wel wie het waren. Het was dus niet een
1: foutje.
3: Een foutje wat ze niet konden weten. En ik heb het moordonderzoek naar Daphne Caruana Galizia gedaan.
14: Malta.
3: Op Malta. Ja. Maar
1: Zoals een journalist die in Malta uiteindelijk is omgebracht. Waarschijnlijk ook door de Maltese regering, als ik dat goed zeg, toch? Dus mensen die daar...
3: Degene die nu terecht staat is een van de rijkere mensen van Malta. En die zou de opdrachtgever zijn. En die rechtszaak die begint, als het goed is, ongeveer deze maanden een keer. En dat is... wel een jaar of 8, 9 uur na de aanslag. Maar ik zat daar dus in een fractie. En mij gaat godsdienstvrijheid zeer aan het hart. En ook de positie van Armenië als land. Wat constant onder druk staat. En in de Raad van Europa merkten wij dat wanneer er rapporten over Azerbeidzjan geschreven werden. Met politieke gevangenen of andere dingen. Dat die rapporten weggestemd werden. En ik nodigde politici of dissidenten uit Azerbeidzjan uit voor hoorzittingen. En die verdwenen daarna in de gevangenis.
14: Aha.
3: En we kwamen erachter dat collega-politici caviar aannamen. Grote sommen geld aannamen voor hun stemgedrag.
14: Om Azerbeidzjan uit de wind te houden?
3: Ja, en Azerbeidzjan won die stemmingen. En als je de stemmingen wint, moet je dus de helft achter je krijgen. Dus je moet er nogal wat omkopen. En op een gegeven moment in 2017 lag er zoveel bewijs op tafel dat ik een coalitie verzameld heb, een verklaring ingediend heb. Die verklaring rondgemaild heb in 2 dagen. En alleen 1 ding gedaan heb, handtekening verzameld voor een onafhankelijk extern onderzoek. Met 3 buitengewoon senior rechters uit alle windstreken van Europa.
14: Ja.
3: En wat er gebeurd was. Ik wist het wel. Het was pijnlijk om te zien. Dat mijn fractievoorzitter, zijn voorganger en zijn voorganger, alle 3 daarbij betrokken waren. Dus ik wist dat ze die stemmingen winnen. Ik wist dat Azerbeidzjan dit wilde, want ze wilden naar Nagorno-Karabakh heroveren. Wat ze daarna ook gewoon deden.
14: Ja. Want conflict dat was met Armenië, wat ze hadden. Ja, ja.
3: Waar ze grof geweld gebruikt hebben.
14: Zeker.
3: Dat onderzoek is gedaan. Daar zijn een 12-13 politici voor het leven, of meestal voor het leven geschorst. Want dat is het zwaarste dat ze konden krijgen. De meeste politici verdwenen daarmee van het toneel. Maar ik heb in die tijd individuele openbare brieven aan collega's geschreven. Van wat doe jij nou? Mag ik even weten waarom je je belangenconflict niet op tafel gelegd hebt? En dan traden ze de dag erna af. Maar dat was natuurlijk een buitengewoon heftige periode. Dat je dat publiekelijk in kranten, in tijdschriften, op sociale media tegen iemand zegt van, ga jezelf eens verklaren. Daar zat een christendemocraat bij die in dezelfde provincie woonde als Merkel. Daar zat een aantal Belgen bij. Die van Artsen zonder Grenzen kwamen. Daar zat één daarvan. En dan zaten die 3 voorzitters bij. Nou, 2 daarvan zijn uiteindelijk door de rechter veroordeeld. Eentje is die veroordeling in de cassatie ongedaan gemaakt worden vanwege verjaring. Maar dat hij 500.000 moest terugbetalen is daar gebleven omdat de feiten bewezen waren, zei de rechter. Nou, dan weet je het wel. De ander is een paar maanden geleden veroordeeld. Ja. We zijn nu 10 jaar verder. En je weet op het moment dat je de kat de bel aanbindt. Op corruptie, waarbij alle mensen, dus want niet alleen waren mijn opeenvolgende fractievoorzitters, maar ook degene in de commissie waar ik het onderzoek deed, ook de voorzitter van de assemblee, die waren hier allemaal bij betrokken. Ja. En om het nog een graadje erger te maken, in die tijd was de voorzitter van de assemblee, die was op een gegeven moment met een Russisch vliegtuig op bezoek gegaan bij Assad.
1: De Syrische dictator.
3: Dus toen
1: de voorzitter van de mensenrechten.
3: De voorzitter van de mensenrechten waar ik dacht, laat ik maar
14: om stevig aan te spreken op de mensenrechten situatie.
3: Nou, zelfs daar hebben we hem niet op betrapt.
14: Nee.
3: De Russen hebben er natuurlijk een PR-feestje van gemaakt van de bovenste plank.
14: Ja. Dat witwasoperatie, mag ik het zo formuleren?
3: Toen ben ik inderdaad als eerste in het vragenuurtje net zo lang blijven staan en gezegd van ik blijf hier staan en ik blijf jou vragen stellen en of je me wegduwt zal me gestolen worden, maar je gaat hier in een hoorzitting uitleggen wat je gedaan hebt.
14: Ja.
3: Het is zover gegaan tot en met het verwisselen van de sloten voordat die man 3 kwart jaar later aftrad en wegging. En om het dan nog erger te maken, de secretaris-generaal, dat was Torben Jagland. Die was op dat moment ook voorzitter van het Nobelprijscomité voor de Vrede. Want hij was de oud voorzitter van het parlement en de oud premier van Noorwegen.
1: Hmm.
3: En bij hem.
1: Respectabel man, zou je denken.
3: Dat, ja, iedereen denkt dat bij een oor, hè? En bij hem kwam op een gegeven moment Bill Gates en Jeffrey Epstein op bezoek.
0: Om?
3: Nou, als je ziet hoe er met de Nobelprijs omgesprongen wordt, dan kun je snappen waarom Trump soms denkt dat hij met dreiging kan krijgen. Want dat is ook een interessante manier hoe iedereen bij hem langskwam.
0: Ja. Ja.
3: En daarop kwam bij hem een hele nauwe relatie met Epstein tot stand.
0: En dat is onlangs weer naar boven gekomen, toch?
3: Ja. Daar is hij onlangs, nu wordt hij eigenlijk wat vervolgd in Noorwegen. Ja. Maar al die tijd deed hij niks om mij te helpen tegen die corruptie.
0: Nee.
3: Want ik wilde gewoon weten, wat doe jij nou met Azerbeidzjan? Welke gesprekken voer jij jou? Mag ik eens even jouw agenda zien met wie jij de afgelopen maanden gesproken hebt? Nou, daar had hij dan moeten zeggen dat Epstein daarbij zat. Maar dat bleef dus ook nog geheim. Dus ik zat in een absurdistische wereld, ja, waarbij en tegelijkertijd deed ik die onderzoek naar Malta.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Onderzoek in Rusland. En ja,
1: ze hebben nog niet
3: aan gesproken hebt. Nou, daar had hij dan moeten zeggen dat Epstein daarbij zat. Maar dat bleef dus ook nog geheim. Dus ik zat in een absurdistische wereld, ja, waarbij en tegelijkertijd deed ik die onderzoek naar Malta.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Onderzoek in Rusland. En ja,
1: ze hebben nog niet eens alles benoemd nu.
3: Nou ja, al die dingen

0: en grijzer. Maar
1: oh ja.
0: Ik zat klem.
1: Ja.
0: Ik zat klem. Want je functioneert in een omgeving waarvan je weet dat je fractievoorzitter de steekpenningen aanneemt om precies alles te doen waar jij niet wilt dat gebeurt.
1: Mensen in wie je vertrouwen had.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. En het is natuurlijk een absurdistisch tafereel wat je schetst. Dat je bij de mensenrechten waakhond van Europa eigenlijk bent. En dat je daar ziet dat de ene naar de andere steekpenningen krijgt om al die mensenrechten die geschonden worden eigenlijk toe te dekken.
0: Ja.
2: Dat doet wat met de mens, denk ik. Als je dat daar ziet, dat doet wat met je mensbeeld, zei je net al.
0: Het doet wat met je mens, maar het doet ook wat met je interpersoonlijke relaties. Want vergeet niet, als je in een organisatie functioneert waarbij jij eigenlijk vindt dat je baas niet leuk is, dat herkennen waarschijnlijk heel veel mensen.
2: Ja, dat zullen meer mensen herkennen.
0: Maar corrupt of dat, of juist. En je weet dat hun acties ook nog het beginnen van een oorlog vergemakkelijken. Dat was best heftig. En toen ik begon met, nou dan gaan we er wat tegen doen en dan ga ik gewoon met 120 handtekeningen onafhankelijk onderzoek eisen, daar had ik wel wat steun voor. Dus ik had steun van Frank Schwabe, die is nu staatssecretaris, een sociaaldemocraat, die is nu staatssecretaris in Duitsland.
2: Je was niet helemaal alleen daar.
0: Nee. Gelukkig niet. Nee. Maar je denkt wel van, ja, nou ja, dit is dan het einde van mijn carrière hier in Straatsburg. Ik bedoel, op het moment dat jij iedereen beschuldigt van corruptie, dan weet je uiteindelijk wel hoe dat normaal gesproken met je afloopt. Hè?
2: Je schetst hiermee ook een beeld van Europa. We leven nu net een beetje in een tijd waarbij we het gevoel hebben Europa komt knel te zitten tussen grootmachten als Trump, die toch een hele andere toon aanslaat tegen Amerika dan eerdere Amerikaanse presidenten gedaan hebben. Rusland, dat is ook overduidelijk wat daar nu gebeurt natuurlijk aan de oostgrens van Europa. En China, die natuurlijk machtig is en zich ook assertiever opstelt op het wereldtoneel. Dus je ziet in Europa een soort elan opkomen van oké, wij moeten op gaan staan als Europa, wij moeten zelfbewuster worden, want wij zijn eigenlijk een continent dat deugt. Ja, als ik dit zo allemaal hoor, ja, dan krijg je toch een wat ander beeld van Europa.
0: Nou ja, ik zie dat er inderdaad dat bewustzijn is. Er is heel lang heel veel naïviteit geweest. Dus ik denk zelf tussen 1989 en 2014 hebben we het grootelijks gevierd, het einde van de Koude Oorlog. 2014 na de inval van de Krim en voor Nederland na het neerhalen van de MH17... Had het toch wel duidelijk moeten zijn hoe ernstig het was.
1: Ja.
0: Maar tot vlak daarvoor zat onze koning toch een biertje te drinken met Poetin in Sochi.
1: Ja.
0: Maar daarna hebben we eigenlijk die 13 jaar daarna hebben we niet gebruikt om geopolitiek wakker te zijn. Dus er is niet nagedacht over waar komt onze energie vandaan. Er is niet nagedacht over hoe ben je strategisch een stukje autonomer.
2: Maar je ziet dat nu opkomen, weliswaar veel te laat.
0: Ja.
2: Maar ook, je ziet ook een beetje een soort gevoel. Dat wordt soms ook wel echt uitgesproken. Europa is toch het continent dat nu nog de rechtsstaat hoog houdt. Wat andere normen en waarden heeft. Ja, misschien ook wel een beter continent, een moreler continent. Dat zijn misschien wel de boodschap die dan een beetje klinkt.
1: De moeite waard om te verdedigen.
2: Ja.
0: Oh, er is ontzettend veel de moeite waard om te verdedigen.
2: Maar is dat iets wat jij hooghoudt als jij toch dit onthutsende beeld ook wel schetst van wat er ook in Europa gebeurt?
0: Ja, maar wat ik dus ook onthutsend gevonden heb is de tijden dat ik dat aan de orde stelde, was bijna niemand erin geïnteresseerd. Dus in de Nederlandse journalistiek, als ik wat zei, dan was het gemiddelde tweetje belangrijker.
2: Ja, het ging weer over de Haagse werkelijkheid.
0: Ja, en dan ook nog de dagelijkse werkelijkheid van de dag. Als het over de Haagse lange termijn oplossingen gaat, anytime. Snap ik. Maar het lukt ons niet meer om moeilijke vraagstukken één voor één op te lossen en om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. En dat is in de hele politiek, dat is in de hele Europese politiek zo. En dan zie je nu inderdaad een revival naar van hé, wat zijn nou de dingen die er echt toe doen? En hé, zitten we nu echt in de dreiging? Wie is er verantwoordelijk voor onze vrijheid? En hoe zorgen we ervoor dat we die behouden? Dat is grote winst dat we die vraag stellen. Want dat is een van je belangrijke uitgangspunten van de staat. Heel pijnlijk dat je moet stellen, maar wel belangrijk dat die nu gesteld wordt. Maar dan vraag ik wel af, van waar was je sinds Poetin aan de macht kwam sinds 2000?
1: Maar speelt in dit geval ook niet iets heel menselijks? Je hebt altijd een paar mensen die zeggen het is eigenlijk erger dan je denkt. Maar de meeste mensen willen volgens mij liever geloven dat het beter is dan ze denken. Ja, maar met andere woorden, wat jij daar doet op zo'n moment, laten zien dat

0: Als je bijvoorbeeld een behoorlijke ingevreten is in de grootste partij van Europa.
1: En nee, maar in de mensenrechtencommissie, de grootste partij van Europa. Het kwam in al die partijen daarvoor. Hè? Dus ook in die van mij. Maar het, deed het, meest, het doet het meest pijn dat het in je eigen club zit.
0: Precies, en die mensenrechtencommissie enzovoort. Maar heeft dat uitgehaald, jouw acties daar? Ik bedoel, is het nu beter, denk je?
1: Ja.
0: Is het meer checks and balances? En...
1: Ja. Er zijn ook echt een paar hervormingen doorgeboord. Ja. Wat mij betreft niet voldoende. Maar er zijn echt een aantal dingen veranderd. Ik moet daar
2: geschorst ook en afgetreden.
1: Mensen geschorst.
0: Ja. Ik noem het ook omdat we leven toch ook in een tijd waarin het cynisme diep ingevreten is. Je hebt grote flanken op de politiek die dingen roepen als, of roepen veel burgers van, ja, iedereen liegt en iedereen zit er voor zijn eigen belang en zo. Een soort gebrek aan geloof in hogere waarden of noem het maar zo.
2: Als iedereen corrupt is, maakt het eigenlijk niet meer uit.
0: Ja, dat is natuurlijk een risico. Daarom vroeg ik net ook van, is het nu verbeterd? Want het is natuurlijk een risico als je gaat denken van, nou ja, in Europa, weet je, ach, of naar Trump is of Poetin of Europa, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uiteindelijk zorgen mensen alleen maar voor zichzelf. Dat is ook een boodschap die we niet alleen liever niet horen, maar ik hoop eigenlijk ook dat het niet waar is.
1: Oh ja, kijk, ik ben in Nederland veel tegengekomen, maar ik kom een heleboel politici tegen die daar zitten omdat ze iets willen bereiken.
0: Ja, toch?
1: En daar snoeihard voor werken en daar ook volledig naar eer en geweten doen. Ja, dus ik ben daar helemaal niet, daar ben ik niet zo cynisch over. Wel, dus over de meerderheid ben ik helemaal niet zo cynisch. Maar wat ik wel moeilijk vind is dat we nooit echt goed gewerkt hebben aan wat voor een balans in de checks en balances moeten zitten. Want wij hangen soms politici op aan de meest futiele dingen.
0: Ja,
1: waarbij je wethouders ziet. Nou, je wil wethouders zien aftreden voor een stapel klinkers die ergens neergestort is. Of dingen waar je denkt van jongens.
0: Ja.
1: De genade is er ook, hè?
0: Er zijn ergere dingen.
1: Nou, als je in deze situatie zit, dus aan de ene kant zie je omkopen voor miljoenen, aan de andere kant zie je mensen nou kleine fouten maken en ook echt fouten maken, dan denk je wel, nou, ik heb wel eens gedacht van, worden hier wel eens de verkeerde mensen aangepakt?
2: Ik zit er wel te denken, je beschrijft nu die werkelijkheid in Europa zoals je die daar zag. Ondertussen was je natuurlijk ook aan het werk gewoon in Den Haag.
1: Ja.
2: Die ervaringen die in Europa die je nu beschrijft, doet dat ook iets met hoe je naar Nederland, hoe je naar Den Haag kijkt?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja,
2: ik kan me voorstellen dat je ook anders naar je collega's in Den Haag, maar misschien ook gewoon wat er in Den Haag gebeurt.
0: Die is nog wel te vertrouwen.
1: Wie is de mol? Nee. Ja. Het hielp me uiteindelijk. Wat je dus leert in die tijd is dat ook dingen die je niet voor mogelijk houdt uiteindelijk voor mogelijk zijn.
2: Ja.
1: Dat heeft mij bijvoorbeeld een toeslagenschandaal heel erg geholpen. Ik heb heel lang ik zag daar zoveel dingen in Europa gebeuren waarvan ik dacht van, dat kan niet waar wezen. En ik ken ook een heel veel collega's die echt hard werken in Europa. Dat begrijp me niet verkeerd. Hè? Die daar ook eerlijke parlementariërs waren, die gewoon snoeihard voor hun eigen bevolking bezig waren. En dat het dan toch uit de rails kan lopen. Ja. Dus gek genoeg hielp het me ook met het besef dat ook dingen in Nederland fout kunnen gaan, zelfs als je niet wil dat ze fout gaan.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Er zit een tragiek in, een beetje.
1: Ja, de tragiek van Den Haag, dat denkt dat het almachtig is en dat het weet wat er in de samenleving gebeurt. Maar dan moet ik altijd denken aan de tijd dat we nog kinderarbeid hadden en dat er in Den Haag gesproken werd over van dat de Haagse politici niet duidelijk hadden dat in Leiden er hele fabrieken waren waar kinderarbeid aan de orde van de dag was en dat mensen daar rond over moesten gaan. In Den Haag denkt iedereen dat ze begrijpen hoe de rest van de samenleving werkt. En dat omdat ze het goed bedoelen, en dat is ook zo, de uitkomsten goed zijn. En dat is niet zo.
0: Nee.
1: Dat was natuurlijk het grote probleem van het toeslagenschandaal. Dat was het grote probleem van wat het Groningen-schandaal gebeurt. Het is niet dat er een klasse in Den Haag is die denkt van, nou, hoe zullen we burgers het
0: maken? Laten we de burgers pakken. Ja.
1: Nee joh, echt niet.
2: Maar was het toeslagenschandaal dan, kwam dat voort uit goede bedoelingen? En was dat tragiek, zoals je dat net omschreef? Je kreeg, als je het volgde, ook wel steeds meer de indruk, hier zijn ook kwaadwillende intenties geweest.
1: Van wie?
2: Nou ja, bijvoorbeeld mensen bij de Belastingdienst. Er kwamen toen ook allemaal verhalen over dat die dachten, wat was het woord ook weer dat ze gebruikten? Een soort afpak.
1: Ik ken een aantal
0: omschrijvingen. Je beschrijft in jouw boek de Belastingdienst instructies kreeg om bepaalde informatie niet te verschaffen en zo. Dat gaat toch wel die kant op.
1: Dat klopt, maar dat deden ze nog allemaal vanuit het idee dat ze bezig waren met het bestrijden van fraude. En daardoor hielden ze zich niet aan de wet. En het leek erop dat een deel van de belasting niet snapte dat er een reden is dat de Belastingdienst op zich ontzettend machtig is. Hè? De Belastingdienst aan de ene kant en de politie en het leger aan de andere kant hebben twee specifieke instrumenten van de staat die heel machtig kunnen zijn, waar je aan kapot kunt gaan. En daarom hebben we daar ook zulke strenge waarborgen bij als burger. Want je wilt niet dat de verkeerde daar beetgenomen wordt. Maar het werd mij wel duidelijk wat de macht van de staat kan zijn. En die macht van de staat die kwam in zijn volle gewicht op die toeslagenhouders terecht.
0: En die goede bedoelingen die hadden toch te maken in een verder verleden met die Bulgare fraude onder andere.
1: Iedereen denkt dat de Bulgare fraude het begin was. Het is
0: mijn beeld.
1: Het ligt vele jaren daarvoor.
0: Nog verder.
1: Ja, het begon al vlak na de invoering van de toeslagen.
0: Mm-hmm.
1: In de wet staat een zin dat als de Belastingdienst iets terugvordert, het geheel terugbetaald moet worden wat teruggevorderd wordt.
0: Ja.
1: Dat betekent het volgende. Als jij 10.000 euro toeslag ontvangt, dat is geen raar bedrag bij de kinderopvangtoeslag, en de Belastingdienst vordert 100 euro terug, dat de Belastingdienst je daar geen korting op kan geven, dat het die volle 100 euro bij jou vandaan moet halen.
0: Juist.
1: Daar zit een zekere logica in.
0: Ja.
1: Ja. Die zin is omdat een aantal kinderopvanginstellingen daarmee dacht, maar die geven gratis kinderopvang, want ze schelden hun eigen bijdrage kwijt. Toen kwam er een heel raar advies van de landsadvocaat die zei, stel je voor, 10.000 euro moet je betalen, je krijgt 9.000 kinderopvangtoeslag, en die 1.000 euro die wordt betaald door die instelling, want die doet dat, dan zou die ouder ook geen 9.000 euro betalen, want dan zou die weer 1.000 euro korting krijgen. En zo terug tot nul. En daarop zei de landsadvocaat, u kunt proberen bij de rechter om het hele bedrag terug te gaan vorderen. En vanaf dat moment ging de Belastingdienst, omdat de rechter daar één keer mee ging, het hele bedrag terugvorderen, ook als er een kleine fout was van 20 of 30 of 40 euro. Nou, iedereen die ooit het formulier van de kinderopvangtoeslag heeft ingevuld, kan zich voorstellen dat er een keer een foutje in komt. Ja. Dan moet je terugbetalen.
2: Vrij ingewikkeld.
1: Dat is zeer ingewikkeld.
2: Als je niet de econometrie hebt gestudeerd.
1: Nou, zelfs dan.
2: Ja. Ja. Oh. Okay.
1: Ja, ik doe dat ook niet voor mijn lol.
2: Nee.
1: Maar, weet je, dan maakt het wat uit of je 100 euro terugvordert of die 10.000 euro.
2: Ja.
1: Als er een conflict is over wel of niet die ene dag kinderopvang.
0: Ja, vanzelfsprekend.
1: Ja, dat,
0: jij zegt, dat ging al vooraf aan de Bulgare
1: fraude. Dat ging al veel eerder.
0: Dat soort,
1: toen werden mensen als fraudeur bestempeld. Dus dat hele, die eerste zaken die gaan al terug naar 2008, 2009. Zelfs de eerste kamerdebatten daarover.
0: Maar je schrijft
1: dat die ouders alles terug moesten betalen.
2: Ja. We kunnen helaas ook vanwege de tijd niet het hele toeslagschandaal helemaal uitpluizen op dit moment.
1: Nee, ik heb het zelf nog niet eens helemaal zelf uitgeplozen.
2: Nog steeds niet?
1: Nee.
2: Het beeld wat hier naar boven komt, en ook zoals je het in je boek beschrijft, is heel erg een beeld van, er zijn best goede intenties geweest soms in het bestrijden van fraude. Wie wil nou niet fraude bestrijden? Zeker bij die Bulgare fraude was natuurlijk, zei de hele politiek, jijzelf ook natuurlijk, van we moeten die fraude bestrijden. Maar uiteindelijk kan goede intenties kunnen institutioneel uitwerken.
1: Ja.
2: Met rampzalige gevolgen eigenlijk. Ja. Je beschrijft natuurlijk ook dat de rechter ook niet vrij uitging. Dat de Raad van State niet vrij uitging. Dat politici niet vrij uitgingen. Dat de media niet vrij uitging. Ja. Dat iedereen eigenlijk ongelukkige keuzes hierin maakt. Niet altijd met kwaadwillende intenties. Maar de gevolgen waren wel dat heel veel toeslagenouders compleet hun leven geruïneerd hebben zien worden.
0: Ongekend onrecht.
1: Dat is wat de parlementaire onderzoekscommissie concludeert. Dat klopt. Maar wat je ziet is dat eigenlijk niemand zijn rol goed begrijpt. Doordat we in de media of in de politiek zo vluchtig aan doen zijn. Dit was een heel ingewikkeld dossier om uit te zoeken. Om te zien wat er nou precies misgegaan was. Dat heeft echt vele gesprekken aan de avond en nachten gekost. En mensen die me daar enorm bij geholpen hebben. De klokkenluider die daar veel aan deed, die werd ook onmiddellijk ontslagen. Totdat wij een motie indienen van ontsla die klokkenluider niet. Dat is, na zover ik weet, zo ongeveer de enige ambtenaar die er ooit voor ontslagen is. Hè? Dus het was heel problematisch wat daar gebeurde. Maar het duurde jaren voordat ik zelf het beeld had. Ik dacht eerst dat het over één of twee instellingen ging.
2: Is dit soort moment dat je dan, misschien gebruik ik zware woorden, maar dat je een soort geloof in de overheid ook verliest of zo?
1: Je beseft nog harder dat de geschiedenis altijd is dat de grootste overtreder van mensenrechten de overheid zelf geweest is. Dat is de les die we uit het totalitarisme vergeten zijn. In dit geval, en in het Groningen geval, is dat niet met een hele berg kwade intenties gebeurd. Hoewel in Groningen het wel voorzienbaar was hoor. Daar lag ook een heel duidelijk advies van de toezichthouder op het bureau van de minister. Maar dat de staat, de macht van de staat, het maakte mij weer duidelijk dat die macht van de staat veel groter is dan veel mensen die staatsmacht uitoefenen doorhebben.
2: Ja, dankjewel Piet Omtzigt. Een beetje bot dat we het zo moeten afkappen, maar de tijd hier op de radio zit er helaas op. Maar het goede nieuws is, we gaan nog uitgebreid door in de ongelofelijke podcast. We gaan het nog hebben over het kabinet Schoof natuurlijk, de samenwerking met de PVV en ook de existentiële leegte in Nederland die Pieter Omtzigt ook waarneemt. Ja, we gaan nog ruim een uur extra door in de ongelofelijke podcast. Dus ik zou zeggen, zoek dat op. Ongelofelijke met dubbel O. We zijn te beluisteren in alle podcast-apps. Bent u meer een kijker? Dan kunt u ook nog de ongelofelijke podcast bekijken op YouTube. Vanaf 8 uur zit het gesprek met Pieter Omtzigt daar ook te zien. En de ongelofelijke podcast, u kunt er nog ruim 300 andere afleveringen luisteren. Dus u hoeft zich niet te vervelen. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er volgende week ook gewoon weer te zijn. Ik wens u voor nu vooral nog een hele mooie nacht en nog een mooi Pinksterweekend. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is het onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd deze week opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De prijs van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.

0: Weerda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Wienervaren van zondag 24 mei. Ja, we bevinden ons in een heerlijk warm Pinksterweekend. En hopelijk heb je volop kunnen genieten van het prachtige zomersweer. Ik lag heerlijk aan prachtig water in een mooi natuurgebied in Utrecht. Oh, wat was het heerlijk. En we houden deze zomerse vibes nog heel even vast, want ik mag je weer meenemen op wereldreis. We vliegen deze show letterlijk de hele wereld over. Zometeen duiken we in de bekendste detectives van de Verenigde Staten, Colombia, Zweden en Engeland. Want wie is nou de COCK-kok van de andere kant van de wereld? En ik ben heel erg benieuwd, hè, waar jij aan het luisteren bent op dit moment. Waar in de wereld ben jij? Luister je misschien wel vanaf een luie sofa in Heerenveen? Zit je misschien wel ergens in de haven in Den Helder? Of misschien vanaf een tropisch strand ergens in Costa Rica? Of een heerlijke veranda in Louisiana in de Verenigde Staten? Laat het mij allemaal weten via de NPO Luister-app. En dan vliegen we samen de wereld rond.
0: De wereld van BNNVARA.
1: Maar voordat we samen gaan reizen, ben ik eerst benieuwd naar de nieuwsupdate van mijn correspondenten van dit uur. En als eerste vlieg ik naar Colombia, want daar woont mijn correspondent Sabine Boogaert. Sabine, een hele goede nacht. Goeie avond.
2: Ja, hoi Rosa. Goedenavond. Goedenacht voor jou.
1: Ja, jullie krijgen te maken met een zeer sterke El Niño. Vertel, wat houdt dat precies in?
2: Ja, dat zijn de voorspellingen die worden steeds sterker, zeg maar. Dat in de, ja, laten we zeggen, de tweede helft van 2026 en begin van 2027 een sterke El Niño kan komen. Je hebt El Niño en La Niña. En met El Niño, dat ontstaat wanneer het zeewater in delen van de Stille Oceaan heel erg warm wordt, dus ongewoon warm wordt. Mm-hmm. En daardoor veranderen de weerpatronen. En dat komt wel vaker voor hier. Maar ze voorspellen nu echt een heel zware El Niño. En dat betekent hier in Colombia dat het extreem droog en heter wordt. En dat gaat grote gevolgen hebben.
1: Ja, wat voor gevolgen gaat dit hebben waarschijnlijk?
2: Nou, we hebben het eerder meegemaakt. In 2023 was het ook. Dat was echt wel heel pittig. Want dan... dan op een gegeven moment raken de waterreservoirs leeg. En dan moet de bevolking dus water gaan besparen. Dus dan bijvoorbeeld, eerder was het bijvoorbeeld dat elke week 24 uur het water werd afgesloten. Dat soort dingen. Maar ook meer bosbranden, mislukte oogsten, minder melk- en vleesproductie, hogere prijzen voor basisproducten, dat soort dingen. Dus ja, het zijn best wel heftige gevolgen.
1: Ja, flink veel impact. Nu weten jullie dat dit eraan gaat komen. Kan Colombia zich nu op een of andere manier hierop voorbereiden?
2: Ja, dat is heel moeilijk. Niet echt eigenlijk, want nee. Daarvoor... Dat is heel lastig. Er zijn wel dingen waarop ze zich voor kunnen bereiden. Maar dat wordt niet echt gedaan, zeg maar. Dus de dingen zoals bijvoorbeeld nu al zorgen dat alle waterreservoirs gewoon goed vol zitten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is een heel lastige situatie altijd. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van afwachten. En hopen dat het... zonder al te veel kleerscheuren, dat komt niet zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt.
1: Ja, precies. Klopt. Wanneer gaat het beginnen?
2: Nou, de voorspellingen zijn ongeveer vanaf oktober.
1: Oké, vanaf oktober. En gaat het dan helemaal door tot het einde van het jaar?
2: Ja, waarschijnlijk dan tot januari, februari. En het is de oktober en november is eigenlijk normaal gesproken regenseizoen. Mm-hmm. Maar de verwachting is dat het deze keer niet zo heel veel of bijna niet zal regenen. Dus het is erg in het nieuws op het moment. Dus
1: ik ben
2: heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja, spannende voorspellingen. Dus allemaal gaan kijken in oktober wat er allemaal gaat gebeuren. Dankjewel voor nu, Sabine Boogaert vanuit Colombia, voor deze nieuwsupdate. Zometeen spreek je weer verder. Tot zometeen.
2: Ja. Tot zo.
1: Tot zo. En van Colombia vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou.
3: En goedenacht, Rosa.
1: Ja, een bepaald museum in de VS heeft wel een hele bijzondere boete gekregen. Waar heb ik het over?
3: Ja, nou, het Volo Auto Museum in Volo, Illinois, heeft een $50 traffic bill, een verkeersovertredingsboete gekregen, omdat een van hun auto's gefotografeerd zou zijn in Brooklyn, New York, omdat hij daar te hard reed. En dat is nogal een bijzondere auto, want het is namelijk de Knight Rider auto. De auto van Kit, zeg maar. K-I-T-T.
1: Vanuit de film, zeg maar. Want wat voor museum is dit? Dat fotomuseum?
3: Het is een automuseum. En ze hebben daar auto's van... wat is het? Verschillende films hebben ze daar staan. Mm-hmm. En gewoon wat wat is het? Wat oude auto's. Het is een standaard automuseum. Een beetje het Autotron-idee. Maar dan met wat bekende filmauto's erin. En er zijn iets van 27 van die auto's ooit gemaakt van Knight Rider voor de serie.
1: Mm-hmm.
3: En... eentje staat dus in dat museum met de kentekenplaat Knight, zoals ook in de serie. En die is dus gefotografeerd in New York City. En nu hebben ze dus in het museum een boete van $50 gekregen. Maar ja, die auto is het museum al 20 jaar niet uit geweest of zo. Dus
1: die staat daar gewoon vast. Ja, dus dat museum die heeft gewoon zo'n boete gekregen. Eigenlijk voor helemaal niks, want dat kan helemaal niet. Hè. Hoe denken ze dat dit dan is gegaan? Van wie is die boete dan?
3: Nou goed, je hebt hier novelty plates, weet je, van die license plates, zeg maar. Mm-hmm. En je kan hier natuurlijk ook je eigen license plate laten aanmaken, als je wil. En er zijn dus ook verschillende mensen in verschillende staten die Knight als hun license plate hebben. Wat dit precies was, weten ze niet. Ze weten niet of het een novelty, gewoon een nep license plate was, of echt iemand met een Californisch, Knight license plate, die echt in New York reed, maar... Ja, het is nog even onbekend, maar het in ieder geval heeft New York heeft gezegd van ze hoeven die boete niet te betalen.
1: Okay.
3: Dus dat is in ieder geval rechtgetrokken.
1: Oké, dus een museum...
3: 99,7% van de boetes zijn correct, maar dit is dus een van die 0,3% die zeggen oké, het is goed.
1: Die wordt kwijtgescholden. Nou, het is wel een goede lifehack als je dus een nummerbord hebt met Knight erop, dat je zomaar al je verkeersboetes zo hop door het museum kan laten betalen. Uiteindelijk.
3: Ja, precies. Ja, het is wel grappig. Er is ook iemand in Indiana en die heeft ook een Knight license plate. En die zegt van, er is hier ook iemand anders in Indiana en die heeft een neppe met Knight. En mijn tolpas wordt de hele tijd gecharged voor als hij door de tol gaat.
1: Ongelooflijk.
3: Dus,
1: nou,
3: er zijn meer mensen waar dit bij gebeurt.
1: Ja, nou, ik weet wel. Als ik ooit naar de VS kom, wat voor nummerplaat ik in ieder geval ga nemen. Dankjewel voor deze grappige nieuwsupdate, Raymond Kranenburg vanuit de VS. Tot zometeen.
3: Tot zo.
1: En dan vervolgens vlieg ik weer terug naar Europa. En dan vlieg ik naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht ook voor jou.
4: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
1: Ja, ik had eigenlijk geen idee, maar het gaat helemaal niet goed in Europa met allerlei seksuele overdraagbare aandoeningen. Syfilis gaat het heel slecht mee, zijn alleen maar meer besmettingen. Maar in Zweden gaat dat heel goed juist.
4: Inderdaad, het is met gonorreu, dat blijkt bijna verdrievoudigd in Europa en syfilis verdubbeld. Maar in Zweden blijft het stabiel, dus die doen het eigenlijk hartstikke goed.
1: Hoe kan het dat Zweden dit zo goed doet tegenovergestelde van Europa?
4: Ja, ik vermoed dat het aan drie zaken ligt. Er wordt hier vrij veel gescand automatisch, dus ook bij zwangere vrouwen en dergelijke. Dus daar ben je al een stap voor. De voorlichting hier die is gewoon vast in Nederland. Heb ik wel eens het idee dat het meer symptoombestrijding is. Dat er een uitbraak is, dan wordt er voorgelegd en daarna gebeurt er niks meer. Maar ja, jongens en meisjes die niet 12 zijn, die moet je over 4 jaar gaan voorlichten, zeg maar.
1: Ja.
4: En dat landt niet echt bij ze in als je dat nu al doet.
1: Nee, maar dat gaat alleen maar heel goed in Zweden dus, die voorlichting.
4: Ja, en tot slot heb je nog toch wel... dat de Zweed behoorlijk veel smetvrees heeft. Dus ook wat voorzichtig is, denk ik.
1: Oké, dus dat het ook niet zo heel snel allemaal wordt overgedragen. Maar als we dan even teruggaan naar die voorlichting. Hoe ziet die voorlichting eruit dan in Zweden? En waar zie je dat allemaal terug?
4: Nou, je ziet het terug bij bibliotheken, bij doktersposten, films met reclames, noem maar op. Dus de mediakanalen... De vorm van voorlichting is hetzelfde als in Nederland, maar toch wel wat structureler heb ik het idee. Want hier zie je telkens toch wel ergens weer zo'n folder of een poster of een waarschuwing. En ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar in mijn herinnering was dat niet zo prominent aanwezig.
1: Nee, nou in ieder geval is het goed nieuws dat dus die toename van syfilis in Zweden dus daar niet is bereikt. We kunnen alleen maar een voorbeeld nemen aan jullie daar, als ik het zo hoor.
4: Nou, qua smetvrees hoeft dat niet, want ze zijn hier wel heel snel bang voor iets. Als je op het werk al hoest, dan willen ze eigenlijk dat je naar huis gaat.
1: Oh, echt?
4: Ik, Ja, ik ken collega's die eigenlijk niet naar de eerste hulp durven te gaan, omdat ze bang zijn dat ze dan door iedereen besmet worden. Dus dat,
1: Nou, een mooie middenweg moeten we dan maar vinden, waardoor we toch die goede resultaten kunnen behalen. In ieder geval heel erg bedankt voor deze nieuwsupdate vanuit Zweden. Joep Hermans, dankjewel en ik spreek je zo meteen.
4: Tot zo meteen.
1: Tot zo. Ja, en vanuit Zweden vlieg ik even kort door naar Engeland. Want mijn correspondent daar, Marianne Blauwboer, die heeft een kort nieuwsberichtje ingesproken. Omdat we haar zo meteen ook later horen.
5: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Het nieuws van deze week, nou veel staat in het teken van de nasleep van de lokale verkiezingen. Waarin Labour enorm veel mensen heeft verloren. En menigeen verwachtte dat Keir Starmer ofwel zou opstappen ofwel geforceerd zou worden om weg te gaan. En een van zijn ministers, Wes Streeting van Volksgezondheid, is bijvoorbeeld uit het kabinet gestapt uit onmin met de richting van de regering van zijn, en van zijn eigen partij. Men verwachtte dat hij een zogenaamde leadership challenge zou beginnen. Maar de wind werd hem een beetje uit de zeilen genomen doordat Andy Burnham, de Labour-burgemeester van Manchester, de mogelijkheid kreeg om terug te keren in het parlement. In maart werd deze kans nog geblokkeerd door Labour. En die tussentijdse verkiezingen werden gewonnen door de Groenen. Maar ditmaal is de weg vrij. Iemand is speciaal opgestapt als MP om Burnham de kans te geven. Deze zogeheten by-election tussentijdse verkiezing is in Makersfield, onderdeel van Greater Manchester, en zal gehouden worden op 18 juni. Reform gooit alles erop om dit te winnen en zo de terugkeer van Burnham tegen te houden. Oh, dachten ze, nou ja, de vorige by-election wonnen de Groenen met een vrouwelijke loodgieter, dus wij zitten hier ook een loodgieter in. Nou, deze loodgieter heeft zijn ex-account verwijderd, maar mensen die in zijn geschiedenis zijn gedoken hebben nogal onplezierige boodschappen erin gevonden. Enfin, het gaat er dus allemaal om Andy Burnham. Krijgt hij de kans weer om Member of Parliament te worden? En als dat lukt, verwacht iedereen dat er een leadership challenge richting Keir Starmer komt van Burnham. Daar zal hij vast niet de enige zijn. Labour heeft in de 2 jaar sinds de verkiezingswinst behoorlijk wat mensen op stang gejaagd. De kans dat Keir met kerst nog steeds minister-president is, is dan ook vrijwel nihil. Groetjes!
1: Dankjewel, Marianne Blauwboer. Zometeen hoor je ook nog een hele leuke update over de beste detectives daar vanuit Engeland.
0: De eerste plaats.
1: Ja, zoals altijd beginnen we dus even de show met een Nederlandstalig plaatje om even lekker dat thuisgevoel te creëren. Hè? En we kunnen wel zeggen dat die zomer nu officieel begonnen is. Met deze temperaturen willen we eigenlijk maar één ding. En dat is heerlijk met een drankje in de schaduw genieten en alles doen behalve werken. We kunnen nu wel met zekerheid zeggen, de zomer die zit in de bol. Toch, André?

0: wat is het toch eigenlijk een heerlijk plaatje. Licht hysterisch, je moet er een beetje van houden. Maar ik kan er wel één ding echt over zeggen. De zomer zit nu bij ons allemaal in de bol. Je hoorde natuurlijk André Hazes.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Dan gaan we het hebben over iets wat elke generatie wel heeft. Een eigen TV-detective. Figuren die niet alleen misdaden oplossen, maar ook iets vertellen over hun tijd. Van scherpe logica van Sherlock Holmes tot de onverstoorbare Columbo. Van de Morse tot Wallander. Detectives zijn al decennia lang vaste gasten in onze woonkamers. En ook Nederland heeft zo'n icoon voortgebracht. En ik hoef je alleen maar het intro te laten horen. En je weet meteen over wie ik het heb. Ja, precies. Dat is natuurlijk Baantje, hè, met regisseur de Kok. Oftewel COCK-kok. Ja, daarmee kreeg Nederland toch wel een detective die alles had. Een lange regenjas, een kalme stem, Amsterdamse grachten als decor en vooral een bijna ouderwets gevoel voor rechtvaardigheid. Geen spectaculaire achtervolgingen of high-tech snufjes, maar nee, geduld, mensenkennis en een sigaar op zijn tijd. Iconisch, en het komt nu ook weer terug op tv. Maar welke tv-detectives zijn nou ongekend populair in het buitenland? En wat was hun werkwijze en waarom werkte dat nou zo goed? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Colombia, uit de Verenigde Staten, Zweden. En je hoort ook nog een hele leuke update vanuit Engeland. En als eerste vlieg ik dus naar Colombia, want daar woont mijn correspondent Sabine Boogaert. Sabine, een hele goede avond.
2: Hoi Rosa, goedenacht.
0: Ja, als we dan even denken aan die beroemde tv-detectives, is dat ook een ding in Colombia?
2: Nee. Colombia heeft dat eigenlijk niet. Nee.
0: Wat zie je dan vooral op tv? Wat is heel typerend voor de Colombiaanse tv?
2: Er zijn wel detectives op tv, zoals de Netflix-serie Frontera Verde of Green Frontier, als je hem wil zoeken op Netflix of in het Engels. Dat is er eentje bijvoorbeeld. En er zijn ook wel boeken en film. Maar er is niet echt één nationaal figuur, zeg maar, die... Ja, zoals Sherlock Holmes bijvoorbeeld. Nee,
0: precies. Nee, maar dan vind ik toch wel leuk, want wat wij het dan over gaan hebben is dus die serie Frontera Verde. En dat is eigenlijk, dat gaat over de enige vrouw die we dit uur gaan horen over detectives. Neem maar even mee in deze serie. Wat voor iemand is dit?
2: Ja, het gaat om Helena Poveda, heet ze. Dat is een jonge detective uit Bogota. En die wordt naar de Amazone gestuurd om een reeks mysterieuze moorden op vrouwen te onderzoeken. En de serie die speelt zich dus ook af in het grensgebied tussen Colombia en Brazilië. Want ja, de Amazone die ligt in verschillende landen. En het is echt een misdaadserie, mysterie. Veel natuur, ook inheemse dingen komen erin voor. Mm-hmm. En dus eigenlijk gewoon een detectieve serie, alleen dan dus met een vrouw al in de hoofdrol.
0: Ja.
2: En dus niet echt een typische detective die je verwacht, zeg maar.
0: Nee, niet zoiets als Sherlock Holmes in een soort gloomy, donkerachtige stad. Maar je gaat dus echt Amazone in. Waarom is deze serie zo populair? Waarom werkt het zo goed?
2: Ja, het is een spannende serie. Het gaat om het is een beetje een andere soort detective. Het gaat om een jonge vrouw. Het is in een heel andere wereld. Hè. Dus de Amazone met spirituele dingen, geheimen. Dat soort dingen. Heel, heel mysterieus, om het even zo te zeggen. Maar mysterieus op een andere manier.
0: Mm-hmm.
2: Een spannende serie is het. Dus met in de hoofdrol dus een vrouw. Dus anders, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Met een heel bijzonder dus dat het zo in de Amazone al speelt. Hoe is dat sfeertje een beetje, als je dat kan omschrijven?
2: Het is heel anders natuurlijk dan de echte Sherlock Holmes, zeg maar, die door straten van de grote stad wandelt en zo. Dat is dus hier heel anders. Het is veel meer duisternis, dus veel meer donker. Het is in de jungle, op geïsoleerde plekken. Dus waar normaal gesproken detectives die spelen zich toch best wel af op een plek die goed bereikbaar is, laat ik het zo zeggen. En deze plek die is juist helemaal niet goed bereikbaar. Het is juist heel geïsoleerd. En er speelt veel meer dan misdaad. Dus ook, ja, ook echt die mysterie, zeg maar, achter bijvoorbeeld inheemse rituelen en dat soort dingen. Mm. Ja, en de Amazone is toch best wel een beetje een. Ja, een apart gebied, zeg maar, voor een misdaad. Het is niet niet iets waar jij of ik zomaar in terecht komt, zeg maar.
0: Nee, precies. Nou, zeker wel een aanrader, denk ik, zoals ik het zo hoor. Maar naast Helena Poveda, dan is er nog een andere iconische detective vanuit Colombia. En dat is Victor Silampa. Wie is dat?
2: Ja, Victor Silampa, dat is een Colombiaans detectieve figuur. Ik zeg figuur, want het is eigenlijk geen detectief. Het is een misdaadjournalist uit Bogota. En dat is de hoofdpersoon uit een boek van Santiago Gamboa. Die later ook is verfilmd. Dus dit gaat echt over een boek die later is verfilmd. Mm-hmm. En Silampa die onderzoekt een bizarre moordzaak en raakt steeds verder verstrikt in de wereld van politiek, corruptie, vastgoedbelangen, geweld. Het is dus ook weer niet een typische detectieve persoon, maar echt een journalist die zeg maar probeert te begrijpen wat er aan de hand is in de chaos van Bogota.
0: Ja, Bogota, ook in jouw stad. Is dat heel erg herkenbaar?
2: Ja, want het leuke is dat deze dit figuur, dat komt ook echt in allerlei lagen eigenlijk van de samenleving. Ik bedoel, in andere detectives uit Europa bijvoorbeeld heb je een beetje één laag, misschien twee lagen, maar hier heb je natuurlijk heel rijk en heel arm en alles wat daartussen zit met allerlei duistere straatjes en dingen en corruptie en weet ik wat allemaal. En deze misdaadjournalist die duikt daar echt helemaal in. Dus dat is best wel interessant.
0: Ja, zijn dan ook de misdaadverhalen in Colombia, hoe dat werkt, heel anders dan hier in Europa bijvoorbeeld?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is natuurlijk een heel andere cultuur sowieso. Dus het is. Je kan het sowieso niet echt vergelijken met hoe de dingen worden opgelost en aangepakt in Europa. In Colombia heb je als journalist bijvoorbeeld zeker een misdaadjournalist, best wel een gevaarlijke job, om het zo maar even te zeggen. Er worden hier veel moorden gepleegd op wat voor personen dan ook eigenlijk. Dus het is sowieso al heel erg anders hoe daarmee om wordt gegaan hier in Colombia. Dus ja, en wat voor werk dat is. Dus in die zin, het is niet zo dat ze hier, net zoals bij Baantje bijvoorbeeld, zo lekker door de straten lopen. En het gaat hier, het is hier iets ingewikkelder.
0: Ja, het is wat minder geromantiseerd eigenlijk, als ik het zo
2: hoor.
0: Ja,
2: precies. Ja, misschien wel. Ja, inderdaad. Ja, dat is een goede verwoording.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja, nou, ik vind het twee hele goede aanraders en ook hele bijzondere personages. Dus ook niet zo simpel zijn, maar ook eigenlijk wat inhoudelijker en wat diepgaander zijn. Ook, als ik het zo hoor.
2: Ja, ja. Zeker. Ja, zeker, zeker. Nou. Ja, zeker. Ik weet niet of die in Nederland of in andere delen van de wereld beschikbaar is. Misschien wel, maar ik zou zeggen, zoek hem zeker op Netflix op die Frontera Verde of Green Frontier in het Engels.
0: Ja, we gaan er
2: zoek hem zeker
0: induiken.
2: Op Netflix.
0: Ja, nou, boeiend. Ja. Interessant, dankjewel Sabine Bogaert vanuit Colombia, dat ik hierover kon spreken over de detectives daar in Colombia. Heel anders dan dat we hier kennen, dus interessant om te horen. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. En fijne nacht nog.
0: Ja, jij ook. Dankjewel. Tot later.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En dan gaan we gelijk even door naar Engeland. Want mijn correspondent daar, die woont natuurlijk in het land van de Sherlock Holmes en allemaal grote detectives. En die neemt ons even mee in een voice memo hoe belangrijk het daar is.
3: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Ja, er zijn maar weinig detectives die zo populair zijn als Sherlock Holmes natuurlijk. En iedereen weet ook precies hoe hij eruit zag met zijn kromme pijp en deerstalkerhoed. En iedereen weet ook waar hij woonde, 221B Baker Street. Daar is nu zelfs een Sherlock Holmes museum gevestigd. Ja, Arthur Conan Doyle had vast niet verwacht dat hij zo'n enorm populaire detective in het leven riep. Sterker nog, hij kreeg zo'n genoeg van zijn eigen creatie dat hij hem na 6 jaar om zeep bracht in zijn verhaal The Final Problem. Sorry, als dat een spoiler is trouwens voor mensen die net begonnen zijn met het lezen van de verhalen of het kijken van de series. Ja, in The Final Problem ontmoet Sherlock zijn aartsvijand Moriarty en vallen ze beide te pletter in de Reichenbach watervallen. Hij schreef aan zijn moeder: I think of slaying Holmes. He takes my mind from better things. Waarop zij reageerde: You won't, you can't, you mustn't. Nou, zo reageerden er meer. Alle fans waren compleet overstuur. Meer dan 20.000 lezers zegden hun abonnement op van het Strand Magazine, waar de verhalen in gepubliceerd werden. Mensen droegen rouwbanden om hun arm. En veel mensen stuurden boze brieven naar Conan Doyle. Sommige brieven waren kennelijk simpelweg geadresseerd aan de villain in Londen. Conan Doyle ging ondertussen rustig verder met het schrijven van historische romans, bijvoorbeeld. Alhoewel hij wel van Londen naar Surrey verhuisde, dus misschien werd het hem toch wat heet onder de voeten. Maar in 1901 zwichtte hij toch voor het druk van het publiek. En laten we wel zijn, waarschijnlijk het geld dat hij geboden kreeg van zijn uitgever. En publiceerde hij The Hound of the Baskervilles, dat plaatsvond voor de dood van Holmes. En in 1903, 10 jaar nadat hij officieel overleden was, bracht hij Holmes weer helemaal tot leven. En Holmes bleek dus helemaal niet dood, maar had zijn eigen dood in scène gezet. Ja, ja, iedereen blij. En in totaal zijn er dus maar liefst 56 korte verhalen over Holmes en 4 boeken. En Holmes blijft door voortleven. De zoon van Doyle schreef meer korte verhalen. En zelfs mensen als Stephen Fry en Stephen King laten Sherlock Holmes ook voorkomen in hun verhalen. De meeste mensen zullen ook wel een keer een Sherlock Holmes verhaal op tv of op film hebben gezien. De films met Robert Downey Jr. waren niet iedereens favoriet. De verhalen over het jongere zusje van Sherlock, Enola Holmes, sloegen ook niet geweldig aan. Maar de tv-series zijn populairder. En mijn persoonlijke favoriet is de serie uit de jaren 80 met Jeremy Brett. Maar de serie met Benedict Cumberbatch en Martin Freeman als Dr. Watson vielen wel enorm in de smaak. Sherlock in de moderne tijd met mobiele telefoons en zo. Nou, Engeland is sowieso een land waar het vol staat van detective series. Agatha Christie bijvoorbeeld, hè, met zowel Hercule Poirot als Miss Marple. Dat blijft toch regelmatig verfilmd worden. En Miss Marple is natuurlijk zo Engels als ze maar komen. Hè. Een oud dametje in St. Mary Mead, die vannacht haar tuinhekje alles goed bekijkt en mensen bestudeert. Alice Peters bracht Brother Catfile tot leven. Monnik die in de middeleeuwen misdaden aan het oplossen was aan de hand van planten die verstrengeld waren in kleren van mensen. Colin Dexter bracht Inspector Morse voor het grote publiek, zowel in talloze boeken en daarna ook op tv, met een geweldige setting in Oxford. En die serie, Inspector Morse, werd daarna opgevolgd door de series Lewis en Endeavour. Het publiek kon duidelijk geen genoeg ervan krijgen. Nou, dan bijvoorbeeld Midsummer Murders, hè, gebaseerd op de boeken van Caroline Graham. Dat wordt in 200 landen vertoond en is al sinds 1997 op tv. Ik geloof dat ze nu met serie 24 bezig zijn. En dan natuurlijk bijvoorbeeld Vera, naar de boeken van Anne Cleves, is ook al meer dan 10 jaar een grote hit. En de setting in het noordoosten van Engeland is echt onderdeel, hè, van de sfeer van die boeken en van de tv-serie. In warmere settings is Death in Paradise al jaren een van de meest populaire series. Zeker ook voor de wisselende hoofdrolspelers die heerlijk in de tropen mogen verblijven. En laten we wel zijn, hè, de boeken van Richard Osman over de Thursday Murder Club zijn in dezelfde traditie van Engelse detectives geschreven. Met een miljoenen publiek en Steven Spielberg die de filmrechten kocht, is het duidelijk. Detectives zijn en blijven in Engeland een lucratieve business. Dus welke detective is nou jouw persoonlijk favoriet, Rosa? Groetjes!
0: Nou, Marianne, dankjewel. Mijn persoonlijke, ja, het blijft toch nog wel altijd Sherlock Holmes. Een gekke man met goede verhalen. Maar nu hoor je Olivia Dean.

0: heerlijke muziek, zo op een zwoele zomeravond. Je hoorde Olivia Dean met So Easy.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Ja, we hebben het over detectives, tv-detectives, maar we duiken even, ja, even een andere bladzijde op naar de echte detectives in de Verenigde Staten. En dat bespreek ik natuurlijk allemaal met mijn correspondent daar, Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een goedemiddag.
2: Goedenacht.
0: Ja, want Amerika die heeft natuurlijk heel veel bekende tv-detectives. Maar toch heb jij ervoor gekozen om echte detectives uit te lichten. Waarom?
2: Nou ja, ik kon kiezen uit 227 verschillende detective-series. Dus ja, dat was wel een hoop. Maar het grappige is dat een hoop van de films, er zijn natuurlijk nog veel meer films dan 227. Maar films en series heel vaak gebaseerd zijn op echte mensen. En op echte detective agencies en dergelijke. En ja, toen dacht ik van nou, misschien is het toch leuk om die dan een beetje te belichten. En dan zullen mensen daar ook waarschijnlijk wel bepaalde films of boeken of series in herkennen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. We gaan even helemaal terug de geschiedenis in naar de jaren 1800. Ja, want wie was nou de eerste beroemde detective daar in de VS?
2: Ja, nou, dat was eigenlijk een Schot. Alan Pinkerton. Hij geboren in Schotland in 1819 en in 1840 kwam hij naar de VS. Ging hij eerst vaten maken, was hij een kuiper. Maar toen waar hij dus hout haalde, kwam hij, was een of ander klein eiland. En daar kwam hij achter dat daar een bende met valsmunters zich daar schuilhield. Mm. En toen is hij dus naar de politie gegaan. En toen heeft hij gezegd van, hey, weet je, kijk, ze zitten allemaal daar en daar. En hij had dus ook echt flink aangegeven, hey, ik heb geholpen. Nou, en dat maakte hem toch een beetje bekend erom. En dat leidde ertoe dat hij in 1850 het Pinkerton Detective Agency opzette.
0: Oké, dus hij heeft gewoon gelijk. Hij heeft één criminele bende opgerold, gelijk zijn eigen agency opgezet. En was dat succesvol?
2: Ja, nee, best wel. Het grappige is ook, ze hadden het logo was een open oog. En er stond dan onder, we never sleep. Wij slapen nooit. mensen denken ook dat daar het private eye vandaan komt. Privé detective, weet je. Dat is zo'n slang voor privé detective. Dus dat komt waarschijnlijk daar vandaan. Uh-huh. Maar nee, ze waren succesvol. En want politiekorpsen, kijk, al die stadjes en dorpjes die begonnen te groeien in de VS. Mm-hmm. Ja, er waren 200 mensen. En er zaten dan 5 van die 200 mensen die zaten bij de politie. Ja, die hebben natuurlijk vrienden en familie. En dat was allemaal niet te vertrouwen. Maar de Pinkertons, die waren dus veel meer te vertrouwen. En ze werden heel bekend in 1861... toen ze een moordcomplot tegen de nieuwe verkozen president Lincoln verijdelden. Daar waren ze achtergekomen. En toen hij zou met een trein van Illinois naar Washington gaan. En daar zouden dus huurmoordenaars in Baltimore zouden kunnen zijn. En Pinkerton heeft toen geregeld dat hij onder zware beveiliging door de stad ging reizen in plaats van met de trein.
0: Kijk eens aan. Dus dat was ook nog eens een hele belangrijke man geworden uiteindelijk. Een hele belangrijke detective. Wat is zijn nalatenschap, denk je? Wat heeft dat allemaal betekend voor de VS?
2: Nou ja, goed, in de burgeroorlog waren ze redelijk, deden ze dingen voor undercover agents en dergelijke. Dus ze zijn eigenlijk de eerste secret agents in Amerika.
0: Een soort IVD.
2: Ja, precies. En ze deden veel dingen in het Wilde Westen. Ze hielpen treinen die werden overvallen natuurlijk, beschermden ze. En ze gingen achter bekende namen als Butch Cassidy en de Sundance Kid. Die gingen ze achteraan. Ja, die bestonden echt. Maar ze waren ook niet helemaal netjes. Dus het is een beetje verdeeld. Nee, want de Pinkertons was natuurlijk privé, dus die kon je inhuren. Ja. Dus als ik een bedrijf heb en mijn mensen willen gaan staken, dan huur ik gewoon even de Pinkertons. En die komen dan even, ja, die infiltreren dan in de vakbonden en die gaan stakingen proberen te breken en geweld proberen te gebruiken. En zelfs bij een van de bekendste stakingen, de Homestead staking in Pennsylvania, zijn meerdere doden gevallen door de Pinkertons. En ja, dus het is, ze deden veel goede dingen, maar ze werden dus ook ingehuurd voor toch wat mindere dingen. En ja, dus het is een beetje verdeeld.
0: Ja, een beetje verdeeld, maar hij was in ieder geval de allereerste detective daar uit de VS. Maar na Alan Pinkerton, dan moeten we door naar toch wel de dappere Elliot Ness. Wie is dit?
2: Ja, nou, Elliot Ness, ook weer geboren uit immigranten. Studeerde in Chicago. En Chicago stond natuurlijk bekend voor de georganiseerde misdaad met Al Capone. Mm, met alle brouwerijen. Ja, precies. Gokken, smokkel, de hele mik. Mm-hmm. En ja, het politieapparaat was ook, ondanks dat het een grote stad was, was echt heel corrupt in Chicago. En toen heeft Elliot Ness werd aangesteld. Hij werkte eigenlijk voor de FBI, voor de afdeling van Financiën. Maar hij werd dus aangesteld om een groep op te zetten die El Capone ging onderzoeken. En dan ja, voornamelijk in eerste instantie zijn financiële wandel en gangen. Maar daar deed hij dus ook heel veel invallen bij. En hij heeft dus een groep van untouchables heeft hij weten te regelen. En die naam kregen ze door de pers. Omdat Capone, die kocht politieagenten om, links en rechts. Mm-hmm. Maar deze mannen kon hij niet omkopen. Elliot Ness had echt ervoor gezorgd dat het een hele betrouwbare groep was. En ja, El Capone kon er niet bij. En het bracht zeker schade in zijn productie, in de smokkelroutes en ja, eigenlijk zijn hele illegale praktijken. Als het gaat om in ieder geval de alcoholproductie in de Verenigde Staten.
0: Ja, echt een doorn in het oog dus van El Capone. Maar is het hem dan ook gelukt om hem ook te veroordelen en op de strafbank te krijgen?
2: Nee, uiteindelijk niet. Niet direct. Niet door alle invallen en alle dingen die LSNS deed. Maar uiteindelijk is hij gevangen voor belastingontduiking. Wat eigenlijk ook natuurlijk Elliot Ness' afdeling is. Want hij zat bij Financiën. Dus, ja,
0: dat kwam op zijn pootjes terecht eigenlijk.
2: Ja, precies. Dus uiteindelijk is hij daarvoor gepakt. Maar het is toch jammer. Ness overleed uiteindelijk heel jong, op 54-jarige leeftijd. En eigenlijk was hij overleed met het idee van, nou, maar ik heb geen roem. Hij bleef in publieke dienst. Hij werkte in Cleveland, probeerde daar burgemeester te worden. Dat mislukte. Mm. Hij werkte veranderingen door bij de politie en de brandweer. Maar er was corruptie bestreed hij. Maar er was ook een seriemoordenaar die rondliep. En dat kon hij dus ook niet oplossen. Dus uiteindelijk, dacht hij van, nou ja, ik ben niet, ja, mijn roem is vergaan. Tot eigenlijk 2 jaar na zijn overlijden een boek uitkwam, The Untouchables, een memoir. Ja. En ja, daar kwamen heel veel politie-series uit voort. En uiteindelijk natuurlijk de film The Untouchables uit 1987 met Kevin Costner.
0: Kijk, dus eigenlijk is hij een soort Vincent van Gogh. Zijn werk werd nog helemaal niet gewaardeerd tot hij overleed eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja, dat is, hij raakte eigenlijk in de vergetelheid. Zijn beroemde dagen waren voorbij. En ja, uiteindelijk heeft toch iemand daar het spotlicht erop gezet. En iedereen weet ook wel wie Elliot Ness is tegenwoordig. Hij is wel heel erg verweven in het El Capone-verhaal.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En nu, hoe kijkt de Verenigde Staten nu naar detectives? En eigenlijk, als we het even terugbrengen weer naar de series, hoe belangrijk is het voor de VS? Zijn ze hier fan van?
2: Ja en nee. Wat het verhaal is, heel veel shows en series worden toch te snel gecanceld omdat er te weinig publiek is of omdat het te duur is. Want dit soort producties zijn niet echt goedkoop.
0: Nee.
2: Maar ze blijven wel komen. Ik bedoel, op dit moment zijn de series als FBI en CIA redelijk populair. Er lopen ook nog wat individuele detectives rond. Het blijft wel bestaan als een show. Maar ja, toch snel als er niet genoeg kijkers zijn, wordt het al heel snel geëxt. En het is niet meer zo groot als in de jaren, zeg maar, 70, 80 en 90. Toen waren detective series echt heel groot.
0: Ja, en heb je dan nog in je hoofd een beetje eentje dat je denkt van, nou, dit vond ik wel echt de allerbeste Amerikaanse tv-detective?
2: Oeh, voor mezelf? Nou, als ik dan toch moet zeggen, dat komt dan ook weer een beetje uit mijn jeugd en zo, maar dat is dan toch Magnum P.I. Toch? Met die grote snor en die coole wagen. Er was altijd een helikopter die Afro-Amerikaanse piloot. En dat was, ja, nee, dan toch Magnum P.I. Ik vond ook de reboot vond ik ook iets minder. Had ik ook zoiets van, zo'n jong broekie, ja, het is wel leuk. Maar nee, toch, Tom Selleck was toch, dat is Magnum P.I. En dat is denk ik dan wel mijn favoriet.
0: Ja, het is ook wel echt Amerikaans op en top, hè? Met zo'n grote snor en alles wat erbij hoort.
2: En op Hawaii natuurlijk. Dat is ook niet typisch Amerikaans. En toch weer wel. Dus Magnum.
0: Magnum, nou,
2: en een meisje.
0: Ja. Dat ook nog. Nou, het klinkt in ieder geval bijzonder en mooi om te horen die rijke geschiedenis aan detectives die ook de Verenigde Staten heeft. En dat het toch zo'n inspiratie is geweest voor talloze films, series en boeken die erna zijn gekomen over dit soort mensen die toch wel de geschiedenis een beetje hebben veranderd. Dankjewel dat je ons zo'n leuk inkijkje hebt gegeven, Raymond.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel en ik spreek je hopelijk snel weer. Volgende week niet,
2: okay.
0: Maar daarna weer wel.
2: Oké, tot snel.
0: Tot snel, dankjewel.

0: Wat een bijzonder nummer. Je hoorde hier Sting met Brand New Day. En ik kan je eigenlijk aanraden om de volgende keer als je dit nummer luistert, misschien via Spotify of YouTube, dat je dan even luistert met je koptelefoon op. Want de manier waarop hij speelt met muziek die je dan opeens in je linkeroor en dan weer in je rechteroor hoort, is heel bijzonder, alsof je opeens in een soort Dolby Surround System zit. Nou, prachtig.
1: De wereld van BNNVARA.
0: We hebben het nog steeds over bekende tv-detectives. En we vliegen nu door naar Zweden, het land waar er heel veel krimis op tv zijn. En ik ga het daar uitgebreid over hebben met mijn correspondent Joep Hermans. Joep, wederom een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, Joep, als we het hebben over legendarische detectives, dan denk je toch al snel aan bijvoorbeeld Sherlock Holmes, maar dichter bij huis aan COCK Kok. Hebben jullie hier ook een Zweedse variant van?
2: Ja, in Zweden heb je eigenlijk ook in de jeugdliteratuur, maar de Millennium Trilogie, hè, Mannen die vrouwen haten, die is zeer bekend. Wallander werd ook in Nederland uitgezonden, als ik het goed heb. Is ook wel een spannende politie-detective-serie.
0: Zeker.
2: En wat ouder is Martin Beck uit de jaren 60-70, die het ook goed doet.
0: Ja, drie fenomenale eigenlijk detectives die heel bekend zijn. Als we heel even beginnen bij Wallander. En dat is in Nederland ook... Sorry, zit opeens een echo op jouw lijn.
2: Op mijn lijn? Oh.
0: Ja, ik hoor mezelf heel hard terug. Maar nu niet meer, volgens mij. Nu is het weer weg. Oké, okay. Doe ik hem even opnieuw.
2: Ja.
0: Als we dan even teruggaan naar Wallander, toch wel een hele bekende detective hier in Nederland ook. Je zei het al, echt heel erg bekend. Wat voor detective is dit? Wat voor verhaal brengt dit met zich mee?
2: Ja, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik de boeken nooit gelezen heb. Want ik lees eigenlijk nooit detectives. Dus ik ken het alleen van tv. Maar ja, daar is zo'n eenzame vijftiger die eigenlijk soms wel meer vijftigers in een midlife crisis, gescheiden, moeizame relatie met zijn kinderen, luistert alleen maar naar Italiaanse opera, drinkt te veel en ziet eigenlijk hoe die hele Zweedse samenleving in rap tempo verandert, waar hij zichzelf niet meer helemaal thuis voelt. Dat vinden mensen zeer interessant. Dus eigenlijk het persoonlijke drama afgewisseld met het politiewerk, waar je toch een goede speurneus blijkt te zijn. Dat gaat er hier in Zweden in als een borrel in een ouderling.
0: Ja, waarom denk je dat het zo erg aanspreekt?
2: Ik denk, omdat bij Wallander toch vaak dat hij naar menselijk falen kijkt als hij een casus onderzoekt. En het speelt zich af in Ystad in Österlen, wat ook een van de mooiste gebieden van Zweden is. En het zijn ijzersterke castenacteurs. De verhalen zijn over het algemeen goed. En Het kijkt heerlijk weg. Het is niet al te gewelddadig. Het is niet al te snel. Het is niet als je 5 minuten wegkijkt dat je dan iets mist. Dus het is goede, betrekkelijke slow TV, zoals dat tegenwoordig heet.
0: Precies. En het past dus goed eigenlijk bij de zweet om dat te kijken. Dan wil ik ook even naar Beck, een detective uit de jaren 60-70. Wat voor een detective was dat?
2: Ja, Beck, dat was eigenlijk één grote vermomde maatschappijkritiek in de vorm van een detective-serie. Het werd geschreven door een communistisch koppel dat zijn sporen had verdiend als onderzoeksjournalisten. En die waren eigenlijk een beetje klaar met het idee van Zweden als Walhalla, socialistische welvaartsstaat, zoals het gepresenteerd werd. En lieten middels Beck zien dat er nog wel degelijk veel dingen niet klopten binnen de Zweedse maatschappij. Racisme, discriminatie, corruptie in en buiten het korps. En dat kwam eigenlijk allemaal voorbij in Beck.
0: Ja, dat lijkt me een hele bijzondere serie ook, dat het zo'n onderlaag had. Sprak dat een beetje aan bij de mensen in Zweden?
2: Ja, daar werd destijds werd er veel over gesproken, inderdaad. Hè. Hij heeft één collega die nogal losse handjes heeft en liever op een deur bonkt dan aanbelt. En als het niet snel genoeg gaat bij een verhoormethode, dan slaat hij gewoon een verdachte in elkaar totdat hij een bekentenis krijgt.
0: Ja.
2: En ook de prostitutie in Zweden, die eigenlijk verboden is. Of tenminste, de bezoeker is strafbaar, niet de prostituee zelf. Mm-hmm. Maar dat kwam ook allemaal aan bod, waarvan ze dachten van ja, maar dat kan toch niet, dat is toch niet hier in Zweden.
0: En ja, precies.
2: Dat mensen zagen van ja, het is wel.
0: Een beetje eye-opening, baanbrekend, zou je het ook wel een beetje kunnen noemen.
2: Dat zou je het inderdaad kunnen noemen. Maar ja, uiteindelijk ook, ze bleven die boodschap maar herhalen. Dus na 10 boeken werden mensen er ook wel weer wat moe van. Van ja, nu weten we het wel. Dat,
0: ja, precies.
2: Ja. Een goede serie, niet te min.
0: Ja, zeker weten. Eentje die dus altijd zal horen bij het Zweedse, nou ja, de geschiedenis in ieder geval. Dan tot slot, ja, je zei het net al, de Millennium Series. Mannen die vrouwen haten. Heel even kort, waar gaat dat over?
2: Ja, het begint, ik heb alleen de eerste film gezien en die vond ik al erg lang duren. Het is eigenlijk een onderzoeksjournalist, Martin Blomqvist, die ook door de auteur vernoemd is naar een kind uit een detective-serie van Astrid Lindgren, Kalle Blomqvist, en Lisbeth Salander. En Lisbeth Salander, dat is die punk-gotische prinses die ontzettend goed is met computers en samenzweringen ontmaskeren. En bij Lisbeth Salander gaf de schrijver Stieg Larsson eigenlijk aan van ja, ik probeerde me voor te stellen hoe Pippi Langkous eruit zou zien als ze volwassen was geworden.
0: Oké.
2: Dus in die zin is het werk van Astrid Lindgren is eigenlijk inspiratie geweest voor het hele Millennium trilogie gebeuren.
0: Ja, zelfs voor een duistere Zweedse krimi speelt Pippi Langkous nog steeds een grote rol.
2: Ja, Astrid Lindgren is niet weg te denken uit de Zweedse cultuur. Ik word er soms wel eens moe van. Maar...
0: ja, ze is overal. Ze hoort er gewoon bij. En het maakt niet uit in welk genre. Ze komt terug en dan kunnen we dus ook de grote detectives uit de fictieve Zweedse gedachtes kunnen we dus, kan het daar ook niet ontbreken.
2: Nee. En ja, de Millennium Trilogie, zoals je weet, dat was een hit. En de man was al gestorven destijds toen het een succes werd. Maar ook hier, het zijn van die page-turners, zegt men, waarin alles uitgesponnen wordt. Dus ze zijn heel dik en ze duren heel lang. En ik weet niet of je zelf, heb je de eerste film gezien of niet?
0: Nee, helemaal niks. Ook nog nooit gelezen.
2: Eindeloos. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment de zaak had opgelost in de film. En ik moest al plassen en toen ging die film nog een uur door. Het is vreselijk.
0: Oké, laten we zeggen, over smaak valt niet te twisten. Ik moet het dan maar eens even zelf gaan proberen. Kijken of dat in de smaak valt. Maar dit zijn dus wel de drie bekendste fictieve detectives uit Zweden die toch wel wat hebben betekend voor de cultuur daar.
2: Die hebben zeker wat betekend voor de cultuur. En ook als je hier eenmaal woont, dan kun je ook wel voorstellen met de ruimte en de rust en wat je hier op het platteland kan doen zonder dat iemand het ziet. Ja. Is het gewoon heel wel mogelijk dat iemand zijn echtgenote in stukjes hakt en daarna buiten een pijpje gaat roken.
0: Ja.
2: Zonder dat iemand het ziet of hoort.
0: Dat is het enge idee natuurlijk aan het Weidse Zweden, dat zomaar kan gebeuren. En gebeurt het ook veel? Dat moet ik dan toch vragen.
2: Nee, gelukkig niet. Helaas is femicide hier ook een vast onderdeel van de maatschappij. En iedere dode, vermoorde vrouw is er één te veel. Maar het gebeurt niet vaak, godzijdank.
0: Oké, godzijdank inderdaad. Nou, dat is goed om te horen. Wil je dus even verliezen in toch wel enge verhalen, dan heb je nu in ieder geval de goede tips gekregen vanuit Zweden. Dankjewel, Joep Hermans vanuit daar. Ik wens je nog een hele fijne nacht en ik spreek je snel weer. En toch maar we die Millennium boeken gaan lezen.
2: Ja, wie weet. Tot snel, Rosa.
0: Dankjewel.
2: Fijne nacht.
0: Doei.

0: Voilà.
1: Ook een heerlijk zomerplaatje, jullie. Angele met Libre. Ik zou maar alvast lekker een biertje of een wijntje aan de kast pakken. Want zometeen vliegen we de hele wereld over. En hebben we het over drankcultuur. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van Bien en Farah van zondag 24 mei. Ik mag je nog een uur mee op wereldreis nemen en ik zou dus bijna zeggen, pak er maar een lekker drankje bij. Want we duiken zometeen in de drankcultuur van Brazilië, Thailand, Zuid-Afrika en Italië. Dus dat belooft wat. En ik ben ook nog steeds heel erg benieuwd waar jij bent, terwijl we op deze gezamenlijke wereldreis zijn samen. En ik vroeg je al in de NPO Luisterapp om te laten weten waar je nu aan het luisteren bent. En ik krijg al allemaal hele leuke appjes binnen. Zo krijg ik een appje van Jolanda met groetjes uit Den Haag. Richard die luistert mee vanuit de Veluwe. En ook daar is de zomer in de bol. Nou, heerlijk. Hanneke die luistert mee vanuit Uden in Noorwegen. Martijn die luistert mee vanuit de Zwolle-Venendaal. Nou, heerlijk, Martijn. Wilbert vanuit Zevenaar. Gerard vanuit Noord-Zweden. Jan-Jaap die luistert mee vanuit Sneek. Even kijken. Wouter vanuit Almere. En Eva vanuit Breda. Heel fijn dat je erbij bent. En de app staat nog het hele uur voor je open. Laat weten waar je luistert. En dan kunnen we ook samen weer de wereld rond.
0: De wereld van Bien en Farah. Rosa Wierda.
1: Maar eerst gaan we naar mijn correspondenten van dit uur. En zij hebben allemaal een nieuwsupdate uit hun land. Want wat is daar nu allemaal aan de hand? Wat is er in het nieuws? En we vliegen als eerste naar Frank de Meijer. En die zit in Brazilië. Frank, een hele goede avond voor jou.
2: Ja, goedenacht voor jou, Rosa.
1: Ja, het nieuws kan natuurlijk over maar één ding gaan. En dat is natuurlijk het WK wat er aankomt. Dat leeft al helemaal bij jou en in Brazilië. En er is goed nieuws volgens mij.
2: Ja, Carlo Ancelotti, hè, dat is onze coach. Dat is een Italiaan, een heel ervaren man. Die heeft deze week de selectie bekendgemaakt. En ja, toch een grote verrassing dat ook Neymar, hij mag mee naar het WK.
1: Kijk, een groot voetbalicoon uit Brazilië, want hij zou eerst niet meegaan, toch?
2: Nee, hij heeft heel veel gekant met blessures. Hij speelt op dit moment bij zijn oude club Santos.